0: Het is een concurrent voor de opvolger van Ideal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
2: In de BNR-app.
3: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
4: Datacenters verbruiken enorm veel energie. Hoeveel precies? Dat is onbekend, terwijl ze zouden moeten rapporteren. En waarom onze panelleden allebei het zonder ZZP'er stellen in hun bedrijf, dat ga ik ze zelf maar eens vragen. Mirjam van der Linden is hier, ondernemer, eigenaar van Easy Recruit, Easy Event Crew. En Remy Gieling, onder andere van AI.nl, leden van het panel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Morgen.
4: Het kabinet stuurde gisteren een nieuwe zelfstandige wet naar de Tweede Kamer. Die wet die in 2028 moet ingaan, moet voor meer duidelijkheid zorgen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Minister Aartsen spreekt van een veilige haven. Iedereen moet weten waar die aan toe is. Internetconsultatie is nu gaande, dus je kunt er nog op of aanmerkingen bij plaatsen. Maar, ja, we hebben het erover. Het raakt jullie niet persoonlijk, Mirjam, van ZZP'ers. Bij jou niet gezien. Waarom niet?
5: Nee, wij hebben heel bewust gekozen om echt alleen maar uitzendkrachten uit te zenden. En geen gebruik te maken van ZZP'ers. Omdat eigenlijk al in de oude wet de mensen die wij die werk verrichten bij onze opdrachtgevers nooit als ZZP'er zouden kunnen werken, omdat ze onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werken.
4: En dat zijn de duidelijke criteria. Je moet dat zelf kunnen invullen. Dus veilige haven of niet, voor jullie was het ook zonder deze wet al duidelijk dat het niet al past.
5: Ja, en tegelijkertijd helpt het ons ook wel weer. Omdat doordat wij alleen maar met uitzendkrachten en SNA gecertificeerd zijn, betekent het dat opdrachtgevers zeker weten dat we die veilige haven zijn. En best wel veel opdrachtgevers van ons hebben ook private equity partijen erachter, waarbij compliance heel belangrijk is.
4: Die gaan geen risicootje lopen.
5: Exact, en dan zijn wij de veilige haven sowieso.
4: Remy, waarom doe jij het zonder ZZP'ers?
6: Nou, het ene bedrijf is heel lean en mean georganiseerd. AI.nl ben ik, Job, en is Job ik en onze wandelende planningscollega's Frank en Vivian. En bij de Automation Group, ja, daar zitten we met 15 collega's. Maar ja, we vinden het toch wel belangrijk dat iedereen gewoon met volle toewijding, tijd, aandacht bij het bedrijf actief is. En we vinden ook een beetje vreemd zou het voelen als iemand dan een beetje zo halverwege de week misschien een keertje komt instappen op een project.
5: Ja. Niet mee mag naar de kerstborrel en zo. Dat is toch ook sneu.
4: Moeten we hier nu een karikatuur van maken? Want je hebt toch ook ZZP'ers die tamelijk verbonden zijn aan het project of de opdracht waar ze aan werken. Dat zijn toch
6: niet
4: allemaal.
6: Kijk nu naar jezelf, Thomas.
4: Nou, ja, ik vind mezelf, om maar eens een voorbeeld te stellen, iemand die al 20 jaar voor deze club werkt en de laatste 10 jaar hier staat, best een aangehaakte ZZP'er.
6: Ja, zeker, zeker.
4: Die mensen bestaan.
6: Ja, ze zullen ook zeker bestaan. Voor ons is het gewoon teamcohesie. En ook gewoon om niet te veel compliciteit te hebben, weet je wel, dat je weer minder mentale lokale overhead. Dat is altijd mijn uitgangspunt. En dit is er onderdeel van.
4: Mirjam, toch nog even naar jouw Haagse geschiedenis. Hè? Je hebt natuurlijk ook bij ONL best wel te maken gehad met dit vraagstuk. Want wet en regelgeving voor ZZP'ers, dat is een gebed zonder end. 10 jaar geleden al was het nog langer. Kwam er een wet die de VAR moest vervangen.
5: Ja, en, dat gebeurde in onze tent tegenover de Tweede Kamer, waar toen alle fractievoorzitters waren. En dus op dat moment het gedoogbeleid als het ware inzetten. En hebben gezegd, nou laat het maar even. We hebben de wet is er wel, maar het is zo vaag. We gaan hem terug.
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Haven. Een veilige haven heeft alleen zin als goede zeilers er ook in kunnen. Nu is de ingang zo smal dat juist de groepen waar de discussie over gaat buiten blijven. En dan blijft de onrust bestaan die deze wet wil oplossen. Is dit nu een panacee of niet, Remy?
3: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat ook in de brede zin van het woord er weer natuurlijk wordt gesproken over een hele grote brede groep. Die allemaal onder maar de paraplu ZZP worden gehangen. Ik denk dat er heel veel verschillen ook zitten in de redenen waarom mensen überhaupt ZZP'ers zouden willen worden. Ik kan me voorstellen dat. En ook dat het in de uitvoer verschilt. Hè. Of je nou, voor mij is in de bouw nog steeds heel veel zelfstandigen actief die inderdaad echt heel erg autonoom opereren. De stukkers, de lassers, de mensen waar we zo ongelooflijk tekort aan hebben, ook in Nederland, die ook heel blij zijn met die vrijheid.
2: Maar de zorg is bijvoorbeeld een sector waar ook veel zelfstandigen in actief zijn. En dan zegt artsen, terwijl bijvoorbeeld zou kunnen draaien om die zorg. Ja, dat is een risico, want veel mensen in de zorg zitten wel degelijk op één plek. Zijn wel degelijk aan een rooster verbonden. Dus dat wordt ingewikkeld.
4: Maar dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, ik vind de zorg ook wel een goed voorbeeld. Wat je zag is dat heel veel mensen uiteindelijk voor fiscale redenen, maar ook om reden om meer flexibel te zijn in hoe ze hun werk indeelden. En dat is natuurlijk het stukje ondernemerschap. Dat er een groep overbleef die het werk wat overbleef moest gaan doen. Dus de verhoudingen waren scheef. Ja,
2: is nu wel veranderd. Hè? De mensen in vaste dienst kunnen als eerste intekenen en zitten dus niet alleen maar met diensten aan de randen van de nacht.
4: Dus je ziet wel, doordat die verscherpte wetgeving is ontstaan, of in ieder geval de handhaving, dat men scherp is gekeken van hoe kunnen we dat nou goed met elkaar in balans brengen. En nog steeds bleef er een groep over die niet helemaal zeker wist in welk hokje zeg maar je geplaatst zou worden. En ik snap heel goed vanuit de belangenvereniging, vanuit zelfstandigen, dat je wil voorkomen dat er een hele grote groep die zich altijd zelfstandig heeft gevoeld, in één keer gedwongen wordt om werknemer te worden, terwijl ze dat gewoon echt zelf niet willen en wel dat risico daarvoor.
2: Maar hier komen ook plichten bij kijken, hè? Want dat zegt Aartse ook in zijn wetsvoorstel. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen tegen schade. En het moet nog duidelijk worden om welke minimumbedragen dat gaat. Maar dat is wel, om het op zijn Duits te zeggen, des poedels kern. Daar draait het al een hele tijd om.
3: Ja, en ook wel weer logisch natuurlijk. Als je kijkt naar het heel lang was het heel erg voordelig ook, hè, om ZZP'er te zijn. We komen zelf natuurlijk uit de IT-hoek, waar ook heel veel IT'ers actief als ZZP'er, want ze verdienen nog gewoon heel erg veel meer als ze zelf factuurtjes konden sturen als ze ergens in loondienst zouden gaan. Maar natuurlijk wel met het gegeven erbij dat je dan inderdaad niet die pensioenopbouw hebt. Je hebt niet die sociale zekerheid. Hè. Als je dan toch een keertje uitvalt, niet door je muisarm, maar misschien door mentale klachten. Dat kan van alles zijn.
2: Posten zijn al flink afgebouwd.
4: Zeker.
2: Daar is
4: zeker.
2: Goed als niks van over.
4: En er is een ondergrens nu in deze nieuwe wet. Ja. Dat als je daaronder valt, dat je van hele goede huizen moet komen om aan te tonen dat je toch een ZZP'er zou doen.
3: Ik vond het ook interessant. Aan de andere kant, ik had een recente sessie met allemaal zorgbestuurders. En die zaten ook best wel toch nog steeds in de maag met veel mensen die van hoe ga je nou mensen vanuit een zelfstandige organisatie weer aan je binden? En het was met een goede kennis van ons Eton. En die hielpen ze daar ook heel erg bij. Hè? Van hoe ga je nou als werkgever je zo profileren dat je ook weer heel erg aantrekkelijk wordt. Juist om bij in dienst te komen. Dus ik denk dat het ook aan de markt is om daar wat meer mee bezig te zijn. Het gegeven is nou eenmaal dat we willen minder mensen die flexibel zijn. Wel de flexibiliteit misschien brengen inderdaad. Doordat ze zelf als eerste kunnen intekenen op hun planningen. Dat kan technologie natuurlijk ook een stukje bij helpen.
4: Wat ik wel mis in alles is, ik snap minder flex. Maar dan moet je ook zorgen dat vast wat minder vast is. Want anders gaan al die risico's gaan richting die werkgever. En dan is het bijna niet meer leuk om
2: maar
4: mensen in dienst te hebben.
2: Dat is eigenlijk de tweede deel van de zin, toch? Flex, minder flex, vast, minder vast.
4: Ja, maar heb jij ergens gezien dat het vast, minder vast wordt?
2: Niet in de wet over ZZP.
4: Zeker niet. En ook die loondoorbetaling bij ziekte zijn we natuurlijk wel mee bezig. Maar dat staat ook nog niet nog niet vast. Dus we zijn nog.
2: Maar staat wel op het lijstje van Aartsen. Die nu zegt, kijken hoe ik in de CAO kan zorgen dat het anders geregeld wordt.
4: Snap ik. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar je hebt, als je het ene al wel in een wet hebt en het andere nog niet hebt geregeld, dan ben ik bang, zoals het afgelopen jaren wel vaker is gebeurd, is dat het vooral minder flex wordt en meer zekerheden waar werknemers terechtkomt en dat het niet helemaal in balans is.
2: We gaan kijken waar Omoda allemaal terechtkomt in deel 2.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Remy Gieling, Mirjam van der Linden zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Het Nederlandse kledingbedrijf Omoda breidt uit in België met een overname van Mertens Schoenen in Leuven. En dat is de oudste winkel in heel België. Is dus ook uitgebreid aan het licht gekomen in Nederlandse en Belgische media. En dat klinkt als volgt.
6: Mertens.

0: Schoenen in de Mechelse straten Leuven wordt in juli volgend jaar overgenomen. Na liefst 8 generaties en 299 jaar in de Leuvense binnenstad komt er zo een einde aan de familiezaak. Het is mooi geweest, laten de zaakvoerders weten.
1: Als het even kan, dan toch ruimte voor die Vlaamse tongval in dit programma. Het is ook een familiebedrijf, Omoda. Mertens is een familiebedrijf, dus een goede match. Of toch wel een hard gelach voor de mensen achter Mertens, denk jij, Remy?
2: Nou, volgens mij, wat ik ervan las, was het wel een overweging dat het naar een familiebedrijf ging. Dus volgens mij hebben ze daar dan wel of niet scherp naar gekeken. Maar goed, we weten natuurlijk ook niet wat de andere biedingen waren op het stukje vastgoed in het centrum van Leuven.
1: Ze zijn blij te zijn dat de toekomst van die winkels op deze manier gewaarborgd is. Hoort natuurlijk ook bij zo'n persbericht, maar toch?
2: Ja, zeker. Maar ik denk wel op zich dat ze daar geen slechte keuze mee maken. Allereerst ook wel eens leuk dat een keertje Nederlanders weer naar België gaan. In plaats van dat de Belgen altijd het volledige Nederlandse, in ieder geval media-ecosysteem tot hun eigen hebben
1: overgenomen. Je bent een gast in een klein Gallisch dorpje.
2: Klein Gallisch dorpje bij de FD Media Groep. Dat is ook zeker waar. Maar ja, Omoda, ik vind het wel een fascinerend bedrijf. Ik vind het ook een leuke ondernemer die erachter zit. Jan Baan.
1: Wekamp overgenomen ook.
2: Grote
1: concurrent.
2: Grote, ja. En ook ik geloof dat Omoda iets van 151 miljoen omzet deed. Wekamp 300 nog wat, maar ja, dan wel verlieslatend, hè. Super gaaf, totdat je zo'n ondernemer hebt die ook alweer een visie heeft, die er ook actie bij zet. Ik heb een beetje het gevoel alsof, nou, waar we ooit groot in werden met Rituals en met Suit Supply, hè, Fokker de Jong. Dat we nu eindelijk weer een ondernemer die ook weer zo een beetje in de wereld staat.
1: En dat begint bij deze twee winkels in Leuven.
2: Ik kan dat wel waarderen.
3: Ja. Tot nou ja, die Belgische retail. Leuven schijnt hartstikke leuk te zijn. En het wat ik er ook uit begrijp is dat ze echt wel van het beleven, het persoonlijke. Dan is het ook wel weer logisch dat je een mooie plek hebt in een winkelstraat. Waar je gezien wordt en waar je de verbinding kan maken uiteindelijk ook met het hele online stuk.
1: Dus je hebt er niet per se heel veel lef voor nodig. Ik dacht, ja, winkels kopen.
3: Nou, ik vind het wel lef hoor. Ik vind op zich wel dat je... ik denk dat de combinatie uiteindelijk altijd gezocht moet worden in dat fysieke en de beleving en het online stuk. Maar het is wel lef om in de retail je nek uit te steken en een volgende stap te zetten. Want je concurreert, en dat gaan ze nu denk ik ook doen, met de Zalando's van deze wereld.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk het hele punt. Van jarenlang was het idee van iedereen ging online. Maar dat is dusdanig een commodity geworden dat je heel moeilijk nog kan onderscheiden als retailer. Om op het online vlakje te winnen inderdaad van de Zalando's.
1: Maar het is wel veel natuurlijk. Als je ook nog die fusie met Wekamp goed moet verteren. Er is door experts toen al gezegd, ja, het is hartstikke mooi. Er is op papier wel een match, maar die systemen moeten ook nog met elkaar kunnen praten. Dat moet allemaal één stromend geheel worden. En ondertussen ben je ook nog bezig om meer dan zomaar een teen in het water te steken in België.
2: Ja, ik vind dat wel. Ja, het is wel schaken op meerdere schaakborden. En het is natuurlijk bekend in de wereld van merch en acquisitions. Dat je inderdaad de eerste periode ontzettende probleem op je hals haalt door allerlei integraties die daar moeten gebeuren. Laat staan de culturele integraties van de verschillende medewerkers.
3: Twee totaal verschillende culturen zijn. En er zitten volgens mij 200 mensen in Zierikzee die nu het een beetje spannend gaan vinden of het distributiecentrum dan ook overgaat naar Zwolle. Dus ze hebben nog wel een weg te gaan.
1: Maar toch begrijp ik uit jouw woorden, we hebben meer Omoda's nodig. We hebben meer mensen als Jan Baan nodig die dit toch allemaal aandoen.
3: Ja, ik ben een ondernemer. Ik hou van ondernemers die gewoon lef hebben. Als het dan ook nog eens vanuit de familiebedrijf is, dan weet je dat het ook een langetermijnvisie is. Ik denk dat dat goed is voor Nederland.
1: Amen.
2: Ja, ik vind het fantastisch. Hè, dat zo'n ondernemer inderdaad dat niet alleen dat lef heeft, dat ook doet. Ik denk wel dat je een vrij stevige, goede CFO op de hele hut moet hebben om natuurlijk ook alle betaalverplichtingen te manageable te houden. Inderdaad met de overnames van dit soort partijen.
1: Ja, Wekamp is volgens mij voor een deel gefinancierd vanuit een bijdrage van een family office, een familiefonds. Ja. Ja.
2: Kijk, zo helpt de BV Nederland
3: Ja, en ik begreep dat ze een tijdje twee CEO's aanhouden. Ja, dus kunnen ze dan voor elk bedrijf hebben ze dan nog wel hun eigen gezicht. Ik denk dat dat makkelijker maakt in de integratie. Want dan hebben ze wel het gevoel van, die komt ook voor onze belangen op. En dan moeten die twee dat dan samen gaan bijeenbrengen.
1: Ja, Mirjam, ik begin bij jou voor de datacenters. En daarna gaat Remy het ongetwijfeld helemaal overnemen.
3: Ja, waarschijnlijk.
1: Laten wij gewoon met z'n tweeën beginnen. Dan komt hij later wel. Datacenters verbruiken enorm veel energie. Maar hoeveel precies, dat is onbekend. Het overgrote deel van de bedrijven deelt namelijk niet over de milieu-impact van datacenters. Ondanks dat een Europese richtlijn daar wel toe verplicht. En overigens kunnen we zeggen dat dat in Nederland dus achterblijft. Maar in andere landen is het niet heel veel beter. Laten we eerlijk zijn, nog slechter. Het gaat over energieverbruik, het gaat over water. Dat gaat er ook in liters en liters doorheen. Hoe kan dit eigenlijk? Dat die rapportage dan zo achterblijft? En is dat kwalijk?
3: Ja, ook daar zit natuurlijk een hele mooie politieke lobby ten grondslag. Omdat die bedrijven er geen belang bij hebben om die informatie te delen. Maar ook eventjes vanuit mijn historie, ONL en de kleine ondernemer. Die aan allemaal rapportages moet voldoen en alles moet laten zien. En dan wel weer dat je ziet dat de grote bedrijven dat niet op dezelfde manier hoeven te doen. En zij krijgen blijkbaar toegang tot elektriciteit die ook heel graag ter beschikking zou moeten komen van ondernemers die er in Nederland die daar al heel lang op wachten.
1: Het is bedrijfsgevoelige informatie, hè? Ja. Ik kwam op de site van de Belangenvereniging tegen dat er nogal wat licht zat tussen wat er in Nederland werd gevraagd en wat er Europees van je werd verlangd. En dat dat voor verwarring heeft gezorgd. En dat je dus kunt zeggen, water, energie, ja, ik wil niet in al mijn kaarten laten kijken.
3: Ja, maar die kleine ondernemers moeten dat wel doen. Dus dan is het een beetje gek natuurlijk dat er twee verschillende regels bestaan voor de ondernemers. En ook, ik snap, kijk, vanuit lobby vind ik het echt heel slim dat je heel veel zand in de ogen strooit en dat je het heel ingewikkeld maakt en dat je zo lang mogelijk erover doet om die informatie te delen. Maar er moet wel een eerlijk systeem zijn en er moet wel een duidelijke keuze gemaakt waarom het ene bedrijf wel de toegang tot het elektriciteitsnet krijgt en de ander niet. En in dit geval is het vaak weer die kleine ondernemer die de sjaak is.
1: Volgens mij heeft Microsoft nu wel iets gezegd over de datacenters, het nieuwste datacenter in Nederland en hoeveel dat vergt van energieverbruik.
2: Procentje geloof ik. Procentje van het totaal. Ik ben overigens inderdaad heel knap van die Europese lobby, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen om dit netjes inderdaad uit alle boeken te houden. Dat is daar heeft heel wat avondjes de wining and dining aan vooraf gegaan. Maar ja, uiteindelijk hoeven ze inderdaad niet over te rapporteren volgens die Europese richtlijn. Ik vond het wel interessant, hè, als je het hebt over die datacenters. En iedereen hoort, voelt wel een beetje aan dat daar iets gaande is. Hè. De vier grote techbedrijven besteden dit jaar 650 miljard aan AI-infrastructuur.
1: Het is vaak wel hernieuwbare stroom, wordt er dan bij gezegd. Verandert dat de discussie?
2: Ik weet niet of dat altijd het geval is.
1: Nee, maar in Nederland is dat wel vaak.
2: In Nederland zou het zomaar kunnen, inderdaad. Ik weet wel dat de geluiden gaan dat het datacenter van de heer Musk in Memphis, Colossus genaamd, dat hij nog een paar natural gas turbines ernaast hebben staan pruttelen, omdat ze ook een beetje net congestie hebben bij Graceland, kennelijk. Vond ook weer schrikbarend, feitje wat ik voorbij zag komen, dat ASML kennelijk dit jaar geen enkele van hun machines aan een Europese organisatie heeft verkocht. Ik zag er van de week wel weer een paar van die vrachtwagens rijden. Dus blijkbaar is er nog voldoende handel. Maar die gaan dus kennelijk allemaal naar de VS en Azië toe.
1: Ja, ja. Overigens zag ik dan weer in Amerika dat daar de weerstand alleen maar toeneemt. En dat ze de grote techbedrijven hebben gezegd, ook in een soort halve dialoog met de bevolking, dit is wat wij opleveren, dit is wat wij kosten, om op die manier toch enig draagvlak te behouden. Dus hoe lang, als we het hebben over de lobby, kan dit überhaupt nog zo onder het tapijt geschoven worden?
3: Nou ja, op het moment dat je draagvlak echt gaat verliezen, dan zul je wel op een andere manier moeten komen. En ik snap het dat om te zorgen dat wij snel kunnen meegaan en dat al die bedrijven ook toegang, want het is toegang hebben tot een AI, en dan heb je ook een datacenter erachter nodig. Dus dat bedrijven in Nederland dat ook nodig hebben, dat is op zich vanzelfsprekend. Alleen kom je wel weer terug met, er moet dan een aansluiting gemaakt worden. Of ze nou zelf die energie weer, energie neutraal op sommige momenten kunnen zijn of niet. Uiteindelijk moet die aansluiting wel gemaakt worden. En die aansluiting zou ook ergens anders gemaakt moeten worden. Dus je moet op een gegeven moment, als het draagvlak wegzakt, moet je transparanter gaan worden en duidelijk de keuzes gaan maken en ook kunnen verdedigen als
1: politiek. Maar die datacenters zijn er toch ook niet helemaal voor niets. Bedrijven maken er groot gebruik van. Steeds meer consumenten maken er groot gebruik van.
2: Ja, zeker.
1: Dus moeten we ook naar onszelf kijken?
2: Ja, eens. Er zijn ook natuurlijk hele goede plannen van ondernemers als Han de Groot, die met zijn AI Gigafactory in Rotterdam wil zijn. Omdat hij ook zegt, ja, er zijn wel plannen van energiemaatschappijen om een nieuwe windenergiepark op zee te maken. Maar ze vinden op dit moment gewoon geen vaste afnemer voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dat kunnen wij dan vervolgens gaan oplossen. Dus voor mij zijn er best wel oplossingen. Voor mij is er ook niet per se een heel groot energieprobleem in de zin van er is tekort of te veel. Nee, er is een congestieprobleem. Soms is het te veel, soms is het te weinig. Dus voor mij moeten we gewoon slimmer gaan inregelen met elkaar.
1: Ja, maar als het toch gewoon was, dan waren er niet toch ook al honderden miljarden voor nodig en hadden we dit al eerder kunnen weten?
2: Nou, dat hadden we ook al veel eerder kunnen weten. Het is gewoon niet aan gehandeld. Blijkbaar vonden we als Politiek Nederland dat er heel veel andere urgente zaken waren. En vinden we dat het moeilijk om zeg maar iets verder te kijken dan de 12 maanden die vooruit liggen. Dit hadden we heel lang kunnen oplossen met elkaar. En ik denk dat de urgentie ook wordt gevoeld, dat er aankomt.
1: Maar vind je het afwegingskader dan correct? Want Mirjam zegt hier al een paar keer, ja, die grote tech bros die kunnen doen en laten wat ze willen. En ondertussen moet de kleine ondernemer maar hopen dat hij door een aanbetaling op een wachtlijst ooit nog een aansluiting krijgt.
2: Nou, twee dingen kunnen denk ik hierin waar zijn. Enerzijds, ja zeker, die transparantie die zou er gewoon moeten zijn. Het is natuurlijk belachelijk inderdaad dat Europees geregeld is dat dit soort energieslurpers, want dat zijn het nou eenmaal gewoon, dat die daar niet gewoon transparant in hoeven te zijn. Het zou ook notabene een concurrentievoordeel kunnen zijn. Dat als jij wel investeert in duurzame energie of dat je wel energie-efficiënter bent, nou, dat misschien jouw positie beter komt. Dus dat er ook marktdruk komt om die systemen efficiënter te maken.
3: En daarbij, het maakt de politiek natuurlijk ook iets makkelijker dat ze niet transparant hoeven te zijn in de keuzes die ze maken. Maar uiteindelijk is het een politieke keuze waar je de voorrang op geeft. En dat heeft dan te maken met het draagvlak of je dat wel of niet kan krijgen. Maar door het vaag te houden betekent dat de politiek ook niet een hele duidelijke keuze hoeft te maken en daar dus ook niet op afgerekend kan worden. En dat ik zou vinden dat daar meer transparantie moet komen en dan een heldere, duidelijke politieke keuze gemaakt moet worden.
2: 100%. Maar dan nog steeds schokkend. Geen één ASML-machine hier in Europa. Kom op, jongens.
1: Is nog een keer gezegd, ik word altijd afgerekend op tijdmanagement. Dus dank jullie wel, Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew en Remy Gieling, onder andere van AI.nl. Tot de volgende keer weer.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van iDeal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: De hacks en de cyberincidenten vliegen je om de oren. Maar is dat voor bestuurders van bedrijven ook genoeg om het besef in te laten dalen dat er werk aan de winkel is? En hoe reageren bedrijven als de regelgeving rondom het digitale huishouden en het rapporteren daarvan steeds ter discussie gesteld wordt? Ik bespreek het met iemand die wel genoemd mag worden. De digitale postbode, de leider van SureSync in Nederland, Managing Director Maaike Berger.
8: Hallo, welkom. Dank je.
7: En managing director went het al een beetje, want je bent het nu 2 dagen.
8: Nou ja, 24 uur denk ik.
7: 24 uur zelfs.
8: Ja, ongeveer. Nee, ja, nee, het begint te wennen.
7: Je was het niet.
8: Nee, ik was het niet.
7: Je was van de commerciële tak. Je bent nu managing director van een bedrijf. Wat is er gevoelsmatig veranderd?
8: Nou, gevoelsmatig is er niet zo heel veel veranderd, gelukkig. Ik ken de organisatie goed. Ik ben natuurlijk binnen de organisatie doorgegroeid, wat heel fijn is. Maar het is wel mooi om samen met de rest van het team deze organisatie naar de volgende stap te kunnen brengen.
7: Prachtig. Je mag terugkomen op kantoor.
8: Dank je.
7: Je hebt gezegd wat je moest zeggen. En wat is er aan taken dan bijgekomen?
8: Nou, het hele commerciële stuk blijft zeker ook nog wel van belang, maar het hele bestuur van de organisatie zit erbij. En dat is voor SureSync, Smart Trackers en Esculine. Het zijn eigenlijk 3 losse bedrijven, allemaal bezig met gegevensuitwisseling, die samen in één optrekken.
7: We gaan het toch een beetje proberen te ontwarren, want er is nogal iets gebeurd de afgelopen periode rondom het bedrijf. Want jullie vallen nu weer onder een ander consortium, een bundeling die dan weer afstamt van Visma.
8: Ja, oorspronkelijk waren we een Visma-organisatie. En in januari is er een spin-out gekomen van een x-aantal bedrijven die zich wat meer richten op middel- en grote organisaties in de overheid en in de zorg. En daar zijn wij één van.
7: Ja, maar de aandeelhouder is dan weer dezelfde gebleven?
8: Ja, het is echt een spin-out. Dus de structuur is verder hetzelfde gebleven.
7: En wat is er dan veranderd? Waarom was dit een betere optie?
8: Nou, voor ons, wat ik merk, is dat de lijnen korter zijn. Dus dat is heel fijn. Dus snellere beslissingen en snellere keuzes kunnen maken. En verder is er niet zoveel veranderd.
7: En Visma moest naar de beurs, dus er moest een duidelijker profiel krijgen. Of heeft dat er niks mee te maken?
8: Daar weet ik niks van.
7: Maar je mag erover speculeren.
8: Ja, dat mag er zeker over speculeren. Dat zou zo kunnen, maar daar kan ik geen ja of nee op zeggen.
7: En wat is dan jullie eigen financiële armslag gezien deze veranderingen? Want jullie zijn ook bezig om bedrijven over te nemen. Hebben jullie ook gedaan, Smart Trackers?
8: Ja, dat Smart Trackers was ook een Visma zusje. Maar gezien de taken en uiteindelijk wat we doen in het rapporteren en het gegevens uitwisselen, maar dan op een ander segment eigenlijk, hè, of een ander doel, dus de CSRD-rapportage, lag dat heel mooi in lijn en kunnen we veel van elkaar leren. En is die het eigenlijk een hele logische stap om dat samen te doen.
7: Ja, nou, het wordt hoog tijd om toch eens beter uit te leggen wat jullie dan doen. Want het gaat over het uitwisselen van gegevens. Ja. Ik denk dan, je drukt op het verzendknopje en het gaat inderdaad van A naar B, maar zo simpel zal het niet liggen.
8: Nou ja, uiteindelijk zou het wel zo moeten voelen. Ja, het moet net zo makkelijk zijn als internetbankieren. Voorheen was dat ook niet zo. En nu doe je dat ook met een druk op de knop of op je telefoon.
7: Maar jullie doen het maar niet voor particulieren? Jullie doen het
8: wij doen het voor bedrijven. Maar ook daar zou het natuurlijk net zo makkelijk voor moeten zijn om dat te doen. En minder gehannes of uren invulwerk. Dus wat wij doen is dat systematisch of met systemen proberen aan elkaar te zetten. Zodat dat heel easy gaat. Maar wel veilig en betrouwbaar. Dus dat het bijvoorbeeld voor de KVK grootrapportage die verplicht is. Dat het deels voor ingevuld wordt. En dat in de juiste taal naar de juiste kanten gaat.
7: En wat doen jullie dan en wat doet de KVK? Want jullie krijgen toch, neem ik aan, iets wat lijkt op een half fabrikaat. Jullie hoeven het niet allemaal zelf bij elkaar te schouwen.
8: Bedrijven moeten aanleveren. Daar is dan een validatie voor nodig. Hè, om te checken of dat klopt met wat de KVK uitvraagt. Dus die stellen de vraag. En er zijn al verschillende leveranciers die dat aan hun aanleveren. Dus zij zijn het ontvangpunt. Dus eigenlijk wat je vroeger in een brief stuurde en dan daar afleverde, doe je nu digitaal.
7: Ja, maar en jullie mogen denk ik niet in die brief kijken, want er bestaat iets als een brief geheim.
8: Zeker, ja. Dus het wordt ook allemaal encrypted overgestuurd van de organisatie die het moet aanleveren naar de KVK.
7: Is het nog wel eens een hoop gehannes en vooraf toch handmatig proberen in te vullen of niet?
8: Nou, dat ligt een beetje aan wat voor rapportagestroom je doet. Maar als je naar de duurzaamheidsrapportages kijkt, er wordt zoveel uitgevraagd dat je best wel uit verschillende bronnen al die informatie moet gaan halen. En als dat verspreid in je organisatie zit of nog van je toeleveranciers moet komen, ja, dan kan dat best wel wat gehannes zijn, ja.
7: Ja, waarom is het leuk om in dit veld te werken?
8: Ja, ik vind het vooral. De eerste keer toen ik 4 jaar hier geleden begon, zat ik echt in de kelder qua kennis op alles wat hier omheen ging. En kwamen er afkortingen voorbij die voor mij, de ESMA, betekende voor mij heel iets anders dan het in onze wereld uiteindelijk betekent. Maar ik vind het wel leuk om die puzzels op te lossen. En ik heb heel veel collega's die daar heel goed in zijn. En die al die ingewikkelde zaken zo makkelijk kunnen maken. Voor die eindgebruikers, voor die klanten. En dat is heel erg leuk.
7: Want is het iets waar jullie klanten mee bezig willen zijn? Of zeggen ze, nou, dat treden we uit. Het gaat eigenlijk niet over onze bedrijfsvoering.
8: Hoe graag wil jij met je administratie bezig zijn?
7: Nou, niet graag en niet vaak. Maar ik weet wel dat ik daaraan te voldoen heb.
8: Ja, en dat is dus ook wat het is. Dus bedrijven hebben daaraan te voldoen en willen dat op een zo makkelijk mogelijke manier doen. Maar wel op een betrouwbare manier. En wat je ziet is dat het voorheen een feestje was van de IT-afdelingen. Waar de IT was verantwoordelijk voor je datahuishouding. Maar het wordt steeds meer een onderwerp dat ook aan de bestuurstafel ter sprake komt. Omdat het steeds groter wordt en een groter onderdeel wordt van je bedrijfsvoering.
7: En zitten ze daar in die bestuurskamer feitelijk toch ook nog in de kelder? Net als jij, qua kennisniveau. Niet meer inmiddels natuurlijk, jij bent dat ontstegen. Maar jij zegt het wordt een bestuurlijk vraagstuk. Ja, dat vergt dan toch ook nog wel enige kennis.
8: Ja, als je bijvoorbeeld naar de Data Act kijkt, hè, die sinds kort van toepassing is. We hebben daar onderzoek naar gedaan naar bijna onder 500 bestuurders. Dan zie je dat 86% zegt een beeld te hebben van wat het inhoudt. Maar 14% echt weet wat er moet gebeuren. Dus daar zit nog wel een gap.
7: Nou, ik zit eigenlijk denk ik niet bij die 14%. Dus de Europese Data Act, wat veronderstelt dat van bedrijven?
8: Ja, de Data Act regelt de toegang tot data. Ik heb het ook even opgeschreven om dit exact te kunnen vertellen wat het is. Die gegenereerd wordt door verbonden producten en diensten. Dus eigenlijk is de wet verplicht je om data beschikbaar te stellen om binnen Europa ook de economie op dat datagebied te kunnen stimuleren.
7: En als je daar niet aan voldoet, dan zwaait er wat.
8: Zeker. En daar wordt steeds meer toezicht op gehouden. En dat wordt steeds strenger.
7: Ja, maar je constateert eigenlijk nog dat er binnen die bedrijven heel veel werk aan de winkel is.
8: Ja.
7: En moeten jullie daar dan bij helpen of niet?
8: Nou, het begint natuurlijk bij die organisatie zelf. En wat het onderzoek ook aangeeft is dat het vaak niet het probleem is dat de financiën er niet zijn, maar de capaciteit er niet is. Of dat het onvoldoende prioriteit krijgt. We hebben toch ook wel een beetje de cultuur, denk ik, dat we struisvogelpolitiek toepassen als in we steken onze kop in het zand totdat het echt verplicht is.
7: Ja. Maar ja, maar dan gaan die kosten wel omhoog. Je gaf het zelf al aan. Hoeveel mensen, hoeveel bedrijven zijn nu eigenlijk, als ze mogen kiezen, bezig met hun administratie?
8: Ja.
7: Niet? Nul?
8: Ja. Nou, er zullen vast mensen zijn die dat ook leuk vinden, maar ik denk dat er heel veel liever bezig zijn met de business. Met
7: Maar betekent dat ook dan bijvoorbeeld jullie dienstverlening, dat dat voor jullie klanten een soort sluitstuk op de begroting is? Dat ze er liever helemaal geen geld aan uitgeven? Dat ze jullie als een kostenpost zien?
8: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er zat partijen zijn die hier wel echt het voordeel van inzien. Wat je steeds meer ziet, is bijvoorbeeld in de zorg het datastation wat gebruikt wordt. Dat is een kleine programma binnen de VVT-instellingen. Maar vanuit Zorginstituut Nederland.
7: Ik probeer op dezelfde pagina
8: te blijven. VVT-instellingen, ja, VVT-instellingen. Verpleeghuizen.
7: Oké, goed.
8: Ja. Zijn wij nog niet aan toe, maar op een gegeven moment zitten we daar wellicht ook. En daar komen vanuit zorgkantoren verzekeraars allemaal vragen aan die partijen. Ja, en die moeten gewoon bezig zijn met mijn oma verzorgen en niet met de administratie invullen. En wat daar bijvoorbeeld is, of dat sinds kort, sinds 2 jaar draait, is dat je met een datastation. Dus in plaats van dat een zorgkantoor bij jou een formulier inlevert van kan je dit alsjeblieft invullen? Je stuurt dat terug, dat wordt daar opgeslagen. En de data voordat ze dat van al die instellingen hebben is het verouderd.
7: Ja.
8: Komt er een treintje bij jou op bezoek in dat datastation. Die haalt daar alleen de data op die nodig is, op dat moment geldig is, en die haalt het weer terug. Dus die zorgverzekeraar of dat zorgkantoor heeft de juiste informatie van dat moment.
7: En dit is een positieve uitzondering? Of is dit steeds meer de norm aan het worden?
8: Dit is de norm aan het worden. Dit is ook een Europese wetgeving wat er gaat komen vanuit het federatief data delen naar de toekomst toe. Dus federatief betekent dat je de data bij de bron houdt en dat je die ter beschikking stelt in plaats van dat je alles in een datalake gooit. En, nou, dat
7: betekent het wel dat die data dus op meerdere plekken wordt bewaard en niet centraal?
8: Nou ja, wordt op één plek bewaard. Dus in je bronsysteem. Lees bijvoorbeeld je HR-systeem. En alleen dat stukje wat nodig is om die vraag te beantwoorden van de vragende partij, wordt gedeeld.
7: Oké.
8: Ja.
7: En dat is de norm aan het worden, dat wordt afgedwongen?
8: Dat is de norm aan het worden, dus de hele Data Act is daar ook van toepassing, over het federatief data delen. En dit is dus al actief. En binnen de zorginstellingen, binnen de verpleeghuis, et cetera, draait dit al.
7: Als jij nu toch nog iets zou mogen veranderen, dat het leven voor de medewerkers van SureSync makkelijker maakt, of het leven van jullie klanten makkelijker zou maken, wat zou het zijn?
8: Dat als er een wetgeving komt, dat die niet nog 6 keer uitgesteld wordt of veranderd wordt.
7: Even een voorbeeld?
8: Nou, bijvoorbeeld het hele CSRD-verhaal. En de verplichting om daar je rapportage over aan te leveren. Die norm, die omnibus is al 3 keer veranderd.
7: Ja, met de bedoeling het voor veel bedrijven makkelijker te maken. Sommige bedrijven ook uit te zonderen.
8: Zeker. Maar ook, je ziet ook dat bedrijven eraan begonnen zijn. En continu moeten aanpassen omdat het weer verandert. En dat een heleboel mensen denken, nou, ik wacht wel tot het echt definitief is voordat ik begin. Want het zal toch maar weer uitgesteld worden.
7: Dus die
8: worden.
7: Moeten zo meteen een sprint trekken. Die moeten zo meteen een sprint halen.
8: Ja. En dan zie je dat het ineens acuut prioriteit heeft. Nou, dat is nooit handig. Als je iets acuut moet verkopen of moet doen, dan is het altijd te duur.
7: Maar aan het einde van het liedje is het wel zo dat er dus wordt afgedwongen, dat er wordt gerapporteerd, dat die gegevens moeten worden verwerkt. En dat die gegevens ook van hun plek moeten komen. Dus betekent dat voor jullie werk.
8: Zeker. Ja.
7: Nou ja, je was ook van het commerciële, geloof ik.
8: Nee, zeker. En ik denk dat het alleen maar goed is. En ik hoop dat er genoeg partijen zijn die dat kunnen. Want dat kan je ook niet alleen. Als ineens 10.000 bedrijven verplicht zijn, nou, dan gaan wij ook niet in 1 keer redden. Als daar ook nog hulpvragen bij zitten en consultatievragen bij zitten.
7: Nee.
8: Dat moeten we echt met elkaar doen.
7: Maar nu is het wel zo dat, en ik probeer het er even bij te zoeken, jullie een certificering binnen hebben die jullie als enige in Nederland hebben. Namelijk de XBRL-certificering.
8: Oh, dat spreek je goed uit voor de eerste keer. Ja,
7: dank u wel. Maar als je de enige bent in Nederland die dit mag voeren, dan ben je toch feitelijk monopolist?
8: Ja, maar dit zit net even iets anders. We zijn de enige die volledig gecertificeerd zijn. Maar er zijn wel meerdere partijen in Nederland die ook XBRL voeren of daar oplossingen voor hebben. Alleen als je naar de breedte kijkt van zo'n certificering, in dit geval voor XBRL, ik kan je ook niet
7: wat
8: tot in
7: het eigenlijk?
8: Ja, dat is een hele goede vraag.
7: Ga een beetje door je knieën. Wat is XBRL?
8: Dat weet ik ook niet precies. Nee, het is een taal eigenlijk waar dingen naar vertaald worden om te kunnen vergelijken met elkaar. Maar om het exact de afkorting te vertellen wat het is, helaas.
7: Nee, sorry. Dat hoeft ook niet. Maar, nee. maar het is toch een manier om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen praten.
8: Precies. En
7: dat we het over hetzelfde
8: dingen met elkaar kunnen vergelijken. Ja.
7: En hoe vaak is dat een probleem? Want je haalde eerder in deze uitzending al aan dat we het bijvoorbeeld hebben over FTE. Maar dat we dan kunnen twisten over of dat mensen zijn die 32 uur werken, of 36 uur werken, of 40 uur werken. Ja. Is er vaak sprake van een spraakverwarring?
8: Ja, nog vaker dan we denken. En je zou zeggen, dit is algemeen, dit moeten we opgelost hebben. Ik denk dat dat steeds meer gebeurt en dat men er bewust van is. Maar het gebeurt absoluut nog steeds. Ja, het is eigenlijk een soort dialect, zeg maar, wat je naast elkaar legt soms.
7: Maar wie moet er dan voor zorgen dat we het over hetzelfde hebben? Dat er een uniform model ontstaat?
8: Nee, ik denk dat dat niet per se voor alle stromen allemaal hetzelfde moet zijn. Maar dat je in de keten waar je informatie uitwisselt, dat het daar duidelijk moet zijn.
7: Maar dat moet iemand dan opleggen.
8: Ja, dat is dan degene.
7: Is FTE 36 uur.
8: Ja, of je hebt er een verrekenmodel achter, zodat je dat. Ja, dus dat ligt maar net waar je dat probleem neerlegt. Dus als je vanuit de uitvrager zegt FTE is 36 uur, maar jij werkt daar in je organisatie met 32 uur, wat je eigen keuze is, dan moet je dus op het moment dat dat uitgevraagd wordt in een soort van validatiedashboard dat met elkaar kunnen valideren. Nou, dat zit gelukkig allemaal in onze oplossing.
7: Maar jullie zijn van de uitwisseling. Jullie zijn niet per se van het zorgen dat de data die dan uitgewisseld wordt ook echt op orde is.
8: Binnen ons datastation bijvoorbeeld hebben we wel de mogelijkheid voor een validatiedashboard, zodat je je data kan valideren voordat je het verstuurt. Dus dan los je dat probleem mee op.
7: Ja, want jullie krijgen dus niet te maken met vervuilde data.
8: Nee.
7: Nou, dat is weer mooi. Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, dan graag. Dan mag je dat achteraf toelichten.
8: Is goed.
9: Het dilemma.
7: Cybercriminaliteit, dat is mijn grootste zorg. Of cybercriminaliteit, dat gaat aan ons huisje voorbij.
8: Cybercriminaliteit is een hele grote zorg.
7: Als het zelfs een hele grote zorg is, Maaike Berger, waarom moest je er dan toch nog over nadenken van SureSync?
8: Nou, omdat het aan ons huis tussen haakjes voorbij gaat, omdat wij alles encrypten en over de lijn zetten, zonder dat je daar direct bij kan. Dus het is zo versleuteld en we hebben daar zoveel veiligheidsdingen op toegepast en wij slaan geen data op, dat wat dat betreft aan ons huisje voorbij gaat. Maar ja, je moet altijd alert blijven.
7: Ja, en welk gat probeer je dan te dichten als je zegt, we moeten toch alert blijven?
8: Nou, ik denk dat je moet gewoon waakzaam zijn aan beide kanten. Dus dat je ook bij je klanten het gesprek hebt over hoe zij zorgen dat het bij hun veilig is. Want uiteindelijk als de brondata wel gehackt wordt of whatever, dan kom je nog steeds niet verder in het proces. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook hoe je je inlog en regelt wie waar erbij mag. Ja, is wel echt superbelangrijk.
7: Maar je zegt, wij slaan het niet op. Ik probeer het toch zo fysiek mogelijk voor me te zien. Want die data is onderweg, die wordt uitgewisseld.
8: Ja.
7: Dat is het traject waar jullie wel zorg voor dragen.
8: Zeker, ja. Dus dat wordt
7: en als er
8: helemaal
7: dan een struiker over in de bosjes staat.
8: Ja, maar dan hoe leg ik dit nou goed uit? Het is eigenlijk de postbode die van A naar B loopt en continu beveiligd wordt door beveiligers die daarnaast staan.
7: En wie zijn dan die beveiligers?
8: En het is zo snel van A naar B, zeg maar, dat er bijna geen tijd is om dat te doen. Dat zit onder andere in het encrypted deel. Ja.
7: Ja. Ja. En dat moet je voortdurend blijven aanpassen, of niet? Ben je nu bijvoorbeeld extra gealarmeerd vanwege de opmars van AI en wat er allemaal door AI-agents min of meer op eigen houtje wordt verzonnen?
8: Dat zijn wel dingen waar we het over hebben en waar we over spreken. Waar je absoluut alert op moet zijn. Kijk, ik denk dat AI heel veel mooie dingen brengt. Hè. Je kan een aantal dingen versnellen. En als je het soeverein doet, dus op je eigen onderdeel. Wat wij bijvoorbeeld doen is dat we hebben onze eigen GPU in Venlo staan. Dus wij ons eigen datacenter, zeg maar. En we halen de AI daarheen in plaats van dat we onze data naar AI brengen. Zo hou je het veilig, omdat je het bij jezelf houdt. Maar het zijn wel inderdaad dingen waar we continu over hebben. We hoeven niet dagelijks onze encryptie aan te passen, gelukkig. Maar
7: Venlo,
8: die veiligheid slaagt wel belangrijk.
7: In eigen land, dat situeer ik in de eurozone, dat is Europees gebied. Ja. Maakt dat wat uit voor jullie? Is die vraag over soevereiniteit en strategische autonomie ook in jullie domein toch wel binnengedrongen?
8: Ja, eigenlijk al best wel een tijdje. Je ziet het bij uitvragen vanuit zorginstellingen steeds meer. Maar ook wel in Europese tenders dat steeds meer partijen toch kiezen voor om ook dat Europese mee te nemen in hun uitvragen. Ja.
7: En wanneer gaat dit eigenlijk van het niveau van bedrijven naar het niveau van personen? Want we hadden het er net even over toen de microfoon uitstond. Mm-hmm. Denk je er zelf over na als er documenten, gegevens van jou de ene plek verlaten op weg naar de andere? Ja, mijn antwoord zou zijn nee. Ik druk op verzenden en ik hoop er maar het beste van.
8: Ja, maar ik hoop wel dat je voordat je ergens hebt ingelogd vaak een autorisatie hebt gedaan. En misschien wel een two-factor authenticatie.
7: Dat wordt op steeds meer plekken natuurlijk ook gewoon afgedwongen. Dat
8: precies.
7: Moet je doen.
8: Ja, maar daardoor is het dus steeds veiliger wat je daar doet. Maar ik las ook dat 33% van werkend Nederland wel eens werkdocumenten door een privé AI-module heen haalt.
7: Oh ja?
8: Ja, en ik durf niet te zeggen of dat allemaal veilig is. Hè? Nee. Ik weet niet. Ik heb mijn gesprek met jou ook voorbereid in de auto met een AI-agent. Maar dat is dan wel eentje die op ons eigen GPU draait.
7: Oké, en wat wilde die AI-agent van je weten wat ik nog niet gevraagd heb?
8: Nou, dat viel gelukkig mee. Dat komt best wel aardig overeen met het gesprek wat we hebben. Dus dat is.
7: Ik heb dit gesprek met jou ook voorbereid.
8: Heel
7: hoor.
8: Goed. Nee.
7: Wat zou je nog willen zeggen?
8: Ik denk
7: nu
8: dat
7: we toch in de ontboezemingen zitten.
8: Ik vond het een fijn gesprek. En ik hoop dat mensen zich steeds meer bewust van zijn wat er allemaal wel kan. En dat je steeds meer systeem tot systeem dingen kan uitwisselen op een veilige manier.
7: Ja, maar dat zijn natuurlijk voor weinig mensen dingen die vooraan in hun hoofd zitten.
8: Ja, ja. Dus als je er een keer over wil spreken, stuur me een berichtje. Dan neem ik een kop koffie en dan praat ik je bij.
7: En op welke manier gaan we zien dat jij nu de managing director bent? Want je bent het nu 24 uur, ja. Dus ik gun je nog even tijd. Maar wat ga je anders doen?
8: Ik ga een heleboel dingen hetzelfde houden. In ieder geval de strategie die we hebben. Maar ik ben wel iemand die heel dicht bij de mensen staat en die heel graag in gesprek wil. Dus ik hoor heel graag van onze collega's.
7: Was volstrekt onbenadigbaar.
8: Nee, die was absoluut heel transparant. En ik heb heel fijn 4 jaar met hem samengewerkt. Maar ik denk, een vrouw aan het stuur is toch anders dan een man. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat brengen en wat ik kan brengen.
7: Nee, ik zag op jouw socials of op LinkedIn, ik weet niet of je dat socials mag noemen, dat je ook de uitwisseling van gegevens menselijk wil maken. Of is dat een bedrijfsbrede strategie? Want ik vroeg me af, we hoeven toch niet alles menselijk te maken? Het uitwisselen van gegevens mag toch best het uitwisselen van gegevens blijven?
8: Zeker, maar als wij zo praten, wisselen we ook gegevens uit. En ik hou op dat het menselijk gesprek blijft.
7: Spijke Berger van SureSync, de managing director al daar. Veel plezier nog.
8: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Melanie Maas-Gisteranis, de topvrouw van Invest International, over de Nationale Investeringsinstelling en het samengaan met InvestNL. Luister dan naar de top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: Unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen. Van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder.
8: Dit verhaal gaat dus niet op voor mensen met een koopwoning. En dit verhaal gaat ook niet op voor stellen die met z'n tweeën werken.
9: Toch wel met minder regelgeving, minder bullshitbanen en betere prikkels.
7: Maar die keuze, wil je meer of minder gaan werken? Ik zou het toch echt aan de mensen overlaten. En niet voorschrijven van we moeten meer of minder gaan werken.
10: Nederland is een bijzonder land. Er werken ontzettend veel mensen. In economentermen, we hebben een van de hoogste arbeidsparticipaties van Europa. En tegelijkertijd hebben we de kortste werkweek van Europa. Oftewel, bijna iedereen werkt, maar bijna niemand 5 dagen. En eerlijk gezegd is dat best goed te begrijpen. De werker gaat om 6:30, kinderen uit bed, broodtrommels, kids naar school, zelf aan het werk. Aan het einde van de dag begint dan de tweede shift. Koken, opruimen, sporten. Even nog even kijken of je aandacht kan hebben voor je partner. En dan zijn er nog de huisarts, de fysiotherapeut, de studiedagen, de ouders die een dagje ouder worden. Voordat je het weet moet je zelfs een etentje met vrienden 3 maanden van tevoren vooruit plannen. En de oplossing lijkt logisch. Als je het je kunt permitteren, ga je geen 40, maar 32 uur werken of 24. En je levert inkomen in en je krijgt er tijd voor terug. Hoeveel je werkt, dat lijkt op een persoonlijke keuze. Maar al die persoonlijke keuzes, die tellen natuurlijk wel op. Want als verpleegkundigen, leraren, technici, militairen allemaal een dag minder gaan werken, ja, dan wordt die vrije vrijdag ineens een maatschappelijk probleem. Volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kunnen we ons die korte werkweek niet langer veroorloven. Vooral de jongeren zouden eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nederland moet groeien, huizen bouwen, de zorg overeind houden en meer investeren in defensie. En dus moet 5 dagen werken volgens hem weer de norm worden. Maar klopt het wat Brekelmans zegt? Zijn die jongeren allemaal deeltijdprinsesjes en prinsjes geworden? En als we meer gaan werken, is ons probleem dan opgelost? Waar eindigt eigenlijk onze vrijheid om minder te werken? En waar begint het belang van de economie en de samenleving? En moeten werkgevers ook niet gewoon de processen op ons werk eens grondig onder de loep nemen? Kortom, werken wij in Nederland echt te weinig? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom het vrolijke duo bij mij in de studio. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
9: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
0: Dag Rens.
10: Fijn dat jullie weer gewoon lekker naast elkaar zitten. Hè?
9: Heerlijk.
10: Het is te beter dan dat jij via Teams zit, via Ierland.
9: Ja, dat is niks, hè.
10: Nou ja, niks. Maar het is fysieke aanwezigheid is ook wat.
9: Zeker.
0: Ja, economen zeggen dan, het is niet optimaal.
10: Precies. Goed, mijn naam is Rens de Jong, welkom bij het grote plaatje. Han, hoeveel werkte jij eigenlijk gemiddeld per week toen jij hoofdeconoom van ABN AMRO was?
9: Oei, weet je, voor een hoofdeconoom van een bank is de scheidslijn tussen werken en niet werken heel vaag. Want als je in het weekend economische artikelen zit te lezen, is dat dan werk of niet?
10: Oh ja.
9: Laat ik het anders formuleren. Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En dat is eigenlijk is dat heel slecht. Want dan werk je heel vaak in het weekend of 's avonds. Omdat je andere, dan ben je heel flexibel. En dat is eigenlijk nooit meer verdwenen. Dus laat ik het anders zeggen. Ik kan me niet een dag herinneren dat ik mij niet met economie heb bezig gehouden.
10: De Edin, ben jij ook zo'n workaholic als Han of niet?
0: Nee, ik sluit me helemaal aan bij Han. Op het moment dat je vak hebt zoals wij dat hebben, en je leest veel, dat doe je vaak in de avonduren, in weekenden. Maar elke keer dat ik in het weekend een boek ging lezen of een wetenschappelijk paper, ik heb nooit, maar dan ook nooit het gevoel gehad dat ik aan het werk was.
10: Ja, dat hebben meer beroepen, kan ik me zo voorstellen. Toch heel even, eigenlijk is het, denk ik, maar ja, laten we zeggen, hoeveel je werkt, is dat een persoonlijke keuze of begint dat ook een maatschappelijke keuze te worden?
0: Dat lijkt mij toch iets van onszelf.
10: Ja?
0: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen, van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder moeten gaan werken. Ik bedoel, what's next? Dat we dan in de toekomst horen krijgen hoeveel uren je maximaal moet / mag gaan sporten in de week. Als je echt wil dat mensen meer willen gaan werken, dan zou ik zeggen, hanteer geen stok, maar een wortel en maak het gewoon aantrekkelijker. Dus ga de belastingen verlagen, zodat ze netto meer mee naar huis nemen. En dan kijken wat zij besluiten.
10: Ja, maar Ruben Brekelman zegt, ja, die jongeren die hebben nog helemaal, die hebben een goede gezondheid, geen kinderen, dat die in deeltijd gaan werken. Eigenlijk
1: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hoe is het mogelijk dat zo'n briljante econoom er zo naast kan zitten?
3: Want het schaarste probleem opgelost, wat bedoelen we daar dan mee?
2: Nou ja, dat we eigenlijk dat in al onze behoeftes kan worden voorzien. En dat er dus geen spanning meer is tussen, tussen vraag en aanbod. Zeg maar. Ja. Wat Keynes dus helemaal onderschat heeft, denk ik twee dingen. Ten eerste, dat werken ook een stuk zingeving aan je bestaan geeft. En ten tweede, dat onze behoeftes, die hebben zich veel verder ontwikkeld dan hij ooit gedacht had, kennelijk. Weet je, kijk, als wij zouden willen leven zoals mensen in 1930 leefden, dan hoefden we waarschijnlijk inderdaad maar 15 uur per week te werken, of nog minder. Maar als je ook een mooie auto wil hebben, een iPad, centrale verwarming, et cetera, allemaal dat soort onzinnige luxe dingen.
3: Ja, dan krijg je dit.
2: Ja, dan krijg je dit.
3: Toch heel even voor Brekelmans. Hebben we niet gewoon een probleem in Nederland, dat we eigenlijk, ja, de werkloosheid is toch weer historisch laag. Ik sprak vorige week een hele rijtje ondernemers. Ik heb de miljoenennota gelezen. Het grote probleem in Nederland is, we hebben te weinig mensen die aan het werk zijn. We kunnen eigenlijk veel meer groeien, maar we hebben de mensen gewoon niet.
2: Nou, volgens mij hebben we de mensen wel.
4: Inderdaad.
2: Maar ze doen helemaal de verkeerde dingen. We hebben veel te veel bullshitbanen. We hebben veel te veel regels waar iedereen maar mee bezig is. Enfin, nou wordt het wel een beetje borrelpraat misschien, maar
4: Daar
2: zijn we ook voor. Ja. Nou, dan kun jij mooi aanvullen dan, Erik.
4: We hebben natuurlijk in dit land ook een hele lange periode meegemaakt waarin relatief makkelijk ten opzichte van andere landen mensen arbeidsongeschikt werden verklaard. Ik weet nog toen wij, dat zijn dan mijn vader, moeder, mijn zusje en ik, naar dit land zijn gekomen in 1992. Deze maand, 34 jaar geleden trouwens. Enkele jaren daarna werd mijn vader opgeroepen door arbeidsarts van UWV. En hem werd meegedeeld dat hij 100% arbeidsongeschikt verklaard is. Want hij heeft in concentratiekamp gezeten.
2: Even voor de luisteraars die dat niet weten, Edin, jij komt uit Bosnië.
4: Uit Bosnië-Herzegovina, inderdaad. En mijn vader dacht, ik kan gewoon gaan werken. Sterker nog, ik wil gaan werken. Dus die heeft een strijd moeten voeren om arbeidsongeschiktheidsverklaring ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven, ook later toen ik econoom ben gaan worden, zeg maar. Hoe makkelijk wij mensen afschreven in dit land.
3: Doen we dat dan nog steeds? Want dat is 34 jaar geleden.
4: Nou ja, misschien doen we dat niet nog steeds, maar ondertussen hebben wel honderden duizenden mensen arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt je afvragen, is dat wel allemaal terecht geweest?
3: 600.000 mensen in de WIA op dit moment. Ja. Ons gast van vandaag is Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dag Leontine.
5: Goedemorgen.
3: We hebben het over werk. Ja. En over het. Hebben wij. Kijk, hier wordt er gezegd, Brekelmans heeft helemaal geen gelijk. Ik probeer toch een beetje een lans voor hem te breken. En te zeggen, ja, maar er moeten huizen gebouwd worden. Bedrijven moeten groeien. En er moet het een en ander gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal de schouders erop onderzetten. Een beetje het wederopbouwidee. Heeft hij niet een beetje een punt?
5: Nou, je kunt zeggen, we zien dat de beroepsbevolking, de mensen van de leeftijd waarvan je verwacht dat ze kunnen werken, dat die groeit niet meer. Dus dan denk je van, nou, dan moeten de mensen die er zijn maar meer uren gaan werken. Daar kun je een hele discussie over voeren. En tegelijkertijd is het, wat doe je nou eigenlijk in die uren? Hoe productief ben je in die uren? En daar staan we in Nederland vrij hoog op de ranglijstjes. En ik denk dat dat ook is waar we het in de toekomst vandaan moeten halen. Omdat er gewoon, naar mijn mening, niet heel veel rek meer in het aantal uren zit.
3: Nee, want we zijn dus al behoorlijk productief. En je zegt, ja, daar moeten we het nog meer gaan uithalen.
5: Ja.
3: We zitten op de toppen van de gemiddelde in Europa.
5: We zitten al hoog in niveau, maar we zien wel dat in andere landen ze erin slagen om harder te groeien.
3: Ja, oké. Dus even naar de feiten kijken dan eerst. Hoeveel uur werkt een gemiddelde Nederlander eigenlijk per week?
5: Ja, en daar begint de ellende. Want omdat we zo hard werken, lijkt het of we weinig werken. Gemiddeld werken wij 32 uur in de week. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die werken. Maar daar zijn ontzettend veel jongeren bij. Nederlandse scholieren en studenten werken bijna allemaal, of meer dan driekwart heeft een baan. En die werken allemaal in deeltijd. En omdat ze dat met zo'n grote groep doen, sleuren zij ons gemiddelde naar beneden. Mm-hmm.

0: Als we nou even kijken naar de groep 25 tot 65... Hè, dan is iedereen wel zo'n beetje uit de schoolbanken... Dan ga je naar 34,5 uur. Dus dat scheelt echt al 2,5 uur naar welke groep je kijkt.
1: Ja.
0: En 34,5 uur, dat is dan gemiddeld 39 voor de man... en ongeveer 30, 31 voor de vrouw. Ja, dan hebben we het niet meer over kleine banen. Dan hebben we het over toch wel veel deeltijd. Bijna, ja, meer dan de helft werkt in deeltijd, maar bijna de helft werkt fulltijd. En ook ja, de groep die 30 uur of meer werkt, is ook steeds groter. Dus de kleine deeltijdbaantjes, die zijn niet meer zo... Nee.
1: En Brekelman zegt, ik kom jongeren tegen die van goede gezondheid zijn... Die hebben nog geen kinderen en die gaan dan toch in deeltijd werken.
0: Die zullen er zeker zijn.
1: Wordt dat gestaafd door cijfers?
0: Ze zullen er zeker zijn, maar gemiddeld genomen... zie ik de groep van 25 tot 35 eigenlijk meer uren werken... dan de oudere leeftijdsgroepen.
1: Dus gemiddeld genomen. Gemiddeld genomen klopt gewoon niet. Hij heeft een anekdotisch aangehaald... maar het staat nergens voor, begrijp
0: ik. Hij zegt dat hij die mensen kent. Nou, dat geloof ik.
1: Ja. Ja, om daar nou beleid op te baseren is wat anders. Ja, ja. Als we dat nou... Dus daar hebben we geen probleem in.
0: Nou, dat is zeg maar nog steeds niet fulltime natuurlijk, maar het is wel meer dan dat we ooit gewerkt hebben. En als je ook zeg maar die corrigeert voor die jongeren, want ons aandeel werkende jongeren, dus 15 tot 25, is meer dan dubbel het EU gemiddelde. Dus dat is echt als je daarvoor corrigeert, dan werken we eigenlijk al behoorlijk veel. En ja, misschien kan er dan nog wat bovenop. Maar dan moet je ook kijken van, is het omdat mensen niet meer willen werken, of mogen ze niet meer werken?
1: Mm-hmm.
0: Want ik heb gekeken van, nou, waar zitten nou eigenlijk die kleine de deeltijdbanen? Nou, deels zitten ze dus bij de jongeren. Nou, ik denk niet dat er een beleidsmaker is die zegt van, nou, die scholieren moeten gewoon nog meer uren werken. Maar waar zit? En dan heb ik vervolgens gekeken naar welke sectoren in deeltijd wordt gewerkt. Nou, los van de sectoren waar die jongeren dan werken, zit dat bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. En daar heb je vaak dat die roosters niet voltijds te krijgen zijn. Of een docent Duits mag geen biologie geven en andersom. Je kunt daar natuurlijk wel iets mee regelen. Bijvoorbeeld in België heb ik gezien, mag een economiedocent mag ook wiskunde geven in de onderbouw. In Nederland officieel niet. Dan denk ik, goh, dat is jammer. Dus daar zou je misschien al iets mee kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg heb je dus ook hele strenge diploma-eisen. Dat is logisch. Maar als jij dagbesteding doet met ouderen... mag je misschien niet de verzorging doen. 'S ochtends, het inbed, uitbed is toch een piekmoment in de zorg. Nou, als je daar verschillende functies hebt... Ja, dan is dat lastiger te combineren naar een voltijdbaan. En juist in zorg en onderwijs zien we dus veel van die middelgrote deeltijdbanen. Dus ik denk dat je dan ook echt... naar een sector moet kijken van wat kun je daaraan doen.
1: Ja. Is het nou zo dat onze, dat zei ik in het begin... onze arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog,
0: ja,
1: toch? Waar komt dat eigenlijk door?
0: Nou, misschien juist wel onder andere om dat recht op deeltijdwerk. En als het zeg maar niet mogelijk is, als het voltijds is of niks... dan is het misschien, als een voltijdsbaan niet haalbaar is... Ja, dan ga je misschien niet werken. Dus juist ik denk juist mede dankzij de deeltijdbanen... dat de arbeidsparticipatie... je ziet het in ieder geval wel internationaal. Hè. In landen waar dus het aantal uren hoog is, is de participatie laag. En dat is ook logisch, want het is heel makkelijk om fulltime te werken... als thuis alles voor je geregeld wordt. Maar als je allebei voltijds wil werken, ja, dat is pittig.
2: Ja, dat begrijp ik allemaal. En ik hoorde alle... getallen die je noemt, en dat klinkt ook allemaal heel erg plausibel. Nou heb ik, pak een beetje 30 jaar ervaring gehad, inmiddels niet meer, maar met mensen aannemen en ook weer mensen laten doorstromen, et cetera. Ik vind dat er in die 30 jaar, daar ben ik dus eind jaren 80 mee begonnen, dat er in die 30 jaar wel een verschuiving is in, laat ik zeggen, de houding van mensen die je aanneemt. En zeker de laatste... Nou, ik heb dat gedaan tot eind 2019. En in die laatste jaren merkte ik toch steeds meer... dat mensen, als ze kwamen solliciteren bij ons... dan waren ze natuurlijk, hè, je moet jezelf verkopen, je wil die baan. Dus dan ben je heel enthousiast en wil keihard werken. En I will go the extra mile en dat soort dingen. En als ze dan een paar maanden aan het werk waren... dan gingen ze de cao lezen en dan zeiden ze... hé, maar wacht eens even, ik heb recht op zoveel vrije dagen... en ik kan extra vrije dagen kan ik bijkopen en ik wil er kopen... en ik wil eigenlijk ook minder uren. En dan als leidinggevende... nou ja, je kon eigenlijk haast niet dat tegenhouden als mensen minder uren wilden gaan werken. Dan was die houding totaal omgeslagen. Nou, dat was 30 jaar geleden was dat toch wel heel anders. Die houding. Een van mijn laatste sterren die ik had aangenomen was een buitenlandse mevrouw. En geweldig. Kwam heel enthousiast werken. Na 2 maanden was er een initiatief binnen ABN AMRO. En daar werden mensen voor gevraagd voor een leuk project. En daar wilden ze aan mee gaan doen. Ik zeg, ja, maar je zit net bij ons. Ja, maar dit wil ik nu gaan doen. En in mijn belang moet je dat goed vinden. Ja, ik werd, en dat heb ik uiteindelijk ook maar goed gevonden. Want je hebt ook niks aan een ontevreden medewerker. Maar die houding hè, van ik heb recht op. En ik hou eigenlijk helemaal geen rekening met waar ik vandaan kom en anderen, nou, dat vond ik wel een teleurstelling.
3: Dit hoor ik wel vaker. En ik weet niet of het borrelpraat is of dat het. Nou ja, het is sowieso geschaagd. Dit is ervaring. Kun jij dit staven met andere cijfers? Dat wij toch op een of andere manier de laatste jaren iets meer op onze strepen zijn gaan staan en zeggen: nee, ik wil minder werken. Ik geef mijn grens meer aan. Ik ga niet meer. Er staat zoveel in. Het is goed zo.
0: Nou, enerzijds, anderzijds. Ik herken het niet in de cijfers, hè, want we zijn gewoon wel steeds meer uren gaan werken, gemiddeld weer. En dus alle variatie eromheen komt natuurlijk voor. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat mensen meer wat zelfbewuster zijn. Omdat wij waarschuwen al. Voor corona waarschuwden wij al van de arbeidsmarkt is krap en wordt alleen maar krapper. En op het moment dat je dus meer mogelijkheden hebt als werknemer of als zelfstandige die opdrachten aanneemt, heb je ook meer te kiezen. En heb je, als je denkt van nou, ik wil het anders, dan heb je meer mogelijkheden om het naar jouw smaak in te richten. Terwijl als je een hoge werkloosheid hebt, jaren 90 waren bijvoorbeeld, dan zit ik ongeveer 30 jaar terug. Was de werkloosheid een stuk hoger. En dan wil je natuurlijk heel graag die baan. En als het niet allemaal lekker, privé ook niet allemaal lekker te combineren valt, dan denk je van, ja, ik moet toch die baan hebben.
3: Maar zitten we dan niet in een soort neerwaartse spiraal? Dus er is tekort aan arbeidskracht. Ja, nee, ik mag mijn punt al wel maken, of niet?
4: Ik zit er niet neerwaarts uit, mijn baan niet. Nee. Ja, ik heb mijn punt niet eens gemaakt.
2: Nou, kijk of Edin dat waar kan maken. Ja,
5: ik ben benieuwd, wat is je punt?
3: Mijn punt is als volgt. Er is een tekort aan arbeidskrachten, right? De lonen gaan omhoog. Dus mensen kunnen het zich veroorloven minder te gaan werken. Dus dan, je kunt ook ergens anders heen. Hè? Ja. Han liet uiteindelijk dit maar toe, terwijl hij het helemaal niet wilde. Dus wat er dan gebeurt is, doordat er schaarste is, kunnen mensen kiezen, krijgen ze meer loon en kunnen ze nog minder gaan werken. Wat we hebben gezien in het onderwijs is, de lonen zijn omhoog gegaan. En wat is er gebeurd? Onderwijzers zijn minder gaan werken.
5: Dus wat jij zegt, ga de lonen verlagen, dan gaan we meer werken.
3: Nou ja, ik weet niet oplossing, maar probeer het aan te geven dat omdat er krapte is, hebben mensen meer te kiezen en kunnen ze ook kiezen, dat staat ook in allerlei cao's, om gewoon minder te gaan werken. Dus de vraag is, maken we het niet heel makkelijk om minder te gaan werken?
5: Volgens mij hangt het ook gewoon samen met het feit dat wij in een zeer welvarend deel van de wereld leven. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. En dan is het volkomen logisch, naarmate je rijker wordt, dan ga je meer van je nieuw verworven welvaart ga je uitgeven aan schaarse goederen. Dus die fiets die je eerst niet kon kopen, of die auto die je eerst niet kon kopen, of die verre vakantie. En een van de meest schaarse goederen die er decennia geleden was vrije tijd. Ja. Dus ik vind het volkomen logisch dat naarmate wij welvarender zijn geworden, dat we minder zijn gaan werken.
3: Maar dan in Europa dus hebben we daarvoor gekozen, in de VS niet.
5: Ja. Natuurlijk wel.
3: Hoe doe je dat dan? Want Brekelman zegt, als je de mensen
5: zorgt,
3: niet meer.
5: Als je ervoor zorgt, wat wij in Nederland dus heel lang heel goed hebben gedaan, de laatste tijd helaas minder, die welvaart kun je wel degelijk vasthouden. En sterker nog, die welvaart kun je verder verhogen, ook als je minder gaat werken, als je arbeidsproductiviteit laat stijgen. Ja. Dat is het magische woord, denk ik.
2: Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsproductiviteit die laten we toch wel stijgen. Die gaan we toch niet tegenhouden, of houden we die tegen?
5: Wij macro-economen zijn van de afdeling makkelijke dingen zeggen. Dus deze.
3: Okay, maar dus moeten wij concluderen, het is. Nou, mijn punt even bij jou nog neerleggen. Is het zo dat omdat er schaarste is, dat we veel makkelijker in deeltijd zijn gaan werken?
0: Nou ja, dat zie je dus niet terug in de cijfers. We zijn dus niet minder gaan werken, we zijn alleen maar meer gaan werken. Maar omdat er dus meer de arbeidsparticipatie onder jongeren, maar ook onder AOW'ers, is enorm gestegen. Mm-hmm. En die werken overwegend in deeltijd. En dat drukt ons gemiddelde. Dus we zijn alleen maar meer gaan werken.
2: Maar Leontien, ik hoor jou nog niet praten over iets wat Edin al eerder ter sprake bracht. Er staan wel heel veel mensen zonder te werken langs de zijlijn.
0: Klopt, ja. En dat is inderdaad net wat Edin ook al aangaf. Het aantal mensen, als je kijkt naar dan de niet-beroepsbevolking, dus de mensen die dus wel de leeftijd hebben om te werken, maar dat niet doen. Daarvan zijn er bijna 900.000 die niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. En een deel daarvan zou inderdaad wel willen werken. Dus niet meer, die wordt niet meer zo makkelijk afgekeurd als vroeger. We hadden, denk ik, jaren 80 ook 1 miljoen arbeidsongeschikten. Ja, maar toen op een veel kleinere beroepsbevolking. Dus nu zitten we op 900.000 met een veel grotere bevolking. Ja. Dus wel veranderd in die zin. Maar daar is absoluut wel wat te winnen.
5: Maar hier zie je volgens mij de vloek van het feit dat wij in de jaren 50 was het ergens dat we gas ontdekt hebben onder ons land. Dat levert ons heel veel geld op. En een deel van dat geld is opgegaan aan de overheid gaf een zak geld als het ware mee aan de werkgevers en werknemers. En om op grote schaal mensen afkeuren, dat was een win-win situatie. Mm. Want werkgevers hoefden mensen niet te ontslaan. De vakbonden waren heel tevreden. Ja, dat wreekt zich in het feit dat we nu zoveel mensen aan de zijlijn hebben staan, waarvan je kunt afvragen, is dat wel terecht, dat aantal?
1: Nou, voor de radio hebben we wel weer hard genoeg gewerkt, want onze tijd zit erop. Maar de rest van het grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, dank aan senior-econoom bij Rabo Research, Leontien Treur. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het DVNC.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van de leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
6: Hey, hoi.
5: Wat gaan we doen vandaag?
6: Wij hebben vandaag de gast Jack Twiss Quarle van Ufford. We hebben hem al eerder gehad. Hij woonde tot voor kort in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. En daar was hij de ambassadeur voor de Nederlandse overheid. Mm-hmm. Maar deze zomer is hij verkast naar Tartu in Estland. En daar gaat hij het laatste jaar voor zijn pensioen. Hij is 66 jaar. Is hij bezig les te geven op het Baltic Defence College. Hij is namelijk natuurlijk veiligheidsexpert over de hele regio, de hele Baltische regio. En daarover gaan we met hem in gesprek. Over de dreiging die de Balten ervaren. En even voor de record, dat doet hij op eigen gezag. Dus niet namens de Defence College, wil hij even nadrukkelijk benadrukt hebben.
5: Ja. Ja, maar een hele goede gast, denk ik, om. We horen veel dingen uit de Baltische Staten, veel nieuws. Veel over hybride dreigingen. Dus het lijkt mij een goede gast om dit eens aan voor te leggen. Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst eventjes. Het aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft sterk achter. Defensie heeft het streven, al sinds 2022, om de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen te laten bestaan. Maar dat aantal blijft momenteel steken op 20%. En dan moeten we eventjes onderscheid maken tussen militair personeel, militairen en de burgermedewerkers. Slechts 13% van de militairen is vrouw. En ja, de overgrote meerderheid is dus man. Dat kan beter en moet beter, vindt D66-Kamerlid Michelle Jachtenberg. Ze heeft een actieplan geschreven om de organisatie meer af te stemmen op vrouwen. Nou, laten we even luisteren.
7: Werk aan de winkel dus. Daarom komen wij met dit actieplan voor meer vrouwen bij Defensie. Want sterke vrouwen maken Defensie sterker. En vrouwen aantrekken is één ding, maar minstens net zo belangrijk is dat ze er goed, veilig en met plezier kunnen werken en kunnen doorgroeien. En dat begint soms bij iets heel praktisch. Goede kleding en uitrusting bijvoorbeeld. Kleding die is gemaakt voor het vrouwenlichaam. Want bij Defensie kan dat letterlijk van levensbelang zijn. Er worden gelukkig al stappen gezet. Maar wij zeggen, dat kan meer en dat kan sneller.
5: Ja, Ria, dat het zover en sterk achterloopt op eigenlijk de wensen van Defensie. Want het staat in de Defensienota. Jessicus, die zei er nog bij, wij zijn een afspiegeling van een samenleving. Dus ja, we staan midden in een samenleving en moeten daar dus als Defensie ook een afspiegeling van zijn. Is niet zo, verbaast ons dit.
8: Nou, niet echt toch?
5: Nee.
8: Nee, we hadden vorig jaar natuurlijk al uitgebreid gesproken in deze podcast met Eleanor Boekholt O'Sullivan. Ze is nu natuurlijk voor D66 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja. Maar ze was toen nog, toen we haar spraken, 3-sterren-generaal en de hoogste vrouw binnen het leger. Ze heeft natuurlijk een boek geschreven over haar ervaringen. Daar spraken we haar ook over. En ja, daar blijkt toch nog wel uit dat er nog een wereld te winnen valt. Hè? Ze heeft veel seksisme meegemaakt.
5: In dat boek, dat heet Gewapend met Gevoel, staan allerlei voorbeelden en anekdotes over de cultuur binnen Defensie. Dat hoor je natuurlijk ook wel vaker van andere mensen en andere vrouwen binnen de organisatie. Ja, er zijn bijvoorbeeld voorbeelden over dat iemand haar, dat iemand de haren van andere vrouwelijke collega's van haar arm in de fik had gestoken voor de grap. Ontslag bij zwangerschap, sowieso weinig faciliteiten. Dus ja, dat is me wel bijgebleven aan dat boek. En ja, dat soort gedrag moet je wel verminderen als je vrouw wil aantrekken. Wat zij ook zei in het gesprek wat wij met haar hadden, was dat het ook niet allemaal kwaadwillendheid is. Dat vond ik ook wel interessant toen. Ze zei ook, ja, die mannen die weten het ook, die hebben het niet helemaal door. Want ja, als je zelf geen kolfruimte nodig hebt, dan denk je er ook niet aan. Dus daar had ze toen een voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld die scherfvesten. Een goed en beroemd misschien wel voorbeeld. Dat ja, die passen niet goed bij vrouwen. Toen zijn ze door een vrouw ontworpen en bleken ze beter te zitten ook voor mannen. Dus dat soort voorbeelden, ja, vond ik ook wel interessant.
8: Ja. Inderdaad, vond ik ook. Wat mij ook bijgebleven is van dat boek, is dat ze ook zei dat we een ander type leiderschap ook nodig hebben en moeten waarderen. Dus dat je af moet van alleen maar dat klassieke macho, directieve, zo moet het, zo gaat het. Maar ook veel meer, en zij noemde Tom Middendorp, de oud-commandant der strijdkrachten, echt heel nadrukkelijk als een goed voorbeeld. Wat zachter leiderschap, meer luisteren, meer ook daarvoor openstaan. En zij ziet zichzelf natuurlijk ook als zo'n leider. En dat is eigenlijk ook wat Jachtenberg een beetje aangeeft in haar actieplan. Hè? Dat het leiderschap toch ook anders moet, zodat vrouwen zich daar meer in herkennen.
5: Ja en daarin, daarbij sluit het plan van Michelle Jachtenberg aan. Dat heeft ze samen met de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, gepresenteerd. Die wil bijvoorbeeld een specifiek opleidingstraject voor dus vrouwelijke leidinggevenden. Dat soort dingen staan in dat actieplan. Dus ik denk dat het ook wel interessant is om haar binnenkort daar eens eventjes over te spreken en over hoe zij dat ziet. Maar goed, dat was het nieuws van deze week. Ik vond het wel interessant. En ik ben benieuwd of in hoeverre dit gaat werken.
8: Ik ben ook benieuwd en ik denk dat er nog wel een wereld ook te winnen valt. Hè? Want we hadden natuurlijk 2 weken geleden het nieuws van een marineschip waar twee matrozen met elkaar naar bed gingen. De mannelijke wist wel degelijk dat ze gefilmd werden en dat er ook allemaal mannelijke collega's meekeken. De vrouw wist dat niet, had er nadrukkelijk ook nog naar gevraagd. Van, is dat echt, zijn we hier echt veilig? Worden we echt niet gezien? Kunnen we gewoon doen wat we willen doen?
5: Ja.
8: En echt niks aan de hand. En uiteindelijk kwamen ze terug naar het feestje. Er was wat alcoholinname geweest. En de vrouw werd gewoon uitgelachen. Werd gegniffeld van, oh haha, wat heb jij gedaan?
5: Ja, en punt is, die zijn daar ook voor gestraft.
8: Ze zijn er ook voor gestraft. Zijn er stevig voor gestraft. Maar het lijkt me ook terecht. Want dat je nog denkt dat dit normaal is. En dat het dus ook de vrouw is die moet worden uitgelachen. En de man iets stoers doet. Dat zegt ook wel nog iets, hè? Dan moet er nog wel wat gebeuren.
5: Ja, zeker. Dan gaan we nu naar onze gast, Jack Twiss, Kwarle van Ufort vanuit Tartu. Welkom.
9: Ja, goed weer bij jullie in de uitzending te zijn.
5: Ja, zeker. En toen we je voor het laatst spraken, was je ambassadeur in Litouwen. Nu ben je gedetacheerd via de Nederlandse overheid bij het Baltic Defence College in Estland. We moeten even melden dat je niet vanuit hen spreekt of namens hen spreekt, maar natuurlijk op basis van alle eerdere ervaring. Maar hoe is dit gekomen van Litouwen naar Estland?
9: Voor mij is het een... het Baltic Defence College, dat even belangrijk om te noemen, is opgezet door de 3 ministeries van Defensie van de 3 Baltische landen. Het is een opleiding voor kennisoverdracht, zoals alle opleidingen is, maar ook voor netwerken tussen de verschillende strijdkrachten en de officierenkorpsen van deze, in principe van deze drie landen, maar ook van andere NAVO-partners. En ik mag hier voor een jaar, zeg maar, meehelpen aan het het geven van onderwijs. Ik doe niet in de onderzoekstak, want die heb je ook hier, maar ik zit aan de onderwijskant.
5: En wat voor onderwijs geef je?
9: Ja, dat gaat natuurlijk. Ik ben als een van de weinigen niet-militairen hier. Hè, dus voor mij zit het meer, zeg maar, op het diplomatieke veld. Maar ook natuurlijk altijd gerelateerd aan veiligheidsdomein, brede veiligheidsdomein. En daar speelt mijn achtergrond in Zoetermeer natuurlijk ook een rol.
8: Ja. Bij de IVD bedoel je met Zoetermeer, denken we dan, hè?
9: Ja, dat klopt, ja. Ja.
5: En je bent nog wel, vernemen wij, regelmatig in Litouwen. Reist veel rond tussen die Baltische staten. Laten we even kijken naar de veiligheidssituatie in die Baltische staten. Hoe is dat sinds wij jou spraken ontwikkeld?
9: Ja, kijk, de langjarige structurele dreiging is in zekere zin constant. We weten wie hier in het Balticum, dan weet je wie je tegenstander, wie je vijand is, wie je bedreiging is. En het brede palet van aanvalsvectoren, dus all domain operations, wordt vaak als hybride benoemd. Ik vind dat zelf een wat moeilijke term, hybride. Ik heb het liever over all domain operations, want dat geeft heel duidelijk aan dat je tegenstander bereid is op alle velden waar de tegenstander denkt dat het opportun is acties te ondernemen. Dat is gebleven. Het is natuurlijk ook gelinkt aan wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben heel lang, dat zie je ook in de openbare rapporten hier van de Veiligheidsdienst uit de regio, wordt aangegeven dat de dreiging is structureel langjarig. Maar een korte aanval, korte termijn moet ik zeggen, aanval is op conventionele manier wordt niet voorzien. Maar de dreiging is constant en hoog. En er zijn verschillende voorbeelden van te noemen die ook overal in de media zijn geweest in de afgelopen periode.
5: Ja, misschien toch eventjes een paar noemen. Ondanks dat ze in de media zijn geweest.
9: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de verschillende drone-incidenten gehad. Hè. Dat is niet alleen in de drie Baltische landen, ook elders aan het aan de Noordoost- en Oostflank, maar ook in Polen. Je hebt natuurlijk een regelmatig voordoen van sabotageacties. Dat kan zijn van heel laagdrempelig vernielingen, bekladdingen. Je hebt natuurlijk de beïnvloeding door het verspreiden van, een poging tot beïnvloeding door verspreiding van desinformatie, veelal via ofwel YouTube of Telegram-kanalen. Zo kan je, in die zin kan je doorgaan. Maar, wat nu wel belangrijk is om te onderstrepen, dat is niet alleen het geval. Met name die desinformatiecampagnes en ook cyber- en digitale inbraken in dit deel van Europa. Dat is natuurlijk in het gehele Europese continent het geval.
8: Kun je zeggen op welke manieren zetten deze landen zich extra schrap? Want zij hebben echt veel drone-incidenten gehad en bovendien ook nog last van brandende pakketjes en dat soort dingen, hè?
9: Ja, dat was ongeveer in de tijd dat we de laatste keer met elkaar spraken, die brandende pakketten. En dat is natuurlijk ook weer het nieuws gekomen door het Leipzig-incident. Wat we pas geleden gehad hebben, waar een drone gelukkig niet tot explosie is gekomen op het vliegveld van Leipzig. En daar zijn, en ik praat puur alleen uit over bronnen vanzelfsprekend, vingerafdrukken gevonden in opsporingskundige termen die overeenkwamen met de eerdere brandende pakketje wat vanuit Kaunas richting DHL verdeelcentrum was gegaan. De paraatheid is gelijk, hè, in mentale zin. Men heeft natuurlijk geïnvesteerd in verschillende middelen waarvan delen openbaar en delen niet openbaar zijn. En ik verwijs daarbij ook naar wat secretaris-generaal van de NAVO Rutte pas geleden ook in een interview op jullie zender bij Bernard Hammelburg zei. Dat je sommige dingen kan je ook niet in het openbaar over praten. En dat is natuurlijk volstrekt logisch.
10: Dat geldt voor NAVO als geheel als voor de individuele bondgenoten, lidstaten van NAVO. Die nemen daar maatregelen op, maar kunnen niet overal over alles praten. Men benoemt dingen, heel duidelijk. Ik denk dat een heel belangrijk element is. Er is niet een grote terughoudendheid om zaken te benoemen, maar men waarschuwt er ook heel erg voor om niet in een overdrive en een soort paniekstand te komen. En het wordt hier heel vaak wordt het onder het hoofdstukje gelabeld van het is niet Narva Next. Denk ik dat je begrijpt waar ik het over heb.
8: Ja, het stadje in Estland waar een hele grote Russische minderheid is en waar al langer wordt gevreesd dat de Russen daar gaan binnenvallen om deze Russen zogenaamd te beschermen.
10: Ja, en dat is natuurlijk iets. Professor Massala, Carlo Massala, die heeft daar een heel lezenswaardig boekje over geschreven. Maar dat heeft hij wel geschreven met de bedoeling om juist binnen Duitsland, want hij is zelf een Duitser en werkt aan de Defensie Universiteit, meer bewust te maken van als er iets dergelijks gebeurt, hoe neem je dan je besluiten binnen de Duitse overheid? Zeg maar het politiek niveau. En ben je bereid, ben je te begrensd door je angst voor escalatie. En vervolgens is dat tot een Die Welt heeft daar een mooie op zich een mooie podcast van gemaakt, Endspiel. Ja. Alleen wordt in de hele podcast bij iedereen wordt maar gedaan dat de Baltische landen, dat het landen zijn zonder enige, zoals dat tegenwoordig in modern Nederlands heet, agency. Met andere woorden, die alles maar over zich heen laten komen. Dat is absoluut niet het geval. Men is hier op verschillende niveaus en lagen is men hier bereid invulling te geven aan artikel 3. Zelfverantwoordelijkheid nemen voor een defensie en vanzelfsprekend de steun daarbij krijgen van de NAVO-bondgenoten die ook ruim in de regio natuurlijk aanwezig zijn, in de Baltische regio, bedoel ik dan. En
8: wat als ik op straat loop als gewone inwoner in Estland, Letland of Litouwen, wat merk ik dan van die voorbereidingen? Wat zie ik? Wat doen ze? Waar zie je die artikel 3 zo duidelijk in?
10: Nou ja, je hebt natuurlijk. Ik heb het langer in Litouwen gewoond dan dat ik nu in Estland woon, sorry. Je ziet het met grensovergangen. Nou, je ziet bijvoorbeeld daar zeg maar, de betonnen drakentanden die neergezet zijn. Je ziet meer sluitingen van grensovergangen. Hier bij mij de grensovergangen dichtstbij in de buurt in Tartu, net onder het Lake Peipus. Daar mag je nu nog alleen met de auto of de vrachtwagen overheen. Dus daar mag je niet meer te voet overheen. In Narva, waar we het net over hadden. Je noemde het een klein stadje. Het is wel de derde stad van Estland. En het is geen Russische minderheid daar. Het is een Russisch-talige. Het is een meerderheid in de stad.
8: Het is een meerderheid, dus,
10: ja, het is een meerderheid. Maar daar mag je nog alleen op de voetbrug over. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de overgang tussen Litouwen en Kaliningrad. Dat is tussen Panamoenen en Sovjets. Daar is ook de oude koningin Louise-brug. Mag je alleen nog te voet over.
5: En je zei al, ik heb langer in Litouwen gewoond dan in Estland. Kun je wat verschillen? Zijn er verschillen in hoe er om wordt gegaan met de dreiging tussen die drie landen? Want we hebben het natuurlijk heel vaak over de Baltische staten. Ze werken ook samen. Alleen zijn er verschillen?
10: Nou ja, goed, ik zit hier op een instituut waar we samenwerken, hè, met de krijgsmachten. Dat is de Baltic Defense College, dus dat is een mooi voorbeeld. Je ziet overeenstemmingen dat, en dan vergelijk ik even in dit geval Estland en Litouwen, waar ze beide een sterke traditie hebben van paramilitaire burgerorganisaties. De Kaiserliga hier en de Rifleman Union in Litouwen. Waar actieve bijdrage van de burgers met trainingen, met voorbereidingen. Dus niet alleen voor het, zeg maar even het hogere geweldsegment, kinetische element, maar ook juist voor ondersteuning, voor catering, voor drone-operaties. Dus dat is echt iets wat doorleefd is in beide bevolkingen. Beide landen, maar ook Letland vanzelfsprekend, zijn allemaal trouwe 5% bijdragers. Al voordat dat besloten werd destijds op de NAVO-top in Den Haag. En bouwen hun defensie daarbij uit. En ze zijn natuurlijk ook allemaal geconfronteerd. Allemaal hebben grenzen met Rusland. Hè? Allemaal op verschillende lengtes en op verschillende manieren. En hebben dus allemaal te maken met name de zorg van air defense, hè? Dus de drones, de drone wall. En als je dan vervolgens weer naar de zeekant kijkt, hebben ze allemaal ook weer, heeft Litouwen dan de kortste, minder dan 100 kilometer zeegrens. Maar de andere, Letland met name, maar ook Estland, hebben natuurlijk enorme zeegrenzen. Die hebben natuurlijk enorm te maken met alles wat van die kant komt. En ook met de onderwaterinfrastructuur, civiele infrastructuur en de bedreigingen daarvoor. Dus er zijn heel veel vergelijkingen. Men werkt ook samen in NAVO-kader, maar ook alle drie de landen hebben eigenlijk weer een aparte, zeg maar, in hun defensieplannen, een samenwerkingspartner. Dat geldt voor de Esten, zijn dat de Britten, de Litouwers zijn dat de Duitsers, waar wij dan bij aangesloten zijn als Nederland. En de Denen zijn dat, de Canadezen zijn dat voor de Letten, waar de Denen ook een belangrijke rol bij spelen.
5: Je liet net al eventjes doorschemeren dat je het niet zo graag hebt over hybride dreigingen, waar het in Europa eigenlijk steeds vaker over gaat. Waarom?
10: Ja, kijk, hybride zit een element in van, je zou het haast zeggen van dat het onschuldig is. En vroeger had je het over hybride auto's en een muilezel was ook een hybride.
5: Dat is wel heel erg geleden.
10: Ja, maar nee, inderdaad. Michael. Maar het onderschat in zekere zin, of het lijkt te onderschatten, de ernst van de situatie. Want het is inderdaad zo, waar jullie terecht ermee begonnen, dat het aantal incidenten nemen toe. Zeg maar de hoofdactor is bekend. Die motivatie is bekend en die blijft. En verschillende incidenten op verschillende terreinen blijft doorgaan. En daarom denk ik dat je met old domain geeft ook inderdaad aan dat de actor ook schakelt tussen die verschillende aanvalsvectoren, domeinen, zoals dat uitkomt en zoals dat effectief lijkt te zijn en de minste, noem het maar even, politieke kosten heeft ook voor de aanvaller. En ik denk dat je, wanneer je duidelijk praat over all-domain operations, dan kan je gewoon, dan zeg je ook heel duidelijk van, luister, het is onderdeel van één campagne, ja, waarin verschillende domeinen betrokken worden. En hybride lijkt het een beetje van, nou ja, god, dus, ik ben een Belarusisch winkeltje in Vilnius een ruit in gegooid en wat lelijke dingen op de muur gespoten. Qua jongens van zaterdagavond, weet je wel. En dat moet er echt vanaf. Dit is een bewuste campagne die gevoerd wordt, waar al die verschillende domeinen ingezet worden om te testen reactie, om ondermijnen van vertrouwen in van de bevolking houdt onze overheid ons wel veilig, om het maar even heel huiselijk te zeggen. En daarom denk ik dat het beter is om over on-domain operations te praten dan over hybride.
5: En daarom is het dus ook belangrijk om deze acties publiekelijk aan Rusland toe te schrijven.
10: Ja, en daar heb je natuurlijk de grote attributiekwestie die je altijd hebt. Hè. Je wil ook niet inderdaad dingen toeschrijven aan een actor, in dit geval Rusland, die niet van hen zijn. Want dan maak je het nog makkelijker, zeg maar, voor de onrust die sommige dingen kunnen veroorzaken. En die hetzelfde effect bereiken wat de Russische actor beoogt, maar niet door de Russische actor zijn ingezet. Als je die gaat toeschrijven aan de Russen, nou, dan heb je natuurlijk helemaal.
5: Ja, dan zijn mensen nog banger hiervoor.
10: Ja, en dan worden de Russen zijn spekkoper, zoals dat heet.
5: Ja. En hoe heb je dan gekeken naar bijvoorbeeld de reactie toch op die dat incident in Leipzig? Toen was er een persconferentie, was er echt, nou ja, de Duitsers leken alsof ze echt goed onderzoek naar hadden gegaan en waren ook heel duidelijk in het toeschrijven aan Rusland. Was dat een goede manier van handelen?
10: Ja, vanaf ver weg, hè. Zowel qua kilometers als van de besluitvorming, waar ik natuurlijk op geen enkele wijze bij betrokken ben. Maar denk ik dat het inderdaad goed is om dat publiekelijk te doen. En zij hebben duidelijk alle informatie, inlichting en alles gewogen en bij elkaar gebracht. En hebben duidelijk zeg maar het beestje bij de naam genoemd.
5: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: All you ever say is Trump, Trump, Trump. Because he is your supporter. You chased his endorsement.
7: That's all you can say on every question.
6: And you just said it too. And your policy says every day.
7: Because you've got nothing to offer.
6: But do you deny that you said that Trump's immigration raids are perfect?
7: All that he's got are these insults.
8: Republikeinse kandidaten willen niet meer geassocieerd worden met zijn naam, zoals in dit Californische verkiezingsdebat deze week. En ook deze week bepleitte Jamie Dimon, de topman van Amerika's grootste bank JP Morgan Chase, een grote deal met Europa om de eenheid van het Westen te herstellen. Dat is natuurlijk ook vloeken in de MAGA-kerk. Worden de belangrijke midtermverkiezingen in de VS over een maand een afrekening met Trump en diens gedachtegoed? Dat bespreken we bij Boekestein aan de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen.
9: Fijn hier te zijn, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
8: Charles, hoe vindt Trump zelf dat het gaat?
9: Nou, helemaal tippie-toppie. Hij zei gisteren nog, werd het hem gevraagd, hij geeft zichzelf een A+. Hè. Je hebt in Amerika, als je een A hebt, heb je een 10. En hij heeft een 10+, wat mij eigenlijk nog meevalt. Zou eigenlijk 10++ zijn als je Trump kent. Ja, hij vindt dat hij het op alle vlakken uitstekend doet. En dan adviseer je hem misschien van, kijk eens naar een opiniepeilingje misschien. Alleen Richard Nixon heeft het in de moderne tijd nog slechter gedaan. Tricky Dick. Maar zo slecht staat hij. Maar dat is gelukkig allemaal fake news. Dus meneer Reitsma, maakt u zich geen zorgen. Het gaat helemaal fijn met de man. Ja. Met onze oranje held.
8: Ja. En is het dus weer de economy stupid? Is het de inflatie, de hoge prijzen, brandstof natuurlijk, wat het sentiment drijft?
9: Ja, in Amerika is brandstof, dus in Nederland, wij mopperen op de brandstof. Maar Amerika is het echt een soort symbool. Het is nu $4 per gallon. Ik herinner me nog dat je voor $20 zo'n grote tank helemaal volgooide voor 50 cent per gallon. Dat is 4 liter, hè? 1 gallon. Ja. Dat is wel symbolisch. En ze nemen hem de Iran-oorlog geweldig kwalijk. Van hou op. Dat was toch de man. Geen oorlogen, zeker geen eeuwige oorlogen. Zoals Obama en Bush enzovoort. Alsjeblieft niet. Nou, hij doet het tegendeel. En dat mislukt alleen maar. Hij is het initiatief kwijt. En dat is eigenlijk, denk ik, voor een man als Trump toch onverdraaglijk dat hij het initiatief kwijt is in die Iran-oorlog.
10: Ja, dat had hij allemaal kunnen bedenken.
9: Sorry?
10: Dat had hij allemaal kunnen bedenken.
9: Nee, als dat de maatstaf wordt of je iets had kunnen bedenken, dan zou de wereld er nu anders uitzien.
10: Nee, dat klopt. Maar dit is natuurlijk wel heel erg stom wat hier gebeurd is. Want Nou ja, als wij het konden bedenken in onze podcast, dan had Trump zijn adviseurs dat zeker kunnen bedenken.
9: Jawel, maar als je binnenlands in de shit zit, en dat zit hij in veel opzichten, dan ga je vaak naar het buitenland. Dat is een hele wake the dog. Dat zie je vaker gebeuren. En nee, ik ben het met je eens. Dat zag je op een kilometer afstand aankomen.
10: Het blijft gewoon verbijsterend dat je dit soort dingen doet. Het is allemaal wel verklaarbaar, dat weet ik wel. Maar het blijft toch verbijsterend dit soort dingen gewoon gebeuren.
9: Op het State Department die verstand hebben van Iran, die is die er allemaal uitgeschopt. Dus ja,
10: nee. De ambtenaren die er echt verstand van hebben, dat is de deep state. Dus daar wil je niks mee te maken hebben. Dus vertrouw je op je vastgoedmaatjes. Dat is ongeveer wat er aan
8: Nou heeft Trump die heeft natuurlijk een fameuze plaat voor zijn kop. Maar is hij ook dit gewoon een beetje ontstegen? Laat hij zich niet meer door zijn partijgenoten aanpraten? Dit is echt een probleem. Want als ze verliezen bij de verkiezingen, dan kunnen de democraten in het huis of in de senaat zelfs allemaal vervelende dingen tegen.
9: Ja, maar dan ga je ervan uit dat die opiniecijfers kloppen en dat de kritiek die er is, dat hij er eigenlijk niet is en dat mensen uiteindelijk nog heel erg dol zijn op Donald en dat is dus niet meer. Hij leeft in een parallel universum. Ja. En dat universum beweegt zich steeds verder af van het universum waar jij en ik en wij met z'n allen in
10: of
9: leven.
10: Hij weet heel goed wat er aan de hand is.
9: Tuurlijk
10: hij is
9: weet
10: ook
9: hij
10: niet
9: dat.
10: Totaal achterlijk.
9: Tuurlijk
10: en
9: weet
10: hij heeft gewoon een trucendoos voor handen om toch het een en ander te ontregelen tijdens de midterms. Ik bedoel, ja, waarom niet?
3: Een oktober surprise. En wat zou dat dan kunnen zijn?
9: Ja, proberen op een of andere manier chaos te creëren. Zorgen dat er ergens rellen uitbreken en daar een hard opmeppen en dan vervolgens de demonstranten de schuld geven, zoiets. 6 januari was ook een soort ultieme poging. Creëer chaos, ook in een solide democratisch systeem, en je kunt allerlei dingen omvertrekken. Dat zou kunnen. Ook trouwens in 2028 bij de presidentiële verkiezingen. Dat zou een manier kunnen zijn. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan gaan ze de Republikeinen vrijwel zeker het Huis van Afgevaardigden verliezen. Meerderheid daar weg. En steeds vaker lees je in allerlei cijferanalyses dat de Senaat, het is allemaal krap, hè? Het zijn hele krappe meerderheden in beide kamers, dat de Senaat ook mis zou kunnen gaan. Trump gaat ook op reis en op campagne naar staten waarvan je denkt van, hè, moet je daar nou in Florida en zo, en behoorlijk rechtse staten die in 2024 ruimschoots gewonnen heeft, gaat hij nu toch campagne voeren voor senatoren en huisleden daar. Nou, dat is een teken van grote onrust en grote paniek.
8: Hij heeft natuurlijk al geprobeerd de poststemmen te beperken. Dat is niet echt gelukt. En met gerrymandering, het hertekenen van kiesdistricten, dat is ook geloof ik niet echt gelukt.
9: Dus voor een deel, ja.
8: Zijn er nog andere? Ja, je kan misschien ICE naar stembureaus gaan sturen of dat soort. Zou je dat soort dingen moeten denken?
9: En ICE is nu veel meer onder de radar bezig. Het gebeurt nog
11: lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Er zijn wel procedures verkiezingen, voor,
3: ja. Ja, nee, dat begrijp ik. En die verkiezingen proberen uit te stellen. Want als dat gebeurt, dan ligt het nog steeds volgens mij in dit geval bij de staten. De deelstaten die bepalend zijn. De president die kan dat helemaal niet afgelasten. Maar je kan natuurlijk wel zo'n chaos creëren dat de hele boel van de rails loopt. Maar goed, stel je voor dat het goed gaat en dat ze worden gehouden. Dan kom je natuurlijk in de volgende fase terug van wat ga je dan met de verkiezingsuitslag doen en accepteer je het. Dus dat zijn grote verschillen.
2: Ja, en wat dat betreft, all bets are off. Ik zei net, het woord razzia heb ik altijd een beetje vermeden. Ook het woord bananenrepubliek hoor je ook al jaren. Amerika lijkt langzamerhand wel een bananenrepubliek. En dan had ik altijd zoiets ook in zalen tegen de mensen. Nou, misschien dat we het iets moeten nuanceren. Hè? Nou, maar ja, het begint er wel ontzettend op te lijken.
3: Nee, ik kan natuurlijk gewoon intimidatie krijgen. Als de verkiezingen daadwerkelijk gehouden worden, zet er federale agenten neer. Ter intimidatie. Ik denk dat een aantal kiezers zelf zeggen van, nou, ik kom niet. Vooral in de democratische staten. Ja, dan krijg je dus ICE, je hebt het net al genoemd. Die zou je daar bijvoorbeeld voor in kunnen zetten, om wat voor reden dan ook.
2: Maar het
3: slaat natuurlijk allemaal nergens op.
2: Amerikaanse politicoloog Timothy Snyder, die er een mooi boek over geschreven. Die schrijft over strongmen, sterke mannen. Mm-hmm. En die zegt over Trump en ook over anderen, he's a weak strongman. En ik denk dat dat ontzettend klopt. Ik moest het van de week denken, dat is een soort mini-scène in het boek van Maggie Haberman van onder andere New York Times. Die schrijft over een prachtige scène waarbij Trump met superglue plastic goudkleurige ornamenten in het Witte Huis bevestigt.
4: Ja, ja, ja.
2: Als je een rijtje foto's ziet van Mark Rutte op bezoek bij, bij papa Trump, dan kun je die ontwikkeling zien met al die gouden rotzooi. Ja. En ik dacht, nou, dat kan toch niet waar zijn? En nu onlangs was er een sessie in de Oval Office waarbij journalisten waren. En toen lag er dus een tubetje superglue op zijn bureau. Het lag er gewoon, open en bloot. Ja. En je mag drie keer raden wat de merknaam van deze superglue is. Crazy glue. En ik verzin het niet. Ik verzin het niet, heren.
5: Michel, luister eens. Stel je eens voor dat er echt vreselijke intimidatie plaatsvindt. Hè? Dan zal het toch ook zo zijn dat het Amerikaanse volk daar zeer van onder de indruk is. En misschien dat ze wel thuis blijven, maar hoeveel mensen zijn er dan bereid om gewoon de straat op te gaan? Ik bedoel, ze hebben allemaal de grondwet geleerd. Dit is zo ernstig. Nixon heeft het nooit aangedurfd zo, hoor.
2: Nou ja, we hebben voor een deel natuurlijk aan de andere kant, Arend-Jan, ook die gigademonstraties een tijdje geleden onder het motto No King.
5: Ja.
2: Dat past ook een beetje bij die goudkleurige plastic ornamenten die je gewoon bij de Gamma kunt kopen in Amerika. Hè. Dat is wel grappig. En die plakt hij dan op die schoorsteenmantel. het is allemaal uitgezocht. Fantastisch. Maar als je ziet hoe groot die demonstraties toen waren, maar dan in de anti-Trump kant.
5: Ja.
2: Ik betwijfel of je een tweede 6 januari zou kunnen organiseren. Vanuit rechts, vanuit de Republikeinen, vanuit Trump.
3: Waarom niet?
2: Nou, omdat toch in heel brede kringen langzamerhand wat twijfel begint te ontstaan van of dit de aangewezen weg is. Als je gewoon naar opiniepeilingen kijkt, is die nu al een approval rating van rond de 30%. Dus 70% is tegen hem. Dus ook heel veel Republikeinen. Natuurlijk zijn er dan die rechtse matte klap, jongens en meisjes, vooral jongens overigens. Ik moet nog zien dat die massaal de straat opgaan op het moment dat Trump echt die chaos-theorie gaat nastreven en gaat proberen om die chaos zo groot te maken dat die verkiezingen gewoon niet meer kunnen. Maar misschien is dat mijn naïviteit en toch voorzichtig geloven in het goede van de mens. Maar
3: als je het nou over de fase hebt die we moeten doorlopen, mm-hmm, dus in aanloop naar de verkiezingen, wat is dan het meest duidelijke scenario of het meest voorspelbare scenario dat zich zou kunnen aftekenen om in ieder geval te verstoren?
2: Dan heb je een aantal mensen nodig die onrust gaan opstoken. Ja. Het beste zou zijn voor Trump als er iets gebeurt waardoor linkse Amerikanen de straat op gaan, wat we destijds ook hebben gezien. Mm-hmm. In Portland bijvoorbeeld, met die brandstichtingen toen. Wat ook, ja, ik denk ook wel knap stom. Als je progressief bent en dingen in de fik gaat steken. Goed, daar was Trump heel blij mee. Dus ik denk dat hij iets nodig heeft wat zeg maar links opzet en waar hij vervolgens als president en als opbevelhebber, weet ik het allemaal niet, op kan reageren en zeggen van, zie je wel, het zijn tegenwoordig geen socialisten meer, maar communisten, hè, want dat moet het nog wat sterker maken. Ja. Dat zou een scenario zijn. Maar dan heb je wel zo'n aanleiding.

0: nodig waarvan linkse mensen zeggen, en nou is genoeg geweest en nou ga ik de straat op. En dan maar hopen dat misschien uitgelokt ze dingen in de fik gaan steken en met straatstenen gaan gooien.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: In het programma Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Charles Groenhuizen over Donald Trump en de aankomende verkiezingen. En dat is natuurlijk the greatest show on earth. Hè? Ah. Maar wat maakt het eigenlijk uit, Charles, als je ook zegt van ja, een president die het slecht doet binnenlands richt zich meer op het buitenland vaak. Dus kan het dat het voor ons misschien zelfs nog slechter uitpakt als Trump het binnenlands niet goed doet?
0: Het heeft voor ons natuurlijk economisch grote nadelen, zoals de handel benadeeld wordt. Aan de andere kant, we krijgen er ook veel nieuwe vrienden bij. Trump is vooral bezig het aantal vrienden te verminderen. Ik zeg altijd wel, op het moment dat je ziet, dat geldt ook in je privéleven, als je meer vijanden dan vrienden maakt, loopt het op den duur fout met je af. Trump is al een tijd bezig met heel veel vijanden en geen vrienden of heel weinig vrienden te maken.
3: En je ziet dat de wereld eigenlijk aan samenwerken.
0: Kantelt weg.
3: Nee, die kantelt weg. Dus zowel zijn tegenstanders, die gaan nauwer samenwerken. En dan praat je over Iran, China, Rusland, Noord-Korea, die groep landen gaat nauwer samenwerken. En dat probeert China dus ook te organiseren in bijvoorbeeld de Shanghai Cooperation Organization. En tegelijkertijd zie je dat dat de voormalige bondgenoten, die gaan ook veel nauwer met elkaar samenwerken. Ja, dat zijn logische consequenties. Ook dat had hij kunnen bedenken. Ja. Maar goed, dat heeft hij allemaal niet bedacht. Maar dat verandert de wereldorde fundamenteel.
2: Maar dat staat dus los van de midterms dan?
3: Dat staat los van de midterms, maar ik denk dat die midterms het verder kunnen versnellen.
0: Nee, maar als je
3: hangt er vanaf wat er gaat gebeuren. En als er twijfels ook nog een keer beginnen te ontstaan over de werking van de Amerikaanse democratie in het buitenland, dan is het wel gebeurd.
0: Okay, als je een lijstje maakt van lieve volken, welke nationaliteiten zou je er doen? Dan zouden toch de Canadezen en de Denen zouden vrij hoog op dat lijstje staan van lieve mensen, toch?
3: Ja. Ik wil dat echt zo is dus met de Denen, dat weet ik niet hoor. Maar,
0: nou ja, okay. Uiteindelijk heeft ze nu een soort verdrag gesloten met de Denen zonder Groenland in te nemen. Met de Canadezen. Hou nou toch op. Waar ben je in godsvredesnaam? Het is veel vergeleken met de boelie op het schoolplein. Hè? De klootzak die loopt te schelden en mij dan een paardenstaart trekt. Maar wat gebeurt er als de boelie, en dat is nu gebeurd, de boelie op het schoolplein tot schoolhoofd benoemd wordt? Mm. Dan heb je dus echt serieus shit. Mm. En daar zitten we nu aan tegenaan te kijken. Maar ik snap niet hoe je met de mensen die tientallen jaren hebben gezegd trouwe bondgenoten van de VS zijn. En wij zijn er bijvoorbeeld van hier in West-Europa, de Canadezen, het van deel in de Arabische wereld. En je schopt ze allemaal van je af. Allemaal.
2: Uiteindelijk hangt het natuurlijk wel af van wat er 2028 gebeurt. Dan wordt er een nieuwe president gekozen.
0: Kan niet wachten, meneer.
2: En zien we hier nu misschien in het politieke landschap aan democratische zijde al iets opstaan dat tegen die tijd een serieuze tegenkracht kan vormen? Want tot nu toe valt dat wel tegen?
0: Nou, statistisch is de kans klein dat ze dat lukt, want het is al heel vaak mislukt. De beroemde one-liner van James Carville: the Democrats never miss an opportunity to miss an opportunity. Ik kijk naar Hillary Clinton, een zeer gekwalificeerde kandidaat, een lousy campaigner. Nou, Biden weten we. Kamala Harris, een gemankeerde kandidaat, ongelukkig begonnen. En in het verleden, Walter Mondale, Michael Dukakis, nou enzovoort. Dus daar hebben ze een talent voor. Dus statistisch moet je zeggen, nou, het zal ze wel weer mislukken. Aan de andere kant, ja, zeiden we natuurlijk Newsom, gouverneur van Californië, werd veel genoemd. Shapiro, gouverneur van Pennsylvania. Ik kijk af en toe naar John Ossoff, senator in Georgia, democraat. 40 of 41, een beetje Kennedy-leeftijd. Hij wordt ook wel eens vergeleken met Kennedy. En Obama ook qua retoriek, hoe die praat. Het doet voor de grappers. Ossoff, O-S-S-O-F-F. Ga naar YouTube, willekeurig filmpje en luister en kijk eens naar hem. Denk je van, oh, zou dit presidentieel zijn? Hmm. Hij heeft tot nu toe gezegd, nee, ik ben nog senator. Nou, dat zeggen ze ook altijd. Dus dat ik zou mensen adviseren, hou die eens in de gaten. Als het wordt, moet je me nog een keer uitnodigen.
3: Uit jouw vraag klinkt natuurlijk ook een zekere mate van hoop dat het dan allemaal goed komt. Maar dat komt natuurlijk gewoon niet meer goed. Hmm. Er is nu zoveel gesloopt. Er is nu zoveel wantrouwen in het buitenland over het Amerikaanse systeem gecreëerd, dat gewoon niet meer goed komt. En vandaar dus dat je nu die grote bewegingen ziet internationaal. Wat dat betreft, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat paard dat loopt behoorlijk hard op dit ogenblik. Daarnaast speelt nog een keer dat elke volgende president zal zijn aandacht op Azië richten en niet op Europa. Mm-hmm. Het heeft gewoon te maken met de geopolitieke veranderingen in de wereld. Mm-hmm. Dus ik merk ook gewoon iedere keer ook in de Nederlandse politiek dat er een grote hoop is dat het allemaal wel weer goed komt. Maar we weten al heel lang dat dat dus gewoon niet het geval is. En bovendien, dit is de tweede keer dat een idioot aan de macht wordt gebracht in de Verenigde Staten. Dus Trump 1 en Trump 2. Ja, ik bedoel, misschien hebben we wel een aaibare president hierna. Maar dan misschien staat er daarna weer een of andere idioot.
0: Plus een democraat moet puinruimen. Sowieso moet hij proberen het overheidsapparaat weer een beetje op orde te krijgen. Simpelweg met het State Department.
3: Dat lukt hem niet.
0: Hij weet ik hoeveel generaals ontslagen. Hij wilde nog veel meer ontslaan. Mm-hmm. Dus hij laat zo'n puinhoop achter. En dat klinkt een beetje clichématig.
3: Er is al heel veel puinruimen nodig. Zelfs hetzelfde als wat er gebeurd is in Polen. Waar de PiS aan de macht was, die hebben de boel gesloopt. En je ziet dus dat Tusk dat allemaal moet zien te repareren. En dat lukt dus gewoon niet goed.
2: Moet eigenlijk sowieso naar de Democraten kijken. Of zitten er bij de Republikeinen ook nog wel wat mensen die gewoon niet zo gek zijn?
0: Nou, dan moet ik erg diep nadenken. er zijn natuurlijk heel veel heel verstandige Republikeinen. Al die jaren dat ik daar woonde, had ik vaak discussies met mensen in de buurt enzovoort. En dat was overwegend democratisch, maar ook een aantal behoorlijk steile Republikeinen. Maar die jaren geleden al zijn van: Charles, it's a fucking shame. I'm ashamed to be American. Dat zijn trotse Amerikanen, hè? God and country. En die is verschrikkelijk.
3: Maar je kon het ook wel. Alleen niet in Amerika, maar daarbuiten.
0: Ja, maar de echte, oprechte Republikeinen, waar ik het meeste mee oneens ben, maar schenk nog een glaasje in voor de gezelligheid. Die zitten onder een steen. Die groep is ook dakloos, politiek gezien. Hè? Je kunt toch als verstandige conservatief, Kun je toch bij deze Republikeinse partijen niet uit de voeten? Hmm. Dus die zitten onder die stenen. Die roepen af en toe: is die al weg? En dan zeggen ze: nee. Hop, duiken ze onder die steen. Maar er komt een moment of reckoning. Ik denk dat Timothy Snyder gelijk heeft. Uiteindelijk een weak stomach. Ik vergelijk het wel eens. Als je een baas hier bij BNR, of kan niet schelen waar. Stel dat die baas zich gedraagt zoals Trump zich nu gedraagt. Ten opzichte van concurrenten, zijn eigen medewerkers, mensen met wie die zaak moet. En alleen maar mensen van zich afschopt. En ik zou aan jou vragen, Hugo, die hoofdredacteur van jou, is die een beetje goed? En zei hij: Charles, het is echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En dit is verschrikkelijk.
4: Sorry, Mark Adriani.
0: Maar als dat zo zou zijn, zou dan de hoofdredacteur van Trump, van de BNR, blijk geven van politiek zelfvertrouwen? Nee. Het is uiteindelijk wat Trump doet, alsmaar van zich afvechten als een dolle. Inderdaad, die bully op het schoolplein, dat zijn vaak zwakkelingen, uiteindelijk zwakkelingen. Volgens mij getuigt wat je nu ziet, maar dat zie je heel vaak bij dit soort rechtse strongmen, tussen aanhalingstekens, er spreekt heel weinig zelfvertrouwen uit. Als je zelfvertrouwen hebt, dan zeg je van: organiseer oppositie.
3: Maar uiteindelijk werkt het niet. Je kunt met repressie een eind kopen, maar uiteindelijk werkt het niet. En dat hebben we dus met Orbán gezien in Hongarije. We hebben dat met de PiS gezien in Polen. En dat zie je dus echt overal op het moment dat die lui gaan regeren. Ze hebben een mobiliserende strategie in de richting van het electoraat die ongelooflijk succesvol is. Maar op het moment dat ze gaan regeren, dan kunnen ze geen deuk in een pakje boter slaan.
0: Maar daar zit mijn optimisme ook. Want jij zegt net, er is zoveel kapot gemaakt, dat ben ik met je eens, binnenlands en buitenlands. Maar uiteindelijk, op het moment dat je een verstandige man of vrouw aan de leiding krijgt in de Verenigde Staten en op andere plekken, dan denk ik dat je voor... Het is heel veel schade aangericht.
3: Dan wordt het nooit meer hetzelfde in die zin. Nee, want kijk, wat de Amerikanen met hun eigen land doen, moeten ze bij wijze van spreken zelf maar weten. Wij hebben te maken met een Amerikaanse president die opperbevelhebber is en die het in belangrijke mate voor het zeggen heeft op buitenlandse gebied. Dus wat er binnenlands gebeurt, ja, ik vind het altijd fascinerend om te zien hoeveel fascinatie er is voor de binnenlandse politiek in de Verenigde Staten. Maar het enige wat mij betreft telt, is wat de gevolgen voor ons zijn. En dan denk ik eerlijk gezegd dat die midterms helemaal niet zulke geweldige gevolgen hebben, in die zin dat het eigenlijk alleen maar slechter kan worden als Trump ook nog een keer zegt van: oké, dan ga ik me nu helemaal richten op het buitenlandse beleid, want ik heb nu niks meer te verliezen.
4: Vetorecht heeft hij, hè? Ja. Vetorecht heeft de president. De president kan veel doen, hè?
0: Ja. Ook veel meer ingezet. En ik dacht, als ik zie ook al die gekkigheid met die balzaal en die Arc de Triomphe en het sluiten van het Kennedy Center. Het gaat maar door.
3: Ik ben altijd weer verbaasd over. Kijk, daar ben ik wel over verbaasd. Niet dat de chaos, maar dat je zo creatief bent dat je dus iedere keer met iets komt waarvan je denkt van hoe verzin je het?
0: Maar je komt ermee en je komt ermee weg.
3: En je komt ermee weg. Nou, niet met het Kennedy Center, niet, hè?
0: Nou ja, de jury is still out. Dat moet nog blijken dat het afloopt.
3: Oké.
2: Maar het is misschien via de band van dus de invloed van het Trumpisme ook op Europa. Want die is natuurlijk wel degelijk. En je noemt bijvoorbeeld Orbán. Nou, ja. Daar is het gewoon gefaald, die regering. De mensen hebben daar genoeg van gehad. Zou dus, als er nu een afrekening komt met MAGA, bijvoorbeeld ook in het zakenleven, het bedrijfsleven, dat je ziet dat er ook geen zin meer in lijkt te hebben. Nee. Zou dat toch een goed invloed op Europa kunnen hebben.
0: Dit is de ultieme testcase ook voor populisme. Hè? Dat, ja, maar jongens, ook invloed op Duitsland zichtbaar. En op ons.
3: Dat is al zichtbaar. Dat rechtsradicalen die zien Trump als een liability in Europa.
4: Absoluut.
3: Dat gebeurt al. Ik bedoel, Le Pen die heeft afstand genomen. Meloni heeft afstand genomen. Dus dat gebeurt op dit ogenblik al. Het is een electoraal probleem.
0: Streng gesproken heeft over het gerechtshof.
3: Ja, vond ik wel goed.
0: Ja, heel goed.
3: Zonder dat het consequenties heeft trouwens.
4: Nou, ja. Even over de democraten. Hè. Die zijn altijd verdeeld. En nu helemaal met de democratische socialisten. Dat is ook een kleine groep.
0: Ja.
4: Maar ze kunnen wel stemmen weghalen bij de democraten.
0: Wat ik net zei. The never miss an opportunity to miss an opportunity. Dat is zeker waar. Dat is een beetje hun geschiedenis. Aan de andere kant, ik vind ook wel opvallend. Natuurlijk heb je Mamdani in New York. En een aantal behoorlijk linkse congresleden. En die roeren zich ook wel. Maar bijvoorbeeld iemand als Alexandria Ocasio-Cortez. Prominent, wordt zelfs als president genoemd enzovoort. Zeer prominent, zeer welbespraakt, fantastische debater. Die vind ik bijvoorbeeld opvallend rustig.
4: Ik ook,
0: ja. Where is AOC? Hè?
4: Ja. En waarom is dat?
0: Nou, ik vermoed
3: dat die kandidaat wil zijn.
0: Dat ze niet schepen achter zich of voor zich wil verbranden voordat het zover is.
3: Die wacht al.
0: En dat ze ook weet, als ik weer radicaal ga doen wat voor een deel Biden en Harris voor een deel verkeerd hebben gedaan, en dat gaat tot en met de praatjes over transgenders enzovoort, wat je daar verder ook van vindt. Ik vind ze opvallend rustig. Mamdani gaat dus een dolle tekeer, maar is tegelijkertijd ook weer dikke vriendjes met papa Trump.
4: Ja.
0: Dan gaat hij op bezoek en dan gaat hij thee drinken en dan staan ze trots samen op de foto. Ja, strange bedfellows op zijn minst.
4: Ja.
0: Maar het is te vroeg. Na begin november, als ze de midterms hebben gehad, gaat die 2028 race gaat vanaf dat moment.
3: Eerst moeten die midterms dus doorgaan. Ja. Met alle idiotie. Ja, zou ik me niet verbazen als daar een truc wordt bedacht en zo wordt gefrustreerd dat het of wordt uitgesteld of niet doorgaat. Ja. Dan vervolgens moeten we zien of het geaccepteerd wordt. En dat zal zeker niet het geval zijn als het heel erg close is, de uitslag. Maar zelfs als hij dat niet is, dan denk ik nog dat er wordt gezegd van de uitslagen die kloppen niet. En als dat dan toch weer er doorheen komt, dan krijg je het volgende. Wat gaat hij dan doen? Nou, dan krijg je het scenario, denk ik, dat die binnenlands politiek vleugellam wordt. En dat wij nog veel meer plezier krijgen in Europa van de grap en rollen van Trump op buitenlands gebied. Dit vind ik een vrij logisch scenario.
0: Okay.
3: Ik zie Hugo een beetje bedenkelijk kijken.
2: Nee, meer een blijk van herkenning. Dus of het maakt niet uit, of het wordt alleen maar erger. Dat ik herken hier veel programma's van Boekestein en de Wijk.
3: Ja, nee, dat is denk ik de conclusie.
2: Okay.
3: Ja.
2: Als er een meerderheid tot slot
0: democratisch is, nou, dan krijgt Trump het wel lastig.
3: Ja, binnenlandse politiek krijgt hij last, maar buitenlandse politiek niet.
0: Ja, maar als op groep de democraten zeggen van wij gaan jouw begroting niet meer goedkeuren, of we gaan een aantal plannen gaan we gewoon afkeuren. Als jij nu gewoon je handen niet thuis houdt in het Midden-Oosten, of als je nu geen einde begint te breien aan het conflict in Iran.
3: Ja, maar hij kan gedurende een behoorlijk aantal dagen een oorlogje beginnen.
0: Nee, we zijn er niet van Trump af, maar dan
3: En daarna moet hij pas het congres moet hij op de hoogte stellen. Dus hij kan ontzettend veel doen.
0: Hij wordt voor een flink deel, dat weten we ook, zoals eerder lame duck, een mooie beeld, de lamme eend. En het blijft Trump, dus hij zal er minder last van hebben dan een normaal mens in het leven. Maar hij zal er veel last van krijgen als we zover komen.
2: Met Trump als lamme eend moeten we afronden, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en word lid van BNW+. En ik wijs hier trouwens ook nog even op 3 november zijn niet alleen de midtermverkiezingen, maar is ook de première van onze nieuwe theatershow. 3 november in Delft. En ik keek net nog eventjes, er is nog één kaartje. Op balkon links, rij 4, stoel 3.
0: Meestal spreken jullie de waarheid in deze podcast, Hugo.
2: Voor overige data kijkt u op bnr.nl/theater. Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Aad van Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Charles Groenhuizen.
0: Met genoegen.
2: En fijn weekend.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht, dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
7: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 2 oktober. De dag dat we het hebben over Nike. Het heeft een beroerd kwartaal achter de rug en wat komen gaat is ook niet best.
8: The company also expecting revenue to decline high single digits in fiscal 27.
7: Straks alles over het leed dat beleggen in Nike heet.
9: En we hebben het over Disney. Mickey hakt er met de bel in.
10: Coming out of a report from the Wall Street Journal that Disney may be restructuring its TV unit and cutting hundreds of jobs. It's not yet to be finalized. It may not be finalized by the end of the year.
9: Ja, de nieuwe topman daar laat er geen gras over groeien. Of dat goed is, hoor je zo. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Welkom.
11: Dankjewel.
7: Goed dat je er bent. En laten we dan gelijk beginnen met een liedje. En dat doen we omdat de speelgoedmaker achter de Barbie ineens in trek is op Wall Street. Het aandeel van Mattel ging gisteren namelijk bijna 20% omhoog. Allemaal vanwege een artikel in de Wall Street Journal.
10: The company potentially drawing some takeover interest from authentic brands. And this deal could potentially the offer valuing Mattel at more than $20 a share. The report coming out of the Wall Street Journal.
7: Ja, het is niet alleen de Wall Street Journal, ook CNBC meldt trouwens dat er gesprekken zouden worden gevoerd tussen Mattel en Authentic Brands Group, dat dus $6 miljard over heeft voor de speelgoedmaker. Ja, dat Authentic is trouwens wel echt een fascinerend bedrijf, moet ik zeggen. Zij kopen bekende namen op om dan weer geld te verdienen aan merkrechten en licenties. Ze hebben bijvoorbeeld Reebok en Champion, de kledingmerken, maar ook, en dat vond ik wel weer geinig, het intellectueel eigendom van Elvis Presley, Marilyn Monroe en David Beckham.
9: Ja, wel interessant. Dan wat minder vrolijks dan Barbie en Marilyn Monroe, namelijk inflatie en stevige ook, want in de eurozone stijgt die naar 3,8% en dat is het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Het is al helemaal stevig als je het met afgelopen maand vergelijkt. Toen stonden we op 3,2% en de reden is uiteraard de oorlog in het Midden-Oosten, want de brandstofprijzen die zijn de aanjager. Ook hier in Nederland lopen de prijsstijgingen op, al gaat het hier met 3,4% voor de verandering eens een stukje minder heftig eraan toe dan in de rest van Europa. En dat is goed nieuws, zegt huiseconoom Han de Jong.
12: Ook als je naar het absolute niveau kijkt, moet ik eerlijk zeggen, ja, ben ik toch ook niet ontevreden. We hebben natuurlijk een hele poos gehad dat onze inflatie eigenlijk vrij ruim boven het gemiddelde van de eurozone lag. En nu zitten we, nou, we zitten ongeveer gelijk aan Duitsland, we zitten een paar tienden boven Frankrijk, maar we zitten een heel stuk onder Italië, België en Spanje. En dan ben ik toch wel blij met onze 3,4.
9: Ja, ook kun je ook dat weer slecht opvatten, want het zou dan ook weer kunnen betekenen dat de echte stijging hier nog eraan zit te komen.
7: Gaan we door naar ASML, het beursbedrijf van ons land. Het meest geliefde en ook het meest waardevolle. Maar ook een bedrijf waar de Nederlandse economie wel heel erg van afhankelijk is. ASML is in zijn eentje namelijk goed voor bijna 17% van alle Nederlandse uitgaven aan research en development. Blijkt uit onderzoek van economenvakblad ESB. En dat brengt risico's met zich mee, zegt hoogleraar Henk Volberda. Bijvoorbeeld als ASML zou vertrekken.
11: Maar stel dat dat gebeurt, ja, dan zou dat grote consequenties hebben voor onze kenniseconomie. En daar komt nog bovenop dat heel veel R&D-intensieve bedrijven, naast ASML is dat ook NXP, maar is er bijvoorbeeld ook ASM. Ja, die zitten in de chipindustrie. En dat is een geweldig groeiende industrie, dat is heel mooi. Maar het is ook een heel cyclische industrie.
7: Want als het minder gaat met ASML, dan kan dat ook de economische groei van ons land naar beneden trekken. Maak je daar af en toe wel eens zorgen over, Thijs?
13: Nou, ik vind ASML niet zo cyclisch, eerlijk gezegd. Want die groei in hun machines, die blijft echt nog wel even doorlopen.
7: Ja, je maakt je geen zorgen.
13: Nee.
7: Nu we het toch over ASML hebben, Maxime, grote vriend. Ja. Jij bent al meer dan een jaar bezig met een podcast over de chipmachinemaker. En die komt er bijna aan, hè?
9: Het gaat echt gebeuren. Over 2 weken, precies 2 weken, dan is het zover. Dan komen de eerste 2 afleveringen uit van ons ASML, gaat het heten. Je weet, dit bedrijf fascineert mij enorm. We hebben het er heel veel over. Maar echt met hem praten, ja, dat doen we eigenlijk nooit. En dat wil ik dus hier wel gaan doen. Ik heb met bijvoorbeeld de eerste directeur gesproken, met een van de eerste werknemers die uiteindelijk in het bestuur is beland, met de CFO, maar ook met mensen rondom dit bedrijf. We zijn in de cleanroom geweest, in het archief. Het is echt super vet wat we hebben gemaakt. Dat doe ik samen met collega Daniel Mol. We duiken in de geschiedenis van ASML om uiteindelijk bij hun grootste obstakel ooit uit te komen. En dat is natuurlijk nu dat geopolitieke dossier. Wat moeten ze daarmee? En we hebben ze gevolgd de afgelopen 1,5 jaar ongeveer in een periode dat ze leren omgaan daarmee. En het is echt amazing. Ja. Kan ik nu al zeggen. Al zeg ik het zelf.
7: Hè? Never a dull moment met de ASML. Nou, tof, dat is een goede tease. Over teases gesproken, laten we gewoon die trailer voor alle podcastluisteraars achter onze aflevering plakken.
9: Ja, eigenlijk komt die volgende week pas uit, de trailer. Maar speciaal voor de BNR Beursluisteraar gaan we hem hier al in het geheim achter de podcast
7: laten. Mooi.
9: Moet je maar uitluisteren.
7: Leuk.
9: Dan heb ik nog iets dat we al een tijd niet hebben gehoord. Er komt geen staking aan bij Boeing. Ja, vorig jaar was het hommeles. Toen lagen die fabrieken maandenlang plat omdat werknemers daar een betere cao wilden afdwingen. En de vliegtuigbouwer die wilde eigenlijk geen centimeter opschuiven omdat het bedrijf het nogal zwaar had. Je weet wel, die incidenten zoals deuren die midvlucht eraf vielen en mensen die kennelijk in de fabriek op onderdelen stonden te springen om ze in de juiste vorm te krijgen. Nou, dit jaar ziet het er toch echt beter uit. Die medewerkers die krijgen een onmiddellijke loonsverhoging van 10% en contracten van 4 jaar. En uiteraard betekent dat juichen voor de vakbonden en ook wel juichen voor beleggers, want die hoeven niet meer naar nieuwe stakingen te kijken en zich daar druk om te maken. Het aandeel won gisteren 3%.
7: Wil ik het nog even over lease hebben? Dan heb ik niet over die leasebak, maar over chips. Amazon wil namelijk voor $8 miljard aan Nvidia chips gaan verkopen. Het gaat om chips die ze zelf hebben. Die verkopen ze dan vervolgens weer aan investeerders om ze zo weer terug te huren. Dat is een trucje van de Amazon, zodat de balans niet helemaal volgeladen komt te staan met schuld. En ook wel een manier om toch aan geld te komen. Amazon wil dit jaar $220 miljard uitgeven aan datacenters en chips. Ze willen een deel daarvan ophalen door middel van obligaties, maar daarvoor was de interesse vrij matig. Dus vandaar de lease-constructie. Klinkt op mij wel een beetje als paniekvoetbal. Of vind je het een slimme truc, Thijs?
13: Nou ja, het was niet de eerste optie blijkbaar. Dus de kosten zullen wel een stukje hoger liggen dan wat ze oorspronkelijk voor ogen hadden bij die obligatie.
7: Chip lease, ik had er nog niet eerder van gehoord.
13: Nee, ik zat meteen te denken van, in hoeveel jaar schrijf je dat dan af? En ja? Goed, ik ben geen leasemaatschappij, dus niet mijn probleem.
7: Straks hebben we het over de topman van Euronext. Die maakt zich nogal zorgen over de Box 3-plannen van het kabinet.
9: En we hebben het over Disney. Zelf zeggen ze dat een ontslagronde zo nu en dan prima normaal is. Maar is dat ook zo?
7: Eerst naar Nike, dat loopt nog steeds voor geen meter, blijkt uit de kwartaalcijfers. Al sinds 2024 is de topman bezig om Nike er weer bovenop te helpen. Maar zijn missie wil maar niet lukken. In het vorige kwartaal nam de omzet in Noord-Amerika met slechts 2% toe. En dat is gelijk het enige goede nieuws. In Latijns-Amerika daalde de omzet namelijk met 2%. In Europa ging de omzet met 5% naar beneden. In China zelfs met 22%. Reden voor de CEO om weer in te grijpen.
14: Nike has just announced it plans to make layoffs. The Beaverton-based company says it's changing its operating model to, quote, position Nike for long-term growth. Nike says it will result in fewer roles in the company. Nike says it doesn't yet know how many jobs or which positions will be impacted. More details will be released starting next year.
7: Ja, voorlopig wordt het niet beter. Nike denkt namelijk dat de omzet dit jaar tussen de 5 en de 10% gaat dalen. Het aandeel daalt ook. Dat ging aan het begin van de handel met zo'n 10% onderuit. Ja, Thijs, ze gaan divisies samenvoegen. Ze gaan mensen ontslaan. Al weten ze nog niet helemaal precies hoeveel dat er zijn. Gaat dat helpen, denk jij?
13: Ja, het is al de zoveelste bezuiniging die Nike nu doorgaat qua mensen. Kijk, het samenvoegen van divisies is een soort van een oplossing voor... je verandert een structuur, dus een oplossing voor de structuur. Mm-hmm. Maar dat lost niet het probleem met het product op. En lange termijn denk ik dat ze hopen. Ik sprak ook iemand die bij Nike werkt. Zei, ja, als we weer wat kleinere regionale teams gaan inzetten... dan komen we weer dichter bij de klanten staan. Moeten we weer innoveren en dan kunnen we weer producten maken... die mensen echt willen hebben.
7: Ja, dus hij is wel enthousiast...
13: Ja, hij werkt er. Dus, maar kijk, het is wel iets wat langetermijn zou kunnen werken. Als jij weer dichter bij je klant komt en weer gaat innoveren... en daar ook wat meer in gaat investeren... dan kom je misschien weer terug bij de begin jaren 20... toen Nike onverslaanbaar leek.
7: Ja. Een zekerheidje bij Nike is dat ze elk kwartaal teleurstellen. Elk kwartaal komen ze weer met cijfers die tegenvallen. Elk kwartaal hopen beleggers ook op een verbetering... Vooral in China, ik zei het net al, meer dan 20% omzetdaling. Moet Nike daar nog wel zitten?
13: Ja, ik denk niet dat het een markt is waar je niet kan zitten. Maar het is gewoon allemaal gevolg van problemen die ze al jarenlang hebben... en die eigenlijk al zijn ingezet onder de vorige CEO. Mm-hmm. De huidige CEO kan er niet per se iets aan doen.
7: Nee.
13: Ik denk dat ze toen ook een beetje iets te veel zijn gaan rusten op hun lauweren. Ze hadden toen natuurlijk echt wel met Jordan en de Dunk... hadden ze hele succesvolle modellen die ook wat exclusiever werden gemarket. Denk met daaronder ook nog de Last Dance, die documentaire... op Netflix heeft het echt wel heel veel populariteit van Netflix van Nike aangejaagd. En ze hebben toen ook de keuze gemaakt om best wel wat shelf space bij de retailers weg te halen en zelf te gaan doen.
7: Ja, daar is het misgegaan. Hè? Ze hebben op een gegeven moment besloten om in hun eigen winkels de schoenen alleen nog maar aan te bieden, ook op hun webshop. Ze hebben het weggehaald uit de normale retailswinkel, uit de normale retail. En toen kwamen ze erachter: oh, klanten komen nu toch niet meer naar ons toe.
13: Ja.
7: Ze zijn ingehaald door de concurrentie, kunnen zich nog terugvechten.
13: Ja, dat gaat wel even duren, denk ik. Ook omdat ze, dus behalve die shelf space, die ruimte die je kwijt bent met de retailer, hebben ze ook niet meer echt geïnnoveerd. Dat was zeg maar 5-6 jaar geleden, was een Jordan of een Dunk schoen, was echt wel exclusief. En ja, nou zie je zeg maar elke opa op de straat ook met die dingen lopen. Dus het hele zweem van exclusiviteit is er af en ze hebben gewoon geen nieuwe producten meer gebracht. De vraag is, het is tegenwoordig wel echt makkelijker geworden. Je ziet steeds meer wat van die niche brands makkelijk in je Instagram feed voorbij komen. Dus het is wel lastiger, denk ik, om dat te gaan terugwinnen. Maar het blijft wel een heel sterk merk. Dus het zou ergens wel moeten kunnen lukken.
9: Maar goed, als elke opa ermee rondloopt, dan is het ook... Het zijn best wel opa's in de wereld. Kun je best wel veel aan verkopen, lijkt me dan.
13: Ja, dus historisch hebben ze denk ik ook wel veel verkocht. Maar dus op een gegeven moment moet je... Volgens mij hoe het model toen goed werkte... is dat je een paar mooie exclusieve modellen... er gingen mensen in de rij staan bij die schoenenwinkels in Amsterdam... Ja. Die exclusief verkochten, gingen mensen in de rij staan... voor een bepaald model Nike. Nou, dat geeft een hele soort hele hoge brandperceptie. En daaronder kan je dan een hele sloot... aan wat meer normale schoenen verkopen aan de massa, zeg maar. En zodra dan opa die schoenen koopt... moet jij weer een nieuw model hebben dat opa niet heeft. Ja. En dat hebben ze niet gedaan.
7: Je had het over Elliot Hill, die topman. Die is 2 jaar geleden teruggekomen om de boel weer op de rit te krijgen zonder resultaat. Hij zegt nu, Nike zal eerst nog pijn moeten lijden. Maar ja, Nike lijdt al jarenlang pijn. Gaat hij die tijd ook krijgen van beleggers?
13: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ik denk dat beleggers ook wel inzien dat er niet iets heel... Je kan niet heel veel anders doen op dit moment.
7: Hij kan nog aanblijven wat jou betreft.
13: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, er is nu ook een nieuwe CFO. Die heeft natuurlijk ook eerst even voor gezorgd om even de maximale pijn te pakken... door nu de verwachtingen laag neer te zetten.
7: Mm-hmm.
13: Dus is te hopen dat ze dat goed hebben gedaan. Dat ze misschien de komende kwartalen net wat beter kunnen binnenkomen. Dan zou dat moeten lukken.
9: Ja, maar hoe lang is dat? We kregen bijvoorbeeld een luisteraarsvraag van Ivo. Die zegt, ik heb Nike-aandelen, ik zit erin en ik zit vast, zegt hij... Heb je nog een advies? Ja, wanneer moet je een knoop doorhakken?
13: Ja, je zit nooit vast natuurlijk, hè, op de beurs. Nee, dat is het mooie. Maar kijk, dat is natuurlijk een perceptie. Dat je hoeft het niet terug te winnen met hetzelfde aandeel, zou mijn advies zijn. Kijk, als ik de komende 2-3 jaar daarnaar kijk, is het nog steeds op 6-27 keer de winst. Ja, er moet wel echt veel veranderen. En de near-term, zeg maar, signalen zijn gewoon niet positief wat dat betreft. Ja, ik zit er zelf niet in. Dat laat ik het daarbij laten.
9: Gefeliciteerd.
7: En als je dan naar het aandeel kijkt, het is in 5 jaar tijd al met meer dan 75% geteld. En als ik jou zo hoor, dan is de meeste pijn nog niet geleden voor het aandeel.
13: Nee, kijk, de stappen die ze nu zetten zijn denk ik de juiste. Alleen dat is niet iets wat je zeg maar. Er is niet een soort quick fix. En daar ook zeg maar qua perceptie. Volgens mij ging Mbappé ging ook van Nike naar On toe. Weet je wel? Dus dat soort dingen, dat helpt allemaal niet mee. Er zijn wel green shoots. Hè, de sportkleding, de sportdingen die werken op zich nog wel. Het is met name aan de lifestyle en de Jordan kant waar het misloopt. Ja, misschien dat ze het sneller kunnen omdraaien, maar. is natuurlijk gewoon een gigantische organisatie. Dus voordat je dat zo'n schip weer hebt gekeerd, ben je gewoon wel een paar jaar verder meestal.
7: Kan het aandeel weer terugkeren naar die hoogtes van een paar jaar geleden? Of is dit gewoon het nieuwe normaal waar ze aan moeten wennen?
13: Nou, die hoogtes waren ook in een omgeving waarbij de rentes op nul stonden. En alles wat zeg maar een beetje de quality compounder-achtige status had, wat Nike ook had, dat kon niet missen, zeg maar. Dus dat iedereen vond het dan mooi om dat op 60 keer de winst te kopen. Dat ga je niet meer terugzien.
4: BNR Beurs.
9: Ook bij Disney moet er bezuinigd worden. En dat gaat ook gebeuren, meldt de Wall Street Journal. Bij de televisietak gaan er honderden banen uit. En een aantal divisies worden, net als bij Nike, misschien ook hier samengevoegd. De president van het bedrijf, Dana Walden, die zat op een conferentie in Los Angeles en moest ze gelijk verdedigen.
15: I think like all of our similarly situated competitors, and certainly all of our competitors in the tech industry, there is a need to constantly evaluate how you're structured, how big is the organization.
9: Ja, het kan nog wel even duren en het is ook nog onzeker of ze die herstructurering dit jaar nog rondkrijgen. Die nieuwe topman Thijs, die drukt wel gelijk zijn stempel op het bedrijf zo. Is dat slim om dat zo meteen te doen?
13: Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook misschien dat hij, ook Disney heeft de afgelopen jaren wel meer herstructureringen gehad. En je moet bij Disney als nieuwe topman wel je stempel drukken. Want de oude topman Bob Iger, die is natuurlijk, vindt zichzelf larger dan Disney. Dus die blijft ook altijd zijn stempel drukken. Ik vind alleen de grootte, denk ik, misschien is het wat klein. Hè? Dus werken meer dan 200.000 mensen. Als je echt denkt dat je moet bezuinigen, moet je misschien ook de pijn in één keer pakken en gewoon wat groter inzetten.
9: Want deze vrouw, die Dana Walden, die zegt eigenlijk in antwoord op een vraag van iemand die zegt, ja, jullie zijn al 6 jaar lang gewoon iedere half jaar aan het bezuinigen, aan het wegknibbelen. Is dat dan wel de goede weg?
13: De grootste organisatie waar ik ooit voor heb gewerkt is ING. En daar was op een gegeven moment ook elke keer van dat er zo'n zweem van bezuinigingen overheen hing. En dat werkt gewoon niet prettig. En dan mensen worden gewoon de hele dag onzeker van, ik ga wel, maar misschien morgen niet meer. Dus je kan beter dat dan in één keer eruit hebben. En dan met een frisse set verder gaan.
9: Ja, wat zou wat jou betreft, als je zo naar Disney kijkt, waar valt dan terrein te winnen voor ze? Als ze naar dit soort bezuinigingen aan het kijken zijn. Ja, die televisietak zitten ze dan dus nu in te morren.
13: Ja, pretpark loopt op zich wel oké, volgens mij. Dus de televisietak is denk ik wel waar je de meeste ruimte nog hebt om daar zaken te doen.
9: Ja, het aandeel heeft nog geen best jaar tot nu toe. 9% daling. Kan dit het tij keren?
13: Nou ja, de concurrentie heeft natuurlijk ook wat lastiger. Netflix kwam gisteren natuurlijk ook uit dat die niet meer echt groeien in streaminguren. Dus ja. Het is niet. Disney heeft op zich wel een aardig pakket. ESPN begint wel wat vormen aan te nemen. Dus ik denk dat ze wel de juiste dingen hebben gedaan. En ze hebben natuurlijk gewoon historisch zoveel content die gewoon voor eeuwig blijft. En die eeuwig bekeken blijft, kan ik uit eigen ervaring zeggen, met een 5-jarige zoon die dat toch wel graag kijkt.
9: Ja. Nou ja, goed. Dan hebben we medelijden met je. Want ook aan de inkomstenkant timmeren ze aan de weg. Die prijzen van Disney Plus die zijn ook alweer omhoog gegaan. Dat is ook een soort eindeloze prijsverhoging waar ze daarmee bezig zijn. Hoe lang kunnen ze dat nog blijven opschroeven?
13: Ja, maar dat is een beetje de vraag. Hè. Dus voor gezinnen is denk ik Disney Plus meer een stapel dan Netflix. En zeker als Netflix eigenlijk de laatste jaren niet meer echt goede content heeft, dan is Disney Plus denk ik wel, dan kunnen ze gewoon wel door.
7: Ja, nu we het toch over Netflix hebben, als je die twee tegenover elkaar zet, ze doen het allebei niet echt lekker op de beurs. Maar van welk aandeel word jij nou enthousiaster? Van het Disney-aandeel of van het Netflix-aandeel?
13: Ik denk dat Disney misschien wel iets meer potentie nog heeft. Waardering iets lager en daar zit nogal wat ruimte in. Netflix moet je gewoon hopen dat ze weer echt een hit hebben waar iedereen over praat. En zolang dat niet het aan de hand is, ben ik enthousiast over Disney.
7: Tijd om terug te kijken op afgelopen beursweek. Een week die begon met optimisme bij Nvidia.
16: The board actually authorized a $150 billion increase to their share buyback program. That brings the total up to $235 billion.
7: En dat is een record. Nog nooit kocht een bedrijf zoveel eigen aandelen in.
9: Geld in overvloed daarbij Nvidia, waar ze ook met miljarden strooien, is bij Anthropic.
17: It reported a $42 billion net loss in 2025, despite revenue growing 12-fold in the year to $4.6 billion. The company reportedly plans to spend $518 billion on cloud, computing and infrastructure obligations in coming years.
9: Ja, de prospectus die lekte uit en de beursgang komt al snel over grofweg 1,5 maand.
7: Daarmee lijkt de race met OpenAI wel gewonnen, want zij nemen juist meer tijd, bevestigde CEO Sam Altman.
18: We just want to get our feet under us, make sure we understand how to operate in this new way, be able to make some of these decisions in front of us without the pressure of being a newly public company.
9: Het was ook de week van Arcadis. De topvrouw moest bewijzen dat ze beter af zijn zonder zonder te worden overgenomen.
19: We're making deliberate and disciplined portfolio choices that will help us improve the quality of earnings and compound returns over time, building a long-term sustainable value.
7: Ja, heerlijke zelfverzekerdheid had de CEO van Netflix dat ook maar, want de groei van zijn bedrijf gaat hem te langzaam.
20: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
7: Maar het was vooral de week waarin het ging om belastingen, om box 3. Wat jij als belegger moet betalen voor het rendement op je aandelen. Minister Heijnen van Financiën kwam deze week namelijk met een nieuw plan dat in de Kamer en daarbuiten niet echt lekker viel.
21: Dit is niet dekken, dit is eigenlijk een vorm van boekhoudkundige zwendel. Want ook nu weer heeft hij in de komende jaren misschien wat extra geld, maar in latere jaren komt er gewoon minder geld binnen.
7: Ja, dat was hoogleraar Bas Jacobs, liep te schuimbekken. Ook de topman van Euronext is er niet blij mee. Die zegt vandaag dat dit alles zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij de kleiner belegger. Ben je het met hem eens?
13: Nou, ik was eigenlijk wel blij dat er eindelijk weer wat lag. Kijk, uiteindelijk die oorspronkelijke regel waar toen heel de wereld over viel, ik bedank Elon Musk niet vaak, maar in dit geval wel, die ook toen tweette van als je dit doet, dan ben je echt helemaal knettergek. Mm-hmm. Dus onbelaste winst die zeg maar nog niet gerealiseerd is, ook gaan belasten. Dat is eraf. En daar ben ik eigenlijk dan. Ik bedoel, je moet ook een beetje hopen voor waar je voor kan hopen. Dan ben ik daar wel blij mee.
7: Ja, beter iets dan niets.
13: Exact.
7: Daar ben jij dus van. Maar gaat de particuliere belegger er nu uiteindelijk op vooruit of achteruit?
13: Ja, ik denk per saldo, zeker in het eerste jaar, ga je er waarschijnlijk nog wel als particuliere belegger ietsje op achteruit. Want de heffingsvrije voet die gaat weer omlaag. Mm-hmm. Kijk, en dat het punt is gewoon een beetje van, je gaat er waarschijnlijk een beetje op achteruit op de situatie die je nu hebt. Het gaat niet heel veel schelen, maar gewoon duidelijkheid. En gewoon hou je nou even vast en doe dit nou maar gewoon. Het sluit best wel aan bij wat de rest van Europa doet. Dus wat mij betreft, ik verwacht altijd weinig van politici. Dus als ze dan, please don't fuck it up further. Oh, sorry, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.
9: Ja, dus mag je alles zeggen wat je wil. Nou ja, goed, duidelijke boodschap. En het was ook nog de week waarin een gehypte beursgang werd uitgesteld. Smartringmaker Aura die besloot op het allerlaatste moment toch nog te wachten met de IPO.
22: Companies citing uncertainty in the IPO market. It looks like they would have ultimately had relatively strong demand at the lower end of the valuation. That seems to be why they have pulled this IPO.
9: Ja, en ze zijn niet de eerste. Daar haakten al een aantal Amerikaanse bedrijven ook van tevoren af. Je hebt voor de gelegenheid even je Aura-ring aangedaan.
13: Ja, ik heb een Aura-ring inderdaad.
9: Ja, wat vind je ervan? Even tussendoor.
13: Nou, ik gebruik het met name werkmatig best wel veel om te trekken van oké, ben ik gestrest of heb ik goed geslapen? Ik word ook door veel van mijn vrienden afgezekerd dat het er vrij henkerig uitziet. maar dat neem ik even voor lief. Het is verder wel gewoon wat dat betreft wel een prettig product.
9: Ja, ze wilden naar de beurs. Het was, wat ik dacht, op te vatten toch best een goed jaar voor beursgangen. Wat is er veranderd?
13: Ja, ik denk dat dit is ook denk ik wel weer even Aura-specifiek. Hè. Dus als een beursgang niet lukt, dan is het altijd market circumstances. En hadden ze echt superveel demand. Ja. Dus dat is denk ik wel.
9: Die toch aan de onderkant van hun inschatting lag.
13: Wat er ook gebeurde is dat Apple lekte het niet zelf. Maar er lekte natuurlijk uit tijdens de beursgang van Aura dat Apple ook naar een eigen Whoop-achtig product gaat. Dus naar zo'n wearable zonder dat het de Apple Watch is die hetzelfde doet. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee als je tijdens zo'n beursgang bezig bent. Dus ik denk dat dat allemaal niet heeft geholpen. Het klimaat voor beursgangen in Europa zie je nog best wel dingetjes weer naar de beurs komen. Dus het is niet per se overal slecht. Ik denk wel, ja, kapitaal is gewoon schaarser geworden. Dus mensen zijn gewoon wat kritischer aan het worden op beursgangen.
9: Ja, wanneer kan het dan wel weer gebeuren? Nou, bijvoorbeeld bij zo'n Anthropic zie je dat het na de midterms wordt uitgesteld. Is dat iets wat hier misschien ook van toepassing is?
13: Ja, dat zou best kunnen. Midterms zijn natuurlijk sowieso iets wat veel onrust kan geven. En als mensen niet denken dat ze daarvoor kunnen, dan kunnen ze het wel even uitstellen. Dus dat is zeker een van de overwegingen.
9: Goed, dit was hem. Of ja, bijna. Eerst nog even naar de agenda van volgende week. Het cijferseizoen komt langzaam op stoom. De eerste bedrijven die zijn al zover, zoals Samsung. Die geeft al een voorproefje. Belangrijk, want Samsung profiteert flink van het enorme chiptekort. Verder zijn het vooral Amerikaanse bedrijven die de boeken openen. Delta Airlines, Levi Strauss en PepsiCo. Dat heeft een zwaar jaar. Met prijsverlagingen probeerden ze de consument terug te lokken. Zonder succes vooralsnog. Donderdag komen de cijfers. Dat wordt trouwens ook een belangrijke dag voor Aegon. Ze willen weg uit Nederland, maar daar gaan de aandeelhouders nu nog wel even over stemmen. En tot slot nog uitstelsel voor beleggers in OCI. Het bedrijf dat werd overgenomen door een Egyptische miljardair. Tot beleggers protesteerden, want het bod was veel te laag. Op last van de rechter ging het bod een keer omhoog. Maar de Vereniging van Effectenbezitters eiste ook een onderzoek naar wanbeleid. En daar gaat de rechter nu een besluit over nemen.
7: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 2 oktober. De beursdag en gelijk de hele week doorgenomen. Wij danken Thijs Buithuis van Norbury Capital. Ik ben blij dat je er wel was.
13: Graag gedaan, was leuk.
9: Ja, en we danken jou voor het luisteren, lieve luisteraar. Jullie zijn altijd heel enthousiast over Thijs in de reacties. Dus hebben we goed nieuws. Zondag is hij er weer in Beurs in Zicht. Die vind je in onze podcastfeed, waar je dus ook die trailer vindt van ons ASML. 16 oktober. Mensen, zet het in je agenda. En dan zien we je daar.
7: Eerst nog even zondag.
9: Eerst zondag, inderdaad.
7: Tot zondag.
9: Joe.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig, met enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Crypto. Het was natuurlijk ooit de belofte: wie op tijd instapte, kon zomaar schathemeltje rijk worden. Intussen is de grootste hype voorbij. En dus de vraag: wat is er nog over van die belofte? En vooral, wat moet je vandaag de dag met crypto als leek? Ik bespreek het in BNR's Big Five van crypto voorbij de hype. Vandaag met Lucas Wensing. Hij is de CEO van crypto-dienstverlening Amdax. Wat onder andere draait om beleggen en vermogensbeheer. Leuk dat je er bent, welkom.
5: Ja, dankjewel.
4: Straks wil ik helemaal over jouw reis in die cryptowereld praten. Maar eerst nog maar even de actualiteit bij de kop pakken. Dan moet ik het even over gisteren hebben. Want gisteren kwam naar buiten dat de cryptowereld zich ernstige zorgen maakt over de box 3-plannen van het kabinet. Maak jij je ook zorgen?
5: Ja, er is een hele vreemde situatie gaande. Dat we natuurlijk een discussie hebben gehad over het introduceren van vermogensaanwasbelasting en daartegenover vermogenswinstbelasting. Ja, en die wet die gaat dus feitelijk door. We gaan naar een hele vreemde situatie dat vermogensaanwas belast gaat worden. Met een aantal uitzonderingen. En die waren heel beperkt tot vastgoed en start-ups. En daar is nu financiële instrumenten bijgekomen. En daarmee lijkt het probleem van tafel. Maar er blijft nog steeds een hele grote groep dienstverleners die dus vast komen te zitten. En daarmee ook beleggers die vast komen te zitten in die vermogensaanwasproblematiek.
4: En ik neem aan dat jij vast komt te zitten.
5: Nou ja, ik dus op zich als bedrijf niet. Maar de klanten van dit bedrijf komen daar in potentie wel mee in een heel ander regime terecht. En dat is heel vreemd. Want het is je krijgt een soort van discriminatie. Niet zozeer op de assetklasse. Want ja, bitcoin kan je natuurlijk kopen bij een cryptobedrijf. Die ook gelicenseerd is op die manier. Maar je kan het ook verpakt kopen als een financieel instrument. En die financiële instrumenten die zijn nou net uitgezonderd als een verandering. En daarmee zou een bitcoin ETF een ander belastingregime kennen dan het kopen van een normale bitcoin.
4: Ja, en dan zeg je het treft mijn klanten. Maar ik kan dus wel voorstellen dat het dan ook jou treft. Dat je klanten uiteindelijk naar ander type producten zullen gaan uitwijken. En je daarmee je klanten kwijtraakt.
5: Ja, nou kijk, klanten zijn heel belastinggevoelig. Dus als daar een duidelijk onderscheid wordt gemaakt en het effect kan echt heel groot zijn in juist een volatiele asset.
4: Ja.
5: Dan is dat heel nadelig, ja zeker. Ja. En het is natuurlijk gewoon het is discriminair op die manier. En wat vreemd ook is dat we natuurlijk heel veel effort hebben gepleegd in het opzetten van een nieuwe industrie. Die ook zijn eigen wet en regels kennen. Nou ja, MiCAR en MiFID, het lijkt allemaal op elkaar. Het is echt op Europese stoel gevormd. En het is nu langzaam volwassen aan het worden. Tot volwassenheid eigenlijk.
4: Ja.
5: Ja, en dan doe je dit.
4: Ja.
5: Dus het is gewoon van de gekken. En het, zeker het vermogensaanwas in brede zin, hebben we ons natuurlijk al internationaal, op z'n zacht gezegd, een beetje te kakken gezet.
4: Ja, ja, dit is echt een onderwerp. De BNR-luisteraar is ook flink mee bezig.
5: Ja.
4: Wordt vervolgd, kijken hoe dat afloopt. En straks gaan we wel wat meer over de regels ook praten. Hoe dat nou de sector remt en niet. Maar eerst wil ik ook even een beetje wat meer in jouw verhaal duiken. Want je bent ooit begonnen met een studie informatica, heb ik begrepen.
5: Ja.
4: Daarna heb je jarenlang in de techwereld gewerkt. Nu ben je dus vermogensbeheerder in crypto. Wat fascineerde jou in eerste instantie aan crypto?
5: Ja, het is een soort van. Het begint met een soort van. Dat je iets ontdekt waarvan je denkt, nou, hier wil ik wat meer over weten. En vervolgens ontstaat er een lange zoektocht om het allemaal echt goed te begrijpen. En ik heb ook naar je voorgaande gasten geluisterd. En ik merk dat veel mensen in die industrie, zeker degene die wat langer bezig zijn, zo'nzelfde zoektocht hebben doorgemaakt.
4: En het zijn ook natuurlijk wel de mensen die heel erg houden van pionieren en dat onbekende. En ook dat deze wereld ook iets zou kunnen doorbreken. Was dat voor jou ook zo?
5: Ja, kijk, het hype ontstaat uiteindelijk in waarden en in muntjes. En zo wordt het vaak gekleineerd. Iets gaat omhoog of iets gaat naar beneden. En daar kan je dan stinkend rijk van worden, zoals je net ook even aankondigde. En dat is allemaal gebeurd. Maar daar zat niet mijn drive achter. Kijk, ik vond voornamelijk, zeker vanuit mijn technische achtergrond, de disruptie die crypto kan veroorzaken, mateloos interessant.
4: Welke disruptie was met name het deel wat jou aansprak?
5: Nou, dat begint dan met de ontdekking van wat Bitcoin is. En daar heb je een positieve of een potentiële manier waarop hoe we kapitaal zien. Eigendom zien. En zeker in het digitale tijdperk. Digitaal eigendom was tot dan toe eigenlijk nog niet uitgevonden. Je kon eigenlijk alleen maar digitale dingen kopiëren. Nou, daar gaat je eigendom. En dit is een manier om iets wat digitaal is echt aantoonbaar en wiskundig aan jou te koppelen. Dus daar kan je dan als enige bij. En dat vond ik het concept heel mooi.
4: Ja, maar was het niet ook voor jou dat die rol van die banken eigenlijk eruit gaat? Speelde dat voor jou ook een rol?
5: Nou ja, dat komt dan een soort van als een tweede orde. Dus voor mij was het een tweede orde. Dus het feit dat je volledig zelfstandig kan besluiten over hoe je vermogen overdraagt van de een naar de ander, dat is natuurlijk een heel mooi goed en gegeven. Maar de technische kant daarvan heeft mij het meest getrokken.
4: Mm-hmm.
5: En vooral ook als je dat plaatje verlengt. Dus wat kan je naast een nieuw cryptomunt als een bitcoin, hoe zou je die technologie nog meer kunnen toepassen? Ja, en dan kom je inderdaad in projecten die daarna volgden, als een Ethereum, waarin smart contracting een rol speelt. En tokenization is in jouw studio ook al een aantal keer teruggekomen. Dus dat je eigenlijk elke asset die digitaal is als een token kan gaan verplaatsen, in plaats van via de rails die we nu kennen. En daarmee kan je centrale partijen passeren. Je kan veel sneller zaken doen. Je kan vermogens of vermogensstukken makkelijker overdragen.
4: Ja, maar dat die centrale partijen eruit, dan heb je toch ook over de banken die zich met de sector kunnen bemoeien. De centrale banken die toch daarmee op een zijspoor worden gezet. Vind je dat een goede keuze geweest destijds om dat zo te doen?
5: Ja, de financiële sector is, met als je even uitzoomt over de hele ontwikkeling van IT en internet, is ongeveer de financiële sector de laatste sector die langzaam de disruptie van tech echt meemaakt.
6: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Niet per definitie afbrokkelt door de introductie van deze nieuwe technologie. Maar ik denk wel dat de centrale controle niet per se goed is. Het houdt innovatie tegen. Het zorgt ervoor dat eigenlijk als er iets financieel nieuws moet komen, dan moet het ook van die centrale partijen gedaan en vandaan komen. En die zijn natuurlijk niet altijd geneigd om te innoveren als iets gaat zoals het gaat. En misschien dat ze in een comfortabele positie zitten. Het is gewoon het feit dat er weinig concurrentie en innovatie plaatsvindt, is per definitie denk ik niet goed voor de financiële sector.
2: Ik hoor ook veel zeggen, ooit is het ook bedacht, dat kunnen we allemaal ook nalezen, maar dat het ook door jullie gevoeld wordt, dat het een eerlijker systeem zou worden.
1: Ja, de eerlijkheid zit er is misschien niet altijd even duidelijk te voelen voor de Nederlander. Want wij zijn natuurlijk financieel gezien hebben we eigenlijk alle mogelijkheden. Je kan makkelijk een bankrekening krijgen. Je kan makkelijk beleggen als je dat wil. Nou, dat zijn en niet alleen in aandelen, maar in allerlei soorten financiële assets. Maar wereldwijd is de oneerlijkheid natuurlijk wel heel groot. Ja, daar is denk ik ook de initiële stap met crypto voornamelijk op geënt geweest.
2: Maar was dat voor jou ook een belangrijk gegeven dat je gefascineerd raakte door dit systeem, dat je zegt het gaat eerlijker?
1: Het is eerlijker, je kan het makkelijker wereldwijd adopteren. Dus de grenzen
2: Maar ik probeer te zoeken wat jij vindt. Was dit voor jou belangrijk dat het eerlijker is ingericht? Was dat voor jou ook een drive om te zeggen, ik vind dit mooi, deze technologie?
1: Ja, het is natuurlijk wel een kans om een vermogenspositie op te bouwen in een nieuwe technologie, als je die niet al hebt. Je zit natuurlijk als je in het financiële stelsel zit, bijvoorbeeld banken zitten heel dicht bij de creatie van nieuw vermogen of nieuw geld. Dus ze staan eigenlijk vooraan in de rij. Op het moment dat er een financiële kans ontstaat, dan zijn degene die als eerste oppakken, de financiële instituten en de gewone man en vrouw, die staan natuurlijk eigenlijk ergens achteraan. En met crypto bestaat er wel een kans om daar een beetje op te resetten. Maar ik zeg het wel vrij voorzichtig, omdat dat niet per definitie mijn eerste drijfveer is geweest om hier aan te beginnen. Het is
2: ook omdat jij natuurlijk je zet je in voor de top van de vermogenden. Dus in die zin ben jij vooral bezig om rijke mensen nog rijker te maken.
1: Ja, nou in ieder geval een alternatief te bieden. Ja, zeker. Het is het interessante vind ik aan die doelgroep is dat je maatwerk kan leveren. Dat is wat ik er leuk aan vind. En dat is waar ik ook de kans zag. Er waren best wel in de tijd dat wij begonnen, dat is zo'n 8 jaar geleden, waren er meerdere cryptodienstverleners al actief in het buitenland en in Nederland. Maar die waren allemaal geënt op retail. En in retail, in crypto, in die periode was kaf en koren moeilijk te scheiden. En de serieuze crypto-projecten waren ook moeilijk te onderscheiden van de rommel. Mm-hmm. Want we hebben in zo'n fase van innovatie ontstaat ook heel veel rommel. Of mensen die misbruik willen maken van goedgelovigheid van klanten.
2: Ja, precies. Dan heb je het dus weer over die cowboywereld. Waar je ook een aantal fasen in hebt gehad. Je zegt het is niet mijn drive per se geweest dat het een eerlijker systeem is. Hè? Daar ben je voorzichtig in.
1: Nee, ik wil voornamelijk zorgen dat het een investable assetklasse wordt. En dat kan alleen maar door klanten te helpen dat ze niet alle troep kopen.
2: Ja.
1: Want als ze dat doen, ja, dan stoten ze één keer hun neus, maar geen tweede keer.
2: Ja. Toch, hè, als je het hebt over een eerlijk toegankelijk systeem, hè, waar iedereen bij kan komen, ook mensen in ontwikkelingslanden, waar ook eerder deze week over gesproken wordt, blijft toch een beetje de vraag ook bij ons beklijven van, ja, is dat wel echt zo? Want je moet zoveel kennis hebben eigenlijk van deze cryptowereld die best wel technisch ingewikkeld is. Dat is hoogopgeleiden, die vinden het al een heel moeilijk onderwerp, laat staan voor mensen die minder opgeleid zijn. Dus hoe eerlijk en toegankelijk is het systeem nou echt?
1: Ja, zolang je nog een techneut moet zijn om het te kunnen gebruiken, is natuurlijk per definitie oneerlijk, want dan moet je die kennis hebben. En die fase zijn we nu langzaam aan het uitgroeien. Het wordt gewoon makkelijker, maar het wordt ook onzichtbaarder. Je gaat zo dadelijk gewoon gebruik maken van cryptotechnologie zonder dat je het doorhebt.
2: Mm-hmm.
1: En dat is dan natuurlijk de doorbraak van een technologie. Dan wordt een technologie echt gebruikt, omdat het geen technologie meer is, maar gewoon een functie.
3: De Big Five. Diana Matroos.
2: Laten we vooral ook over jullie businessmodel gaan praten. Want Amdax is een broker voor crypto. Klanten kunnen zelf beleggen, maar het ook uitbesteden aan jullie. En in die zin zijn jullie dus ook een vermogensbeheerder en custodian. Jullie bewaren het allemaal veilig. Waar kan je allemaal in beleggen bij Amdax?
1: Ja, wij willen zorgen dat klanten ook daadwerkelijk vermogensgroei meemaken. En dat is denk ik hard nodig, want de cryptosector als geheel is natuurlijk een sector die groeit en krimpt onder zoveel tijd. Het is volatiel, het is jong, het moet nog grotendeels moeten dingen worden uitgevonden. Dus je

0: wil investeren in die dingen die potentie hebben. En natuurlijk kunnen we de koers ook niet voorspellen. Was maar zo mooi. Maar je kan wel iets zeggen over bepaalde projecten en technologieën of daar toekomst in zit.
1: En dan moet ik meteen toch denken aan stablecoins. Is dat belangrijk als asset?
0: Als asset is dat belangrijk, maar niet zozeer voor een belegger. Kijk, de belegger, het is een euro, maar dan digitaal. Of het is een dollar, maar dan digitaal als crypto. Kijk, de waarde van een euro en een dollar gaat natuurlijk niet zomaar omhoog of naar beneden. Of in ieder geval, meestal gaat hij naar beneden eigenlijk enkel. Dat heet inflatie. Maar dat is daarmee niet, in mijn ogen niet een investable asset voor de gemiddelde particulier. Die wil in een asset investeren waarin groei te verwachten is.
1: En waar is een groei te verwachten dan?
0: Nou, dat kan in de klassieke project Bitcoin zitten. Want er is nu een bepaalde hoeveelheid volume in, een bepaalde hoeveelheid mensen die het hebben. En er is een reden om aan te nemen dat dat gaat groeien. Dus dan kan je erin investeren omdat je denkt dat morgen meer waard is. Dat is een simpele gedachte. En die is voor veel mensen ondertussen wel bekend. Dus ik hoop ook altijd, maar als mensen dan iets gaan doen met crypto, koop dan in ieder geval als eerste Bitcoin en niet iets anders. Want dan heb je in ieder geval een belangrijke positie ingenomen. Maar er zijn ook heel veel jonge en nieuwe projecten die een bepaalde.
1: Noem eens een paar.
0: Nou ja, bijvoorbeeld Hype is een project, wat Hyperliquid, wat recent opgekomen is. Een decentrale exchange in future contracten. Mm-hmm. Beetje technisch. Maar het is een feitelijk iets wat normaal op beurzen plaatsvindt, maar dan volledig in het crypto-domein. En dat is eigenlijk een project waar ook gewoon omzet gemaakt wordt, waar rendement is en waar je dus ook kan verdienen als deelnemer van het project. Ja, en dat is een hele duidelijke crypto-bedrijf, zou ik bijna willen zeggen, in de vorm van een crypto-technologie.
1: Tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd spannend. Er is best wel veel volatiliteit. Hoeveel rendementen kan je nou een beetje behalen in deze wereld?
0: Zoom in en zoom uit, zou ik willen zeggen.
1: Nou, doe maar.
0: Ja, ik kan geen voorspelling doen over rendementen op de middentermijn.
1: Nee, maar als je een beetje naar het verleden kijkt, wat zijn een beetje de uitschieters?
0: Ja, toen ik begon in crypto was Bitcoin had een prijs van $800. Ja, we hebben de $120,000 gezien. Weet je, en dat is dan alleen op het Bitcoin-project. Dus zoom uit in een jaar of 10 zijn dat enorme rendementen. En in die kleine projecten kan dat sneller gaan als daar een bepaalde hype of enthousiasme ontstaat. Maar het is ook heel volatiel. Kijk, die koerssprong die ik net beschrijf, ging wel ook gepaard met 4 keer een dip van 80%.
1: Ja.
0: Dus wat kan je verdienen?
1: Ben je zelf wel eens hard geraakt door zo'n dip?
0: Ja, nee, je wordt geraakt door zo'n dip op het moment dat je moet verkopen als de prijs laag is. Dan word je geraakt. Dus het belangrijkste advies dat wij aan onze beleggers ook geven is: zorg ervoor dat je het met een bepaald percentage van je vermogen doet waarin je dat effect kan voorkomen. Dus doe het met 5%, misschien 10% als je erg enthousiast bent. En zorg er ook voor dat je dat een periode van 5 jaar kan vasthouden. Want de historie laat in ieder geval zien dat gemiddeld die cryptomarkt in 5 jaar hoger staat dan daarvoor. Dus als je precies op een piek in hebt gestapt en dat was de piek, en vervolgens gaat de markt naar beneden en heeft je tijd nodig om omhoog te komen, dan zijn je dat, historisch gezien ben je met 4-5 jaar door die dip heen. Dus als je dat zegt natuurlijk niks over de toekomst, maar het geeft je wel een beeld over de periode.
1: Want over die toekomst durf je helemaal niets te zeggen?
0: Ja, ik durf wel een hoop te zeggen. In de zin dat ik denk dat we hebben veel redenen om aan te nemen dat die cryptotechnologie op heel veel plekken steeds normaler gaat worden en steeds onzichtbaarder wordt de gebruiker. Daar is in de verschillende andere afleveringen natuurlijk ook al wat over gezegd. Kijk, ik denk dat AI daar een belangrijke versneller in gaat zijn. Als je als een AI-agent iets wil gaan doen met kopen of betalen, dan moet je dat toch in een crypto-variant doen, want een bankrekening heeft een AI-agent niet. Dat zijn natuurlijk beloftes, maar dat zijn wel zaken waar nu sterk mee geëxperimenteerd wordt. Maar ook het overbrengen van de traditionele financiële assets naar een crypto-variant, daarin gaat heel veel groei plaatsvinden. En dat gaat disruptief zijn voor bijvoorbeeld partijen die in de settlement-industrie zitten of die bewaardiensten voor aandelen. Nou, er zijn hele onderdelen van de financiële sector die zo dadelijk eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat een crypto dat kan vervangen.
1: Ja, en dus daarmee mag je dus aannemen dat die sector, en dan komen straks wel ook op alle belemmeringen, maar dat wel echt gaat groeien. Dus een goede investering eigenlijk blijft.
0: Ja, dus als je zegt ik wil op de markt mee groeien, zonder dat ik precies weet welke crypto ik nou moet kopen, ik wil in ieder geval die marktrichting kunnen vangen. Dan kunnen we die klanten helpen. Want dat doen we met vermogensbeheerposities bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Uiteindelijk zeg je dus ook van wees wel voorzichtig hoeveel je daar allokeert.
0: Ja, natuurlijk. Je moet niet te veel. De volatiliteit maakt dat je gewoon voorzichtig moet zijn in je allocatie. En mensen zijn natuurlijk, zeker als het omhoog gaat, enthousiast. Kunnen dan ook wel eens wat te veel op een bordje nemen. Dat zijn allemaal menselijke fouten. En daar, ja, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
0: Het is niet erg om een keer winst te nemen, bijvoorbeeld.
1: Nee, en heb je veel mensen gezien die dan toch echt hoopten van ik word die schat hemeltje rijk mee?
0: Ja, natuurlijk zijn dat soort beleggers. Ja, dat is niet door crypto, maar het is omdat bepaalde mensen gewoon zo geprogrammeerd zijn. Maar het is ondertussen een normale volwassen industrie aan het worden. Mm-hmm. En de groei is er en die is ook gestaag. En ik denk ook dat het qua segment, nou ja, AI gaat nu heel hard, dus daar zit veel groei. Maar het zit wel in die categorie.
1: Ja.
0: Dus het is dermate disruptief. Dus ook al is AI nu eventjes het meest interessant voor veel beleggers. Ja, dat veert wel weer terug, ook naar deze disruptieve kant.
1: Maar uiteindelijk zeg je, die markt is steeds volwassener aan het worden. Tegelijkertijd zien we natuurlijk toch nog verhalen bijkomen van een grote hack, ook weer deze week, van een Noord-Koreaanse partij. Hoe kwetsbaar is de sector nog, vind je?
0: Ja, nou, dus de cryptosector is kwetsbaar. Dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien. Het wordt wel minder.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd wordt de algemene cyberveiligheid wel een steeds groter probleem. En dat komt voornamelijk door AI, eerlijk gezegd. Dus you win some, you lose some.
1: Ja, precies.
0: Maar wat hier gebeurt zijn natuurlijk de combinatie AI maakt dat je te maken kan krijgen met een aanval die aan de ene kant heel slim is. Want AI agents kunnen zich echt natuurlijk als een persoon slim organiseren. Maar die tegelijkertijd met 10.000 mensen tegelijk kan aankomen. Dus een combinatie van intelligente hacking en brute force, zoals dat dan heet, ja, maakt dat je enorm kwetsbaar kan zijn. Want je kan heel snel geraakt worden door een heel legertje aan intelligente hackers die informatie met elkaar uitwisselen en op alle deurtjes kloppen, alles proberen. Heel veel.
1: Ja, en ook moeilijk, denk ik, om je op een gegeven moment daartegen te beveiligen ook.
0: Ja, nou, je kan dat ook wel weer met zo'nzelfde manier van legertjes weer proberen tegen te gaan. Maar daar zijn we nog niet zo. Dus het is voornamelijk nu aanvalsgericht. De verdedigingskant is nog niet on par. En ik denk dat voornamelijk MKB Nederland hier heel veel MKB'ers hier mee te maken gaan krijgen. Dus bedrijven die wel afhankelijk zijn van IT, maar moeite hebben om dat goed te organiseren, of daar eigenlijk niet genoeg kennis van hebben.
1: Of niet genoeg geld, hè? Dat is natuurlijk ook altijd een probleem, dat je daar dan ook maar weer genoeg geld voor moet hebben om dat te organiseren. Dus daar zie je wel echt een gevaar, wat je zelf ook spannend vindt.
0: Ja, nou kijk, wij zijn natuurlijk een techbedrijf, dus ik heb heel veel geïnvesteerd in tech en veiligheid. En het is een van de speerpunten in bedrijf dat wij geen crypto's kwijtraken voor klanten. Dus bij ons gaat ook niet alles automatisch. Er zitten ook nog handmatige poortjes tussen.
1: Ja, maar ik sprak eerder natuurlijk met Marius als ondernemer, die ook wel vertelde dat hij zijn bedrijf natuurlijk nu heel goed heeft verkocht. Wat natuurlijk heel erg lekker is. Maar dat er enorme druk ook van hem is afgevallen. Omdat er zulke gigabedragen elke keer in omgaan. En er toch ook kwetsbaarheden zitten in het systeem. Herken je dat?
0: Nou, hij zit natuurlijk wel meer op een product waarin er heel veel heen en weer gaat. Er gaan heel veel bitcoins in, er gaan heel veel bitcoin uit, rendement en zo. Dus dat is, het is echt een machine, zoiets. En bij ons zitten we wat meer op investeren en vasthouden. Dus ik heb wat minder flow op dat gebied, maar ik heb meer vermogen om te bewaken. Dus een wat ander soort dienst. En als je dus wat in wat rustiger vaarwater zit, kan je dat stuk veiligheid wel anders organiseren.
1: Als je nou als leek hier naar luistert, en ik ben steeds meer, heb ik me ontwikkeld gedurende deze week, maar beleggen, dat is nog echt ver van mij. Wat zou je mij en de luisteraar dan adviseren om te doen?
0: Ja, ik zou je adviseren om te kijken of de ontwikkeling van de sector iets is wat je aanspreekt. Denk je van, nou, ik zie muziek in de manier waarop deze markt zich ontwikkelt. En dan door een partij als ons een vermogensbeheerpositie innemen, waarin je niet zelf hoeft te kiezen welk project je moet kopen.
1: Ja, maar bij jullie moet je geloof ik al een ton meenemen, toch?
0: Nou, dat mag, maar je hoeft niet. Je kan er vanaf 10.000 euro.
1: Oh, 10.000 euro, dat kan wat lager.
0: Ja, we hebben verschillende producten en sommige kunnen wat lager instappen.
1: Ja, oké. Okay. En ik begrijp dat je zegt bij jullie, maar stel dat ik het toch zelf een beetje wil sturen, help me een beetje te denken zoals jij denkt.
0: Nou, als je het zelf wil doen en je wil een teen in het water steken, dan zou ik zeggen, begin met een positie in Bitcoin. Even voor je beeld. Kijk, Bitcoin is nog steeds de helft van de industrie. Dus als je alle crypto's bij elkaar zet en de waarde daarvan bekijkt, is de helft van die waarde is alleen al Bitcoin.
1: Ja.
0: Dus als je Bitcoin hebt, dan zit je met een goede exposure in het crypto-domein.
1: Ja. Terwijl aan de andere kant misschien de grote groei juist bij andere crypto's zit.
0: Ja, maar goed, we zien nog steeds. Kijk, we zijn natuurlijk in de vorige runde van 20.000 naar ongeveer 120.000 gegaan. Ja, ik vind dat geen foute groei. Ik vind dat wel een mooie groei. Als je het mee kan maken, is wel lekker.
1: Ja, zeker. Dus, maar de vraag is, ga je het nog een keer meemaken natuurlijk?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, als je Bitcoin ziet als digitaal kapitaal, is er niet zo weinig beperking in die groei.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, je kan zeggen, zolang de euro naar beneden gaat, kan Bitcoin omhoog.
1: Ja. Zie je het ook ergens als digitaal goud?
0: Het heeft natuurlijk ook kenmerken die lijken op digitaal goud. Ja, goud is natuurlijk nog altijd nog 20 keer groter dan bitcoin. Maar ja, dat bestaat ook 2000 jaar.
1: Uiteindelijk is het ook de regelgeving die heel veel gaat doen voor de cryptomarkt. Helpt het vooruit of remt het juist de groei af? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five. James.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig, met enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week onderzoek ik waar de cryptomarkt staat een paar jaar na de hype. Wat je er als leek allemaal mee moet en waar die markt zich naartoe gaat bewegen. Ik praat er vandaag over met de CEO van Amdax, vermogensbeheerder, cryptodienstverlener Lucas Wensing. Lucas, ik wil graag meteen even beginnen met de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Daniel Mol, natuurlijk bekend van de CryptoCast. Je kent hem ook. En als journalist, en hij wilde dit van jou weten.
5: Nederland is qua regelgeving altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Zeker in Europa, maar eigenlijk wereldwijd wel. Ik vraag me dan af, heeft Lucas in het bouwen van zijn bedrijven, heeft hij ooit het gevoel gehad dat hij te maken heeft gehad met oneerlijke concurrentie? Dus bedrijven die misschien wel van buiten kwamen, de Nederlandse markt op, ja, die dan toch eigenlijk vanuit een heel ander regelgevend pakket die markt opkwamen. En terwijl Lucas altijd het braafste jongetje van de klas moest zijn.
4: Voelde dat lullig om het braafste jongetje van de klas te moeten zijn?
6: Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb het ook bewust opgezocht. Kijk, we weten dat die vermogende beleggers vertrouwen gewoon ontzettend belangrijk vinden. En we hebben de eerste registratie bij de Nederlandse Bank in 2020 gekregen. Toen de markt in een opwaartse
4: trend was. Als eerste cryptobedrijf, hè? Ja.
6: Als eerste en als enige ook. In 6 weken waren we de enige in Nederland. Dus
4: dat voelde lekker natuurlijk.
6: Nou ja, dat gaf ook nog eens heel veel voordeel. Want die markt was op dat moment aantrekkelijk. En vermogende beleggers die vonden het best wel een risico om dat bij een gemiddeld bedrijfje te doen die geen licentie had. Dus we hadden dat. En daar hebben we echt heel veel voordeel bij gehad. Bij die positie specifiek. En daar hebben we ook op ingezet. Want dat vertrouwen vereist die klantengroep. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt.
4: Dus je zegt dat het eigenlijk best wel gunstig. Maar zijn vraag was, heb je ooit te maken gehad met oneerlijke concurrentie door bedrijven die van buiten de Nederlandse markt opkwamen?
6: Die dat deden, die bedrijven. Onder andere Binance is een goed voorbeeld geweest. Die is ook na een tijdje van de markt afgezet eigenlijk. Mm-hmm. Die hebben zich voor altijd in het retail domein georiënteerd. Dus dat zit voornamelijk bij de kleine beleggers. Wat meer de hype beleggers. En dat is natuurlijk niet ons speelveld.
4: Dus eigenlijk had jij helemaal geen last van?
6: Nee, ik heb daar niet zoveel last van gehad. Ik denk eerder gezegd dat het een bij heeft gedragen aan het feit dat die markt ook wel snel gegroeid is. Dus je zou kunnen zeggen, nou, het feit dat er veel aanbod is maakt dat er ook enthousiasme is. En in mijn segment zie je dat vertrouwen heel belangrijk is. En dat kan je niet eventjes van buiten.
4: Dat heeft jullie eigenlijk heel erg geholpen. Dat is eigenlijk voornamelijk wat ik hoor zeggen.
6: Wet en regelgeving heeft ons in de kern vooral geholpen. Ja, zeker. Wat wel lastig is, is dat bijvoorbeeld hoe vermogensbeheer werkt versus hoe je een fonds kan oprichten heel verschillend is. Mm-hmm. Dus we hebben wel gezien in het verleden dat er cryptofondsen zijn gestart. Onder het AIFMD Light regime. Het wordt een beetje technisch. Maar het is eigenlijk niet veel meer dan met een krijtje op het bord zetten dat je een fonds bent gestart. En dan mag je in het privédomein beleggers lokken. Als het maar van 100.000 euro is en zogenaamde professionals. Maar hoe je je bedrijf inricht als fonds, hoe je het fonds inricht, daar wordt eigenlijk niet zoveel over gezegd. En dat betekent dat daar dingen mis zijn gegaan in het verleden.
4: Ja, en heb je het dan ook over het gevoelig puntje van ambitious, wat je zelf hebt meegemaakt?
6: Dat is een iets ander gevoelig puntje, maar dat is wel een gevoelig puntje. Ja. Want de hele fondsdiscussie maakt dat wat wij moeten doen om voordat wij een klant met 100.000 euro mogen bedienen in het MiCA-raamwerk heel anders.
4: Dan hebben we
6: het
4: over de Europese regelgeving.
6: We hebben het over MiCA inderdaad, dat veel strenger gereguleerd is dan de manier waarop je een fonds kan neerzetten. En dat verschil, daar zie je wel wat concurrentie in. Dat dus verschillende type regels wel dwars kunnen liggen.
4: Ja.
6: En dat klanten dat verschil niet zien en dus ook daarin een fout kunnen maken.
4: Ja, toch om even over dat gevoelige puntje door te praten rond ambitie. Is het vervelend om af te praten trouwens?
6: Nou, je kan het hebben. Ja, kan het hebben.
4: Maar je kan het hebben.
6: Niet een leuk proces, nee. Dat is wel zo.
4: Ja, want eigenlijk heb je ook benoemd dat het een gebrek aan kennis is geweest, ook bij de toezichthouder, waardoor dit geremd is. Misschien moet je het even uitleggen.
6: Ja, ik denk even moeten uitleggen. Ja, want we hebben zo'n 1,5 jaar geleden het initiatief opgestart om een Bitcoin Treasury Company te starten. En dat is voor veel mensen natuurlijk ook een beetje een abracadabra term. Maar omdat we veel bezig zijn met innovatie, zowel aan de regelgeving kant denk ik, als klantbediening, als in technologie, zagen wij de kans om iets wat in het buitenland al veelvuldig gebeurt, namelijk bedrijven die veel bitcoin op de balans hebben, te creëren. Want daar zit groei in. Om dat ook in Nederland te gaan doen.
4: Ja, dus eigenlijk als treasury ben je een soort schatkist. Je koopt bitcoin. Dat haal je weer vanuit aandelen. Haal je het kapitaal vandaan, hè? Zeg ik het zo
6: ja,
4: goed?
6: Ja, eigenlijk heb je dus geen.
4: Ik probeer het een beetje in Jip en Janneke taal te krijgen.
6: Ja, een treasury company heeft geen klant. Maar een treasury company die heeft aandeelhouders.
4: Ja.
6: En die kopen dus op de beurs aandelen van jouw bedrijf. Dat geeft kapitaal in het bedrijf. En daar koop je bitcoin van.
4: Ja. En als het goed gaat met die bitcoin, dan kan je weer meer aandelen uitgeven. En dan weer gaat dat spelletje door.
6: Ja, en een bestaande aandeelhouder heeft dan het voordeel dat die bitcoin meer waard wordt en daarmee het aandeel meer waard wordt.
4: Ja.
6: Dit is de klassieke treasury company. En dat is wat wij niet wilden doen. Maar we zitten wel een beetje in dat hoekje van die treasury companies. Wat wij wilden doen is wel kapitaal ophalen via aandelen, bitcoin van kopen, maar vervolgens die bitcoin aan het werk zetten. En wat ik daarmee bedoel, is dat er ook een hele bitcoin-economie is. We hebben net heel duidelijk gesproken over het muntje bitcoin, maar ook over het netwerk bitcoin, over de technologie bitcoin.
4: Ja.
6: En die technologie die maakt ook dat je kan ondernemen in dat domein. Je kan producten maken die die technologie gebruiken. En het idee wat wij hadden, is dat we dus bitcoin zouden kopen, maar dat bitcoin eigenlijk voor ons niet het beleggingskapitaal is, wat je bij treasury companies normaal ziet, maar eigenlijk het werkkapitaal.
4: Ja, dus heb je het over het operationele gedeelte. Ja. En hoe was dan die balans? Hoe groot was het percentage operationeel in vergelijking met treasury?
6: Ja, 100%. Het idee is dat je al het kapitaal aan het werk zet om die bitcoin-economie draaiend te krijgen of daar geld in te verdienen.
4: Ja.
6: Maar dit stuk hebben wij helemaal terugkijkend toch onvoldoende goed kunnen uitleggen.
4: Wat er gebeurde door de AFM zei?
6: Nou, uiteindelijk hebben we een prospectusfase doorlopen waarin je opschrijft wat je gaat doen. En of natuurlijk heb je een.
4: Je wilde naar de beurs, hè?
6: Ik wil naar de beurs in Nederland, Euronext. Dus iedereen enthousiast. Eerlijk gezegd, de AFM zelf ook enthousiast. Want we hebben te maken met het prospectusteam. Je maakt zo'n prospectus. Je gaat in verschillende fases in co-creatie naar een versie toe die je bij beleggers kan voorleggen. En we hebben in een bepaalde periode ook met de banken allerlei zogenaamde early look meetings gehad met investeerders. En dan, ik denk dat wij enkele honderden miljoenen met krijt op het bord hadden staan van mensen die tijdens die IPO, die dan zou moeten komen, wilden instappen in dit idee.
4: Ja.
6: En we hadden in een voorronde al bij private beleggers 30 miljoen opgehaald. Dus dan had je een potje, zeg maar 300 miljoen kom je dan op, een beetje die kant op. En daarmee kan je die motor van die bitcoin die je daarmee kan kopen aan de gang zetten om die bitcoin op een
4: company te maken. Dus de wens die was er. AFM had je mooie gesprekken mee. Maar uiteindelijk zei de AFM, ja sorry, maar jullie zijn gewoon een beleggingsfonds.
6: Exact, ja. En toen kwam een beetje een spaak tussen de wielen. Vanuit een ander gedeelte.
4: Jullie zijn helemaal niet operationeel.
6: Dat vonden zij. En wij vinden van wel. En, dat werd
4: en de rechter vond het ook.
6: Nou, dat werd hem wel eens niet dus. En inderdaad hebben ze het prospectus uiteindelijk afgekeurd. Daar hebben we ook op gekoerst. Want met een afgekeurd prospectus kan je namelijk ook een rechtszaak starten. Dat hebben we gedaan. Dat is bij het CBB geweest. En dat is eigenlijk meteen een hoger beroep. En die hebben we inderdaad verloren.
4: Ja. En, dus ligt dat dan aan de AFM en de rechter? Of hebben jullie toch daar een fout gemaakt?
6: Ja,
4: zou je denken, als op de rechter hierin meegaat?
6: Ik ben de eerste die hand in eigen boek steekt als dingen niet goed gaan. Dus uiteraard zijn de dingen niet goed gegaan in zo'n prospectusfase. Het heeft ermee te maken dat die treasury companies, die we niet willen zijn, maar in het hoekje waar we wel werden geplaatst, natuurlijk wel allemaal...
4: Als we kijken naar jullie oude website, stond het ook heel duidelijk. Het bedrijf dus, Ambitious, is a pure play treasury that is purpose built for Bitcoin accumulation. Dus dat klinkt wel echt... Ja, treasury en nog een keer treasury, niet operationeel.
6: Nee, het zit natuurlijk in Bitcoin accumulation. Kijk, die Bitcoin accumulation die ontstaat omdat je met Bitcoin aan het werk bent. En het resultaat van werken met Bitcoin is dat je meer Bitcoin krijgt.
4: Pure play treasury, hè? Dat is wel...
6: Met Bitcoin aan de gang. Ja. Natuurlijk.
4: Jullie hebben daarna ook de tekst op de website aangepast. Daar trapte de AFM niet in.
6: Dat vind ik ook heel discutabel. Kijk, uiteindelijk heb je een prospectus waar je in co-creatie naar een versie toe gaat, waarmee je denkt dat je iets communiceert aan potentiële beleggers die dan begrijpen wat je doet.
4: Ja.
6: En dat doe je dus samen met de AFM. En misschien is de verwoording in versie 1 niet goed genoeg geweest, maar in versie 7 in mijn ogen wel. En dan toch weer terugverwijzen naar versie 1 maakt dat we niet die co-creatiefase eigenlijk een... Ja, ik denk dat we daar
4: Dubbel naar kijken. Je kan aan één kant zeggen van... Ja, je kan ook zeggen, ik heb het niet goed opgeschreven, dus ik schrijf het op een andere manier op. Ik merk ook dat mensen denken van... Ja, dat is lekker makkelijk. Dan verander je een paar woordjes op je website en dan voldoe je wel. Hè? Dat is natuurlijk de kritiek van de AFM ook geweest.
6: Ja, maar de AFM had het... Prima als die kritiek er is. Hè?
4: Ja,
6: van de Brouwer. En kijk, zoals je het nu stelt, is het een beetje zo van... Die Lucas is eigenlijk een oplichter. Gaat hij A doen, maar hij zegt B.
4: Ik proef dat sommige mensen dat gevoel wel hebben. En de AFM zei ook, we gaan hier niet in mee.
6: Nee, maar dat vind ik een hele vreemde houding. Kijk, als wij opschrijven wat we gaan doen...
4: Ja.
6: En dus ik zeg B... Ja, dan moet ik dat ook gaan doen. Ik heb ook die verplichting vanuit de prospectus. Ik kan niet een Bitcoin operating company verkopen en uiteindelijk raketten naar de maan sturen. Dat gaat niet.
4: Mm-hmm.
6: Er is allerlei toezicht op het moment dat je naar de beurs gaat en dat je ik moet mijn prospectus ook volgen. Er was genoeg ruimte geweest om misschien niet helemaal precies te begrijpen wat dan die Bitcoin-economie is of hoe je het aan het werk zet en wat het verdienpotentieel is.
4: Zeg je eigenlijk, zoals we begonnen aan dit stukje, van het was het kennisgebrek van de AFM die eigenlijk gewoon het product niet helemaal begrepen?
6: Nee, ja. En de CBB volgt dat blind. Daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ja.
4: Ja.
6: Ik denk dat niet zomaar terecht...
4: Uiteindelijk zie je ook, als je een beetje kijkt hoe die sector zich heeft ontwikkeld, dat er ook meerdere gasten hebben gezegd... Nee, bijvoorbeeld Marius was er ook een goed voorbeeld van. Die had ook geen fijne gesprekken met de AFM.
6: Ja.
4: Dat ging dan over andere zaken. Dat DNB en AFM ook wel heel star erin zaten in het begin. En ook weinig begrip hadden voor...
6: Ja.
4: Of misschien ook te weinig kennis. Dat
6: ja, een combinatie, begrip en kennis.
4: Banken ook.
6: Het is politiek geladen. We zien natuurlijk ook heel veel columns vanuit de AFM ontstaan. Ook vanuit het bestuur over hoeveel risico er in crypto is. En dat geluid laten ze graag horen. Dat begrijp ik ergens wel. Maar je moet niet ook innovatie killen. En dat is, ik denk dat we qua innovatie op dit gebied te vroeg waren.
4: Ja, als je dan weer even gewoon breder kijkt. Ook naar jullie andere bedrijven. En gewoon naar de sector aan zich. Dan waren jullie dus heel erg blij met die regel. Jullie waren echt de eerste die die toestemming kregen van DNB. En ook hoorden jullie tot de eerste groep die een MiCA-licentie kreeg.
6: Ja.
4: Vergunning om legaal te opereren in de Europese Unie. Hè? Dus dat is ook een. Daar ben je ook blij mee, neem ik aan.
6: Dat
4: jullie
6: dus de opvolger zelf, van die eerste set aan wet en regels. Daar ben ik heel blij mee.
4: Is het toch ergens zo dat die regelgeving ook op een bepaalde manier doorschiet?
6: Nou, de drempel om dus nu te gaan ondernemen en die licentie te halen is heel hoog geworden. Kijk, wij zijn natuurlijk vanuit...
4: We zijn blij dat jullie erbij zitten.
6: Nou, we hebben er heel veel voor gedaan. Hè. Het is geen geluk. We zijn natuurlijk begonnen voordat de regels bestonden. En we hebben echt heel erg geïnvesteerd in dat stuk. Met mensen en ook met IT en met geld. Maar als je nu wil beginnen vandaag met een idee in de kroeg met een paar vriendjes. Ik wil een cryptobedrijf beginnen. En dat is gewoon onmogelijk.
4: Ja.
6: Dus de drempel is zo hoog geworden. Dat
4: het is eigenlijk jammer vanuit die wereld van pionieren. Hè? Maar ook niet onomkoombaar uiteindelijk. Als je kijkt hoe elke sector zo uiteindelijk volwassen worden. En dan moet je je aan regels gaan houden. Zo werkt het ook een beetje natuurlijk.
6: Ja, ik ben het wel mee eens dat je je aan regels moet houden.
4: Ja.
6: Daar sta ik ook heel erg voor.
4: Ja.
6: Maar het is nu wel dermate hoog.
4: Nee, ik bedoel niet van aan regels moet houden. Maar dat het ook een beetje hoort bij volwassen worden van een sector. Hè? In het begin heb je gewoon veel meer vrij spel. En dat eindigt dan op een gegeven moment.
6: Ja, dat ben ik het toen met je eens.
4: Ja.
6: Zeker in de financiële sector is dat zo. Het is wel zo dat het pakket aan eisen waar we aan moeten voldoen wel bijna gelijk geschaard wordt met wat banken, verzekeraars ook moeten. En dat je dus die hebt een bepaalde hoeveelheid massa nodig om zo'n operatie te kunnen draaien in een bedrijf. Je kan niet als een 3-4 pitter in een klein regime actief zijn.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Diana Matroos.
4: Ik praat nog steeds met de CEO van Amdax, Lucas Wensing. Als we het hebben over de toekomst. Je hebt er al iets over gezegd, over AI. Die een hele belangrijke rol gaat krijgen in deze wereld. En ook heb je dat gezegd in het kader van beleggen. Als je iets meer die toekomst zou schetsen. Wat zie je dan voor je hoe die markt gaat veranderen als gevolg van AI?
6: Als gevolg van AI? Ik zie het eigenlijk wat anders. De markt voor ons gaat veranderen door de manier waarop crypto's een intrede gaan doen in de hele financiële sector. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor onze klanten en dus ook voor de koers van ons bedrijf. Wij verkopen nu crypto. We doen vermogensbeheer crypto. Klanten kunnen het zelf doen. We zijn nu de stap aan het maken waarin we stablecoins een rol kunnen geven. En niet zozeer om ze te kopen en te verkopen. Dat kan al. Maar ook om daar rendement op te gaan maken. Dus het zogenaamde earn-programma. En daarmee kan je concurreren met wat klanten als rente krijgen op hun spaarrekening. Stel je voor dat is 1,5%, maar je kan door middel van stablecoin rendement misschien wel 5% halen of 6%, dan is dat een interessant alternatief. En dan ga je niet vragen aan klanten om meer te beleggen in crypto, want dat willen mensen gewoon niet. Mensen willen 10%, 5%, dat willen ze niet meer, want dat is te risicovol. Maar als je zegt, ja, maar je hebt ook nog een ander potje, dat is de bankrekening, en we kunnen daar gewoon meer van maken dan wat je nu krijgt door crypto in plaats van in crypto, dan is dat interessant. En de volgende stap is dat je dat met aandelen op dezelfde manier gaat doen. En waarom is een aandeel kopen, tokenized, bij ons interessant? Omdat je dat dan altijd kan doen. Dat kan je ook s'avonds doen, kan je ook in het weekend doen.
4: Dus eigenlijk wordt het portefeuille kan je steeds meer verbreden als gevolg van die verdere ontwikkelingen die er gaan komen. Als je kijkt wat dit voor economieën gaat betekenen in de wereld, wat verwacht je hoe economieën zich gaan ontwikkelen?
6: Ja, nou de economieën die wat achter liggen, we gaan daardoor in een versneld tempo om par komen met de wat meer financieel ontwikkelde economieën.
4: Noem eens voorbeelden van economieën waar je veel hoop van hebt die hiermee geholpen gaan
6: zijn. Nou ja, het makkelijkste bedenken zijn de economieën waar heel veel unbanked people zitten. Mensen die dus wel geld hebben, maar dat allemaal cash gebruiken en niet op een of andere manier kunnen investeren of een bankrekening hebben. Heb je geen bankrekening, kan je niet investeren. Maar zo ga je een crypto in je portemonnee hebt, kan je ook een aandeel kopen. Dat is waar we naartoe gaan. Dus het aantal beleggers en investeerders gaat enorm groeien. En dat ga je merken op de markt. Er zijn natuurlijk heel veel regio's in Azië waar we het echt hebben over 1 miljard mensen die geen bankrekening hebben. En als die erbij komen, dan gaat echt impact hebben.
4: Ja.
6: Dus daar geloof ik in. Maar ja, voor de Nederlandse groep beleggers wordt het niet groter. Het wordt alleen makkelijker. Dus ik denk dat je voornamelijk de beweging van de Nederlandse belegger gaat zien in dat ze zich bewegen naar de partij die dat gewoon allemaal kan.
4: Maar het is wel interessant, ook als je schetst, het gaat over die bankrekening, maar het gaat natuurlijk om zoveel meer. Want als je kijkt de crypto en de hele technologie die erachter zit, en dan kom je weer bij dat woord blockchain. Ja. Dan gaat dat op veel meer manieren in ons leven natuurlijk een rol spelen. Hoe zie jij dat?
6: Ja, het wordt onzichtbaarder. Het wordt wat we het over hadden, inderdaad, dat agents dus iets moeten kunnen afrekenen. Dat is in crypto veel gemakkelijker dan dan via het normale stelsel. Maar internationale betalingen worden gewoon straks veel makkelijker. Het heeft niet iedereen mee te maken, maar bedrijven wel. Er stond laatst een artikel in de FD over dat volgens mij was het Siemens die bijna 20 miljoen per jaar kosten reduceert door intercompany payments. Dus gewoon tussen de eigen vestigingen internationaal aan kostenreductie kan doen. Omdat ze dat met stablecoins nu doen. Dus het gaat
4: hoe werkt dat dan? Heeft dat te maken omdat je dan die tussenpersoon niet hebt? Of heeft het te maken met de snelheid? Hoe moet ik
6: het zien? Een combinatie. Dus je hoeft niet meer van de ene bank naar de andere bank om van je eigen vesten en van je eigen BV naar een andere BV over te maken. En dat heeft voor tussen Nederland en Duitsland is dat verschil minimaal. Maar ja, een bedrijf als Siemens waar we het over hebben is wereldwijd actief.
4: Ja.
6: Al het geld wat in Zuid-Amerika omgaat is bijna niet naar Europa te halen. En dat is of het kost duur en het kost veel tijd. Ja, dat is met crypto dus in één keer veranderd.
4: Ja.
6: En dat soort voordelen zien ze heel erg.
4: Ja, dus het is vooral in het bedrijfsleven. Eerst was het een beetje banken onderling, maar nu zie je het dus veel breder eigenlijk toepasbaar.
6: Ja, dus de rol van grootbanken gaat er ook echt veranderen daarin.
4: Want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Voelen die de hete adem in de nek?
6: Die voelen de hele adem in de nek.
4: Ja, jij loopt ook rond op de Zuidas. Je komt ze tegen.
6: Ja, komen ze tegen. En ze doen natuurlijk ook hun best om erin te innoveren.
4: Ja.
6: Maar omdat je met crypto natuurlijk de mogelijkheid hebt om het niet per definitie alleen bij die bank af te nemen, maar dat ook bij een andere dienstverlener of zelfs zelf te doen. Maakt dat ze echt nog een positie moeten gaan pakken daarin. Omdat ze anders gewoon business gaan verliezen.
4: Ja.
6: Ja, of dat anderen in dat gat springen.
4: Ja.
6: En die innovatie vind ik wel goed. Om even terug te gaan op het begin van het gesprek. Ik denk dat het goed is dat dit soort wake-up moments plaatsvinden voor bedrijven.
4: Ja, en welke wake-up moeten ze dan krijgen? Ja, ze moeten de technologie begrijpen. Nou, dat begrijpen ze steeds beter. Maar er zit ook een diepere laag volgens mij voor jou.
6: Nou, de financiële sector is natuurlijk een niet-productieve sector. Over het algemeen net.
4: Je moet er een beetje smalend bij lachen.
6: Ja, het is natuurlijk een hele grote industrie. Er werken heel veel mensen in. Maar levert dat nou echt productiviteit aan het land? Dat denk ik niet. Niet zomaar. Misschien voor een gedeelte. En nou ja, dat nu wel gaat ontstaan, denk dat het goed is. Maar dan wordt hij wel ook meteen veel kleiner door.
4: Ja, en ik probeer je ook te volgen. Kan je dat iets concreter maken waar ze dan productiever in gaan worden dankzij deze ontwikkeling?
6: Nou, de productiviteit gaat erin zitten dat je niet meer zoveel mensen nodig hebt om met niet productieve dingen bezig te zijn. Omdat een verzekeringsproduct veel meer technisch van aard kan worden, als voorbeeld, waarin je dus niet meer een hele stapel mensen, processen, procedures, en daar heb je niet meer een hele instelling voor nodig. Dat kan je vanuit technologie gaan inrichten. Om een verzekeraar en de verzekeringsnemer. En ook de variabelen waarop een verzekering tot uitkering komt.
4: Ja, dus door die blockchain die dingen gewoon heel snel kan regelen en aan elkaar kan koppelen, kunnen zij ook heel veel lagen ertussen uitsnijden.
6: Ja, en controles en et cetera.
4: Ja. Iets anders is natuurlijk dat het ook iets doet. De gedachte van Bitcoin was natuurlijk ook een andere pot zetten naast dat spaargeld, wat eigenlijk alleen maar geld kost als je dat bij een bank. Dat fluctueert ook een beetje met de tijd. Is dat ook een zorgenpost voor banken?
6: De kapitaalvlucht. Nou, het ligt een beetje aan het land, denk ik. Kijk, in Nederland zijn we nog steeds ontzettend goed in sparen en in geld op de bankrekening houden. Dus tot en met zelfs een klacht van de AFM erover. Ja. Dat we te weinig beleggen. Maar ja, kijk, we hebben natuurlijk wel echt klanten die heel veel niet meer op een bankrekening hebben staan. Dat gewoon netjes in Bitcoin beleggen.
4: Ja. Ja, dus dat is echt wel.
6: Het is gewoon een trend die gaande is. Het is een ontwikkeling. Je moet daar wel een beetje voor uitzoomen. Je kan ook niet echt spreken over gelukt of niet gelukt. Ik denk dat het uiteindelijk gelukt is. Want de industrie is er nog steeds. Als het echt een hype was en een tulpenmanie, was hij lang weg geweest.
4: Ja, dus jij hebt die teleurstelling niet. Die ik bij sommigen wel proefde van. Bitcoin had echt andere beloftes. Heeft het niet waargemaakt. Dat heb jij eigenlijk helemaal niet.
6: Nee, ik denk dat zelfs het project Bitcoin heel erg geslaagd is. Ja, dat is een langzaam draaiend systeem. En dat is ook precies wat het moet zijn. Want langdurig kapitaal ergens in opslaan, dat vereist een bepaalde traagheid voordat je dat kan accepteren. En daarom werkt goud ook goed voor sommige beleggers.
4: Ja.
6: En dat moet je in Bitcoin ook hebben. Het moet er over 120 jaar nog zijn. Dan wil je het erin zetten. En dat recept heeft Bitcoin.
4: Ja.
6: En daar durf ik mijn hand ook wel voor in het vuur te steken.
4: Je hebt natuurlijk al die uitzendingen ook geluisterd deze week. Begrepen van je hebt je best gedaan. Ja. Waarvoor dank, hartstikke leuk. Is er nog één belangrijke boodschap over deze wereld? Je bent de laatste spreker deze week waarvan je zou willen zeggen, die moet toch nog even benoemd worden.
6: Nou, we moeten voornamelijk een beetje geholpen. Kijk, waar ik tegenaan ben gelopen zelf, hè, met het AFM-feest rondom een potentiële beursgang met een bitcoinbedrijf, is dat wat we roepen over het sturen en het wensen van financiële innovatie of überhaupt innovatie in het Europese domein, dat natuurlijk gewoon in de praktijk niet tot op die manier tot uitoefening wordt gebracht. Weet je, dat wat we politiek wensen, is niet wat we in de praktijk prediken of ook acteren. Dus ik kijk meer naar wat mensen doen dan naar wat mensen zeggen. En ik ben natuurlijk teleurgesteld in mijn eigen traject. Nou, daar heb ik vast ook dingen fout gedaan. Maar buiten dat, maar wat ik nu zie gebeuren met die aanwasbelasting of die
4: waar we mee begonnen, hè, deze uitzending.
6: Nou, dat is natuurlijk gewoon. Daarmee kunnen we Europa en Nederland gewoon niet vooruit helpen. Je kilt daarmee in potentie een hele sector.
4: Nou ja, en ik heb eerder met Daniel Mol ook gesproken. Dat we het gewoon eigenlijk. Ja, we hebben het gewoon verloren, Europees gezien, van de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk ook niet meer in te halen.
6: Nou ja, zo negatief stikken dan maar niet in. Ik denk dat het wel kan, maar je moet niet alleen roepen, je moet ook echt gaan doen. En dat doen, daar mis ik rugwind. En de kans en de mogelijkheid om dat te doen, desnoods klein, maar we moeten het wel echt gaan doen.
4: Goed dat deze boodschap ook nog eventjes naar voren wordt gebracht. We besluiten met een kettingvraag voor de volgende week. Dan presenteert mijn collega Art Rooijakkers een Big Five van de Europese vrienden. Zijn eerste gast is Kasper Kerkels. Hij is historicus en politicoloog met een focus op het Verenigd Koninkrijk. Wat zou je aan Kasper willen vragen?
6: Ja, nou, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel interessant. Die zijn namelijk geen Europeanen meer, al enige tijd. En we hebben vanuit crypto een mooi raamwerk neergelegd voor de EU. En daar is heel veel geleerd, is ook heel veel geïnnoveerd. En de UK ligt heel erg achter. Die heeft niet zo'n raamwerk zoals Europa wel heeft. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd of hij verwacht dat in Engeland die Europese regels als een soort van uitgangspunt worden genomen voor de eigen regels, die dan voor de UK gaan gelden. Of dat ze echt helemaal zelf gaan nadenken en een heel nieuw framework gaan opzetten.
4: Je gaat het volgende week horen. En ik wil je intussen heel erg bedanken voor je komst. Lucas Wensing, CEO van crypto-dienstverlener Amdax.
6: Dankjewel.
4: En natuurlijk zijn de andere afleveringen van deze themaweek Big Five over crypto voorbij de hype gewoon in onze BNR-app te beluisteren. Wij hier zijn een stukje wijzer geworden. Ik hoop jullie ook. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de ochtendspit.

0: ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens de AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. Partijen JA21 en SGP willen versterkte gebedsoproepen vanuit moskeeën nog steeds aan banden leggen, schrijft de Telegraaf. De Raad van State had grote juridische bezwaren tegen de eerdere plannen vanwege de godsdienstvrijheid. Partijen hebben een wetsvoorstel nu aangepast om aan die kritiek tegemoet te komen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nog deze maand worden nieuwe gesprekken gevoerd over vrede in Oekraïne, zegt althans Volodymyr Zelensky, de president. Maar wat dat voor gesprekken zullen zijn, wie er aan tafel zit, gaan we zo bespreken met onze correspondent in een zeer onrustig Kiev.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
14: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
15: Bas van Werven.
4: Goedemorgen, het is vandaag maandag 5 oktober 2026. We zijn in een nieuwe week terechtgekomen. Meer weer met mooi nazomerweer vandaag. En naast me zit Nina van der Dungen.
16: Goedemorgen, Bas.
4: Wat gaan we doen in deze podcast?
16: Nou, eigenlijk hebben we natuurlijk vrijdag ook gehad over de zoon van Jair Bolsonaro, de ex-president van Brazilië.
4: Ja.
16: Die zoon die doet mee aan de presidentsverkiezingen. Die was gisteren de eerste ronde en hij nam het op tegen de zittend president Lula da Silva. Ja, Flavio heeft toch net meer stemmen gekregen dan Lula da Silva. Dan kan je toch denken, goh, die ex-president zit zo lang vast. En
4: zijn zoon
16: wordt het gewoon. We gaan het zo meteen bespreken met onze Brazilië-correspondent.
4: De tweede
16: ronde komt er nog aan, precies.
4: Ja.
16: En ook wel interessant, als single is het bijna onmogelijk om een huis te kopen. Maar toch lukte dit afgelopen kwartaal een stuk beter. 11% meer hypotheekaanvragen gingen naar alleenstaanden.
4: Nou, hoe dat zit hoor je allemaal straks. Want we geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland, de woningmarkt, Binnenhof en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Oekraïne. Volgens president Zelensky worden er nog deze maand gesprekken gevoerd, namelijk over een eind aan de oorlog in Oekraïne. En dan zou het gaan om gesprekken tussen vertegenwoordigers van Amerika, van Oekraïne en van Rusland. En dat is belangrijk, want die partijen zaten nooit eerder om tafel. Wanneer en waar die gesprekken gaan worden gevoerd is nog niet bekend. En andere partijen weten nog niet of we die gehoord hebben. Daarnaast wordt er wel gewoon heel hard doorgevochten. Ook door de Russen die Kiev aanvielen. We gaan naar onze man in Kiev, correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
4: Ja, laten we eerst even kijken naar die uitspraak van Zelensky, die eigenlijk een beetje druk op de ketel zet om te zeggen van, joh, deze maand nog gesprekken. Is dat een reële optie?
17: Het lijkt wel om een reële optie te gaan, maar we moeten wel kijken naar wat er precies is gezegd. En dat is dat de Amerikanen druk uitoefenen in eerste plaats om zo snel mogelijk gesprekken op te starten. De Amerikanen die willen dat heel erg graag. Ze hebben eerst een hele tijd hun aandacht elders gericht, namelijk op Iran. Maar nu lijkt de aandacht weer een beetje terug te komen. En ze willen vaart maken. Daarom zijn Steve Witkoff en Jared Kushner ook in Moskou en Kiev geweest vorige maand. Ze willen dat gesprekken weer opstarten. Dat is op zich realistisch, maar er moet wel iets zijn om over te praten.
4: Ja.
17: En waar het nu om gaat, dat zijn zogeheten technische gesprekken, zei Zelensky. Nou, dan gaat het niet om de presidenten die elkaar gaan ontmoeten. Dan gaat het om delegaties die samen urenlang gaan praten over technische details. Van ja, waar ligt de ruimte om misschien tot een compromis te komen?
4: Ja, weten we een beetje binnen welke bandbreedte dat ligt? Hè? Dat gaat onder meer om de aanwezigheid van de Russen in de Donbass. Het gaat anderzijds voor het feit dat Oekraïne groot delen van zijn land niet wil afstaan. Is dat eigenlijk een beetje de inzet die we wel kennen, hè, van de partijen?
17: Ja, als het gaat om echt het beëindigen van de oorlog, dan zijn dat inderdaad de cruciale punten. Maar ik denk dat het eerst zaak is om te zorgen voor de-escalatie.
4: Ja.
17: De situatie is nu zo slecht dat Oekraïne en Rusland eerst misschien eens zouden moeten stoppen met aanvallen op energiedoelen in beide landen.
4: Ja.
17: Op de economische doelen, hè, dus de bruggen, de fabrieken, de havens. Als al die aanvallen stoppen, dan kan er vervolgens worden gekeken van oké, kunnen we ook.
18: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Nou ja, als er buitenlands bezoek komt, wij gaan niet stoppen. Wij gaan gewoon door met onze aanvallen. We trekken ons niks aan van wie er in Kiev is. En bezoek aan Kiev, dat doe je maar op eigen risico. Dus zij hadden dat al een beetje gesignaleerd. Nu is zowel de grote zuidelijke brug als de grote noordelijke brug over de Dnieper aangevallen. En dat betekent dat honderdduizenden Oekraïners, inwoners van Kiev, daar last van hebben. Want hier, ja, het gaat vooral om woon-werkverkeer dat daar overheen gaat. Maar ook natuurlijk om economisch verkeer, om bedrijven die bruggen gebruiken. Dus de impact is echt heel erg groot. Mensen lopen nu over de brug. Er wordt gesproken over pontonbruggen. Dit is echt een cruciale link tussen het oosten en westen van Kiev.
3: Ja, de aanval zelf was gewoon overdag, hè? Gewoon broad daylight.
2: Ja, en dat is tekenend voor de situatie op dit moment. Rusland stuurt constant drones richting Kiev. Dat gaat echt dag en nacht door. We hebben afgelopen week dagen gehad waarop het luchtalarm 16 uur aanstond. Dus je kan je ook voorstellen wat dat doet met de economie, met de angst in de samenleving. Want op elk moment kan er zo'n drone inslaan. En ja, mensen nemen toch maar het risico. Want je wil toch een keer die brug oversteken om naar huis te komen uit je werk, of andersom, om naar je werk te komen. Dus mensen nemen dat risico. En ja, je kan dus de pech hebben dat precies op dat moment er een drone inslaat. Ja. En dat is dus ook gebeurd.
3: Ja, eventjes nog naar het bezoek van Merz. Wat heeft hij gebracht? Weten we daarvan wat er gezegd is of afgesproken?
2: Ja, het belangrijkste is dat hij aankondigde dat er ongeveer 1,3 miljard euro aan militaire steun komt. En specifiek gericht op het afslaan van die drones die Rusland nu inzet. Het gaat om snellere drones dan voorheen. Dus de Duitsers die willen daarmee helpen. Nou, ze willen ook helpen met het wederopbouwen van de energieinfrastructuur in Oekraïne. Dus ook daar komen miljoenen voor vrij. En de beide landen spraken over gezamenlijke defensieprojecten. Dus er zijn een aantal zakelijke leiders meegenomen. En er wordt gekeken hoe Duitsland en Oekraïne samen kunnen investeren in nieuwe wapens voor de toekomst.
3: Dankjewel. Voor nu onze man in Kiev, correspondent Chris Colijn. En dan een video van een 81-jarige man die zware koffers een trapportaal insjouwt. Ging viraal met verontwaardiging alom. Maar inmiddels is die verontwaardiging totaal omgeslagen. Wat er gebeurd is, hoor je over een minuut of 10.
4: Ochtendnieuws.
5: De rechtse Flavio Bolsonaro, dat is de zoon van de veroordeelde ex-president Jair Bolsonaro, die heeft gisteren de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij versloeg de 80-jarige zittend president Lula da Silva. Bolsonaro behaalde alleen geen absolute meerderheid. Dus er is nog een tweede ronde nodig en die is dan op 25 oktober. Bij ons Wies Ubachs, correspondent in Brazilië. Wies, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, peilingen wezen er al op. Een nek-aan-nek race, dat is het ook geworden, hè?
6: Ja, Flavio heeft 47% gehaald en Lula 45%. De laatste peilingen waren eigenlijk omgekeerd, dus dat is voor Lula een tegenvaller. En dat heeft hij ook toegegeven in een reactie na de uitslag. Maar hij was heel strijdvaardig.
5: Ja, precies. Dus hij moet nu de komende 3 weken dan een nieuwe campagne gaan voeren. Geldt ook voor Flavio Bolsonaro. Je zegt het al, de peilingen die lieten het eigenlijk net andersom zien. Het is een nek-aan-nek race, maar Flavio Bolsonaro stond op achterstand. Hoe verklaar jij dat hij toch heeft gewonnen op het laatste moment?
6: Ik was helemaal niet verbaasd. Vorig jaar was het namelijk hetzelfde. De peilingen gaven Lula veel meer voorsprong dan die in werkelijkheid kreeg op de vader van Flavio. Ik was zelf pessimistisch gestemd voor Lula. Ik had echt het voorgevoel dat het niet zou lukken. Omdat heel veel mensen, de lagere middenklasse, in die klasse zijn heel veel mensen die het wel een beetje hebben gehad met Lula. En die nieuw beleid willen. Beleid dat zich meer richt op veiligheid. Ze zijn ook teleurgesteld in de kosten van levensonderhoud. Dat is veel te hoog. En daarvan geven ze de regering de schuld. Mensen willen echt iets anders. En ik denk dat links dat niet genoeg in de gaten heeft.
5: Nee, want inderdaad, Lula staat de linkse agenda voor. Heeft al drie.

0: die termijnen erop zitten. Ja. We hebben natuurlijk ook wel gezien dat Jair Bolsonaro een coup-poging pleegde begin 2023. Heeft daar een lange celstraf ook voor gekregen. Zijn zoon, Flavio Bolsonaro, heeft gezegd: ik verleen hem amnestie als ik president word. Het is toch een hele gekke paradox dat hij dan nu toch zo hoog scoort. Want volgens mij was er ook toentertijd in Brazilië een best eensgezind verhaal. Dat mensen zeiden, die Jair Bolsonaro, die heeft wel zijn hand overspeeld. Dit was echt een hele domme zet, die coup-poging. Het was toch een Trump 2, zeg maar. En nu zien we toch een paar jaar later dat zijn zoon het toch heel erg goed doet.
1: Ja, maar het land is over die veroordelingen ook heel verdeeld, hoor. Dat de mensen die links stemmen, die waren daarvoor, die zijn het ermee eens. Maar de mensen die op Bolsonaro, op Flavio hebben gestemd, die zeggen dat er niks van deugt. En dat er helemaal niks aan de hand was. En dat de rechters van het Hoge Rechtshof die hem hebben veroordeeld niet betrouwbaar zijn. Mm-hmm. En er zijn nu ook schandalen uitgebarsten rondom enkele rechters. Waaronder de rechter die het proces geleid heeft tegen Jair Bolsonaro. En dat heeft Flavio ook heel erg in de kaart gespeeld. Ja. Het feit dat die rechters in opspraak kwamen.
0: Ja, precies. Degene die Jair Bolsonaro hebben vastgezet, hè, om het dan maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: Die zitten nu zelf in een verkeerd daglicht. Oké, dat helpt dus allemaal niet. Lula da Silva, hij ligt nog wel redelijk dicht in de buurt van Flavio Bolsonaro met 45% van de stemmen. Wat kan hij de komende weken nog doen om dat beeld te doen kantelen?
1: Volgens mij niet zoveel. Ik verwacht niet dat hij... Hij zegt dat hij met een nieuw elan de mensen wil overhalen om op hem te stemmen. Ik zie het niet gebeuren. De mensen hebben hun keuze gemaakt. En de mensen die op andere kandidaten hebben gestemd, die maar elk een paar procent hebben gehaald, die zullen in meerderheid naar Flavio gaan. Dus Lula maakt geen kans, is mijn inschatting.
2: Zo.
0: Nou, over een paar weken dan dus. De tweede ronde. Dankjewel, Wies Ubachs vanuit Brazilië.
2: 25 oktober. Nou, ja. Staat in de agenda. Een nieuwe beursweek. De collega's van BNR Beurs helpen je door die volle agenda heen. En Maxime van Mil die is hier om de agenda eens open te klappen.
3: Het cijferseizoen komt langzaam op stoom. De eerste bedrijven die zijn al zover. Zoals Samsung. Die geeft al een voorproefje. Belangrijk, want Samsung profiteert flink van het enorme chiptekort. Verder zijn het vooral Amerikaanse bedrijven die de boeken openen. Delta Airlines, Levi Strauss en PepsiCo. Dat heeft een zwaar jaar. Met prijsverlagingen probeerden ze de consument terug te lokken. Zonder succes vooralsnog. Donderdag komen de cijfers. Dat wordt trouwens ook een belangrijke dag voor Aegon. Ze willen weg uit Nederland, maar daar gaan de aandeelhouders nu nog wel even over stemmen. En tot slot nog uitstelsel voor beleggers in OCI. Het bedrijf dat werd overgenomen door een Egyptische miljardair. Tot beleggers protesteerden, want het bod was veel te laag. Op last van de rechter ging het bod een keer omhoog. Maar de Vereniging van Effectenbezitters eiste ook een onderzoek naar wanbeleid. En daar gaat de rechter nu een besluit over nemen.
2: Al dus Maxime van Mil van BNR Beurs. Elke dag, werkdag moet ik zeggen, om 6:30 s'avonds live op de radio. En meteen daarna te vinden in je favoriete podcast. Heb drie keer raden, dit is de...
0: BNR!
2: Ja, inderdaad. Hey. Zo moeilijk is het niet. Het aantal hypotheekaanvragen onder alleenstaande kopers is in het derde kwartaal van dit jaar met 11% gestegen, blijkt uit onderzoek van de hypotheker. En dat betekent dat die singles, volgens de hypotheekadviseur, van de grote hoeveelheid huurwoningen die door beleggers op de markt zijn gebracht als gevolg van de wet betaalbare huur kunnen profiteren. Want nu kunnen ze daarop instappen. Jellis Bouter is bij ons, adviseur bij de hypotheker in Rotterdam. Meneer Bouter, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas. Goedemorgen.
2: En die woningen, dan praten we inderdaad over voormalige huurwoningen die te koop worden aangeboden door beleggers, door investeerders. Waarom zijn die nou juist zo in trek? Omdat ze goedkoper zijn? Of hoe moet ik dat zien?
4: Nou, over het algemeen zijn dat wel de woningen die in een lager en hopelijk vaak ook een betaalbaar prijssegment op de markt komen. En dat is uiteraard wel fijn voor de alleenstaanden.
2: Ja. Dat begrijp, maar
0: het zijn ook vaak de krotten, hè? Ja, even heel plat gezegd.
4: Ja. Ja, maar alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig. Er moet 9 of 10 keer wel wat vaak aan gebeuren. Maar je merkt dat daar wel wat meer acceptatie in is dan in het begin. Want het is vooral belangrijk gewoon dat je een woning koopt.
2: Ja.
4: Maar er zijn gewoon een hoop mogelijkheden met verduurzamen. Met subsidies om je woning op een goede manier te verduurzamen en ook te verbouwen.
2: Ja. Het is toch even interessant. De hoeveelheid aanvragen is dus toegenomen onder die singles. En dan zie je ook meteen dat het gemiddeld bedrag dat geleend wordt gedaald is.
4: Ja, dat is wel een interessante paradox die daar tegenover staat. Ja,
2: precies.
4: Nee, dat komt voornamelijk... Kijk, heel lang weten mensen dat de markt al lastig is. Zeker voor alleenstaande. Dus het lijkt erop dat men het al langer weet. Dus gewoon beter aan het voorbereiden is. Dus dat betekent dat ze gewoon eerder beginnen met sparen. Want ja, de alleenstaande die legt bijvoorbeeld vorig jaar... leggen ze al bijna 50.000 euro eigen vermogen in. Dat is natuurlijk best wel veel. Nou. Gemiddeld. Dus je merkt dat ze zich gewoon beter voorbereiden erop. En ook ouders, die weten al langer dat ze misschien hun kinderen moeten helpen. Dus gaan er misschien al eerder op inspelen. Dus vooral het stukje dat die betaalbare woningen beter op de markt komen. En dat ze tegenwoordig iets vermogender zijn. En dat ook kunnen en willen inbrengen. Zorgt dat die hypotheken som naar beneden gaat. Gemiddelde dan.
2: Ja. En toch, we weten één ding zeker. De positie van de starter verslechtert alleen maar. Dat horen we uit alle onderzoeken opklinken. En dan... zie ik jullie constatering, denk ik, nou, alleen staan er meer hypotheek afsluiten. Heb je huiswerk goed gedaan?
4: Nee, kijk, het blijft natuurlijk dat het niet makkelijk wordt voor de alleenstaande. Nee, alleen ik denk dat we bij de hypotheker ook gewoon vooral kijken naar wat gaat er wel goed en wat is er wel mogelijk. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk om dat toe te lichten.
2: Ja.
4: Want over het algemeen is er meer mogelijk dan je denkt. Alleen het zit er nog wel steeds in de juiste voorbereiding. Waardoor de mogelijkheden blijven.
2: Maar die starter, die is nog steeds in een slechtere positie. Ook al zie je dus de single starter wat naar voren komen.
4: Ja.
2: Anderzijds hebben last van stijgende hypotheekrentes. Het is niet makkelijk om een hypotheekje aan te vragen, toch?
4: Nee, kijk, de starter is inderdaad, dat aandeel is iets verminderd, echt minimaal. Dus het blijft gewoon van belang dat er nog steeds voldoende betaalbaar aanbod moet blijven voor hen. Of dat nou is vanuit de uitbonding of vanuit nieuwbouw of vanuit splitsing van woningen, dat is heel erg belangrijk. En zeker wat je zegt met die stijgende rente wordt de leenkooptijd logischerwijs ook nog eens beperkt.
2: Ja.
4: Dus het is heel goed om daar bewust van bezig te zijn. Maar anderzijds, door een stijgende rente kan de markt misschien ook wat afwachtender worden. Misschien.
2: Ja.
4: Waardoor dat voor anderen ook weer kans geeft. Die met de juiste voorbereiding en durft door te pakken wel tot de woning op.
2: Nou, maar als je het nu het verhaal hoort, hè, op dit moment, als je een beetje geld op de bankrekening hebt en je bent een starter, koop zo'n krot. Want zoals iedereen zegt. Want nu, dit is je kans.
4: Nee, sowieso. Daar moet je gewoon altijd naar blijven kijken. Op het moment dat je het geld beschikbaar hebt en alles past binnen jouw eigen plaatje, dan moet je vooral eens langskomen bij de hypotheek. Want dan kunnen we met elkaar kijken of het past, of dit het juiste moment is voor je.
2: Je mag ook nog een andere organisatie zeggen.
0: Nee, dat mag niet van meneer Bouter.
2: Maar toch.
4: Ik zeg niks.
2: Dankjewel. Jelle Bouter, adviseur bij de hypotheek in Rotterdam.
0: Nou, wat er in Den Haag gebeurt, dat hoor je van politiek verslaggever Sophia van Leeuwen. Dat heeft allemaal te maken met minister Ilko Heijnen en staatssecretaris Ilko Ehrenberg.
5: Beter bekend als Ilko en Ilko moeten vanavond op het matje komen bij de Eerste Kamer om tekst en uitleg te geven over het kabinetsvoorstel rondom box 3. Tijdens de algemene financiële beschouwingen bleek vorige week al dat er flink wat aangesleuteld moet worden om kleine bespaarders en beleggers te ontzien. Maar waar de rekening dan komt te liggen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Staatssecretaris Ehrenberg is nog op zoek naar de dekking.
6: Het zou mij verbazen als wij maandag dat alweer helemaal met een ander pakket hebben, hebben gedekt. Maar we gaan natuurlijk wel met gezinsmoed daarmee aan de slag.
5: Verder staat de Tweede Kamer vandaag aan de start van de begrotingsbehandelingen per departement. Vandaag is buitenlandse handel aan de beurt. Dat en meer vandaag in Den Haag.
2: Dat zijn politiek verslaggever.
0: Precies. Sophia van Leeuwen.
2: Precies, en dan gaan we naar de kranten.
0: In de Amerikaanse media lezen wij dat alle B1-bommenwerpers vanuit Groot-Brittannië, vanuit de luchtmachtbasis Fairford, terug moeten naar de VS, melden Amerikaanse media. De VS namen dat besluit vanwege veiligheidsrisico's, dankzij vermoedelijke terroristische aanslagen, die op de basis in Fairford zijn voorkomen. Mm-hmm. Tot nu toe gebruikten de Amerikanen de militaire basis als een soort uitvalsbasis voor luchtaanvallen op Iran. En daar stonden dus allemaal B1-bommenwerpers die nu terug moeten.
2: En dan premier Le Cornu roept op om lessen vandaag te hervatten waar de veiligheid dat toelaat, zegt Le Monde, de Franse krant. De Franse premier die stuurde gisteren een routekaart naar verschillende ministeries als reactie op de scholierenprotesten, studentenprotesten van afgelopen weken. En die routekaart bevat een tijdspad om aan diverse eisen van de scholieren te voldoen. Want het schoolsysteem in Frankrijk is werkelijk deplorable, zoals dat ook mooi heet in het Frans. Vandaag zijn er nog 500 scholen dicht vanwege die protesten.
0: In het FD, een recordzomer maakt bioscopen ook voor beleggers interessant. Dankzij kastkrakers zoals The Odyssey en Spider-Man wist het publiek de bioscopen heel goed te vinden deze zomer. Ik denk ook vooral vanwege de airco. Bioscoopketens die denken nu aan een strategische herziening. Zo overweegt VU een beursgang. En AMC gaat 4 miljard dollar aan schulden herfinancieren.
2: Ja, en dan tenslotte nog op de voorpagina van Trouw gaat het over Manchester City. Weet je wel, die voetbalclub die vorige week schuldig werd verklaard aan het overtreden van de financiële regels van de Premier League. De Verenigde Arabische Emiraten, waarvan de belangrijkste beleidsmakers de clubleiding vormen van Manchester City, zet nu druk op de Britse regering, want het land dreigt investeringen in het VK stop te zetten als ze een te hoge straf opgelegd krijgen voor de voetbalclub.
0: Ja, als je drukmiddel hebt, hè? Dan kan je het gebruiken.
2: En dan nu, Nina, een hartverscheurend verhaal met een heel ondoordacht en zelfs misschien een beetje een dom kantje. Let op, enkele weken geleden ging in Amerika een video viraal waarop we de 81-jarige Don Johnson, nee, niet die van Miami Vice, maar een naamgenoot, hele zware koffers een trapportaal in zien zoegen. Een oude man met die koffers, duidelijk gemaakt met zo'n deurbelcamera. Nou, Don Johnson heeft een baan als koerier. En hij moet wel aan de bak om de kankerbehandeling voor zijn vrouw Josephine te betalen, want zoals hij zelf zegt, dat is hartstikke duur.
7: Cancer treatment is very expensive.
2: De maker van die video, ene Erin H., die startte daarop een GoFundMe-account en haalde voor Don $700.000 op ruim. Maar GoFundMe kwam er al ras achter dat die Erin H. helemaal niet bestaat, maar dat die video werd geschoten door ene Amy Johnson.
8: Hi everyone, my name is Amy Johnson and I'm the daughter of Don and Josephine.
2: Oh, de dochter van. Oei. Die desgevraagd verklaarde dat ze die virale video inderdaad heeft gemaakt, omdat ze dacht dat het verhaal zo meer impact zou hebben. Beetje dom, maar het verhaal is echt waar, zei ze dit weekend.
8: My mother is suffering from pancreatic cancer and my dad is delivering luggages.
2: Ja, toch helaas, ondanks de tranen en deze domme uitgeleider van Amy heeft GoFundMe besloten om het account meteen te sluiten en al het geld terug te betalen aan donateurs. Want ja, zo'n actie van Amy is strijdig met de regels van de donatiesite. Jammer. Nou is ze inmiddels een nieuwe actie gestart onder haar eigen naam. Hehe. En daarop stromen nu geheel legitiem de dollars wel binnen voor Don en Josephine. Europese ziekenhuizen zijn niet goed voorbereid op de Russische dreiging, zegt de Europese Federatie voor Ziekenhuizen en Gezondheidszorg. Wat ze kunnen en moeten doen, gaan we zo bespreken in de reguliere ochtendspits op BNR.
9: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
14: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
15: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
12: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Vergaderen? Ga voor een meeting met een uitzicht en vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-Eventships.nl.
21: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur natuurlijk alles over de algemene financiële beschouwingen met het economenpanel. En Maarten Molenaars is de gast van Element 61. Ik vraag hem waarom de Belgische data- en AI-consultant juist nu de Nederlandse markt wil veroveren. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
26: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: BNR Verkeer.
28: Er staan al een paar files aan het begin van deze ochtendspits. Wat ook opvalt is dichte mist in bijna het hele land, met uitzondering van het noorden. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar 20 minuten vast. Het staat ook vast op de N352 van Urk naar Vollenhoven voor de aansluiting met de A6. Door werkzaamheden op de A6, die gaan een paar weken duren. Op de N352 heb je nu een half uur tijdverlies. En Flitsmeister meldt een flitser op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
30: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens het AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek, nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand, met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. Partijen JA21 en SGP willen versterkte gebedsoproepen vanuit moskeeën nog steeds aan banden leggen, schrijft de Telegraaf. De Raad van State had grote juridische bezwaren tegen de eerdere plannen vanwege de godsdienstvrijheid. Partijen hebben een wetsvoorstel nu aangepast om aan die kritiek tegemoet te komen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, Europese ziekenhuizen zijn helemaal niet goed voorbereid op Russische dreiging, zegt de Europese Federatie voor Ziekenhuizen en Gezondheidszorg. Wat ze wel zouden kunnen en moeten doen, gaan we hier zo meteen bespreken.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 6:30 is het. En daarmee trappen we deze ochtendnieuwsdag af op maandag 5 oktober 2026. Dat is het. Buiten is het nog pikkendonker. Maar we krijgen een mooie nazomerdag. En Nina van der Dungen die heeft hem wel vast aangezet.
8: Zeker.
2: Nina, wat gaan we doen?
8: We gaan het zo meteen hebben over het aantal ZZP'ers. Want dat is uiteraard flink gedaald sinds de strengere handhaving op schijnzelfstandigheid. Maar wat dan wel weer gek is, is dat dat eigenlijk niet leidt tot meer mensen in vaste dienst. Dan denk je, hoe ruimt dat met elkaar? Gaan we zo meteen vragen. En we moeten het even hebben over de Michelinsterren, want die worden straks uitgereikt. Er staan heel veel mensen te trappelen of met, denk ik, vrezen, met angst te kijken van wat gaat dit voor mij betekenen. Zometeen hebben wij in de studio chef-kok Joris Beidendijk.
2: Ja, sterrenchef.
8: Die is al een sterrenchef, maar goed, wellicht krijgt hij
2: kan nog meer. Dat kan nog meer.
8: Althans, tot je er 3 hebt, hè, dan kan het niet meer.
2: Nee,
8: hij heeft er pas 1.
2: Er zijn er, die hebben er 15, hè?
8: Is dat zo?
2: Jazeker. Ja, dat is een Britse kok die dat heeft. Maar die heeft heel veel tenten, dus die spaart sterren.
8: Steeds echt
2: we gaan niet naar iets totaal anders. De Europese gezondheidszorg die moet zich aanpassen aan de groeiende Russische dreiging. Tenminste, dat is een waarschuwing die afkomstig is van de Europese Federatie voor Ziekenhuizen en Gezondheidszorg. Want, zegt ze, ziekenhuizen zijn niet goed voorbereid. Zelfs in landen als Duitsland, maar ook in Nederland, zouden er gaten zijn in het voorbereiden op dit soort calamiteiten. En daarom hebben 5 zorgpartijen in ons land zich verenigd in de coalitie Weerbare Zorg. Waarin ze pleiten voor meer samenwerking, landelijke keuzes, afspraken en regie. En de voorzitter van de coalitie Weerbare Zorg is Hans van Goudhoever. Is tevens voorzitter van de UMCNL, de brancheorganisatie van de 7 universitaire medische centra in ons land. En Hans van Goudhoever is nu in de studio. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Fijn dat u er bent. De Europese Federatie waarschuwt dus dat de voorbereiding niet op orde is. Jullie hebben die handschoen opgepakt. Waar hebben we het over? Kunnen we dat wat preciseren?
9: Ja, we hebben met 5 koepelorganisaties die betrokken zijn bij die zorg. Hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om te kijken van wat moeten we nou precies doen.
2: Ja.
9: En die 5 koepelorganisaties, daar zat het landelijk netwerk van acute zorg in. Alle reguliere ziekenhuizen, alle academische ziekenhuizen, de GGD Goor en het Militair Hospitaal. En wij hebben gezegd, laten we nou eens kijken, als er echt langdurige crisis zijn. Hè, we krijgen allemaal te horen van onze regering dat we voor 3 dagen water in huis moeten hebben.
2: Precies.
9: En eten.
8: Noodpakketten,
9: radiootjes, kunnen we luisteren naar BNR. Maar wat gebeurt er nou als we langer dan 3 dagen ook in de ellende zitten? Dat hebben we gedaan. En ons niet alleen beperkt tot die militaire dreiging. Mm-hmm. Maar ook gewoon rampen als weer een soort nieuwe COVID.
2: Ja.
9: Overstromingen, hittegolven, cyberattacks.
8: Stroomuitval.
9: Mm-hmm. Stroomuitval. Nou, we hebben net gezien gisteren nog in Barcelona, geloof ik. De 20 centimeter water in een paar uur.
2: Ja.
9: Dat soort overstromingen. En die hebben we ook meegemaakt natuurlijk in Nederland. Hè, in Limburg of de bosbranden nog dit jaar.
2: Je zou kunnen zeggen dat als je dit soort calamiteit in beeld hebt, er moet toch door de zorgsector een soort scenarioplanning zijn. Maar die was er dus niet. Er was niet een gezamenlijke aanpak bij dit soort dingen van die verschillende gremia die daar iets mee kunnen en die er iets mee moeten.
9: Nee, we hebben dus ontzettend veel ervaring door de COVID.
2: Precies.
9: Maar we moeten dus ook nadenken over andere dingen, zoals cyberaanvallen. Of inderdaad, en daar begon u over, bijvoorbeeld hele grote hoeveelheden gewonden vanuit het Oostfront.
2: Ja, ja.
9: Nou, dat hebben we gedaan. Mm-hmm. We hebben eigenlijk gezegd, nou, er zijn 5 verschillende stromen, zeg maar, waar we ons echt goed op moeten voorbereiden.
2: Ja.
9: 1 is dat we genoeg medicijnen hebben, dus voorraden voor mondkapjes waren dat de tijd in COVID.
2: Precies.
9: Maar ook gewoon genoeg stroom, schoon water, dat soort dingen. Ja. Dus dat is 1. Maar
2: ook hoe krijg je mensen op de juiste plek, kan ik me voorstellen. Als je niet kunt communiceren bijvoorbeeld.
9: Want
2: je moet ook je bemensing in je ziekenhuizen en zorgcentra goed voor elkaar hebben.
9: Ja, exact. Dus dat is de tweede programmalijn. Okay. Heel goed. Tweede programmalijn is hoe zorgen we dat we voldoende mensen hebben.
2: Ja.
9: Want als we hebben allemaal in onze ziekenhuizen vaak ook militairen werken die ook geneeskundigen zijn. Maar die worden dan opgeroepen om naar het front te gaan.
2: Ja.
9: Dus daar heb je dan eigenlijk meteen ook al een tekort aan. Mm-hmm. En we hebben sowieso niet een overmaat aan personeel in de zorg. Communicatie is een derde lijn die heel erg van belang is. Hoe houden we dat we van elkaar weten wat er is? Hoe kan je elkaar bereiken?
2: Ja.
9: Het vierde punt wat ontzettend van belang is, is de keten. He, dus hoe zorg je voor doorstroming als je in de ziekenhuizen patiënten opneemt? Hoe gaan die dan vervolgens verder naar de revalidatiecentra of de thuiszorg?
2: Uh-huh.
9: Dat is een belangrijke. En hoe we samenwerken met de vijfde is dat. Hoe we samenwerken met Defensie is ook een hele, hele belangrijke factor. Ja.
2: Nou heeft u dus, er is nu een coalitie Weerbare Zorg. Is daarmee, dat is de regiepartner voor dit soort dingen geworden?
9: Nou, VWS en als het oorlog is, VWS. Defensie zijn degene.
2: Die zijn in de lead.
9: Die zijn in de lead.
2: Ja.
9: Maar we hebben ook nog wel nodig, dat we, dat noemen wij de randvoorwaarden, nodig dat we weten wie besluit waarover op welk moment.
2: Ja.
9: En nu kunnen we rustig zitten en denken, nou, in dit geval gaat die erover, in dit geval gaat die erover. Maar, en dat is goed om nu te doen in plaats van onder hoge druk.
2: Ja, maar die dreiging wordt steeds acuter, hè? Dat kunnen we stellen. Dus wanneer kunnen we echt gewoon resultaten hiervan gaan zien? Of wanneer heeft u die scenario's in de kast staan en hoeft u alleen maar te zeggen, nou, dit scenario hebben we bedacht, kunnen we doen?
9: Dit plukken we eruit, zeg maar, uit de kast.
2: Precies.
9: Dat is nu de volgende fase.
2: Ja, ja.
9: Dus daar roepen we echt VWS en Defensie samen voor op. Mm-hmm. Jongens, pak de regie.
2: Samen doen.
9: Wij zien dat dit moet gebeuren.
2: Ja.
9: Wij willen ontzettend graag helpen. We bieden onze hulp aan.
2: Mm-hmm.
9: Hetzelfde geldt ook voor de huisartsenverenigingen, de apothekers en de revalidatiecentra. Laten we aan de slag gaan. En het is interessant, ik was een maandje geleden in Duitsland. Noord-Rijn-Westfalen, dat is een van die provincies. Overigens net zo groot als Nederland. Ja, 18 miljoen inwoners.
2: Ja, ja.
9: Dus dat is gewoon Nederland.
2: Grenzend aan ons land, hè?
9: Grenzend aan ons land, bij Nijmegen daar.
2: Ja.
9: En die zijn al een stuk verder. Hè? Dus die zijn bijvoorbeeld qua voorraden hebben ze al 3 keer zoveel ingekocht als ze normaal hadden, zeg maar vorig jaar hadden. En zij waren weer op bezoek geweest in Polen en die lopen weer een jaar voor.
8: Ja, dus, maar die liggen ook tegen Rusland aan.
2: Precies, hoe dichter je bij de dreiging komt.
9: Rusland komt, hoe urgenter het gevoel is van ik moet hier wat aan de gang. En dat begint nu bij ons te komen.
2: Ja.
9: We hebben genoeg problemen gehad. Hè? We hebben de hele tijd cyberaanvallen gehad. Chipsoft is gehackt. We hebben een tijd lang, en er zitten heel veel ziekenhuizen op, dus een elektronisch patiëntendossier.
2: Ja, ja, ja,
9: we hebben een tijd lang niks kunnen leveren van een Amerikaans bedrijf, dat heette Stryker.
2: Hm.
9: Want die had een cyberaanval vanuit Iran.
2: Mm-hmm.
9: En er kwamen dus alle spulletjes niet meer bij ons, alle hulpmiddelen.
2: Ja.
9: Nou, dat soort voorbeelden voelen we nu komen. Dus die urgentie zit er bij ons echt heel erg in.
2: Is die er ook, wordt die gevoeld nu bij Defensie en bij VWS?
9: Ja.
2: Of bij,
9: die begint nu echt te voelen. Dus ja. Afgelopen maandag was ik samen met VWS ergens. En die hadden nu ook een soort programma gemaakt waarin ze aan de slag willen om dit te doen. Dus maar we moeten ook echt aan de slag.
2: Precies, stappen moeten gezet. Dank voor je toelichting. Hans van Goudhoever is voorzitter van de coalitie Weerbare Zorg en voorzitter van UMCNL, de brancheorganisatie waarin de 7 universitaire medisch centra zich verenigd hebben. Dank u wel. Brengt ons bij Bianca Damink van de AWB. Zo hoor je al, want ja, we moeten het maar weer hebben over de A15, waar die brug is afgesloten nog steeds, Bianca, hè?
11: Ja, klopt. Daar zijn rijstroken dicht. En dat veroorzaakt ook vandaag weer vertraging. Van Rotterdam naar Europoort sta je bij de Suurhofbrug inmiddels een half uur vast. Het is ook druk op de N352 van Urk naar Vollenhoven voor de aansluiting met de A6. Daar heb je bijna 3 kwartier vertraging. En dat heeft te maken met werkzaamheden op de A6. Gaan ook nog een paar weken duren daar. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 3,7... en op de A27 van Almere naar Utrecht bij 108,1.
12: BNR, luister vandaag.
13: De ontwikkelingen omtrent box 3.
12: Begrijp morgen.
13: Box 3.
14: Zowel in box 3 als in box 2.
13: Box 3.
15: Het hele box 3 dossier.
13: Box 3.
12: BNR.
14: Box 3.
12: Box 3. Blijf scherp.
8: Kwart voor 7 precies. Het aantal ZZP'ers is sinds de strengere handhaving op schijnzelfstandigheid flink gedaald. In 1,5 jaar tijd nam het af met 12,5%. In totaal 138.000 freelancers minder. En dan zou je denken, die uitstroom, ja, dat moet ergens weer instromen. Dus we krijgen heel veel vaste banen erbij. Nou, blijkbaar niet. Zelfstandigen die stoppen komen vaker in een tijdelijk dienstverband terecht. Blijkt allemaal uit onderzoek van Zipconomy, Headfirst en ONL voor ondernemers. Dat is gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel. En bij ons is Hugo-Jan Ruts, oprichter van Zipconomy en een van de opstellers van het rapport. Hugo-Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
8: Nou, volgens dat rapport zijn er dus 138.000 mensen, of zelfstandigen dan, verdwenen. Maar die komen niet terug in vaste banen. Althans, niet allemaal.
16: Nee, zeker niet. Ze zijn niet meer werkzaam als ZZP'er. Maar wel hebben ze veel korte contracten gekregen bij werkgevers of oproepcontracten. Dat zijn eigenlijk de categorieën die het hardste gegroeid zijn in 6 maanden tijd.
8: Nou ja, die oproepkrachten, dat is dus eigenlijk gewoon een beetje een soort verkapt van, nou, je kan nog steeds tijdelijk bij ons aan de slag, maar absoluut niet in dienst.
16: Nou ja, dat kan je zeggen. Er is nog steeds onzeker. Hmm. Onzekere flex is gegroeid ten opzichte van ZZP. Waarbij het ook wel een beetje het idee was van, dat is ook onzeker, dus we moeten ons mensen wat tegen zich beschermen. Mm. Nou ja, het is een beetje. De verschuiving is natuurlijk eigenlijk dus naar andere typen van onzekere flex.
8: Ja, aan de andere kant, kijk, dat mensen beginnen in een tijdelijk contract is natuurlijk niet zo raar. Hè? Veel werkgevers vragen altijd eerst wel van, bewijs je eerst maar eens voordat we je een vast contract geven. Dus mensen die in tijdelijk dienstverband zitten, hoeven niet per se nooit in een vast contract te rollen.
16: Nee, maar dit is wel de specifieke groep tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast werk.
8: Oh, oké.
16: Het is met name die groep die het hardst is gegroeid.
8: Ja, dus zijn deze zelfstandigen er dan per definitie op vooruit gegaan, zou je zeggen?
16: Nou, ik denk dat je een laagje dieper moet kijken. Want het is de vraag of die zelfstandigen ook zelf al heel graag een baan willen. Mm-hmm. We hebben ook gekeken naar het cijfer wat zelfstandigen zeggen van, heb je liever een baan? Maar dat is eigenlijk helemaal niet gedaald. Dat zou je wel verwachten als iedereen nu denkt, ha, fijn, ik heb een baan.
8: Ja.
16: Dan zou dat percentage echt lager moeten zijn. Maar dat blijft schommelen op zo'n 11%.
8: Ja.
16: En je ziet ook de cijfers van de Kamer van Koophandels. Dat zijn de inschrijvingen. Nou, dat is een ander getal. CBS meet echt, wat doen mensen? Kamer van Koophandel meet meer, ben je ingeschreven? Nou, het aantal ZZP'ers dat ingeschreven zijn tot bij de Kamer van Koophandel, dat blijft alleen maar groeien.
8: Mm-hmm.
16: Ik denk dat jij het alle twee wel kan opmaken dat die zelfstandigen eigenlijk zelf nog steeds het liefste als ZZP'er werken.
8: Ja,
16: dat
8: precies.
16: Dat lukt niet meer voor iedereen, maar eigenlijk willen ze het wel.
8: En gaat dat nu met die nieuwe ZZP-wet die vorige week is aangekondigd, gaat er dan iets veranderen?
16: Maar dat weet ik nog niet, 1, 2, 3. Want er zijn 7 criteria gepresenteerd, die zijn best lastig. Niet los, maar je moet aan alles even voldoen.
8: Mm-hmm.
16: En ik denk dat dat voor een bepaalde groep ZZP's best nog heel ingewikkeld gaat worden. Dus mensen die echt nu echt al ondernemer zijn. Nou, die zitten nu niet zo in de problemen. Nou, die krijgen het met die zelfstandige wet wat makkelijker. Mm-hmm. Maar met name het punt dat je, dat noemen ze dan een resultaatgerichte beloning moet hebben. Dus het nou, wat je factureert moet echt gekoppeld zijn aan een resultaat wat je bereikt. Nou, ja. Dat is best ingewikkeld.
8: Dus daar mag er wel wat uitwerking voor komen, als ik jou zo hoor.
16: Ja, het is ook nog maar een concept. Hè. Dus ik denk dat daar nog wel aan geschoven van wat dingen in gewijzigd zullen worden. Ja. Maar dat is denk ik wel nodig als je die groep die eigenlijk zelf dus ZZP'er wil blijven, uh-huh, ook aan boord wil houden.
8: Ja, precies. En tot slot, denk jij wel dat, want het hele doel was de handhaving, hè, de schijnzelfstandigheid aanpakken. Is dat, denk je, wel gelukt? Dat je dus echt die afname ziet van 12,5% van de zelfstandigen?
16: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje af wat je definitie van schijnzelfstandigheid is. En dat is natuurlijk ook niet zo heel helder. Wat je wel ziet is dat de daling veel ook in de zorg zit en in het onderwijs. Ja. En wat daar wel speelt is dat werkgevers daar eigenlijk zelf heel graag van die ZZP af willen. Dus die gebruiken nu ook wel de huidige trend, zeg maar, om mensen een vaste baan te doen. En het deel doet dat dan. Groot gevaar, zeker bij de zorg, is ook wel dat mensen zeggen, ja, maar als je niet als ZZP'er kan werken, dan maar helemaal niet. Ja. Dan gaan ze de sector uit.
8: Ja,
16: dan span je een paard achter de wagen natuurlijk.
8: Dankjewel. Hugo-Jan Ruts, oprichter van Zipconomy en een van de onderzoekers, opstellers van dit rapport.
2: Ja, en dan is vandaag een hele belangrijke dag voor culinair Nederland, want de Michelin-gids maakt vandaag bekend welke Nederlandse restaurants worden bekroond met één of meerdere Michelin-sterren, wie er krijgt of wie er verliest. En om daarop vooruit te blikken is hier een man die zijn deodorant al vroeg aanbracht, chefkok Joris Beidendijk, van het restaurant Rijks en Wils. Rijks heeft 1 ster, geloof ik, hè?
15: Ja, Wils ook.
2: En Wils ook, dus je hebt 2 sterren?
15: In die zin, als je ze bij elkaar optelt, heb ik het 2. Of heb ik het 2. Hebben de restaurants bij elkaar opgeteld 2.
2: Ja. Komt er vandaag eentje bij?
15: Dat gaan we zien. Ik heb geen idee. Wie weet, het zou een droom zijn.
2: Ja, maar hoe gaat dit nou in zijn werk? Want je gaat hierna, na dit gesprek, ga je op de trein op het Amsterdam Station, ja, naar, ja, Maastricht. Want daar vindt dus de bekendmaking plaats, begrijp ik.
15: Klopt.
2: Hoe gaat dat? En er moet dus op een gegeven moment iemand van Michelin langskomen, ja, zonder dat je het weet. Ja. Die zit bij je aan tafel te eten en die geeft een beoordeling. Ja. Werkt het zo?
15: Ja. Nou ja, je zegt het eigenlijk. Door het jaar heen hebben wij inspecties, als, ja, het goed is. En je kan ervan uitgaan dat het voor 1 of 2 of 3 sterren meer dan 1 inspectie is. Mm-hmm. En als zij dat dan met z'n allen goed hebben bevonden, dan horen wij vandaag dus in een zaal met alle collega's. En die zaal zit helemaal vol. En je voelt de spanning daar in die zaal.
2: Oh man.
15: En dan zie je, we gaan volgens mij om 11 uur die zaal in. En dan begint het met een ceremonie. En allemaal dingetjes, ja, waarvan iedereen denkt, van, nou, schiet even lekker op. Want we willen weten hoe het zit.
2: Ja.
15: En dan begint het gebruikelijk met eerst met de eerste sterren.
2: Ja.
15: En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk altijd het mooiste om te zien. Want er komen echt enorme oerkreten als iemand zijn naam ziet verschijnen van zijn restaurant op het grote scherm.
2: Ja.
8: Dat je een ster krijgt. Ja,
15: ja, dat je een ster krijgt.
2: Maar dat is ook, hoe voelt het? Want dat is bij jou 2 keer gebeurd.
15: Ja, 3 keer zelfs.
2: Of 3 keer zelfs, kan nagaan.
15: Ja, de eerste keer was 12 jaar geleden in Hotel de Grand met Bridges. Nou, dat was de allereerste keer.
2: Ja.
15: Nou, ik kon mijn lichaam niet meer normaal besturen, zeg maar. Het was echt, was echt heel emotioneel en heel mooi en heel bijzonder. En die andere keren daarna ook.
2: Ja.
15: Eigenlijk met Rijks, nou, was ook echt prachtig. Het zijn elke keer, voor mijn eigen gevoel, zijn we een soort van ongebruikelijke zaak in het rijtje, omdat we nogal groot zijn en veel dagen open zijn.
2: Mm-hmm.
15: Dus daar zijn we ook hartstikke trots op.
2: Ja.
15: En de derde keer met restaurant Wils. Het was heel gek, het was tijdens corona. En toen was het per ongeluk uitgelekt.
8: Ja. Oh.
15: Dus toen,
2: is de verrassing een beetje weg?
15: Die was nog steeds heel groot. Hoor.
2: Ja.
15: Dus in plaats van maandagochtend zat ik zaterdagochtend aan de champagne. Want,
2: toen was het al bekend. Ja.
15: Nee, dat was per ongeluk een nieuwsbericht van Michelin. Meegezonden op een app of zoiets dergelijks.
8: Oh.
2: En daar stond het gewoon in.
15: Ja. Ja, toen werd ik heel keurig gebeld door een collega die dat respectvol deed. Van, ja, heb je het al gezien?
8: Ga even zitten.
15: Neem een kopje koffie. En open rustig even de app. Ik zeg niks, maar we spreken.
2: Kijk maar even.
15: Ja.
8: Maar nu weet jij niks. Nee, en jij werkt heel hard voor die tweede ster.
15: Wij werken in ieder geval heel hard om elke dag die zaak vol te krijgen. Onze standaarden elke dag hoger te leggen.
8: Ja. Ja.
15: En het is, de ster op zich moet nooit een doel zijn eigenlijk. Het gaat echt erom. Want je ziet ook wel eens berichten van mensen willen van hun sterren of wat dan ook. Volgens mij werkt dat op die manier niet. Je kan je concept aanpassen omdat je misschien dat het misschien niet meer druk genoeg is, of dat je een toegankelijkere zaak wil hebben omdat het misschien bij de tijdsgeest past. En dan komt Michelin gewoon opnieuw beoordelen. Ja. En het is ook helemaal niet, vind ik, erg als je iets aanpast omdat je gewoon, je moet gewoon draaien. Je moet gewoon geld verdienen uiteindelijk, want daarvoor hebben we restaurants. En dat dan een ster eraf gaat na een aantal jaar, dan heb je nog steeds heel lang zo'n mooie ster op je gevel gehad.
2: Zeker. Ja. En dat blijft ook wel. Maar een heel, heel frank voorbeeld nu, Margot Reute van Da Vinci Maasbracht, die samen met haar man, met Pedro, de sommelier, jarenlang een prachtig mooie zaak leidde. Twee sterren haalde op enig moment. Op een gegeven moment ziek werd, één ster verloor. Ja. Daar nog steeds de sterren van de hemel staat te koken.
15: Ja.
2: Die is nu de laatste ster ook kwijt. Dat is pijnlijk, hè?
8: Dat weet je dus al van tevoren, hè? Dus daar word je al eerder
2: over
8: gebeld.
2: Daar word je over gebeld, ja.
15: Ja, ik weet niet of dat voor alle verliezende sterren geldt. Hè.
8: Maar voor haar in elk geval wel.
15: Ja, voor haar in ieder geval wel. Ja, dat is heel verdrietig om te lezen. Ik moet zeggen, elke keer, want het was een tijdje geleden ook al zo dat ze een ster verloren. Ja. Zij zijn wel altijd positief, weet je wel. En je leest zo'n bericht en er zit meteen zoiets in van, we gaan lekker door.
2: We gaan door, vechten.
15: Van ons hoef je niet te verwachten dat we nu laid back gaan zijn. Dat vind ik heel mooi om te zien. En iedereen in Nederland weet hoe goed zij is. En dat je er nog steeds hartstikke lekker kan eten. Dus, dus ga er vooral nog steeds heel veel eten. Ja.
2: Zeker. Toch eventjes naar die ster. Hè? Want je zegt net als teruggeven, dat doen we eigenlijk niet aan. Want we werken altijd keihard om. Maar die druk, dat hoor ik ook wel eens van chefs. Die dan zeggen, die druk die Michelin-ster geeft op je schouders.
15: Of je bedoelt eigenlijk
2: altijd presteren moeten.
15: De druk die de chefs zichzelf opleggen.
2: Ja, dat is wel het verhaal, hè? Eigenlijk.
15: Ja, nee, dat is, je bepaalt zelf wat je wilt en hoe hard je ervoor wil gaan en hoe hard je wilt werken. Je kan ook het op je eigen manier altijd doen. Zeker, het is altijd spannend, Michelin.
2: Ja.
15: Maar het is ook spannend als er een andere recensent binnenkomt.
2: Zeker. Mm-hmm. Maar weet je het al of niet? Zijn jullie elkaar door van Jottes Invent en ziet er zo uit? Of een mevrouw of een stelletje?
8: Nou, er was ooit een lijst uitgelekt met alle contactgegevens van de inspecteurs.
15: Klopt,
8: ga je wel googelen. Wie komt er? Wie is er in mijn...
15: Ja, als het allemaal zo makkelijk zou zijn. En uiteindelijk als ze binnenwandelen, het is niet dat je opeens dan
2: moet
15: je kaart gaan aanpassen.
2: Nee, precies.
15: Het is gewoon, je moet gewoon elke dag het beste van jezelf laten zien op dat moment. En
2: klaar. Dan gebeurt het. De hele ploeg volgt jou waarschijnlijk, jongens. Die staan waarschijnlijk mee te kijken. Of ik weet niet hoe dat gaat. Jij in die zaal zit. Ja, en dan?
15: Ja, je kan het online mee streamen. Dus,
2: dat gaan ze ook kijken, waarschijnlijk.
15: Wel, ja.
8: Maar jij gaat dan met je sous-chef of met management?
15: Ook een beetje anders. We krijgen twee tickets per restaurant.
8: Oh,
15: we hebben drie restaurants, dus we kunnen met z'n zessen gaan.
8: Gezellig.
15: Dus we hebben afgesproken op het station hier met een groepje. En elk jaar gaan we met een andere formatie, zeg maar. Het is ook een best een stukje heen en weer. Naar
8: dat is echt, zeker.
2: En een koud flesje champagne al bij je in de tas?
15: Nee.
2: Ik vind niet afdwingen. Nee.
8: Je bent ook niet in black tie. Dat hoeft dus allemaal niet nodig.
15: Nee. Black tie, nee. Casual chic of zo.
8: Casual chic, ja. Precies. Ja. Daar kan je keurig mee aankomen.
2: Ja. Joris, we wensen je ontzettend veel succes.
15: Dankjewel.
2: En we willen je graag horen als het gelukt is vandaag.
15: Dat snap ik.
2: Dat begrijp je. Heel veel succes zometeen op Maastricht. Joris Beidendijk van de sterrenrestaurants Rijks en Wils. Box 3 en nog eens box 3. Ja, je kan het er geen dag niet over hebben. Elko Heijn en Elko Ehrenberg, de twee Elko's, die doen dat vandaag in de Eerste Kamer. Moeten ze weer uitleggen. En wij gaan zo spreken met onze politiek verslaggever Sophia van Lille.
17: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under?
10: Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
23: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: Het moment dat alles begint.
25: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
26: Provider, it starts here.
27: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
26: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
28: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
30: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
31: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
32: Nu in de BNR-app.
33: Singles zijn bezig aan een opmars op de woningmarkt. De VS trekt zijn bommenwerpers terug van Fairford na een bericht over dreiging. En AkzoNobel verkoopt zijn verfactiviteiten in Azië en Australië. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
2: En dan zijn we aangeland bij Bianca Damink van de ABB. Bianca, begint het al een beetje drukker te worden?
11: Ja, de spits komt steeds verder op gang. Er staat intussen 160 kilometer file. Het verkeer moet ook in een groot deel van het land, met uitzondering van het noorden, rekening houden met dichte mist. En wat opvalt is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Het is ook druk op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Vertraging is een kwartier. En het staat vast op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Het oponthoud is 20 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A6 van Lelystad naar Muiden bij hectometerpaal 62,3. En op de A27 van Almere naar Utrecht bij 108,1.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd.
0: Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Volgens de New York Times gebeurde dat na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag voorbereiden. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens de Britten zit Iran erachter. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Kijken we naar de beurzen. De Nikkei op een plus van 2,2%. De Hang Seng in Hongkong verliest 0,3%. En de Kospi doet het rustig aan met 0,5% winst. Het VK gaat net als de EU heffingen invoeren op de import van Chinese elektrische auto's, meldde de Times of London dit weekend. En dat zou een belangrijke eis zijn geweest van de Europese Unie. Anders zou het land volgens de krant namelijk uit het Made in Europe-programma zijn gezet. En EU-functionaris zou zich zorgen maken dat het VK een achterdeurtje zou worden voor de export van elektrische voertuigen vanuit China naar de EU. Hè? Want dan zou het dan via de grens weer eens de EU inkomen. Britse functionarissen vrezen weliswaar Chinese vergeldingsmaatregelen, met name tegen JLR, Jaguar Land Rover. Maar de gevolgen van het uit het Made in Europe-programma gezet worden, dat weegt dus kennelijk zwaarder voor die functionarissen. Dus hebben ze gezegd, nou, dan liever de Chinezen als vijand hebben dan de Europese Unie. De krant vermeldt niet hoe ze aan die informatie gekomen is, maar het is best prettig. Al het beursnieuws krijg je bij BNR. In onze nieuwsuitzending in de BNR-app vergeet nog één ding. En dat is even kijken naar de Brent Crude 101. 66. En dan box 3, box 3, box 3 en nog eens box 3. Dat is eigenlijk het verhaal waar we het al weken over hebben. Eelco Heijn en Eelco Ehrenberg ook. Want die moeten vandaag acte de présence geven in de Eerste Kamer. Zometeen praten we erover met politiek verslaggever Sophia van Liel.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
3: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
5: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
12: Download de BNR-app. En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 7:08 op maandag 5 oktober 2026. Buiten nog steeds donker.
11: Ja.
2: Maar hier zit het licht. Nina van der Lunge, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
2: Wat gaan we allemaal doen?
11: We gaan het onder andere hebben over een kankermedicijn dat buiten de farmaceutische industrie om op de markt moet komen. Maar het krijgt geen goedkeuring van de Europese toezichthouder. Mm. En we gaan het ook hebben over AI agents.
2: Ja, maar eerst, ja, we kunnen er niet omheen. Het gaat geen dag voorbij. Of moet het hebben over box 3? Ook ja, vandaag.
11: Precies, want minister Eelco Heijnen en staatssecretaris Eelco Ehrenberg die moeten vanavond op het matje komen in de Eerste Kamer. Ze moeten daar uitleg geven over het
33: voorgestelde kabinetsplan rondom box 3. Want wat is nu precies de stand van zaken rondom de vermogensaanwasbelasting, de vermogenswinstbelasting? Allemaal gepraat natuurlijk de afgelopen weken daar veel over, ook tijdens de algemene financiële beschouwingen. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Sophia, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
33: Nou, de twee Eelco's, die hebben ook echt al een bijnaam volgens mij in Den Haag, hè? De Twilco's.
10: Ja, Twilco's. Eelco en Eelco. Eerste, Eelco de eerste, Eelco de tweede.
33: Oh ja, precies. Ja, dat is, het is natuurlijk ook wel echt hilarisch dat je dan twee Eelco's op financiën hebt. Maar goed, ze moeten dus samen naar de Eerste Kamer. Wat moeten ze daar doen vanavond?
10: Ja, want die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet. We weten de wet werkelijk rendement. Dat voorstel was al door de Tweede Kamer heen, maar ligt nu geparkeerd bij de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer zegt, wij zijn geen parkeerplaats. Op een gegeven moment moeten we echt door. En
13: in de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid. Het is

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Maar afgelopen vrijdag moesten ze wel al iets naar de Raad van State sturen.
3: Ja.
2: Dus het wetsvoorstel met de novelle is naar de Raad van State, maar de dekking die ontbreekt nog. Dus het is allemaal een beetje messy.
3: Dat is toch een totale chaos, zou je kunnen zeggen. Want 7,7 miljard aan een gat. Plus nog een wens om ook maar die kleine spaarder en belegger te ontzien. Je zou zeggen dat de twee Eelco's nou niks toe te lichten hebben of uit te leggen. Maar ja, wat staan ze daar nou eigenlijk te doen vanavond?
2: Nou ja, zelf denken ze daar heel erg anders over. We hebben Eelco Heijnen meermaals horen zeggen: dit is een box 3, is een discussie die al jaren loopt. En wij hebben nu een knoop doorgehakt. Door überhaupt een voorstel te forceren. En dat voorstel is nog niet helemaal perfect, geven ze ook toe. Maar als we op zoek gaan naar een beetje alternatieve dekking, dan denken zij dat ze er wel uit gaan komen, ja.
3: Mm-hmm. Oké, okay. En belangrijk punt is wat jij al zei, die kleine spaarder. Heijnen wilde dat aanvankelijk zwaarder laten wegen. Kwam daarna kritiek op terug. Wat is daar nu over afgesproken?
2: Ja, dat gaat over die grens voor het heffingsvrije rendement. Die daalt niet naar 1.000 euro, zoals eerst de bedoeling was. En Eelco Heijnen zei hier zelf het volgende over tegen onze collega Leonard Beekman.
4: En deze week zag u in de Tweede Kamer dat er bezwaar kwam over waar het heffingsvrije grens ligt. Nou, daarvan heeft de Kamer gezegd, die vinden we te laag. En daar ga ik dus mee aan de slag om dat op een ander niveau te leggen.
2: Precies, dus hij heeft naar de kritiek vanuit de Kamer moeten luisteren. Want zo werkt het bij dit minderheidskabinet. Er is anders simpelweg geen meerderheid voor.
3: Nee.
2: Maar ook bij zijn eigen achterban werd er gemoord.
3: Ja, ja, nou ja, dan heb je dus wel nog steeds een probleem dat de rekening uiteindelijk betaald moet worden. Waar gaat hij die dekking vandaan halen?
2: Ja, nou, en daar zijn ze dus zelf ook nog niet over uit. Staatssecretaris Ehrenberg, die was net zo verwonderd, die zei het volgende.
5: Wat we gehoord hebben is glashelder, eigenlijk heel breed in de Kamer, kritiek op het verlagen van een aantal van de parameters in box 3, zodat mensen met kleinere spaarrekeningen of beleggingen ook box 3 belasting gaan betalen. Gaan we dus niet doen. Het zou mij verbazen als wij maandag dat alweer helemaal met een ander pakket hebben, hebben gedekt, maar we gaan natuurlijk wel met gezinsmoed daarmee aan de slag.
3: Goed, vanavond ja, dus de Eerste Kamer dan.
2: Ja.
3: En dan?
2: Nou ja, dan tikt dus de tijd. Want op 12 oktober moeten ze eigenlijk die puzzel hebben gelegd. Moeten ze alternatieve dekking hebben gevonden.
3: Mm-hmm.
2: We weten ook, uiteindelijk gaan we ook richting het belastingplan. En dan komt dus een advies van de Raad van State over het plan waar nog geen dekking voor is. En dan moeten ze het allemaal bij elkaar zien te komen. En de Eerste Kamer zal dus vandaag, denk ik, ook scherp gaan vragen wat nou precies de stand van zaken is.
3: Dekking zoeken en vooral ook steun zoeken. Het wordt bijna een spel inderdaad. En steun zoeken bij links dan wel rechts. We gaan het zien wat ervan komt. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Sophia van Liel.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Ja, misschien wordt het echt zo'n dekking, hè, voor Ehrenberg en
3: Heijnen. Ja.
7: Nou, eerst naar dit, want de Australische autoriteiten onderzoeken de banden tussen het land en de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht. Dat is die man die vorige week met de noodbijl die in het in de cockpit hing, zijn collega
3: wilde
7: zijn gezagvoerder wilde doodmaken. Nou. Daar wordt hij van beschuldigd. Hij wilde dat vliegtuig dat vorige week vanuit Dubai onderweg was naar Tel Aviv willen neerstorten. Tenminste, zo luidt het verhaal. Uiteindelijk is hij overmeesterd door passagiers van het vliegtuig die een noodlanding wisten te maken in Saudi-Arabië. Dat waren twee burgerpiloten. En politie en veiligheidsdiensten doen nu onderzoek naar die man of die in Australië mogelijk geradicaliseerd zou kunnen zijn. Het is een Omani. Hij kreeg in 2014 een studentenvisum in Australië. Studeerde daar tussen 2015 en 2017. En in 2019 zou zijn visum zijn ingetrokken. Nou, hoe dat nou zit, dat wilden de Australiërs dus heel graag weten. Dit meldde de Australische omroep ABC trouwens. En ook in de Verenigde Arabische Emiraten, waar dat vliegtuig vandaan vertrok, wordt onderzoek gedaan naar het incident en de motieven van deze man, die inderdaad geradicaliseerd zou zijn. Een IS-aanhanger, zo meldt de openbaar aanklager. En dan is het op de kop af 7:15. Gaan we naar Bianca Damink van de AWB. We hebben een pechgeval op de A2. Nou, en dat is een klein verkeersadertje, hè, Bianca?
8: Dat kun je wel zeggen. Oeh. Ja, dus je staat daar intussen ook al

0: 3 kwartier in de file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht gaat het om. En dat pechgeval staat bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen heb je dus al vertraging en er is 1 rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij hectometerpaal 46,9. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 5,9.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, een medicijn tegen kanker dat zonder medewerking van de grote farmaceutische industrie op de markt moest komen, een samenwerkingsverband van een aantal onderzoeksinstituten, komt er niet. Een poging van het Nederlands Kankerinstituut en KWF Kankerbestrijding om de farmaceutische industrie zo te omzeilen is daarmee mislukt. En de Europese toezichthouder, gevestigd hier in Amsterdam, de EMA, geeft geen akkoord voor dat medicijn. Daarover schrijft het FD vandaag. En daarom is bij ons onze collega van het FD, auteur van het stuk Tjeu Vaase. Tjeu, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, dit is toch wel een beetje het lid op de neus. Hoe kan het dat dit mislukt is?
3: Ja, volgens de EMA zijn de data niet overtuigend, dus onvoldoende helder, er ontbreken data en dat maakt dat je, ja, dat de EMA oordeelt dat niet bewezen is dat het middel ook echt effectief is.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen, deze onderzoeksinstituten zijn niet over indacht ijs gegaan. Die hebben ook inderdaad alle klinische tests gedaan, met mensen getest, met proefdieren getest en noem maar op. Ze hebben eigenlijk alles gedaan wat de farmaceuten ook doen, toch?
3: Nee, dat klopt niet helemaal. Ze hebben wel veel gedaan. Ze hebben ook wetenschappelijk bewijs geleverd. Dit is wel gepubliceerd in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift.
2: Ja.
3: Maar dat is op zich niet voldoende, want de eisen aan een goedkeuringstraject die zijn aanzienlijk hoger. Daar oordeelt de EMA dus dat dat niet gehaald is. En dat de eisen hoger zijn, heeft er ook mee te maken dat je dan het medicijn natuurlijk op wat grotere schaal gaat toedienen.
2: Ja. Nu is het wel zo dat inderdaad in zo'n normale testcyclus, hè, moet je als farmaceut al die stappen door. Juist deze partij, het Nederlands Kankerinstituut, KWF, die wilde dat niet om te zorgen dat ze de prijs uiteindelijk van het eindmedicijn lager konden houden, hè?
3: Ja, dat is een beetje waar wat je zegt. Oh. Ze zijn eigenlijk begonnen met een wetenschappelijk traject, met een wetenschappelijk onderzoek. En hebben later geprobeerd om daar alsnog zo'n goedkeuringstraject van te maken. En dat is ingewikkeld. Dat is wel gebleken.
2: Ja.
3: Dus daar zijn ze ook op vastgelopen.
4: Het is ook lastig, want ze zijn hier natuurlijk niet toe op aarde. Althans, ze hebben altijd met een ander doel zijn zij opgericht, het Nederlands Kankerinstituut en KWF.
3: Ja, nee, zeker. Dat klopt. En normaal gesproken, als NKI of een wetenschappelijke instelling een interessant medicijn vindt en denkt, nou, dit zou wel eens werkelijk effect kunnen hebben, dan partneren ze meestal. Dan gaan ze samenwerken aan met een farmabedrijf. Maar ja, dan ben je natuurlijk wel de controle kwijt over het ontwikkelingstraject en uiteindelijk ook over de prijs waarop dat middel in de markt gezet wordt.
2: En tjoh, is dit nu niet de stap, hè? Dit is natuurlijk buitengewoon teleurstellend voor beide clubs. Na publicatie en het aantoonbaar wetenschappelijk werkend verhaal. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, jongen, dat is wel erg jammer dat we dit niet gehaald hebben, maar is nu de stap makkelijk gezet naar een farmaceut?
3: Dat is de vraag. Dit is gebeurd met deels overheidsgeld, hè, met geld van de verzekeraars. Dus om dat opnieuw met zo'n traject te doen, ligt niet voor de hand.
2: Nee.
3: Dus je kunt gaan denken dat er nu alsnog samenwerking gezocht wordt met een farmabedrijf.
2: Ja.
3: Maar ja, die zullen toch wel ook denken, ja, het is al een keer mislukt, moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Het is een beetje een beladen dossier geworden, dit specifieke medicijn. Ja.
2: Wat wel naar is, want het zou, als het helpt, dan kan het mensen helpen bij het terugdringen van de ziekte.
3: Ja, nee, zeker. Dit is natuurlijk zo'n medicijn wat getest is. En er zijn ook heel sterke aanwijzingen dat het wel degelijk effectief is voor hele zieke mensen die melanoom hebben, een ernstige vorm van huidkanker, en voor wie de andere behandelopties uitgeput zijn.
2: Ja. Laat dit ook een beetje zien, datgene waar juist deze twee organisaties tegenaan schopten, dat ontwikkelingskosten ontzettend hoog zijn, wat uiteindelijk de eindprijs van zo'n medicijn gewoon goed beïnvloedt. Dat je ook ziet dat er niet alleen maar plat heel veel geld wordt verdiend door die farmaceuten met de uiteindelijke medicijnen, maar dat ze ook echt serieus heel veel geld kwijt zijn aan R&D en aan het geregistreerd krijgen. Dus dat misschien ook een beetje te rechtvaardigen is een hogere prijs.
3: Ja, zeker. Althans, in de farmaceutische industrie zal dit zeker zo gezien worden. Ja. En ik heb ook mensen gesproken die dat zo zien. Die zeggen van ja, kijk eens, nu blijkt hoe ingewikkeld het goedkeuren van medicijnen krijgen van een medicijn, het beleveren, bewijs, hoe complex dat is. En dat een medicijn dus vaak ook echt wel duur zijn.
5: Dankjewel, FD-redacteur en collega Tjer Vaassen. En het stuk van zijn hand staat op de voorpagina van de krant of te lezen op fd.nl.
4: Een mailtje opstellen, even iets voor LinkedIn schrijven, een leuke post à la Rob Jetten. Of misschien een recept uitwerken op basis van wat er nog in de koelkast ligt. Het is eigenlijk voor heel veel mensen in korte tijd compleet normaal geworden. Dat geef je gewoon uit handen aan ChatGPT of aan Cloud. Maar goed, ga je dan zwaarder werken aan ze vragen, een zwaardere opdracht, dan lopen dit soort AI-chatbots toch vaak tegen een muur op, omdat websites niet altijd even toegankelijk zijn. Dus dan kunnen ze gewoon niet simpelweg niet overal bij. Blijkt allemaal uit onderzoek van een Belgisch bedrijf, In the Pocket, onder honderden bedrijven in België en Nederland. We gaan erover praten met Deborah Nas, technologie-expert en hoogleraar bij de TU Delft. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, waar ligt die grens? Hè? Ik bedoel, een receptje in elkaar flansen, dat pluk je van de site van alle handen, bij wijze van spreken. Wanneer krijgt een ChatGPT of een Cloud het echt moeilijk?
6: Ja, op het moment dat hij meer moet doen dan informatie vinden over het algemeen. Hè. Dus denk aan de klussen die je zelf eigenlijk ook heel vervelend vindt. Overstappen van energieleverancier of een bankrekening openen. Of ja, je verzekering veranderen, een treinkaartje kopen, noem maar op.
4: Oké, en waar loopt hij dan precies tegenaan? Wat lukt hem dan niet?
6: Bij het informatie verzamelen gaat het bij veel websites best wel goed. Het probleem zit bij acties uitvoeren. En dat kan dan twee redenen hebben. De eerste is technisch. Dus veel websites die laden hun prijzen of specifieke knoppen voor acties pas nadat die pagina in je browser opent.
4: Oh ja.
6: Dus voor ons als mens ziet dat er prima uit. Maar een agent die niet als browser meekijkt, maar alleen die files leest, die ziet die informatie dan dus niet, want die is nog niet geladen. Mm-hmm. En de tweede reden kan heel strategisch zijn. Dus een bedrijf die er een login op zet, of een firewall die robots wegstuurt, of een identiteitscheck met je DigiD of je bank-app.
4: Ja.
6: En dat wil je eigenlijk bij financiële dienstverleners of serviceverleners waar je een abonnement afsluit
5: wel hebben,
6: natuurlijk wel doen.
4: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld bij mediabedrijven, die hebben heel vaak nu een betaalmuur, hè, neem het FD. Daar kan zo'n ChatGPT dus ook niet bij. Die kan niet in de verhalen die achter een betaalmuur staan.
6: Nou, de nieuwste vorm van agents, die kunnen dat wel. Dus het onderzoek waar jij aan refereerde, daar melden de agents zich netjes als een robot.
4: Ja.
6: En dan worden ook de randvoorwaarden van die website actief. Maar de nieuwste agents, zoals Dots van OpenAI, die vorige week gelanceerd zijn, of MetaMuse van eerder deze maand, die krijgen een eigen computer, een virtuele computer in de cloud met een browser.
4: Ja.
6: En die klikken eigenlijk gewoon door een site zoals jij en ik dat doen.
4: Ja.
6: En dan kun je ze ook je logingegevens geven. Maar met DigiD en zo staan ze wel voor een dichte deur.
4: Nee, gelukkig maar, zou ik zeggen. Je moet er niet aan denken dat ze door je eigen privé-informatie bij de overheid of bij de bank of zo doorheen kunnen. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook gewoon, je hebt gratis versies van al deze AI-chatbots en je hebt betaalde versies. Is daar dan, als je betaalt, krijg je ook gewoon echt wel meer waar voor je geld? Dan kun je er wel het zwaardere werk goed mee doen? Of zeg je nee, dat is gewoon niet goed genoeg?
6: Ik weet eigenlijk niet of bijvoorbeeld die Dots in welk abonnement dat terechtkomt. Uiteindelijk, komen de meeste dingen ook in de gratis versie beschikbaar.
4: Mm-hmm.
6: Maar kijk, het gaat wel gewoon deze kant op.
4: Ja.
6: Dus nu zullen we heel weinig consumenten ook zo'n agent dingen voor zich laten kopen, want die technologie is nog onvolwassen. Die agents die maken allerlei fouten. Het gaat gewoon straks gebeuren dat die agents allerlei dingen gaan bestellen waar een consument niet om gevraagd heeft. Nee. Nou, als er dan contact op wordt genomen met de klantservice en zegt van ja, ik heb het niet besteld, dan is er een hoop uitzoekwerk om precies te ontdekken wat er dan gebeurd is en wie is dan verantwoordelijk, hè, voor de acties die agent heeft uitgevoerd. Dus we hebben eerder dit jaar al allerlei van dat soort incidenten gezien met die open claw agents.
4: Ja.
6: Die dan vooral de wat meer technische gebruiker draaiden.
5: Ja.
6: En nu gaan die agents echt richting de gewone consument met de oplossing van Meta en OpenAI.
5: Ja.
6: En die consumenten hebben veel minder goed door hoe zo'n agent werkt, waar ze nou wel en niet precies oké op klikken.
5: Ja.
6: En ja, dan gaan er ook dingen mis. Dus dat wordt er nog hele interessante tijden.
5: Als je aan de andere kant kijkt aan de aanbieder van die informatie, hè, met bedrijven met websites en dat soort dingen. Je zou ook kunnen kiezen, heel bewust om je consument te beschermen, dat je er alles aan doet om die AI-agents tegen te houden. Kan dat? Of prijs jezelf daarmee gewoon uit de markt? Is dat een haalbare kaart?
6: Ja, dat kan zeker. Ja. Dat heeft natuurlijk ook consequenties.
5: Ja.
6: Dus als we kijken, toen de agent van Meta gelanceerd werd, toen heeft Amazon het vrij snel geblokkeerd.
5: Ja, ja.
6: Want die zei van, hey, deze agent meldt zich niet als agent. Dat willen we niet.
5: Nee.
6: Het officiële argument is dat ze dan vinden dat het niet veilig is.
5: Mm-hmm.
6: Het strategische argument is natuurlijk ook een strijd om die directe relatie met die eindklant.
5: Ja,
6: want Amazon heeft ook zijn eigen shopping assistant.
5: Ja.
6: Dat ook een agent is. Dus ja, wie is dan die baas over die klant?
5: Ja.
6: En Shopify doet precies het omgekeerde, want die hebben een ander strategisch belang. Shopify biedt software voor webshops van vooral wat kleinere online bedrijven. Die zien dat meteen als een kans voor hun klanten. En daar is Meta dan een officieel verkoopkanaal geworden. Dus dan kun je gewoon via je Muse agent afrekenen. Wat weer kansen biedt voor kleine online bedrijven.
5: Ja.
6: Dus zo'n Amazon, ja, die kan een vuist maken. En heel veel klanten in Amerika dan vooral, die gaan toch wel naar Amazon.
4: Ja.
6: Want dat is ook een gewoonte om daar je spullen te bestellen.
4: Ja.
6: Maar op de langere termijn is het wel zo dat het deze kant opgaat. En als je ervoor kiest als bedrijf om de agents te weren, ja, dan kom je dus ook niet op in de vergelijkingen en gaat de agent op de langere termijn natuurlijk toch ergens anders heen.
4: Ja, wat een moeilijke spagaat dit, maar wel interessante tijden wat je zei. Dankjewel, Deborah Nas, technologie-expert en hoogleraar bij de TU Delft.
5: Ja, we weten het, de kapitaalmarktrente stijgt wereldwijd, maar niet overal even hard. Hoe kan het nou? Wat zijn dan de oorzaken daarvan? En de gevolgen? Wat zijn de lessen die we leren? Gaan we zo bespreken met onze eigen huiseconoom Han de Jong.
7: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
11: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
12: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
15: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
17: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
18: Ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
19: Nee, ik weet het niet, sorry.
17: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
19: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
20: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
23: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
24: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
23: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
25: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat zo'n 300 kilometer file in totaal. En op een paar wegen heb je behoorlijk wat oponthoud. De A2, Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg sta je nog 40 minuten vast. Er stond een pechgeval, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar een kwartier vast. En op de A20 is een ongeluk gebeurd van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten, 2 rijstroken zijn dicht. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij hectometerpaal 46,9. En op de A27 van Almere naar Utrecht bij 107,8.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
27: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Volgens de New York Times gebeurde dat na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag voorbereiden. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens de Britten zit Iran erachter. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Ja, en dan over de kapitaalmarktrente hoef je niks over te vertellen, want die stijgt, hè, wereldwijd. Maar het gek is niet overal even hard. En hoe dat nou kan, wat voor les we daaruit kunnen leren, gaan we zo bespreken met onze eigen huiseconoom Han de Jong.
29: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft, wanneer ze actief zoeken, wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
30: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
0: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur natuurlijk alles over de algemene financiële beschouwingen met het economenpanel en Maarten Molenaars is de gast van Element 61. Ik vraag hem waarom de Belgische data- en AI-consultant juist nu de Nederlandse markt wil veroveren. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
28: Goedemorgen, 6:08. Ja, het wordt licht buiten. En het wordt ook mooi buiten, dus dat is prettig. Maar binnen is het al een hele tijd mooi, want ik zit naast Nina van der Dungen.
29: Goedemorgen, Bas.
28: En die weet ook nog eens wat we gaan doen het komende half uur. Wat wil je nog meer?
29: Nou, het laatste technieuws zometeen met Niels Koloos. Onder andere over Pepijn van der S. Hè, dat onderdeel is van de Shiny Hunters. En we hebben het even over de regering van Jemen, die een grootschalige militaire operatie aankondigt tegen de Houthis. Ja. Hoe gaat Iran daarop reageren? Gaat Iran de Houthis extra steunen? Wat betekent dat voor de hele situatie? Stabiliteit in het Midden-Oosten? De Bab el-Mandeb-zeestraat, hè, waar die Houthis ook actief zijn. Gaan we allemaal bespreken straks met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
28: Maar eerst gaan we naar dit. Want er is veel aandacht op de financiële markten, naar de stijgende kapitaalmarktrente. Hè. De kapitaalmarktrente in Amerika is nu gestegen naar het hoogste niveau in 25 jaar. En het gek is, je ziet over de hele wereld stijgingen, alleen de stijgingsbandbreedte die verschilt. Bij ons is iets minder extreem, maar toch moet je ook bij ons zo'n 15 jaar terug in de tijd om op dezelfde kapitaalmarktrenteniveaus te zitten als we nu zitten. Maar de vraag is, hoe lang gaat die trend duren? Waarom zijn er van die verschillen en wat zijn de gevolgen? We gaan het allemaal bespreken met onze eigen huiseconoom Han de Jong, want die kan van deze brei chocoladevla maken. Han, goedemorgen.
8: Nou, dat hoop ik maar. Goedemorgen, Bas.
28: Nou, bij deze. Beginnen met de oorzaken. Allereerst, waarom stijgt die kapitaalmarktrente overal aan?
8: Ja, weet je, dat is geen exacte wetenschap. Hè. Als je de beurspagina's van de kranten leest, dan komt er altijd een soort sluitende verklaring. Maar zo exact is het allemaal niet. We kunnen ook niet in de hoofden van alle beleggers kijken. Maar goed, dat gezegd hebbende, daar kom je toch een hele reeks factoren tegen. Stijgende inflatie, centrale banken die hun rente verhogen. De economische groei is eigenlijk best wel goed en die lijkt eerder wat aan te trekken dan te verzwakken. Dan heb je natuurlijk geopolitieke onzekerheid. We zien natuurlijk ook toenemende vraag naar kapitaal door bedrijven. Maar een factor die ook wel heel erg belangrijk is, is de slechte staat van de overheidsfinanciën in allerlei landen.
28: Ja, en dat kan ook verschillen geven. Want even voor de weet, de Amerikaanse kapitaalmarktrente is 5,4 geloof ik. Hoe staat dat bij ons?
8: Nou, 3,6, 3,7, zoiets.
28: Ja,
8: in die buurt.
28: Ja. Maar die verschillen die er dan zijn, is dat inderdaad omdat er aan een van die knoppen waar je net zei, daar kan je allemaal aan draaien, dat daar verschillen in ontstaan? Dat we een minder groot overheidstekort hebben bijvoorbeeld, of dat we minder geraakt worden door geopolitieke onzekerheid?
8: Nou, je ziet eigenlijk dat die verschillen, Die lopen eigenlijk redelijk één op één met de staat van de overheidsfinanciën. Ah. Dus je ziet in de landen met de grootste begrotingstekorten en de grootste overheidsschulden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, nou, Japan is een voorloper, maar ook de Verenigde Staten. En binnen Europa, bijvoorbeeld Frankrijk. Ja. Daar zie je de rente het hardst stijgen. En dan onze overheidsfinanciën zijn natuurlijk een stuk gezonder. Dus bij ons is die stijging van die kapitaalmarktrente een stuk minder. Ja. Maar bijvoorbeeld in Zwitserland is het nog veel minder.
28: Ja, en het rolt dus natuurlijk gewoon, als dit oploopt, dat is voor de overheid niet zo lekker verhaal, want die moeten veel meer rente gaan betalen. Hè? Het gevolg van de stijgende kapitaalmarktrente, denk ik altijd als leek. Dat is een soort race to the bottom. Maar uiteindelijk gaat het gewoon niet goed met je, tenzij je heel structureel ingrijpt in het land.
8: Ja, kijk, op zich kan een stijgende kapitaalmarktrente kan natuurlijk ook een goed teken zijn. Hè, want we hebben natuurlijk ook een periode gehad dat het slecht met ons ging en dat daarom die rentes zo extreem laag waren. Hè, onder nul is de kapitaalmarktrente in Nederland eventjes geweest. Mm-hmm. Dus het kan ook best wel een goed teken zijn. Je moet het ook niet overdrijven. Nee. Die rente is hoog ten opzichte van de laatste 15 à 20 jaar of zo. Maar daarvoor hebben we natuurlijk veel hogere rentes gezien. Ja. Maar inderdaad, als je concludeert, en het lijkt mij toch wel een conclusie die gerechtvaardigd is, dat de staat van de overheidsfinanciën in de richting waarin dat uitgaat, dat een grote invloed heeft op die rentebeweging. Ja, dan is de boodschap natuurlijk vooral zorg ervoor dat je orde op zaken brengt bij je overheidsfinanciën.
28: Ja, nou, laten we er één land uitpikken, even Frankrijk. Je zei het al net eventjes. Mm. Hè, vandaag 500 scholen dicht, studentenprotesten. De nieuwe begroting die heel erg averij lijkt op te lopen. De oude is gewoon met storm en kokend water door het parlement geloodst. Maar ja, dat land heeft natuurlijk een gigantische overheidsschuld die niet kleiner wordt en waaraan de bevolking niks lijkt te willen doen. Dus ja, dat is een beetje de self-fulfilling prophecy, denk ik.
8: Ja, ik stel wel eens de vraag, kan dit goed blijven gaan? En mijn antwoord is, eigenlijk niet.
28: Nee.
8: Eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat in ieder geval de ECB bijvoorbeeld, hè, als Frankrijk, zoals wat er in 2010 gebeurde met Griekenland, Ierland en Portugal, die verloren toegang tot de kapitaalmarkt, dus die konden zich niet meer financieren. Nee. Als dat met Frankrijk zou gebeuren, dat is waarschijnlijk nog heel ver hoor, maar als dat zou gebeuren, dan kan de ECB ingrijpen en die kunnen die problemen allemaal voor hun uitschuiven. Maar uiteindelijk is er maar één remedie eigenlijk, en dat is orde op zaken stellen bij de overheidsfinanciën.
28: Precies.
8: En wat we natuurlijk ook wel moeten zeggen is, kijk, als een land als Frankrijk in de problemen komt, dat is wel heel iets anders dan als Griekenland, Ierland en Portugal in de problemen komen. Want dat zijn relatief kleine economieën.
28: Ja.
8: Die kregen ook natuurlijk, laat ik zeggen, van hoger hand behoorlijke beleidsaanbevelingen door de strot geduwd. Je weet, ik woon gedeeltelijk in Ierland en daar was de bevolking het helemaal niet van gediend.
28: Nee, precies.
8: Maar dat is wel gebeurd. Mm-hmm. In Frankrijk is dat natuurlijk toch nog wel weer een graadje moeilijker.
28: Ja, precies. Ja, de Fransen gaan namelijk, die zijn de uitvinders van de barricade. Niet voor niks een Frans woord. Maar dan even naar Amerika nog tenslotte aan. Want daar probeert het ministerie van Financiën onder leiding van Scott Bessent die stijging van die kapitaalmarktrente te remmen. Ondertussen zien we het overheidstekort daar gierend uit de bocht vliegen. Hij zegt nu, ik ga langlopende staatsobligaties opkopen. Denk ik, succes, vriend.
8: Ja, dat denk ik ook. Hè. En ik denk ook direct bij van, en waar ga je dat dan van betalen? Want je hebt toch tekorten.
28: Ja.
8: Hè? Dus wat Bessent doet, dat is kortlopende schuld uitgeven. Zo haalt hij geld op om langlopende schuld te kopen, om te proberen die kapitaalmarktrente wat te drukken. Dat kan niet succesvol zijn. De enige die dat zou kunnen doen, zo'n project, dat is de centrale bank. Hm. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen, in de grote financiële crisis hebben we dat gezien, dat centrale banken dat soms doen. Maar dat is wel heel exceptioneel beleid. En dat past helemaal niet bij de huidige stand van de Amerikaanse economie en de Amerikaanse overheidsfinanciën, zou ik zeggen.
28: Ja.
8: Dus ik denk dat de markt bezig is om de Amerikanen toch wel een beetje de les te lezen hier.
28: Ja. En wat dat betreft, even de belangrijkste les, is dus wel huishoudboekje op orde, hè?
8: Ja, dat is de belangrijkste les. En dat is toch wel ironisch, vind ik. Omdat we natuurlijk in Nederland op het ogenblik gaan er heel veel stemmen op die zeggen, we mogen wel wat meer staatsschuld hebben. En strikt genomen is dat ook zo, hè, want onze schuldratio van de overheid is heel erg laag. Maar het is wel een beetje ironisch om te zien dat soort geluiden bij ons opgaan. Ja. Terwijl in andere landen, daar worden overheden eigenlijk op het ogenblik afgestraft door financiële markten.
28: Ja. Ja, het is wat dat betreft blijft het lastig. Je moet het wel kunnen betalen allemaal.
8: Ja. En uiteindelijk zijn het politieke beslissingen. Ik moet eerlijk zeggen, persoonlijke mening hoor, maar ik begrijp Elko Heijnen ook wel.
28: Ja.
8: Dat hij zich
28: niet in de schulden steekt.
8: Beetje, Niet te zeer. Hè. We hebben natuurlijk toch ook een overheidstekort. Dus,
9: zeker.
8: Er komen meer euro's bij onze overheidsschuld.
9: Ja, zei je moeder het niet al? Wat je niet hebt verdiend, kan je niet uitgeven.
8: Precies. De jou ook al?
9: Mijn ook, ja. Dankjewel. BNR's huiseconoom, Han de Jong.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
25: Gaan we het nog even verder hebben over Frankrijk. Want daar blijven inderdaad vandaag zo'n 500 scholen dicht. Of ze gaan beperkt open. En dat allemaal dus vanwege de aanhoudende scholierenprotesten. Sinds vorige week gaan duizenden scholieren, studenten en docenten de straat op om te protesteren tegen problemen in het onderwijs. Ze voeren actie tegen het lerarentekort, de grote klassen en achterstallig onderhoud van gebouwen. Die demonstraties begonnen al een maand geleden in een voorstad van Parijs met blokkades van een aantal middelbare scholen. Maar inmiddels hebben ze zich over het hele land verspreid. De meeste protesten verlopen vreedzaam, maar sommige zijn uitgelopen op geweld. Er werd vuurwerk afgestoken, er was geweld tegen agenten. En sommige schoolgebouwen zijn inmiddels echt zwaar beschadigd. Volgens Le Monde zijn er sinds het begin van de demonstraties al meer dan 5000 mensen gearresteerd. 85% is minderjarig. Franse krant noemt de protestbeweging nu al historisch. Zowel qua omvang als qua aard is de scholierenbeweging uitgegroeid tot een van de belangrijkste jongerenmobilisaties van de afgelopen decennia. Ze lijken ook wel succes te hebben met het protest, want de Franse premier Sébastien Lecornu die heeft gisteren nog een voorstel gestuurd naar zijn ministers om aan een aantal eisen van de scholieren tegemoet te komen. Lijkt op zich niet dat er heel snel een einde aankomt hoor, aan die onrust op de Franse scholen. Want bijvoorbeeld de studentenvakbond heeft voor morgen nog een grote landelijke actiedag uitgeroepen.
9: Ja, en dan deze ochtendspits. Is een typische maandagochtendspits, denk ik. Maar dat weet Bianca Damink van de AWB wel heel zeker. En weet ook van een ongeluk op de A4, Bianca.
10: Ja, het is inderdaad een typische maandagochtendspits. Alle dagelijkse files die staan er, vooral in Noord-Brabant en Gelderland is het druk. En op de A4 zijn meerdere ongelukken gebeurd nu. Van Rotterdam naar Den Haag sta je bij Den Haag-Zuid 25 minuten vast. Daar is een rijstrook dicht. Van Amsterdam naar Den Haag heb je daardoor ook al wat vertraging. Vanaf Roelof Arendsveen loopt het vast. 20 minuten op onthoud. En op de A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen, is bij Hogerheide ook een ongeluk gebeurt. Dat kost je ook nog eens een half uur extra. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A30 van Barneveld naar Ede bij 18,2. En op de A67 Eindhoven, Belgische grens, bij 18,0.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
25: 13 minuten voor 8. De regering van Jemen heeft een grootschalige militaire operatie aangekondigd tegen de Houthi-rebellen. De focus van de missie ligt op het heroveren van land dat de Houthis nu onder controle hebben. Het gaat met name om het noordwesten van het land, waar het grootste deel ook van de jemenitische bevolking woont. De vraag is natuurlijk wat die grootschalige militaire operatie gaat betekenen voor de stabiliteit in het Midden-Oosten. En zeker ook voor de zeeën eromheen. De Rode Zee, de Golf van Aden, de zeestraat Bab el-Mandeb. En natuurlijk in het verlengde daarvan ook de straat van Hormuz. En je weet, de Houthis worden gesteund door Iran. En die Houthis die vallen geregeld schepen aan in die gebieden daar. Bij ons Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
25: Nou, een grootschalige militaire operatie aangekondigd door de regering van Jemen gisteren. Wat is de directe aanleiding om dat nu te gaan doen?
11: De directe aanleiding is dat de Houthis gisteren de weg in handen hebben gekregen die de steden Aden en Taiz verbindt. Taiz ligt zo'n 130 kilometer ten noordwesten van Aden en wordt omsingeld door de Houthis. En daardoor wordt die stad eigenlijk geïsoleerd van de regering in Aden. Maar de escalatie loopt al een tijdje. In 2022 was natuurlijk een door de VN geregelde wapenstilstand in Jemen. En die is de afgelopen maanden gebroken en geëscaleerd. Ja. En dit is daar de laatste escalatie in. Afgelopen nacht heeft de Jemenitische regering aangekondigd dat er 1100 Houthi-doelen geraakt zijn.
25: Zo, oké. Okay. Dus dat gaat, het escaleert, precies wat je zegt. En in Aden zit natuurlijk de Jemenitische regering. Dus die voelen zich eigenlijk steeds verder bedreigd, steeds verder in het nauw gedreven.
11: Ja, absoluut. En ze proberen natuurlijk ook de controle terug te krijgen door die luchtaanvallen, grondoperaties, met steun van Saoedi-Arabië. Dan moet je denken aan aanvallen met vliegtuigen, drones, artillerie, raketten, dat soort dingen. Ja. Alles om inderdaad dat grondgebied van de Houthis terug te krijgen.
9: Ja, dat is wel cruciaal wat je zegt, volgens mij, Tara, dat ze nu de hulp van de Saoedi's bij zich hebben. Want het leger aan zich was niet zo heel erg in staat om de Houthis terug te dringen, hè, tot nu toe.
11: Nee, precies. En de Saoedi's zijn nou natuurlijk al een jaar of 12 betrokken bij deze oorlog. Ja. Sterker nog, die zijn hem eigenlijk begonnen in 2014 met een coalitie door de Saoedi's geleid. En zij zijn ook de grootste steun voor de internationaal erkende regering van Jemen in Aden.
12: Ja, nou weten we natuurlijk dat de Houthis gesteund worden door Iran, het Iraanse regime. Nu er dan zo'n grootschalige operatie wordt aangekondigd tegen die Houthis, wat denk je dat Iran gaat doen?
11: Ja, kijk, de Houthis die hebben altijd veel financiële en militaire steun van Iran gekregen. En daar kunnen ze ook nog steeds wel op rekenen, denk ik. Al staat Iran natuurlijk ook zelf onder grote druk door haar eigen oorlog met de VS. Maar ja, de Houthis die zijn wel iets onafhankelijker dan bijvoorbeeld Hezbollah en Hamas zijn van Iran. Die hebben ook nog wel andere mogelijkheden, die hebben ook zelf mogelijkheden. En ze zijn natuurlijk ook wel een erg belangrijk drukmiddel, ook voor Iran, om druk uit te oefenen op de andere belangrijke zeestraat waar Iran natuurlijk de straat van Hormuz controleert. Ja. Kunnen de Houthis de Bab el-Mandeb en daarmee de Rode Zee controleren. Dus ook dat is voor Iran toch wel erg belangrijk om te blijven steunen.
12: Ja. Wat gaat dit voor gevolgen hebben mogelijk voor stabiliteit in het Midden-Oosten als je echt deze grootschalige luchtaanvallen, militaire operaties gaat zien ook in Jemen?
11: Ja, het heeft natuurlijk ten eerste heel veel gevolgen voor de burgers in Jemen die al 10 jaar in oorlog leven. En elke keer wordt een bepaald grondgebied overgenomen, dan weer door de Houthis, dan weer door de internationaal gesteunde regering. En geopolitiek betekent het vooral heel veel voor die waterwegen. En dus bijvoorbeeld voor onze kosten aan de pomp. Omdat dit weer druk uitoefent op de Rode Zee en alle schepen die door de Rode Zee gaan. Ja. Nog naast van alle schepen die al door de straat van Hormuz gaan.
12: Ja, oftewel slecht nieuws eigenlijk verder voor de geopolitiek.
11: Zeker.
12: Gaat hier internationaal nog iets op geacteerd worden? Gaat iemand een poging doen om rust te brengen daar?
11: Nou, dat denk ik in eerste instantie nog niet. Voorlopig lijkt het zo natuurlijk geen steun te krijgen. We weten dat MBS 2 weken geleden nog een paar keer met Trump gebeld heeft om die steun te krijgen, niet gekregen heeft. Mm-hmm. Dus het lijkt eigenlijk op dat internationaal regeringsleiders proberen zich hier niet aan te branden. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat zodra er meer druk komt op ook de Rode Zee, dat er dan toch weer gesproken wordt over een coalitie daar, wat natuurlijk wel eerder op tafel gelegen heeft.
12: Dankjewel. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
13: Tech-update.
28: Niels Koloos, goedemorgen.
14: Goedemorgen Bas en Nina.
28: En dan gaan we het hebben over Rij. Tenminste, dat is een naam, zijn bijnaam. Hè? Na Pepijn van der S is er nog een lid namelijk van cyberbende Shiny Hunters opgepakt. Dit keer in Jordanië, ook een jongeman. En Rij is een...
14: Ray op zijn
28: Engels uitgesproken, ja.
14: Inderdaad. Ja, het zou mogelijk zelfs gaan, Bas, om de leider van de hele groep van Shiny Hunters. 3 ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat de autoriteiten van Jordanië ene Saif K. hebben opgepakt. En die staat online beter bekend als Ray, zoals we dus al vaststelden. Ja. Is een van de beruchtste leden van Shiny Hunters. En dus geen onbelangrijk feitje, hij zou nog minderjarig zijn. Saif zou de FBI nu helpen om andere Shiny Hunters leden op te sporen. Maar de FBI zelf wil helemaal nog niks kwijt over dit dossier en de zaak. Logisch ook, want het is lopend onderzoek. Het enige statement dat we krijgen luidt dat de FBI alles op alles zet om de bende op te rollen.
28: Kijk eens al.
12: Een hele knappe kop wel. Zo'n minderjarig jochie die dat dan zo'n bende zou leiden.
28: Ik las 17 of zoiets.
14: Ja, nou, je zegt het is opvallend. Maar afgelopen week hadden we ook nog nieuws van Europol gehad. Toen werd de cyberbende Killsec opgerold. Best wel een beruchte cyberbende die ransomware aanvallen uitvoerde. Ja. En aan de top van de organisatie stond een 16-jarige. Dus we zien wel vaker dat jongeren in de wereld terechtkomen, inderdaad.
28: Wat weten we verder over die Saif? Is een beetje zijn achtergrond bekend of niet?
14: Nou ja, hij komt dus uit Jordanië. Hij heeft online ook al wat dingen over zichzelf geschreven. Zijn vader zou een piloot zijn. Hij zou Ierse familiebanden hebben en hij zou dus inderdaad minderjarig zijn. In 2024 schreef hij, ik ben 15 jaar oud, in een Telegram-groep. Maar we weten ook dat hij kort geleden waarschijnlijk nog flinke ruzie met Pepijn van der S heeft gehad. Hè, de Nederlandse Shiny Hunters verdachte. Beide hackers zouden hun eigen groepen gevormd hebben en met elkaar overhoop gelegen hebben over macht en erkenning, niet per se over geld. En aanwijzingen daarvoor zagen we bijvoorbeeld bij de hacken van de FBI. Toen was er op de vacature-site een grote Pokémon te zien. Ik weet niet of je dat had meegekregen, Bas. En die is dus geplaatst door Shiny Hunters. En die Pokémon was van hetzelfde type als het type dat Pepijn gebruikt voor zijn online persona. Alleen we weten, Pepijn was tijdens die hack al lang gearresteerd door de Nederlandse politie. Dus daardoor lijkt de kans groot dat Ray het wilde laten lijken alsof Pepijn het had gedaan. Ja. Om hem een beetje voor de bus te gooien als het ware. Want ook voor Shiny Hunters is de FBI nog best wel hoog gegrepen. Hier kennen we ze natuurlijk van Odido, maar de FBI is net een stapje verder. Reuters had afgelopen vrijdag nog contact met de groep. En die zei toen ineens dat hij geen verdere escalatie meer wilde. En quote zelfs, Shiny Hunters backing down completely. Dus ze lijken toch wel een beetje bang geworden te zijn voor wat er nu allemaal gebeurt.
28: Wat gaat er met die Saif gebeuren? Die gaat dus nu, die wordt onder druk gezet om al zijn informatie te spillen.
14: Ja, nou, dat is lastig te zeggen. Enerzijds omdat de autoriteiten nog niks officieel bevestigd hebben. Ook niet die in Jordanië. En anderzijds omdat Saif dus minderjarig is. Ja, ik ben zelf niet altijd bekend met het strafrecht in Jordanië. Maar over het algemeen geldt dat kinderen veroordelen simpelweg een stuk lastiger is dan volwassenen.
28: Zeker. Moeten we het nog even hebben over SpaceX AI, dat kluitje techbedrijf van Elon Musk. Want hij gaat zijn naam omzetten naar SpaceX SI, omdat Trump vindt dat het superintelligent
14: zijn. Ja, ze moeten weer helemaal buddy-buddy worden.
28: Het is toch ongelooflijk.
14: Daarom lijkt Musk het te doen. Tenminste, dat wil Musk waarschijnlijk dus, met deze naamswijziging. Ja. Afgelopen week riep Trump namelijk dat hij officieel de afkorting AI heeft aangepast. Het is geen artificial intelligence meer, maar superintelligence, SI dus. En Musk die speelt daar nu een beetje op in. Hoewel heeft het niet echt groots aangekondigd, om het zo maar te zeggen. We lezen tot nu toe alleen over de plannen in een reactie van Musk op X, op een andere post. En we weten, als Musk iets op internet zegt, dan hoeft het misschien niet gelijk waar te zijn. Dus of we het nou heel erg serieus moeten nemen, Bas, ik weet het niet. Maar wie het wel heel erg serieus neemt, dat hele SI gebeuren, is dus Donald Trump zelf. Want hij heeft nu ook aangekondigd dat er een super intelligence force wordt opgericht. Een soort AI task force dus. En die moet volgens Trump de ontwikkeling van AI, SI, coördineren en ook contact houden met het volk erover. Alleen wat het dan precies moet betekenen en hoe het gaat werken, dat weten we nog niet.
28: Klinkt niet super intelligent. Dankjewel, Niels Koloos.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
28: Ja, nog deze maand worden nieuwe gesprekken gevoerd over vrede in Oekraïne, zegt althans Zelensky zelf. Wie er dan om tafel komen te zitten, wat er besproken gaat worden, gaan we zo met onze correspondent in Kiev bespreken, die een buitengewoon onrustig weekend achter de kiezen heeft.
13: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
16: Nee.
17: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
16: Nee, weet ik niet, sorry.
15: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
13: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.
18: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
19: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
20: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar Fiverr.ai.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
24: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen, kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
26: Nu in de BNR-app.
12: Het aantal zelfstandigen daalt fors door de handhaving, maar er zijn niet meer vaste banen. AI kan niet winnen bij het gamen en besluit daarom daar maar vals te gaan spelen. En opnieuw minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar geleden. Dit en meer vind je nu allemaal in de BNR-app.
28: En we gaan naar Bianca Damink van de ANWB. Bianca, waar sta je het langste vast nu?
10: De meeste vertraging is er op de wegen in Noord-Brabant en Gelderland. En er zijn veel problemen op de A4. Meerdere ongelukken veroorzaken veel oponthoud nu. Van Rotterdam naar Den Haag heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. Van Amsterdam naar Den Haag sta je ook ruim een half uur vast op de A4. Dat is tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een stuk zuidelijker, van Rotterdam naar Antwerpen, heb je nog eens 3 kwartier vertraging door een ongeluk bij Hogerheide. Duurt waarschijnlijk nog een half uur voor de weg vrij is. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Staat file nu vanaf Steenbergen. En wat ook opvalt is een lange file door een ongeluk op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Elspeet sta je dus zo'n 3 kwartier vast. De linkerrijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 108,1. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 56,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en 1 Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. JA21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna €1 miljoen hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen van de overheid, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het opnemen van mantelzorgverlof zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden. Dat voorkomt dat mensen ontslag nemen om voor hun naasten te kunnen zorgen, zeggen de onderzoekers. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in het dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: En dan naar de beurs in de Kuip. Een mooie winst van 2,4%. De Hang Seng verliest niet en wint ook niks eigenlijk. En de Kospi staat 0,5% hoger. Dan is er nieuws uit Engeland. Want het VK gaat net als de EU heffingen invoeren op de import van Chinese EV's. Van die elektrische auto's, die BYD's dus, meldt de Times of London dit weekend. En dat zou een belangrijke eis zijn voor de Europese Unie om verder met de Britten te praten over het Made in Europe-programma. De EU-functionarissen zouden zich zorgen maken dat het VK anders een soort achterdeur vormt voor de import van elektrische voertuigen uit China in de rest van Europa. Die Britse functionarissen vrezen weliswaar dat er vergeldingsmaatregelen specifiek tegen Jaguar en Land Rover pijn gaan doen, maar dat de gevolgen van uit dat Made in Europe-programma gezet worden veel groter zijn. Ja, dat weegt dus zwaar. En dus kiezen ze eieren voor het geld. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En ik vergeet nog één ding, de Brand Truth. Het Future contract voor november $101.37. En dan, zometeen, worden er nieuwe gesprekken gevoerd eind deze maand over vrede in Oekraïne, zegt althans Zelensky. En dan met de Amerikanen, de Russen en de Oekraïners om tafel. Technische besprekingen, wat het nou inhoudt, hoe we dat moeten duiden en of er nog oorlogshandelingen waren. Nou, zeker wel, dit weekend zometeen. Chris Colijn vanuit Kiev.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
6: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
7: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
16: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
25: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
28: Goedemorgen, 7 over 8. Het is maandag 5 oktober 2026. Buiten schijnt de zon, licht is op en Nina van der Dungen zit naast me.
12: Goedemorgen.
28: En die weet ook wat we allemaal gaan doen. We hebben een heerlijk half uur. Je zit in de auto, je komt op maandagmorgen in de file. Jongens, de zon schijnt, je bent op weg naar je werk. Het is de eerste werkdag van de week en wij zijn er met nieuws. En leuk nieuws ook.
12: Zeker.
28: Wat gaan we doen?
12: Nou, het is absoluut best wel goed nieuws. Want ja, het leek altijd onmogelijk om in deze tijd als alleenstaande een huis te kunnen kopen. Maar toch werden er in het afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen gedaan door alleenstaanden. Hartstikke leuk. Nou, hoe dat zit, hoe dat komt, dat hoor je zo meteen. En we gaan het even hebben, dat is ook altijd fijn, over de Michelinsterren. Want het is vandaag feest in Maastricht.
28: Voor sommigen wel, ja.
12: Ik hoop het voor de meesten die daar naartoe gaan. Want inderdaad, daar worden dus de Michelinsterren uitgereikt. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat sterrenchefs een ster verliezen. Laten we hopen dat het niet te vaak gebeurt. Maar Joris Beidendijk, chef-kok van restaurant Rijks en Wils, allebei een ster, die komt erover vertellen.
28: Ja. Maar we gaan eerst naar Oekraïne. Want volgens de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky worden er nog deze maand gesprekken gevoerd over een eind aan de oorlog in Oekraïne. En dan gaat het om gesprekken tussen vertegenwoordigers van Amerika, Oekraïne en Rusland. Maar waar en wanneer die gesprekken zullen worden gevoerd, waarover ze gaan, dat is niet bekend. Correspondent Chris Colijn denkt dat ze deze maand daadwerkelijk plaatsvinden en dat dat komt door druk vanuit Amerikaanse zijde.
27: Nou, het lijkt wel om een reële optie te gaan, maar we moeten wel kijken naar wat er precies is gezegd. En dat is dat de Amerikanen druk uitoefenen in eerste plaats om zo snel mogelijk gesprekken op te starten. De Amerikanen die willen dat heel erg graag. Ze hebben eerst een hele tijd hun aandacht elders gericht, namelijk op Iran. Maar nu lijkt de aandacht weer een beetje terug te komen. En ze willen vaart maken. Daarom zijn Steve Witkoff en Jared Kushner ook in Moskou en Kiev geweest vorige maand. Nou, dus ze willen dat gesprekken weer opstarten. Dat is op zich realistisch, maar er moet wel iets zijn om over te praten.
28: Ja.
27: En waar het nu om gaat, dat zijn zogeheten technische gesprekken, zei Zelensky. Nou, dan gaat het niet om de presidenten die elkaar gaan ontmoeten. Dan gaat het om delegaties die samen urenlang gaan praten over technische details. Van ja, waar ligt de ruimte om misschien tot een compromis te komen?
28: Ja, weten we een beetje binnen welke bandbreedte dat ligt? Hè? Want het gaat onder meer om de aanwezigheid van de Russen in de Donbass. Het gaat anderzijds om het feit dat Oekraïne goed delen van zijn land niet wil afstaan. Is dat eigenlijk een beetje de inzet die we wel kennen, hè, van de partijen?
27: Ja, als het gaat om echt het beëindigen van de oorlog, dan zijn dat inderdaad de cruciale punten. Maar ik denk dat het eerst zaak is om te zorgen voor de-escalatie.
28: Ja.
27: De situatie is nu zo slecht dat Oekraïne en Rusland eerst misschien eens zouden moeten stoppen met aanvallen op energiedoelen in beide landen.
28: Ja.
27: Op de economische doelen, hè, dus de bruggen, de fabrieken, de havens. Nou, als al die aanvallen stoppen, dan kan er vervolgens...
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Van wie er in Kiev is. En bezoek aan Kiev, dat doe je maar op eigen risico. Ja. Dus zij hadden dat al een beetje gesignaleerd. Nu is zowel de grote zuidelijke brug als de grote noordelijke brug over de Dnieper aangevallen. En dat betekent dat honderdduizenden Oekraïners, inwoners van Kiev, daar last van hebben. Want hier, ja, het gaat vooral om woon-werkverkeer dat daar overheen gaat. Ja. Maar ook natuurlijk om economisch verkeer, om bedrijven die die bruggen gebruiken. Dus de impact is echt heel erg groot. Mensen lopen nu over de brug. Er wordt gesproken over pontonbruggen. Dit is echt een cruciale link tussen het oosten en westen van Kiev.
2: Ja, de aanval zelf was gewoon overdag, hè? Gewoon broad daylight.
1: Ja, en dat is tekenend voor de situatie op dit moment. Rusland stuurt constant drones richting Kiev. Dat gaat echt dag en nacht door. We hebben afgelopen week dagen gehad waarop het luchtalarm 16 uur aanstond. Oh. Dus je kan je ook voorstellen wat dat doet met de economie, met de angst in de samenleving. Want op elk moment kan er zo'n drone inslaan. En ja, mensen nemen toch maar het risico. Want je wil toch een keer die brug oversteken om naar huis te komen uit je werk. Of andersom, om naar je werk te komen. Dus mensen nemen dat risico. En ja, je kan dus de pech hebben dat precies op dat moment er een drone inslaat. En dat is dus ook gebeurd. Ja,
2: eventjes nog naar het bezoek van Merz. Wat heeft hij gebracht? Weten we daarvan wat er gezegd is of afgesproken?
1: Ja, het belangrijkste is dat hij aankondigde dat er ongeveer 1,3 miljard euro aan militaire steun komt. En specifiek gericht op het afslaan van die drones die Rusland nu inzet. Het gaat om snellere drones dan voorheen. Dus de Duitsers die willen daarmee helpen. Nou, ze willen ook helpen met het wederopbouwen van de energieinfrastructuur in Oekraïne. Dus ook daar komen miljoenen voor vrij. En de beide landen spraken over gezamenlijke defensieprojecten. Dus er zijn een aantal zakelijke leiders meegenomen. En er wordt gekeken hoe Duitsland en Oekraïne samen kunnen investeren in nieuwe wapens voor de toekomst.
2: Zeker, Chris Koelijn, onze correspondent in Kiev.
3: Gaan we naar AkzoNobel.
2: Ja.
3: Want dat doet alle decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en in Australië van de hand. Er is nu een deal met het Japanse Nippon Paint. Dat neemt alle activiteiten over in onder meer Thailand, Vietnam, Singapore en Australië. Totaalbedrag 1,2 miljard euro. Nou, de deal is onderdeel van het plan van AkzoNobel om weg te gaan uit gebieden waar ze geen marktleider zijn. En dan na aftrek van belastingen en uitkeringen aan minderheidsaandeelhouders blijft er waarschijnlijk zo'n 900 miljoen euro over onderaan de streep, meldt AkzoNobel. Voor Nippon is dit een wat schralere deal. Ja. Want die hebben eerdere pogingen gedaan om gewoon de hele decoratieve verftak van AkzoNobel over te nemen. Ze boden bijvoorbeeld in juli nog 7,5 miljard euro. Liep op niks uit. En ja, ze wilden eigenlijk ook wel gewoon de hele tent overnemen. Maar dat gaat niet door, want AkzoNobel is van plan om te fuseren met het Amerikaanse verfbedrijf Axalta. Dat werd in november vorig jaar bekend. En zodra die fusie dan een feit is, dan zou dat duo op de beurs in New York zo'n 25 miljard dollar waard zijn.
2: En dan een nieuwe bladzijde in de zaag rond de tapis de Bayeux. Je weet wel dat 70 meter lange haken breiwerk wat de Fransen ooit uit Engeland meenamen. Nadat William the Conqueror in 1066 de Battle of Hastings won. En wat inmiddels dus vanuit Frankrijk verhuisd is naar het British Museum. En waar het zo druk is dat er geen foto's meer mogen worden gemaakt omdat niemand er binnenkomt. Er stonden Oost-Duitse rijen op straat. Er zijn bezoekers geweest die melden wachttijden tot 2 uur. Vorige week werden er honderden mensen met een kaartje weggestuurd vanwege vertragingen en omdat het museum gewoon sluiten moest. Ja, nou, dat verschillende bezoekers daarover klaagden, bood het museum excuses aan, gaf voorrang te geven als die mensen een nieuw tijdslot wilden reserveren, maar toch, een woord van het British Museum noemt de belangstelling buitengewoon en zegt dus inderdaad, ja, het is gewoon te lang wachten. En dus komen er nieuwe maatregelen, waaronder een audiogids, vanaf vandaag beschikbaar, extra zitgelegenheid en duidelijke bewegwijzing bij de expositie. Het museum zegt ook te kijken naar langere openingstijden. Daarover zijn nog geen details bekend. Ja, de belangstelling is enorm. Toen de kaartenverkoop startte in juli, werden er op de eerste dag, mind you, 100.000 tickets verkocht. Helemaal uitverkocht. Het hangt er tot juli 2027 in Londen. Dan gaat het terug naar Frankrijk. En tot die tijd willen alle Britten nog even kijken.
3: Wat hilarisch, joh.
2: Deze maand en in januari komen er ook meer kaartjes beschikbaar, vertelt het museum. Maar inderdaad, dat fotoverbod was er ook al om te zorgen dat mensen goed doorstromen. Anders is het niet te zien.

0: Je mag gewoon geen foto vragen, kan doorlopen.
1: Je kan ook als Brit gewoon wachten tot het volgend jaar Frankrijk
0: ga je daar lekker naartoe.
1: Pak je de kanaaltunnel. 35 minuten later sta je daar, kijken, uitgebreid. Broodje eten, croissant en weer terug.
0: Rij.
1: Nooit meer rij gezien. En over in de rij staan gesproken. We gaan naar Bianca Damink van de ANWB. Want die weet waar de rijen met auto's staan. Hommelens op de A4, begrijp ik.
2: Ja, er staan vanmorgen vrij veel auto's in de rij. 580 kilometer file in totaal. En inderdaad, op de A4 heb je de meeste vertraging door verschillende ongelukken. Maar onder meer van Rotterdam naar Antwerpen sta je vast tussen Tolen en Hogerheide. Want er zijn nu 2 ongelukken gebeurd. Al met al heb je 70 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg over een minuut of 20 vrij is daar. Wat nu ook opvalt is een autobrand bij Arnhem op de A12... van de Duitse grens naar Utrecht. Dat kost je ook een half uur extra. En Flitsmeister meldt flitsers op de A6 en Emmeloord Jouren bij hectometerpaal 285,5. En op de A67 van Eindhoven naar België bij 18,0.
3: BNR, luister vandaag.
4: De ontwikkelingen omtrent box 3.
3: Begrijp morgen.
5: Box 3. Box 3.
6: Zowel in box 3 als in box 2.
7: Box 3. Het hele box 3 dossier.
8: Box 3. Box 3.
3: BNR.
6: Box 3. Box 3.
3: Box 3. Blijf scherp.
0: Nou, niet over box 3, wel over hypotheekaanvragen. Want het aantal hypotheekaanvragen onder alleenstaande kopers is in het derde kwartaal ineens fix gestegen. 11% blijkt uit onderzoek van de hypotheker. Ja, die profiteren volgens de hypotheekadviseur van de grote hoeveelheid huurwoningen die door beleggers op de markt zijn gebracht, hè, als gevolg van de wet betaalbare huur. Heeft alles te maken met het feit dat die woningen goedkoper zijn, zegt ook Jillis Pouter, adviseur bij de hypotheker in Rotterdam.
9: Over het algemeen zijn dat wel de woningen die in een lager en hopelijk vaak ook een betaalbaar prijssegment op de markt komen. En dat is uiteraard wel fijn voor de alleenstaande.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Maar het zijn ook vaak de krotten, hè? Ja, even heel plat gezegd.
9: Ja. Ja. Ja, maar alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
0: Ja, nee,
9: er zit wel een... Er moet 9 of 10 keer wel wat vaak aan gebeuren. Maar je merkt dat daar wel wat meer acceptatie in is dan in het begin. Want het is vooral belangrijk gewoon dat je een woning koopt.
1: Yeah.
9: Maar er zijn ook gewoon een hoop mogelijkheden met verduurzamen, met subsidies om je woning op een goede manier te verduurzamen en ook te verbouwen.
1: Yeah. Het is toch even interessant. De hoeveelheid aanvraag is dus toegenomen onder die singles. En dan zie je ook meteen dat gemiddeld bedrag dat geleend wordt gedaald is.
9: Ja, dat is wel een interessante paradox die daar tegenover staat.
1: Precies.
9: Nee, dat komt voornamelijk... Kijk, heel lang weten mensen dat de markt al lastig is, zeker voor alleenstaande. Dus het lijkt erop dat men het al langer weet, dus gewoon beter aan het voorbereiden is. Dus dat betekent dat ze gewoon eerder beginnen met sparen. Want ja, de alleenstaande die leggen bijvoorbeeld vorig jaar leggen ze al bijna 50.000 euro eigen vermogen in. Dat is natuurlijk best wel veel, gemiddeld. Dus je merkt dat ze zich gewoon beter voorbereiden erop. En ook ouders, die weten al langer dat ze misschien hun kinderen moeten helpen. Dus gaan er misschien al eerder op inspelen. Dus vooral het stukje dat die betaalbare woningen beter op de markt komen. En dat ze tegenwoordig iets vermogender zijn. En dat ook kunnen en willen inbrengen. Zorgt dat die hypotheeksom naar beneden gaat. Het gemiddelde dan.
1: Ja, ja. En toch, we weten één ding zeker. De positie van de starter verslechtert alleen maar. Dat horen we uit alle onderzoeken opklinken. En dan zie ik jullie constatering. Denk ik, nou, alleen staan er meer hypotheek afsluiten. Heb je huiswerk goed gedaan?
9: Nee, kijk, het blijft natuurlijk dat het niet makkelijk wordt voor de alleenstaande.
1: Nee,
9: alleen ik denk dat we bij de hypotheker ook gewoon vooral kijken naar wat gaat er wel goed en wat is er wel mogelijk.
1: Mm-hmm.
9: En dat is ook belangrijk om dat toe te lichten.
1: Ja.
9: Want over het algemeen is er meer mogelijk dan je denkt. Alleen het zit er nog wel steeds in de juiste voorbereiding. Waardoor de mogelijkheden blijven.
1: Maar die starter die is nog steeds in slechtere positie. Ook al zie je nu de single starter wat naar voren komen.
9: Ja.
1: Anderzijds hebben ze last van stijgende hypotheekrentes. Het is niet makkelijk om een hypotheekje aan te vragen, toch?
9: Nee, okay, dus de starters inderdaad, dat aandeel is iets verminderd, echt minimaal. Dus het blijft gewoon van belang dat er nog steeds voldoende betaalbaar aanbod moet blijven voor hen. Of dat nou is vanuit de uitbonding of vanuit nieuwbouw of vanuit splitsing van woningen, dat is heel erg belangrijk. En zeker wat je zegt met die stijgende rente wordt de leenkooptijd logischerwijs ook nog eens beperkt.
1: Ja.
9: Dus het is heel goed om daar bewust van bezig te zijn. Maar anderzijds, door een stijgende rente kan de markt misschien ook wat afwachtender worden. Misschien.
1: Ja, ja, ja.
9: Waardoor dat voor anderen ook weer kans geeft. Die met de juiste voorbereiding en durf door te pakken wel tot een woning oplevert.
1: En dat zei Jiris Bouter, adviseur bij de hypotheek in Rotterdam.
3: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtend.
5: ochtendspits.
1: En dan is het 9:10. En het is vandaag een hartstikke belangrijke dag voor alle chef-koks in ons land. Want de Michelin-gids maakt vandaag bekend welke Nederlandse restaurants worden bekroond met één of meerdere Michelin-sterren. En wie er misschien wat kwijtraakt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Joris Beidendijk is chef-kok van restaurants Rijks en Wils in Amsterdam, beide bekroond met een Michelinster. En volgens hem moet een restaurant het hele jaar door gewoon goed presteren om zo'n sterretje op de voordeur te kunnen spijkeren.
8: Door het jaar heen hebben wij inspecties, als het goed is. En je kan ervan uitgaan dat het voor 1 of 2 of 3 sterren meer dan 1 inspectie is. En als zij dat dan met z'n allen goed hebben bevonden, dan horen wij vandaag dus in een zaal met alle collega's. En die zaal zit helemaal vol. En je voelt de spanning daar in die zaal. En dan zie je, we gaan volgens mij om 11:00 die zaal in. En dan begint het met een ceremonie. En allemaal dingetjes waarvan iedereen denkt, schiet even lekker op. Want we willen weten hoe het zit.
1: Ja.
8: En dan begint het gebruikelijk met de eerste sterren.
1: Ja.
8: En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk altijd het mooiste om te zien. Want er komen echt enorme oerkreten als iemand zijn naam ziet verschijnen van zijn restaurant op het grote scherm.
1: Ja.
0: Dat je een ster krijgt. Ja,
8: dat je een ster krijgt.
1: Maar dat is ook, hoe voelt het? Want dat is bij jou twee keer gebeurd.
8: Ja, 3 keer zelfs.
1: Of 3 keer zelfs, kan nagaan.
8: Ja, de eerste keer was 12 jaar geleden in Hotel de Grand met Bridges. Nou, dat was de allereerste keer.
1: Ja.
8: Nou, ik kon mijn lichaam niet meer normaal besturen, zeg maar. Dat was echt, was echt heel emotioneel en heel mooi en heel bijzonder. En die andere keren daarna ook.
1: Ja.
8: Eigenlijk met Rijks, was ook echt prachtig. Het zijn elke keer, voor mijn eigen gevoel, zijn we een soort van ongebruikelijke zaak in het rijtje, omdat we nogal groot zijn en veel dagen open zijn.
1: Mm-hmm.
8: Dus daar zijn we ook hartstikke trots op.
1: Ja.
8: En de derde keer met restaurant Wils, het was heel gek, het was tijdens corona. En toen was het per ongeluk uitgelekt. Dus toen,
1: is de verrassing een beetje weg?
8: Die was nog steeds heel groot. Hoor. Ja. Dus in plaats van maandagochtend zat ik zaterdagochtend aan de champagne.
1: Toen was het al bekend.
8: Dat was per ongeluk een nieuwsbericht van Michelin. Meegezonden op een app of zoiets dergelijks.
0: Oh,
1: en daar stond het gewoon in.
8: Toen werd ik heel keurig gebeld door een collega die dat respectvol deed. Van, heb je het al gezien?
0: Ga even zitten.
8: Neem een kopje koffie. Open rustig even de app. Ik zeg niks, maar we spreken.
1: Kijk maar even.
0: Maar nu weet jij niks.
1: Nee,
0: en jij werkt heel hard voor die tweede ster.
8: Wij werken in ieder geval heel hard om elke dag die zaak vol te krijgen. Onze standaarden elke dag hoger te leggen.
1: Ja.
8: En het is, de ster op zich moet nooit een doel zijn eigenlijk. Het gaat echt erom. Want je ziet ook wel eens berichten van, mensen willen van hun sterren of wat dan ook. Volgens mij werkt dat op die manier niet. Je kan je concept aanpassen omdat je misschien dat het misschien niet meer druk genoeg is, of dat je een toegankelijkere zaak wil hebben omdat dat misschien bij de tijdsgeest past. En dan komt Michelin gewoon opnieuw beoordelen. Ja. En het is ook helemaal niet, vind ik, erg als je iets aanpast omdat je gewoon, je moet gewoon draaien. Je moet gewoon geld verdienen uiteindelijk, want daarvoor hebben we restaurants. En dat dan een ster eraf gaat na een aantal jaar, dan heb je nog steeds heel lang zo'n mooie ster op je gevel gehad.
1: Zeker.
8: Ja.
1: En dat blijft ook wel. Maar een heel, heel frank voorbeeld nu, Margot Reuten van Da Vinci Maasbracht, die samen met haar man, met Pedro, de sommelier, is jarenlang een prachtig mooie zaak leidde. 2 sterren haalde op een enig moment. Op een gegeven moment ziek werd, 1 ster verloor.
8: Ja.
1: Daar nog steeds de sterren van de hemel staat te koken.
8: Ja.
1: Die is nu de laatste ster ook kwijt. Dat is pijnlijk, hè?
0: Dat weet je dus al van tevoren, hè? Dus daar word je al eerder
1: daar
0: over
1: gebeld.
0: Daar word
1: je over gebeld, ja.
8: Ja, ik weet niet of dat voor alle verliezende sterren geldt. Hè.
0: Maar voor haar in elk geval wel.
8: Ja, voor haar in ieder geval wel. Ja, dat is heel verdrietig om te lezen. Ik moet zeggen, elke keer, want het was een tijdje geleden ook al zo dat ze een ster verloren.
1: Ja.
8: Zij zijn wel altijd positief, weet je wel. En je leest zo'n bericht en er zit meteen zoiets in van, we gaan lekker door.
1: We gaan door, vechten.
8: Van ons ook niet te verwachten dat we nu laid back gaan zijn. Dat vind ik heel mooi om te zien. Iedereen in Nederland weet hoe goed zij is. En dat je er nog steeds hartstikke lekker kan eten. Dus, dus ga er vooral nog steeds heel veel eten. Ja.
1: Zeker. Toch eventjes naar die ster. Hè, want je zegt net als teruggeven, dat doen we eigenlijk niet aan. Want we werken altijd keihard om. Maar die druk, dat hoor ik ook wel eens van chefs. Die dan zeggen, die druk die Michelin-ster geeft op je schouders.
8: Of je bedoelt eigenlijk
1: altijd presteren moeten.
8: De druk die de chefs zichzelf opleggen.
1: Dat is wel het verhaal, hè?
8: Ja, nee, dat is, je bepaalt zelf wat je wilt en hoe hard je ervoor wil gaan en hoe hard je wilt werken. Je kan ook je kan het op je eigen manier altijd doen. En zeker, het is altijd spannend, Michelin. Ja. En maar het is ook spannend als er een andere recensent binnenkomt.
1: Zeker. Mm-hmm. Maar weet je het al of niet? Zijn jullie elkaar door van Jottes Inventor? Ziet er zo uit? Of een mevrouw of een stelletje?
0: Nou, er was ooit een lijst uitgelegd met alle contactgegevens van de inspecteurs.
8: Ja.
0: Ga je wel googlen? Wie komt er? Wie leest er mijn...
8: Ja, als het allemaal zo makkelijk zou zijn. En uiteindelijk als ze binnenwandelen, ja, het is niet dat je opeens dan
1: moet
8: je
1: kaart
8: gaan aanpassen.
1: Nee,
8: hè?
1: Precies.
8: Het is gewoon, je moet gewoon elke dag het beste van jezelf laten zien op dat moment. En dat is wat we doen.
1: Hij zit nu in de trein, hè? Met vijf collega's naar Maastricht. Ja, ik ben heel benieuwd. Chefkok Joris Beidendijk van restaurant Rijks en Wilson. We gaan horen of hij er nog meer heeft. Of niet, we gaan het weten. Ja. Hij heeft gezegd dat hij terugkomt als hij er eentje bij heeft. Ja. Box 3. En nog eens box 3. Dat heeft niet met sterren te maken, maar met box 3, het belastingrecht. We kunnen er bijna geen dag niet over hebben. Want de Eelco's, Eelco Heijn en Eelco Ehrenberg, die moeten vandaag uitleg geven in de Eerste Kamer. En wij gaan het zo doen met politieke verslaggever Sophia van Lille.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Norsewave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
12: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
11: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsewavecybersecurity.com.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
14: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
14: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
16: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
20: Yes!
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress. BNR
4: Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan veel files, in totaal 670 kilometer. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken ook verspreid over het land veel extra reistijd. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ben je een half uur langer onderweg door een vrachtwagen met pech. Een stuk noordelijker sta je ook een half uur vast op de A32 van Meppel naar Heerenveen. Bij Heerenveen staat een pechgeval. Het is heel druk op de A12, Duitse grens richting Utrecht, want bij Arnhem is een auto brand, daar heb je een half uur tijdverlies. En op de A4 zijn problemen, van Rotterdam naar Antwerpen onder meer. Tussen Steenbergen en Hogerheide is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu dicht. Je kunt het beste omrijden via Roosendaal, onder meer over de A59 en de A17. Wat zuidelijker op de A4 bij Bergen-op-Zoom is de weg na een ander ongeluk wel weer vrij. En Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij hectometer paal 81,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en EenVandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Ja 21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna €1 miljoen hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen van de overheid, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het opnemen van mantelzorgverlof zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden. Dat voorkomt dat mensen ontslag nemen om voor hun naasten te kunnen zorgen, zeggen de onderzoekers. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in het dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan het weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, en dan box 3, nog eens box 3. We kunnen er bijna niet meer omheen. Ook Elko Heijn en Evo Eerweer niet, want die moeten vandaag in de Eerste Kamer de verslag doen. En wij gaan daar zo over praten met politiek verslaggever Sophia van Lille.
24: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijfhart.ai.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
28: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
30: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: 6:30. Goedemorgen. Het is maandag 5 oktober 2026. Een nieuwe werkweek. Het is nog een paar dagen van het mooie, prachtige nazomerweer. En dan begint de herfst, dus geniet er nog eventjes van. Het gedoe ook hier. Nina van der Dungen, wat gaan we doen het komende half uur?
0: Nou, we gaan het onder andere hebben over Frankrijk. Want daar zijn enorme scholierenprotesten bezig. Zo'n 500 scholen vandaag in het hele land blijven dicht. Het gaat ook echt al de derde week in, hè, deze protestgolf. Mm-hmm. Ja, de Franse regering is gisteren met een voorstel gekomen om wat eisen in te willigen van de scholieren. Is het genoeg? Gaan we zo meteen bespreken met onze Frankrijk-correspondent. En we gaan uiteraard even vooruitblikken op de opening van de beurs om 9:00. En Nout komt lekker praten over auto's.
1: Altijd fijn. Maar eerst gaan we naar het politieke schouwspel, namelijk genaamd Den Haag. Waar minister Elko Heijn en staatssecretaris Elko Ehrenberg vanavond op het matje moeten komen in de Eerste Kamer. Hè, om uitleg te geven over het voorgesteld kabinetsplan rondom box 3, Nina.
0: Ja, en dat wordt een spannende dag voor ze. Dat vertelt onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
3: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet. We weten de wet werkelijk rendement. Dat voorstel was al door de Tweede Kamer heen, maar ligt nu geparkeerd bij de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer zegt, wij zijn geen parkeerplaats. Op een gegeven moment moeten we echt door. En het kabinet is natuurlijk afgelopen dinsdag met een voorstel gekomen. Mm-hmm. En dat moeten ze nu gaan toelichten, hoe ze het nu voor zich zien.
0: Ja, nou, en dat is natuurlijk op zich al een uitdaging. Want er is allerlei dingen zijn er veranderd. Dat hebben we ook gezien tijdens de algemene financiële beschouwingen. Er is ook gedeeltelijk geen steun voor. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van de kleinere spaarders en beleggers. Dus wat kunnen zij nou eigenlijk uitleggen vanavond of toelichten?
3: Ja, precies. Tijdens die algemene financiële beschouwingen bleek natuurlijk dat de kleine spaarder en belegger al sneller belasting moeten betalen. En dat is natuurlijk volgens de Kamer niet de bedoeling. Mm. Daar is Heijnen toen op teruggekomen. Dus die heeft duidelijk gezegd, dat gaan we niet doen. Maar wat bleek ook tijdens die algemene financiële beschouwingen, op de lange termijn is er ook nog een dekkingsgat van 7,7 miljard. Mm-hmm. Dus dat voorstel moet terug naar de tekentafel. Maar afgelopen vrijdag moesten ze wel al iets naar de Raad van State sturen.
0: Ja.
3: Dus het wetsvoorstel met de novellen is naar de Raad van State, maar de dekking die ontbreekt nog. Dus het is allemaal een beetje messy.
0: Dat is toch een totale chaos, zou je kunnen zeggen. Want 7,7 miljard aan een gat. Plus nog een wens om ook maar die kleine spaarder en belegger te ontzien. Je zou zeggen dat de twee Eelco's nou niks toe te lichten hebben of uit te leggen. Maar ja, wat staan ze daar nou eigenlijk te doen vanavond?
3: Nou ja, zelf denken ze daar heel erg anders over. We hebben Eelco Heijnen meermaals horen zeggen, dit is een box 3 is een discussie die al jaren loopt en wij hebben nu een knoop doorgehakt door überhaupt een voorstel te forceren. En dat voorstel is nog niet helemaal perfect, geven ze ook toe. Maar als we op zoek gaan naar een beetje alternatieve dekking, dan denken zij dat ze er wel uit gaan komen, ja.
0: Mm-hmm. Oké, okay. En belangrijk punt is wat jij al zei, die kleine spaarder. Heijnen wilde dat aanvankelijk zwaarder laten wegen. Kwam daarna kritiek op terug. Wat is daar nu over afgesproken?
3: Ja, dat gaat over die grens voor het heffingsvrije rendement. Die daalt niet naar 1.000 euro, zoals eerst de bedoeling was. En Eelco Heijnen zei hier zelf het volgende over tegen onze collega Leonard Beekman.
5: En deze week zag u in de Tweede Kamer dat er bezwaar kwam over waar het heffingsvrije grens ligt. Nou, daarvan heeft de Kamer gezegd, die vinden we te laag. En daar ga ik dus mee aan de slag om dat op een ander niveau te leggen.
3: Precies, dus hij heeft naar de kritiek vanuit de Kamer moeten luisteren. Want zo werkt het bij dit minderheidskabinet. Er is anders simpelweg geen meerderheid voor.
0: Nee.
3: Maar ook bij zijn eigen achterban werd er gemoord.
0: Ja, ja, nou ja, dan heb je dus wel nog steeds een probleem dat de rekening uiteindelijk betaald moet worden. Waar gaat hij die dekking vandaan halen?
3: Ja, nou, en daar zijn ze dus zelf ook nog niet over uit. Staatssecretaris Ehrenberg, die was net zo verwonderd, die zei het volgende.
6: Wat we gehoord hebben is glashelder, eigenlijk heel breed in de Kamer, kritiek op het verlagen van een aantal van de parameters in box 3, zodat mensen met kleinere spaarrekeningen of beleggingen ook box 3 belasting gaan betalen. Gaan we dus niet doen. Het zou mij verbazen als wij maandag dat alweer helemaal met een ander pakket hebben, hebben gedekt, maar we gaan natuurlijk wel met gezinsmoed daarmee aan de slag.
0: Goed, vanavond dus de Eerste Kamer dan.
3: Ja.
0: En dan?
3: Nou ja, dan tikt dus de tijd. Want op 12 oktober moeten ze eigenlijk die puzzel hebben gelegd. Moeten ze alternatieve dekking hebben gevonden. Mm-hmm. We weten ook, uiteindelijk gaan we ook richting het belastingplan. En dan komt dus een advies van de Raad van State over het plan waar nog geen dekking voor is. En dan moeten ze het allemaal bij elkaar zien te komen. En de Eerste Kamer zal dus vandaag, denk ik, ook scherp gaan vragen wat nou precies de stand van zaken is.
0: Nou, heel benieuwd hoe dit afloopt. We gaan het ongetwijfeld horen later. Ook van onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: In Frankrijk blijven vandaag 500 scholen dicht vanwege aanhoudende protesten. Die scholierenprotesten, de onrust daaromheen. Want duizenden scholieren, studenten en docenten gaan al dagen de straat op om te protesteren tegen de problemen die er zijn in het onderwijs. En waar moet je dan aan denken? Nou, allerlei oude, aftandse scholen, lerarentekorten, lekkages, noem maar op.
0: Klassen.
1: Het is één grote ellende. Ja. Veel te grote klassen. Die demonstraties zijn nog wel vreedzaam, vooral. In sommige gevallen lopen ze toch uit op geweld. Volgens de krant Le Monde zijn er sinds het begin van de demonstraties 5000 mensen gearresteerd, waarvan 85% minderjarig. En de Franse minister van Onderwijs zei afgelopen vrijdag: de veiligheid van de scholieren op scholen is nu niet zeker.
7: Les conditions de sécurité pour les personnels, notamment, étaient pas remplies, notamment à la suite de personnes qui ont été directement visées.
1: Ja, dus dat doen we maar even niet. Frankrijk-correspondent Eva Rammelo is bij ons. Eva, moet ik zeggen, goedemorgen. Had je bijna heel Frankrijk genoemd. Maar toch, even, die scholierenprotesten zijn al een paar weken aan de gang, zeg ik al. En vandaag gaan er dan 500 scholen dicht gewoon, omdat de minister ook zegt, joh, dat moeten we uit voorzorg maar doen.
8: Ja, sommige scholen zijn ook wel beschadigd. Maar je hoorde het hem net al zeggen. Uit veiligheid, de veiligheidsoverwegingen. Er zouden ook dreigementen zijn geweest aan het adres van personeel van sommige scholen, bijvoorbeeld. Dicht blijven is met name uit voorzorg.
1: Ja, en wat eisen die scholieren en studenten nou precies? Want is het echt slecht gesteld met het onderwijsbestel in Frankrijk?
8: Ja, het is al heel lang slecht gesteld eigenlijk. In ieder geval met de schoolgebouwen, tekorten aan leerkrachten, tekorten aan lesmateriaal. En dan was er ook nog een hele zware druk van een soort eindexamen, een toelatingsexamen voor het vervolgonderwijs. Daar zou te veel druk op liggen. Dus daar wilden ze vanaf. Nou, Le Cornu die heeft gisteren een brief gestuurd aan de regering, waarbij die een aantal belangrijke punten onderstreept. Het blijft allemaal een beetje vaag. Er moeten snel beslissingen komen. Maar vrijdag zijn er ook gesprekken geweest met de minister van Onderwijs. Die had gesprekken met scholieren. Die was eigenlijk een en al oren. Die zei, er wordt wel vaak gevraagd naar de mening van scholieren. Maar vervolgens wordt er niet naar ze geluisterd. Nou, toen werd eigenlijk meteen het toegangsgeld dat zou worden gevraagd voor bepaalde opleidingen, het Franse mbo bijvoorbeeld. Dat stond in de begroting, dat werd daar meteen weer uitgehaald. Nou, dat was een hele concrete maatregel. Maar hij had ook nog een aantal andere voornemens zijn het eigenlijk. Mm-hmm. Op het gebied van die schoolroosters, klassengrootte enzovoort. Maar daar is het nog een beetje onduidelijk van hoe die dat wil gaan doen.
1: Ja.
8: Dat is niet concreet genoeg, vinden de onderwijsbonden.
1: Ja, en niet alleen hoe die het wil gaan doen, maar ook hoe die het wil gaan betalen, kan ik me voorstellen. Want we weten, het onderwijs verbeteren, dat kost geld. En Frankrijk heeft een vrij grote financiële uitdaging, begrotingstechnisch.
8: Ja, precies. Ja. Dus hoe die dat concreet gaat invullen, dat is nog heel erg onduidelijk.
1: Ja, nou komt de partij La France Insoumise, wordt ervan beschuldigd onrust juist aan te wakkeren. Klopt dat in jouw beleving?
8: Ja, radicaal links wordt daarvan beschuldigd door de regering, onder andere. La France Insoumise, de voorman Jean-Luc Mélenchon, die hitste de scholieren ook wel echt op vorige week. Hij suggereerde, samen met een hele bekende burgemeester hier, die suggereerde dat scholieren eigenlijk best geweld mochten gebruiken tegen de politie.
1: Oh.
8: Nou ja, dat kwam heel hard aan en daarna namen ze ook wel wat gas terug, hè. Ja, LFI, La France Insoumise, heeft een hele grote, sterke achterban bij de jeugd. Er is weinig tot geen vertrouwen meer in de regering. LFI wil alles veranderen. Dat klinkt natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. Hè? Zeker in de aanloop naar de presidentsverkiezing van april. Dit is dus echt een kans voor Mélenchon om zijn achterban wat extra aan te halen. Ja. Maar wat hier ook heel erg belangrijk is om te noemen, is dat die beschuldigingen extra zwaar worden aangezet door radicaal rechtse partijen. En dan met name het Rassemblement National. Want die partij heeft op dit moment een heel groot schandaal rondom Jordan Bardella, de partijvoorzitter. Die zou zich jaren geleden zwaar antisemitisch hebben uitgelaten. En ja, deze protesten zijn natuurlijk een prachtige afleidingsmanoeuvre. Ja. Dus je kunt het helemaal zien in de aanloop van de presidentsverkiezing. Ja, en hoe die partijen elkaar uitdagen en
1: En de jeugd gebruiken inderdaad om hun standpunt kracht bij te zetten. Nou zit staken en protesteren een beetje in de Franse cultuur. Vanmorgen met Han de Jongel over het Franse woord barricade is niet voor niks in Frankrijk geboren. Maar hoe opvallend is het ook voor jou dat de jeugd nu zo massaal de straat op gaat? Die vechten echt voor iets waar ze zelf voor staan, hè, waar ze zelf mee te maken hebben.
8: Ja, zeker. Ja. Kijk, de problemen op de scholen zijn niet nieuw. Hè. Die spelen echt al jaren. En ja, jongeren vrezen voor hun toekomst. Je zegt het al, op zich is het niet heel opvallend. Hè. Fransen zijn heel erg geëngageerd. Ja. De Franse jeugd is over het algemeen ook heel geëngageerd. Mm-hmm. Hè, weet veel over politiek. Als ik met Franse jongeren spreek hier, iedereen heeft wel een mening. Dus er wordt echt wel over nagedacht, over gediscussieerd. Er is enorme ontevredenheid over hoe het nu gaat in het land. En die protesten spelen natuurlijk in op een veel groter gevoel van ontevredenheid onder de bevolking. Ja. Die vreest dat het sociale systeem eraan gaat door al die bezuinigingen. En door de politiek die toch echt het bedrijfsleven en het grote kapitaal de hand boven het hoofd lijkt te houden. Terwijl de jongeren dus iedere dag naar een leslokaal gaan. Dat er heel slecht aan toe is.
1: Precies.
8: En dan met gaten in het plafond. En die weten niet hoe ze later terechtkomen. Ja. Dus dat verbaast mij eigenlijk helemaal niet.
1: Dankjewel, Frankrijk was van net Eva Rabbelo. Bianca Damink van de ABW is wel. Bianca, ja, het is een drukke, typische maandagmorgenspits, maar wel wat ongelukken nu op de A27 ook, hè, begrijp ik.
9: Ja, daar loopt de vertraging behoorlijk op. Want er zijn natuurlijk al minder rijstroken beschikbaar. Van Breda naar Gorkum sta je nu voor de brug bij Gorkum 40 minuten vast. Want er is een ongeluk gebeurd. Althans, de brug is gesloten voor zwaar vrachtverkeer. Dus daardoor is het her en der wat drukker. En dat merk je ook op de A2. Daar staat nu ook file van Utrecht naar het zuiden. Tussen Everdingen en Zaltbommel. Een half uur vertraging heb je daar. Want er staat ook nog eens een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij 46,9. En op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,0.
20: Blik op de beurs.
1: Nog een kwartiertje open de beurs te duren voor de eerste handelsdag van deze week. Er staan veel bedrijfscijfers deze week op de agenda. Maar we gaan vooruitblikken naar vandaag met Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
1: En wat zegt de future? Hoe gaan we open?
10: Ja, die zegt niks. Of die zegt 0,07%. Oftewel zo goed als niks. Wat op zich wel op een goed cijfer is, hoor. Want als je gaat kijken naar de stocks, Euro Stoxx Future, die staat toch wel wat meer in het rood. Wij hebben groen cijfers en de rest rood. Ja. Dus dat is een goed teken. Dat zal waarschijnlijk door semiconductors komen.
1: Ja, ja, precies. En alle andere fondsen, waar moeten we naar gaan kijken, met name vandaag?
10: Nou, vandaag zal AXA wel in de belangstelling staan. Ook, ze hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard. Dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht. En ik ga ervan uit dat wel een positief effect zal hebben.
1: Ja, zeker. Want dat gaat allemaal naar Nippon Paint, hè, de grote Japanse club. Houden er 900 miljoen aan over, maar toch. Dan even andere dingen in de gaten. Ik zei het al, er komen veel cijfers deze week. Wat mogen we allemaal gaan verwachten?
10: Ja, we gaan beginnen met Shell. Die heeft een update. Ja. Dus langzamerhand begint het cijferseizoen. Ja, en de update komt op woensdag. We hebben vandaag inkoopmanagers aan de service sector. Ja, en we gaan natuurlijk allemaal weer. Ik hoorde je net over Frankrijk praten natuurlijk. En ik vond het heerlijk om te horen dat de Franse beleving is dat die bedrijven het hand boven de hoofd worden gehouden. Mm. De beleggers in Franse obligaties denken er anders over. Want Le Spread, het renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland, is van vandaag weer opnieuw opgelopen. Oh. Je ziet ook dat de euro daardoor onderuit gaat. Dus beleggers maken zich echt zorgen over de puinhoop die er in Frankrijk is.
1: Nou.
10: En je ziet het renteverschil oplopen. En is nu echt boven het niveau wat we tijdens de eurocrisis hebben gehad.
1: Ja, Frankrijk wordt een onbetaalbaar land, hè, voor de overheid zelf.
10: Ja, inderdaad. Ja, en blijkbaar geven ze het niet uit aan de onderwijsinstellingen.
1: Dat weer niet, nee, Corné. Dat blijkt. Dankjewel, Corné van Zijl, analist bij Cardano.
20: Auto-update.
1: Nout Poegel van de Nationale Auto Show, goedemorgen.
11: Goedemorgen, jongens.
1: Het VK gaat mee met Europa in de strijd tegen de Chinese EV's.
11: Ja, verhaal van de Times vanochtend. Ja. Daarmee lijkt een handelsconflictje in de kiem gesmoord. De EU dreigt namelijk het VK uit te sluiten van de Made in Europe-regelgeving... als er geen maatregelen worden genomen tegen Chinese elektrische auto's. Brussel vreest namelijk dat het VK anders achterdeur wordt voor de Chinese elektrische auto's naar de Europese markt. Nou, het opleggen van die importheffingen, waar we nog niks van weten verder. Hè, we weten nog niet het tarief, vanaf wanneer het gaat gelden. Maar als het VK dat doet, denken ze wel dat er vergeldingsmaatregelen komen vanuit China. En dat is dan weer slecht voor een merk als Land Rover, Range Rover, Jaguar. Jaguar Land Rover, het concern eigenlijk. Ja. Maar volgens de Times op basis van bronnen zijn de Britten tot de conclusie gekomen dat afsluiting van het Made in Europe principe economisch schadelijker zou zijn dan mogelijk die Chinese tegenmaatregelen.
1: Ja, kies uit twee kwaden dan maar de minste.
11: Eigenlijk wel dat dus. Ja. Maar ja, er is nog niks over bekend. De EU heeft tot 35% aan importheffingen op Chinese elektrische auto's bovenop het basistarief van 10%. Dus dat kan oplopen tot 45-50% in Europa. We weten niet of het VK zo ver gaat, maar dat gaan we wel zien binnenkort, denk ik.
1: Gaan we naar Renault, dat wil fors investeren in Frankrijk, maar zou wel een slag om de arm.
11: Ja,
1: ik kan me voorstellen, in Frankrijk wil je daar investeren.
11: Nou ja, goed, de CEO François Provost die ziet het wel zitten. Ruim 10 miljard euro kondigt hij aan in Frankrijk. Het gaat om de ontwikkeling van en de productie van volledig elektrische auto's de komende 5 jaar. Dus eigenlijk zo'n 2 miljard per jaar. Dat zou een hele mooie investering natuurlijk zijn voor een land als Frankrijk. Voorwaarde is wel, zegt hij, dat de politieke en maatschappelijke klimaat in Frankrijk die investering moet blijven ondersteunen. Dus het interessant moet maken voor Renault om daar te blijven. Kijk, Frankrijk is echt belangrijk voor Renault. Het land is goed voor 20% van de omzet en de activiteiten. 40% van het personeelsbestand zit daar. Dus ja, stimuleringen.
1: Ze hebben wel wat te roepen, hè? Ja. Op het EDP-paleis.
11: Ja, subsidies, stimuleringen voor elektrische auto's. Als dat allemaal weggaat straks, als er een rechtse regering aan de macht komt in Frankrijk. Want daarop sorteert hij natuurlijk voor de verkiezingen die eraan zitten komen in Frankrijk. Dus nee, deze aankondiging komt een week voor de autosalon van Parijs. Waar Renault natuurlijk ook zal uitpakken met primeurs, vernieuwde modellen. Denk aan de nieuwe Scenic, denk aan de Megane. Ja. Het is niet zomaar dat hij dit nu zegt.
1: Nee. En dan, Nederlandse automobilisten stranden tijdens hun vakantie het vaakst met...
12: hun vrouw.
1: Een caravan.
11: En de kinderen erbij.
12: Ja, precies.
11: Met motorproblemen.
1: Oh, ja.
11: Het was de meest voorkomende oorzaak van pech bij Nederlandse automobilisten deze zomer, blijkt het onderzoek van Univé Pechhulp. En dat is op zich een verschuiving, want normaal gaat het altijd om accuproblemen, maar in juli en augustus namen dus de motorstoringen de overhand en dus ook de koppositie. Bijna een kwart van alle meldingen uit het buitenland kwam dus vanwege motorproblemen.
12: Grappig die verschuiving. Komt dat dan omdat we een snik hete zomer hadden of maakt dat niet uit?
11: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Vakantieritten zijn nou eenmaal gewoon veel zwaarder. Hè? Langere ritten, volle belading, meer belasting. Mm-hmm. Inderdaad, soms een caravan erachter of een aanhanger. Dat heeft toch impact op de motoren en de koelsystemen die daarvoor nodig zijn. Dus ja, dat heeft zeker met die uitzonderlijke hitte deze zomer heeft dat zeker impact gehad.
1: En dan nog even een waarschuwing, want deze week is er een nieuwe Europese flitsmarathon.
11: Ja, vanaf vandaag tot en met de zondag. Ja, de Europese verkeerspolitie Roadpol organiseert dat. En ze hebben dit keer niet de nadruk op snelheid. Nee, afleiding achter het stuur.
12: Telefoons.
11: Focus op de weg. Ja, de telefoons.
12: Oh nee.
11: Ja.
12: Krijg je dan een Europese boete of een Nederlandse boete in Nederland?
11: Nou, in Nederland krijg je gewoon een Nederlandse boete.
12: Ja, dat wil je niet.
11: Die wil je echt niet. Vasthouden in de auto van een telefoon €440 boete. Ja, en daar komt nog die €9 bij, hè?
12: Ja, dat maakt het nog veel erger.
11: Ja, op de fiets, daar zullen ze misschien ook wel op handhaven, €170. U bent gewaarschuwd vandaag
12: in de auto.
11: Maar
12: gaan ze alleen, want jij zegt, het is een Europese flitsmarathon, kunnen ze overal flitsen of staan ze met name langs de snelwegen, denk je?
11: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat is een beetje het verrassingseffect natuurlijk. Ik hoop dat ze vooral ook op het onderliggend wegennet het doen. Hm. Want daar is het volgens mij het hardst nodig. Maar ja, het zal ook op de snelwegen plaatsvinden.
12: Al die fietsers op die 80 kilometer wegen, ja. Niet normaal.
11: Ja, hier in de Zweden is het natuurlijk makkelijker om een fiets gewoon staande te houden. Maar ja, het zal vooral automatische flitsers zijn ergens. Focusflitsers, hoe heet die dingen?
1: Ja, zoiets, ja. Ja, met je telefoon in je hand. Dankjewel, Nout Broekhoff.
2: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise, carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: En dan, Europese ziekenhuizen zijn niet goed voorbereid op de Russische dreiging. Onder meer, nou, überhaupt op allerlei dreigingen en calamiteiten, zegt de Europese Federatie voor Ziekenhuizen en Gezondheidszorg. Wat kunnen ze doen? Wat willen ze doen? En wat doen ze nu al? En wat zouden ze moeten? Gaan we zo allemaal bespreken hier bij BNR in de Ochtendspits.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
14: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
17: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
18: Nee.
19: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
18: Nee, weet ik niet, sorry.
17: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
25: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
21: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
22: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
31: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
22: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
32: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
33: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
34: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
35: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
34: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
36: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
37: Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
3: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Nu in de BNR-app.
12: De zorgsector bereidt zich voor op noodsituaties. Zelensky zegt deze maand nieuwe gesprekken over het beëindigen van de oorlog. En volwassenen zonder kinderen blijken de grootste klant van de speelgoedindustrie. En ze steken hun geld vooral in speelkaarten als belegging. Dit en meer verhalen nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij Bianca Damink van de ABW, nog steeds hommelos op de A27, Bianca.
7: Er staat nog een hele lange file op de A27, onder meer van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 3 kwartier langer over. Door een ongeluk met een motor is de rechterrijstrook nu ook dicht. Verder staat er een pechgeval bij Dordrecht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Kost je ook 40 minuten extra. Er is 1 rijstrook dicht. En het is nog heel druk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Ook daar is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden sta je tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 40 minuten vast. Heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij hectometerpaal 46,9. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij 20,5.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Die zegt ook dat de prijzen al 7 jaar te hard stijgen. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'er spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 1123,5 punt is de openingsstand van de AX. 0,6% winst. Een beetje meer dan we dachten, afhankelijk. Kijken naar de future. Wie leidt de dans? Axo Nobel. 2,3% hebben voor ruim 1 miljard hun verfdivisie in het oosten, het Aziatische deel, verkocht aan Nippon Paint. 2,3% winst. Relics, 1,5 erbij. Prozis, 1,4. Heineken, 1,4. En Alberts, 1,2% winst. Aan de andere kant zien we UMG, 1,4 verliezen. ArcelorMittal, 1,3. Magnum, 0,5. Philips 0,5% ook. En ABN AMRO 0,3%. Kijken we nog even naar de Brent Crude. Nou, het is nog steeds even onrustig in het Midden-Oosten. $101,69 op dit moment voor een vat Brent Crude in de Future November. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan gaan we zo over de Europese ziekenhuizen praten. Die zijn namelijk niet goed voorbereid op eventuele Russische dreigingen. Zo ook op een oorlogsscenario, zegt de Europese Federatie voor Ziekenhuizen en Gezondheidszorg. Wat kunnen ze beter doen? Wat moeten ze doen? En hoe zijn ze al bezig? Gaan we zo bespreken op BNR.
2: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
4: Benki, dat is toch geen woord?
2: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: B-E-N-K-E-Y, Benki, steengoed in vermogen.
11: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: teruglever kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur natuurlijk alles over de algemene financiële beschouwingen met het economenpanel. En Maarten Molenaars is de gast van Element 61. Ik vraag hem waarom de Belgische data- en AI-consultant juist nu de Nederlandse markt wil veroveren. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
27: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
28: Shape the future with confidence. EY.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
30: en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: 7 over 9. Het is maandag 5 oktober 2026. Waar we tot nog toe konden genieten van een mooi stukje zomerzon in deze herfst. Weg, zon. Jammer toch. Nina van der Dungen, die is er wel, die is nog niet weg. En we hebben heerlijk een kopje koffie
12: ook
1: gekregen.
12: Lekker, ook lekker.
1: Ook fijn. En nu gaan we nog even vertellen wat we gaan doen. Komende half uur. Het is nog een uurtje ochtendspits. Even genieten.
12: Tot 10 uur. Daarna gaan we wel tijd blijven luisteren.
1: Ja,
12: we naar Big Five luisteren. Allemaal fijn. Ja. Wat wij de komende half uurtje gaan doen is onder andere even terugblikken op de opening van de beurs. Wat zien we daar bijvoorbeeld met AXO? Maar ook gaan we het hebben over AI agents. Want de simpele taakjes die je ze geeft, dat doen ze nu over het algemeen wel goed. ChatGPT, Claude. Maar wordt het moeilijker? Wil je ze echt toch ook weer meer misschien vanuit je professie echt iets vragen, dan wordt het ingewikkeld. En hoe dat nou zit en of het nou slim is om dat te doen, dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken met Deborah Nas, technologie-expert.
1: Maar we gaan eerst naar de Europese gezondheidszorg. Die moet zich gaan aanpassen aan de groeiende dreiging van de Russen. Daarvoor waarschuwt de Europese Federatie voor Ziekenhuizen en Gezondheidszorg. Want, zeggen ze, ziekenhuizen zijn niet goed voorbereid. Zelfs in landen als Duitsland en Nederland zijn er gewoon gaten in de voorbereiding. En daarom hebben in ons land 5 zorgpartijen zich verenigd in de coalitie Weerbare Zorg, waarin ze pleiten voor meer samenwerking, landelijke keuzes, afspraken en de regie. En voorzitter van de coalitie is Hans van Goudhoever, die ook voorzitter is van de UMCNL, brancheorganisatie voor de universitair medische ziekenhuizen, 7 stuks in ons land. En die heeft mede onderzocht wat er nou gebeurt wanneer we getroffen worden door een crisis, een ramp of een oorlog.
37: We krijgen allemaal te horen van onze regering dat we voor 3 dagen water in huis moeten hebben.
12: Precies.
37: En eten.
12: Noodpakketten,
37: radiootjes, kunnen we luisteren naar BNR. Maar wat gebeurt er nou als we langer dan 3 dagen ook in de ellende zitten? Dat hebben we gedaan. Ja. En ons niet alleen beperkt tot die militaire dreiging. Mm-hmm. Maar ook gewoon rampen als weer een soort nieuwe COVID. Ja. Overstromingen, hittegolven, cyberattacks.
12: Stroomuitval. Mm-hmm.
37: Stroomuitval. Nou, we hebben net gezien gisteren nog in Barcelona, geloof ik. De 20 centimeter water in een paar uur. Ja. Dat soort overstromingen. En die hebben we ook meegemaakt natuurlijk in Nederland. Hè, in Limburg of de de bosbranden nog dit jaar.
1: Je zou kunnen zeggen dat als je dit soort calamiteit in beeld hebt, er moet toch door de zorgsector een soort scenarioplanning zijn. Maar die was er dus niet. Er was niet een gezamenlijke aanpak bij dit soort dingen van die verschillende gremia die daar iets mee kunnen en die er iets mee moeten.
37: Nee, we hebben dus ontzettend veel ervaring door de COVID.
1: Precies.
37: Maar we moeten dus ook nadenken over andere dingen, zoals cyberaanvallen. Of inderdaad, en daar begon u over, bijvoorbeeld hele grote hoeveelheden gewonden vanuit het Oostfront.
1: Ja, ja.
37: Nou, dat hebben we gedaan. We hebben eigenlijk gezegd, nou, er zijn 5 verschillende stromen, zeg maar, waar we ons echt goed op moeten voorbereiden. Ja. 1 is dat we genoeg medicijnen hebben, dus voorraden voor mondkapjes waren dat de tijd in COVID.
1: Precies.
37: Maar ook gewoon genoeg stroom, schoon water, dat soort dingen. Ja. Dus dat is 1.
1: Ook hoe krijg je mensen op de juiste plek, kan ik me voorstellen. Als je niet kunt communiceren bijvoorbeeld.
37: Nou,
1: maar je moet ook je bemensing in je ziekenhuizen en zorgcentra goed voor elkaar hebben.
37: Ja, exact. Dus dat is de tweede programmalijn. Okay. Heel goed. Tweede programmalijn is hoe zorgen we dat we voldoende mensen hebben. Ja. Want als we hebben allemaal in onze ziekenhuizen vaak ook militairen.
0: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ja. En nu kunnen we rustig zitten en denken, nou, in dit geval gaat die erover, in dit geval gaat die erover. Maar en dat is goed om nu te doen in plaats van onder hoge druk.
4: Ja, maar die dreiging wordt steeds acuter, hè? Dat kunnen we stellen. Dus wanneer kunnen we echt gewoon resultaten hiervan gaan zien? Of wanneer heeft u die scenario's in de kast staan en hoeft u alleen maar te zeggen, nou, dit scenario hebben we bedacht, kunnen we doen?
3: Dit plukken we eruit, zeg maar, uit de kast.
4: Precies.
3: Dat is nu de volgende fase.
4: Ja.
3: Dus daar roepen we echt VWS en Defensie samen voor op. Jongens, pak de regie.
4: Samen doen.
3: Wij zien dat dit moet gebeuren.
4: Ja.
3: Wij willen ontzettend graag helpen. We bieden onze hulp aan.
4: Mm-hmm.
3: Hetzelfde geldt ook voor de huisartsenverenigingen, de apothekers en de revalidatiecentra. Laten we aan de slag gaan. En het is interessant, ik was een maandje geleden in Duitsland. Noord-Rijn-Westfalen, dat is een van die provincies. Overigens net zo groot als Nederland. Ja, 18 precies. miljoen inwoners.
4: Ja, ja.
3: Dus dat is gewoon Nederland.
4: Grenzend aan ons land. Hè?
3: Grenzend aan ons land, bij Nijmegen daar.
4: Ja.
3: En die zijn al een stuk verder. Hè? Dus die zijn bijvoorbeeld qua voorraden... hebben ze al 3 keer zoveel ingekocht als ze normaal hadden. Zeg maar vorig jaar hadden. En zij waren weer op bezoek geweest in Polen. En die lopen weer een jaar voor.
5: Ja, dus maar die liggen ook tegen Rusland aan.
4: Precies, hoe dichter je bij de dreiging komt.
3: Rusland komt, hoe urgenter het gevoel is van... ik moet hier wat aan de gang. En dat begint nu bij ons te komen.
4: Ja.
3: We hebben genoeg problemen gehad. Hè? We hebben de hele tijd cyberaanvallen gehad. Chipsoft is gehackt. We hebben een tijd lang... En er zitten heel veel ziekenhuizen op. Dat is een elektronisch patiëntendossier.
4: Ja, ja, ja,
3: we hebben een tijd lang niks kunnen leveren van een Amerikaans bedrijf. Dat heette Stryker. Want die had een cyberaanval vanuit Iran. En er kwamen dus alle spulletjes niet meer bij ons. Alle hulpmiddelen.
4: Ja.
3: Nou, dat soort voorbeelden voelen we nu komen. Dus die urgentie zit er bij ons echt heel erg in.
4: Is die er ook, wordt die gevoeld nu bij Defensie en bij VWS?
3: Ja.
4: Die
3: begint nu echt te voelen. Dus afgelopen maandag was ik samen met VWS ergens. En die hadden nu ook een soort programma gemaakt waarin ze aan de slag willen om dit te doen. Dus we moeten ook echt aan de slag.
4: Zij Hans van Goudhoever, voorzitter van de coalitie Weerbare Zorg en voorzitter van UMCNL, dus de samenwerkingsclub van alle universitair medische centra. En dan gaan we naar Spanje, net bekend geworden, want vanmorgen vroeg, een klein kwartier geleden, begon premier Sanchez met een toespraak op de Spaanse televisie. En wat iedereen bevroedde, is inderdaad bewaarheid geworden. Hij kondigt vervroegde verkiezingen aan. Heeft alles te maken met vorige week het feit dat zijn linkse regering niet uit het hele verhaal kwam om een stelselwijziging, het huurstelsel te wijzigen. Weet je, die 87-jarige mevrouw Marie Carmen, die met een brancard naar huis uit werd gesjouwd en er inmiddels weer in mocht. Dat gaf heel veel demonstraties een hele hoop reuring in het land.
5: Ja.
4: Er zouden verkiezingen zijn volgend jaar, de zomer van 2027. Sanchez heeft net gezegd, Spanje gaat op 29 november aanstaande naar de stembus. En we gaan daar straks over praten, over een dik kwartier, met onze man in Spanje, Jor Lucas.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Die hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat liet de functionarissen van het Pentagon weten. Het besluit komt vanwege veiligheidsrisico's. Afgelopen week werden 5 Britse mannen aangehouden in de buurt van Fairford. Zij worden nu verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 6e verdachte met een Brits-Iraanse nationaliteit. Die werd een paar dagen later opgepakt. De meeste verdachten zijn inmiddels op borgtocht vrij. Nou, zowel de Britse premier Burnham als president Trump die denken dat Iran daar wat mee te maken heeft met die dreiging op Fairford. Want de luchtmachtbasis wordt gebruikt onder andere door Amerikaanse toestellen, dus die bommenwerpers, om luchtaanvallen op Iran te kunnen doen. De revolutionaire garde van Iran heeft eerder al gezegd dat iedere basis die betrokken is bij de oorlog een doelwit zou kunnen worden van Iraniërs, van Iraanse aanvallen. Maar vooralsnog ontkent Iran betrokken te zijn bij deze terreurdreiging tegen Fairford. Volgens de New York Times hebben commandanten nieuwe dreigingen nu ontvangen over een door Iran gesteund complot tegen diezelfde Britse basis. Nou, dat de VS daarop nu besluit om de bommenwerpers dus terug naar huis te halen, dat is wel behoorlijk ongebruikelijk, want normaal gesproken zouden ze dan naar een andere plek in de regio worden.

0: worden verplaatst. Er stonden 12 Amerikaanse B-1 bommenwerpers in Fairford. En die gaan dus nu echt terug naar de VS.
1: Bianca Daming van de ABB is bij ons. Bianca, de hele ochtend is de A27 al een probleem. Nog steeds, begrijp ik.
2: Ja, er staat nog altijd een lange file van Breda naar Gorkum. In dit geval voor die brug bij Gorkum. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij, maar de vertraging is nog steeds zo'n 50 minuten. Verder is het ook nog heel druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden, tussen Everdingen en Zaltbommel. Mede door een pechgeval heb je daar nog 40 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog een half uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A6 van Muiden naar Lelystad bij 46,3. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij 61,3.
3: Blik op de beurs.
1: Ja, de beurs opende in tegenstelling dat we aan de future zagen toch veel hoger. Het is 0,5% winst geworden op 1121,9 punten op dit moment. Sterker nog, we springen naar 1122,2 op het moment dat ik dit zeg. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Nou, ik maak zo bekend wie de grootste stijger is, maar gevolgd door Prozis 1,3%. Heineken komt 1,2% hoger uit. Alberts 1,0 en Unilever 0,9. Aan de andere kant verliezers. UMG verliest 1,8%. ArcelorMittal procentje. Arjen 0,5, WDP 0,5 en Philips 0,4%. Maar dan moesten wij, zei Corné van Zijl, analist van Cardano, voorbeurs Akzo Nobel in de gaten houden.
4: Ze hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard. Dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht. En ik ga ervan uit dat dat wel een positief effect zal hebben.
1: Ja, dat past allemaal in de fusie met Exalta. Uiteraard dit stuk hier van de Paint Division, dat was de verfdivisie in het Aziatische deel van de wereld.
0: Australië.
1: Dat werd verkocht aan Australië. Aan Nippon Paint voor 1,2 miljard. Nou, inderdaad, ik zei het al, dat is de hoogste stijger. Akzo Nobel staat 2,2% in de plus.
0: Nou, even een gouden mailtje opstellen of een mooie post voor LinkedIn schrijven of een recept maken op basis van wat er nog in je koelkast ligt. Dit is voor heel veel mensen toch wel compleet normaal geworden met behulp van ChatGPT of Claude. Maar als je dan een andere taak geeft, een zwaardere taak, dan loop je toch wel vaak tegen moeilijkheden aan. Want ook die chatbots die vangen dan toch wel vaak botsen. Stuiten eigenlijk op een soort dichte deur. Omdat websites niet altijd even toegankelijk zijn. En dan kan dus Claude of ChatGPT er niet bij de kennis. Blijkt allemaal uit onderzoek van een Belgisch bedrijf onder honderden bedrijven in België en Nederland. En volgens Deborah Nas, technologie-expert en hoogleraar bij de TU Delft, krijgen die AI-agents het eigenlijk lastig naarmate ze meer moeten doen dan alleen informatie vinden.
5: Denk aan de klussen die je zelf eigenlijk ook heel vervelend vindt. Overstappen van energieleverancier of een bankrekening openen of je verzekering veranderen, een treinkaartje kopen, noem maar op.
0: Oké, en waar loopt hij dan precies tegenaan? Wat lukt hem dan niet?
5: Bij het informatie verzamelen gaat het bij veel websites best wel goed. Het probleem zit bij acties uitvoeren. En dat kan dan twee redenen hebben. De eerste is technisch. Dus veel websites die laden hun prijzen of specifieke knoppen voor acties pas nadat die pagina in je browser opent.
0: Oh ja.
5: Dus voor ons als mens ziet dat er prima uit. Maar een agent die niet als browser meekijkt, maar alleen die files leest, die ziet die informatie dan dus niet, want die is nog niet geladen. Mm-hmm. En de tweede reden kan heel strategisch zijn. Dus een bedrijf die er een login op zet, of een firewall die robots wegstuurt, of een identiteitscheck met je DigiD of je bank-app.
0: Ja.
5: Ja, en dat wil je eigenlijk bij financiële dienstverleners of serviceverleners waar je een abonnement afsluit
4: natuurlijk wel
5: doen.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld bij mediabedrijven, die hebben heel vaak nu een betaalmuur, neem het FD. Daar kan zo'n ChatGPT dus ook niet bij. Die kan niet in de verhalen die achter een betaalmuur staan.
5: Nou, de nieuwste vorm van agents, die kunnen dat wel. Dus het onderzoek waar je aan refereerde, daar melden de agents zich netjes als een robot.
0: Ja.
5: En dan worden ook de randvoorwaarden van die website actief. Maar de nieuwste agents, zoals Dots van OpenAI, die vorige week gelanceerd zijn, of MetaMuse van eerder deze maand, die krijgen een eigen computer, een virtuele computer in de cloud met een browser.
0: Ja.
5: En die klikken eigenlijk gewoon door een site zoals jij en ik dat doen.
0: Ja.
5: En dan kun je ze ook je logingegevens geven. Maar met DigiD en zo staan ze wel voor een dichte deur.
0: Nee, dat,
5: en
0: gelukkig maar, zou ik zeggen. Je moet er niet aan denken dat ze door je eigen privé-informatie bij de overheid of bij de bank of zo doorheen kunnen. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook gewoon, je hebt gratis versies van al deze AI-chatbots en je hebt betaalde versies. Is daar dan, hè, als je betaalt, krijg je ook gewoon echt wel meer waar voor je geld? Dan kun je er wel het zwaardere werk goed mee doen? Of zeg je nee, dat is gewoon niet goed genoeg?
5: Ik weet eigenlijk niet of bijvoorbeeld die Dodge in welk abonnement dat terechtkomt. Uiteindelijk komen de meeste dingen ook in de gratis versie beschikbaar. Mm-hmm. Maar kijk, het gaat wel gewoon deze kant op.
0: Ja.
5: Dus nu zullen we heel weinig consumenten ook zo'n agent dingen voor zich laten kopen, want die technologie is nog onvolwassen. Die agents die maken allerlei fouten. Het gaat gewoon straks gebeuren dat die agents allerlei dingen gaan bestellen waar een consument niet om gevraagd heeft. Nee. Nou, als er dan contact op wordt genomen met de klantservice en zegt van ja, ik heb het niet besteld, dan is er een hoop uitzoekwerk om precies te ontdekken wat er dan gebeurd is en wie is dan verantwoordelijk, hè, voor de acties die die agent heeft uitgevoerd. Dus we hebben eerder dit jaar al allerlei van dat soort incidenten gezien met die open claw agents, die dan vooral de wat meer technische gebruiker draaiden. Ja. En nu gaan die agents echt richting de gewone consument met de oplossing van Meta en OpenAI. Ja. En die consumenten hebben veel minder goed door hoe zo'n agent werkt, waar ze nou wel en niet precies oké op klikken. En dan gaan er ook dingen mis. Dus dat worden nog hele interessante tijden.
1: Als je aan de andere kant kijkt aan de aanbieder van die informatie, hè, met bedrijven, met websites en dat soort dingen. Je zou ook kunnen kiezen, heel bewust om je consument te beschermen, dat je er alles aan doet om die AI-agents tegen te houden. Kan dat? Of prijs je jezelf daarmee gewoon uit de markt? Is dat een handige kaart?
5: Ja, dat kan zeker.
1: Ja.
5: Dat heeft natuurlijk ook consequenties.
1: Ja.
5: Dus als we kijken, toen de agent van Meta gelanceerd werd, toen heeft Amazon het vrij snel geblokkeerd.
1: Ja, ja.
5: Want die zei van, hey, deze agent meldt zich niet als agent. Dat willen we niet.
1: Nee.
5: Het officiële argument is dat ze dan vinden dat het niet veilig is. Mm-hmm. Het strategische argument is natuurlijk ook een strijd om die directe relatie met die eindklant. Want Amazon heeft ook zijn eigen shopping assistant. Ja. Dat ook een agent is. Dus ja, wie is dan die baas over die klant? Ja. En Shopify doet precies het omgekeerde, wanneer we een ander strategisch belang. Shopify biedt software voor webshops van vooral wat kleinere online bedrijven. Die zien dat meteen als een kans voor hun klanten. En daar is Meta dan een officieel verkoopkanaal geworden. Dus dan kun je gewoon via je Muse agent afrekenen. Wat weer kansen biedt voor kleine online bedrijven. Ja. Dus zo'n Amazon, die kan een vuist maken. En heel veel klanten in Amerika dan vooral, die gaan toch wel naar Amazon.
0: Ja.
5: Want dat is ook een gewoonte om daar je spullen te bestellen.
0: Ja.
5: Maar op de langere termijn is het wel zo dat het deze kant opgaat. En als je ervoor kiest als bedrijf om de agents te weren, dan kom je dus ook niet op in de vergelijkingen en gaat de agent op een langere termijn natuurlijk toch ergens anders heen.
0: Het worden inderdaad interessante tijden. Deborah Nass zei dit, technologie-expert en hoogleraar bij de TU Delft.
1: Ja, dan heeft de Spaanse premier Sanchez zojuist vervroegde verkiezingen aangekondigd door die woningcrisis die al 2 weken voor grote protesten zorgt. Vorige week waren er 2 wetsvoorstellen, die kwamen niet door het parlement. En dus gaat die linkse regering van Sanchez naar de stembus. Wanneer vindt dat plaats? 29 november aanstaande. Dat is het verhaal, eerder dan zomer vorig jaar. Hoe dat verder moet gaan, gaan we zo bespreken met onze man in Spanje, Jor Lucas.
6: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden en hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
7: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
8: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte in de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
13: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op een winterse borrel bij Z-Eventships.
15: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-Eventships.nl.
18: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
21: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
22: BNR Verkeer.
23: Met Bianca Damink bij de ANWB. De files worden korter, maar het staat nog steeds vast op de A2... van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Vertraging is 40 minuten, mede door een pechgeval. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2... sta je ook nog een half uur in de file tussen Rosmalen en Waardenburg. De A27 van Breda naar Gorkum is na een ongeluk bij de brug bij Gorkum wel weer vrij. Je hebt daar nog bijna een half uur extra reistijd. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is het nog druk bij Warmond. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 230,4. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 6,2.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Die zegt ook dat de prijzen al 7 jaar te hard stijgen. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'er spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, dan gaan we zo meteen praten over het de gevallen van het kabinet Sanchez. Want de Spaanse premier heeft vanmorgen vervroegde verkiezingen aangekondigd. 29 november aanstaande in plaats van volgend jaar zomer. Allemaal door die woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt. We gaan zo praten uitgebreid met onze man in Spanje, Jorn Lucas.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
5: Pseudo eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
27: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek, smarter focus, brighter tomorrow.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is 9:55. Betekent dat we in het laatste half uurtje van deze Ochtendspits zitten. De editie maandag 5 oktober 2026. Nina van der Dukken, goedemorgen.
28: Goedemorgen Bas.
0: We hebben nog een paar mooie dingen in petto.
28: Ja,
0: vertel.
28: Zometeen eventjes over de Jemenitische regering. Want die heeft een grootschalige militaire operatie aangekondigd tegen de Houthis. Nou, wat gaat dat voor impact hebben op sowieso de wankele stabiliteit in het Midden-Oosten? En we gaan uiteraard nog eventjes het laatste technieuws behandelen met Niels Koloos.
0: Natuurlijk, maar we hebben eerst het nieuws uit Spanje. Zojuist binnengekomen, 35 minuten geleden, hield Pedro Sanchez, de premier van Spanje, een persconferentie en daar viel zijn kabinet. Deed hij vanuit de ambtswoning. Hij zei: het gaat het parlement ontbinden en er komen nieuwe vervroegde verkiezingen.
29: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Nou, je hoort het al, het wordt zondag 29 november aanstaande in plaats van de zomer volgend jaar, zei de Spaanse premier Pedro Sanchez dus. We gaan naar Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, die stap. Heeft dit te maken met die woningcrisis? Met Marie Carmen, die 87 was en uit haar huis werd gehaald vorige week?
6: Ja, direct. Dat is de druppel geweest. Die woningmarkt die heeft inderdaad een flink beslag gelegd op het politieke debat eigenlijk de afgelopen weken. Aanhoudende protesten afgelopen dagen, afgelopen weken eigenlijk. En vrijdag werden twee voorstellen van premier Sanchez, van zijn regering, die werden verworpen. Die waren bedoeld om eigenlijk die woningmarkt wat te verlichten, die crisis een beetje aan te pakken. Maar die twee decreten die eigenlijk al in waren gegaan, maar nog eventjes door het parlement heen moesten. Die werden verworpen door drie partijen. De Partido Popular op rechts, Vox op nog veel rechter. En Junts, de Catalaanse separatistische partij. Een politieke partij die eigenlijk gewoon vooraf afscheiding van Catalonië, van Spanje is. Die drie partijen die hebben samen besloten om die twee decreten te verwerpen. En daarmee ziet Sanchez dus niet meer een manier om op deze manier verder te gaan eigenlijk.
0: Ja, nou weten we dat er, hè, dat heb je vaker verteld, heel veel druk was vanuit de, ook de rechtse hoek op dit minderheidskabinet. Nu is het klaar. Is dit nou politieke zelfmoord? Want zijn partij, ja, die moet wel door, hè?
6: Ja, zijn partij moet door. Ja, het zal moeten blijken. Ik heb ook wel eens vaker gezegd, dit is een soort van politieke Houdini. Hij is zich vaker uit gekke nesten, uit gekke kronkels weten te werken. In de peilingen ligt hij echt ver achter. Maar die persconferentie zojuist van een half uur geleden draaide eigenlijk voor een heel groot deel, wilde hij benadrukken wat zijn kabinet allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dat Spanje het heel goed doet, maar dat hij veel meer voor elkaar had kunnen krijgen als het niet, I quote, de ergste oppositie uit de Spaanse geschiedenis er was die al zijn plannen had geblokkeerd. Dus hij vroeg eigenlijk om aan de bevolking, geef mij een bredere meerderheid, geef mij een bredere mandaat. Dan kan ik dit alsnog voor elkaar krijgen. Maar goed, door dit te zeggen over die oppositie, er was al eigenlijk nauwelijks echt sprake van enige vorm van samenwerking. Maar die Partido Popular en Vox, die kunnen elkaar echt niet lucht of zien. Ja. Maar door dit te zeggen heeft hij eigenlijk gewoon al die samenwerkings achter zich verbrand. Ja. Om 10 uur, dus over een klein half uur, geeft die leider van de Partido Popular, meneer Feijó, die geeft een persconferentie. Ja. Dus het parlement, die wordt morgen ontbonden, maar die verkiezingscampagne die is vandaag al begonnen.
0: Ja, precies. Nou zijn die verkiezingen 29 november op een zondag. Ja, hoe gaat het met de protesten? Wat verwacht je?
6: Zondag 29 november inderdaad. We hebben het afgelopen weekend gezien massale protesten. Niet alleen in Madrid, maar ook ver daarbuiten. In de kleinere steden. Ik woon in een stad helemaal in het noordwesten van Spanje. En de straten was ramvol met mensen. En vooralsnog lijkt niemand de biezen te willen pakken. Hè. Dus ook de mensen op dat plein. Maar goed, misschien is door het nu de verkiezingen uit te roepen, is die angel er even uit. Dus even onduidelijk, denk ik. Ja. Ik denk, objectief gezien, dat die mensen die allemaal nu in protest zijn, niet echt veel beter af zijn onder een regering van Partido Popular en Vox, die eigenlijk vooral gewoon die verhuurders in bescherming nemen en niet die huurders. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. En misschien is dat ook precies waar Sanchez eigenlijk op gokt.
0: Ja, precies. Dat ze dan toch nog wel bij hem moeten uitkomen. Ja, hoe nu verder? Gaat hij inderdaad, wat je zegt, campagne is al begonnen. Die gaat hij ook actief voeren?
6: Ja, die gaat actief voeren. En eigenlijk zag je dat ook al net in die persconferentie. Het begon vanaf de eerste seconde af aan, zei hij, dit heb ik voor elkaar gekregen, dit heeft mijn partij gedaan, dit heeft mijn kabinet gedaan. En het is allemaal tegengehouden door die ellendige partijen op rechts. Ja. Dus hij heeft het nu wel voor elkaar gekregen dat het thema wonen is verworden tot het grote thema van deze verkiezingscampagne. En wonen is misschien nog meer een wat linkser thema dan migratie ooit was, wat tot nu toe wel het thema van dit politieke landschap was. Ja. Dus hij zegt ook letterlijk, we krijgen straks de keuze tussen achteruit gaan onder een extreemrechtse coalitie of vooruit blijven gaan onder zijn progressieve regering. Hij weet het in ieder geval wel te spinnen door in ieder geval die woningmarkt nu tot het thema te hebben gebombardeerd in plaats van migratie.
0: Dankjewel. Jorn Lucas, onze man in Spanje.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
28: 9:50 gaan we van Spanje naar Jemen, want de regering van Jemen heeft een grootschalige militaire operatie aangekondigd tegen de Houthi-rebellen. De focus van die missie ligt op het heroveren van land dat de Houthis nu onder controle hebben. En het gaat dan met name om het noordwesten van het land, waar het grootste deel van de jemenitische bevolking woont. Vraag is natuurlijk wat dit betekent voor de stabiliteit in het Midden-Oosten en ook voor de zeeën eromheen. De Rode Zee, de Golf van Aden, de zeestraat Bab el Mandeb, waar de door Iran gesteunde Houthis natuurlijk geregeld schepen hebben aangevallen. We gaan praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Zij legt uit wat de reden is voor deze aankondiging.
7: De directe aanleiding is dat de Houthis gisteren de weg in handen hebben gekregen die de steden Aden en Taiz verbindt. Taiz ligt zo'n 130 kilometer ten noordwesten van Aden en wordt omsingeld door de Houthis. En daardoor wordt die stad eigenlijk geïsoleerd van de regering in Aden. Maar de escalatie loopt al een tijdje. In 2022 was natuurlijk een door de VN geregelde wapenstilstand in Jemen. En die is de afgelopen maanden gebroken en geëscaleerd. Ja. En dit is daar de laatste escalatie in. Afgelopen nacht heeft de Jemenitische regering aangekondigd dat er 1100 Houthi-doelen geraakt zijn.
28: Zo, oké. Het escaleert, precies wat je zegt. En in Aden zit natuurlijk de Jemenitische regering. Dus die voelen zich eigenlijk steeds verder bedreigd, steeds verder in het nauw gedreven.
7: Ja, absoluut. En ze proberen natuurlijk ook de controle terug te krijgen door die luchtaanvallen, grondoperaties, met steun van Saoedi-Arabië. Dan moet je denken aan aanvallen met vliegtuigen, drones, artillerie, raketten, dat soort dingen. Ja. Alles om inderdaad dat grondgebied van de Houthis terug te krijgen.
0: Ja, dat is wel cruciaal wat je zegt, volgens mij, Tara, dat ze nu de hulp van de Saoedi's bij zich hebben. Want het leger aan zich was niet zo heel erg in staat om de Houthis terug te dringen, hè, tot nu toe.
7: Nee, precies. En de Saoedi's zijn natuurlijk al een jaar of 12 betrokken bij deze oorlog. Ja. Sterker nog, die zijn hem eigenlijk begonnen in 2014 met een coalitie door de Saoedi's geleid. En zij zijn ook de grootste steun voor de internationaal erkende regering van Jemen in Aden.
28: Ja, nou weten we natuurlijk dat de Houthis gesteund worden door Iran, het Iraanse regime. Nu er dan zo'n grootschalige operatie wordt aangekondigd tegen die Houthis, wat denk je dat Iran gaat doen?
7: Ja, kijk, de Houthis die hebben altijd veel financiële en militaire steun van Iran gekregen. En daar kunnen ze ook nog steeds wel op rekenen, denk ik. Al staat Iran natuurlijk ook zelf onder grote druk door haar eigen oorlog met de VS. Maar ja, de Houthis die zijn wel iets onafhankelijker dan bijvoorbeeld Hezbollah en Hamas zijn van Iran. Die hebben ook nog wel andere mogelijkheden, die hebben ook zelf mogelijkheden. En ze zijn natuurlijk ook wel een erg belangrijk drukmiddel, ook voor Iran, om druk uit te oefenen op de andere belangrijke zeestraat waar Iran natuurlijk de straat van Hormuz controleert. Ja. Kunnen de Houthis de Bab el Mandeb en daarmee de Rode Zee controleren. Dus ook dat is voor Iran toch wel erg belangrijk om te blijven steunen.
28: Ja. Wat gaat dit voor gevolgen hebben mogelijk voor stabiliteit in het Midden-Oosten als je echt deze grootschalige luchtaanvallen, militaire operaties gaat zien ook in Jemen?
7: Ja, het heeft natuurlijk ten eerste heel veel gevolgen voor de burgers in Jemen die al 10 jaar in oorlog leven. En elke keer wordt een bepaald grondgebied overgenomen, dan weer door de Houthis, dan weer door de internationaal gesteunde regering. En geopolitiek betekent het vooral heel veel voor die waterwegen. En dus bijvoorbeeld voor onze kosten aan de pomp. Omdat dit weer druk uitoefent op de Rode Zee en alle schepen die door de Rode Zee gaan. Ja. Nog naast van alle schepen die al door de straat van Hormuz gaan.
28: Ja, oftewel slecht nieuws eigenlijk verder voor de geopolitiek.
7: Zeker.
28: Gaat hier internationaal nog iets op geacteerd worden? Gaat iemand een poging doen om rust te brengen daar?
7: Nou, dat denk ik in eerste instantie nog niet. Voorlopig lijkt het zo natuurlijk geen steun te krijgen. We weten dat MBS 2 weken geleden nog een paar keer met Trump gebeld heeft om die steun te krijgen, niet gekregen heeft. Mm-hmm. Dus het lijkt eigenlijk op dat internationaal regeringsleiders proberen zich hier niet aan te branden. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat zodra er meer druk komt op ook de Rode Zee, dat er dan toch weer gesproken wordt over een coalitie daar, wat natuurlijk wel eerder op tafel gelegen heeft.
28: Zij Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
0: Dan gaan we naar Bianca Damink van de ABB. Bianca, de afsluitdijk is dicht, begrijp ik. Ja, daar meet hij ook zo waarschijnlijk. Maar ja, dat was niet de bedoeling, toch?
8: Nee, in principe is het handiger als die gewoon open is. Maar er zijn technische problemen bij de Lorenzsluizen. Dus de A7 tussen Noord-Holland en Friesland is nu in beide richtingen dicht. Verder nog niet bekend hoe lang dat zou kunnen duren. Verder is het ook nog druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Everdingen en Zaltbommel. Daar ben je nog een half uur langer onderweg.
23: weg. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 81,5. En de A4 Amsterdam-Rotterdam bij 48,5. Verder verwacht de ANWB voor de avondspits een gemiddelde spits voor de maandag. Dat is niet de allerdrukste van de week. Maar al gauw staat er toch 500 kilometer file, met de meeste dagelijkse files in Zuid-Holland en Noord-Brabant.
24: BNR, luister vandaag.
9: De ontwikkelingen omtrent box 3.
24: Begrijp morgen.
9: Box 3.
10: Zowel in box 3 als in box 2.
9: Box 3.
11: Het hele box 3 dossier.
9: Box 3.
24: BNR.
10: Box 3.
24: Blijf scherp.
0: En dat kan als je gewoon blijft luisteren naar BNR. Dan blijf je hartstikke scherp, zeker om 10 uur. Luisteren naar de Big Five met een heel nieuw thema. En naast me Art Rooijakkers. Art, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ik ben zo blij dat ik er weer ben.
0: Ja, ik ook.
12: Ik heb een weekje vrij tussendoor. Ik heb vrienden van mij mogen trouwen. Dus dan ben je meteen ook lang weg, hè, bij BNR's Big Five. En dat Diana en ik elkaar afwisselen. Maar ik ben er weer.
0: Heel goed. Hebben ze ja gezegd?
12: Ze hebben ja gezegd.
0: Dat is fijn.
12: Ja, en nu even kijken hoe lang ze het vol gaan houden.
28: Dat is dan weer wel. Anders mag je ze misschien ook scheiden.
12: Ja, of nog een keer trouwen. Wie weet.
28: Dat is ook leuk.
0: Nou, wat is het thema?
12: We hebben het over, wij zijn als Europa op zoek naar nieuwe bondgenoten. Want ja, Amerika, is dat nou de bondgenoot waar we nog op kunnen leunen? Dus we moeten op zoek naar nieuwe vrienden in die veranderende wereldorde. Morgen gaan we Japan bespreken. Vandaag het Verenigd Koninkrijk. Want ja, 10 jaar geleden gingen we uit elkaar, teruggaan naar je ex, om toch een beetje in die huwelijkstermen te houden.
28: Moet toch weer ja zeggen, ja.
12: Is nooit een goed idee, maar eigenlijk hebben we elkaar wel weer nodig als het gaat om veiligheid en om stabiliteit. Dus dat ga ik allemaal bespreken met Kasper Kerkels. Hij is historicus en politicoloog.
0: Ja, en dat mooi op de dag dat de Britten bekend hebben gemaakt dat ze kiezen voor het Made in Europe-programma en niet voor het importeren van de Chinese EV's, zo niet ze weten.
12: Ja, van de auto's, hè? Ja, en ook opvallend bekend werd dat die bommenwerpers uit Amerika zijn weggehaald uit Engeland. Speelt veel, Bas. Ze zitten bovenop met BNR's Big Five.
0: Heel fijn. Zo
12: even koffie drinken, dan ben ik er nog meer klaar voor.
0: Dat dacht ik, die vieze koffie. Dat is de Rooijakkers. Zometeen bij BNR's Big Five.
12: Ja.
0: En dan, de Australische autoriteiten onderzoeken de banden tussen het land en de co-piloot op die Fly Dubai-vlucht. Ja. Zo meldt de BBC.
28: Ja, want die co-piloot, dat weten we, die wordt ervan beschuldigd het vliegtuig dat vorige week naar Tel Aviv vloog neer te hebben willen laten storten. Hij pakte zo'n noodbel, pakte die in de cockpit hing. En daarmee ging hij zijn collega-piloot te lijf.
0: Ja, de gezagvoerder.
28: Ja. Uiteindelijk overmeesterden passagiers van het vliegtuig hem. En het vliegtuig konden ze met een noodlanding aan de grond krijgen in Saoedi-Arabië. Dat was natuurlijk een heel ding. Politie en veiligheidsdiensten doen nu onderzoek of deze man in Australië geradicaliseerd zou zijn. Hij is van Omaanse afkomst, kreeg in 2014 een studentenvisum in Australië. Studeerde daar tot 2017. En in 2019 zou zijn visum ingetrokken zijn, meldt de Australische omroep ABC. En ook in de Verenigde Arabische Emiraten, waar vandaan dat vliegtuig dus vertrok, wordt er nu onderzoek gedaan naar dit incident en naar de motieven van deze vent, meldt de openbaar aanklager.
0: En dan een nieuwe bladzijde, de saga rond het tapis de Bayeux. Je weet, het 70 meter lange doek, wat in 1090 zo'n beetje gemaakt werd door Britten, en wat jarenlang in Frankrijk ging, omdat het daar laat zien hoe William the Conqueror in 1066 de Battle of Hastings wist te overleven en dus de Engelsen aan zich onderwierp. Nou, dat ding hangt nu in het British Museum en vorige maand werd het er zo druk dat er geen foto's meer mogen worden gemaakt, want het duurt te lang als je daar langs loopt om al die foto's te maken. En mensen maakten natuurlijk gewoon een panoramafoto van 70 meter tapijt. Nou, dat ging niet helemaal goed. Buiten stonden de rijen op een Oost-Europese manier rijen dik. Sommige bezoekers melden wachttijden van 2 uur. Er werden honderden mensen vorige week weggestuurd met een kaartje, omdat er vertragingen waren. En dus hebben ze gezegd, nou, nu moet het anders. Woordvoerder van het museum noemt de belangstelling voor het tapijt buitengewoon. En zegt, we moeten maatregelen nemen, waaronder een audiogids vanaf vandaag beschikbaar, extra zitgelegenheid en duidelijke bewegwijzering bij de expositie. En dan hopen ze dat de wachtrijen wat minder lang worden. En de openingstijden, kunnen we ook nog gaan schroeven. We kunnen wat langer open wellicht. Nou, er zijn nog geen details bekendgemaakt, maar de belangstelling is geweldig vanuit Engeland. Toen de kaartenverkoop in juli startte, waren er op de eerste dag 100.000 tickets verkocht. Inmiddels totaal uitverkocht. Het hangt er tot juli volgend jaar, het hele tapijt. En deze maand en in januari zullen er meer kaartjes beschikbaar komen. Zo zegt het museum althans. Hopen, maar anders moet je wachten. Tot volgend jaar kan je het in Frankrijk zien, zonder rijen. Niels Koloos, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas en Nina.
0: Iemand heeft ongeoorloofd toegang gehad tot het bevolkingsregister van Denemarken en zo gegevens buitgemaakt, zegt de Deense regering. Is dat schadelijk?
11: Nou ja, de gegevens van 8,8 miljoen Denen zijn ingezien.
0: Ze zijn alle Denen.
28: Nou ja, allemaal.
11: Voor de mensen die heel goed zijn in 30 seconds, inderdaad, Denemarken telt maar iets meer dan 6 miljoen inwoners. Het gaat namelijk ook om gegevens van geëmigreerde Denen. En overleden Denen.
0: Oh,
11: ja.
0: En de Groenlandse Denen. Ja.
11: Nou, ik kan dan denken, ja, de Groenlandse Denen, ja. Inderdaad. Ik kan dan denken aan namen, adressen, BSN-nummers, et cetera, schrijft de Deense regering. Dus hoe groot het precies is, weten we niet. Maar er zijn in ieder geval hele gevoelige gegevens ingezien. Maar of het nou gaat om een hack, dat is nog niet helemaal duidelijk. De regering schrijft namelijk dat een bedrijf met legitieme toegang tot het register misbruik heeft gemaakt van die toegang. Dus het zou kunnen dat hackers via dat bedrijf gewerkt hebben. Maar evengoed kan iemand bij dat bedrijf gedacht hebben, goh, ik heb inspiratie door al het datalek nieuws. Laat ik zelf eens kijken wat ik kan
28: of
11: doen.
28: Of het waren gewoon de AI-agent van OpenAI.
0: Maar kan ook nog.
11: Dat, ja, je weet het tegenwoordig niet.
28: Nee.
11: De Deense regering gaat nu kijken of het inderdaad agents, medewerkers of hackers of wat dan ook waren. Ze zijn ook bezig met het Deense Cybersecurity Centrum, met de autoriteiten en zijn dus onderzoek aan het doen. En daarnaast worden er natuurlijk maatregelen genomen zodat dit niet nog een keertje kan gebeuren.
0: Ja, precies.
11: Het gaat volgens de regering in ieder geval om een serieus security incident, quote. Maar er lijkt geen data gelekt te zijn van Denen die hun naam en adres hebben laten afschermen. Want ja, als die bedrijven erbij kunnen, dan kan je er dus ook als Deen voor kiezen en ja, te zeggen van, hey, ik wil niet dat die bedrijven dat zien van mij.
0: Dan naar Deutsche Telekom. Heeft flinke ambities met AI. Tegen 2030 moet het gebruik daarvan 2,5 miljard euro besparen bij, ja, Deutsche Telekom. Hoe gaan ze dat doen?
11: Nou, in een statement van bedrijf lezen we dat AI bijvoorbeeld kan helpen om pieken in verkeer op het netwerk vroegtijdig te detecteren. Of om administratieve taken uit te voeren. Of om software te ontwikkelen. En natuurlijk de klantenservice bij te staan.
0: Ja.
11: En inderdaad, tegen 2030 moet dat 2,5 miljard euro aan kostenbesparing opleveren. Vergeleken met 2023 als speljaar. En volgend jaar moet AI en automatisering al 1,1 miljard euro besparen.
0: Zo.
11: En ja, wat wil Deutsche Telekom daarmee dan doen, zou je je afvragen. Ja. Nou, geen mensen ontstaan en meer uitkeren. Nee, heel simpel. Ze willen meer glasvezel leggen.
0: Hey.
11: Dat is de ambitie die erbij geschreven wordt. Ook ziet Deutsche Telekom kansen in het doel van Europa om soevereine AI te ontwikkelen. Dus wellicht dat het ook binnenkort een AI-bedrijf gaat worden.
0: Mm-hmm.
11: Daar zou het bedrijf mogelijk een slaatje uit kunnen slaan. Al wordt dan niet verteld hoe. Daarover zullen we denk ik meer horen op de beleggersdag van het bedrijf in Bonn. En die is vandaag en heet ook heel toepasselijk de AI Investor Day. Gewoon AI ervoor geplakt, klaar, door en we gaan daarover praten.
0: Verder.
11: Ja.
0: Dankjewel. Niels Koloos.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
28: Hey, hebben we nog een leuk weetje om mee te eindigen?
0: Ja.
28: Deze ochtendspits. De Maya's, nou, die leefden natuurlijk heel lang geleden. Die hadden waarschijnlijk al tandartsen.
0: Dat meen je?
28: Ja, serieus. Onderzoekers aan een universiteit in Guatemala, die hebben een kies ontdekt die met een jadeïet edelsteen gevuld is. Nou, en die kies die is dus gevuld terwijl de persoon nog leeft. Dat is fijn, hè, als tandarts, dat je klant nog leeft, ja, zou ik ook zeggen.
0: Ja.
28: Maar ze hebben dus, de onderzoekers hebben een kies gevonden met een duidelijk afgebakende holte daarin. Waarin dus een jadeïet edelsteen is gezet. En dat hebben ze gedaan met een soort cementachtig materiaal. En het is ook nog eens heel goed gebeurd, zegt een tandheelkundig antropoloog. Die werkte mee aan dit onderzoek. Zij zegt, de holte is perfect. De procedure is goed uitgevoerd. Het is schoon. Nou, dat is echt een belangrijke doorbraak.
0: Ja.
28: Eerder werd er wel tandheelkundig werk gevonden aan voortanden van Maya's. Dat had vaak een beetje een esthetisch doel. Maar nu gaat het dus echt om de kies achterin. Dus iemand had een holle kies. Ja, dat. En die is dus gevuld. Nou, volgens de onderzoekers laat het zien dat de tandheelkunde bij de Maya's al heel gevarieerd was. Gevarieerder dan eerder werd gedacht. En daarom willen ze natuurlijk meer onderzoek doen. En ja, waarom dan een edelsteen? Dat is dat toch dat je denkt, van, dan kan je beter in je voortand zetten.
0: Als je dan lacht tegen iemand.
28: Nou, precies. Dat is nu ook helemaal nog steeds in. Hè, dat je gouden tanden hebt en zo.
0: Ja, precies.
28: Ja, waarom dat dan in een kies werd gepropt, dat is niet duidelijk. De onderzoekers denken dat zou wel eens therapeutisch geweest kunnen zijn.
0: Oh.
28: Of palliatief.
0: Oké.
28: Okay. Ja, nou, meer onderzoek, maar een leuk, fascinerend weetje over de Maya's.
0: Spoelt u maar. Dat was hem weer. Morgen is de ochtendspits er gewoon weer om 6 uur. En zometeen op BNR, BNR's Big Five over nieuwe vrienden van Europa. Van met wie moeten we vrienden worden als we de Amerikanen niet meer bij ons hebben. En daarover spreekt Art Royakkers zometeen met historicus en politicus Casper Kerkels.
14: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
14: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
14: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
18: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
22: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
25: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
30: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
31: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up. Klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
32: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
33: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
34: Nu in de BNR-app.
28: Premier Sanchez van Spanje vervroegt de verkiezingen. Heine en Ehrenberg op het matje geroepen vanwege de Box 3-plannen. En data van miljoenen Denen zijn gelekt. Dit en meer vind je nu allemaal in de BNR-app.
0: Ja, en dan hoop je altijd dat je op maandag zo rond de klok van 10 uur kunt zeggen, nou, die avond, die ochtendspits is wel voorbij. Bianca Damink, dat is nog niet helemaal het geval, geloof ik, hè?
28: Nee, er staat toch nog 125 kilometer in totaal. Dus op een paar wegen heb je echt nog wel wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier. Van Utrecht naar het zuiden op de A2 sta je nog 20 minuten in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A16 is het nog heel druk van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Daar ben je bijna een half uur langer onderweg. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij 48,5. En op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij 9,0.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers. En dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbanken Nederland. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor er meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: We zoeken nieuwe vrienden in Europa, nieuwe bondgenoten. Dan kom je al snel uit bij het Verenigd Koninkrijk. We zijn militair sterk. Maar ja, 10 jaar geleden stapten ze uit de EU en teruggaan naar je ex. Dat is nooit een goed idee, toch? Ik bespreek het zo. BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de EU.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
9: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
11: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
5: Wie zijn de nieuwe vrienden, bondgenoten van Europa, nu we steeds minder op de VS lijken te kunnen leunen en de wereldorde aan het verschuiven is? Daar gaan we deze week over hebben in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de EU. Vandaag bespreken we de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat doe ik met Caspar Kerkels. Welkom. Historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit met focus op het Verenigd Koninkrijk. Zo meteen te denken uit alle landen en regio's in de hele wereld waar je op kan richten, kies jij voor het VK. Waarom?
24: Ja, voor mij is dat eigenlijk een hele logische keus.
5: Leg eens uit.
24: Ja, nou ja. Ik ben er denk ik van kinds af aan mee opgegroeid. Mijn vader was leraar Engels op middelbare school, later op de KMA. Dus bij ons thuis stond eigenlijk
5: de BBC
24: aan met nou ja, al die gekke dingen die je dan natuurlijk voorbij ziet komen als de humor, de comedies, maar ook het cricket, waar ik eerst helemaal niks van begreep en later wel echt aan verslingerd geraakt ben. En op een gegeven moment ging ik geschiedenis studeren. Ik heb het eigenlijk altijd gevolgd, de politiek met name. En op een gegeven moment ook op de universiteit verder.
1: Het is je echt met de paplepel ingegoten.
24: Ja.
1: Dan is dat verklaard. We gaan het hebben over de nieuwe bondgenoten van de Europese Unie. Want daar zijn we naar op zoek in die veranderende wereldorde. Eigenlijk twee vragen dus meteen maar aan jou. Hebben wij in de EU, Nederland-EU, hebben wij in die nieuwe wereldorde het Verenigd Koninkrijk nodig als bondgenoot?
24: Misschien had ik anderhalf jaar geleden had gezegd nee. En dat heeft ook gewoon te maken met die veranderende wereldorde. Met name wat er gebeurt in het oosten van Europa natuurlijk. Rusland die op de deur klopt. En je merkt gewoon dat Europa, ook omdat het niet meer zo kan vertrouwen op die veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten.
1: Ja.
24: Dat ze op zoek zijn natuurlijk ook naar wat meer bondgenootschappen en wat zeker. En dan kom je toch al wel vrij snel uit bij het Verenigd Koninkrijk, omdat dat een van de sterkste bondgenoten van Oekraïne bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Sinds Boris Johnson. Hè,
24: verandert. Dus dat is ook volstrekt. Iedereen is het daar
1: niet omstreden
24: eens,
1: daar.
24: Niet omstreden. Zelfs Nigel Farage weet dat hij het niet echt kan maken door daar heel kritisch op te zijn. Yeah. Dus dat is echt een belangrijke bondgenoot. Je ziet dat ook nu op dit moment natuurlijk. De Verenigd Koninkrijk en Europa zijn allerlei verschillende samenwerkings. Mogelijkheden aan het verkennen. Dus ook op het gebied van defensie, dat daar al een enorme stap in gezet worden. Maar waarom ik zei van,
1: een jaar geleden had je nog nee gezegd?
24: Nee, ja. En omdat je merkt dat die Brexit ook natuurlijk wel diepe wonden geslagen heeft. En ook bij Europa een soort houding heeft gecreëerd van graag of niet.
1: Ja.
24: We gaan niet meer op onze knieën richting het Verenigd Koninkrijk zeggen, kom jullie alsjeblieft terug. Nee.
1: Dus, 10 jaar geleden dacht het VK dat ze ons niet nodig hadden als bondgenoot. Is dat inmiddels veranderd? Zien ze in Engeland ons als een bondgenoot?
24: Ja, en ook dat heeft te maken met die veranderende wereldorde. Ook zij zien natuurlijk de Verenigde Staten als een minder betrouwbare bondgenoot.
1: Mm-hmm.
24: Met wie moet je dan de samenwerking opzoeken? Dan ligt Europa toch wel heel erg voor de hand.
1: Ja.
24: En niet vergeten natuurlijk dat niet heel het Verenigd Koninkrijk blij was dat
1: met de Brexit
24: uit de EU waren. Dat was
1: een verdeeld eiland.
24: Een enorme verdeeld vraagstuk. En je ziet eigenlijk in allerlei peilingen dat er eigenlijk sinds corona, waarom dat dan precies met corona te maken heeft, is niet helemaal duidelijk. Maar sinds corona een hele stabiele meerderheid en toch een vrij forse meerderheid is voor, of in ieder geval die Brexit ziet als een verkeerd besluit.
1: Mm-hmm.
24: En ook wel erg open staat voor misschien een rejoin, zoals dat dan nu wordt genoemd.
1: Ja, over die Brexit, 10 jaar geleden is dat inmiddels. We hebben toen, tenzij de luisteraar heel jong is, fijn dat je luistert naar BNR dan, maar de meeste luisteraars zullen het hebben meegekregen. Ze wilden weg. Ze wilden uit de EU. Er waren allerlei redenen voor. Ze vonden dat de regels, de wetten, de immigratieregels, het was ook te duur, noem maar op en zo. Het VK verdween uit de EU. Nu 10 jaar verder, hoe is de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk?
24: Die is op zich niet slecht. Zeker niet sinds.
1: Ik hoop niet dat je je eigen relatie zo omschrijft met de zucht. Die is niet slecht.
24: Nee, dat maakt ook een beetje uit. De Brexit zelf is zo vanaf 2020 redelijk afgerond. Dus de verhoudingen zijn. Dus ze zitten niet meer met wapens aan tafel om met elkaar te onderhandelen en het onderste uit de kant te halen. Zeker ook sinds Labour aan de macht is. Labour toch de partij die wat meer richting Europa trekt van oudsher, althans in de laatste decennia. Dat die verhoudingen wat beter zijn. Starmer heeft heel duidelijk aangegeven van, we gaan niet terug in de EU, we gaan niet terug in de interne markt of in de douane-Unie, maar tot die grenzen, die rode lijn zoals hij die genoemd heeft, is er natuurlijk heel veel mogelijk op het gebied van samenwerking. Die wordt ook echt opgezocht. En je ziet nu dat zo'n Burnham echt een nieuwe stap lijkt te maken en echt zegt van, misschien moeten we ons afvragen of die Brexit eigenlijk wel een goed besluit was geweest. En of en hoe we met wat radicalere vormen van samenwerking toch weer het continent op gaan zoeken.
1: Of over wat voor samenwerking heb je het dan?
24: Ja, hij heeft aangekondigd dat hij een lijstje gaat maken met verschillende opties. En over het algemeen zijn dat eigenlijk 4 mogelijkheden. 1, het blijft zoals het is, dus Brexit, klaar. Andere uiterste, rejoin. Dus we gaan weer terug in de EU. En wat daar intussen zit, zijn bijvoorbeeld deelname aan de douane-Unie. Of deelname aan die interne markt.
1: Ja. Ja. Dus eerst zijn we uit elkaar gegaan. Nu weer is er voorzichtig weer wat toenadering. Ja, in de liefde is het dan zo, zeggen veel mensen, je moet nooit teruggaan naar je ex.
24: Ja.
1: Gaat dat hier ook voor?
24: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Europa en het Verenigd Koninkrijk van begin af aan een soort stoplichtrelatie hebben gehad. Hè, van aanstoten, aftrekken. Dat is eigenlijk 80 jaar na die Tweede Wereldoorlog is dat een constante geweest. Mm-hmm. Brexit is natuurlijk een heel duidelijke fase geweest in die relatie. Maar er zijn allerlei fases geweest in die naoorlogse relatie tussen het eiland en het continent. Ja, zo maar te zeggen.
1: Dus dat eiland ligt, dat voelt wat eenzaam. Dat ligt aan de ene kant, kijkt het naar de VS, maar ziet ook dat is een bondgenoot die in ieder geval anders omgaat met zijn bondgenoten. Ja. Aan de andere kant ligt de Europese Unie waar ze niet bij willen horen. Dus dan lig je er ook een beetje eenzaam in het midden.
24: Ja, je zegt eenzaam. De Britten vinden dat ook heel fijn.
1: Oh.
24: Dus je zou de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa kunnen... Het gaat eigenlijk niet over de relatie tussen die twee continenten voor de Britten. Voor de Britten gaat het eigenlijk om de relatie met hun eigen geschiedenis. En met zichzelf, hoe zij zichzelf zien.
1: Mm-hmm.
24: En dan moet je natuurlijk gewoon in eerste plaats constateren... het is een eiland met een bepaalde eilandmentaliteit, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, leg dat eens uit.
24: Nou ja, kijk, je hebt al het water rondom. Ja. Dat is de definitie van een eiland.
1: Dat is het concept van eiland, dat snap ik nog. Tot zover was ik mee.
24: En dat is...
2: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het geeft wel aan van wie wij zijn als Britten, zou je kunnen zeggen. Dus ik kom regelmatig in het Verenigd Koninkrijk. En dan zit je in een hotel. En dan moet je altijd een keuze maken tussen full English breakfast of continental breakfast. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij een beetje symbolisch van hoe zij kijken. Dus je hebt de Britten en je hebt het continent. Dat is al het andere.
2: Ja, ja.
1: Dus dat idee van het continent, waar ze zichzelf ook niet, ze voelen zich ook niet Europees. Een peiling die ik laatst zag, bleek dat, ik geloof, 64% van de Britten voelt zich niet Europees. Hmm. In Nederland is dat 26%. Ja. Niet Europees voelt, maar Nederlands of zo, of iets anders. Dat zegt eigenlijk heel veel over hoe die Britten naar Europa, naar dat continent kijken, waar natuurlijk ook steeds het gevaar vandaan kwam in hun geschiedenis. Hè? Dus met van de Spanjaarden tot de Fransen. Tot
2: en nu ook weer, want die Russen die op de deur kloppen, wat je zegt, dat geldt misschien ook minder voor Engeland dan.
1: Ja,
2: want dan heb je dat water nog tussen.
1: Ja, precies. Je hebt altijd dat water. Dus ook een soort gevoel van, nou, laten we die afstand maar behouden. En, mm-hmm. en dat sluit niet uit dat ze niet openstaan voor allerlei vormen van samenwerking. Maar wat cruciaal voor ze is dat begrip van soevereiniteit. Ze zijn sinds 1066 altijd soeverein gebleven. Terwijl op het continent, ja, daar zijn allerlei landen door andere landen onder de voet gelopen, bezet. Dat is veranderd. In Groot-Brittannië is dat idee van soevereiniteit, en dat wordt dan vertegenwoordigd door het parlement. Die moet eigenlijk alles kunnen bepalen. En iedere vorm van samenwerking, zoals in Europa, die afbreuk doet, al is het maar voor een klein deel, aan die soevereiniteit, dat roept een enorme reactie op.
2: Ja, want dat tast die soevereiniteit, die historische soevereiniteit, is al 1000 jaar volhouden, tast dat aan.
1: Ja. En als je nog iets specifieker ingaat op wat is dan echt die kern van, nou ja, we moeten alleen zijn, is ook wel prima. Dat zit hem, denk ik, in de Tweede Wereldoorlog. Waar je dat wordt dan in het Verenigd Koninkrijk de Dunkirk Spirit genoemd. Mm-hmm. Even heel kort geschiedenislesje. Gezondheid.
2: Ik nieste even tussendoor, excuus. Ja.
1: Dus het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers in mei 1940 de inval in Nederland, België, Luxemburg. En natuurlijk ook vervolgens Frankrijk. De Fransen werden in de pan gehakt. De Britten hielpen die Fransen met een expeditionary force. Die gingen dus naar Noord-Frankrijk om de Duitsers tegen te houden. Dat lukte eigenlijk niet goed. Die Duitsers die dreven de Britten in de noordoostelijke hoek van Frankrijk rondom Duinkerk. Ze zaten als ratten in de val. En wat er toen gebeurde was, staat bekend onder de term Operation Dynamo. Dus vanuit Engeland werden allerlei bootjes, voornamelijk plezierjachten, vrachtschepen, door gewone Britse burgers werden het kanaal overgestoken. En die hebben uiteindelijk honderdduizenden Britse soldaten en ook Franse soldaten geëvacueerd. Dat was natuurlijk een enorme nederlaag. Maar laat het maar aan de Britten over om een nederlaag als een
2: overwinning
1: te presenteren. Ja. En wie deed dat natuurlijk? Dat was Winston Churchill in zijn beroemde speech. We shall fight them on the beaches. Ja. And we shall fight them on the landing ground. We shall never surrender. Nou ja, dat kennen we allemaal een beetje. Maar in die speech, daarvoor zit een passage die volgens mij echt de kern raakt. En daarin zegt hij, we shall prove ourselves able to defend our island nation. Mm-hmm. Dus nou, ons eiland zegt ook iets. En dan zegt hij, if necessary for years, ook al duurt het jaren voordat ons dat lukt, and if necessary, alone.
2: En daar zit het hem in.
1: Daar zit de kern in. Hè. Dat later zegt hij ook van, hè, als ons dat gaat lukken, want dit was allemaal nog, dit moest allemaal nog beginnen. Hè, dus dit was de Britten moet inspreken. Als dat lukt, dan is dit our finest hour. En dat heeft zich in de hoofden van die Britten genesteld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, het is bijna een trauma voor de Britten dat ze die Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. Want dat heeft ze, als het ware, dat heeft hun mentaliteit dusdanig bepaald, ook na de oorlog, dat ze daar continu naar terug bleven grepen. En dus ook het gevoel hebben gekregen van, wij kunnen het ook alleen. Wat niet klopte, hè, bedoel, ja, natuurlijk in die eerste anderhalf jaar hebben de Britten inderdaad heel knap het relatief zelf moeten doen. Daarna kwamen natuurlijk de Amerikanen in 1941. Precies. De Russen, nou ja, me dunkt, die hebben natuurlijk van twee kanten boren.
2: Maar goed, voor die nationale identiteit, vorming, is dit een cruciaal punt.
1: Wij hebben als een soort Asterix en Obelix,
2: hebben wij

0: En dat
1: hebben
0: even
1: wij tegen de tyrannie van het continent, van de Duitsers, hebben wij ze verslagen.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: We hebben deze week over de nieuwe vrienden van de EU in BNR's Big Five. Vandaag hebben we het over het Verenigd Koninkrijk met Caspar Kerkels, historicus. Gaf net ook al een klein prachtig lesje geschiedenis en politicoloog aan de Radboud Universiteit. We hebben het over Engeland en dat zelfbeeld in Engeland. We kunnen het alleen. We zijn superieur misschien wel daar aan die mensen op het continent. Ze hebben in ieder geval een slechte smaak als het gaat om ontbijt. Tegelijkertijd heb ik ook, als ik woon hier in Amsterdam, daar komen drommen Britse toeristen en zo naartoe, dan denk ik ook weer niet dat ik naar een heel superieur volk kijk, om eerlijk te zijn.
1: Nee, ze zijn niet de beste diplomaten, hè, voor de Britten. Nee, dat is.
0: Nee, dus het is ook een land dat volgens mij economisch gezien best geleden heeft de afgelopen 10 jaar nadat ze uit Brexit zijn gegaan, toch? Het heeft ze minder opgeleverd dan waar ze op hoopten. Misschien wel die soevereiniteit. En is dat de prijs misschien wel waard voor de Britten?
1: Dus voor de mensen die voor Brexit waren, was het heel veel waard. Ik kan me nog herinneren van dat referendum, het voorkamp van blijven in de EU, dat 90% van de argumenten was, het is goed voor de economie. Mm-hmm. Belangrijkste argument van de Brexiteers was, wij willen take back control. Wij willen onze soevereiniteit terug. Ook als dat ten koste gaat van een paar procentjes economische groei. Maar dat kunnen we gewoon weer stoppen in de dingen die wij zelf belangrijk vinden, zoals gratis gezondheidszorg. Nou ja. Het draait bij de Britten echt om die soevereiniteit. En ook hier weer zie je dat al die regeringen, ook sinds de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië, geworsteld hebben met het dilemma van, we willen eigenlijk wel meedoen op een bepaalde manier, maar wel op onze voorwaarden eigenlijk. Ja. En wel de lusten, niet de lasten.
0: Ik snap het. En andersom is het zo dat als je kijkt naar Europese landen, Europese Unie, dat is helemaal gestoeld op samenwerking. Op delen van, gedeeltes van je soevereiniteit afstaan, omdat dat gezamenlijk belang je verder zou kunnen helpen. Ja. Dat is het idee in ieder geval. Ja. Zet haaks op die Britse identiteit
1: ook
0: dus.
1: Dat heeft alles met die Tweede Wereldoorlog te maken, want het continent lag in puin. Dus wat was de grote drang van dat Europese, van met name Frankrijk en Duitsland? Duitsland wilde weer nieuw respect krijgen. Lag natuurlijk op zijn gat, had die jaren van Hitler gehad. En hoe bereik je dat? Door een verzoening met Frankrijk. De oude aardsvijand, waar in 1870, 1914, 1939 drie keer een oorlog mee begonnen was. En de Fransen wilden de Duitsers onder de duim houden. Dus die dachten nooit meer die opbouw van wapens daar in Duitsland. Dus wat is eruit? Dat was uiteindelijk het onderliggend motief voor die eerste voorzichtige Europese samenwerking in de Europese gemeenschap van Polen en
0: Frans-Duitse as.
1: Frans-Duitse as. Daar deden Nederland, België, Luxemburg en Italië aan mee. Die drie kleine landjes, omdat ze ook het fijn vonden om niet onder de voet gelopen te worden door de twee grote. Dus dat was eigenlijk een soort vredesproces, zou je kunnen zeggen. Terwijl,
0: de Britten hadden dat niet nodig.
1: Hadden geen probleem. Dus op het moment dat die samenwerking op gang komt, werd ook door de Britse premier toen gezegd van, waarom zouden wij in godsnaam moeten meedoen met een samenwerking tussen 6 landen... waarvan 4 landen onder de voet zijn gelopen door die andere 2. Mm. En wij eigenlijk heel veel jonge soldaten
0: hebben opgeofferd daarvoor
1: om die 4 te bevrijden.
0: Ja. Ja. Dus dan kijken we dus, want we kijken nu naar nieuwe bondgenoten van de Europese Unie. Dan hebben we het over een land dat dus, wat je heel duidelijk schetst, soevereiniteit nogal hoog in het vaandel heeft. Dus hoe zou zo'n bondgenootschap er nu uit kunnen zien?
1: Ja, nogmaals, dus Burnham heeft een soort van trap, wil die op gaan stellen met verschillende maten van waarin je ook je soevereiniteit afstaat. Hè. Dus hij zelf, schat ik in, hij heeft ooit gezegd van, ik hoop dat ik ooit in mijn leven dat we weer teruggaan in de EU. Dus het is ook wel duidelijk hoe die dat. Maar hij ziet ook nog wel dat die Brexit een trauma is. Het is 10 jaar geleden, maar het heeft nieuwe wonden geslagen die nog steeds niet geheeld zijn. Dus hij probeert dat ook heel voorzichtig.
0: Voorzichtig, stapje voor stapje. En tegelijkertijd zie je Nigel Farage die weer in opkomst is. De man, de grote man toen van Brexit.
1: Ja, die denkt, dit is het grootste geschenk wat Burnham mij kon geven.
0: Ja.
1: Want ik zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Hè. Hij zit ook onder allerlei onderzoeken voor zijn geldschieters en zo. En de laatste met die Count Binface en zo. Dus hij zit een beetje.
0: Dat was die vuilnisbak waar hij tegen moest uitkomen.
1: Het gaat een beetje minder. had vorig jaar die...
0: Het is ook wel heel Brits trouwens, dat je dus een politicus hebt... die moet om zijn zetel moet vechten tegen een vuilnisbak. Een man verkleed als vuilnisbak.
1: Ja, ja hier zouden we zo een uur over kunnen vullen. Hoor. Er zitten allerlei typische Britse... Het idee van ook de macht op de hak nemen zit hier natuurlijk ook heel duidelijk in. Want dit gebeurt op allerlei... Bij allerlei verkiezingen doen dit soort komische figuren mee. Meer als een soort van...
0: Als een gimmick.
1: Parodie als een gimmick. Maar... Dus kijk, zo'n Burnham moet wel... En ook hier weer merk je van wat is nou in zijn speech... vorige week op het Labour-congres waarin hij dat aankondigde... van dat hij dat wilde gaan doen, die trap maken.
0: Ja.
1: Gaf hij ook aan van ja, Brexit heeft niet gewerkt. En wat waren dan zijn argumenten? De economie kwakkelt nog steeds. Er zijn grenscontroles, kost geld, reisbeperkingen... We mogen misschien niet, misschien hebben we het daar straks nog over meedoen met Made in Europe.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal economische argumenten.
0: Maar dat doet er niet toe als je over die cultuur hebt, die identiteit, die soevereiniteit, die hang daarna, we besproken hebben.
1: Precies, dus eigenlijk heeft het Verenigd Koninkrijk, ze hebben natuurlijk bijna 50 jaar in die EU gezeten, maar nooit eigenlijk de onderliggende kern van waarom er samenwerking in Europa is erkend, namelijk... Het idee dat je dat het supranationaal is. Dus dat je een deel van die soevereiniteit echt afstaat... en dat dat geen probleem is, sterker nog. Dat dat allerlei functies kan hebben, ook in de verzoening op dat continent. En dat het, dat hebben ze nooit geaccepteerd. Dus het is altijd een pragmatische, praktische keuzes van... gaat het ons geld kosten of gaat het ons geld opleveren?
0: Margaret Thatcher zei dat toch? I want my money back.
1: I want my money back, ja. En er is maar één premier geweest in al die 50 jaar... die wel een idealist was. Dat was ook degene die in 1971 de Britten in de EU wist te loodsen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was Ted Heath. En dat was een man die... ook vanwege zijn cultuur en zijn muzikale voorkeuren... heel erg van dat continent, dat Europese continent hield. Hij voor de oorlog... direct met eigen ogen gezien heeft wat het nazisme betekende. Mm. Hij was bij die Nuremberg-rallies. Hij heeft op feestjes bij Himmler en bij Goebbels heeft hij de hand geschud. Hij heeft gezien hoe die Europese cultuur door de nazi's de nek om is gedaan.
0: Dus hij dacht,
1: zei nooit meer. Dat is een beetje dezelfde reactie die de rest van het continent ook had.
0: Maar er is er één in een hele lijn van premiers.
1: Ja,
0: dus.
1: De rest waren praktische overwegingen.
0: Ja. Straks, de Europese Unie heeft Londen hard nodig. Maar ja, het is andersom geld. Ja, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Dus cultureel gezien, economisch gezien, maar ook militair gezien. Dat gaan we zo bespreken op de dag dat bekend wordt... dat die Amerikaanse bommenwerpers van de Britse luchtmachtbasis... zijn teruggetrokken vanwege nieuwe Iraanse dreiging. Volgens de Amerikanen. Dus ja, hoe zit dat nou weer precies? Je hoort het zo in BNR's Big Five.
3: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt. Totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden. En hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
6: Het moment dat alles begint.
7: Dat is... Nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan... Dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
8: Provider, it starts here.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up. Klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Eventships.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
18: Klimaatfabels? Volkskrantjournalist Maarten Keulemans lussen wel rauw. Op X kruist hij regelmatig de degens met mensen die niet geloven dat de mens de aarde opwarmt. Waarom blijft hij die discussie voeren? En waarom lijkt klimaat bij veel Nederlanders naar de achtergrond te schuiven? Ik vraag het hem in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
19: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
20: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 25 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam loopt het vast voor knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat bij knooppunt Hellegatsplein een pechgeval. Ook daar is het oponthoud een kwartier. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij 81,4. En op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 50,1.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Feilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Feilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers. En dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen, en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbank in Nederland. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor er meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Brexit moest het Verenigd Koninkrijk losmaken van Europa. Maar ja, nu wordt Amerika opeens minder betrouwbaar. En dus zoekt Europa toenadering tot Londen. Duwt de nieuwe wereldorde de Britten weer terug naar Europa? U hoort het zo in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de EU.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
23: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
25: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede half uur deze week. Een onderzoek naar de nieuwe vrienden van Europa. Want ja, de VS zijn toch wat onberekenbaarder geworden. De wereldorde is aan het schuiven, dus we moeten weer nieuwe vrienden maken. Misschien is dat wel het Verenigd Koninkrijk. Casper Kerkhoff zou dat mooi vinden, want hij is historicus en politicoloog en toch ook wel Engeland gek, durf ik wel te zeggen. Ja, aan de Radboud Universiteit, daar is hij aan verbonden. We gaan heel even een oud stapje maken, want vorige week ging het hier over crypto.
1: Ja.
0: Zit je een beetje in de crypto, de bitcoins en zo?
1: Nee, totaal niet.
0: Okay, nou, dan ben ik benieuwd hoe je deze vraag gaat beantwoorden, want mijn collega Diana Matroos had een week over Big Five, ja, over crypto voorbij de hype. Ze sprak vrijdag met Lucas Wensing. Hij is CEO van cryptobedrijf Amdax. Had jij nog nooit van gehoord?
1: Nee, had ik nog nooit van gehoord.
0: Nou, hij heeft deze vraag voor je.
27: Ja, nou, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel interessant. Die zijn namelijk geen Europeanen meer, al enige tijd. En we hebben vanuit crypto een mooi raamwerk neergelegd voor de EU. En daar is heel veel geleerd, er is ook heel veel geïnnoveerd. En de UK ligt heel erg achter. Die heeft niet zo'n raamwerk zoals Europa wel heeft. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd of hij verwacht dat in Engeland die Europese regels als een soort van uitgangspunt worden genomen voor de eigen regels, die dan voor de UK gaan gelden, of dat ze echt helemaal zelf gaan nadenken en een heel nieuw framework gaan opzetten.
0: Ja, nou, je bent nu crypto-expert geworden. Leg het eens uit. Nee, het gaat meer natuurlijk over hoe het VK zich verhoudt tot van die Europese regels. Ja. En dat staat wel symbool voor wat we hier bespreken vandaag. Zeker. Natuurlijk.
1: Dus ja, nee, dit is weer iets wat ze helemaal zelf moeten gaan regelen. Mm-hmm. Daar zijn ze op dit moment ook mee bezig. Volgens mij hebben ze ze ook al wel af. En er komt een nieuw crypto-regime, om het zo maar te zeggen. Dat gaat in vanaf oktober 2027. Dus alle bedrijfjes moeten daar allemaal weer aan gaan voldoen. Mm-hmm. Zoals ik het begreep, lijkt dat wel voor een deel op de Europese regels, maar zijn ze nog net wat strenger ook. En dat heeft misschien ook wel weer te maken, dat is tenminste waar ik meteen aan moest denken, is dat, we hadden het net ook al even over Nigel Farage, hè, dus die ligt onder vuur vanwege allerlei betalingen en giften en geschenken. En één daarvan is 5 miljoen van een crypto-miljardair, Christopher Harburn. Nigel Farage is ook een heel groot voorstander om van het Verenigd Koninkrijk een crypto-walhalla te maken. Dus dat ligt gevoelig. Dus dat die regels nu worden aangescherpt, ik weet niet of het er direct mee te maken heeft, maar ik sluit niet uit dat het speelt wel nu in het Verenigd Koninkrijk, merk je. Ja, ja.
0: We hebben het in het afgelopen uur veel gehad over de soevereiniteit, hoe belangrijk dat is voor de Britten en de relatie met de Europese Unie, dus sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we nu de blik de andere kant op werpen, de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, historisch gezien, ja. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, ook daar kun je natuurlijk vanuit de geschiedenis van alles over zeggen. Hè. Ze zijn natuurlijk. Ze hebben zich natuurlijk op een gegeven moment afgekeerd van. De Verenigde Staten zijn ontstaan uit een verzet tegen. Tegen de regels in het Verenigd Koninkrijk. Maar al heel snel zijn die banden behoorlijk goed geweest. En merk je dus ook inderdaad, als we het nou even hebben over de recente geschiedenis, dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk altijd, in ieder geval voor zichzelf, de relatie met de VS als een special relationship ziet. Hè? Dus ook als belangrijker dan die met Europa.
0: Ja.
1: Soms zie je dat in Nederland ook nog een klein beetje. De Atlantische reflex, zoals dat dan vaak genoemd wordt. Hè, dat we ook niet alleen maar naar Europa kijken, maar toch ook wel heel belangrijk vinden om met het Verenigd Koninkrijk, maar vooral ook de Verenigde Staten een goede.
0: Maar mentaal gezien lagen de Verenigde Staten dichterbij dan de EU.
1: Ja, zou je kunnen, ook door een gedeelde taal. Hè? Ook vlak dat ook niet uit, de invloed daarvan. En zelfs de stap die uiteindelijk gezet werd, hè, na de oorlog nogmaals, als we toch weer even heel kort teruggaan. Geen echte zin om mee te doen aan Europa. Maar op een gegeven moment switch je dat, in het begin van de jaren 60, niet in de laatste plaats, door druk van de Amerikanen. Die zeiden tegen de Britten van, gaan jullie nou gewoon lekker meedoen met Europa? Dat is in hun belang ook alleen maar goed om het oprukkend communisme tegen te gaan vanuit de Sovjet-Unie. Hè? Dus, en dat is een van de argumenten geweest waardoor praktisch en pragmatisch de Britten uiteindelijk toch besloten van, misschien moeten we ons toch ietsje meer richten naar de Europeanen.
0: Ja.
1: Dus die banden zijn altijd heel goed geweest. De belangrijkste politieke partner, zou je kunnen zeggen. Ja, dat ligt natuurlijk sinds Trump. Is heel, heel simpel. Heeft alles met Trump te maken. Natuurlijk ook staat dat onder druk.
0: Ja, dat werd ook heel zichtbaar. Wat was het? Volgens mij april van dit jaar. Dat hij premier Starmer openlijk bekritiseerde, zelfs bespotte tijdens een bijeenkomst. Gingen napraten, hè, in het Witte Huis was dat. Volgens mij zei hij ook iets over de vliegdekschepen of zo. Het was oude rommel allemaal van Trump over de Britse marine, dacht ik. Het was niet meer automatisch de beste bondgenoot in de ogen van Trump. Er gebeurde best veel in korte tijd. Voor die, waarvan ik zou zeggen, als ik een special relationship heb met iemand, dan is die misschien ook een beetje toxisch.
1: Ja. Ja, nee, zeker. En dat had ook te maken, hè, met de deal die met de Chagos-eilanden gesloten is. Hè, waarin het eigenlijk wordt teruggegeven aan Mauritius. Daar was Trump natuurlijk niet zo heel blij mee, omdat daar een belangrijke Amerikaans-Britse vliegbasis is. En dan is Starmer natuurlijk ook nog een man die niet begiftigd met al te veel charisma ook heel makkelijk een mikpunt van spot kan worden van Trump. Tegelijkertijd werd eigenlijk in het begin van die relatie gezegd en gezien dat Starmer dat best goed deed door een beetje te slijmen. Zoals,
0: met die brief van Charles, very special.
1: Rutte dat deed, maar inderdaad, wat doe je dan? Je zet het Koningshuis in. Ja. Nou ja, en dat vindt Trump natuurlijk fantastisch, want het Koningshuizen en Koningen, dat is waar hij nog tegen, een van de weinig dingen waar hij nog tegenop kijkt.
0: Dus kwam er dat staatsbezoek.
1: Ja, nou ja, dus dat liep goed. En inderdaad, de laatste half jaar werd dat weer een stukje slechter. Nu hebben we, vorige week was het, anderhalve week geleden, de top bij de Verenigde Naties, waar Burnham en Trump elkaar voor eerst ontmoeten. En dat wordt over het algemeen gezien toch wel als een groot, in ieder geval in Groot-Brittannië, als een groot succes, diplomatiek succes. Al was het maar omdat Trump geen rare dingen zei.
0: Mm-hmm. En hem niet nadeed.
1: Precies. En Burnham toch redelijk goed overeind bleef en een klap op zijn schouder gaf. Ja. En verder geen grote problemen veroorzaakte.
0: Nee, tegelijkertijd is er dat verhaal van die Britse luchtmachtbasis Fairford. Daar staan Amerikaanse bommenwerpers die vanaf daar ook werden ingezet tegen Iran. Dat was vorige week, was dat verhaal van die bestelbusjes die 's nachts door een boerin werden gesignaleerd. Ja. De hele buurt werd geëvacueerd, want dat zou de voorbereiding kunnen zijn op een terroristische aanslag. Inmiddels zijn de verdachten volgens mij vrij, zijn er ook geen wapens gevonden, dacht ik. Het is een beetje een onduidelijk verhaal in ieder geval. Maar nu heeft Amerika, nieuws van nu, de 12 bommenwerpers daar weggehaald, of gaan ze weghalen vanwege nieuwe dreiging vanuit Iran. Ja. Al dus de Amerikanen. Dat zet zo'n verhouding ook op scherp, of niet? Of is het gewoon een incidentje?
1: Dat is altijd heel gevaarlijk om te zeggen dat het een incidentje is. Kijk, in een normale relatie gebeuren dit soort dingen en dan je kunt het weghalen en daar verder geen big deal van maken. Ja. Bij Trump weet je het nooit helemaal. Voor hetzelfde geld roept hij van, kijk, zie je wel, als jullie gewoon meteen vanaf het begin ons de gelegenheid hadden gegeven om vanuit het Verenigd Koninkrijk aanvallen uit te voeren op Iran, dan was dat misschien minder een probleem. Of wat dan ook, wat voor rare kronkels die hij dan ook had kunnen bedenken. Want dat stak hem natuurlijk wel, dat Starmer vrij lang dat tegengehouden heeft. Uiteindelijk heeft Starmer dat, geloof ik, een paar maanden geleden, of sinds maart, toch toegestaan. Nou, dat heeft de relatie in principe wel weer verbeterd. Dit zijn natuurlijk in principe dingen die verder de relatie niet per se...
0: Dat heeft niet zo'n invloed op. Nee. Want als we het over dat militaire aspect hebben, Londen, Engeland, machtig militair land ook, nucleaire macht ook. We dachten altijd onder de veiligheidsparaplu van de Amerikanen te leven tot het einde der dagen. Daar zijn nu twijfels over. Zouden we onder de paraplu van de Britten mogen schuilen, denk je?
1: We zijn natuurlijk gewoon lid van de NAVO. En er is een tijdje geleden, een jaar geleden, is er eigenlijk een soort van bondgenootschapje gesloten tussen Frankrijk, Duitsland, Engeland. Je kunt zeggen, die zijn toch al bondgenoten, maar dat is nog eens een keer extra bevestigd. Waarin ook werd gezegd van, en eigenlijk heeft dat alles te maken met het wegvallen van die, of het minder worden van die veiligheidsgarantie van de VS. Dat als het ene land wordt bedreigd in zijn veiligheid, dat de andere twee dan ze zullen helpen. Dus dat is een soort van mini artikel 5, zou je kunnen zeggen, waarin nog een keer wordt benadrukt van, wij steunen elkaar echt.
0: Straks wil ik toch wel weten hoe we dan dat militaire aspect kunnen invullen vanuit de Europese Unie. Eerst naar Thomas van Zijl, die hier een militair groen binnen is komen stappen.
4: Ja, helemaal in de stemming. Weerbaarheid zit ook in je garderobe.
0: Ja, nou, goed dat jij je aanpast dan. Om 11 uur ga je BNR Zaken doen.
4: Gaat het over AI, Art?
0: Zo, verrassend.
4: Ja, we krijgen vanuit België steun nu. Element 61, dat is een consultant die bedrijven helpt om hun data beter te gebruiken en er ook een flinke saus AI overheen giet. Hebben we echt Belgische assistentie nodig? Of zijn er in Nederland wel genoeg consultants? Daar ga ik over praten met een van de partners van dat kantoor. En het economenpanel is er onder andere natuurlijk over de algemene financiële beschouwingen en hoe het nu toch verder moet met Box 3.
0: Of 2.
4: Voor een deel verdekt door Box 2. En op kleine spaar, dus nu wel kleine spaar. Ik vind het leuk. We gaan er naar luisteren, toch? Jawel, om 11 uur.
0: Ik vind het altijd leuk om naar jou te luisteren. Dus die zucht was zeker niet op jou gericht. Maar het is wel zo'n eindeloos debat. Waarbij we de zoveelste tussenstand gaan opmeten.
4: Dat is ook zo. Maar als je dan toch die tussenstand moet doornemen, dan het liefst
0: bij jou.
4: Toegelicht
0: bij
4: door
0: en met jou.
4: En met mij.
0: Zo is het zeker. Ja. Thomas, ik ga luisteren.
4: Dank u.
0: Tot zo.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Casper Kerkels, historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit. Focus op het Verenigd Koninkrijk. En dat komt mooi uit, want dat land bespreken we vandaag. Ik zat in voorbereiding op dit gesprek nog even te kijken naar dat Verenigd Koninkrijk zelf, wat toch ook allerlei delen eigenlijk uit weg willen. Schotland, Wales zijn we allemaal oproepen om toch onafhankelijk te worden opnieuw.
1: Ja, dat is iets fascinerends. En eigenlijk zie je daarin, als je nou heel diep induikt in van wat die Brexit, hè, van, die kwam toch een beetje uit de lucht vallen in de zin van dat er is in de jaren 70 is er een referendum geweest over wel of niet in de EU. Dat waren vooral politici die zich daarmee bezighielden. De bevolking was daar niet zo in geïnteresseerd. Mm-hmm. Dat was in rondom Brexit natuurlijk wel anders. Hè. Dat verscheurde echt families. Het was echt een nieuwe politieke scheidslijn die de oude scheidslijnen van etniciteit, klasse, religie volledig overstegen.
0: Was het stereotype ook oud versus jong? Want dat plaatje werd toen vaak gedeeld. Als het aan jonge kiezers had gelegen, waren ze binnen Europa gebleven.
1: Ja, je zag een aantal karaktertrekken in de typische Brexiteer of de typische Remainer. Leeftijd was een hele belangrijke voorspeller. Tegelijkertijd ook opleidingsniveau. Dus hoogopgeleide met name voor blijven in de EU. Het werd ook gezien als een soort opstand van de mensen die die niet goed meekwamen met de globalisering. Tegen de elite, zo werd het ook heel erg gepresenteerd. Een soort wraak op heel veel niet-stemmers die al waren afgehaakt, die uiteindelijk toch tegen gingen stemmen.
0: Ja. En dat heeft ook invloed gehad op Schotland en Wales, die hangen naar de onafhankelijkheid.
1: Wat je eigenlijk zag, kijk, het Verenigd Koninkrijk is een politiek gezien ook een land waar met behoorlijk veel achterstallig onderhoud. Op het gebied van de welvaartsstaat, investeringen in publieke sector is in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar echt behoorlijk uitgehold. Mm-hmm. En aan de andere kant, en dan komen we inderdaad op die landsdelen. Het is natuurlijk een verenigd koninkrijk. De constitutionele inrichting van dat land en de manier waarop die landsdelen wel vragen om meer autonomie, maar heel mondjesmaat krijgen. Die problemen die zijn eigenlijk extra geprojecteerd op Brussel, op Europa. Dat was de bron van alle kwaad. Terwijl er eigenlijk inderdaad allerlei problemen zijn in dat Verenigd Koninkrijk, die, ja, waarvan je ook zou kunnen zeggen, ga die eerst oplossen. Dan ben je al een heel stuk verder. Dat haalt misschien ook een hele belangrijke voedingsbodem weg voor een soort populistische reactie richting Brussel, die natuurlijk een makkelijk slachtoffer is, en met de bureaucraten daar. En je ziet dat zo'n Burnham, die heeft dat dus wel geroepen. Hij roept het, hij moet het nog waarmaken. Maar de belangrijkste punten die hij naar voren brengt is: ik wil 40 jaar neoliberalisme onder Thatcher terugdraaien. En ik wil decentralisatie. Dus ik wil de steden, niet alleen Noord-Engeland, maar ook Schotland, Wales, Noord-Ierland, wil ik meer autonomie geven om meer controle te krijgen op hun dagelijks leven.
0: Ja. Als je nou naar, we hadden het over de identiteit van de Britten. Ze kijken veel naar het verleden. Soevereiniteit is belangrijk. En die van ons. Je ziet hier op het vasteland, het continent, zoals we het zien, zie je een vorm van zenuwachtigheid ontstaan. Door die Russen die, zoals je zegt, op de deur kloppen. De dreiging die toe lijkt te nemen. Het feit dat we minder op Amerika lijken te kunnen rekenen. Dus je voelt hier een soort nervositeit. En mensen die op zoek gaan naar manieren om daarmee om te gaan. Samenwerking bijvoorbeeld. Dat sentiment, speelt dat ook in Engeland eigenlijk?
1: Absoluut. Kijk, er zijn weinig landen die zo'n sterke bondgenoot, zo'n sterke band voelen met Oekraïne als het Verenigd Koninkrijk. En ik heb ook nagedacht van waar zit hem dat nou in? Ik denk ook, Nederland heeft dat natuurlijk ook, hè? En bij Nederland kun je heel makkelijk aanwijzen, een heel belangrijke punt waarin dat duidelijk werd, was natuurlijk die MH17 ramp. Waarin je gewoon ziet wat die dreiging in de praktijk betekent. Mm-hmm. En ze hebben dat op een wat kleinere schaal in het Verenigd Koninkrijk ook meegemaakt in 2018. Ik weet niet of je het kunt herinneren. Er was toen een contra-spion die vergiftigd werd.
0: Er was zo'n hele sloot aan Russen die vergiftigd werden.
1: Precies, ja. En dat, maar dat, die
0: of het ramen vielen en zo.
1: Ja, en die in 2018, dat was echt een soort omslagpunt. En
0: Die Skripal.
1: Ja. En zijn dochter. En die heeft het overleefd. Dat heeft echt, wat ik net al zei, hè, van het is volstrekt consensus om de Oekraïners te steunen. En het belang daarvan, dus ook wat je nu ook ziet van het belang van de uitgaven van defensie verhogen en zo. Nou, dat moet natuurlijk ook van de NAVO, maar dat voelen ze ook heel erg zelf. Dat moet, dus je ziet ook afspraken met bijvoorbeeld de Finnen, de Nederlanders en de Britten.
0: Ja.
1: En de Polen die zich daarbij hebben aangesloten. Nou ja, je kunt Polen en Finland begrijpen, omdat die natuurlijk aan de grens van Rusland zitten. En Nederland en Groot-Brittannië, dat heeft dus echt te maken, denk ik, met het feit dat ze zo heel bewust iets hebben meegemaakt van die dreiging.
0: Ja. En het feit dat ze, zoals jij in je geschiedenisles aantoonde, al 1000 jaar soeverein zijn. Ja. Niemand heeft Engeland bezet.
1: Nee.
0: Geeft dat een ander gevoel? Zijn ze daardoor misschien minder, nou ja, ik noem het woord zenuwachtig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zijn ze daardoor misschien meer overtuigd van hun eigen kunnen?
1: Ik denk de Britten, de laatste 10 jaar merk je eigenlijk dat ze vooral zijn gaan twijfelen aan hun eigen, ik bedoel, de zelfverzekerdheid die ze hadden en die dus ook achter die oud-campagne in Brexit zat, die lijkt volslagen verdampt. Ze zitten met hun handen in het haar, ze weten eigenlijk niet goed. Ze hebben wel het gevoel van er moet iets gebeuren, maar wat en hoe precies.
0: En dat is sinds Brexit?
1: En dat is eigenlijk sinds Brexit, ja. Ja, dus dat gevoel van we kunnen het en we kunnen het alleen is.
0: En is dat dan omdat die zondebok is weggevallen? Wat je zei, ja, Brussel was de zondebok.
1: Dus je kunt het nu niet meer op Brussel afschuiven.
0: Het ligt nu aan jezelf.
1: En opeens blijkt het niet het paradijs te zijn uitgebroken. Mm-hmm. Dus ja, dan kun je eigenlijk maar naar één iemand kijken, en dat is naar jezelf.
0: Mm.
1: En natuurlijk in het begin werd natuurlijk gezegd van ja, maar dat ligt aan de mensen die toch nog tegen Brexit waren. En die hebben het te veel tegengehouden. Of we moeten een tijd geven. Maar we zijn nu 10 jaar verder. En je merkt eigenlijk, wat ik al zei, dat sinds een jaar of 6 er een hele stabiele meerderheid is die echt zegt van dit was een verkeerde beslissing. Dat is voor mij wel een teken dat. En dat is misschien in die zin een blessing in disguise. Als je denkt van we moeten misschien. Of je hoopt op wat meer samenwerking. Is dus ook dat hun interne zelfvertrouwen aan het afbrokkelen is.
0: En dat is goed voor samenwerking.
1: Nou ja, zeker. Want dan heb je dus het gevoel, oké, we hebben bondgenoten nodig. En wat daar dus nog bij extra helpt, is
0: die onrust van buitenaf.
1: Ja, de onrust van buitenaf. En natuurlijk het vangnet dat de Verenigde Staten altijd is geweest. Ook dat is er niet. Of daar zitten gaten in.
0: Morgen gaan we een heel ander land bespreken. Japan ooit geweest?
1: Nee.
0: Ja, ik ook niet. Dus ik vind het interessant. Kasper
1: met Wie is de Mol?
0: Voor mij. Seizoen voordat ik meedeed. Ja, jammer genoeg. Ja. Alhoewel, we waren naar Nicaragua. Was ook niet verkeerd. Kasper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, is mijn gast morgen. We gaan het dus hebben over Japan. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, ik was wel benieuwd naar de premier die daar sinds oktober 2025, geloof ik, nu zit. Mm-hmm. Sanae Takaichi. Mm-hmm. Zij wordt de Iron Lady genoemd. En dat deed mij natuurlijk meteen denken aan Margaret Thatcher. Dat is geloof ik ook haar politieke held. En ik vroeg mij heel simpel af, is dat in haar beleid, in haar optreden als premier al zichtbaar? En wat doet dat met samenwerking met Europa of met andere gebiedsdelen? Want nou ja, Thatcher, I want my money back, was nou niet degene die bekend stond om een intense en vriendelijke samenwerking met partners zoals de EU. Dus ben benieuwd.
0: Nou, morgen ga ik de vraag stellen aan Kasper Wits. Tenminste, jij gaat hem stellen en ik ga het antwoord uit hem proberen te peuren. Als we het dan hebben over die premiers, Andy Burnham, nu dus, nou, nog niet zo lang. Hoe lang gaat hij het volhouden, denk je?
1: Ja.
0: Ze wisselen nogal wel eens.
1: Dat is absoluut waar. Wat mij opvalt is dat er is een vermoeidheid ook binnen de Britten van, nou ja, laat iemand nou gewoon even, laten we die kans geven en laten we die echt, laat die iets doen. Laten we hem een tijdje laten zitten. Maar wat mij opvalt is dat hij, en daar heb ik me echt over verbaasd. Er werd al wel genoemd dat hij charisma had, maar de manier waarop hij zich nu in de afgelopen 2 maanden, want hij zit er pas 2,5 maanden, dat is echt indrukwekkend in dat opzicht. De manier waarop hij communiceert, politiek gezien.
0: Misschien gitaar spelen ook. Ja, weet ik wat allemaal.
1: Hij doet bijna alles goed. Je hoort ook mensen. Onder Starmer was dat vertrouwen in de politiek echt volledig verdampt.
0: Yeah.
1: Dat is nu gewoon binnen 2,5 maand is dat voor een heel groot deel terug. Yeah. Omdat mensen het gevoel hebben, hij begrijpt ons. Hij kan normaal met ons communiceren, met gewone burgers. Hij snapt hoe wij naar politiek kijken, wat er opgelost moet worden. Hij kan het communiceren. Dat is nog iets anders dan het daadwerkelijk.
0: Dus wat dat betreft heeft hij goede papieren.
1: Hij heeft een enorm krediet nu.
0: Oké. Okay. Ja. Kasper Keels, dank u wel. Het was een genot om mee te mogen luisteren. Historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit. Dank voor de komst vandaag.
1: Heel graag gedaan.
0: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Bijvoorbeeld hier over crypto van vorige week van Diana Matroos. Doe dat vooral in onze eigen app. Maar blijf nu lekker luisteren naar Thomas van Zijl. Want die gaat het over box 2 en 3 en 4 en 5 en weet ik wat allemaal hebben. En BNR Zaken doen. Tot morgen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
11: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
17: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
28: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
29: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd voed en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
30: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
31: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
32: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
33: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
34: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
35: Nu in de BNR-app.
4: De Europese zorgsector bereidt zich voor op noodsituaties. In het tweede kwartaal werden opnieuw minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. En van miljoenen Denen is persoonlijke data gelekt. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bianca Damink zit bij de ANWB. Bianca, hoe druk is het op de weg?
36: Nou, er staan nog altijd een paar files. In de meeste gevallen heb je ook enkele minuten vertraging. Maar wat opvalt is de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten vertraging. Dat heeft met een ongeluk te maken. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Dordrecht een kwartier in de file. Dat komt door een spoedreparatie. Dat is op de parallelbaan. Er staat nu 7 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij 3,7. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 5,9.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Rennelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. De Deense regering zoekt uit wie er achter de hek zit, waarbij miljoenen gegevens uit het bevolkingsregister zijn gestolen. Vrijdag kwamen ze erachter dat een bedrijf in het register had zitten neuzen. Toegang werd geblokkeerd en Denemarken zou het registreren nu extra beschermen tegen hackers. En in Nederland haalden brillenketens al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen waarmee je stiekem kunt filmen voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan het weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zometeen het economenpanel met grote onderwerpen. De algemene financiële beschouwingen en de toekomst van Europa. Dus luisteren.
0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
3: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Unbelievable.
8: Unique. Oh yes.
7: Incredible.
10: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
11: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
10: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
11: Nou, praten over tech.
10: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
11: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
19: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
23: Wil je weten wat er speelt
24: en of waarom?
25: In de BNR-app.
26: Luister je ook live naar onze programma's.
27: Download de BNR-app.
37: En blijf scherp.
38: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
39: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over de algemene financiële beschouwingen in het economenpanel. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujekic. En Maarten Molenaars komt langs. Hij is van Element 61 over de uitbreiding van het AI-adviesbureau naar Nederland. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Vandaag moeten minister van Financiën Heijnen en staatssecretaris Ilko Ehrenberg naar de Eerste Kamer om uitleg te geven over de uitgestelde plannen over Box 3. Tijdens de algemene financiële beschouwingen bleek dat er op de lange termijn een dekkingsgat van zo'n 7,7 miljard is. Dus een flinke opgave, zegt onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
40: Weten de wet werkelijk rendement? Dat voorstel was al door de Tweede Kamer heen, maar ligt nu geparkeerd bij de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer zegt, wij zijn geen parkeerplaats. Op een gegeven moment moeten we echt door.
4: Stand van de AEX op dit moment 0,4% in de plus. En dat betekent 1112 punten. Om even naar ene meer van onze beursnerd.
41: Economenpanel.
4: De Nederlandse industrie presteert de afgelopen maand beter dan verwacht. En ook na de algemene financiële beschouwingen zijn er nog veel vragen over hoe het kabinet alle plannen gaat betalen. Marieke Blom en Steven Brakman, de een hoofdeconoom bij ING, de ander hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zijn de leden van het panel. Welkom.
42: Dankjewel.
4: Snel praten, want we hebben grote thema's te bespreken. Onder andere de algemene financiële beschouwingen. Marieke, ik begin met een algemene vraag. Zijn daar de goede dingen besproken of had het over iets anders moeten gaan?
7: Nou, ik heb als econoom wel moeite om er naar te luisteren. En we gaan het daar zo uitgebreider over hebben. Maar wat ik heel erg merk is dat er een soort notie is van dat mensen niet snappen van ja, je geeft een bepaald bedrag uit. Daar moet je ook belastingen bij ophalen. En dan kan je beter maar met elkaar een gesprek hebben over de vraag hoe kan je dat nou zo goed mogelijk doen. In plaats van iedere keer maar een poging doen om die hete aardappel door te schuiven naar een andere groep die dan het minst hard protesteert. Vind ik moeilijk om naar te luisteren.
4: Maar dat is meer politiek dan economisch.
7: Dus kijk, de politiek is ook hier zeg maar de overheersende factor. Kijk, als je dit aan een groep economen vraagt en je zegt van jongens, hè, we willen een bepaald bedrag bezuinigen over de komende tijd, want we hebben een hele hoge defensierekening liggen, dan komen economen met maatregelen waarmee je ook de economie nog kan ondersteunen daarmee. Ja, dat zie ik politiek op dit moment op geen enkele manier overwogen worden, laat ik het zo
4: zeggen. Heb jij er ook met lange tanden naar gekeken, Steven, of helemaal niet gekeken? Is misschien ook gezond?
8: Nou, ik ben het met Marieke eens. Het proces is rommelig, maar er zitten ook wel goede dingen aan. Dus de discussie is toch wat verschoven van gaan we over links of over rechts naar wat meer fundamentelere discussie. Dus denk aan de discussie over box 3. Nou ja, dat wijst toch in de richting van een ietsje fundamentelere discussie over het belastingstelsel. En het zou mooi zijn als de Kamer dit proces aangrijpt om ook naar het belastingstelsel als zodanig te kijken.
4: Ja, maar dat zeggen we toch ook al 40 jaar, 50 jaar
8: misschien?
4: Jawel,
8: maar we hebben nu een minderheidskabinet. En enigszins paradoxaal zou je kunnen zeggen, de oppositie doet nu volwaardig mee. Dus normaal gesproken worden ze altijd op een beleefde manier genegeerd. Maar nu discussiëren ze mee. En dat zou best eens een keer een verandering kunnen zijn. Dus denk na over het belastingstelsel, dus meer belasting op vermogen, minder op arbeid. Denk ook over de grote kostenposten die op ons afkomen. Klimaat, vergrijzing, de zorg.
4: En de eerste contouren ervan heb jij echt de afgelopen dagen gezien?
8: Heel, heel bescheiden. Door die discussie over box 3. Dat is toch wel een fundamentele discussie. Het gaat over gedoe op de vierkante millimeter. Of die grens ietsje hoger of ietsje lager moet zijn. Maar dat er een discussie is over belasting op vermogen. Nou ja, pak dan alles vermogen mee. Dus ook huren, dividenden, wat heb je, rente. Dan ga je de goede kant.
4: Maar dan wordt de discussie ook meteen een stuk lastiger, denk ik.
8: Jawel, maar het minderheidskabinet, dat is het paradoxale waar ik net op wees. Je praat nu in het hele kabinet over dit soort, de hele Kamer over dit soort zaken. En dat zou ook wel een kans kunnen zijn. Of die kans gegrepen wordt, dat betwijfel ik helaas. Maar het zou kunnen.
4: Nou, het is wel verfrissend om er op die manier eens een keer een blik op te werpen, Marieke.
7: Ja, nou zeker.
4: Het begin van iets groots, iets moois misschien.
7: Nou, maar misschien moeten we het dan even concreet ook hebben wat economen daar dan mee bedoelen. Want ik denk dat er heel vaak het gevoel is dat dit een rechtvaardigheidsdiscussie is. En ik wil toch namens de economen community van Nederland nog één keer uitleggen hoe we het bedoelen. En hoe we het bedoelen is, aan de ene kant, het wordt een bedrag vastgesteld wat we gaan uitgeven met z'n allen. En dat stellen we even vast, wat dat bedrag ook is. Dan ga je vervolgens als econoom graag optimaliseren hoe je dat bedrag binnenhaalt. Op zo'n manier dat het de economie zoveel mogelijk ondersteunt. Want dan kan het misschien wel zijn dat je aan de ene kant wat meer belasting gaat betalen op een bepaald gedeelte, maar ergens anders krijg je dat terug. En je kunt het ook terugkrijgen in de vorm van hogere groei. Nou, concreet, wat bedoel ik daarmee? We heffen in Nederland weinig belasting op de woning, wat een enorm grote vermogenscomponent is. We heffen weinig belasting op pensioen, wat een enorm grote vermogenscomponent is. Beide componenten zijn illiquide, zoals dat heet. Dat betekent dus dat mensen niet bij dat geld kunnen. En ze zijn enorm opgelopen. Dus mensen gaan maar door en door en door om hun geld in de eigen woning te stoppen. Dan heb je daarnaast nog het vrije financiële vermogen. Daar gaat box 3 over. Maar mensen hebben ook nog ontzettend veel geld in box 2 in de eigen onderneming zitten. Dus alles bij elkaar heeft Nederland gewoon ongelooflijk veel geld opgepot op een manier waarop het niet liquide is, dus we er niet bij kunnen, maar ook op een manier waardoor het niet stimuleert dat we het investeren in onze eigen economie. En daardoor heeft Nederland bijvoorbeeld al jarenlang een spaaroverschot. Dus dat geld hoopt zich maar op en op en op. Terwijl wat je zou willen is dat dat geld gewoon in de vorm van bijvoorbeeld bedrijvigheid in de Nederlandse economie terechtkomt. Dat het in de vorm van infrastructuurinvesteringen in de Nederlandse economie
4: terechtkomt. Maar heb jij de afgelopen dagen dan een startschot gehoord dat er toe zou kunnen leiden dat dat geld in beweging komt? Dat dat ten goede komt aan de economie?
7: Nou, helaas, ik heb denk ik anders geluisterd dan Steven. Ik heb het dus niet gehoord. En sterker nog, wat ik gehoord heb is een gesprek over wat nou kleine spaarders zijn. En daar zakt echt mijn broek van af. Want beste mensen, ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens is op dit moment wordt aangeslagen in box 3. En mogelijkerwijs zou dat richting de 15% of 20% van de Nederlanders kunnen
4: mediaan gaan. Dus dat is het middelste getal, geloof ik, in een hele reeks, ligt op 21.500 euro. Ja, als je het hebt over bank, het spaarsaldo.
7: Ja, dat is inderdaad wat er op bankrekening zit. Dus 50% van de mensen heeft minder dan 21.500. Van de huishoudens heeft minder dan 21.500 euro op de bankrekening. He, terwijl we hebben het hier over het mogelijk verlagen van die grens naar 60.000 euro per huishouden.
4: Dus hoeveel mensen hebben hier dan tussen haakjes last van?
7: Ja, ik weet het niet exact, maar ik schat tussen de 5% en 10% van de huishoudens. Hè, dus er werd wel gezegd ook 1 miljoen mensen. Maar het is echt een klein deel van de huishoudens waarvoor dit dan inderdaad eventueel effect heeft.
8: Ja, ik ben er met Amerika. Kijk, het belastingstelsel is, je hebt geld nodig voor wegen en defensie en veiligheid, al die dingen. En dat wil je op een zo min mogelijk verstorende manier doen. En je wil ook nog beleid voeren. Dus dingen voor elkaar krijgen in de economie. Maar je moet ook geen dingen door elkaar halen. Dus het activeren van de besparingen, dat is nou niet zozeer een onderdeel van het belastingplan. Dus het is goed dat het geactiveerd wordt, daar ben ik helemaal met je eens. Dus denk aan het Nationaal Investeringsinstituut, wat nu in de startblokken staat. Nou ja, dat zou je kunnen.
4: Maar je kunt belastingen wel zo inrichten dat het misschien niet alleen maar nutteloos staat te doen. Ach, daar nou Steven.
8: Dus als je, dus de overheid die wil nu start-ups helpen met makkelijke financiering. En dat zou je kunnen koppelen aan een beleggingsmogelijkheid, dat je dat geld activeert. En dat zou heel goed zijn. En dat moet je dan fiscaal op een goede manier aantrekkelijk maken. Dus dat zou kunnen. Maar wat ik hoop, en wordt al jaren gesproken over het belastingstelsel, pakt dat nu eens aan. Nou ja, en nu in dat minderheidskabinet, ik hoop dat lukt, denk het niet, maar
9: laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Work

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Wel op dit moment in ieder geval op de agenda zitten.
2: Nou, daar is er inderdaad al het nodige gezegd over de sociale zekerheid en of daar wel of niet aan getornd mag worden. Dat is de reden dat ze elkaar woensdag toch weer aan één en dezelfde tafel treffen. Maar ook daarvoor moet nog wel dekking gevonden worden. Daar is een gat ontstaan. En dan wordt er gezegd, ja, dan moet het toch maar van verschillende departementen komen. Onder andere onderwijs zou stevig aan de beurt komen. Begrijp jij dat dat dan toch weer via deze methode gebeurt, Marieke?
3: Nou, ja, als econoom natuurlijk niet. Hè. Dan wil je zeggen, kijk, onze PISA-scores kachelen achteruit. Dat doen ze overal, maar dat doen ze bij ons nog erger. Dus als ik nu als econoom nadenk over de lange termijn toekomst van Nederland, is dit gewoon echt een zorgelijk punt. Dit zijn de mensen die in de toekomst het geld moeten verdienen voor ons. Hè, en zij moeten gewoon goed voorbereid aan de start komen. Wil dat zeggen dat er geen enkele ruimte is om op zo'n onderwijsbegroting dingen optimaler te doen dan ze nu gedaan worden? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En sommige van die oplossingen voor die lage PISA-scores hoeven ook niet eens per se geld te kosten. Want hè, wat de OECD daarover aangeeft, hè, experts die daar lang mee bezig zijn geweest, die zeggen, nou, er wordt in Nederland wat weinig gebruik gemaakt van wat dat dan heet evidence-based methode. Want iedere school gaat een beetje zijn eigen gang in Nederland. Nou, dat is niet per se een kosteningreep, maar dat gaat wel over de vraag hoe wij in Nederland het zo voor elkaar krijgen dat in de klassen op de best mogelijke manier onderwijs wordt gegeven. Ja, en dat hebben we nu niet georganiseerd op die manier. Tijd om daar een gesprek over te hebben, hoeft niet over euro's te gaan.
2: Zodat die mensen uiteindelijk bij jou in de collegezaal komen, Steven.
1: Ja, bezuinigen op onderwijs is een slecht idee. Dat moet je niet doen. En het gekke is dat in deze discussie eigenlijk niet wordt gesproken over de olifant in de kamer. En dat zijn de defensieuitgaven. Dus de Rekenkamer en het CPB die waarschuwen dat die bedragen gigantisch zijn. En vooral dat ze heel snel stijgen. Dus beide instituten die wijzen erop dat hier verspilling dreigt.
2: En die stijgen dan omdat veel bedrijven, partners van Defensie, daar een slaatje uit denken te kunnen slaan?
1: Ja, dat kan. Dus het beroemde voorbeeld uit de VS, dat er een wc-bril werd gekocht voor $1,000. Dus dat soort rare dingen krijg je dan. Maar in ieder geval, waar die instituten meer serieus op wijzen, is dat er onderuitputting dreigt of verspilling. Dat er veel te veel geld beschikbaar is nu op dit moment. Nou ja, dat zou je ook kunnen gebruiken in de discussie die nu gaande is in de Kamer over die bezuiniging. Dus doe het ietsje rustiger en veel verantwoordelijker.
2: We gaan van het onderwijs naar een andere patiënt. Of misschien is het geen patiënt. Europa in deel 2 van dit panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Marieke Blom en Steven Brakman zijn de leden van het economenpanel. De Europese economie, zou je denken, komt verder onder druk te staan. Afgelopen week lazen we onder andere dat de inflatie in de eurozone is gestegen tot 3,8%. De spread, dat is het renteverschil tussen de Franse en de Duitse obligaties, steeg tot 152 basispunten. De euro staat op een heel laag punt. Maar we beginnen natuurlijk met Marieke's missie. Van de Wall Street Journal tot BNR. Je vertelt aan iedereen die het wil horen dat het wel meevalt met hoe slecht het eraan toe gaat in Europa.
3: Ja, wat ik zeg is, het is een half vol glas. Er komen heel veel uitdagingen op Europa af. Maar als je de kranten leest, dan zou je denken dat alleen dat half lege deel van het glas aan de hand is. Want daar gaan kranten nu eenmaal over. En wat ik denk is dat we als Europeanen, met name eigenlijk onder elkaar, het wat vaker moeten hebben over het half volle gedeelte van het glas. Daar gebeurt namelijk van alles. Het beeld van Europa als een continent wat zo goed als stilstaat is totaal onjuist, hè? Is echt een overdrijving van de werkelijkheid. En ik denk dat het Europeanen veel meer vertrouwen zou geven wat goed kan zijn voor ons bedrijfsleven, omdat het meer gaat investeren daarvoor door wat goed kan zijn voor onze consumenten die zich dan wat kunnen zorgen.
2: Wat borrelt er allemaal in dat halfvolle glas?
3: Ja, nou, ik denk een eerste aspect, hè, mensen maken zich vaak erg veel zorgen over demografische ontwikkelingen en zijn er dan van overtuigd van, nou ja, we hebben straks minder en minder mensen, maar tegelijkertijd hebben we ook een enorm sterke stijging gehad van de arbeidsparticipatie in Europa. Overal in Europa, juist ook in de zuidelijke landen, hebben we het erg weinig over, maar Italië en in Spanje is dat bijvoorbeeld heel sterk gebeurd. En daarnaast hebben we veel hoger opgeleide mensen dan we in het verleden gehad hebben. Ik ben net in Polen geweest bijvoorbeeld. En daar zie je gewoon dat het opleidingsniveau in een, zeg maar, eigenlijk 2-3 decennia zo ontzettend sterk gestegen is dat zij daar nu een beroepsbevolking hebben die gewoon veel hoogwaardiger is dan in het verleden het geval is geweest. En dus wordt vaak gezegd van Europa

0: Europa is eigenlijk verdoemd door de demografische ontwikkelingen. Nou, ik denk dat we het vaker moeten hebben over hoe positief arbeidsparticipatie en opleidingseffecten zich bijvoorbeeld ontwikkeld hebben over de afgelopen decennia.
1: Steven, jij kreeg al goede zin van de algemene financiële beschouwingen. Nou, dan zal je humeur hier ook behoorlijk van opkikkeren, denk ik.
2: Ja, ik ben het eens met Marie. Nou. Dus zij wijst er met kracht op in het stuk in de Wall Street Journal. Dat is een mooi stuk. The Economist die wijst er ook op deze week in een stuk over Europa. En ook daar wordt eigenlijk een pleidooi gehouden voor dat halfvolle glas. Dus de industrie heeft banen verloren, maar dat is heel erg geconcentreerd. Met name zit dat in Duitsland, in de auto-industrie. Dus van het verlies van banen zie je eigenlijk dat, 80% vooral in Duitsland plaatsvindt. In Europa breed valt het eigenlijk wel mee. Je ziet ook dat in de farma bijvoorbeeld, in de luchtvaartindustrie, elektrificatie, dat daar de werkgelegenheid groeit. Dus daar valt het ook mee. En wat ik mooi vind, waar de Economist ook op wijst, er is nu een soort China-bashing aan de gang. Dus China is de grote schurk op dit moment in de globalisering. En daar moet je ook een kanttekening bij plaatsen. En waar ze op wijzen in datzelfde stuk, is dat een deel van die producten uit China die zijn goedkoop. Daar heeft vooral de Duitse auto-industrie last van. Hè. Vandaar dat daar die werkgelegenheidseffecten groter zijn. Maar voor het overige exporteert China intermediaire producten, onderdelen, waar we met z'n allen van profiteren. En die het concurrentievermogen van Europa versterken. Dus daar wordt ook met kracht op gewezen. Dus eigenlijk is ook de handel met China, dat is een typische internationale economenopmerking, is voor het belangrijkste deel eigenlijk best gunstig. Dus er zijn een aantal problemen, de subsidies en al die geschillen die bij de Wereldhandelsorganisatie lopen. Maar gemiddeld genomen is het positief. Dus ik ben het helemaal eens met Marieke. Het glas is eigenlijk al vol.
1: En voordat mensen denken, joh, ze hebben het wel heel erg gezellig daar over Europa in dat radiostudiootje, maar er zijn toch ook problemen? Die zijn er wel degelijk.
0: Ja, zeker zijn die er. En we zien dat natuurlijk op dit moment met Frankrijk, dat er eigenlijk een politieke impasse is. We hebben eigenlijk in Nederland ook een politieke impasse als het gaat om de overheidsfinanciën. Maar in Frankrijk erop en erover. En daar zie je dat de overheid eigenlijk voor komend jaar een tekort op de begrouting zou hebben van 6,5% van
1: hebben
0: het BBP.
1: Hebben ze niet teruggesnoeid, Wordt 5%.
0: Wordt 5%, inderdaad. Dus en dat hebben ze dan met moeite gedaan. En daarvan is de hoop dat ze dat dan nu inderdaad door het parlement krijgen. Zeg ik toch nog even bij, omdat we ons vaak vergelijken met de Verenigde Staten. Alleen Frankrijk komt daarbij in de buurt van het tekort wat ze in de Verenigde Staten al jarenlang hebben, waar die economie van hen zo goed opdraait.
1: Maar waar het ook wel in toenemende mate over gaat, dat een keer een probleem gaat worden, dat financiële markten daar nerveus van worden.
0: Precies. Dus als wij naar Europa kijken, dan beginnen mensen vaak te zuchten over dat we zo enorm beladen zijn met schulden. Maar als je naar het gemiddelde van Europa kijkt, naar de EU als geheel, dan zit je op een overheidsschuld ten opzichte van het BBP in de orde van 80%. Dan neem ik de hele EU daarbij mee. Maar Frankrijk is daarbinnen wel degelijk een probleem. Het oplopen van de spread in Frankrijk maakt het moeilijker voor die economie. Maakt de overheidsfinanciën, die moeten die renterekening wel betalen. Die maakt het voor bedrijven lastiger om te ondernemen. Maar ook dit even in een bredere context geplaatst. Die spreads zijn bijvoorbeeld voor Italië in het verleden nog veel hoger opgelopen. De spreads van Italië en van Spanje lopen weliswaar mee op, maar komen lang niet zo hoog uit als zij in het verleden geweest zijn. En dat zijn voor de stabiliteit van Europa toch hele belangrijke zaken.
1: Dus wordt Frankrijk een Europees probleem of blijft het vooral een Frans probleem?
0: Nou, dat laatste is eigenlijk te hopen. Want op het moment dat de financiële markten met name Frankrijk eruit pikken, krijg je eigenlijk dat die correctie, die politiek heel lastig te maken is, dat die wordt afgedwongen door de financiële markten. En vooralsnog gaat de druk met name die kant op.
2: Dat laatste is vooral een probleem, dat die financiële markten het op hun heupen krijgen. Dat die ineens Frankrijk als groot probleem zien en dat die rente verder doorstijgt. Dus op dit moment zie je dat Frankrijk een grote staatsschuld heeft. Het begrotingstekort neemt toe. En met name de snelheid waarmee dat gebeurt en ook de rentestijging en de toename van die spread is een probleem. Dus Frankrijk is wel degelijk een probleem. Dus op dit moment, volgend jaar zijn er verkiezingen. Ze hebben ook een minderheidskabinet. De vraag is of ze al die maatregelen erdoor krijgen.
1: Spanning loopt nu behoorlijk op, hebben we de afgelopen week kunnen zien.
2: Zeker, dus elke keer als er een maatregel is die heel goed lijkt. Dus bijvoorbeeld de pensioenen. De pensioenleeftijd, die daar een stuk lager is dan in Nederland. Als daar maar iets over gezegd wordt, dan staan meteen de straten vol met protesterende mensen.
1: Dus, ook jongeren met name, hè?
2: Ja,
1: hebben we gezien.
2: Dus Frankrijk heeft, Marieke die wijst terecht op de vergelijking met de Verenigde Staten. Alleen de context is anders. Dus hier in Frankrijk wordt meteen zeg maar alle wegen geblokkeerd als er maar iets gebeurt. En dat zie je in de Verenigde Staten toch een stuk minder. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel een probleem is.
1: Steven, voorbereiding op dit panel wordt natuurlijk altijd ten zeerste aangeraden en ook gewaardeerd. Jij kwam hier binnen met een grafiek onder je arm. Ja, dan moet je leveren ook. Ja.
2: Ja. Ja, nee, de grafiek.
1: Oh, dat was een onderrondje.
2: Nee, het ging over
1: met de rest van Nederland.
2: Het ging over de opmerkingen over de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Daar wordt iedereen nu een beetje zenuwachtig over. Wat je doet, tenminste dat doe ik. Ik kijk dan naar het is economenjargon, de reële effectieve wisselkoers. Dus je moet niet zozeer naar de euro-dollar koers kijken, maar naar het gemiddelde van alle wisselkoersen met de euro en dan gecorrigeerd voor prijsverschillen. Nou, dan blijkt dat het eigenlijk met de euro best meevalt.
1: Dat glas, dat stroomt bijna over.
2: Ja, nou ja, in ieder geval, er is nu een headline. De Financial Times vanochtend. De euro zakt weer verder weg. Dan kijk je naar de reële effectieve wisselkoers, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Ja. Nou, ik denk ook breder. Hè. Ik heb ook een stuk geschreven over technologie, digitale technologie. En wij zetten onszelf hier als Europa dan snel al als de grote verliezers neer. Terwijl het uiteindelijk zo is dat het grootste voordeel van digitale technologie, AI, zal komen door het gebruik ervan. En er zijn denk ik twee dingen te noemen die gunstig zijn voor Europa. Eén, het lijkt erop dat er strijd ontstaat tussen de bouwers van modellen, waarbij juist die open weight modellen, dat is eigenlijk dat iedereen erop kan verder bouwen, best wel heel goed zijn en heel betaalbaar zijn. Dus dat wat wij heel veel gaan gebruiken wordt misschien wel goedkoper in de loop van de tijd. En twee, Microsoft heeft een hele interessante statistiek waarin ze kijken hoeveel AI er daadwerkelijk gebruikt wordt. En als je dan kijkt naar de Verenigde Staten, zit dat op ongeveer 33%. In veel Europese landen zit het daar flink boven, ook in alle grote markten. In Nederland komen zij op 43%.
1: Maar maakt het dan uit dat het wel van Amerikaanse makelij is, vooralsnog?
0: Dat valt eigenlijk reuze mee, hoezeer dat uitmaakt. Want één, die prijzen komen dus mogelijk onder druk te staan. Dat betekent dat het betaalbaar blijft voor ons. En twee, het grootste voordeel wat je hier uiteindelijk van hebt is doordat je efficiënter kunt gaan werken. En dat voordeel blijft. En dat is ontzettend belangrijk voor Europa, want het is wel een continent waar vergrijzing harder dan in andere continenten toeslaat. Dus je kunt daar juist heel goed gebruik van maken.
1: Nou, we kunnen de week weer aan.
0: Lekker, hè?
1: Dank op deze maandagochtend. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En tot snel weer. Het panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor Ideal of Wero. Dat is de opvolger, maar dan zonder de kopersbescherming die de opvolger van Ideal dan weer wel heeft. Je hoort het allemaal in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden. En hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
6: Benkie, dat is toch geen woord?
5: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Benkie, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
8: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
7: B-E-N-K-E-Y, Benkie, steengoed in vermogen.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: teruglever kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: De Nationale Autoshow.
9: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
9: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
6: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
14: Het kwartje valt nu pas.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
19: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
20: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
23: In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
23: Politiek.
25: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
23: En ik ben er ook.
24: Dat is toch heerlijk.
23: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
27: BNR. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat nog file in het zuiden van het land bij Eindhoven na een ongeluk op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Dat komt door dat ongeluk en dat zijn ze nu wel aan het bergen, maar hoe lang dat precies gaat duren is nog niet duidelijk. De hoofdrijbaan is momenteel dicht. Het loopt ook vast op de A67 van Venlo naar Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. Daar is de vertraging een kwartier. Ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je bij Gratum 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom heb je bij de Haringvlietbrug een kwartier tijdverlies. Daar is maar één rijstrook open door een pechgeval. En Flitsmeister meldt een flitser op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij hectometerpaal 35,4.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
29: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. De Deense regering zoekt uit wie er achter de hek zit, waarbij miljoenen gegevens uit het bevolkingsregister zijn gestolen. Vrijdag kwamen ze erachter dat een bedrijf in het register had zitten neuzen. Toegang werd geblokkeerd en Denemarken zou het registreren nu extra beschermen tegen hackers. En in Nederland haalden brillenketens al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen waarmee je stiekem kunt filmen voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Taalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal. En dat komt mogelijk goed uit voor winkeliers. Want het nieuwe systeem hanteert niet de kopersbescherming die de opvolger van iDeal, dat is Wero, wel heeft. En we spreken met een eigenaar van een dierenwinkel. Die is nog aan het bijkomen van Dierendag. In BNR Zaken doen.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Ontdek wat voor moois Z-Eventships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Eventships.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventships.nl.
7: Klimaatfabels? Volkskrantjournalist Maarten Keulemans lust ze wel rauw. Op X kruist hij regelmatig de degens met mensen die niet geloven dat de mens de aarde opwarmt. Waarom blijft hij die discussie voeren? En waarom lijkt klimaat bij veel Nederlanders naar de achtergrond te schuiven? Ik vraag het hem in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betaalsysteem dat de concurrentie aangaat met Wero, de opvolger van iDeal. Het nieuwe pay-by-bank van Molly zal geen kopersbescherming hebben. Dat is een regeling die Wero wel heeft. Arjan Bol is directeur van de Betaalvereniging Nederland. Goedemorgen.
30: Goedemorgen, Thomas.
0: Hoe gaat dat systeem pay-by-bank werken waar Molly nu dus mee op de proppen komt?
30: Nou, het is niet iets compleet nieuws. Payback Bank is een begrijpelijke naam voor iets wat eigenlijk al bestaat sinds 2019. Een directe overboeking die dankzij een Europese richtlijn, PSD2, door bijvoorbeeld een webwinkel kan worden opgestart bij de bank van de klant. Eigenlijk alle betaalgevers worden klaargezet, bedrag en begunstigden. En de klant moet alleen nog veilig digitaal goedkeuren via de app of de website van de eigen bank. Dus het is niet iets nieuws. Alleen het is nieuw dat een partij als Molly en een aantal andere partijen dit meer gaan ondersteunen.
0: En daarmee is de strijd ook geopend, want het leek er toch een beetje op dat de beste uitgangspositie voor Wero was, maar de concurrentie ruikt zijn kans.
30: Ach, je ziet altijd in het betalingsverkeer dat als er een verandering is, dat partijen kijken of dat mogelijkheden biedt voor alternatieven. Dus Payback Bank in een aantal andere landen heeft het al wat meer tractie gekregen. Niet heel erg. Maar je ziet in Nederland nu door de verandering van iDeal naar Wero dat een aantal partijen denken, wellicht is er een stuk van de markt waarvoor deze oplossing interessant zou kunnen zijn.
0: Ja, maar Wero ligt in het verlengde van wat wij kennen als iDeal. Volgens mij was dat de blauwdruk van het geheel. En nu zegt bijvoorbeeld de Verenigde Betaalinstellingen Nederland dat dit systeem van Molly meer lijkt op het oude iDeal dan Wero. Onderstreep jij dat?
30: Ja, dat... Dat is een kwestie van wat meer lijken eigenlijk betekent. Eigenlijk wat je ziet, de klantervaring, het feit, de essentie van Ideal, Wero en ook bij PWR Bank eigenlijk is dat jij je inloggegevens voor je bank internetomgeving of je app gebruikt om een betaling op een webwinkel te doen. Dus in dat opzicht lijkt het heel erg op elkaar. Er zijn een aantal andere aspecten, zijn er verschillen tussen die drie betaalmethodes.
0: Ja, maar de steen des aanstoots was in ieder geval ook al een tijdje voor die Verenigde Betaalinstellingen en voor andere toch vrezende retailers, dat ze last zouden kunnen krijgen van die kopersbescherming. We hebben het hierover gehad ook met z'n tweeën in deze studio. Begrijp jij toch dat er nu alternatieven oppoppen die zeggen, dan doen we het zonder die kopersbescherming?
30: Nou kijk, laten we één ding voorop stellen. Die aankoopbescherming is niet iets nieuws. Ik denk dat iedereen die wel eens met een creditcard iets online heeft gekocht, daar geldt die aankoopbescherming ook voor. Waar de zorg zat bij een aantal winkeliers en betaalinstellingen, was eigenlijk dat nu het Ideal volume, wat momenteel ongeveer 7% van al het online volume is, dat die aankoopbescherming daarvoor geldt. Niet zozeer dat men tegen die aankoopbescherming is, maar die aankoopbescherming heeft een aantal additionele administratieve processen, dus dat betekent gewoon een additionele administratieve last. Maar op zich, ik heb ook met heel veel betaalinstellingen aan tafel gezegd, er is geen principiële weerstand of anti-aankoopbescherming. Alleen is het wel een extra administratieve last. En dus nu zijn partijen aan het kijken of er wellicht alternatieven zijn.
0: Maar je weet toch ook als winkelier niet helemaal zeker of het bedrag dat op jouw rekening staat ook wel op jouw rekening blijft staan, mocht die retailer of mocht die klant er toch nog anders over gaan denken?
30: Nou, er zit er echt wel een heel goed administratief proces achter. Dat je echt, je kan niet zomaar zeggen van, joh, ik heb die paar schoenen is niet geleverd, dus ik wil het geld morgen terug hebben. Er zit een heel proces aan vast waarin je moet bewijzen om te laten zien, luister eens, ik heb iets gekocht, ik heb betaald, maar het is niet geleverd of het verkeerd is geleverd. Dus tegelijkertijd, een aankoopbescherming is voor een aantal winkeliers een gevoelig iets. En dus je ziet daarom dit soort ontwikkelingen die wellicht een alternatief kunnen gaan vormen. Tegelijkertijd, als consument is er natuurlijk bij PWR Bank, het is een onomkeerbare betaling om het in betaaljargon te spreken. Dus je loopt ook het risico dat als je ergens hebt betaald, dat je het geld echt niet terug kan krijgen. Dus zoals bij iedere verandering en iedere betaalmethode zijn er voor- en nadelen voor de koper en de verkoper.
0: Ja, maar ik hoorde jou net en passant zeggen dat het in delen van Europa al een gekende en bekende betaalmethode is, maar dat het nog niet overal evenveel traktie krijgt. Wat verwacht je dan van PayByPay Bank in Nederland?
30: Nou, laat ik zo zeggen, je ziet in de rest van Europa dat het ook niet in dubbel meer dan een paar procent is. Dus ook daar zie je niet een megatractie. Terwijl dat wellicht wel de verwachting was toen het in 2019 is begonnen. Nou, ieder land is echt weer anders door de geschiedenis. En daardoor
0: daarom voel ik ook naar de specifiek Nederlandse situatie. Wat verwacht jij? Kan Molly hier een slag mee slaan?
30: Ik denk dat er wellicht sectoren zijn, partijen voor wie dit interessant is als alternatief voor de huidige betaalmethodes. Ik ben met name heel benieuwd. Maar ik denk ook dat Wero een hele goede uitgangspositie heeft. Want Nederlanders zijn heel erg gewend om met Ideal te betalen. En je hebt de gecombineerde Ideal-Wero-knop. Dus ik denk dat, voor de meeste mensen is betalen noodzakelijk kwaad. Ze gaan daar niet heel bewust mee om. Ze willen gewoon dat het makkelijk en veilig is. Dus mensen gaan niet zomaar anders betalen.
0: Arjan Bol van de Betaalvereniging Nederland. Dankjewel.
28: Ongevraagd advies.
0: Een spannende dag voor toprestaurants in Nederland. De Michelinsterren worden uitgereikt. Gisteren al werden verschillende restaurants geïnformeerd over het verliezen van hun ster. Veel restaurants die strijden ervoor, maar financieel gezien levert een Michelinster niet altijd winst op. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan restauranteigenaren in Nederland. Komt van Jeroen Verkouteren van Qfinity, ook lid van ons boardroompanel. Jeroen, culinaire fijnproever. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Thomas.
0: Wanneer heb je zelf voor het laatst een vorkje geprikt in een sterrentent?
6: Ja, dat is alweer even geleden. Hè? Dus wat dat betreft, de prijzen zijn inderdaad wel de pan uitgelezen.
0: Hmm. Hebben ze die ster nog van het restaurant waar jij dus laatst geweest bent?
6: Ja, zeker. Ja, er is wel in Rotterdam zijn een aantal restaurants overigens gestopt vanwege het feit dat zij een ster hadden. Fitzgerald is een van de laatste voorbeelden die inderdaad helemaal gestopt is vanwege de kostenstijgingen.
0: De kostenstijgingen? En daar bedoel je mee dat klanten dit niet meer kunnen opbrengen, dus dat restaurant met die ster dan links laten liggen?
6: Nou ja, de horeca zelf heeft natuurlijk best wel een paar klappen gehad de afgelopen jaren. Nou, corona was natuurlijk één grote klap. Maar ook de energieprijs is de afgelopen jaar 14% gestegen. Dus je ziet dat veel restaurants toch wel moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En een ster klinkt leuk. Je ziet ook in een onderzoek blijkt dus dat je, als jij je eerste ster krijgt, dat je 30-50% meer omzet kan maken. Maar tegelijkertijd gaan de kosten navenant ook natuurlijk omhoog. Ja, je moet meer investeren in je zaak zelf. Je mensen vooral natuurlijk. Je kan je voorstellen als jij een goede sous-chef hebt en je hebt een ster, nou dan wordt die ook vaak weggekocht door andere partijen.
0: Jeroen, je hebt het over 40% meer omzet. Ja, dan mogen je kosten ook een tikkie stijgen, toch? Dan blijft het alsnog wel lucratief.
6: Ja, dat klopt wel. Maar tegelijkertijd is er wel een tendens waarbij mensen zeggen van ja, we moeten wel, als we veel betalen voor iets, dan willen we ook veel krijgen. En de inkoopkosten zijn ook behoorlijk gestegen.
0: Ja, en je moet er ook nog maar net aan zien te komen aan die extra medewerkers die je misschien wel nodig hebt om de service en de kwaliteit uit je keuken op het gewenste niveau te houden. En
6: ja, exact.
0: Staat ook niet in rijen dik opgesteld natuurlijk.
6: Nee. En wat dat betreft is het gewoon best een lastig verhaal om een ster te vertalen in winstgevendheid.
0: Dus we zeggen dan met elkaar dat het een spannende dag is. Ik denk dat dat voor veel koks en veel keukens ook het hoogst haalbare is. Maar begrijp ik nu goed dat ze daar eigenlijk ongezien al vanaf moeten zien?
6: Nee, dat denk ik niet hoor. Want kijk, het is natuurlijk ook wel zeer prestigieus. En je wil natuurlijk ook eer van je werk hebben. Dus ik denk dat heel veel chefs met knikkende knieën zitten wachten tot zij inderdaad te horen krijgen of ze een ster hebben of niet.
0: Want ik kwam alweer artikelen tegen op RTL Nieuws onder andere van iemand die binnen een jaar of 5, 6 twee sterren was kwijtgeraakt. Nou ja, ze bleven nog net open, maar ze moesten het toch wel even verwerken.
6: Ja, nee, dat klopt, ja. Nee, maar het is ook best wel een behoorlijke klap als je dan vervolgens krijgt te horen van. En de vraag is natuurlijk waarom. Dat is natuurlijk niet altijd helemaal duidelijk waarom je je ster kwijtraakt. En ik denk dat het wel een soort klap in je gezicht is als chef-kok, als er opeens 1 of 2 sterren verdwijnen.
0: Jeroen, jouw ongevraagde advies aan al die restauranteigenaren van wie een deel dus in spanning zal zitten, hoe luidt dat?
6: Ja, nou, ik denk dat je als chefkok moet kijken naar andere inkomensbronnen. Ik kan bijvoorbeeld denken aan catering, kookboek of samenwerken met een hotel. Want dan zie je toch wel dat veel succesvolle chefkoks hun naam gebruiken om meerdere activiteiten te ontwikkelen. En daarnaast zorg goed voor je personeel natuurlijk. Hè. Kijk, op het moment dat jij een ster krijgt en je sous-chef wordt vervolgens door de concurrentie weggekocht, ja, dan heb jij een groot probleem. Dus probeer de mensen te behouden. En ik denk dat je dan een succesvolle keuken kan draaien.
0: Jeroen Verkouteren heeft van heel veel dingen verstand. Blijk maar weer eens. Associate partner bij Qfinity en lid van ons boardroom panel. Dank voor jouw ongevraagde advies. Tech. AI-bedrijven blijven gigantische hoeveelheden geheugenchips inkopen die ze nodig hebben om hun modellen te laten draaien. Uit de laatste Price Watch van Tweakers blijkt dat de prijzen van DDR5 geheugenchips het afgelopen jaar door het dak zijn gegaan. Daan van Monschau is redacteur componenten bij techniek website Tweakers. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Hoeveel duurder zijn die chips dan geworden?
9: Ja, in het afgelopen jaar, dus echt sinds oktober vorig jaar, is in één keer inderdaad een hele hoge stijging doorgevoerd. En je ziet nu gewoon dat je voor een reepje DDR5 geheugen, wat je zei, betaal je gewoon ruim 4 keer meer dan een jaar geleden. En dan is dat is dus van het afgelopen jaar. Maar het was best wel eigenlijk een korte stijging van een paar maanden. En toen bleef het redelijk stabiel. En wat we nu dus zien in onze nieuwste data is dat in de afgelopen 3 maanden ongeveer dat het weer begint te stijgen. Dus met ongeveer nog een derde.
0: Ja, maar goed, blijkbaar is er ook een rustige periode geweest. Hoe cyclisch is dit geheel, deze markt?
9: In zijn geheel is deze markt, dit is echt een varkenscyclus. Ja. Dus je hebt een periode van heel veel vraag. En dan op een gegeven moment zakt het in en dan dalen de prijzen weer. Ik moet wel zeggen, deze huidige stijgingen duren al best wel lang. En ik geloof dat de verwachtingen ook zijn dat het nog wel even gaat duren. Dus dit is wel een heel heftig zeg maar, ja, de prijs.
0: En dat betekent dat je wat meer betaalt voor je reepjes. Mooi vakjargon overigens. Maar waar zit het dan allemaal in? Ja. Waar komt die vraag vandaan?
9: Ja, nee, als wij een prijsonderzoek doen, dan doen we het inderdaad op die geheugenreepjes. Want die steek je in een computer. En dat is omdat het een hele directe vergelijking is. Dat is gewoon een heel simpel printplaatje met wat geheugenchips erop. Maar inderdaad, dit heeft invloed op veel meer onderdelen. Dus bijvoorbeeld ook videokaarten voor in je computer. Maar ook laptops, smartphones, spelcomputers, noem maar op. Heel veel elektronica zitten van die chips. En dat zie je bijvoorbeeld ook. Apple heeft laatst nieuwe iPhones aangekondigd. Die zijn al duurder dan de vorige generatie. Maar ook de oude iPhones die Apple nu verkoopt nog, die zijn ook 100 tot 350 euro duurder geworden. Dus dit vind je echt terug op heel veel verschillende
11: markten. Dat is te herleiden tot die hogere prijzen van geheugenchips. Of is het ook een mooie 100%. Gelegenheid om te zeggen, dames en heren, ja, u had het misschien niet verwacht, maar onze telefoons worden toch weer wat duurder.
9: Ja, ik denk dus dat dit echt wel ligt aan de geheugenprijs. En ook wel de opslagprijzen, die zijn ook hoog. Want ik denk vooral dat, je ziet het als je meer kijkt naar de computermarkt, hebben juist de fabrikanten die computeronderdelen maken hier heel erg veel last van. Omdat de prijzen zo ontzettend hoog liggen dat eigenlijk niemand het meer koopt. Dus die hebben het echt zwaar. Dus ik denk dat de enige bedrijven die echt goede zaken doen momenteel, dat zijn de bedrijven die geheugenchips echt maken.
11: Ja, dat zeggen ze ook zo één keer in de zoveel tijd. Hè, dat de verwachtingen toch weer overtroffen zijn. En dan zeggen ze er ook wel bij dat ze natuurlijk als een gek proberen om iets te doen aan die capaciteit. Maar dat is onbegonnen werk.
9: Ja, klopt. Ja, het is geheugen wordt gemaakt in chipfabrieken. En ja, chipfabrieken bouwen, dat kost gewoon. Eén fabriek kost zo 20 of 30 miljard. Het duurt ook 3-4 jaar om zo'n fabriek te bouwen. Dus nou ja, als je een jaar geleden die prijsstijging begon, dan over een paar jaar komen de eerste nieuwe fabrieken pas online. En het is ook nog eens, omdat die geheugenmarkt zo ontzettend cyclisch is, is het moeilijk voorspellen. Want je kan nu dus een fabriek gaan bouwen en dan over 4 jaar zit je weer in zo'n dal en dan heb je een nieuwe fabriek staan die heel duur was, waar je eigenlijk niks mee kan. Dus het is een beetje balanswerk. En goed, er gebeurt wel heel veel hoor.
11: Maar zie je dan eigenlijk dat ze wel investeren, maar met de handrem erop of niet? Want er worden miljarden voor vrijgemaakt. En misschien gaat het ook wel vrij snel op. Maar als ze echt van bank zouden gaan, dan zouden ze nog veel meer kunnen bouwen, of niet?
9: Ja, nou, ik denk wel op dit moment alle grote geheugenmakers. Je hebt 3 echt grote spelers. Die zijn wel echt flink aan het investeren hoor. Ik denk ook wel wat ik zeg, dit is echt een flinke stijging. En ik denk dat nu wel doordringt dat dit nog wel even gaat duren. Ik geloof dat de laatste verwachtingen zijn dat het pas ergens in 2028 echt stabiliseert. En dan moet je maar hopen dat de prijzen dan ook weer een beetje dalen op het tempo dat ze gestegen zijn. Dat heb ik een beetje een hard hoofd in, als ik heel eerlijk ben. Dus, maar dit is wel echt een beetje een lange adem, lijkt het erop. Dus ik geloof dat ze een beetje wakker aan het worden zijn. Ja.
11: En die grote spelers, dat zijn die twee bedrijven uit Korea, Samsung en SK Hynix, die hele Kospi op zijn kop hebben gezet, die beursindex daar en Micron, denk ik dan, hè?
9: Ja, klopt helemaal, alle 3. Ja, dus inderdaad de 2 Zuid-Koreaanse spelers en Micron uit de VS. Ja,
11: en
9: klopt.
11: Die gaan nog een tijd lang bakken met geld verdienen.
9: Die gaan bakken met geld verdienen. Ja, daar hebben, wat ik zeg, vooral zij profijt. Ik geloof ook SK Hynix, die heeft vorig jaar gemiddeld zijn personeel een half miljoen bonus gegeven bijna. Dus dat.
11: Ach, joh, jij werkt gewoon bij Tweakers, ik gewoon bij BNR. Ja, het is sappelig geblazen.
9: Nou, helaas, zeker.
11: Daan van Monschouw, redacteur componenten bij Tweakers. Dank voor dit gesprek.
28: Het MKB praat mee.
11: Op Dierendag kijken naar de snuffelende neusjes van de konijnen, een verkleurende kameleon of exotische vogels, en ondertussen je kinderen nog laten schminken als hun favoriete dier. Dat kon gisteren allemaal bij dierenwinkel Aventuria. Contact met Jimmy Huibers, eigenaar van de Aventuria Groep. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Als je dit hele scala aan activiteiten zo opzomt, dan is het inderdaad veel meer dan zomaar een dierenwinkel. Of heb ik dat verkeerd?
12: Nee, dat klopt wel. We noemen onszelf ook een natuurontdekcentrum. Dat is nog best wel een ruim begrip. Maar de core business blijft wel de dierenspeciaalzaak.
11: Ja, en hoe was het gisteren?
12: Ja, het was ongelooflijk druk. Er waren heel veel bezoekers. En de sfeer was leuk. Het was eigenlijk één groot feest.
11: En waarom heb jij, neem ik aan, dan niet per se gisteren, maar al aanzienlijk eerder bedacht, ja, een dierenwinkel alleen, daar doe ik het niet voor. Het moet veel meer zijn dan dat.
12: Nou, omdat onze branche sowieso met dieren altijd wel centraal staat met op emotie te houden van een dier. En dat kan op verschillende manieren natuurlijk. En wij wilden dat altijd op een andere manier wel proberen aan te tonen. Door een natuurlijke inrichting, door grotere verblijven en om oog in oog en dicht bij het dier te komen, zeg maar.
11: Want als je dat niet doet, dan krijgen mensen ook al heel snel verkeerde en vervelende associaties bij een dierenwinkel?
12: Nou, ik doe nu 35 jaar zit ik in de dierenbranche. Je ziet daar wel een ontwikkeling in en een tendens in. Dus je probeert daar zeker in mee te groeien. En dat proberen wij ook. En dat klopt. Daar is wel verandering.
11: Ik zit er nu zelf 35 jaar in. Maar jouw vader die was er nog weer veel eerder bij betrokken. In de jaren 70 een winkel opgericht. Stel nu dat je jouw winkel of jouw, wat was het, ontdekcentrum? Ik moet er even winnen aan de term. Natuurontdekcentrum afzet tegen de winkel van je vader. Heeft dat dan nog iets met elkaar te maken of niet?
12: Nee, totaal niet. Daar zit wel een heel groot verschil tussen. Al is het alleen al in de grootte van de verblijven. Maar ook alle accessoires en kennis en know-how die er nu is. Dat is een enorme verbreding. Alleen als het al het hondenvoer was vroeger Doko en Pita. En nu is het onvoorstelbaar wat er al is. Gewoon rassenvoeding speciaal voor een tackle bijvoorbeeld.
11: Ja. Maar is het ook een beetje het spreiden van je kansen? Want als je zegt, nou, we hebben van alles erbij. We hebben zelfs een mini dierentuin. We hebben een brasserie. Dat betekent ook dat je minder afhankelijk bent van één inkomstenbron.
12: Jazeker, ja. In de tijd van nu en vooral met het online verhaal erbij wil je toch steeds onderscheiden. En dan is het inderdaad belangrijk om breder te kijken. En hebben we alles verdeeld met deze oppervlakte in werelden waar de dierenliefhebber terecht kan. En we hebben er ook zelfs een cadeauwereld bij met aanverwante artikelen zoals met edelstenen bijvoorbeeld.
11: Maar een cadeauwereld, dat is iets meer dan een schap dan, neem ik aan.
12: Ja, de cadeauwereld heeft wel verwante artikelen van dierenbeelden tot muziekinstrumenten als een djembe bijvoorbeeld.
11: Okay.
12: Dus dat gaat verder dan dat. Ja.
11: We spreken elkaar natuurlijk in de nasleep van Werelddierendag op 4 oktober. Is dat dan ook het moment dat er een belangrijk deel van je omzet gerealiseerd moet worden? Of houden de meeste eigenaren van hun dier ook wel de rest van het jaar van hun geliefde huisgenoot?
12: Nee hoor, dat gaat eigenlijk wel het hele jaar door. Hoewel in het verleden mijn vader zei, dan had ik het initiatief wilde ik nemen om een dierendag te organiseren op 4 oktober. En hij zei, dat is niet nodig, want iedere dag is dierendag. Maar natuurlijk speel je daar wel in op de commercie, eerlijk is eerlijk. En probeer je wel extra verleidelijke artikelen aan te bieden met een grote korting.
11: En als jij iets minder op de trom zou slaan, want je hebt echt alles de afgelopen jaren blijkbaar geopend en misschien is het einde nog niet in zicht, dan zou je worden opgegeten door het online gedeelte. Dan bestellen mensen net zo makkelijk via internet iets voor hun huisdier.
12: Ja, zeker. Dat is wel gewoon een serieuze concurrent. En niet alleen in de dierenbranche. Je ziet toch wel dat allerlei andere platforms daar ook van meesnoepen. Dus daarvoor wil je het zo aantrekkelijk maken om ook naar de fysieke winkel te komen. Maar ook wij hebben een online winkel met een aantal specialisaties. En een niche-markt waar we dan goed in willen zijn.
11: Jimmy Huibers van de Aventuria Groep, dank voor dit gesprek. En ben je zelf MKB'er of wil je meepraten over de actualiteit? Je kunt het ons laten weten via zaken@bnr.nl.
13: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En er is een blik op de wereld.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
17: BNR Business Beats.
16: Met de beste pop, funk en soul.
17: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
19: Yes!
20: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
18: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
19: Yes!
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
25: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater.
1: Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
24: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
19: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
23: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
19: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
25: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
26: of over de grootste beursgang aller tijden.
25: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
26: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
25: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
29: Nu in de BNR-app.
11: Verenigd Koninkrijk zwicht voor druk vanuit de EU en bereidt een heffing voor op Chinese elektrische voertuigen. De Japanse premier noemt bevolkingskrimp een nationale crisis. En Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar Bianca Damink, naar de ANWB. Rijdt het allemaal nog een beetje door?
31: Ja, op de meeste wegen wel. Er staan wel een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En wat opvalt is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want tussen Echt en Gratum sta je een kwartier vast door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een half uur vrij is. En Rijkswaterstaat, Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 81,4. En op de A27 van Almere naar Utrecht bij 107,9.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
32: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. In Nederland haalde een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen waarmee je stiekem kunt filmen voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Belgische data- en AI-consultant Element 61 wil flink groeien in Nederland. Maar als AI het werk van consultants steeds efficiënter maakt, waarom heb je er dan meer adviseurs voor nodig? En een tegenvallend banenrapport. Inflatie die een keer niet de hoogte inschiet. Kan Kevin Warsh echt op zijn handen blijven zitten? Dat hoor je zo meteen van Edi Mujikic en BNR Zaken doen.
0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Vergaderen? Ga voor een meeting met een uitzicht. En vergader deze winter op een fantastische manier bij Z-Eventships.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Jouw warme winterse meeting op het water. Z-Eventships.nl.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
15: Download de BNR-app en blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Maarten Molenaars van Element 61 over de uitbreiding van de Belgische data- en AI-consultant naar Nederland. Maar nu eerst.
28: Macro met Mujagic.
11: Edi Mujikic is hier voor het laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Thomas.
11: En we hebben wat Amerikaanse cijfers door te nemen die misschien iets kunnen zeggen over de opstelling van de Fed en het rentecomité van de Fed bij de volgende vergadering.
16: Die hebben in ieder geval voor enige opluchting gezorgd en ook voor wat feestgevoel op de financiële markten eind vorige week. Want we hebben het over het maandelijkse arbeidsmarktcijfer. Dus hoeveel nieuwe banen zijn er in de Amerikaanse economie buiten de landbouwsector erbij gekomen. En dat bleken er vorige maand 29.000 te zijn.
11: Nou,
16: dat is een getal, daar voelen we ons niet goed bij. Want dat is fors lager dan wat we gewend waren te zien afgelopen jaren. Als je dat combineert met een eerder cijfer, namelijk dat de Amerikaanse inflatie in ieder geval niet verder is gestegen vorige maand, dan ontstaat al heel snel het gevoel dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, de rente misschien niet verder hoeft te verhogen. Ja, en dat is dan natuurlijk heerlijk voor op de financiële markten, want de renteverhogingen van de Fed, dat valt niet altijd
11: maar
16: in de goede aarde.
11: Maar Kevin Warsh wil toch ook dat wij zelf een beetje aan de haal gaan met die cijfers en er onze eigen gedachten op los laten gaan. So we do the math. Er zijn weinig banen bijgekomen, de inflatiecijfers vallen mee, dus je hoeft weinig te doen.
16: Dat is dus het eerste gevoel en dat begrijp ik ook. Maar als je wat dieper naar die cijfers gaat kijken, dan vraag ik me af of je zo'n arbeidsmarktcijfer van 29.000 nieuwe banen erbij, of je dat kunt scharen onder het kopje arbeidsmarkt koelt af. Er zijn een aantal zaken waar je toch denk ik rekening mee zou moeten houden. 29.000 is inderdaad minder dan wat wij gewend zijn inmiddels. Maar de wereld is ook veranderd. En in dit opzicht zijn er een aantal dingen die relevant zijn. Eerste is, als je jarenlang elke maand 150, 200, 300.000 nieuwe banen erbij krijgt, dan kom je onvermijdelijk op een punt waarbij er gewoon niet veel meer uit te halen valt. Dat betekent dus niet dat die economie niet draait, dat de arbeidsmarkt niet meer zo lekker loopt. Maar het is heel simpel, de bodem is in zicht.
11: Er zit op een soort frictiewerkloosheid.
16: Nou ja, kijk, pas als ik enkele maanden lang zie dat er per saldo geen nieuwe banen erbij zijn gekomen, dan zou je de conclusie gaan trekken, de arbeidsmarkt loopt niet meer lekker. Maar met dit soort cijfers, en het tweede wat veranderd is en wat zeer relevant is voor zeker de arbeidsmarkt in Amerika, er emigreren niet meer zoveel mensen uit de rest van de wereld naar Amerika. Dat speelt ook een rol. Dat zie je gewoon weergegeven worden in die maandcijfers over het aantal nieuwe banen. Dus dat, daar zou je rekening mee moeten houden. Tweede is, kijk voorbij dat cijfer van 29.000. Want we krijgen niet alleen dat headlinecijfer, maar ook hoe zit het met de industrieën daarachter. En dan zie je dat in de zorg bijvoorbeeld, nou dat is de groeisector van de toekomst, 17.000 banen erbij. Ik heb geen sectoren gevonden waarin het aantal banen is gedaald. Ik ga dan ook naar de zaken kijken van wat is de lengte van de gemiddelde werkweek. Als arbeidsmarkt niet lekker loopt, zou je daar ook enige afname in moeten zien. Onveranderd. Sterker nog, het aantal overuren is onveranderd gebleven. Dus dat gaat gewoon
11: door. Dus
16: die
11: economie die staat er nog altijd blinkend bij.
16: De arbeidsmarkt ligt er goed bij. En dat zegt mij ook dat die Amerikaanse economie gewoon heel goed loopt. In combinatie, ja, inflatie is niet gestegen vorige maand, maar die is nog steeds behoorlijk hoog. Dus arbeidsmarkt ligt er goed bij. De Amerikaanse economie dus ook. Inflatie is veel te hoog. Ik denk niet dat de Fed de luxe heeft om nu al te zeggen, de rente hoeft niet verder opgetrokken te worden.
11: Er zijn natuurlijk wel plannen om met een exportverbod voor diesel te komen. En ik geloof oliereserves aan te spreken. Dat zou die inflatie natuurlijk nog weer verder kunnen drukken.
16: Dat zou kunnen, maar ik heb het nu over het feit dat de inflatie nog steeds aan de hoge kant is. En zelfs als die wat zou zakken, blijft het nog overeind staan. Inflatie is veel en veel te hoog voor de Fed.
11: Maar heeft Kevin Warsh een aansporing nodig om die rente verder te verhogen? Want hij heeft al gezegd,
16: hij heeft geen aansporing nodig, maar het gaat mij om de interpretatie in de rest van de wereld van dit soort cijfers. En ik zou voorzichtig zijn met de conclusie vastplakken hieraan. Inflatie stijgt niet. Er zijn maar 29.000 nieuwe banen erbij gekomen. Het gaat slecht met de Amerikaanse economie. Dus de rente hoeft niet omhoog. En je ziet het ook eigenlijk heel sterk, dacht ik, eind vorige week. Toen dat cijfer bekend werd, 29.000 nieuwe banen, zag je de Amerikaanse lange rente iets zakken. Want Fed hoeft niet verder te gaan. Nou prima. Maar dan krijg je heel sterk het gevoel dat de obligatiehandelaren dan naar dat cijfer gaan kijken en vooral wat erachter ligt. En daarna zie je dat de rentes weer gaan stijgen. Wat mij zegt is, de rest van de wereld kijkt naar het headlinecijfer en trekt heel snel de conclusie, de obligatiehandelaren kijken naar het cijfer daarachter, dus de onderliggende ontwikkelingen, en die hebben de conclusie getrokken, het zit nog steeds wel goed met die Amerikaanse economie, de inflatie is te hoog, wij houden rekening met renteverhogingen en de lange rente liep weer op.
11: Eind deze maand, 5 dagen voor de midterms, dan gaan we het weten, geloof ik, hè?
16: Dat is zo. Dus als de rente dan niet omhoog gaat, dan zou ik daar ook geen conclusie aan koppelen. Zie je wel, komt door die arbeidsmarktcijfers. De Fed heeft de rente vorige maand verhoogd. Er is heel veel voor te zeggen om eind deze maand te zeggen, nou, wij kijken hoe dat landt in de economie. We hebben voor onszelf enige tijd gekocht om even te kunnen wachten. Maar de conclusie, de renteverhogingen hoeven niet meer, is wat mij betreft een brug te ver.
11: Edi Mujagic, dankjewel en tot woensdag.
28: Blik op de wereld.
11: De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft vervroegd verkiezingen uit. Sánchez deed die aankondiging vanochtend vanuit de ambtswoning.
1: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
11: Hij sluit af met zondag 29 november. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur, voor zijn blik op de wereld. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
11: Spanjaarden kunnen dus een nieuw parlement gaan kiezen. En dat zal ook door de rest van Europa met grote interesse worden gevolgd. Maar laten we de rest van Europa nog even parkeren. Naar Spanje zelf, het was onhoudbaar geworden.
2: Ja, Sanchez stond eigenlijk al wel langer onder druk als premier. Zijn coalitie heeft ook geen meerderheid, dus een begroting er doorheen krijgen was altijd lastig.
11: Meen je dat nou? Een begroting met een minderheidskabinet door een parlementloos?
2: Ingewikkeld, hè? Ja, dat kennen we hier niet. Maar toch, en ja, economisch gezien ging het eigenlijk best wel goed met Spanje. De economie groeide de afgelopen jaren ook harder dan in veel andere eurolanden. En Sanchez werd los daarvan ook al tijden geplaagd door allerlei corruptieschandalen rondom zijn partij. Ook vrij dicht bij hem. En dan had je nu nog Ceuta, die migranten die de grens of die Spaanse exclave overstaken. Nou, die hele crisis, hoe hij daarmee om is gegaan, was veel druk. Maar er waren de afgelopen dagen grote protesten in Spanje. En het begon allemaal met een oude vrouw die uit haar sociale huurwoning werd gezet.
11: Waar een oude vrouw, Marie Carmen.
2: Ja, jij weet de naam nog goed. 87 jaar, ja. Inderdaad. Ja, die al sinds 1956 daar woonde. Nou, dat mondde allemaal uit in grote demonstraties over de betaalbaarheid van wonen. En onze correspondent in Spanje, Jorn Lucas, die legt uit hoe dat nu tot verkiezingen leidt.
3: En vrijdag werden twee voorstellen van premier Sanchez van zijn regering die werden verworpen. Die waren bedoeld om eigenlijk die woningmarkt wat te verlichten, wat die crisis een beetje aan te pakken. Maar die twee decreten die eigenlijk al in waren gegaan, maar nog eventjes door het parlement heen moesten, die werden verworpen door drie partijen. De Partido Popular op rechts, Vox op nog veel rechter en Junts, de Catalaanse separatistische partij.
2: Ja, en dus trok Sanchez nu de conclusie, nou, er moet echt iets veranderen en daarom trekt hij.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappijen.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Als jij uiteindelijk nog wel proberen een regering te vormen. Ja, dat is hem dus uiteindelijk met een soort gedoogconstructie gelukt. Maar ja, nooit een meerderheid gehad. En bij de Partido Popular zijn ze dus erg blij. Want die wilden dus al sinds 2023 al nieuwe verkiezingen. En op X plaatsen ze nu eigenlijk alleen maar de tekst eindelijk. En dan een kort filmpje met een heleboel blije mensen erbij. Maar zij denken dus nu, ja, nu is het echt aan ons. Omdat ze nu samen met Fox wel een meerderheid zouden kunnen hebben. En ja, we gaan zien of Sanchez de tij nog kan keren. Als iemand het is, het kan, dan is waarschijnlijk wel, maar het wordt wel heel lastig.
2: Dan naar de rest van Europa. Wat is de betekenis van deze Spaanse verkiezingen voor het continent?
1: Ja, Sanchez die is een van de weinige sociaal-democratische leiders in de EU. Dus je hebt Mette Frederiks in Denemarken en laten we Malta niet vergeten. Mm-hmm. Maar dat betekent natuurlijk voor die leiders vanuit die politieke bloedgroep dat ze wat zwakker staan in de raad. Dus als de ministers en de regeringsleiders samenkomen. En Sanchez is natuurlijk ook iemand die zich hard kan uitspreken tegen Donald Trump, hebben we gezien de afgelopen tijd. Meningen erover zijn altijd wel verdeeld hoe handig dat dan is. Maar ja, hij kwam dan uiteindelijk wel altijd op voor Spanje en soms ook wel echt voor het Europese belang. En een vertrek van Sanchez kan ook wel weer verder zorgen voor instabiliteit binnen de EU. We hebben natuurlijk Frankrijk, waar een nieuwe president komt volgend jaar. Nou, Friedrich Merz ligt onder druk. En die haalt waarschijnlijk ook toch het einde van zijn termijn niet. Dan heb je al drie grote landen waar het dus erg instabiel is. En nou, dan heb je nu de gesprekken over de meerjarenbegroting binnen de EU. Dat wordt dan nog weer ingewikkelder. Een hele discussie over of er meer of minder geld. Een land als Nederland
2: minder.
1: En Duitsland minder, precies. Ja, dat is dus sowieso altijd dan heel gevecht. En volgende week is er een top van regeringsleiders. Nou, daar zal hier weer heel uitgebreid over gesproken worden. Voorzitter Ierland moet dan een compromis op tafel leggen. En heb je met Sanchez dus een leider die daar aan tafel zit, die er waarschijnlijk aan het eind van het jaar niet meer is.
2: Dan nog even naar alle Europese families in het Europese parlement. Want de partij van Sanchez, dat is een van de grootste delegaties binnen de Europese Sociaaldemocraten. Verkiezingen in Spanje, hebben die ook invloed op hoe het daar in Brussel en zo af en toe in Frankrijk gaat? Straatsburg.
1: Dat hoeft natuurlijk niet per se. Maar in dit geval lijkt dat nou uiteindelijk wel een beetje zo te zijn. De website Rapporteur die had vanochtend daar een verhaal over. Dat de sociaal-democratische fractie, de SND, in het Europees parlement. Die wordt trouwens ook geleid door een Spanjaard. Die dreigt zich te transformeren tot oppositie tegen Ursula von der Leyen. Want zij wordt nu, haar commissie wordt nu gesteund door eigenlijk dat traditionele blok van de Christendemocraten, de EVP, de Liberalen, de Groenen en die Sociaaldemocraten. Het probleem is alleen dat de Christendemocraten, de EVP, ook wel eens met de Patriots op uiterst rechts meestemmen als iets niet lukt om met de Sociaaldemocraten een akkoord te bereiken. En ja, dan heb je in Spanje, dus net eigenlijk als in veel andere Europese landen, dat de Sociaaldemocraten waarschijnlijk in de oppositie komen. En dan denken ze dus in het Europees parlement, ja, wat hebben wij als Sociaaldemocraten hier dan nog te verliezen? Laten wij ook in de oppositie gaan. En het moet ook een beetje gezien worden als een dreigement eigenlijk, omdat begin volgend jaar de commissies in het Europees parlement weer worden herverdeeld onder de politieke groepen. En de termijn van de voorzitter van het Europees parlement, Roberta Metsola, die loopt af. Zij is van de Europese Volkspartij, van de Christendemocraten dus. En zij wil graag aanblijven. Maar ja, de Sociaaldemocraten willen dus ook wat wisselgeld. En zo heeft dus dan het vallen van Sanchez ook weer gevolgen in het Europese parlement.
2: Heerlijke tombola die op gang kan komen. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur, dank voor je blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Maarten Molenaars van Element 61 en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemiddag.
3: Dag Thomas.
2: Gaat Nippon Paint er dan toch vandoor met wat je zou kunnen zeggen, misschien in hun perspectief een troostprijs? Ze krijgen een stukje Akko Nobel.
3: Dat is wel mooi gezegd om het een troostprijs te noemen, inderdaad. Ze hadden natuurlijk geboden op de hele decoratieve divisie. Maar ja, dat is toch wel een aardige divisie van Akzo in Europa. En dat zagen ze niet zitten om dat te verkopen. Dus ze hebben inderdaad een klein deel gekregen. Het heeft een omzet van 300 miljoen. En Akzo Nobel had daar te weinig schaalgrootte om daar echt winstgevend te zijn. Dus ik denk ook dat ze er blij zijn dat ze er vanaf zijn. Zij waarderen het op 21 keer EBITDA en Nippon Steel op EBITDA van 2025.
2: Want ze krijgen er nu 1,2 miljard.
3: 1,2 miljard. En netto blijft er een miljard van over. Dus de beurs was er heel blij mee. Koers tegen 3%, dat was de grootste stijger vanochtend.
2: Ja, want nog even voor de volledigheid. Akzo Nobel heeft hele andere plannen, toch? Die buiten Nippon Paint liggen, maar veel meer te maken met Exalta, want...
3: Nou, niet plannen. Het is nog wel een plan, zou je kunnen zeggen. Het is nog niet goedgekeurd.
2: We lopen hier niet vooruit op de feiten.
3: Precies. Nou, het is wel goedgekeurd door de aandeelhouders. Dan ben je al een heel eind verder.
2: Ja.
3: Maar het moet nog goedgekeurd worden door de toezichthouder, inderdaad.

0: Samen.
1: Maar die gaan samen, inderdaad. Want het zou eerst een soort overname worden, maar nu wordt het toch meer een fusie. En ik moet zeggen, het is een heel aantrekkelijk bedrijf, dat Axalta. Die zitten in autoverf, en dat is wel redelijk winstgevend. Maar het meest winstgevende is die after-service. Hoe noem je dat? After-sale verf. Van als je een ongeluk hebt gehad, dan heb je verf nodig om die auto weer opnieuw te verven. Of dat heet denk ik niet verven.
0: Lakken?
1: Lakken, heel goed.
0: Maar iemand zonder rijbewijs kan ik hier goed over meepraten, weet je niet?
1: Nee, maar die lak, kijk, als je schade hebt aan je auto, dan maak je je vooral zorgen om de onderdelen en de reparatiekosten. Maar eigenlijk niet zo heel veel om de verf. Dus dat is eigenlijk maar een klein element. En daar kan je dus hele aantrekkelijke prijzen voor vragen.
0: Het klinkt alsof jij regelmatig paaltjes raakt.
1: Ja, met grote regelmaat.
0: Oh, ja?
1: Ja, ik ben een hele slechte chauffeur.
0: Oké. Dat was helemaal niet bedoeld als een ontboezeming. Maar, en Akzo Nobel wordt dan eigenlijk een beetje op Amerikaanse leest geschoeid. Want ik geloof dat er allemaal discussies waren over wie welke positie zou krijgen en welke bonusstructuur daarbij zou horen.
1: Ja, kijk, ze verliezen natuurlijk de beursnotering in Nederland. Ze gaan naar een Amerikaanse notering. En daar heb je allemaal wat makkelijkere regels, denk ik. Dus ik denk dat dat wel opportun is. Tenminste, wel opportunistisch is van ze, ja.
0: Maarten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan het nog heel veel over data hebben, over AI hebben. Maar wat blijkt nu als er weer eens wat gehackt wordt en er wordt gedreigd van alles openbaar te maken, aan het dark web toe te vertrouwen? Het zal allemaal wel. Het maakt ons niet meer uit.
2: Ja, zo lijkt het.
0: Laatste inderdaad. Onderzoek.
2: Ja.
0: En waarom wilde je het erover hebben?
2: Nou, wat mij opvoel, ik vond het best schrijnend om te zien natuurlijk, dat er ineens in een hack, dat eigenlijk ineens bij degene die het slachtoffer zijn ervan losgeld wordt gevraagd. En dat eigenlijk aan de andere kant je ziet gebeuren dat wij als consument zijnde juist een beetje een soort andere kant op gaan. En denken van, joh ja, het zal wel.
0: Nou ja, je weet natuurlijk dat je een keer aan de beurt bent.
2: Dat is
0: of je nu je boodschappen doet, of dat je nu toevallig klant bent bij een provider. Ergens zijn jouw gegevens blijkbaar minder veilig dan je dacht. Ja. Ja, dan zijn dit de consequenties.
2: Nee, dat is de tendens die er ontstaat. En ik vind het dan wel, je zou verwachten dat zo'n actie eigenlijk juist oproept aan iedereen om weer wat bewuster te zijn van een stukje veiligheid van data. Maar dat eigenlijk juist de andere beweging is.
0: Hoe bewust zou ik ervan moeten zijn als ik denk dat daar goed voor gezorgd wordt door Flink, afgelopen week weer was dat volgens mij aan de orde, of door een telecom provider, of verzin het allemaal maar. Dat is toch eigenlijk niet mijn pakkie Jan, maar hun pakkie Jan, of niet?
2: Nee, zo kan je hem zien. De bedrijven hebben er zeker een verantwoordelijkheid in. Ik denk dat elk bedrijf er heel bewust van is. Maar uiteindelijk heb je als consument ik zelf ook dat stukje verantwoordelijkheid.
0: Dus bij jou geen nonchalance?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ben er ook soms wat nonchalant in kan omgaan. Maar als ik dan zoiets lees, dat ik wel weer denk van, misschien soms toch wat weer wat alerter zijn. En ik hoop
0: en wat betekent dat dan?
2: Met mij.
0: Stel dat jij wat alerter bent, wat doe je dan niet meer wat je nu
2: nou,
0: wel
2: niet,
0: doet?
2: Niet zomaar overal toch je gegevens achterlaten. Wat kritischer kijken naar berichten die binnenkomen, mailtjes die binnenkomen. En niet zomaar overal alles naartoe sturen. Ook niet naar AI-modellen, wat je natuurlijk nu heel veel ziet.
0: Ja.
2: Dus ga daar even bewust mee om.
0: Wij gaan nog even naar Schneider Electric. Wat doen ze daar ook alweer? Want het is een groot bedrijf, Jos.
1: Ja, vooral elektrische systemen. Ja. En waar ze de laatste tijd heel, heel succesvol in zijn, is die elektrische systemen voor datacentra. Daar heb je van alles voor nodig. Koeling, maar ook de stroomvoorziening natuurlijk. Er moeten allemaal van wisselstroom naar gelijkstroom, spanningswisselaars. En daar zijn ze heel groot in. Het is een heel sterk bedrijf. En vooral dus met die datacentra. Dat is nu inmiddels 25% van ons.
0: Dus ze hebben ook genoeg verdiend de afgelopen tijd om een bedrijfje van over te kunnen nemen voor, wat was het?
1: Ja, 23,7 miljard inderdaad. Dat is een flinke overname. En ik moet zeggen, de koers die reageerde niet echt enthousiast op. Ging 6% lager. Misschien komt dat omdat er een kleine emissie moest komen. Ongeveer 3% van het aandelenkapitaal komt erbij. Ja, ik vind het daar heb ik nou even nog niks over gelezen. Van of het bijdraagt aan de winst per aandeel of niet. En kijk, wat daar speelt is dat de Schneider Electric, je noemde het net al voor de uitzending, je kende ze van de meterkasten, geloof ik.
0: Ja.
1: En dat is vooral hardware. En ja, dat begint een beetje een commodity te worden. En ook door de opkomst van AI willen ze eigenlijk steeds meer in software gaan. Ze hadden een tijdje geleden al een andere overname gedaan, Aveva. Zit ook vooral in software rond die hardware. En dit past er eigenlijk uitstekend bij, dat bedrijven software nodig hebben om allerlei systemen te ontwikkelen.
0: Maar betekent ook wel dat er één heel groot bedrijf ontstaat.
1: Ja, dus we moeten kijken.
0: Een software- en AI-krachtpatser, ja, zegt de CEO. Ja.
1: Ik geloof niet. Er was heel weinig nieuws over. En het meest vreemde vond ik nog. Ik heb op de website gekeken naar het originele persbericht. Wat natuurlijk altijd belangrijk is. Maar dat kon ik niet op de website vinden. Dat vond ik ook wel bizar. Maar andere
0: zo blij zijn
1: natuurlijk.
0: Ze.
1: Ja, precies. Maar,
0: dan vind ik die 6% eraf nog meevallen.
1: Ja. Dat is altijd wel. Daar kunnen zijn Franse bedrijven vaak heel goed in, inderdaad. Om daar een beetje slordig mee om te gaan. Maar ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is, ja.
0: We gaan Maarten nog even naar een slachtoffer hier aan deze tafel. Dat ben je zelf. Het heeft iets te maken met nieuws vandaag over studieschulden. Volgens mij is het nieuws dat die schulden over het algemeen wat afnemen. De totaliteit ervan. Maar sommige toch ook wel weer behoorlijk de hoogte inschiet als je het op individueel niveau bekijkt. En jij bent er een van de pechgeneratie, geloof ik, hè?
2: Ik ben het eerste jaar van de pechgeneratie. Maar met mij heb je in dat opzicht niet zo medelijden te hebben.
0: Je vertelt het allemaal stralend.
2: Ja, nou ja, je kan er maar beter in. Je kan hem beter om lachen, denk ik.
0: Ja.
2: Nee, maar wat ik.
0: Sleep jij een enorm bedrag met je mee?
2: Nee, gelukkig niet. Dus dat voorrecht heb ik gehad dat ik niet een megabedrag met me meesleep. Dus anders de renteverhoging, inderdaad, dat op zich wat minder heftig. Wat mij wel opviel is dat er inderdaad heel groot wordt gerapporteerd vandaag. Ja, de totale schuld is naar beneden. Anderzijds las ik wel terug dat in 3 jaar tijd zeg maar de rente van 0,5% ongeveer naar dik 2,5% stijgt. Vind ik een vrij forse stijging, waarin ik ook heel veel studenten geen rekening mee hebben gehouden. En het blijft toch, denk ik, een dossier wat gevoelig ligt.
0: Maar goed, die basisbeurs is natuurlijk nu teruggekeerd. Ja. Daar had jij, neem ik aan, ook graag gebruik van gemaakt.
2: Daar had ik zeker graag gebruik van gemaakt.
0: We gaan nog eventjes, nadat ik natuurlijk Jos Versteeg van Insinger Gillissen heb bedankt, kijken naar de stand van de AEX. En ik zie 1119 punten, betekent dat die zo'n 0,2% in de plus staat. Data en AI consultant Element 61 wil in 2 jaar tijd groeien van zo'n 8 naar 30 consultants in Nederland. En dat is allemaal ook nog met Belgische ondersteuning. Hoe dat in zijn werk gaat, je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Iedereen mag op het werk zeggen wat hij denkt, totdat iemand het daadwerkelijk doet. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we op ons werk zo vaak ons mond houden. En hoe je zorgt voor echte psychologische veiligheid. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
9: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
13: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
17: Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Kapotte vrachtauto bij Gratum. De rechterrijstrook is dicht. 6 kilometer daar met een kwartiertje vertraging. 10 minuten vertraging doordat de linkerrijstrook van de A7 dicht is vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Hoorn. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij knooppunt De Baars een klein kwartiertje oponthoud. 8 kilometer file daar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven controleren ze de snelheid bij knooppunt Het Vonderen bij 220.1. Op de A4 Den Haag-Amsterdam controle bij Bad Hoeverdorp bij 3.7. En op de A7 wordt je snelheid in de gaten gehouden vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen bij Witmarsum bij 108.0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. In Nederland haalde een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen waarmee je stiekem kunt filmen voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Data- en AI-consultant Element 61 wil de Nederlandse markt veroveren. Maar wat heeft een bedrijf toe te voegen aan een markt die al barst van de consultants? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
23: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren.
1: Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Consultants genoeg in Nederland en toch ziet het Belgische Element 61 ruimte voor groei. De data- en AI-consultant begint met 8 medewerkers, wil binnen 2 jaar groeien naar 30. En dat terwijl het bedrijf zegt dat kunstmatige intelligentie adviseurs juist steeds efficiënter maakt. Maarten Molenaars is hier, partner bij Element 61. Welkom.
8: Dank je.
0: Moet nog 30 worden, maar al wel een ervaren kracht binnen het bedrijf. Degene die het in Nederland voor elkaar moet krijgen. Waarom denk je dat ze voor jou gekozen hebben?
8: Ik denk een stukje toch ondernemend karakter. Een bepaalde visie dat we toch, wat je zegt, er zijn heel veel clubs, maar dat we toch het verschil kunnen gaan maken. Een stukje enthousiasme en uiteindelijk een goede klik met ook onze partners uit België.
0: Wat doen jullie dan anders dan al die anderen die er dus al zijn?
8: Ja, ik denk wat we echt proberen te doen, zeker in de Nederlandse markt, een stukje disruptie veroorzaken. Wat bedoel ik daarmee? Ook het AI in onze eigen werkzaamheden heel erg laten terugkomen. Dus waar we niet zozeer geloven in het traditionele consultiemodel van uren maken en draaien, is dat we echt wel geloven in dat we uiteindelijk ook AI moeten integreren in onze eigen processen.
0: Dat is een opdracht aan jezelf, want je bent niet de eerste die zegt structuren, modellen die draaien op uren, ja, dat gaat niet meer.
8: Nee, dat klopt. Alleen vervolgens moet je wel ook bezigen. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel een stukje propositie waarin wij verwachten versnelling te veroorzaken bij klanten. Dus we willen ze daarin kunnen versnellen. Maar uiteindelijk ook een stuk meer waarde toe kunnen voegen door uiteindelijk dat slim in te zetten.
0: Maar jullie zijn een consultant die niet alleen adviseert op het vlak van AI, maar dat zelf ook inzet. En waar ga ik dat dan merken dan, als dat zo onderscheidend is?
8: Nou, we hebben dus zelf uiteindelijk ook collega's ontwikkeld. Ralf, zoals wij die noemen. Onze agentic collega. Eigenlijk een set met agents die we vervolgens inzetten bij uiteindelijk ook onze werkzaamheden die onze consultants dagelijks doen, maar die we ook voor onze klanten ter beschikking stellen om uiteindelijk hun platform te monitoren automatisch, wat uiteindelijk ook weer een werk uit handen neemt. Van
0: er zijn een paar losgeslagen de afgelopen weken, hè, die AI-agents. Je moet ze toch wel een klein beetje aan een halsband houden, want anders wordt het
8: zeker
0: een probleem.
8: Ja,
0: maar dus, Ralf is tot nu toe vrij gehoorzaam.
8: Ralf is vrij gehoorzaam. En dat heeft ook alles te maken met uiteindelijk de kaders die hij natuurlijk meegeeft. Ik denk dat dat een groot verschil maakt met andere partijen. Is dat wij heel erg de focus leggen op het fundament wat eronder ligt. Kijk, agents horen we overal. AI horen we overal. Maar je hebt het over het topje van de ijsberg. Uiteindelijk het hele fundament wat eronder ligt is noodzakelijk om dat goed in te richten. En daar gaat eigenlijk onze kennisexpertise is daar vanuit daar ontstaan.
0: Maar we zijn meteen bij AI begonnen. En dat is ook voor een deel mijn schuld natuurlijk. Want dat ligt voor op mijn tong. Er gaat geen dag voorbij of we hebben het er wel over. Ja. Maar allereerst nog even terug naar wat een klant dan wil. Want een klant heeft een probleem of wil zaken efficiënter maken. Ja. Bij welke vraagstukken komen jullie dan om de hoek kijken?
8: Nou, met name de vraagstuk om in het proces efficiënter in te richten. Maar ook eens gewoon met het klant mee te denken van joh, we hebben het overal over AI. Hoe gaat dat mijn bedrijf verder helpen? Ik denk dat het een vraag is die bij elk bedrijf nu speelt, maar dat het heel veel experimenteren is. Maar als we echt kijken hoeveel initiatieven er daadwerkelijk ook gaan werken, ja, dan is daar meer voor nodig. Dus dan kom je uiteindelijk ook bij, ja, hoe ga je data goed borgen? Hoe ga je kwaliteit van je data borgen? Hoe ga je agents in controle houden?
0: En in die fase zitten we nu zo ongeveer.
8: Ja, dat is een hele belangrijke fase waar heel veel bedrijven nog uitdagingen hebben. Maar wat ook verder gaat dan alleen maar ja, het signaleren. Uiteindelijk moet je ook zorgen dat je data op orde gaat komen. Dat je eigenlijk weer terug gaat naar de bron.
0: Maar op basis van goede data en het goed ordenen van data, het goed gebruiken van data, zou je kunnen zeggen, oké, ik wil mijn rooster anders inrichten, of ik wil mijn administratie op een andere manier proberen vorm te geven. Dat is dan wat jullie doen, of
8: ja,
0: niet?
8: Ja, daar helpen wij bedrijven bij. En uiteindelijk is het ook met name dat wij ze heel erg helpen bij het schaalbaar inzetten van AI. Dus ik denk het fundament is heel belangrijk, maar uiteindelijk ook, dan gaan er uiteindelijk meerdere agents gaan in een organisatie gaan werken. Vervolgens moeten die ook wel gemonitord worden, die moeten gecontroleerd worden. En die moeten ook schaalbaar kunnen draaien, die moeten kostenefficiënt uiteindelijk gaan draaien.
0: Maar dan begrijp ik dus goed dat jullie geen consultant zijn die zegt, oké, klus geklaard, wij verdwijnen weer.
8: Nee.
0: Als het even mee zit, dan zijn jullie jaren betrokken bij de operatie.
8: Dat is wel hoe wij het liefste graag zien, waarbij...
0: Nee, dan blijft de meter ook lekker lopen.
8: Nee, dat is niet zozeer, want wij focussen heel erg op co-development, zoals we dat noemen. Dus het juist in de kracht stellen van de eigen datateams die een klant heeft. Dus wij zijn daarin heel open qua kennis en kunde. Dat dragen we over aan de teams om ze een soort zelfredzaam te maken. Maar uiteraard blijven wij natuurlijk wel graag betrokken om ze uiteindelijk in nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen nemen. Om uiteindelijk bij bepaalde initiatieven projecten te ondersteunen. Maar uiteindelijk wel met het idee dat een klant wel zelfredzaam is.
0: Maar je zegt net AI agents, weet niet precies hoe ik dat voor me moet zien, maar die zouden ook binnen een organisatie kunnen werken.
8: Ja.
0: En op het moment dat jullie zeggen, oké, we stoppen ermee of het contract is afgelopen, dan blijven die AI-agents toch ook niet onderdeel van de ploeg, of wel?
8: Als dat uiteindelijk voor de klant is ontwikkeld, dan zijn die natuurlijk onderdeel van de ploeg van de klant.
0: Ja, oh, die blijven gewoon actief.
8: Zeker, ja.
0: Ja. En wanneer komt er toch nog, ik durf er bijna niet te vragen, maar een mens om de hoek kijken?
8: Gelukkig vaak genoeg. Dus uiteindelijk, zeker de fase waarin we natuurlijk nu zitten, is het veel experimenteren. En heb je altijd nog wel de menselijke controle die erop zit. Dat zal ook zeker zo blijven. Ik denk uiteindelijk... hoe ik het in ieder geval zie, dat bedrijven zelf heel kritisch moeten gaan kijken van wat voor processen wil je nou door AI uit laten voeren en waar wil je gewoon nog wel het menselijke contact ook blijven hanteren.
0: Want jullie zeggen ook niet full force AI. Je zou ook best wel kunnen zeggen, hier past enige terughoudendheid.
8: Ja, zeker weten. Ik denk, een heel simpel voorbeeld. Misschien iedereen die uiteindelijk een klantenservice belt en geholpen wil worden, ja, die wil gewoon iemand spreken die ze uiteindelijk verder helpt. En niet direct een AI-agent.
0: Probeer het maar eens. Je moet flink je best doen tegenwoordig. Je moet wel doorzettingsvermogen
8: tonen. Zeker, maar dat zijn denk ik ook wel zaken waar wij als partner zijn er dan proberen te challengen. Van, joh, is dit nou uiteindelijk inderdaad het juiste proces? Ga je hier ook het juiste doel mee behalen? Dus om een stukje verder te kijken dan alleen maar technologie. Maar ook wel te kijken van, joh, wat is de strategie van een bedrijf en waar voegt het waarde toe? In plaats van dat het alleen maar efficiëntie toe...
0: Maar als jullie zaken willen stroomlijnen en toch wat slagvaardiger kunnen maken binnen een bedrijf, dan vereist dat ook wel dat jullie kunnen praten of dat jullie kunnen werken met alle systemen die er al zijn. Hoe agnostisch zijn jullie wat dat betreft?
8: Wij, natuurlijk, we hebben onze voorkeuren qua systemen. Dat heb je altijd. Maar wij zijn daarin wel heel agnostisch qua de datamiddelen die we gebruiken. Heel erg kijkend naar een stukje schaalbare platformen die ook wel inderdaad source agnostisch zijn. Zodat je uiteindelijk ook binnen een bedrijf gaat ook veranderen. Ik bedoel, een bedrijf gebruikt ook niet jaren dezelfde software.
0: Nou ja, dat vroeg ik me wel af. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie soms ergens binnenkomen en dat je denkt, jeetje, dit is lang geleden. Dit is een rommeltje geworden.
8: Ja. Dat zien we zeker. Nou, dat is ook een van de dingen waar we ook dan onze collega Ralf in ieder geval voor inzetten. Omdat ze het zaken hebben we natuurlijk in het verleden vaker gezien. Dus daar leren
0: Ralf
8: wij...
0: heeft brede schouders. Hij moet
8: Ralf
0: uitdrukken.
8: Heeft hele brede schouders. Ja. Dus je zou... wij positioneren hem nu als één collega, maar je zou bijna kunnen zien dat het een heel team is. Wat werkzaam is. Maar dat we wel zien dat zaken die we in het verleden hebben gedaan, ja, die proberen wel dusdanig ook te trainen, weer te integreren in de processen, dat we daar ook weer kunnen leren. En het ook bij andere klanten, waar dezelfde uitdaging speelt, slimmer kunnen inzetten.
0: En werkt Ralf over de grenzen heen? Want jullie hebben een Belgische origine, gaan het nu in Nederland proberen. Is Ralf er ook voor de Nederlanders? Of maakt het hem helemaal niet uit?
8: Zeker, dus hij is er ook voor de Nederlanders.
0: Maar vooral voor de Nederlanders, of werkt hij ook goed in België?
8: Hij werkt ook goed in België.
0: Okay, dus hij is
8: een heel belangrijk teamlid voor ons ook in Nederland. En dat zal hij ook voor ons klant daar zijn.
0: Want je gaf aan, wij denken toch ook dat we in Nederland het nodige kunnen toevoegen. Ja. Maar het is een Belgisch bedrijf. Dat valt onder nog weer een grotere groep. More namelijk. Ja. Hoe zit het precies in elkaar?
8: Nou, inderdaad, Element 61 is een Belgisch bedrijf. Dochterbedrijf van More. More België. In More hebben we ook in Nederland. En uiteindelijk hebben we dezelfde investeerder die we delen.
0: Ja, Waterland.
8: Die erachter zit. En uiteindelijk hebben we met elkaar de strategie ook bedacht. We willen uiteindelijk dat ook gaan schalen op Europees niveau. Waarin we hebben gezegd, we gaan Element 61 ook in Nederland verder lading geven. En daar trekken we gezamenlijk in op.
0: Ja, want Waterland is een investeringsmaatschappij. Ja. Al langere tijd verbonden aan More. Ik geloof al langer dan 10 jaar. Dus hebben wat dat betreft ook wel enig geduld. Maar heb jij nog stevige doelstellingen meegekregen om binnen afzienbare tijd toch te laten zien dat het inderdaad nog niet te druk is en dat je kans van slagen hebt?
8: Ja, nou, ze zijn nog geen 10 jaar betrokken bij Moor, maar inmiddels een jaar of drie. Maar wel met de visie om er voor de lange termijn in te zitten. Kijk, uiteindelijk de doelstelling die daarin leeft is dat we uiteindelijk over de grenzen heen binnen de groep samen willen werken. En dat is ook een van deze initiatieven, dat we uiteindelijk ook wel de kennis en kunnen die we in België hebben opgebouwd, de kennis en kunnen die we in Nederland hebben, dat we die samenvoegen. En dat we daar een stukje synergievoordelen natuurlijk ook gaan creëren.
0: Want het is wel ongeveer hetzelfde of je nu een Nederlandse klant bedient of een Belgische klant bedient. Zoveel zal het niet uitmaken.
8: Nee, qua technologie niet. Natuurlijk zijn er wat cultuurverschillen die natuurlijk in België en Nederland verwaarloosbaar zijn. Moet ik wel wennen aan de Belgische taal soms, maar dat maakt het ook wel heel leuk. Maar uiteindelijk is dat redelijk in lijn.
0: En toch nog even naar jou persoonlijk, want ik dacht, ik ga jou ook even door AI trekken. En dan kom ik jou tegen bij nog weer een ander bedrijf. Of het moet je tweelingbroer zijn, Redefine IT. Klopt dat ook nog?
8: Klopt, ja.
0: Want daar staat dan weer dat jullie bezig zijn om software binnen bedrijven te implementeren. En toen dacht ik, werd jij nou met het ene bedrijf op AI en met het andere bedrijf op software? Hoe zit dat?
8: Dat zit zo dat wij eigenlijk binnen Moor hebben bij verschillende labels. En Redefine is daar één van. Waarin wij dat bedrijven helpen bij een stuk software optimalisatie en software inrichting. Dat is een ander team wat daar bezig is.
0: Maar dit is hetzelfde bedrijf, Redefine IT.
8: Ja, dat is uiteindelijk valt allemaal onder de Moor groep. Waar dit LMSX van ook onderdeel van is.
0: Moet je dat dan wel zo houden? Ik vond het namelijk verwarrend.
8: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn ook zeker
0: overwegingen.
8: Zeker overwegingen die zeer actueel zijn, dus die ook spelen.
0: Nou, ik vraag het ook omdat ik de afgelopen maanden regelmatig gesprekken heb gevoerd over hoe software zou worden opgegeten door AI. Ja. En bepaalde bedrijven daar ook last van hebben ondervonden. Bijvoorbeeld op de financiële markt, op de beurs. Hoe zie jij dat zelf?
8: Ja, goede vraag. Ik vind het moeilijk om daarin in de toekomst te kijken. Ik ben nog niet zo ver dat ik geloof dat software geen toekomst heeft. En dat we alles maar met AI gaan bouwen. Ik denk zeker dat bepaalde softwarepakketten die er nu zijn, zeker als we kijken naar de financiële markt, dat die een hele belangrijke bron gaan vormen. Alleen ze zullen wel ook moeten evalueren om wel een stukje, ja, noem het AI ready te zijn, uiteindelijk om de data goed te kunnen leveren en de betrouwbaarheid te kunnen borgen. En ik denk dat daar nog steeds een hele belangrijke rol zit. En we kunnen met AI heel veel dingen bouwen. Iedereen kan van alles bouwen. En de vraag is wel, ergens moet je denk ik kwaliteit bewaken. Maar moet je ook wel choose your battles. Je moet uiteindelijk wel op bepaalde echt toepassingen uiteindelijk gaan wedden. En je hoeft niet je hele financiële backbone zelf te gaan ontwikkelen of te gaan bouwen. Nee. Daar zijn gewoon
0: maar goed voor dat je als bedrijf voor zegt, ik breek nu met mijn softwareleverancier die ook mijn hele boeltje bij elkaar houdt. Ja. Dan moet je voor goede huizen komen. De software heeft nog wel enige tijd van leven.
8: Ja, dat denk ik wel. En kijk, anderzijds is het ook denk ik een hele belangrijke beweging die we al de afgelopen jaren zien. Is dat bedrijven zich steeds bewuster worden van het feit van, joh, we willen op elk moment bij onze data kunnen. Dus we willen uiteindelijk een goed datafundament hebben staan waar we ook onze data toegankelijk hebben.
0: Verschrik je daar wel eens van? Want jij komt dus bij verschillende bedrijven binnen. Jullie bedienen verschillende klanten. Verschrik je wel eens van hun datahuishouding?
8: Ja, zeker.
0: En dan zeg je, I'm here to help.
8: Ja, dus ik zou niet willen zeggen dat er gelijk blij van wordt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ons doel om die data echt goed op orde te krijgen. Maar soms denk ik zeker nog wel, ook bij echt wel gewoon serieuze ondernemingen van, oeh, dit is wel echt wat aandacht
0: en
8: nodig.
0: En waar schort het dan aan?
8: Ik denk een stukje discipline. Wat we vaak zien is dat de data er wel is, maar bijvoorbeeld definities bijvoorbeeld niet helder zijn. Nou, dat ga je nu bijvoorbeeld ook zien, dat als je met AI gaat werken, ja, hoe kijk je naar bepaalde marges toe? Wat voor elementen neem je daar dan in mee? En maar dat is wel iets wat je
0: zegt, dat is een definitie kwestie, maar dat betekent dat we niet over hetzelfde praten terwijl we wel hetzelfde bedoelen? Of?
8: Ja, dus dat inderdaad dat wij bijvoorbeeld in hetzelfde bedrijf werken, maar we allebei een andere interpretatie hebben van bepaalde cijfers. Van hoe we omzet meten.
0: Ja, dus het moet strak getrokken worden.
8: Dat moet strak getrokken worden. En dat zijn uitdagingen die bedrijven ook hebben. Dus enerzijds vaak zien we dat de data er wel is. Maar er komt ook een heel groot stuk bij kijken van, ja, hoe ga je dan ook die data waarborgen? Hoe zorg je dat iedereen het over hetzelfde heeft? Dat er ook uiteindelijk, want als straks agents aan de slag gaan met je data, die zal je ook bepaalde kaders mee moeten geven. Want die gaan gewoon overal zoeken. Maar die missen een stukje context.
0: En je zegt, dit speelt ook bij grote bedrijven waarvan je het misschien niet meer zou verwachten. Nu zijn jullie ook een serieus bedrijf, zeker in België natuurlijk al een bepaalde staat van dienst, omzet in de tientallen miljoenen. Ja. In Nederland een team van 8, meen ik. Ja. Maar is dat ook genoeg? Ben je kredietwaardig genoeg, om het maar zo te zeggen, voor de echt grote bedrijven?
8: Ja, nee, zeker weten. Kijk, we zijn nu inderdaad nog met een klein team in Nederland. Dat gaan we snel opbouwen. Maar uiteindelijk hebben we ook wel daarin heel erg gezegd, met elkaar, van, ja, we willen wel gelijk in dezelfde league meespelen in Nederland. Hoe gaan we dat uiteindelijk doen? Ja, door uiteindelijk ook wel met onze collega's, met onze Belgische vrienden, daar heel erg samen op te trekken.
0: Maar wat is die league? Want je hebt hele grote consultants die zeggen, ach, met hetzelfde gemak doen wij ook AI en AI-implementatie of databeheer, doen we er gewoon bij.
8: Ja. Nou, wij zitten heel erg wel in een focus dat we echt focussen op een data en AI-stuk. Dus heel erg zorgen dat het data-fundament goed staat met AI-toepassingen. En daar ligt ook onze focus. Dus wij gaan niet nog ook andere software implementeren of bepaalde licenties.
0: Maar het probleem is dat andere, grotere concurrenten dat misschien allemaal wel kunnen. Die zeggen, wij zijn een one-stop-shop.
8: Ja.
0: En jullie zeggen, wij doen één ding, dat doen we goed.
8: En dat doen we goed, ja. En dat is uiteindelijk onze filosofie wel, dat wij daarin goed doen, dat wij een stukje partner willen zijn die versnelling brengt. Dat is voornamelijk die ze kwaliteit levert en die ook wel met een innovatieve blik het bedrijf echt verder kan helpen door uiteindelijk een stukje customer zero te zijn, door uiteindelijk wat wij bij onze klanten pretenderen te doen, dat zelf in onze processen toe te passen. Ja, dat gaan de klanten gaan dat zien, gaan dat ervaren.
0: Ja, maar klanten gaan misschien ook, omdat AI voor iedereen toepasbaar is, al zelf aan de slag met zaken die ze voorheen uitbesteden aan consultants, aan bedrijven zoals het jouwe.
8: Ja.
0: Dus je zult ook beter moeten bewijzen dat jij iets toevoegt.
8: Zeker. En dat is een hele belangrijk punt. De uitdaging is er natuurlijk ook. Maar uiteindelijk zit daar met name denk ik de crux. Wij vinden het juist heel fijn om te zien dat onze klanten zelf actief met AI aan de slag gaan.
0: Wel.
8: Dat
0: ze
8: aan het experimenteren zijn. Alleen experimenteren met AI gaat uiteindelijk niet ervoor zorgen dat jij AI binnen jouw bedrijfskritieke processen echt gaat implementeren en echt goed schaalbaar gaat inzetten. En daar is uiteindelijk, komen wij uiteindelijk om ze daarmee te helpen. Van ja, wat is daarvoor nodig? Want dat is enerzijds het data-aspect, maar dat is uiteindelijk ook een organisatorisch aspect wat daarbij komt kijken. En die balans vinden is natuurlijk heel belangrijk. En daar kunnen wij ze wel bij helpen vanuit kennis en ervaring.
0: We praten erover door na dit dilemma. Komt-ie aan.
21: Het dilemma.
0: Wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij gebruiken AI totdat consultants helemaal overbodig zijn, of AI is voor consultants geen enkele bedreiging.
8: Dan zou ik voor de eerste gaan.
0: Dat vind ik sportief.
8: Ja, nee, dus
0: Maarten Molenaars, geniet er nog een tijdje van.
8: Ja, dus daar ga ik. Nee. Kijk, AI gaat natuurlijk gewoon een impact hebben. En AI gaat werk van consultants uit handen nemen. Ik denk dat je het moet nuanceren met welk type consultants je werk uit handen gaat nemen.
0: Man is veilig.
8: Ja, ik denk het wel. Maar kijk, het zou naïef zijn om te zeggen dat het geen impact op onze dienstverlening gaat hebben. Nee. Zo simpel is het. Dat is natuurlijk ook wat wij nu in de Nederlandse markt zien. We hebben natuurlijk zelf ook gewoon medewerkers. Uiteindelijk hebben we daar in het verleden altijd projecten mee gedaan.
0: Ik heb jou meer over Ralf gehoord dan over die andere medewerkers.
8: Ja, en die doen heel goed werk met ondersteuning van Ralf. Dus die hebben ook uiteindelijk moeten leren om AI toe te passen in eigen werkzaamheden. Dat is een heel belangrijk ding waar wij in investeren, door ze in onze eigen academy ook op te leiden en daar ook mee te laten draaien. Anderzijds, zou je ook andere kwaliteiten moeten gaan ontwikkelen als consultant zijnde. En
0: als jij nu zegt, we hebben een team van 8, dat worden de 30. En we kunnen natuurlijk rekenen op die onvermoeibare Ralf. Wat moeten dan die tientallen consultants die jij nog gaat aantrekken, wat moeten die dan kunnen?
8: In ieder geval de context heel goed begrijpen. Uiteindelijk ook, kijk, AI is een hulpmiddel waar we nu staan. Uiteindelijk dat ook goed inzetten en gebruiken om uiteindelijk bij projecten die ze draaien te versnellen bij klanten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een voorwaarde. Anders hebben ze niks te zoeken bij Element 61.
8: Top. Zeker, alleen uiteindelijk is het wel, wij hebben een vrij jonge populatie met ook mensen die we zelf opleiden. Die zou je ergens daar wel in mee moeten nemen. Die moet je daar ook in trainen, die moet je daar aan opleiden. En ik denk dat ook het bijblijven brengen van die kennis een heel belangrijk onderdeel gaat zijn. Want we kunnen volledig gaan gokken op AI. Maar uiteindelijk zijn wij als mens echt nog wel in de lead. En daar moeten we ook in investeren.
0: Maar wat je zegt klopt natuurlijk ook. Hè. Bijna iedereen is ermee aan het experimenteren, aan het vreubelen. Toch kwam ik ergens tegen. Ik dacht zelfs in een bericht van jou dat er op dit moment 6% van alle bedrijven is dat ook werkelijk geld weet te realiseren of te besparen met inzet van AI. 6%.
8: Ja.
0: Waar gaat het dan mis bij die andere 94%?
8: Ik denk een stukje afbakening aan de voorkant. Het experimenteren is natuurlijk heel makkelijk. Dus we beginnen vaak te experimenteren. We gaan snel aan de slag, maar zonder een plan, een onderbouwd plan aan de voorkant. Dus waar gaat het mis? Ik denk het ontbreken van een use case. Ik denk ook het
0: dus we doen het wel, maar we hebben het eigenlijk niet nodig. Of we weten niet waarom we het nodig hebben, maar we moeten mee.
8: We denken, we willen mee met de trend, met de hype die er gaande is. Maar we weten misschien onvoldoende waar het echt impact hebben op onze processen. Maar ook waar gaat het iets opleveren? Ja. Kijk, uiteindelijk AI is een investering. Maar een investering moet ergens wel wat opleveren. En dus aan de voorkant moet je wel goed nadenken. Wat gaat het opleveren? Wat wordt onze ROI? dat zijn wel gewoon belangrijke onderwerpen waar je als bedrijf over na moet denken. Waar je je niet moet laten misleiden door de hype te gaan.
0: Dit soort percentages, dat is toch een cadeautje voor je? Dan kun je zeggen, luister eens, er gaat nu geld, dat kun je net zo goed door de play spoelen.
8: Ja, en dan kan je uiteindelijk ook experts voor inschakelen om daarmee te helpen. Ja.
0: Wat is er nu, want jullie zijn een tijdje actief in Nederland, hè, dus onder die Belgische paraplu. Wat is er nu meegevallen en wat, als je toch zo eerlijk bent, valt op dit moment nog een tikkie tegen?
8: Ik denk dat wat meegevallen is, denk ik het enthousiasme waarmee we ook onthaald zijn door iedereen. En ook vanuit de collega's van België die heel erg de kansen zien om ook naar de Nederlandse markt toe te gaan. Dus dat vind ik iets moois voor de medewerkers natuurlijk die daar ambities zien. Wat tegen is gevallen, om eerlijk te zijn, is denk ik ook soms wel moeizame gesprekken met bedrijven. Of bedrijven die inderdaad, insinueert het een beetje van die zelf wel weten hoe ze het moeten doen. Dus dat je toch ook wel eens ziet van, we gaan het eerst wel eens even zelf proberen. En dan komen ze later weer terug.
0: Maar is dat ook geen gezonde houding om het eerst zelf te gaan proberen?
8: Ik denk het wel.
0: Je ook altijd.
8: Ja, ik denk dat het goed is. Maar op een gegeven moment moet je wel zelf een punt bepalen waarop je verder blijft experimenteren. En uiteindelijk uiteindelijk toch wel zeggen van joh, misschien is het handig om hier toch met een externe blik eens naar te laten kijken.
0: Jij zou eigenlijk willen pleiten voor wees nou toch verstandig. Je kunt het zelf proberen, maar bespaar je de moeite.
8: Ik denk zeker blijf het zelf proberen, maar denk wel aan de voorkant goed na over wat je toepassing gaat worden. En spar ook wel eens met anderen, gewoon een externe blik. Ik denk dat daar nooit iemand slechter van is geworden. En dat geldt voor elk bedrijf. En dat is niet zozeer dat ze dat met ons moeten doen. Er zijn genoeg partijen waarmee ze dat kunnen doen. Maar dat wel bedrijven verder gaat helpen om niet alleen maar naar technologische aspecten te kijken, maar ook het organisatorische wat daarin toch echt wel meespeelt.
0: Maarten Molenaar was hier van Element 61. Gaat het volgen. Je moet proberen in Nederland. Dank voor je komst.
8: Ja, dankjewel.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Maaike Berger, de managing director van SureSync. En daar zijn ze weer uitermate bezig met het uitwisselen van gegevens. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen. Straks, AkzoNobel staat hoger na de overname van een Aziatische verftak door Nippon. Dat hoor je allemaal in BNR Zaken doen. Laatste half uurtje.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
11: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
12: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
11: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
13: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. De Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
14: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
27: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
29: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
17: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeren uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
18: Klimaatfabels? Volkskrantjournalist Maarten Keulemans lust ze wel rauw. Op X kruist hij regelmatig de degens met mensen die niet geloven dat de mens de aarde opwarmt. Waarom blijft hij die discussie voeren? En waarom lijkt klimaat bij veel Nederlanders naar de achtergrond te schuiven? Ik vraag het hem in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
19: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
20: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Nu in de BNR-app.
0: Noorwegen voert een tijdelijk verbod op AI-brillen in. De Duitse inlichtingendienst waarschuwt voor een gewelddadig conflict met Rusland. En het kabinet werkt aan een algemeen smartphoneverbod voor leerlingen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB. Robert Vriezen zit daar. Robert, is het een mooie dag voor een ritje door Nederland?
23: Ja, dat kan bijna filevrij. Op de A12 rijdt het wel langzaam vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij Duiven. De parallelrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor een spoedreparatie in het Drechttunnel. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging daar. Maar het verkeer kan er natuurlijk wel langs via de hoofdrijbaan. En na een ongeluk is de A58 weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Vanaf Oorschot nog wel 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knopen het bij 220.1. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Afrit Tolencontrole bij 233.4. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 213.0.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas en op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden en dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. Het leger van Jemen is bezig om de rebellen van de Houthis te verdrijven. Een ingenomen vliegveld is terugveroverd. En ook een belangrijke zeestraat zou weer in handen van het leger zijn. Dat zegt nu bezig te zijn met het heroveren van de hoofdstad Sanaa. De Houthis hebben die al 12 jaar in handen. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Sam Altman van OpenAI probeert de markt te sussen rondom de concurrentie tussen de chipmakers. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
30: Wil je weten wat er speelt?
31: En of waarom?
32: In de BNR-app.
33: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
34: Download de BNR-app.
35: En blijf scherp.
36: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Hoog tijd voor een analyse van de financiële markten.
37: Beursnerd.
0: Economie-redacteur Noor van Gils is onze beursnerd van vandaag. Noor, goedemiddag.
38: Goedemiddag.
0: Wat is de stand van de AEX?
38: De AEX staat op 1120 punten, een kleine 1/4 in de plus. De grootste stijgers tot nu toe zijn Akzo Nobel, 3,1% in de plus. En Aalberts, die staat 1,8% in de plus. De grootste dalers zijn Universal Music Group, 1,8% in de min. En staalbedrijf ArcelorMittal, 1,3% in de min.
0: Dan gaan we het hier eens even goed in de verf zetten. Want er is nieuws over Akzo Nobel, staat in de plus. Daar Zeker. Hebben ze een deel van het bedrijf verkocht.
38: Inderdaad, ze hebben de activiteit op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Japan verkocht. Hoe kan het ook anders? Het Japanse bedrijf Nippon Paint. De tak is voor €1,2 miljard verkocht. En daar zal Akzo Nobel na belasting en dergelijke uiteindelijk zo'n €900 miljoen aan overhouden. Nou, die verkoop is niet een heel grote verrassing, want Akzo Nobel kondigt al eerder aan dat ze zich terug willen trekken uit markten waar ze niet de marktleider zijn. Ook in Pakistan en in India hebben ze bijvoorbeeld al de decoratieve verftak verkocht aan 2 andere partijen.
0: En zo hebben die twee elkaar dus toch nog weten te vinden ergens, ja. Nippon en Akzo Nobel. Moet je even uitleggen, hoor.
38: Ja, nou, best interessant dat ze dus nu juist aan Nippon Paint verkopen. Want dat heeft tot 2 keer toegeprobeerd Akzo Nobel over te nemen. In november vorig jaar maakte Akzo Nobel bekend te gaan fuseren met een ander verfbedrijf, Axalta. Daardoor gaat er uiteindelijk een bedrijf ter waarde van €25 miljard ontstaan. Dat is natuurlijk heel interessant voor andere grote verfbedrijven, waaronder dus Nippon Paint en ook het Amerikaanse Sherwin-Williams. Die twee die hebben dit voorjaar samen een bod van €12,5 miljard op Akzo Nobel gedaan, met het idee om het bedrijf dan in stukken te knippen en een beetje onder te verdelen. Nou, daar had Akzo Nobel geen interesse in, en ook nog een later bod van alleen Nippon Paint van €7,5 miljard... om die decoratieve verftak over te nemen werd geweigerd. Dus het feit dat ze dan nu toch een stuk van die zelfde decoratieve verftak verkopen aan Nippon Paint vind ik best interessant. Ja,
0: en dat alles natuurlijk ook in het licht van die fusie met Axalta. Want hoe staat het daarmee inmiddels?
38: Nou, in het persbericht wat het bedrijf vandaag heeft gepubliceerd staat dat Akzo Nobel zich vanaf nu vol gaat richten op het succesvol afronden van de fusie. Die zou eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond moeten zijn. En dan wordt ook de naam van het fusiebedrijf bekendgemaakt. Spannend allemaal.
0: Ja, precies.
38: De aandeelhouders van Akzo Nobel die krijgen straks 55% van het nieuwe bedrijf in handen. En Axalta 45%. Alleen slecht nieuws voor beursnerds in Nederland. Akzo Nobel verdwijnt straks uit de AEX. het nieuwe fusiebedrijf krijgt een notering op Wall Street.
0: Nou, nu we daar toch zijn in de Verenigde Staten. Het AI-hardwarebedrijf Cerebras staat hoger vanwege een opmerking van Sam Altman. Niemand minder.
38: Ja, klopt. Het aandeel staat voor beurs zo'n 6% hoger. Vorige week kreeg Cerebras klappen op de beurs omdat OpenAI toen bekend maakte dat de nieuwste AI-modellen aangedreven zullen worden met grafische processoren van hun concurrent Nvidia. Dus niet die van Cerebras. De koers daalde vorige week met 20% tot het laagste punt ooit sinds de beursgang in mei. En Sam Altman, de topman van OpenAI, die had vrijdag al wel door dat die keuze voor Nvidia tot wat onrust in de markt leidde en heeft een bericht op X gezet waarin hij zei dat Cerebras een nauwe partner van OpenAI is en dat ze intensief samenwerken om de grenzen van snelheid te verleggen. Nou, vind ik het mooie zin. In januari sloot het bedrijf nog een overeenkomst van $10 miljard met Cerebras om OpenAI tot 2028 nog van rekenkracht te kunnen voorzien. En mede daarom hebben ook analisten van Citibank hun omzetverwachting voor de komende anderhalf jaar dus niet gewijzigd.
0: Nog even kort, omdat het maar één keer kan in de beursnerd, namelijk filmnieuws, bioscopennieuws en dan beursgerelateerd.
38: Ja, dat is denk ik een beetje een onverwachte combinatie, maar het zal een beetje filmliefhebber niet zijn ontgaan dat het een zomer vol hits was. Ik noem even wat. The Odyssey, Spider-Man Brand New Day, The Devil Wears Prada 2. Er was echt al genoeg te zien deze zomer.
0: Allemaal gezien ook of niet?
38: Nee, helaas niet. Maar
0: geen van deze hits.
38: Ik wil heel erg graag nog The Devil Wears Prada 2 kijken. In de VS hebben bioscopen zelfs het beste zomerseizoen qua omzet ooit gehaald. En volgens het FD zet het bioscoopketens over de hele wereld aan het denken over mogelijke fusies of overnames. Ze hebben best een paar lastige jaren achter de rug gehad. Corona, staking in Hollywood. En nu is er weer sprake van herstel. Dat leidt er bijvoorbeeld bij het Canadese Cineplex toe dat ze over mogelijke verkoop nadenken. En ook andere ketens zoals View die spelen een beetje met die gedachten. Nu zijn er dit jaar natuurlijk een paar kaskrakers bijgekomen. Maar ik ben ook wel benieuwd wat er nou met de mogelijke koop of verkoop gebeurt als het aanbod een jaartje een beetje tegenvalt. Ik denk, als bezoekers de bioscoop niet weten te vinden, is het toch wel echt onaantrekkelijker om je bedrijf te verkopen. Dus nou, ik ben erg benieuwd. En tot die tijd reden om weer eens naar de film te gaan.
0: Ja, je hebt al een lijstje klaar, begrijp ik. Ja. Noor van Geels, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten is er natuurlijk de podcast Beursnerd.
9: Macro.
0: Edin Mujikic is hier voor het laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
0: En we hebben wat Amerikaanse cijfers door te nemen die misschien iets kunnen zeggen over de opstelling van de Fed en het rentecomité van de Fed bij de volgende vergadering.
10: Die hebben in ieder geval voor enige opluchting gezorgd en ook voor wat feestgevoel op de financiële markt eind vorige week. Want we hebben het over het maandelijkse arbeidsmarktcijfer. Dus hoeveel nieuwe banen zijn er in de Amerikaanse economie buiten de landbouwsector erbij gekomen. En dat bleken er vorige maand 29.000 te zijn.
0: Nou,
10: dat is een getal, daar voelen we ons niet goed bij. Want dat is fors lager dan wat we gewend waren te zien de afgelopen jaren. Als je dat combineert met een eerder cijfer, namelijk dat de Amerikaanse inflatie in ieder geval niet verder is gestegen vorige maand, dan ontstaat al heel snel het gevoel dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, de rente misschien niet verder hoeft te verhogen. Ja, en dat is dan natuurlijk heerlijk voor op de financiële markten, want de renteverhogingen van de Fed, dat valt niet altijd
0: maar
10: in de goede aarde.
0: Maar Kevin Warsh wil toch ook dat wij zelf een beetje aan de haal gaan met die cijfers en er onze eigen gedachten op los laten gaan. So we do the math. Er zijn weinig banen bijgekomen, de inflatiecijfers vallen mee, dus je hoeft weinig te doen.
10: Dat is dus het eerste gevoel en dat begrijp ik ook. Maar als je wat dieper naar die cijfers gaat kijken, dan vraag ik me af of je zo'n arbeidsmarktcijfer van 29.000 nieuwe banen erbij, of je dat kunt scharen onder het kopje arbeidsmarkt koelt af. Er zijn een aantal zaken waar je toch denk ik rekening mee zou moeten houden. 29.000 is inderdaad minder dan wat wij gewend zijn inmiddels. Maar de wereld is ook veranderd. En in dit opzicht zijn er een aantal dingen die relevant zijn. Eerste is, als je jarenlang elke maand 150, 200, 300.000 nieuwe banen erbij krijgt, dan kom je onvermijdelijk op een punt waarbij er gewoon niet veel meer uit te halen valt. Dat betekent dus niet dat die economie niet draait, dat de arbeidsmarkt niet meer zo lekker loopt. Maar het is heel simpel, de bodem is in zicht.
0: Er zit wel een soort frictiewerkloosheid.
10: Nou ja, kijk, pas als ik enkele maanden lang zie dat er per saldo geen nieuwe banen erbij zijn gekomen, dan zou je de conclusie gaan trekken, de arbeidsmarkt loopt niet meer lekker. Maar met dit soort cijfers, en het tweede wat veranderd is en wat zeer relevant is voor zeker de arbeidsmarkt in Amerika, er emigreren niet meer zoveel mensen uit de rest van de wereld naar Amerika. Dat speelt ook een rol. Dat zie je gewoon weergegeven worden in die maandcijfers over het aantal nieuwe banen. Dus dat, daar zou je rekening mee moeten houden. Tweede is, kijk voorbij dat cijfer van 29.000. Want we krijgen niet alleen dat headlinecijfer, maar ook hoe zit het met de industrieën daarachter. En dan zie je dat in de zorg bijvoorbeeld, nou dat is de groeisector van de toekomst, 17.000 banen erbij. Ik heb geen sectoren gevonden waarin het aantal banen is gedaald. Ik ga dan ook naar de zaken kijken van wat is de lengte van de gemiddelde werkweek. Als arbeidsmarkt niet lekker loopt, zou je daar ook enige afname in moeten zien. Onveranderd. Sterker nog, het aantal overuren is onveranderd gebleven. Dus dat gaat gewoon
0: door. Dus
10: die
0: economie die staat er nog altijd blinkend bij.
10: De arbeidsmarkt ligt er goed bij. En dat zegt mij ook dat die Amerikaanse economie...
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Slecht met de Amerikaanse economie, dus de rente hoeft niet omhoog. En je ziet het ook eigenlijk heel sterk, dacht ik, eind vorige week. Toen dat cijfer bekend werd, 29.000 nieuwe banen, zag je de Amerikaanse lange rente iets zakken. Want Fed hoeft niet verder te gaan, nou prima. Maar dan krijg je heel sterk het gevoel dat de obligatiehandelaren dan naar dat cijfer gaan kijken en vooral wat erachter ligt. En daarna zie je dat de rentes weer gaan stijgen. Wat mij zegt is, de rest van de wereld kijkt naar het headlinecijfer en trekt heel snel de conclusie, de obligatiehandelaren kijken naar het cijfer daarachter, dus de onderliggende ontwikkelingen, en die hebben de conclusie getrokken, het zit nog steeds wel goed met die Amerikaanse economie, de inflatie is te hoog, wij houden rekening met renteverhogingen en de lange rente liep weer op.
2: Eind deze maand, 5 dagen voor de midterms, dan gaan we het weten, geloof ik, hè?
1: Dat is zo. Dus als de rente dan niet omhoog gaat, dan zou ik daar ook geen conclusie aan koppelen. Zie je wel, komt door die arbeidsmarktcijfers. De Fed heeft de rente vorige maand verhoogd. Er is heel veel voor te zeggen om eind deze maand te zeggen, nou, wij kijken hoe dat landt in de economie. We hebben voor onszelf enige tijd gekocht om even te kunnen wachten. Maar de conclusie, de renteverhogingen hoeven niet meer, is wat mij betreft een brug te ver.
2: Edi Mujagić, dankjewel en tot woensdag.
3: Blik op de wereld.
2: De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft vervroegd verkiezingen uit. Sánchez deed die aankondiging vanochtend vanuit de ambtswoning.
4: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
2: Hij sluit af met zondag 29 november. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur voor zijn blik op de wereld. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Spanjaarden kunnen dus een nieuw parlement gaan kiezen. En dat zal ook door de rest van Europa met grote interesse worden gevolgd. Maar laten we de rest van Europa nog even parkeren. Naar Spanje zelf, het was onhoudbaar geworden.
5: Ja, Sánchez stond eigenlijk al wel langer onder druk als premier. Zijn coalitie heeft ook geen meerderheid, dus een begroting er doorheen krijgen was altijd lastig.
2: Meen je dat nou? Een begroting met een minderheidskabinet, ja, door een parlementloos?
5: Ingewikkeld, hè? Ja, dat kennen we hier niet.
2: Nee.
5: Maar toch, en ja, economisch gezien ging het eigenlijk best wel goed met Spanje. De economie groeide afgelopen jaar ook harder dan in veel andere eurolanden. En Sánchez werd los daarvan ook al tijden geplaagd door allerlei corruptieschandalen rondom zijn partij. Ook vrij dicht bij hem. En dan had je natuurlijk nog Ceuta, die migranten die de grens of die Spaanse exclave overstaken. Nou, die hele crisis, hoe hij daarmee om is gegaan, was veel druk. Maar er waren de afgelopen dagen grote protesten in Spanje. En het begon allemaal met een oude vrouw die uit haar sociale huurwoning werd gezet.
2: Waar een oude vrouw, Marie Carmen.
5: Ja, oh, jij weet de naam nog goed. 87 jaar, ja. Inderdaad. Ja, die al sinds 1956 daar woonde. Nou, dat mondde allemaal uit in grote demonstraties over de betaalbaarheid van wonen. En onze correspondent in Spanje, Jorn Lucas, die legt uit hoe dat nu tot verkiezingen leidt.
6: En vrijdag werden twee voorstellen van premier Sánchez, van zijn regering, die werden verworpen. Die waren bedoeld om eigenlijk die woningmarkt wat te verlichten, wat die crisis een beetje aan te pakken. Maar die twee decreten die eigenlijk al in waren gegaan, maar nog eventjes door het parlement heen moesten, die werden verworpen door drie partijen. De Partido Popular op rechts, Vox op nog veel rechter, en Junts, de Catalaanse separatistische partij.
5: Ja, en dus trok Sánchez nu de conclusie, nou, er moet echt iets veranderen, en daarom trekt hij dan de stekker uit zijn eigen regering.
2: Nou, Jorn had vrijdag al een hotline met de redactie, die zei, ik heb een voorgevoel, het gaat vandaag
5: ja,
2: gebeuren.
5: Klopt.
2: Maar goed, we hebben nog een weekendje respijt gehad. Komt Sánchez er hier nu beter uit?
5: Nou ja, dat is zeer de vraag. In de peilingen staat hij achter zijn partij, de PSOE, de Sociaaldemocraten, ruim achter de nummer 1 in de peilingen, de Partido Popular. En ook het uiterst rechtse Vox, die staan er ook goed voor. Dus het wordt erg lastig voor Spanje. Maar ja, hij heeft het al wel eens eerder, is het hem gelukt om toch weer aan de macht te komen, terwijl dat niet in de lijn der verwachtingen was. En überhaupt het feit dat hij er nog steeds zat met al die corruptieschandalen zegt ook wel wat over, ja, zijn politieke overlevingsvermogen. Bij de vorige verkiezingen, ja, toen was dat dus dat zijn partij, de PSOE, er ook slecht voor stond. Wel wat beter nog dan nu. Toen had hij dus geen meerderheid, maar omdat toen de PP en Vox samen niet aan een meerderheid konden komen, kon Sánchez uiteindelijk nog wel proberen een regering te vormen. Ja, dat is hem dus uiteindelijk met een soort gedoogconstructie gelukt. Maar ja, nooit een meerderheid gehad. En bij de Partido Popular zijn ze dus erg blij, want die wilden dus al sinds 2023 al niet

0: nieuwe verkiezingen. En op X plaatsen ze nu eigenlijk alleen maar de tekst eindelijk. En dan een kort filmpje met een heleboel blije mensen erbij. Maar zij denken dus nu, ja, nu is het echt aan ons. Omdat ze nu samen met Fox wel een meerderheid zouden kunnen hebben. En ja, we gaan zien of Sanchez de tij nog kan keren. Als iemand het is, het kan, dan is hij het waarschijnlijk wel. Maar het wordt wel heel lastig.
1: Dan naar de rest van Europa. Wat is de betekenis van deze Spaanse verkiezingen voor het continent?
0: Ja, Sanchez die is een van de weinige sociaal-democratische leiders in de EU. Dus je hebt Mette Frederiks in Denemarken. En laten we Malta niet vergeten. Mm-hmm. Maar dat betekent natuurlijk voor die leiders vanuit die politieke bloedgroep dat ze wat zwakker staan in de raad. Dus als de ministers en de regeringsleiders samenkomen. En Sanchez is natuurlijk ook iemand die zich hard kan uitspreken. Tegen Donald Trump hebben we gezien de afgelopen tijd. Meningen erover zijn altijd wel verdeeld hoe handig dat dan is. Maar ja, hij kwam dan uiteindelijk wel altijd op voor Spanje. En soms ook wel echt voor het Europese belang. En een vertrek van Sanchez kan ook wel weer verder zorgen voor instabiliteit binnen de EU. We hebben natuurlijk Frankrijk, waar een nieuwe president komt volgend jaar. Nou, Friedrich Merz ligt onder druk. En die haalt waarschijnlijk ook toch het einde van zijn termijn niet. Dan heb je al drie grote landen waar het dus erg instabiel is. En nou, dan heb je nu de gesprekken over de meerjarenbegroting binnen de EU. Dat wordt dan nog weer ingewikkelder. De hele discussie over of er meer of minder geld. Een land als Nederland,
1: minder.
0: Duitsland minder, precies. Ja, dat is dus sowieso altijd dan heel gevecht. En volgende week is er een top van regeringsleiders. Nou, daar zal hier weer heel uitgebreid over gesproken worden. Voorzitter Ierland moet dan een compromis op tafel leggen. En dan heb je met Sanchez dus een leider die daar aan tafel zit, die er waarschijnlijk aan het eind van het jaar niet meer is.
1: Dan nog even naar alle Europese families in het Europese parlement. Want de partij van Sanchez, dat is een van de grootste delegaties binnen de Europese Sociaaldemocraten. Verkiezingen in Spanje, hebben die ook invloed op hoe het daar in Brussel en zo af en toe in Frankrijk gaat? Straatsburg.
0: Dat hoeft natuurlijk niet per se. Maar in dit geval lijkt dat nou uiteindelijk wel een beetje zo te zijn. De website Rapporteur die had vanochtend daar een verhaal over. Dat de sociaal-democratische fractie, de SND, in het Europees parlement. Die wordt trouwens ook geleid door een Spanjaard. Die dreigt zich te transformeren tot oppositie tegen Ursula von der Leyen. Want zij wordt nu, haar commissie wordt nu gesteund door eigenlijk dat traditionele blok van de Christendemocraten, de EVP, de Liberalen, de Groenen en die Sociaaldemocraten. Het probleem is alleen dat de Christendemocraten, de EVP, ook wel eens met de Patriots op uiterst rechts meestemmen. Als iets niet lukt om met de Sociaaldemocraten een akkoord te bereiken. En ja, dan heb je in Spanje, dus net eigenlijk als in veel andere Europese landen, dat de Sociaaldemocraten waarschijnlijk in de oppositie komen. En dan denken ze dus in het Europees parlement, ja, wat hebben wij als Sociaaldemocraten hier dan nog te verliezen? Laten wij ook in de oppositie gaan. En het moet ook een beetje gezien worden als een dreigement eigenlijk, omdat begin volgend jaar de commissies in het Europees parlement weer worden herverdeeld onder de politieke groepen. En de termijn van de voorzitter van het Europees parlement, Roberta Metsola, die loopt af. Zij is van de Europese Volkspartij, van de Christendemocraten dus. En zij wil graag aanblijven. Maar ja, de Sociaaldemocraten willen dus ook wat wisselgeld. En zo heeft dus dan het vallen van Sanchez ook weer gevolgen in het Europese parlement.
1: Heerlijke tombola die op gang kan komen. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur. Dank voor je blik op de wereld. Lisbeth en Niels zijn er natuurlijk weer. Ook deze week op maandag om 4:00. En dinsdag en woensdag en donderdag trouwens ook. Fijn dat jullie er zijn. Met belangrijke aankondigingen. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag?
2: Nou, het verhaal is wel, denk ik, dat het kabinet, de regering, rekent in de begroting elke keer op heel veel geld dat ze kunnen ophalen met het bestrijden van zorgfraude. Maar lukt dat ook? Nee, er wordt voor 10 miljard gefraudeerd in de zorg. Daar is natuurlijk al veel aandacht aan besteed. Je kunt ook maar heel makkelijk een zorgbedrijfje oprichten en dan zeggen, hè, kom maar op met die WMO-uitkering. En dan achter de schermen wordt er hele slechte zorg geleverd. Dat is, mag wel zeggen, schering en inslag.
1: Cowboygedrag.
2: Cowboy, de zorgcowboys, inderdaad. Goede term. Maar goed, om je meteen rijk te rekenen met de bestrijding daarvan, dat is nogal risicovol. En daar gaan we het uitgebreid over hebben.
3: We gaan het ook hebben over baby's. Er worden te weinig baby's in Europa geboren. Tenminste, als je hoopt dat voor iedere werkende, iedere oudere ook 2 of 3 werkende staan. Ja. Er is nu berekend dat vanaf 2029 de krimp inzet. Dus de druk op de overheidsfinanciën wordt dan veel groter.
2: Mensen worden ook te oud, zou je ook kunnen zeggen.
3: Kan je ook zeggen. In Japan kennen ze het probleem. Daar is de bevolking al helemaal vergrijsd.
1: Ja, nationale crisis nu uitgevoerd.
3: Zeker. En dan komt er over een maand een oplossing. Nou ja, hebben wij wat in Europa aan de Japanse oplossing? Daar gaan we over praten.
1: Nog één onderwerp. Kan.
2: Oeh.
3: Van de 6 miljoen Denen zijn 9 miljoen persoonsgegevens gehackt. En dat kan in Denemarken. Want ook mensen die overleden zijn, die hebben nog heel veel data.
1: Lisbeth en Niels gaan je helemaal bij de les houden tussen 6:30 en 7:30 in de avondspits. Ik ben er morgen weer, dan is mijn gast Medi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik bespreek met haar de route naar een Europese bankenunie. Want Europa wil een consolidatieslag. Willen wij dat dat ook ten koste kan gaan van Nederlandse banken? Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Boekenstein en de Wijk. Veel plezier, tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
6: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: Hey ondernemer!
10: Hier Nadia van der Vlies
9: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
10: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
9: Met topsprekers als Vern Harnes, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
10: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
11: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
12: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
11: Welk bedrag gaan ze je geven?
13: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
11: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
14: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
11: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
15: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
16: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
17: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
18: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
19: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
20: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
21: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
22: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
23: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
22: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
23: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
22: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
23: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
25: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
26: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
27: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Velperbroek. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. En dat komt doordat er twee rijstroken dicht zijn. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Den Bosch. Dat is bij Alfred Beest bij 81.4. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Controle bij 3.3. En op de A50 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord bij 213.0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas. En op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden. En dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. Het leger van Jemen is bezig om de rebellen van de Houthis te verdrijven. Een ingenomen vliegveld is terugveroverd en ook een belangrijke zeestraat zou weer in handen van het leger zijn. Dat zegt nu bezig te zijn met het heroveren van de hoofdstad Sanaa. De Houthis hebben die al 12 jaar in handen. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met 1 vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
27: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
28: Benki, dat is toch geen woord?
27: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
29: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
30: Klimaatfabels? Volkskrantjournalist Maarten Keulemans lust ze wel rauw. Op X kruist hij regelmatig de degens met mensen die niet geloven dat de mens de aarde opwarmt. Waarom blijft hij die discussie voeren? En waarom lijkt klimaat bij veel Nederlanders naar de achtergrond te schuiven? Ik vraag het hem in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
31: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
29: Benky. Benky. Steengoed in vermogen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
32: All you ever say is Trump, Trump, Trump. Because he is your supporter. You chased his endorsement.
33: That's all you can say on every question.
32: And you just said it too. And your policy says
33: every day.
32: Because
33: you've got nothing to offer.
32: But do you deny that you said that Trump's immigration raids are perfect?
33: All that he's got are these insults.
6: Republikeinse kandidaten willen niet meer geassocieerd worden met zijn naam, zoals in dit Californische verkiezingsdebat deze week. En ook deze week bepleitte Jamie Dimon, de topman van Amerika's grootste bank JP Morgan Chase, een grote deal met Europa om de eenheid van het Westen te herstellen. Dat is natuurlijk ook vloeken in de MAGA-kerk. Worden de belangrijke midtermverkiezingen in de VS over een maand een afrekening met Trump en diens gedachtegoed? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met oud-Amerika-correspondent Charles Groenhuizen.
8: Fijn hier te zijn, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
6: Zo, hoe vindt Trump zelf dat het gaat?
9: Nou, helemaal tippie-toppie. Ja. Hij zei gisteren nog, werd het hem gevraagd, hij geeft zichzelf een A+. Je hebt in Amerika, als je een A hebt, heb je een 10. En hij heeft een 10+, wat mij eigenlijk nog meevalt. Zou eigenlijk 10++ zijn als je Trump kent. Ja, hij vindt dat hij het op alle vlakken uitstekend doet. En dan adviseer je hem misschien van, kijk eens naar een opiniepeilingje misschien. Alleen Richard Nixon heeft het in de moderne tijd nog slechter gedaan. Tricky Dick. Maar zo slecht staat hij. Maar dat is gelukkig allemaal fake news. Dus meneer Rijsma, maakt u zich geen zorgen. Het gaat helemaal fijn met de man. Ja. Met onze oranje held.
6: Ja. En is het dus weer de economy stupid? Is het de inflatie, de hoge prijzen, brandstof natuurlijk, wat het sentiment drijft?
9: Ja, in Amerika is brandstof. Dus in Nederland, wij mopperen op de brandstof. Maar Amerika is het echt een soort symbool. Het is nu $4 per gallon. Ik herinner me nog dat je voor $20 zo'n grote tank helemaal volgooide voor 50 cent per gallon. Dat is 4 liter, hè? 1 gallon. Ja. Dat is wel symbolisch. En ze nemen hem de Iran-oorlog geweldig kwalijk. Van hou op. Dat was toch de man. Geen oorlogen, zeker geen eeuwige oorlogen, zoals Obama en Bush enzovoort. Alsjeblieft niet. Nou, hij doet het tegendeel. En dat mislukt alleen maar. Hij is het initiatief kwijt. En dat is eigenlijk, denk ik, voor een man als Trump toch onverdraaglijk dat hij het initiatief kwijt is in die Iran-oorlog.
10: Dat had hij allemaal kunnen bedenken.
9: Sorry?
10: Dat had hij allemaal kunnen bedenken.
9: Nee, als dat de maatstaf wordt of je iets had kunnen bedenken, dan zou de wereld er nu anders uitzien.
10: Nee, dat klopt. Maar dit is natuurlijk wel heel erg stom wat hier gebeurd is. Want als wij het konden bedenken in onze podcast, dan had Trump zijn adviseurs dat zeker kunnen bedenken.
9: Jawel, maar als je binnenlands in de shit zit, en dat zit hij in veel opzichten, dan ga je vaak naar het buitenland. Dat is een hele wake the dog. Dat zie je vaker gebeuren. En nee, ik ben het met je eens. Dat zag je op een kilometer afstand aankomen.
10: Het blijft gewoon verbijsterend dat je dit soort dingen doet. Dat is allemaal wel verklaarbaar, dat weet ik wel. Maar het blijft toch verbijsterend dit soort dingen gewoon gebeuren.
9: Op het State Department die verstand hebben van Iran, die heeft hij er allemaal uitgeschopt. Dus ja,
10: De ambtenaren die er echt verstand van hebben, dat is de deep state. Dus daar wil je niks mee te maken hebben. Dus vertrouw je op je vastgoedmaatjes. Ja. Dat is ongeveer wat er aan.
6: Nou heeft Trump, die heeft natuurlijk een fameuze plaat voor zijn kop. Maar is hij ook dit gewoon een beetje ontstegen? Laat hij zich niet meer door zijn partijgenoten aanpraten? Dit is echt een probleem. Want als ze verliezen bij de verkiezingen, dan kunnen de democraten in het huis of in de senaat zelfs allemaal vervelende dingen tegen.
9: Ja, maar dan ga je ervan uit dat die opiniecijfers kloppen en dat de kritiek die er is, dat hij er eigenlijk niet is en dat mensen uiteindelijk nog heel erg dol zijn op om Donald en dat is dus niet meer. Hij leeft in een parallel universum. Ja. En dat universum beweegt zich steeds verder af van het universum waar jij en ik en wij met z'n allen in leven.
10: Of hij weet heel goed wat er aan de hand is.
9: Tuurlijk
10: hij is
9: weet
10: ook
9: hij
10: niet
9: dat.
10: Totaal achterlijk.
9: Tuurlijk
10: en
9: weet
10: heeft
9: dat.
10: Gewoon een trucendoos voor handen om toch het een en ander te ontregelen tijdens de midterms. Waarom niet?
11: Een oktober surprise. En wat zou dat dan kunnen zijn?
9: Proberen op een of andere manier chaos te creëren. Zorgen dat regels wel uitbreken en daar een hard opmeppen en dan vervolgens de demonstranten de schuld geven, zoiets. 6 januari was ook een soort ultieme poging. Creëer chaos, ook in een solide democratisch systeem, en je kunt allerlei dingen omvertrekken. Dat zou kunnen. Ook trouwens in 2028 bij de presidentiële verkiezingen. Dat zou een manier kunnen zijn. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan gaan ze de Republikeinen vrijwel zeker het Huis van Afgevaardigden verliezen. Meerderheid daar weg. En steeds vaker lees je in alle cijferanalyses dat de Senaat, het is allemaal krap, hè? Het zijn hele krappe meerderheden in beide kamers, dat de Senaat ook mis zou kunnen gaan. Trump gaat ook op reis en op campagne naar staten waarvan je denkt van, hè, moet je daar nou in Florida en zo, en behoorlijk rechtse staten die in 2024 ruimschoots gewonnen heeft, gaat hij nu toch campagne voeren voor senatoren en huisleden daar. Nou, dat is een teken van grote onrust en grote paniek.
6: Hij heeft natuurlijk al geprobeerd de poststemmen te beperken. Dat is niet echt gelukt. En met gerrymandering, het hertekenen van kiesdistricten, dat is ook geloof ik niet echt gelukt.
9: Dus voor een deel, ja.
6: Zijn er nog andere? Ja, je kan misschien ICE naar stembureaus gaan sturen of dat soort. Zou je dat soort dingen moeten denken?
9: En ICE is nu veel meer onder de radar bezig. Het gebeurt nog steeds volop. Worden mensen op verschrikkelijke manier ook het land uitgezet. Het zijn echt razzia's. Ik heb heel lang geaarzeld dat woord te gebruiken vanwege de historische last die daarop ligt. Maar het zijn echt gewoon razzia's die gehouden worden. Mensen die binnenkomen, maar met name die er vaak al jaren zijn, jaren belasting betaald hebben, huizen, ja, hebben bedrijven opgericht en worden eruit geschopt. Dus wat dat, er is gewoon geen schaamte. Nee. Er is gewoon geen terughoudendheid. En dat,
10: maar het lopen nu twee dingen door elkaar in de discussie. Dat is één, de aanloop naar de verkiezingen. Dan kan je inderdaad chaos creëren. Je kan druk op staten uitoefenen. Je kunt de kiesdistricten opnieuw gaan tekenen. Dat kan allemaal. En als de verkiezingen zijn gehouden, wat gebeurt er dan? Mm. Ik bedoel, daar moet je een groot onderscheid tussen maken. Hè? Want ik zag nog niet zo lang geleden op CNN ook een bericht langskomen dat een aantal adviseurs van buiten, wat dat ook mogen wezen, dat is ook altijd de vraag wat een adviseur is in deze, die zeiden van ja, misschien moet je toch maar gewoon een noodtoestand afkondigen. En die... die verkiezingen proberen uit te stellen. Want als dat gebeurt, dan ligt het nog steeds volgens mij in dit geval bij de staten, de deelstaten die bepalend zijn. En de president die kan dat helemaal niet afgelasten. Maar je kan natuurlijk wel zo'n chaos creëren dat de hele boel van de rails loopt. Maar goed, stel je voor dat het goed gaat en dat ze worden gehouden, dan kom je natuurlijk in de volgende fase terug van wat ga je dan met de verkiezingsuitslag doen en accepteer je het? Dus dat zijn grote verschillen.
9: Ja, ja, en wat dat betreft, all bets are off. Ik zei net, het woord razzia heb ik altijd een beetje vermeden. Ook het woord bananenrepubliek hoor je ook al jaren. Amerika lijkt langzamerhand wel een bananenrepubliek. En dan had ik altijd zoiets ook in zalen tegen de mensen. Nou, misschien dat we dat iets moeten nuanceren. Hè? Nou, maar ja, het begint er wel ontzettend op te lijken.
10: Nee, ik kan natuurlijk gewoon intimidatie krijgen. Als de verkiezingen daadwerkelijk gehouden worden, zet er federale agenten neer. Ter intimidatie. Ik denk dat een aantal kiezers zelf zeggen van nou, ik kom niet. Vooral in de democratische staten. Ja, dan krijg je dus ICE, je hebt het net al genoemd. Die zou je daar bijvoorbeeld voor in kunnen zetten om wat voor reden dan ook.
9: Maar het is
10: dat slaat natuurlijk allemaal nergens op.
9: Amerikaanse politicoloog Timothy Snyder, die er een mooi boek over geschreven. Die schrijft over strongmen, sterke mannen. Mm-hmm. En die zegt over Trump en ook over anderen, he's a weak strongman. Mm-hmm. En ik denk dat dat ontzettend klopt. Ik moest het van de week denken, dat is een soort mini-scène in het boek van Maggie Haberman van onder andere New York Times. Die schrijft over een prachtige scène waarbij Trump met superglue plastic goudkleurige ornamenten in het Witte Huis bevestigd.
12: Ja, ja, ja.
9: Als je een rijtje foto's ziet van Mark Rutte op bezoek bij, bij papa Trump, dan kun je die ontwikkeling zien met al die gouden rotzooi. Ja. En ik dacht, nou, dat kan toch niet waar zijn? En nu onlangs was er een sessie in de Oval Office waarbij journalisten waren. En toen lag er dus een tubetje superglue op zijn bureau. Het lag er gewoon, open en bloot. Ja. En je mag 3 keer raden wat de merknaam van deze superglue is. Crazy glue. En ik verzin het niet. Ik verzin het niet, heren.
11: Michel, luister eens. Stel eens voor dat er echt vreselijke intimidatie plaatsvindt. Hè? Dan zal het toch ook zo zijn dat het Amerikaanse volk daar zeer van onder de indruk is. En misschien dat ze wel thuis blijven. Maar hoeveel mensen zijn er dan bereid om gewoon de straat op te gaan? Ik bedoel, ze hebben allemaal de grondwet geleerd. Dit is zo ernstig. Nixon heeft dit nooit aangedurfd zo, hoor.
9: Nou ja, we hebben voor een deel natuurlijk aan de andere kant, Arend-Jan, ook die gigademonstraties een tijdje geleden onder het motto No King.
11: Ja.
9: Nou, dat past ook een beetje bij die goudkleurige plastic ornamenten die je gewoon bij de Gamma kunt kopen in Amerika. Hè. Dat is wel grappig. En die plakt hij dan op die schoorsteenmantel. het is allemaal uitgezocht. Fantastisch. Maar als je ziet hoe groot die demonstraties toen waren, maar dan in de anti-Trump kant.
11: Ja.
9: Ik betwijfel of je een tweede 6 januari zou kunnen organiseren. Vanuit rechts, vanuit de Republikeinen, vanuit Trump.
10: Waarom
9: ik
10: niet?
9: Nou, omdat toch in heel brede kringen langzamerhand wat twijfel begint te ontstaan van of dit de aangewezen weg is. Als je gewoon naar opiniepeilingen kijkt, is die nu al een approval rating van rond de 30%. Dus 70% is tegen hem. Dus ook heel veel Republikeinen. Natuurlijk zijn er dan die rechtse matte klap, jongens en meisjes, vooral jongens overigens. Ik moet nog zien dat die massaal de straat opgaan op het moment dat Trump echt die chaos-theorie gaat nastreven en gaat proberen om die chaos zo groot te maken dat die verkiezingen gewoon niet meer kunnen. Maar misschien is dat mijn naïviteit en toch voorzichtig geloven in het goede van de mens. Maar
10: als je het nou over de fase hebt die we moeten doorlopen, dus in aanloop naar de verkiezingen, wat is dan het meest duidelijke scenario, het meest voorspelbare scenario dat zich zou kunnen aftekenen om in ieder geval te verstoren?
9: Dan heb je een aantal mensen nodig die onrust gaan opstoken. Het beste zou zijn voor Trump als er iets gebeurt waardoor linkse Amerikanen de straat op gaan, wat we destijds ook hebben gezien. In Portland bijvoorbeeld, hè, met die brandstichtingen toen. Wat ook, ja, ik denk ook wel knap stom. Als je progressief bent en dingen in de fik gaat steken. Goed, daar was Trump heel blij mee. Dus ik denk dat hij iets nodig heeft wat zeg maar links opzet. En waar hij vervolgens als president en als opbevelhebber, weet ik het allemaal niet, op kan reageren en zeggen van zie je wel, het zijn tegenwoordig geen socialisten meer, maar communisten. Hè, want dat moet het nog wat sterker maken. Ja. Dat zou een scenario zijn. Maar dan heb je wel zo'n aanleiding nodig waarvan linkse mensen zeggen, en nou is genoeg geweest en nou ga ik de straat op. En dan maar hopen dat misschien uitgelokt ze dingen in de fik gaan steken en met straatstenen gaan gooien.
12: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
6: In het programma Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Charles Groenhuizen over Donald Trump en de aankomende verkiezingen. En dat is natuurlijk the greatest show on earth. Hè? Ah. Maar wat maakt het eigenlijk uit, Charles, als je ook zegt van ja, een president die het slecht doet binnenlands richt zich meer op het buitenland vaak. Dus kan het dat het voor ons misschien zelfs nog slechter uitpakt als Trump het binnenlands niet goed doet?
9: Ja, het heeft voor ons natuurlijk economisch grote nadelen, zoals de handel benadeeld wordt. Aan de andere kant, we krijgen er ook veel nieuwe vrienden bij. Trump is vooral bezig het aantal vrienden te verminderen. Ik zeg altijd wel, op het moment dat je ziet, dat geldt ook in je privéleven, als je meer vijanden dan vrienden maakt, loopt het op een duur fout met je af. Trump is al een tijd bezig met heel veel vijanden en geen vrienden of heel weinig vrienden te maken.
10: En je ziet dat de wereld eigenlijk aan samentrekken
9: kantelt weg.
10: Nee, die kantelt weg. Dus zowel zijn tegenstanders, die gaan nauwer samenwerken. Dan praat je over Iran, China, Rusland, Noord-Korea, die groep landen gaat nauwer samenwerken. En dat probeert China dus ook te organiseren in bijvoorbeeld de Shanghai Cooperation Organization. En tegelijkertijd zie je dat dat de voormalige bondgenoten, die gaan ook veel nauwer met elkaar samenwerken. Ja, dat zijn logische consequenties. Ook dat had hij kunnen bedenken. Ja. Maar goed, dat heeft hij allemaal niet bedacht. Maar dat verandert de wereldorde fundamenteel.
6: Maar dat is los van de midterms dan?
10: Dat staat los van de midterms, maar ik denk dat die midterms het verder kunnen versnellen.
9: Nee, maar als je
10: hangt er vanaf wat er gaat gebeuren. Als er twijfels ook nog een keer beginnen te ontstaan over de werking van de Amerikaanse democratie in het buitenland, dan is het wel gebeurd.
9: Okay, als je een lijstje maakt van lieve volken, welke nationaliteiten zou je er doen? Dan zouden toch de Canadezen en de Denen zouden vrij hoog op dat lijstje staan van lieve mensen, toch?
10: Ja. Ik wil dat echt zo is dus met de Denen, dat weet ik niet hoor. Maar,
9: nou ja, okay. Uiteindelijk heeft ze nu een soort verdrag gesloten met de Denen zonder Groenland in te nemen. Met de Canadezen. Hou nou toch op. Waar ben je in godsvredesnaam? Het is veel vergeleken met de boelie op het schoolplein. Hè? De klootzak die loopt te schelden en meiden aan hun paardenstaart trekt. Maar wat gebeurt er als de boelie, en dat is nu gebeurd, de boelie op het schoolplein tot schoolhoofd benoemd wordt? Dan heb je dus echt serieus shit. En daar zitten we nu aan tegenaan te kijken. Maar ik snap niet hoe je met de mensen die tientallen jaren hebben gezegd trouwe bondgenoten van de VS zijn. En wij zijn er een voorbeeld van hier in West-Europa, Canadezen, het van deel in de Arabische wereld. En je schopt ze allemaal van je af. Allemaal.
6: Uiteindelijk hangt het natuurlijk wel af van wat er 2028 gebeurt. Dan wordt er een nieuwe president gekozen.
9: Kan niet wachten, meneer.
6: En zien we hier nu misschien in het politieke landschap aan democratische zijde al iets opstaan dat tegen die tijd een serieuze tegenkracht kan vormen? Want tot nu toe valt dat wel tegen?
9: Nou, statistisch is de kans klein dat ze dat lukt, want het is al heel vaak mislukt. De beroemde one-liner van James Carville: the Democrats never miss an opportunity to miss an opportunity. Ik kijk naar Hillary Clinton, een zeer gekwalificeerde kandidaat, een lousy campaigner. Nou, Biden weten we. Kamala Harris, een gemankeerde kandidaat, ongelukkig begonnen. En in het verleden, Walter Mondale, Michael Dukakis, nou enzovoort. Dus daar hebben ze een talent voor. Dus statistisch moet je zeggen, nou, het zal ze wel weer mislukken. Aan de andere kant, jij zei, natuurlijk Newsom, gouverneur van Californië, werd veel genoemd. Shapiro, gouverneur van Pennsylvania. Ik kijk af en toe naar John Ossoff, senator in Georgia, democraat. 40 of 41, een beetje Kennedy-leeftijd. Hij wordt ook wel eens vergeleken met Kennedy. En Obama ook qua retoriek, hoe die praat. Het doet voor de grappers. Ossoff, O-S-S-O-F-F. Ga naar YouTube, een willekeurig filmpje en luister en kijk eens naar hem. Denk je van, oh, zou dit presidentieel zijn? Hij heeft tot nu toe gezegd, nee, ik ben nog senator. En dat zeggen ze ook altijd. Dus ik zou mensen adviseren, hou die eens in de gaten. Als het wordt, moet je me nog een keer uitnodigen.
10: Uit jouw vraag klinkt natuurlijk ook een zekere mate van hoop dat het dan allemaal goed komt, maar dat komt natuurlijk gewoon niet meer goed. Er is nu zoveel gesloopt, er is nu zoveel wantrouwen in het buitenland over het Amerikaanse systeem gecreëerd, dat gewoon niet meer goed komt. En Vandaar dus dat je nu die grote beweging ziet internationaal. En ja, wat dat betreft, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat paard dat loopt behoorlijk hard op dit ogenblik. En daarnaast speelt nog een keer dat elke volgende president zal zijn aandacht op Azië richten en niet op Europa. Mm-hmm. Het heeft gewoon te maken met de geopolitieke veranderingen in de wereld. Mm-hmm. Dus ik merk ook gewoon iedere keer ook in de Nederlandse politiek dat er een grote hoop is dat het allemaal weer goed komt. Maar we weten al heel lang dat dat dus gewoon niet het geval is. Mm-hmm. En bovendien, dit is de tweede keer dat een idioot aan de macht wordt gebracht in de Verenigde Staten. Dus Trump 1 en Trump 2. Ja, ik bedoel, misschien hebben we wel een aaibare president hierna. Maar dan misschien staat er daarna weer een of ander idioot.
9: Plus een democraat moet puin ruimen. Sowieso moet hij proberen het overheidsapparaat weer een beetje op orde te krijgen. Simpelweg met het State Department.
10: Dat lukt hem niet.
9: Hij weet ik of generaals ontslagen. Hij wilde nog veel meer ontslaan. Mm-hmm. Dus hij laat zo'n puinhoop achter. En dat klinkt een beetje clichématig. Veel puinruimen nodig.
10: Zelfs hetzelfde als wat er gebeurd is in Polen. Waar de PiS aan de macht was, die hebben de boel gesloopt. En je ziet dus dat Tusk dat allemaal moet zien te repareren. Dat lukt dus gewoon niet goed.
13: Moet eigenlijk sowieso naar de Democraten kijken. Of zitten er bij de Republikeinen ook nog wel wat mensen die gewoon niet zo gek zijn?
9: Nou, dan moet ik erg diep nadenken. Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel heel verstandige Republikeinen. Al die jaren dat ik daar woonde, had ik vaak discussies met mensen in de buurt enzovoort. En dat was overwegend democratisch, maar ook een aantal behoorlijk steile Republikeinen. Maar die jaren geleden al zijn van: Charles, it's a fucking shame. I'm ashamed to be American. Hmm. Dat zijn trotse Amerikanen, hè? God and country. En die is verschrikkelijk.
10: Ja, maar je komt ons ook wel. Alleen niet in Amerika, maar je daarbuiten.
9: Ja, maar de echte, oprechte Republikeinen, waar ik het meeste mee oneens ben, maar schenk nog een glaasje in voor de gezelligheid. Die zitten onder een steen. Die groep is ook dakloos, politiek gezien. Hè? Je kunt toch als verstandige conservatief, Kun je toch bij deze Republikeinse partijen niet uit de voeten? Hmm. Dus die zitten onder die stenen. Die roepen af en toe: is die al weg? En dan zeggen ze: nee. Duiken ze onder die steen. Maar er komt een moment of reckoning. Ik denk dat Timothy Snyder gelijk heeft. Uiteindelijk een weak stomach. Ik vergelijk het wel eens als je een baas hier bij BNR, of kan niet schelen waar. Stel dat die baas zich gedraagt zoals Trump zich nu gedraagt ten opzichte van concurrenten, zijn eigen medewerkers, mensen met wie die zaak moet, en alleen maar mensen van zich afschopt. En ik zou aan jou vragen, Hugo, die hoofdredacteur van jou, is die een beetje goed? En zei hij: Charles, het is echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En dit is verschrikkelijk.
11: Sorry, Mark Adriaan.
9: Als dat zo zou zijn, zou dan de hoofdredacteur van Trump, van de BNR, blijk geven van politiek zelfvertrouwen? Nee. Mm. Het is uiteindelijk wat Trump doet, alsmaar van zich afvechten als een dolle. Inderdaad, die boelie op het schoolplein, dat zijn vaak zwakkelingen. Uiteindelijk zwakkelingen. Volgens mij getuigt wat je nu ziet, maar dat zie je heel vaak bij dit soort rechtse strongmen, tussen aanhalingstekens, er spreekt heel weinig zelfvertrouwen uit. Als je zelfvertrouwen hebt, dan zeg je van: organiseer oppositie.
10: Maar uiteindelijk werkt het niet. Je kunt met repressie een eind kopen, maar uiteindelijk werkt het niet. En dat hebben we dus met Orbán gezien in Hongarije. We hebben dat met de PiS gezien in Polen. En dat zie je dus echt overal op het moment dat die lui gaan regeren. Ze hebben een mobiliserende strategie in de richting van het electoraat die ongelooflijk succesvol is, maar op het moment dat ze gaan regeren, dan kunnen ze geen deuk in een pakje boter slaan.
9: Maar daar zit mijn optimisme ook. Want jij zegt net, er is zoveel kapot gemaakt, dat ben ik met je eens, binnenlands en buitenlands. Maar uiteindelijk, op het moment dat je een verstandige man of vrouw aan de leiding krijgt in de Verenigde Staten en op andere plekken, dan denk ik dat je voor, het is heel veel schade aangericht.
10: Nee, maar dan wordt het nooit meer hetzelfde in die zin. Nee, want kijk, wat de Amerikanen met hun eigen land doen, moeten ze bij wijze van spreken zelf maar weten. Wij hebben te maken met een Amerikaanse president die opperbevelhebber is en die het in belangrijke mate voor het zeggen heeft op buitenlandse gebied. Dus wat er binnenlands gebeurt, ja, ik vind het altijd fascinerend om te zien hoeveel fascinatie er is voor de binnenlandse politiek in de Verenigde Staten. Maar het enige wat mij betreft telt, is wat de gevolgen voor ons zijn. En dan denk ik eerlijk gezegd dat die midterms helemaal niet zulke geweldige gevolgen hebben, in die zin dat het eigenlijk alleen maar slechter kan worden als Trump ook nog een keer zegt van: oké, dan ga ik me nu helemaal richten op het buitenlandse beleid, want ik heb nu niks meer te verliezen.
11: Vetorecht heeft hij, hè? Ja. Vetorecht heeft de president. De president kan veel doen, hè?
9: Ja. Ook veel meer eerlijk gezegd. En ik dacht, als ik zie ook al die gekkigheid met die balzalen en die Arc de Triomphe en het sluiten van het Kennedy Center. Het gaat maar door.
10: Ik ben altijd weer verbaasd over. Kijk, daar ben ik wel over verbaasd. Niet dat de chaos, maar dat je zo creatief bent dat je dus iedere keer
14: met iets komt waarvan je denkt van hoe verzin je het?
8: Maar je komt ermee en je komt ermee weg.
14: En je komt ermee weg. Nou, niet met het Kennedy Center niet, hè?
8: Nou ja, de jury is still out. Dat moet nog blijken dat het afloopt.
14: Oké.
13: Okay. Maar dus misschien via de band van dus de invloed van het Trumpisme ook op Europa. Want die is natuurlijk wel degelijk. En je noemt bijvoorbeeld Orbán. Oh, ja. Daar is het gewoon gefaald, die regering. De mensen hebben daar genoeg van gehad. Zou dus, als er nu een afrekening komt met MAGA, bijvoorbeeld ook in het zakenleven, het bedrijfsleven, dat je er ziet dat er ook geen zin meer in lijkt te hebben. Nee. Zou dat toch een goede invloed op Europa kunnen hebben.
8: Dit is een ultieme testcase ook voor populisme. Hè? Dat is ook invloed op Duitsland en op ons.
14: Dat is al zichtbaar. Dat rechtsradicalen die zien Trump als de liability in Europa.
8: Absoluut.
15: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
17: Beats. Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
19: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
21: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
22: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
17: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
25: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
26: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
28: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland?
0: Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
1: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem een ongeluk op knooppunt Velperbroek. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarom zijn er twee rijstroken dicht. Dat resulteert nu in 4 kilometer file vanaf Elden, dik 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen bij 81.4. Op de A6 Lelystad-Muiden, controle bij Almere-Regenboogbuurt. Hectometerpaaltje daar is 61.5. En op de A9 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp bij 35.3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. 2 uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. Het kabinet wil telefoons vanaf volgend jaar op alle scholen verbieden. Sinds 2 jaar geldt al een verbod tijdens de les en veel scholen hanteren thuis of in de kluis. Dat beleid blijkt goed te werken. Het kabinet wil nu dat leerlingen hun telefoons ook tijdens pauzes niet meer gebruiken. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in 1 seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zometeen in Vastgoed Gezocht. De grootste erfenis ooit komt eraan. De Nederlandse 65-plussers bezitten samen zo'n 1.000 miljard euro. Het grootste deel daarvan zit in stenen. Nou, econoom Jono van Loenen die schrijft er een boek over en hij is bij ons te gast.
7: Elk jaar dezelfde borrel? Gooi het eens over een andere boeg. Neem je collega's mee op het winterse borrel bij Z-Eventships.
27: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en staaladvocaten. Maak morgen meester.
7: Een volledig verzorgde borrel op het water. Z-eventships.nl.
28: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
29: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
30: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
31: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
31: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
33: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk.
6: Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoedgezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: Kees koopt en Harry huurt. Twee min of meer identieke levens. Eén verschil? Het huis van hun ouders. Econoom Jono van Loenen ziet de woningmarkt als dé ongelijkmaker van Nederland. En hij heeft slecht nieuws voor wie denkt dat bouwen alles oplost. De vraag van deze week. Hoe heeft de woningmarkt nou zo kunnen ontsporen? En helpt dat nieuwe actieplan van het kabinet? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten Veldser is deze keer mijn co-host. Maarten de Gruiter excuseert zich. Dag Maarten, hoe is het?
9: Fantastisch en wat leuk om in een nieuwe studio te zijn.
5: Ja, mooi is die, hè?
9: Dat is prachtig.
5: Ja, voor iedereen die ook online kijkt of kleine snippets voorbij ziet komen. We hebben een hele mooie nieuwe studio. Dit is heel fijn. En die nieuwe studio is ook bekostigd. Net zoals mensen hun leven willen bekostigen. En dus moeten we het weer over box 3 hebben.
9: Ik vrees het.
5: Minister Heijnen kwam met een oplossing. 2 dagen later draaide hij weer bij. Er is veel kritiek. Kun jij nou aan mijn luisteraar nog eens een keer goed uitleggen wat men nu wil en wat de impact is voor de vastgoedsector?
9: Nou, dat goed uitleggen, dat is best moeilijk. En wat men wil inschatten is al helemaal moeilijk. Maar
5: We doen een poging.
9: Allereerst de overstap naar een vermogenswinstsysteem in plaats van een aanwassysteem. Ja. Dat werd als een groot winstpunt voor de VVD gebracht.
5: Ja, kort gezegd, als ik mijn pand van 3 ton verkoop en ik heb het ooit gekocht voor 2 ton... dan ga ik pas afrekenen over die ton als ik het verkoop.
9: Precies.
5: En nu moet ik elk jaar afrekenen over de waarde.
9: In het oude plan ging het om vermogensaanwas. Dus dan betaalde je ook over de waardestijging. Overigens niet voor vastgoed, maar wel van je aandelen. Ja. En dat kost geld in de perceptie van de overheid. Wat ik overigens durf te betwisten. Want ik denk het is ook uitstel van geld. Het is niet dat het echt geld kost. Maar goed, omdat het geld te bekostigen hadden ze bedacht, we gaan de heffingsvrije voet naar beneden stellen. Naar 30.000 euro. Bijna een halvering. Waardoor er 800.000 extra mensen box 3 belasting moesten betalen. En dat gaat dan om een euro, 400, 500 per jaar.
5: Ja, want de heffingsvrije voet is iets van 60.000 euro. Je brengt het terug naar 30.
9: Ja, dus over, dan gaan er mensen.
5: Dus dan vallen er heel veel kleine spaarders vallen dan in één keer in het box 3 regime.
9: De kleine spaarders zijn de klos. En ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk meer kosten om dat uit te voeren.
5: Want je moet wel die handling betalen.
9: Al die handling, 800.000 mensen moeten dat gaan doen.
5: En het gaat de facto over weinig geld, want het gaat over maximaal 30.000 euro.
9: En dat is nog maar de directe kosten, de handling bij de Belastingdienst zelf. Maar al die mensen die dat formulier moeten gaan invullen en moeten gaan opsturen. Nou, als ze dat 2 uur kosten, dat is ook al een enorme kost voor de maatschappij.
5: Ja.
9: En voor het vastgoed, dat zou heel erg zijn, zou het forfaitair tarief 1,5% omhoog gaan.
5: In 2027.
9: Eenmalig. En dan heb je het gewoon dat je meer dan 2,5% van de waarde van je pand aan belasting gaat betalen, terwijl vaak de netto huur niet eens zo hoog is.
5: Nee, precies. Dus je moet het in de verhouding zien tot Want je hebt een forfaitair rendement, dus die 7,5%, dat moet je nemen van de hele waarde van het vastgoed. Daar betaal je 36% belasting over. Ja. En want je telt het op bij je inkomen. En dan zeg je, dan kom je op een percentage wat in veel gevallen dus meer geld is dan dat je met de waarde van zo'n pand aan huurpenningen kunt innen.
9: Zeker.
5: En dit is toch de kern van het uitponden van wat er gebeurt? Waarom?
9: Dat is de kern. Dus vastgoedbelang zegt ook, ja, we verwachten weer dat die uitpondgolf nog even aanhoudt op deze manier. En dat is natuurlijk doodzonde. En eigenlijk onbegrijpelijk, maar ik vind die hele box 3, het lijkt wel of niemand in touch is met de samenleving. Hè? Dat die kleine spaarders, daarvan hebben de politieke partijen of zo, dus die niet in het minderheidskabinet zitten, hebben al zo vaak gezegd, ja, dit is onacceptabel. We moeten die kleine spaarden met rust laten.
5: Dan gebeurt het toch.
9: En dan gebeurt het toch. Ja.
5: Vind je het allemaal paniekvoetbal?
9: Ik vind het zeker paniekvoetbal.
5: Maar we zijn deze voetbal al 5 jaar aan het rondtrappen. Het probleem wat moet worden opgelost.
9: Nu waren we er bijna. Dus volgens mij dat nieuwe systeem wat ze dan bedacht hebben, dat is prima. Ik zou gewoon accepteren dat het op papier in 27 wat minder opbrengt dan gedacht.
5: En dat dan maar betalen uit de staatsschuld, want die is slechts 45% van de BBP.
9: En mind you, dat ze hadden bedacht dat die wet tegenbewijs, want mensen kunnen natuurlijk al een aantal jaar zeggen, als mijn werkelijk rendement lager is dan mijn echte rendement, dan ga ik een tegenbewijs indienen. Nou, volgens mij is net 1 miljard opgevraagd van de 16,6 miljard die ze gereserveerd daarvoor hadden.
5: Dus een deel van de mensen doet dat niet. De meeste mensen doen dat niet.
9: Merendeel doet het niet.
5: En er is wel voor gereserveerd.
9: Daar is wel voor gereserveerd. Dat potje kan je rustig laten vrijvallen voor 27 en dan ben je ook klaar.
10: Maar dat is interessant, want in de regels, de begrotingsregels staat dat geld wat gereserveerd is, maar niet wordt opgevraagd, toekomt aan, laten we zeggen, het aflossen van de staatsschuld.
9: En prima toch, en dan laat je de staatsschuld een beetje oplopen, ja, op de andere kant. Ja, interessant. Maar we rekenen ons continu arm.
10: Ja. box 2, wil men dan wel wat doen om te kijken of mensen dan het vastgoed naar box 2 kunnen overbrengen?
9: Ja, en dat vind ik, dat is ook heel interessant in het kader van begrotingsregels. Men wil het box 2 tarief tijdelijk verlagen, ongeveer 1,5% of 1,8%. In de hoop dat mensen dan wat winst gaan uitkeren uit box 2, zodat er incidenteel extra geld binnenkomt. Ik denk alleen, daar hadden we het een tijd geleden ook over. Ja, als je dan zo weinig verlaging doet, dan gaat het ook heel weinig effect hebben. Ik geloof niet dat iemand gaat zeggen, joh, ik ga nu mijn winst maar uitkeren, want nu kan ik het voor 29,2% uitkeren. En eerst was het
10: 31. Ja, je moet het gewoon dan naar 20% terugbrengen.
9: Ja, 25 wat het was.
10: Ja. Oh ja, precies.
9: Want andersom heeft wel gewerkt. Hè. Toen de verhoging ging van 25 naar toen 33, denk ik, of 32. Toen hebben mensen honderden miljoenen winst uitgekeerd. Dan kwam er incidenteel heel veel geld binnen bij de schatkist.
10: Ja, dus als je het terugbrengt naar die 25, dan kan dat ook wel weer gebeuren.
9: Voor een jaartje zeker, ja.
11: Vastgoed gezocht.
10: 500 en 2000 euro, dat betaalde je begin dit jaar gemiddeld voor een woning in Nederland. Is nogal wat. In 1993 was dat 80.000 euro. Huizen werden ruim 6 keer duurder en stegen daarmee veel harder dan de loonontwikkeling in Nederland. En onze gast stelt dat de woningmarkt daarmee de ongelijkmaker van Nederland is geworden. Met de grootste erfenisgolf erbij wordt dat misschien alleen maar erger. Econoom, columnist en schrijver van het boek Baby Boomer Biljoenen, Jona van Loenen, van harte welkom.
12: Dankjewel, mooi meer te zijn.
10: Fijn dat je er bent. Ja, je boek opent dus met, en ik zei het al aan het begin van de uitzending, Kees de Koper en Harry de Huurder. Het zijn twee klonen met dezelfde cijfers, dezelfde baan, hetzelfde salaris. Het enige verschil is, de een groeit op in een koophuis en de ander in een huurhuis. Waarom kies je eigenlijk juist die woningmarkt als startpunt van wat jij erfocratie noemt?
12: Het is een goede vraag, omdat dat eigenlijk de grote ongelijkmaker geworden is en aan het worden is in Nederland. Dus ik dacht eerst, mijn boek gaat ook niet om rijk versus arm of om ongelijkheid die kleiner moet worden. Ik vind ongelijkheid aan zich niet heel erg wanneer dat gewoon voorkomt uit ondernemerschap of werken. Maar het paradox van de woningmarkt is dat het vaak voorkomt uit een beetje toeval omdat je in die markt hebt gezeten. En vervolgens wordt die kloof, en daar gaan we het zo over hebben, zo groot dat Kees de Koper eigenlijk rustig achterover kan leunen en Harry de Huurder eigenlijk nooit meer een woning kan kopen. En dat is een zeer grote kloof die we volgens mij moeten dichten.
10: Ja, de verschillen zijn ook fors. Dus een 75-plus huishouden met een koopwoning had in 23 gemiddeld 690.000 euro netto vermogen. Dat is dan inclusief de waarde van het huis.
12: Ja.
10: Maar dan wel met aftrek van de hypotheek.
12: Ja.
10: Neem ik aan.
12: Ja.
10: En de huurder 50.000 euro. En jij zegt, ja, dat verschil is zo groot, dat gaat een probleem geven in de maatschappij.
12: Ja, en de erfenisgolf moet nog komen. Dus dat probleem wordt eigenlijk nog groter. Dus je had de ESB, die heeft voor de vakantie een studie uitgebracht. Fascinerende studie, heb ik laten zien. Wat is de erfenis? Afhankelijk van of je ouders huren of kopen. En stel je voor, je bent een kind in een huurwoning met ouders, maar ook een huurwoning, krijg je 18.000 euro erfenis ongeveer. Stel je voor, je bent met een kind in een koopwoning, ouders ook een koopwoning, krijg je 463.000 euro. Dus bijna een 500.000 meer. En mijn angst is dat we dan niet meer in een meritocratie leven, waarin je werk en ondernemerschap je succes bepaalt, maar een soort erfocratie, dat de bankrekening door je papa en mama wordt bepaald.
10: Ja, maar die kinderen moeten in de toekomst, die moeten wel weer hele dure huizen terugkopen. Dus ja, die moeten alsnog wel gaan werken, toch?
12: Ja.
10: Ik bedoel, het is niet dat ze niet meer hoeven te gaan werken voor hun geld, op een paar uitzonderingen daar gelaten.
12: Nou ja, als de gemiddelde erfenis 500.000 is ongeveer, dus 463.000 euro, ja, dat is echt een flinke smak geld.
10: Mm-hmm.
12: En dat betekent wel gewoon dat je, weet ik veel, je kan 4 of 3 dagen gaan werken, je kunt een tweede huis kopen. Dus we komen in een soort systeem terecht waarin rentenieren beloond wordt. En dan worden we uiteindelijk dus, daar pleit ik in mijn boek, voor allemaal armer van.
10: Mm-hmm. En als we dan naar de woningmarkt kijken, daar eens even op in zoomen. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen eigenlijk? Want de vraag is, als dat de ontsporing is, hè, maar je zegt het is een enorme waardestijging. Hoe moeten we dat nou verklaren?
12: We hebben het deels aan onszelf te danken eigenlijk. Dus het is niet, we doen het alsof het een soort regenbui is die ons overkomen. We zijn zeik nat geworden. De belangrijkste factor is natuurlijk ook het extreme monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Als geld spot goedkoop is en we pompen miljarden, biljoenen in de economie. Ja, dat gaat ergens naartoe. Dat gaat rendement zoeken in het vastgoed. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook nog eens een beetje olie op het vuur gegooid. Dus wij zijn wereldkampioen woningbezit subsidiëren. Dus we willen al heel lang wereldkampioen worden, maar daar zijn we het al vele jaren.
10: Met de hypotheekrenteaftrek.
12: Ja. Ja, dus en je had een heel interessante studie van het Nieuw Instituut voor Publieke Economie. Die had berekend, oké, als je een woningbezitter, alle woningbezitters van Nederland samen, wat die betalen aan belasting over de eigen woning, OZB, et cetera, gecorrigeerd voor wat ze aan fiscale voordelen ontvangen, krijgen ze een subsidie van 3 miljard per jaar. En ik vond het fascinerend om te lezen. Dus je krijgt eigenlijk geld toe op je eigen woning. Natuurlijk dragen ze op andere vlakken heel veel belasting af. Ja. Maar dan is het niet gek als we wereldkampioen woningbezitsbeheer zijn, dat die prijzen hier veel harder stijgen.
10: Ja, de vraag is of je die getallen met elkaar moet vergelijken. Want we willen eigen woningbezit stimuleren met hypotheekrenteaftrek.
12: Ja, dus
10: is gelimiteerd over de jaren heen. Want nu is het alleen maar tot de eerste schijf.
12: Hmm.
10: Het was vroeger natuurlijk in de hoogste schijf.
12: Ja. Ja.
10: Hoe luister je naar de analyse, Maarten Veldser?
9: Nou, een paar kanttekeningen. Eén, ik denk dat dat toch ook door de schaarste komt. Hè? Als er veel minder schaarste was geweest, waren die woningen minder waard geweest. En dan waren die erfenissen ook niet zo groot. Twee, ik vind kopen ook niet zaligmakend. Weet je, ook een huurder kan beleggen en geld verdienen. En natuurlijk heeft hij wat minder fiscale voordelen. Maar vergis je niet hoe de huurwoning in Nederland gesubsidieerd is. Dus ook niet mals. Via huurregulering, lage grondprijzen.
10: Ja, althans de sociale sector.
9: Het is misschien wat moeilijk. Je hebt minder die discipline van de hypotheekbank aan wie je elke maand moet overmaken. Maar je kan natuurlijk prima bij een van de vermogensbeheerders ook maandelijks.
13: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Zit in je eigen woning. Dat is het merendeel van het vermogen zit in je eigen woning. Ja, daar is dus ook niet belasting over betaald. Heb je niet zoveel voor gedaan. Dat is gesubsidieerd. En dat komt de volgende generatie toe. En ik wil niet meer belasting heffen. De overheid hebben we net al over gehad. Dat is groot genoeg. Maar ik wil eigenlijk kijken. Hoe kunnen we de belasting op ondernemerschap en inkomsten fors verlagen? Dan moet volgens mij de belasting op wonen iets omhoog.
2: Er staat tegenover dat toen. En dit is een beetje NS1. Maar ik denk dat het voor veel mensen geldt. Ja. Mijn ouders zijn babyboomers. Bijna 80. Ik ben 48. Dus 55. Over 7 jaar komt het.
1: Ja, dan komt het.
2: Nee, want ze blijven nog heel lang bij mij.
3: Ze mogen vastgeven.
1: Ja, je mag 7000 per jaar schenken.
2: Precies. Ja. Dan, zij kochten een huis in 81 in Zoetermeer. Met 12% rente.
1: Ja.
2: Dus zij moesten een enorme stretch doen om dat huis te kunnen kopen. En dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. En ze hadden ook heel veel vrienden die dat...
3: Maar dat is interessant. Ik denk dat die stretch in elke generatie hetzelfde is. Maar het is wat Jona zegt, omdat die rente zo gedaald is, hè, door het monetaire beleid, zijn die huizenprijzen zo gestegen.
2: Ja, dus je herkent
3: de generatie van die ouders, die denkt dat de woonquote ongeveer gelijk was. Alleen nu heb je met dezelfde woonquote moet je wel 2-3 keer zoveel voor dat huis betalen, relatief.
1: Ja. Ja, de woonquote is natuurlijk de afgelopen jaren fors gedaald. Dus het is ook de paradox dat iedereen in de markt eigenlijk minder is gaan betalen, behalve mensen die buiten de markt zitten.
3: Maar zeg jij ook, Jona, dan in onze samenlevingen, we hadden, geloof ik, 30 jaar geleden was meer dan de helft was huurwoning. Mm. Nu is het veel minder dan de helft. Ja. Hè, meer dan de helft koopt. Maar in jouw ideale samenleving koopt eigenlijk iedereen.
1: Nee, ja, in mijn ideale samenleving heb je een soort geen fiscale discriminatie tussen huurders en kopers. Volgens mij, daar zijn heel veel economen het over eens. Laten we dat fiscaal gelijk trekken, dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt, fiscaal gezien, of je huur of koopt. Maar nu wordt het zo geprikt.
3: Maar fiscaliteit lijkt mij niet de enige trigger. Dan blijf je houden dat mensen die een woning kopen, sparen, gedisciplineerd zijn, die elke maand moeten aflossen. In een wereld waar de bevolking groeit en de schaarste toch altijd zal toenemen, denk ik. Waar bouw ook steeds moeilijker wordt. Dus mijn ideaal, maar ik ben ook liberaal, is toch dat mensen zoveel mogelijk een eigen woning hebben.
1: Ja, ik ben ook liberaal, maar mijn ideaal is dat mensen, dat is eigenlijk het boek, mensen moeten van mij rijk worden in een samenleving door gewoon dingen te doen, dingen te bouwen, te ondernemen.
3: Absoluut.
1: En niet door het bezitten van iets zonder daar verder echt een
2: inspanning voor te leven. Ja, want dat hoort er dus heel erg bij, dat je dus gaat zorgen dat werken meer gaat lonen en dat de inkomstenbelasting dus naar beneden gaat.
1: 1-op-1.
3: Ja. Kijk, mijn theorie is altijd, alle belastingen werken verstorend. Hè? Dus BTW verstoort consumptie, loonbelasting verstoort werken, VPB, vennootschapsbelasting verstoort ondernemen.
2: Ja, en hypotheekrenteaftrek verstoort de woningmarkt.
3: Ja, en erfbelasting, dat verstoort doodgaan. En dat is eigenlijk het enige wat je vrij makkelijk niet kan verstoren. Ja, dus ik ben er helemaal mee eens. Maar als de totale belastingpot maar niet omhoog gaat.
1: Absoluut,
3: we moeten naar een kleinere overheid, minder belasting. Ja. En dan is het helemaal niet raar om aan het eind wat minder meer te heffen en het begin wat minder.
2: En dan nog even in relatie met de schaarste. Want Maarten Veldse, jij zegt, een van de redenen dat die woningprijzen zo hard zijn gestegen in Nederland is ook de schaarste. Dus het is ook het feit dat er heel veel geld in de markt was met hele lage rente. Maar ook schaarste.
3: Ja.
2: Jona, je bent zelf huiseigenaar en je verkocht vorig jaar ook een woning met €70.000 winst, belastingvrij. Dus jij zegt eigenlijk, die schaarste is voor huiseigenaren helemaal geen crisis. Het is een succes.
1: Ja, dus we hebben het altijd over een wooncrisis. Maar het is alleen een crisis voor de mensen die nog geen woning hebben. De wooncrisis voor mensen zoals mezelf als huiseigenaar is natuurlijk een groot succes. Want de wooncrisis betekent eigenlijk niets anders dan de woningwaardes blijven stijgen. Dus ik word er rijker van.
3: Ja, tenzij jij 3 keer zo groot wil gaan wonen.
1: Dan is het probleem. Maar tegelijkertijd is ook, iedereen schreef, er wonen moet betaalbaar worden. En volgens mij moet je dan 3 vragen stellen. Oké, wie wil dat wonen betaalbaar wordt? Dat doe ik wel eens in een zaaltje. Nou, gaan alle handen gaan de lucht in.
2: Ja.
1: Dan vraag ik, wie is woningeigenaar? Nou, dat zit altijd in zo'n zaaltje wel 80-90% woningeigenaar. En dan vraag ik, oké, wie van die woningeigenaren die zojuist hun hand 2 keer opstaken, vinden prima dat zijn of haar woning met 20% of 30% de waarde daalt. Nou, dan zie je het draagvlak voor je ogen verdwijnen. Maar dat is een beetje wat betaalbaar wonen is.
2: Maar dat is wat er dus dan wel zou moeten gebeuren. De vraag is hoe. Wij hebben te gast Jona van Loenen in onze aflevering van Vastgoed Gezocht, zoals we er elke week maandag bij zijn. Zijn boek Baby Boomer Biljoenen is net uit. En collega John van Schagen die las hem en haalde er 5 opvallende passages uit over de woningmarkt.
4: 264 pagina's stelt het boek van Jona. En de woningmarkt, die komt dus ook volop aan bod. En met enige regelmaat zit je dan toch behoorlijk te verbazen. Deze bijvoorbeeld. Met een modaal inkomen kon je in 2025 maar 2,1% van het woningaanbod kopen. In Amsterdam was dat 0,1%. Afgerond dus 0. Of deze. Volgens de

0: OESO krijgen huiseigenaren nergens zoveel fiscale voordelen als in Nederland. 2 keer zoveel als in Chili, bijna 10 keer zoveel als in Frankrijk en Italië. En dan koopwoningen. Die werden tussen mei 2024 en mei 2025 zo'n 47.000 euro duurder. Het modale inkomen was toen 44.000 euro. Zelfs wie alles spaarde en geen belasting betaalde, raakte dus alsnog achterop. En wat te denken van deze? Het aantal werkende jongeren dat nog bij hun ouders woont steeg tussen 2018 en 2024 met 33%. 624.000 jongeren zijn het inmiddels. Deze is er ook eentje om te onthouden, voor op een verjaardag bijvoorbeeld. Stel nou dat de huizenprijzen met 6% per jaar blijven stijgen. Dan kost een gemiddelde woning in 2056... Nou, wat denk je? Bijna 3 miljoen euro.
1: Ja, hoe gaan onze kinderen dat allemaal betalen, vraag je af. Dankjewel, John. Die woningmarkt hebben we dus met de beste bedoelingen zelf opgepompt met hypotheekrenteaftrek, jubeltonnen en startersvrijstellingen. En volgens Jona van Loenen wordt dat met die grootste erfenisgolf die eraan komt alleen maar erger. Ja, Jona, eerst even reactie op die prijs. Dat klinkt dan nu in het huidige tijdsbeeld als heel veel geld. Mm-hmm. Toen ik studeerde was een biertje 1,50, 2 euro. Ja. Zegt, als ik ooit 4 euro voor een biertje betaal, dan zou ik knettergek zijn.
2: Dan ben je nu goedkoop uit.
1: Dan ben je nu zelfs in Amsterdam. Ja. In de meeste steden in Nederland is het gewoon 4 euro hoor. Maar je moet gewoon niet alles in Amsterdam kopen. Maar daarmee bedoel ik te zeggen, inflatie. Ja. Voelt voor ons ook iets als jumpig, wat is het duur geworden. Ja. Maar ik ben ook meer gaan verdienen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dus we kunnen wel zeggen, ja, dan gaat mijn kind later een huis van 3 miljoen moeten kopen. Maar ja, dat is dan dus de. Waarschijnlijk is dat dan ook de economie waar we in zitten.
2: Ja, maar dat
1: vind je dat niet een beetje een overdreven manier van dat zo weganalyseren?
2: Nou, het is een perspectief om te geven. En wat in het boek ook staat, dus natuurlijk is er inflatie, maar de woningwaardestijgingen zijn afgelopen jaren veel hoger geweest dan de inflatie. Dus als de inflatie ongeveer 2% is geweest, ja, in de berekening was de gemiddelde woningwaardestijging iets minder dan 6%. Dus dat is bijna 3 keer zoveel geweest. Dus dat perspectief moeten we dan ook wel eerlijk vertellen.
3: Ja, daar moet je wel altijd bij beseffen dat het hebben van een woning ook niet gratis is. Hè? Wat jij per jaar in je eigen woning steekt met schilderen. En een woning van nu is ook niet te vergelijken met een woning van 40 jaar geleden. Ja. Daar zit nu een warmtepomp in, daar zit dubbel glas in, hij is geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus we kijken alleen naar de topline, maar ik denk je moet kijken naar de bottomline van het hebben van een woning. En dan is een woning hebben best een dure grap hoor.
1: En de woonquote, die gaat naar beneden. Of bevestigt dat juist jouw analyse?
2: Ja, de paradox is dus als je gewoon de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld.
1: Woonquote is wat mensen gemiddeld aan hun inkomen uitgeven aan wonen.
2: Ja, en dat is zowel gedaald voor private huur, sociale huur als koop. Dus juist. Iedereen die al in die markt zit, is minder gaan betalen. Ja. Waarbij vaak de conclusie wordt getrokken, wonen is goedkoper geworden. Dat klopt, maar wel voor de mensen al met een woning. En natuurlijk de mensen die je per definitie niet meeneemt in die data, zijn die mensen die het überhaupt niet kunnen kopen en nog bij hun ouders op de bank slapen. Ja, dan is het logisch dat dat wel daalt.
1: Ja, en als die willen instappen, hebben die een hele hoge woonquote.
2: Ja.
1: Terug naar mijn ouders, die hadden ook een hele hoge woonquote toen zij instapten.
3: Zo is dat.
1: Dus het is ook onderdeel van het model, zou je kunnen zeggen.
2: Het is onderdeel van het model dat je woonquote gedurende je leven altijd daalt. Ja. Maar nu daalt de woonquote volgens mij onder iedereen op dit moment. Maar dat komt omdat als je eenmaal in die markt zit, ja, dan daalt het vrij fors.
1: Ja, oké, maar dan is het dus aan de mensen die niet kunnen instappen om toch te proberen in te stappen.
2: Ja, en dan precies. En wie kunnen nog instappen straks? Dat zijn mensen met rijke ouders met een flinke erfenis. En wie kan niet instappen? Die mensen die er niet hebben. Dan krijg je een soort 2-kastenmaatschappij van zij die voor de rest van leven kunnen kopen.
3: Dat vind ik een te passief
2: kunnen horen.
1: Jona van Loenen, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
6: De Nostradamus van Kaap komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
5: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings.
7: Nederland.
5: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
8: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
5: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
15: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
16: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
21: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
22: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De één tunnelbuis van de Drechttunnel is dicht en die ligt in A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum, daardoor 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Dat gebeurde bij Haps, 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest bij 58.1. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij knooppunt Ridderkerk controle bij 62.8. En zou die snelheid in de gaten op de A67 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens bij knooppunt De Hocht bij 18.1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. 2 uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. Het kabinet wil telefoons vanaf volgend jaar op alle scholen verbieden. Sinds 2 jaar geldt al een verbod tijdens de les en veel scholen hanteren thuis of in de kluis. Dat beleid blijkt goed te werken. Het kabinet wil nu dat leerlingen hun telefoons ook tijdens pauzes niet meer gebruiken. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in 1 seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
1: Benky, dat is toch geen woord?
0: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
2: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
3: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
2: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
4: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
25: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
26: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
27: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
28: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
29: of over de grootste beursgang aller tijden.
28: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
29: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
28: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
29: of in de BNR-app.
30: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
23: BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
31: Ben, koffie, thee, limo?
32: Water maar gewoon.
31: Dat was niet een van de opties.
32: Oh ja.
31: Water, water. Ben, ja. Heb jij wel eens iets niet durven zeggen op je werk?
32: Oh, heel veel dingen. Ja, ja. Nee, er zijn, ja. Oeh, dat is een goeie, maar... Ja, als je echt iets heel stoms doet bijvoorbeeld, heb ik al eens gedaan. Dat je
31: wat,
32: dan het allerlaatste moment dat je erachter komt dat iets wat je hebt geschreven, dat het toch heel anders zit. En dan op het allerlaatste moment dat je net voordat je op de sendknop drukt, dat je erachter komt van verdorie, maar klopt het echt wel? Dan ga je checken en ben je toch nog 1,5 uur langer bezig, omdat je stuk toch helemaal opnieuw op de kop moet.
31: Ja.
32: Het wordt als gezegd, je moet een goed verhaal niet doodchecken.
31: Mm-hmm.
32: Maar ja, in mijn werk, als je zegt, ik wil zo graag evidence-based werken, dan moet je ook, als er bijvoorbeeld een heel leuk psychologisch effectje wordt gevonden, moet je toch kijken van, ja, maar is er geen onderzoek dat eigenlijk dit ontkracht?
31: Ja.
32: En soms dan vind je het zo leuk, dan ja, op een of andere domme manier, dan heb je het al 100 keer gedaan en vergeet je dat toch weer. En het stom is altijd, dan word ik dus heel, heel boos op mezelf.
31: Ik heb wel eens in een team gezeten met werk. Daar durfde ik niets te zeggen. Ik durfde geen kritiek te hebben, maar niemand durfde dat daar.
32: Ja.
31: En dat was echt, als je iets zei, dan was je echt het haasje. Dan kreeg je de baas tegen je. En dat was, om het even heel modern te zeggen, een heel erg onveilige werkomgeving.
32: Ja.
31: En daar gaan we het over hebben, Ben. Want het is een mooi onderwerp voor deze aflevering, namelijk psychologische veiligheid.
33: Dit is de Ben Tichelaar podcast. De leukste manier om de schijn op te houden dat je precies weet waar je mee bezig bent. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
32: psychologische veiligheid.
31: Het is volgens mij een van de meest populaire managementbegrippen van de afgelopen 10 jaar. Wat is het nou precies?
32: Ja, nou, er zijn allerlei definities in de omloop, maar degene die het echt op de kaart heeft gezet, dat is Amy Edmondson. Dat is een psychologe die aan Harvard verbonden is. En zij zegt, het is een gedeelde overtuiging dat je in een team, dus het speelt op teamniveau, veilig risico's kunt nemen in het contact met anderen. Dus iedereen vindt dat, is een gedeelde overtuiging. Het gaat erom dat je risico's kunt nemen, niet zomaar risico's, maar in het contact met andere mensen. Dus je durft op een gegeven moment wel je fouten te vertellen. Of je hebt een idee wat nog niet af is. En dat deel je gewoon.
31: Ja, ja,
32: of je
31: ja.
32: denkt, nou, dit kan toch echt beter. En dat zeg je dan ook gewoon. En al die dingen die je ook net noemt, zeg maar.
31: Maar je zou denken, al heel snel, het gaat over dat we gewoon allemaal heel aardig doen tegen elkaar en dat we conflicten vermijden.
32: Ja, maar dat is het dus niet.
31: Nee,
32: want als iemand dus... maar goed, daar komen we later misschien nog wel over te spreken. Maar Amy Edmondson zegt ook, als iemand het voor andere mensen onveilig maakt, dan moet je er juist hard in gaan als leidinggevende.
31: Ja.
32: Dan moet je dus zeggen, joh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Ga jij maar even koffie halen.
31: Maar het gaat dus om een veilige omgeving waar je durft te zeggen wat je wil.
32: Ja.
31: Nou, je kijkt naar iemand, ik werk al mijn halve leven in Hilversum. Daar hebben we nogal wat ervaring met.
32: Ja, er zijn hele boekwerken over geschreven.
31: Onveilige situaties. Ik noem maar even DWDD, NOS Sport destijds, om maar een paar dingen te noemen. Veel mensen durfden daar niet aan de bel te trekken. Overigens, sommigen wel, moet ik er even bij zeggen.
32: Ja, en hoe liep het daarmee af?
31: Nou, niet altijd even goed, kan ik je melden. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is wel veranderd hoor. Hoop
32: maar dat versterkt het effect natuurlijk wel. Hè. Mensen schatten. Kijk, psychologische onveiligheid, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is niet zo dat mensen laf zijn in de regel. Maar we maken allemaal heel snel vaak in sociale situaties een inschatting van, ja, kan ik dit hier wel of niet zeggen? Heb ik er iets aan als ik het wel of niet zeg? Nou, heel vaak is de inschatting, nou, niet slim.
31: Ja, ja. Laten we van DWDD naar een iets grotere ramp gaan. Die met in 2003, met de Space Shuttle Columbia.
32: Ja.
31: Dat is een mooi voorbeeld. Wat leren we daar van de risico's? Eigenlijk van een cultuur waarin mensen zich niet durven uit te spreken.
32: Ja, nou eventjes gewoon, ik ken het natuurlijk niet van dichtbij, dit verhaal. Amy Edmondson, die ik net noemde, die onderzoekster, die heeft het helemaal in kaart gebracht. Ik heb een keer een seminar met haar mogen doen. Was ik dagvoorzitter en heb natuurlijk heel goed opgelet. En ja, dat is altijd
31: as
32: mooi.
31: You do.
32: Ja, nee, ik vond het fascinerend. En blijkt dat er bij die lancering van die Space Shuttle ging er iets mis. Er gingen wat stukjes los, zeg maar, van die Space Shuttle. Die kwamen tegen de vleugel aan. Of eigenlijk van een grote brandstoftank, daar vloog iets vanaf. Dat kwam tegen de vleugel aan. En toen ging het om de vraag, hoe risicovol is het om dat ding te laten terugkeren als hij door de dampkring dan weer komt. Hè? Dan wordt het allemaal ontzettend heet en zo. En er was een ingenieur, Rodney Rocha.
31: Ja?
32: Ik dacht later ook, ja, Russia, dat is wel een beetje...
31: Russia.
32: Dat is misschien een risicootje, ook als je bij de NASA werkt met zo'n naam. Maar goed, even heel flauw hoor. Maar die had wel het gevoel van, nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dus hij begon dat tegen collega's te zeggen. En zijn directe bazen verboden hem toen om contact op te nemen met mensen hoger in de hiërarchie. Dus hij wist, of dacht eigenlijk al, van dit gaat niet goed. En achteraf natuurlijk ongelooflijke spijt dat hij niet harder hierover aan de bel heeft getrokken.
31: Want wat gebeurde er?
32: Bij terugkeer in de dampkring is dat ding verpulverd met de mensen erin. He, dus het was inderdaad wat hij dacht, van die bescherming van die vleugel tegen de hitte is niet goed genoeg meer. Dus misschien moeten we een andere manier zien te verzinnen om ze terug te krijgen.
31: Maar hij durfde, of hij mocht het niet eens vertellen.
32: Ja, het is een kwestie van mogen en durven. Want er zijn natuurlijk, op een gegeven moment kan iemand jou verbieden, jouw directe baas kan jou verbieden, joh, ik wil niet dat je hiermee de organisatie ingaat. Maar misschien denk je wel van, nou ja, what the heck.
31: Ja, ja.
32: Ook al kost het mijn carrière. Het gaat wel om de levens van die astronauten. Dus later heeft die Rodney Rocha ook best wel wat kritiek gekregen. Ook van binnen de NASA. Ja, maar had je toch je rug recht moeten houden. Ook tegen zo'n baas. Maar ja, dat is natuurlijk wel makkelijk praten achteraf.
31: Ja, ja. Maar dat is nou het extreme voorbeeld van psychologische onveiligheid.
32: Ja.
31: Lijkt mij zo.
32: Ja.
31: Dus je zou kunnen zeggen, we weten nu hoe het niet moet. Op deze manier.
32: Ja.
31: Maar jouw Amy Edmondson die ontdekte dat, een mooi voorbeeld, de beste ziekenhuisteams, want we hebben het nu over hoe het dan wel moet, de beste ziekenhuisteams maken ogenschijnlijk de meeste fouten.
32: Ja, dat is wel grappig. Dat is echt pionierswerk van haar geweest. Dat is ook het leuk bij dit soort onderzoek. Zij ging echt zitten bij vergaderingen van medische teams. Dat is in midden jaren 90 was dat ze dat onderzoek deed. En en keek wat er eigenlijk gebeurde. Gewoon observeren. Hoe gaan die mensen met elkaar om? En ze kennen natuurlijk ook de statistieken van die teams. Dus wat er bijvoorbeeld wordt bijgehouden bij operatieteams. Dat noemen ze dan postoperatieve complicaties. Hè? Dus na de operatie, hoeveel complicaties worden er gemiddeld gescoord? En ook hoeveel fouten worden er gemeld? En een van de dingen die ze constateerden was dat in teams waar die eigenlijk zeg maar heel goed scoorden, wat betreft complicaties, werden ook heel veel fouten gemaakt. Dat je denkt, hé, maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En goed, het ligt natuurlijk voor de hand, omdat we nu over dit onderwerp praten, dus je raadt het al. Ja. Dat in teams waar dus weinig fouten ogenschijnlijk werden gemaakt, daar werden ze gewoon onder het vloerkleed gevlogen.
31: Ze werden wel gemaakt, maar ze werden gewoon gemaakt. Ze werden niet gemeld.
32: Ze werden niet gemeld, ja.
31: Ja. Grappig.
32: Geveegd. Ze werden onder het vloerkleed geveegd.
31: Ja. Maar dit is natuurlijk heel fijn als die psychologische veiligheid er is. Want dat betekent dat iedereen zich vrij voelt en goed voelt. Ja, ja. Maar wat heeft, even denken vanuit een werkgever, wat heeft een onderneming eraan?
32: Nou, nogal wat. Het blijkt dat wanneer mensen door die psychologische veiligheid, er zit een soort tussenstapje, meer informatie met elkaar gaan delen, eerder aan de bel trekken, sneller ideeën delen, dan zie je eigenlijk op twee fronten zie je voordelen. Eén is gewoon meer in de sfeer van betrokkenheid. Ik voel me meer thuis bij deze organisatie. Dat betekent minder verloop, leukere samenwerking. Nou, dat is sowieso goed. Maar ook keihard bewezen. Dat is grappig. Dat is ook een groot onderzoek van Google geweest. Er komen ook echt meer innovaties uit zo'n team. Dus gewoon goede ideeën waar je gewoon geld mee kunt verdienen. Heel hard.
31: Het is ook tegelijkertijd ook zo logisch ook allemaal, toch?
32: Ik bedoel,
31: als je ergens vrij voelt. Ik bedoel, neem nou ons. Wij kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang.
32: Ja.
31: Maar ik voel me erg op mijn gemak. En dan gaat het toch ook. Dan wordt het product ook beter, lijkt mij.
32: Dan wordt het product beter. Dan durf je ook dingen te zeggen. Soms dan durven we te veel. Dan knippen we er gewoon uit. Hè. Dat kan ook. Ja.
31: Precies.
32: Ja, maar het mag is. Kijk,
31: en dat
32: weet
31: een luisteraar lekker niet.
32: Ja. Het is niet zo, want er wordt natuurlijk vaak gedacht, hè, dat er bazen zijn die psychologische onveiligheid veroorzaken. Maar het begint al veel eerder. En dat is ook wat Amy Edmondson vaststelde. Dit ontwikkelen mensen al op de basisschool. Op de basisschool leer je al gewoon, hè, als je zo een beetje richting de 12 jaar gaat zeker, dat sommige dingen kun je beter niet zeggen.
31: Ja.
32: En bepaalde kleren kun je ook beter niet aantrekken. Het is eigenlijk een beetje triest, maar we leren elkaar eigenlijk al heel jong dat psychologische veiligheid, nou, dat heb je thuis misschien een beetje. Nou, dat moet je ook maar hopen. Ja. Maar op het schoolplein bestaat het zeker niet. Zeker als de juf of de meester er niet bij is, dan is die psychologische veiligheid er niet. Dan gaan we ons conformeren aan de rest. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, komen mensen binnen in hun werk met die bagage al. Dus je moet eigenlijk het moet gewoon reparatiewerk worden gedaan, kun je zeggen.
31: Jij zei net, Google heeft dus onderzocht wat echt succesvolle teams nou anders maakt.
32: Ja, dat is een heel groot project geweest. Dat heette Google Aristoteles of Google Aristotle, hè, zoals het dan op zijn Amerikaans heet. En het grappige is, kijk, dat werk van Amy Edmondson, dat was al in de jaren 90 gedaan. En toen op een gegeven moment ging Google dat zo midden in de jaren 2010, gingen ze dat onderzoeken.
31: Ja.
32: En er was een hele bekende journalist, iemand die in de managementwereld heel bekend is, Charles Duhigg, en die schrijft voor de New York Times. En die schreef over dat onderzoek van Google een heel groot artikel. En daar ging de hele wereld over. Ik heb het ook gezien. Mm-hmm. Ik heb er vervolgens weer een stukje over geschreven voor NRC destijds. Dus dat werd verspreid. En het belangrijkste punt bij Google was, je moet allemaal dingen goed doen als team, allemaal heel belangrijk. He, dus structuur en helderheid en allemaal dat soort dingen, belangrijk. Maar de absolute nummer één, het ding dat alle andere dingen doet werken, is die psychologische veiligheid. En hup, in één keer was Amy Edmondson wereldberoemd. Want daarvoor kenden alleen academici dat verhaal een beetje. En in één keer ging dat de hele wereld over.
31: Maar dat gaat dus over dat je je veilig voelt en vrij voelt. En dat je daardoor dus als team heel goed presteert.
32: Ja. En het bewezen dus ook binnen Google, wat nog steeds natuurlijk een toonaangevend techbedrijf is. Ja.
31: En wisten jouw vier dochters dit niet al lang, toen zij vroeger naar die show op televisie keken over samenwerken?
32: Ja, ik heb er toen een stukje over geschreven. Er was een populaire animatieserie, die heette Wonderteam.
31: Ja.
32: En er werd gezegd, wat maakt ons sterk? Teamwerk. Ja. Ja, dat is een beetje.
31: Maar ik zie zelf die kleine tegelaartjes zo rondrennen. Papa, wat maakt ons sterk? Teamwerk.
32: Ja, nou, ze vonden dat heel leuk. Het was een heel schattige, leuke, vriendelijke kinderserie. En op een gegeven moment, toen was. Dat was een beetje de vraag bij Google: van hoe creëer je een wonderteam? Nou ja, in het echte wonderteam zat er een eend, een cavia en een schildpad. Dus wel qua diversiteit wel een heel goed.
1: Heel goed team. Maar goed, in ieder geval, ja, en die redden allerlei andere dieren. Ja, dat was heel, en dan zongen ze een liedje over.
31: Oh, oh.
1: Heel mooi.
31: Even voor de helderheid. De dochters Tichelaar zijn volwassen vrouwen geworden inmiddels.
1: Ja, dus oude serie, jongens. Ja.
31: Even nog één ding, want het kan ook doorslaan, psychologische veiligheid. Ik had het hier met een vriendin over en die vertelde mij, dit zeg maar, op haar werk werd het eigenlijk tegen haar gebruikt. Zij is een van de directeuren. Iemand namelijk, een werknemer, had geen zin in feedback van haar.
1: Ja.
31: En die zei toen, ja sorry, ho, stop. Als je zo tegen me praat, dan voel ik me niet veilig.
1: Ja, ja. Nou, er zijn ook onderzoekers die zien dat ook. Hè. Dat mensen zich als het ware, dat te veel consensus komt. Dat mensen niet meer kritisch op elkaar durven te zijn. En dat wordt een soort theatervoorstelling. Wat het dan. En dan ben je niet meer echt met elkaar in gesprek.
31: Mm-hmm.
1: En het kan ook een excuus zijn voor mensen die eigenlijk gewoon lousy werk leveren. Om die feedback buiten de deur te houden. Dus eigenlijk zeggen bedrijfskundigen, dat zegt trouwens EBM zelf ook, je moet het wel combineren met heldere afspraken en hoge standaarden. Je moet ook wat van elkaar verwachten. Het is niet alleen maar lief zijn voor elkaar.
33: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
1: Ja, nou, heel leuk rapport. Het is al wel weer een paar maandjes oud in de wereld van AI, want daar gaan we het over hebben. Gaat het natuurlijk wel heel snel, maar dit gaat minder over AI misschien zelf dan over de mensen die AI gebruiken. En volgens mij veranderen die niet zo snel. Een mega grote studie van KPMG en de Universiteit van Melbourne. Hebben ze 48.340 mensen ondervraagd over de hele wereld. Nou, waanzinnig veel. En dan gaat het over AI-gebruik. Nou, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt, maar 42% van de mensen die AI gebruiken, verzwijgt dat soms tot erg vaak op hun werk. Dus heel veel mensen gebruiken AI stiekem. En dat zijn dus volwassen mensen die gewoon volwassen werk doen. En bijna 40%, 39% in het onderzoek, die heeft AI-gegenereerde content wel eens gepresenteerd als eigen werk. Ja, dus het zijn niet alleen maar studenten doen dat nog veel meer. En dat zag ik ook in het onderzoek echt nog veel meer. Maar ook gewoon volwassen collega's. Hè, gewoon 4 op de 10 die AI gebruikt, heeft wel eens gezegd, ja, heb ik gewoon echt zelf helemaal zelf bedacht. Ja.
31: Terwijl je toch veel beter kan zeggen, nee, ik heb AI laten meedenken. Daarna als input voor mijn creativiteit, dan ben je er gewoon gelijk vanaf.
1: Het is ook tegenwoordig de norm op heel veel plekken. Hè. Dus ook op werkplekken, ook bij onder journalisten. Dat je moet transparant zijn over de manier waarop je AI gebruikt.
31: Ja,
1: dat lijkt me heel goed.
31: Is het eigenlijk is het een soort AI-schaamte, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat mensen dus eigenlijk ook wel een beetje eigenlijk ben je natuurlijk vaak een beetje teleurgesteld in jezelf. En dan maak je iets en denk je, nou, best een leuk mailtje. En dan laat je chat of Gemini of what you have, laat je er even naar kijken. En, en dan wordt het zoveel beter dat mensen denken, oh, ben ik ook een sukkel.
31: Oké, Ben, laten we het hebben over de moeder aller kwesties. Want hoe creëer je nou die sfeer waarin mensen eerlijk durven te zeggen wat er echt speelt?
1: Ja.
31: Amy Edmondson heeft het over de leiders.
1: Ja, de leiders en dan niet de leiders aan de top van de organisatie. Die zijn natuurlijk ook wel best belangrijk. Maar degene met de meeste invloed zijn de teamleider. Want het blijkt namelijk dat binnen organisaties de psychologische veiligheid per team enorm kan verschillen. Het is wel grappig, als je grote organisaties met elkaar vergelijkt, dan zijn ze allemaal zo'n beetje gemiddeld. Ik zal wel ergens rond de 7,5 weer zijn, zoals bij alles. Maar als je binnen een organisatie kijkt, dan blijkt het dus per team enorm te verschillen. En dat is ook wel herkenbaar, toch? Het ene clubje waar je vergadering mee hebt, is het leuk en gezellig en iedereen durft alles te zeggen.
31: Ja, zeker. Ja. Ik heb op heel veel redacties gewerkt, werk nog steeds op redacties, en het verschilt zo erg wie daar de manager is, wie de leider is, wie de eindredacteur is.
1: Precies. Ja. Dus die teamleider heeft een heel grote invloed.
31: Ja,
1: precies.
31: Zeker. Ja. En wat zegt zij daar dan over?
1: Ja, zij raadt eigenlijk 3 stappen aan. Zoals dat vaak in managementboeken gebeurt. Hè. Er worden altijd dingen in 3 stappen aangeraden. Ze zegt, je moet, om het even heel snel neer te zetten, je moet de toon zetten. Dat is eigenlijk gewoon de dingen voorbereiden, goede afspraken maken. Dan moet je participatie stimuleren. Dat doe je dus ook echt gewoon in vergaderingen. Mensen gewoon vragen stellen. En je moet, als mensen met iets komen, productief reageren. Die 3 stappen, daar kun je natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dit zijn die 3 dingen moet je weten.
31: Daar komen we zo meteen wel iets verder over te spreken. Maar even, als psychologische veiligheid, als dat met name ligt aan het gedrag van leiders van een team, dan moet je ook natuurlijk weten wat voor fouten maken die leiders heel vaak. Want dan kunnen ze daarvan leren.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het probleem is vaak dat leidinggevenden denken dat iedereen wel weet hoe het hoort.
32: Nou, dat is wel misschien een eerste fout. Dus je moet gewoon, dat is die stap 1, de toon zetten. Je moet heel duidelijk aangeven, luister, zo gaan we hier met elkaar om. En dan moet je blijven herhalen. Want er zijn ook vaak weer nieuwe mensen bij. En nieuwe mensen, of tijdelijke mensen, die blijken zich psychologisch vaak nog onveiliger te voelen dan de gewone teamleden. Mm-hmm. Dus telkens als er weer nieuwe mensen zijn, maar ook gewoon als je terug bent van vakantie. Het is 3 weken geleden dat je voor het laatst vergaderd. Blijf gewoon iedere keer herhalen van hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe gaan we om met fouten? Als iemand een fout maakt, dan zeggen we niet tegen elkaar, hoe kon je zo stom zijn? En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dat is interessant. Nou, slikken. Misschien kunnen we er iets van leren.
31: Ja, maar dat is wel echt een hele cruciale.
32: Ja,
31: want volgens mij is dat toch een... Tenminste, ik denk even aan mijn eigen arbeidsverleden. Dat gebeurt toch best vaak dat de eerste reactie is van... Nou, in dit geval bij mij eindredacteuren... Oké, wie heeft dit gedaan?
32: Ja, wie heeft het gedaan? Naming en blaming, hè? Dat is en shaming vervolgens.
31: Ja, en dat komt er dan hop, flopt er zo uit. Ja. Waarschijnlijk. Maar jij zegt, je moet eigenlijk meteen zeggen... Oké, dit is gebeurd. Maakt niet uit wie het heeft gedaan, maar wat kunnen we ervan leren?
32: Ja, en dat is natuurlijk tegennatuurlijk voor de meeste mensen. Want in eerste instantie denk je, wat ongelooflijk stom. En inderdaad, wie heeft dat gedaan? Maar de kunst is, en daarom moet je die spelregels ook telkens blijven herhalen, zijn een soort gedragsregels die je eigenlijk neerzet. Zeg maar, ja, we zitten hier op. Bijvoorbeeld als je. Je hebt over een redactie om iedere week een beter programma te maken. Of iedere week een beter tijdschrift. Mm. Of we zitten hier om de komende week, als je gewoon een commerciële organisatie bent, om onze klanten deze week nog weer beter te bedienen. Als dat het doel is, als je daarvoor doet, dan is terugkijken wie is er zo stom geweest. Ja, behalve natuurlijk als er heel veel geld verloren is gegaan, of er is tegen allerlei regels gezondigd. Maar gewoon de normale dagelijkse fouten, ja, die zijn er inderdaad... Ja, om van te leren.
31: En dan gaat het dan specifiek om die allereerste reactie die leiders geven, die managers geven?
32: Die is essentieel. Want je kunt wel eerst heel boos worden en daarna dat proberen weer goed te praten. Maar het gaat er eigenlijk om, zegt Edmondson, wat er in die eerste 10 seconden gebeurt. Dus hoe reageer jij direct op iets? En dat moet een natuurlijke nieuwe reactie worden. En dat kost tijd om dat te leren met elkaar als team.
31: Nog even, deze kwam ik ook tegen toen ik dit zat te lezen hierover. Jij kent de namen beter. Daniel Kahneman.
32: Ja.
31: Die adviseert om vergaderingen te beginnen met een minuut stilte.
32: Ja, dat komt uit zijn boek Thinking Fast and Slow. Dat is een heel beroemd boek, hè, ons feilbare denken. En daarin zet hij allerlei dingen op een rijtje, maar ook soms hele leuke tips. Kijk, je wilt uiteindelijk, dat is die tweede stap van Amy Edmondson, dat je zorgt dat iedereen participeert. Je wilt dat als je een team hebt van zeg 10 mensen... en er zitten wat introverte mensen bij die ook heel slim zijn, en er zitten maar extraverte mensen in die vaak als eerste spreken, is het risico dat als je iets belangrijks bespreekt, dat die extraverte types die steken direct een hand op die beginnen, en voor je het weet zit je met z'n allen in 1 tunnel... die door zo'n extravert persoon bedacht is.
31: Ja.
32: Als je dat wil voorkomen, als je betere beslissingen wilt nemen, zegt Kahneman, die heeft het dan niet zozeer over psychologische veiligheid, maar over besliskunde of beter beslissen. Laat dan iedereen eerst een minuutje in stilte opschrijven wat ze belangrijk vinden rond een specifiek thema. Maak dan als voorzitter van de vergadering de ronde. Haal even bij iedereen op, misschien wel van jong naar oud of van introvert naar extravert. Haal dan op, wat vinden mensen belangrijk? Noteer dat. En dan heb je een overzicht. En dan is er het risico van tunnelvisie, zal ik maar zeggen, wordt dan enorm verkleind. Maar het is tegelijkertijd een manier om te zorgen dat iedereen mag meedoen.
31: Ja. Want het gebeurt zo vaak. Degene met de grootste bek krijgt gewoon meteen alle aandacht. En daar blijft het dan een beetje bij hangen. Ja.
32: Of mensen die emotioneel enorm betrokken zijn bij bepaalde onderwerpen, die gewoon niet kunnen wachten tot dat agendapunt komt. En dan barsten ze los. Ja, dan is de hele discussie eigenlijk. Dan is de diversiteit in de. En dan bedoel ik vooral de intellectuele diversiteit. Dat mensen echt ook verschillend over dingen kunnen denken. Dat is dan al gewoon een gepasseerd station.
31: Er was ook nog een laatste stapje, Ben.
32: Ja, dat is dat je als teamleider productief reageert. Maar heel kort maar even. Kijk, je kunt de schijn. Als iemand iets zegt wat 90% dom is, dan kan je de schijnwerper richten op die 90%. Of op die 10% die wel goed is. En als teamleider moet je jezelf af en toe een beetje forceren. Je moet waarderend kijken.
31: Ik moet hier om lachen. Dat vind ik grappig. Ja, ik denk ook heel vaak wat jij nu zegt. Niet jij, hè?
32: Nee, maar goed, ja.
31: Niet jij, maar gewoon thuis denk ik dat. Wat je nu zegt is voor 50% dom.
32: Ja, precies. Ja. Nou, maar toch, als je de relatie goed wil houden, ga je voor die andere 50%, denk ik. Ja,
31: herkenbaar.
33: Deze aflevering van de Ben Tichela podcast is nog lang niet afgelopen. Je vindt de hele podcast in je BNR-app. En dan kun je meteen abonneren. Dan krijg je namelijk een seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
9: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
15: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
16: De wereld verandert, markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Straks om 4 uur in de avondspits.
3: De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is gewonnen door Bolsonaro junior. Hoe groot is inmiddels de macht van deze radicaal-rechtse politieke familie? Bij de bestrijding van zorgfraude rekent de politiek zich volgens een consultancyfirma rijk. Terugvorderen van fraudegeld is niet zo makkelijk als het lijkt. Over 3 jaar begint de Europese bevolking al te krimpen. En de inzet van AI gaat ons niet uit de brand helpen, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody's. Deze onderwerpen en het laatste nieuws straks vanaf 4 uur in de BNR Avondspits via FM, DAB+ en de livestream van de app.
2: BNR Verkeer.
4: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. 60 kilometer file in het land. Je hebt 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want het rijdt langzaam over 7 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Culemborg. Komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Alternatieve route richting Den Bosch loopt via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht een kwartiertje vertraging. Door een spoedreparatie is er 1 tunnelbuis van het Drechttunnel dicht. Die ligt in de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum nu 8 kilometer file en een half uur. Vertraging en op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een ongeluk bij Kuik. 10 minuten vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Markelo bij 122.4. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Ippenburg controle bij 47.0. En ook controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 213.0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in de Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. De Britse oud-prins Andrew is een rechtszaak gestart tegen de politie. Hij wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen, waardoor hij in februari kon worden opgepakt, wel terecht waren. De Britse politie verdenkt Andrew van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zometeen in de Green Quest, de man die op X nooit wegloopt voor een potje klimaatruzie. Volkskrantjournalist Maarten Keulemans fileerde ooit een complete klimaatsceptische film punt voor punt. Wat drijft hem? Hoe praat je met iemand die zegt dat het allemaal wel meevalt? Blijf erbij, we zijn er zo.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
10: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
9: Nigayo Wijnen
10: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
9: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
16: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor mudjeans. De duurzame spijkerbroekenmaker ging failliet, maar maakt nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Lier nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft Mudjeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat daken koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, daar zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn en met name over de fles, want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
17: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld. Mm-hmm. Nou, de bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. Hier staat
16: ze. Jij moet even door en volgens hem.
17: Ja.
16: Pak je hem nog een keer op.
17: Ja. De bedenker is Tim Wijnschenk. Nou, mooi passende naam. Mm-hmm. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooit tenslotte ook niet weg na één keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. Mm-hmm. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij, worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
16: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza en is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen, glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang, maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
2: The Green Quest.
16: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
18: Dag Arme.
16: Als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
18: Sinds de laat middeleeuwen, denk ik.
16: Zo iets.
18: Ja, het is echt wel heel lang.
16: Toen de kleine ijstijd begon, toen begon jij ook.
18: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplichtgevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat. Virussen, noem het allemaal op.
16: En dat doe je heel goed. Daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op doet, deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
18: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ik heb die informatie gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
16: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen? Wat zijn de leading dingetjes?
18: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
16: Zonnevlam.
18: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
16: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
18: Ja, precies. Dit gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatie-industrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
16: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming? Nee, dat zie je permanent overal.
18: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot. Mm. Ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
16: Maar niet 0,00036 graden.
18: Dat klopt. Dat klopt, absoluut.
16: Maar ja, dan heb ik altijd het Marjan Minnesma-verhaal achter de hand. Hè. We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
18: Nou ja, het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan de landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
16: Je zal wel moeten.
18: En er zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
16: We gaan even naar jouw enorm staat van dienst. Kijk, in 2023, eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld, komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50 punten met de tekst It's full of crap, en dan begin je. Dat kost uren werk.
18: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
16: Waarom?
18: In vrije tijd. Nou ja, de verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En ja, je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
16: Zal het wel waar zijn, toch? Ja.
18: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die dan langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken van waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Wat vertellen ze niet, is het verhaal. Hè?
16: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
18: Ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik het natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Ja. Jongens, kom op, je zit.
16: Maar hoe oud ben je nu?
18: Ik ben veel te ik ben 58.
16: Ja, dan denk je dan, get over it. Nou weten we dat jij niet. Je blijft gewoon verontwaardigd.
18: Ja.
16: Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel journalist van het jaar op in 2021. En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers.
18: Ja.
16: Zie je daar een raakvlak tussen coronatwijfel en klimaattwijfel?
18: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden.
16: Mm.
18: Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mine, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze ondernemingen runnen, want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, het zijn niet echt meer mensen geworden die zo in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
16: En versterkt daarin ook.
18: En versterkt, ja, klopt. Ja.
16: Ja, en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
17: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, dit is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatie bestrijden aan.
18: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
16: Ja, dat mag gewoon. Maar komen hier op terug.
18: En het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde,
17: zeker,
18: daar zie ik ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus.
16: Ja. Yes. Maar niet dat klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is, en het is een belangrijk onderwerp, dat dat toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
18: Kijk, het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
17: Yeah.
18: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Yeah. Dus het is min of meer af. We snappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
16: Een mening. En ik heb mijn eigen wetenschap. En
18: dat vind ik fascinerend ook wel.
16: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere
18: gebieden. Ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan, hè?
16: Ja. Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering? Is er een truc?
18: Ja, die truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
16: Ja, de veroorzakers wel, maar de gewone
18: verdienen, zal ik maar zeggen.
16: Ja.
18: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen een begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat dan verder? Mm-hmm. En die zorgen die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur eigenlijk?
16: Ja. En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
18: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met weet je wel, de erkenning van, joh, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart, ik ben voor economische groei, ik ben voor ondernemen. Ik ben helemaal voor.
16: Ja.
18: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
16: Wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van 4 planeten naar 1 moeten en dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
18: Daar begint het al een beetje twijfelachtig
16: te worden. Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
18: Het is heel simpel, hè? Het is heel simpel. We hebben maar 1 planeet en we hebben er geen 4 en toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt helemaal waar is.
16: Je komt een Jaws achter muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
18: Nicky's ogen vlammen, dus...
16: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
18: Ja, ik merk dat achter het schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners, die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee. Nee. Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
16: Is ook.
18: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik altijd.
17: Ja,
16: en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
18: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog een verdedigings linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
16: En op rechts is het nu gewoon, het is zo, er is toch niks meer aan te doen, maakt helemaal niet uit of wie het komt. Dat is nu 180 graden omgedraaid.
18: Dat vind ik ook, hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek, en dat is geen wetenschap.
16: Nou ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
18: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van ja, luister, naar onze zonvloed. Ik vind het prima zoals het gaat. Ik wil niets veranderen aan de huidige wereld. En ja, dan zeg ik altijd van ja, betekent dus wel dat wij...
19: Meer snelheid maken? Sweet.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op me zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baten, ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert. Bij mensen die toch zeggen van, oh, die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
2: Oké, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken. Ja, los van je kennis.
1: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna of meld laten. Maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten. Die heel boos op mij zijn, omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
2: Ja, ik zit er nu al tegenaan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt, kernenergie kan je niet zonder. Ja. En dat vind jij ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
1: Klopt.
2: Dus je merkt dat er overal...
1: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, hey, hallo klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar zeggen.
2: Het is ook allemaal
1: rechtvaardigheid zo. Ja. Ik denk, nee, klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
2: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
1: Klopt.
3: Ja, want ja, wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die, ja, die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms is ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel ergere dingen. Ja. Ja, hoe is dat voor jou persoonlijk?
1: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk, ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
2: Als in deze tijd.
1: Niet alleen in deze tijd. Was al toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
2: Wat leuk. Dat doe je werk wel goed.
1: Nee, dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch, wij beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
2: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, ja, dat is helemaal mijn taak niet?
1: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service-rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen. Mm-hmm. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
2: Maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, nou gaan we links weer aanpakken en dan we rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En dan kunnen we ook lekker kritisch op zijn. Daar word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
1: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
2: In een open samenleving in debat.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Na een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrantjournalist, en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk, maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
1: Ja, grappig, hè?
2: Hoe verklaar je dat?
1: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden, als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je klimaat erg? Dan zegt iedereen, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen. En
2: of misschien nog dieper, dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten, dat we daar niet aan willen.
1: Nou ja,
2: dan gaan we toch terug naar vroeger.
1: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
2: In ieder geval post-grow.
1: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen niet meer. Terwijl ik denk juist van, ja, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag ik gisteren toevallig.
2: Ja, ik zag het ook. Ja.
1: Hartstikke leuk.
2: Door een non. Dat was toch wel
1: door een non. Extra de nonnen binnen de wereld.
3: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk wat nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering.

0: is en de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
1: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaatverandering, omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, ja, weet je, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En weet je wel, Gaza, dat is een crisis.
2: Dat je acuut moet handelen.
1: Ja, dat je acuut moet handelen.
2: Het moet eigenlijk wel, crisis, maar niet zo acuut.
1: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook, maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ja, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
0: Maar
1: ja,
0: wel ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
1: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
0: Ivan deel miljard van de mensen.
1: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
2: Dat is een mooi deel. Wel in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Ja, dus nee, het dat is onzin. Nee, dat staat nu letterlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
2: Ja.
1: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens
2: stijgt. Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar ja, wel mooi dat jij ook vanuit je wetenschapsjournalistieke ervaring dingen ook echt onzin noemt en weet hoe het zit. En dat vind ik wel mooi.
1: Nou, het zwakke punt van de klimaatprognoses van ook het IPCC is gewoon dat ze gewoon niet goed innovatie hebben meegenomen in hun denken.
2: Wat ook moeilijk is natuurlijk. Maar
1: dat is heel moeilijk. Niemand kan voorspellen wat voor innovatie we krijgen. Niemand had AI kunnen zien aankomen. Niemand had kunnen zien aankomen dat zonnepanelen zo snel zouden gaan.
2: Klopt, daarom ga ik altijd van de grondstoffen schaarste uit. En dat je voelt dat daar zitten toch enorme bottlenecks waar we doorheen moeten.
1: Ja.
2: En daar zijn we nog niet uit. Opvallend vind ik ook interessant om jou te vragen is dat mensen regelmatig roepen dat grote vervuilers worden ontzien en dat de rekening bij de gewone man, de gewone huishoudens, terechtkomt.
1: Ja.
2: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind dat een heel moeilijk debat. Ik zie dat ook wel gebeuren. Ik zie inderdaad ook wel dat we gewoon, weet je wel, de mensen, de haves, worden voorgetrokken boven de have-nots.
2: Het lijkt in ieder geval zeker zo. Ja.
1: Ik woon zelf in een arbeidersbuurt en je ziet dat gewoon, ja, de mensen met het geld die gaan dan, weet je wel, een elektrische auto kopen. Die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel.
2: Mm-hmm.
1: Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
2: Nee.
1: Dus ja, dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
2: Dus op het allerkleinste niveau is het al ingewikkeld.
1: Ja, ja, klopt.
2: Laten we met elkaar meer energie steken in het blootleggen van hoe de verderfelijke krachten op de achtergrond een nieuwe wereld bedreigen. En ik denk dat Maarten Keulemans ons daarbij gaat helpen. Ik ga je enorm bedanken. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nikki, jij mocht kiezen. Wie gaat het worden?
0: Nou, deze week gaat de impactpluim naar 50 vrouwen die het verschil maken. Namelijk afgelopen dinsdag kwam de Top 50 Women in Sustainable Finance lijst eruit.
2: Mm-hmm.
0: Die wordt elk jaar samengesteld door WIFS. En ik denk dat het heel mooi is om vrouwelijk talent extra in het zonnetje te zetten. En juist ook omdat binnen verantwoord beleggen, denk ik, echt vrouwen vaak een drijvende rol spelen. Dus dat is heel erg mooi. En ik vind het eigenlijk extra belangrijk om dit aandacht te geven, gezien minister Eelco Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer meende een finance boy nodig te hebben als CEO voor de nieuwe nationale investeringsinstelling.
2: Serieus?
0: Nou, en dat lijkt me echt wat kortzichtig en vooral echt een gemiste kans om het juiste talent te vinden hiervoor, want dan mis je gewoon heel veel talentvolle mensen.
2: Ja, ik geloof het bijna niet, maar ik neem het van je aan. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. Alle boys en girls. En alles wat ertussenin woont. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
8: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
16: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
18: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
19: Straks om 4 uur in de avondspits.
20: De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is gewonnen door Bolsonaro junior. Hoe groot is inmiddels de macht van deze radicaal-rechtse politieke familie? Bij de bestrijding van zorgfraude rekent de politiek zich volgens een consultancyfirma rijk. Terugvorderen van fraudegeld is niet zo makkelijk als het lijkt. Over 3 jaar begint de Europese bevolking al te krimpen. En de inzet van AI gaat ons niet uit de brand helpen, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody's. Deze onderwerpen en het laatste nieuws straks vanaf 4 uur in de BNR Avondspits via FM, DAB+ en de livestream van de app.
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Alweer 150 kilometer file in het land. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Nasleep van een pechgeval bij Barneveld. Nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard rijdt het langzaam over 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag zijn bij Woerden 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Lunetten kom je daar nu in 13 kilometer file met een uur vertraging. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Dat is bij Hoenderlo vanwege een kapotte vrachtauto daar op de rechte rijstrook. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Dat is bij 48.4. Op de A6 Lelystad-Muiden controle bij Lelystad Airport bij 62.1. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A67 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens bij knooppunt De Hocht bij 18.1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
23: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in de Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. De Britse oud-prins Andrew is een rechtszaak gestart tegen de politie. Hij wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen, waardoor hij in februari kon worden opgepakt, wel terecht waren. De Britse politie verdenkt Andrew van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een camera die hangt boven een ziekenhuisbed en die daarmee continu vitale functies filmt, zoals de hartslag en de ademhaling. In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven testen ze dit daadwerkelijk bij hartpatiënten. Hoe betrouwbaar is dat en wat doet het met de privacy? En natuurlijk, wat levert het op? Dat hoor je zo meteen in BNR Beter.
1: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
2: Benky, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
21: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
24: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
21: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
25: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
27: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
28: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
29: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
30: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
0: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care en ook monitoring na afloop van een IC-opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. Gijs, welkom.
32: Dankjewel, Nina, dankjewel.
0: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
33: Goedemiddag.
0: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig. Alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
32: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie. Gericht op het, op het bed van de patiënt.
0: Ja.
32: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
0: Ja.
32: Het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
0: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
32: Ja.
0: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
32: Correct. In de normale situatie komt de verpleegkundige, denk ik, 3-4 keer per dag om die metingen te verrichten. En nog wat meer metingen dan alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie, maar dat is waar we nu mee beginnen.
0: Ja, maar dat is toch genoeg, zou je zeggen? Waarom moet dat ineens 24 uur per dag?
32: Ja, dat. In die zin is dat op zich genoeg, of geeft in ieder geval heel veel informatie. Maar we weten ook dat er liggen heel veel patiënten op een verpleegafdeling.
0: Ja.
32: En verpleegkundigen kunnen niet op elk moment op dezelfde plek zijn. En zeker na bijvoorbeeld een operatie kunnen patiënten toch een klinisch zieker worden of een complicatie krijgen. En daar wil je op tijd bij zijn.
0: Ja.
32: En we weten al uit onderzoek uit het verleden dat het continu monitoren van patiënten ons in staat stelt om zo'n klinische verslechtering eerder te detecteren en ook vroeger op in te grijpen om de impact wat te minimaliseren.
0: Oké. En jullie camera's, het is een proef, zeg je al. Wat meet die precies? Hij ziet de hartslag. Moet je straks maar even uitleggen hoe je dat in vredesnaam in de camera
32: kan
0: zien.
32: Ja.
0: Het hartslag en saturatie ook? Dat kan niet, lijkt me.
32: Ademhalingsfrequentie.
0: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die continu meet.
32: Dat zijn de twee dingen die continu meet. Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
0: Ja.
32: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen. En vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
0: Mm-hmm.
32: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt. Op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
0: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig.
32: Ja.
0: Dan wordt dat meteen gedetecteerd. En dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
32: Ja, dan verbinden we daar dan. Dat wordt dan aan een algoritme gevoed. En die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt na een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
0: Oké. Ja. Diederik, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
2: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, die kunnen niet alles overzien. Dus die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
0: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, hè, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
2: Ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy.
0: Oh ja.
2: Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een oplossing.
0: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle, wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen.
32: Mm-hmm.
0: Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm. Tussen drie snurkende oude mannen, met alle respect. Ja, dat is vervelend als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle van,
32: correct.
0: Ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw.
32: Ja.
0: Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
32: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens. Dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag, denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar dan is het tegelijkertijd ook zo dat, en dat is denk ik ook wel wijd bekend, dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien, kunnen verplegen.
0: Ja.
32: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van de patiënt staat, toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteedt om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
0: Ja.
32: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten door continu monitor, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen, zodat dat geen handeling voor de verpleegkundige is.
0: Mm-hmm.
32: Dan zien we daar al veel waarde van.
0: Ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
32: Ja.
0: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige meting.
32: Ja.
0: Oké, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag. Ja, die je dus niet meer hoeft te doen. Ja. Laat staan als je het verder uitbreidt.
32: Exact.
0: Ja. Dit gaat wel schelen. Aan de andere kant gaat het ook ten koste van contact. Direct menselijk contact met de patiënt.
32: Ja, dat zou je denken. Maar het is niet zo dat dit een vervanging is voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen nog steeds
0: bij
32: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten, meer ruimte voor de verpleegkundigen om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan. En op een andere manier naar patiënten kijken. Dat doen ze nu ook nog steeds. Alleen, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
0: Ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van, goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
2: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag. Ja. Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige. Maar de patiënt voelt zich ook fijner als hij het idee heeft, ik word goed in de gaten gehouden.
0: Ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken? Ja, hoe dan?
32: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk. Want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
0: Ja.
32: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt, in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien, dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
0: Ja.
32: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn, onze huid helemaal rood wordt. Dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, maar dan voor ons oog zichtbaar.
0: Mm-hmm.
32: Maar op hartslagniveau kan je dat ook heel klein zien. En dat is wat de camera zowel dag en nacht kan meten en kan detecteren.
0: Een soort microscopische camera.
32: Ja,
0: maar zoomt die dan in op wat voor lichaamsdeel?
32: Nee, die zoomt in principe niet in. Dat is een camera die echt boven de televisie van in de patiëntenkamer hangt. Dus echt op afstand. Ik denk een meter of 3-4 op afstand van de patiënt.
0: Dus valt niet op?
32: Dus valt eigenlijk helemaal niet op. En dat algoritme wat we daaronder hebben ontwikkeld is echt zo gevoelig dat wat ik zei, op pixelniveau die verschillen in kleur en intensiteit kan detecteren.
0: Maar hij heeft je wel helemaal dan. Dus hij heeft je de patiënt in beeld.
32: Ja, de patiënt in beeld. Ja. Maar zoals ik zei, dat beeld komt dus niet op een beeldscherm zoals dat wordt getoond in de verpleegpost bijvoorbeeld. Dus dat wordt achter de schermen allemaal haalt het algoritme daar de metingen uit. En die metingen die komen bij de zorgverlener terecht.
0: Ja, oké. Dus dan eigenlijk als ik patiënt zou zijn, dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
32: Nee.
0: Voor wie dan ook?
32: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
0: Want jullie maken mij tot een soort pixelverhaal. Leg ik het zo goed uit?
32: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, jouw data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
0: ja.
32: Ook?
0: Ja, maar het is natuurlijk, het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, er staat een camera op u, maar u bent niet in beeld. Maak u geen zorgen. U kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
32: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zijn, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten dit eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy-inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is.
0: Mm-hmm.
32: En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
0: Ja.
32: Dus die privacy, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar een verpleegkundig specialist ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden. Want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
0: Ja.
32: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
0: Nee. Diederik, werken jullie bij jullie wel op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
2: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Mm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera.
0: Ja.
2: En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
0: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
32: Ja, überhaupt de camera technologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware en bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme vervolgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering of een complicatie kan voorspellen. En dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet. Mm-hmm. Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben. Maar goed, over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
0: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer? Of...
32: Precies. Ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek. Maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen. Zodat je ook echt impact kan hebben. En de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
0: Precies. En dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
32: Ja, misschien wel.
0: En interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt, je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseerd, waar je alle data van hebt.
32: Ja.
0: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
32: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoring technologie, zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad. De mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen. Die wil je vroeg detecteren, de impact kunnen minimaliseren.
0: Sneller ingrijpen,
32: juist, correct. En de andere groep en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
0: Ja.
32: En mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die
0: wil wegwezen,
32: die wil je ook kunnen identificeren, zodat je daar een passend, misschien wel voor kort zorgt traject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
0: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bedden dan.
32: Ja, ook dat.
0: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 data points per dag hebben. En daar kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wil doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
0: Ja, nou dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen. En de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie die is eigenlijk meest voorspellend. Hè. Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
0: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
2: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling omdat je gelukkig hersteld, minder ziek bent dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn. Ja. En want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
0: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
32: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, is je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
0: zeer hoogstwaarschijnlijk.
32: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogstwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Want je wil niet dat er een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
0: Nee.
32: Ik herken dat wel. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
0: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
2: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegenaan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
0: Ja. En dat zij hebben het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal, over een periode van tijd.
2: We nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
0: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel, want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
32: Ja.
0: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
2: Nee, maar dat is natuurlijk ook, dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200, 300 euro. Of een plakker of wat een device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs ook straks ook zo zei, we willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè. Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als we die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. En dat, dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
0: Ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
2: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt, maar in ons geval zijn ze reusable.
0: Ja, dat is fijn voor de duurzaamheid en voor de prijs natuurlijk.
32: Precies,
0: Gijs, die camera's, ook denk ik best een investering, maar die hoef je dan niet te vervangen. Of in elk geval, daar hoef je er niet heel zoveel van te hebben als die armbanden.
32: Nee, correct. Die camera die hangt er en in principe, er zit natuurlijk wat onderhoud aan, en technisch onderhoud, maar in principe schaf je die aan en dan hangt die camera daar.
0: Ja.
32: En ik geloof erin dat het uiteindelijk, wat Diederik ook zegt, kosteneffectief is. En dat is ook onderdeel van dit onderzoek.
0: Ja.
32: Want ik denk dat we inderdaad een deel van de patiënten eerder kunnen, misschien eerder naar huis kunnen laten gaan en anders kunnen opvolgen via thuismonitoring, via digitale follow-up. Nauw contact met de patiënten via een app of anderszins.
0: Mm-hmm.
32: En ik denk dat dat echt kosten bespaart en mogelijkheden geeft voor de zorg om toch toegankelijk en ook betaalbaar te blijven in de toekomst.
0: Veel dank aan jullie allebei en heel veel succes met de testfase. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Gijs van Steenbergen was hier, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. En Diederik Gommers, intensivist en hoofd van de IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
30: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
14: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
33: Shape the future with confidence. EY.
34: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
35: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
36: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
37: Thomas van Zijl.
38: Morgen in BNR Zaken doen onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws en Mehdi van der Laan komt langs van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over de vraag of er weer grensoverschrijdende bankenfusies aankomen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
39: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Nu in de BNR-app.
40: Duitsland wil geen schadeclaim betalen aan scheepsbouwer Damen na het annuleren van de order. Noorwegen komt met een tijdelijk verbod op AI-brillen. En volgens de topman van Saudi Aramco zijn de wereldwijde olievoorraden angstaanjagend mager. Deze verhalen en nog veel meer lees je nu in de app van BNR.
41: Ja, de avondspits is al begonnen bij Robert Vriezen van de ANWB, Robert.
0: Ondertussen 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Ongeluk en pechgevallen, die veroorzaken de meeste vertraging. Zo zijn ze al bezig met berg op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk bij Valkenswaard. Half uur vertraging daar, rechte rijstrook is dicht. Ook bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Woerden ging het mis. 14 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten met een uur vertraging. Richting Den Haag kan je omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn, kapotte vrachtauto bij Hoenderlo. 20 minuten vertraging daar, rechte rijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden via Barneveld richting Apeldoorn over de A12, de A30 en de A1. Je moet over de vluchtstrook als je over de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt. Want bij Moergestel zijn er 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch. Kapotte vrachtauto bij Nieuwendijk. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein bij 48.4. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport controle bij 62.1. En ze controleren ook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ypenburg bij 5.9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moeten worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van den Brink wordt langer en langer. Nog eens 21 gemeenten komen onder toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Ze vangen dus te weinig asielzoekers op. Het zijn bijvoorbeeld Heerenveen, Brabantse Steenbergen en Weert. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi na zomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Ajax 0,4% hoger op dit moment. En Prozis is de grootste stijger. 2% krijgt het aandeel erbij. Besi, grootste daler, 1,8% in de min. De Dow Jones 0,2% hoger, lager geopend.
17: En zometeen in de avondspits. Er zijn bruggen in Nederland die zouden kunnen instorten zonder dat ze een waarschuwing vooraf geven in de vorm van scheurtjes bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met het gebruikte staal en meer daarover hoor je dus zometeen.
18: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
20: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
23: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
24: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
25: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
26: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen.
3: Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
4: Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app.
5: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En... BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Liesbeth Staes.
16: Superspannend is het vandaag. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Goed dat je luistert. Was het een hack of een lek? Hoe je het ook noemt, de gegevens van bijna alle Denen liggen op straat... nu iemand zich toegang heeft verschaft tot het bevolkingsregister. Hoe moet de overheid zich tegen zoiets wapenen? De sociaal-democratische premier van Spanje, Sanchez... heeft te midden van protesten tegen het huurbeleid... vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Gokt hij dat die kiezers zijn oplossing voor de crisis kan laten kiezen? Het kabinet roept scholen op om mobieltjes helemaal te verbieden... ook in de pauzes, maar heeft dat zin? Zometeen hebben we een verrassend antwoord van een gedragswetenschapper. Maar we beginnen met mogelijk onveilige bruggen in Nederland.
17: Ja, want minimaal 16 bruggen in Nederland zouden kunnen instorten... zonder dat ze vooraf daarvoor waarschuwen. Bijvoorbeeld in de vorm van scheuren in het materiaal. Dat heeft te maken met het staal dat is gebruikt in de constructies. Dat meldt platform Follow the Money. Het ministerie van Infrastructuur is op de hoogte... maar niet alle geadviseerde maatregelen worden genomen. Overgenomen, wilde ik zeggen, worden genomen. Tim Verlaan is van Follow the Money en bij ons, Hatim.
7: Hoi.
17: Welkom. Ja, dat klinkt heel erg heftig. Is het ook zo alarmerend?
7: Nee, zo alarmerend is het niet. Die bruggen zijn al 70 jaar oud. Die gaan niet met z'n allen omvallen morgen. Dus er is geen reden voor paniek in die zin. Het is alleen wel zo dat het beheer van deze bruggen... al heel lang gebaseerd is op het waarschuwend vermogen. Namelijk het idee dat de brug waarschuwt voordat die instort. Dat er eerst scheuren komen in het wegdek, dat die een beetje doorzakt. En in 2024 stortte een brug in Dresden, in Duitsland. En daar concludeerde de Duitse ingenieurs na afloop... dat die beproefd was met alle regels der techniek... en dat die ondanks zonder voorwaarschuwing was ingestort. En dat was het teken zeg maar dat Rijkswaterstaat ook dacht... oké, dan moeten wij opnieuw naar die brug gaan kijken.
17: Ja, dus eigenlijk geloofden wij dat bruggen waarschuwen voordat ze gaan instorten.
7: Ja.
17: Maar dat doen ze dus eigenlijk helemaal niet. Is dat
7: nou, de meeste bruggen doen dat wel. Vrijwel alle bruggen doen dat hopelijk. Maar bruggen met dit defect, daar schrijven voor Rijkswaterstaat zelf over... in interne memo's, dat die zonder voorwaarschuwing kunnen instorten. Dus bij deze specifieke bruggen is dat een gevaar.
17: Ja, en kunnen we die bruggen herkennen? Niet als we er overheen rijden, maar ik bedoel, wat kenmerkt dit soort bruggen?
7: Nou ja, ze hebben dus gebruik gemaakt van voorspanstaal. Dat kan je aan de buitenkant niet echt zien.
17: Voorspanstaal?
7: Ja, technische term. Het idee is een beetje dat je staaldraden onder spanning brengt. En dan dat je ze in beton brengt, het beton laat uitharden... en dan het staal loslaat. En dan trekt dat staal als het ware als een soort elastiekje... dat beton in elkaar, daardoor wordt het sterker... en kan je een brug goedkoper en dunner en sneller bouwen, zeg maar.
17: Okay.
7: En dat staal dat ervoor gebruikt werd in de jaren 50 tot 70... dat werd allemaal gemaakt in Duitsland. En daar zijn we op een gegeven moment achtergekomen... dat dat ontvankelijk is voor waterstofverbrossing... kleine moleculen die in het staal komen. Daardoor wordt het brons een beetje alsof je een elastiekje heel lang in de zon laat liggen. Dan wordt het zo korrelig inderdaad. Ja. Nou, stel je dat een beetje voor. En dat kan dus gebeuren bij dit type staal dat in deze bruggen zit.
17: En om welke bruggen gaat het? 16?
7: Ja, het gaat om 16 bruggen. Ja, ik kan er een paar opnoemen. Ik denk niet dat mensen iets zeggen. Kadettenkamp, Kleinpolder, Plein, Stenenhoek. Dat is een leuk trouwens. De Stenenhoek is het viaduct een paar honderd meter voor de Merwedebrug.
17: Oh.
7: Dus daar is heel veel om te doen. Mensen met een brugfobie die zeggen waarschijnlijk nu hun schietgebedje voor de Merwedebrug. Maar die moeten eigenlijk een paar honderd meter eerder beginnen. Want dan rijden ze over de Stenenhoek. Oh. En die bevat dus dat type
17: voorspanstaal.
7: Staal.
17: Ja. Nou zeg je, Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan na de ramp of de ineenstorting van die brug in Duitsland.
7: Ja.
17: En toen?
7: En toen hebben ze een interne adviesmemo gestuurd naar hun top, zeg maar. En daarin stond dat deze bruggen zo snel mogelijk vervangen moesten worden. En ze hebben ook gevraagd aan TNO, TU Delft en TU Eindhoven om een second opinion te schrijven.
17: Ja.
7: En Rijkswaterstaat zei zelf al in die interne memo dat ze niet konden garanderen dat het constructief veilig was. Wilde ook niet zeggen dat het constructief onveilig was. En de second opinion die zei, jullie moeten 5 maatregelen treffen. En als jullie zonder dat jullie vijf maatregelen treffen, is de veiligheid niet gewaarborgd. Mm. En kun je niks zeggen over het wel of niet veilig zijn van de bruggen.
17: Okay.
6: Dus sowieso onderzoeken.
7: Ja.
6: En wat is er toen gebeurd?
7: Nou, allereerste wat er gebeurde is dat de minister, zonder dat die 5 maatregelen genomen waren, concludeerde dat de bruggen veilig waren. En vervolgens beloofde om die maatregelen uit te gaan voeren. We zijn nu 1,5 jaar verder. Dit was 1 april 2025. En ik heb opgevraagd bij die toen nog 13 bruggen wat er nou is gebeurd. En toen kreeg ik antwoord. En toen was het eerste antwoord: nou, we hebben er nog 3 gevonden. Dat is sowieso al saillant. Dat ga ik zo iets dieper op in wellicht. En daar kwam uit dat er verschillende delen van die maatregelen niet zijn getroffen. Bijvoorbeeld, ieder half jaar moet iedere brug geïnspecteerd worden. Nou, bij de helft van die bruggen is zo'n inspectie het afgelopen half jaar niet gebeurd. Bij 3 van die bruggen is het al jaren niet gebeurd. Hmm. Een ander ding is dat ze rekenkundig herberekend moest worden. Een soort risicoanalyse moest worden gemaakt. En daarvan zegt Rijkswaterstaat nu, dat doen we niet, want die methode is niet meer betrouwbaar. En die methode hebben wij overgenomen van de Duitsers. En dat doen de Duitsers ook al niet meer.
16: Dus... Maar is er nou helemaal geen manier waarop je wel een voorspelling kunt doen over wanneer die brug het niet meer houdt?
7: Nou, ja, is lastig te zeggen. Het zit echt in de brug. Dus je kan het slecht zien van de buitenkant. En als een brug niet waarschuwt, dan zie je het dus niet. Wat je wel kan doen is het beton vrijmaken, of de staaldraden vrijmaken door het beton weg te halen. Die een paar staaldraden eruit te halen, een soort steekproef. Dat stuur je naar een lab in Duitsland. Dat is in 2000 overigens al gebeurd. Bij 8 van de bruggen. Steenhoek was er 1 van. En die testen dan dat materiaal. Een van de tests die ze doen bijvoorbeeld is dat ze het in een moeilijke omgeving leggen, zeg maar, in een soort zuurbak. En dan trekken ze en dan proberen ze uit elkaar te trekken. En zo'n draad zou het dan 2000 uur moeten volhouden, zeg maar. Dat is de richtlijn. Ja. Nou, 26 jaar geleden braken sommige draden al binnen 200 uur. Mm. Dat is niet direct heel alarmerend, maar dat geeft wel een indicatie van: oké, dit staal is inderdaad gevoelig voor het effect dat we
16: gewoon eeuwig mee.
6: Dus ook komt weer neer op het onderhoud van onze infrastructuur. Dus.
7: Ja.
6: Ja. Wat een groot dossier, daar ben je nog vast heel lang mee bezig, denk ik.
7: Ik hoop het niet.
6: Wij misschien wel. Dankjewel, Tim Verlaan van Follow the Money.
8: BNR Nieuwsradio.
16: Onbevoegden hebben in Denemarken toegang gekregen tot het centrale persoonsregister. Daarin zijn de persoonsgegevens van bijna 9 miljoen mensen opgeslagen. Het gaat er onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. In Denemarken wonen zo'n 6 miljoen mensen. Het gaat dus ook om gegevens van mensen die inmiddels zijn geëmigreerd of zelfs overleden. Bij ons techjurist Christian Albeninck-Tijm van bureau Brandeis. Dag Christian.
9: Goedemiddag.
16: Het gaat om persoonsgegevens. Hoe ernstig is dit lek?
9: Nou, dit is wel een vrij ernstig lek. Het gaat dus inderdaad om de gegevens van alle Denen die in het bevolkingsregister staan. Dus dat is bij ons het equivalent van wat er allemaal in de DigiD-app staat. Al onze persoonsgegevens. En dat zijn hele gevoelige gegevens. Ook ons BSN. Denemarken noemen ze dat, het CPR staat daarin. Dus dat is een uniek nummer dat ons allemaal onderscheidt.
16: Ja, dus dat gaat tot de kern van privacygevoelige gegevens. En wat zouden mensen daarmee kunnen?
9: Nou, dit is ook op basis van de AVG, de privacyverordening die we in Europa hebben, zijn dit bijzonder gevoelige gegevens. Juist doordat je een BSN vaak gebruikt voor speciale diensten. Denk aan het inloggen bij je ziektekostenverzekering, maak je ook vaak gebruik van je DigiD of je BSN. Maar dat doe je ook als je allemaal gemeentelijke diensten wil afnemen. Dus het is bij uitstek een middel om je mee te identificeren. Nou, en als dat nummer in handen komt van criminelen, dan is er heel veel kans dat er identiteitsfraude ontstaat.
16: Ja, de Deense autoriteiten hebben ook opgeroepen om daar extra alert op te zijn. Hoe is het in zijn werk gegaan? We begrijpen dat er een bedrijf is dat toegang heeft tot het Centraal Persoonsregister en daar zijn onbekenden die zich toegang hebben verschaft.
9: Ja, het is dus niet de klassieke hack in de zin dat de hackers technische beveiliging hebben omzeild en zijn binnengebroken, zoals we het ons zo vaak voorstellen. Maar het is eigenlijk gewoon een menselijke fout geweest. En de AVG schrijft dus voor dat jij ter beveiliging van persoonsgegevens niet alleen technische maatregelen moet nemen, maar ook organisatorische maatregelen. En het zijn juist die organisatorische maatregelen, die menselijke fouten, die zo vaak voorkomen. Ja. Eigenlijk bij alle lekken die we de afgelopen jaren, grote lekken die we de afgelopen jaren zien, is er een menselijke fout geweest. En in dit geval zijn de hackers eigenlijk via een account van een bedrijf dat wettelijk toegang had tot de administratie, zijn ze binnengekomen. En dus hebben ze voorgedaan als een ander.
16: Ja?
9: Ja.
16: En weten we al of men er misbruik van maakt? Liggen die gegevens echt op straat? In de zin dat ook anderen nu overal bij kunnen gaan kijken?
9: Nou, de Denen die zijn nog wat schaars met de informatie die ze verstrekken. Tegelijkertijd worden alle burgers opgeroepen om extra maatregelen te treffen. Als je verdachte activiteit in je e-mail ziet of via de telefoon, om daar niet meteen op te reageren. Nee. Volgens de Denen hebben ze niet alle gegevens weten te krijgen. Maar nou ja, het is net vandaag bekendgemaakt, ja. Dus er is ook nog een hoop onduidelijk.
16: Kan dit in Nederland ook gebeuren?
9: Ja, bij iedere grote gegevensverwerking kan dit gebeuren. Hè. Dus juist ook ons bevolkingsregister, onze gemeentelijke basisadministratie, is hier kwetsbaar voor. Hè. Oh. Dus zowel technisch opzicht, maar ook in organisatorisch opzicht, wat mensen doen ermee.
16: Ja, maar zijn er ook externe bedrijven die zo bij ons bevolkingsregister kunnen?
9: Uiteindelijk kan je overal bij, hè, met name als je dus via een menselijke fout erin komt, hè, dus door dat stiekem te doen.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Yes, we gaan Spanish. Let's get Spanish met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hola. Pedro Sanchez, hè, die doet niet mee aan volgend jaar. Nee, met circus.
2: Ik denk ook dat hij niet naar de jeugd van tegenwoordig gaat. Want wat draai je dat snel weg?
1: Ik draai helemaal niks weg.
2: Ik dacht, we horen even iets meer van dat Spaans.
3: Dat Spaans. Nou,
1: de hele track spelen we voor jou straks na de uitzending nog een keer af.
2: Dankjewel. Ja, Sanchez dacht, Noé José, ik doe niet mee in dat superverkiezingsjaar. Ik kondig verkiezingen af voor 29 november. En zo ging dat eerder vandaag.
4: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
2: Ja, zondag 29 november zit een beetje zelfreflectie van Sanchez. Van ik heb fouten gemaakt. En ook een aanval richting de oppositie. En ook wel oproep tot nieuwe steun. En ja, wij op de buitenlandredactie zaten al handen te wrijven. Verkiezingen in alle grote landen van Europa. Wij dachten, we doen niks volgend jaar met familie en vrienden. Maar we zien alleen maar verkiezingspamfletten en stembiljetten. Want even voor de schrijvers thuis.
1: Ja, maak even het lijstje.
2: Niet in de auto, maar onthoud het maar. Presidentsverkiezingen Frankrijk, parlementsverkiezingen Italië, parlementsverkiezingen Polen, Eerste Kamerverkiezingen in Nederland, Provinciale Staten, deelstaatverkiezingen in Duitsland, waar het misschien wel Merkzit wordt, en dus ook die parlementsverkiezingen in Spanje. Maar Sanchez dacht dus, ik haal die verkiezingen naar voren.
1: Ja, en jij zei al, hij kondigt aan, ik heb ook fouten gemaakt. Waar gaat dit dan over?
2: Nou, dit gaat in feite om iets wat de oppositie al jaren wil, want Partido Popular en Vox zeggen al jaren Sanchez, je moet pleiten. Hij heeft een minderheidsregering, kan al jaren moeilijk functioneren. Maar er is nu een huizencrisis bij gekomen. Heel veel Spanjaarden zijn de straat opgegaan tegen het huidige woonbeleid. Het gevoel dat rijke vastgoedbazen alle betaalbare woningen in Spanje opkopen. Dat de regels oneerlijk zijn, dat je alleen nog maar een doos kunt kopen omdat gepensioneerden of toeristen of immigranten alle beschikbare appartementen inpikken. Kortom, kommer en kwel. Maar wat denkt Sanchez? Hey, die huizencrisis. Ja, iedereen wil dat ik nu een nieuwe verkiezing in het leven roep. Weet je, ik doe het. Want als ik in mijn verkiezingscampagne inderdaad die oorlog verklaar aan die vastgoedbazen, ja, ik ben een socialist. Ja, dan maak ik misschien nog wel kans op een herverkiezing. Want op migratie ga ik het niet winnen van die andere partijen. En die Partido Popular, centrum rechts-rechts, ja, als die iets zeggen over die vastgoedbazen, dan hebben ze hun eigen achterbanden mee. Ah. Dus dacht Sanchez, ja, ik mis parlementaire steun, maar ik ga toch hiervoor aan de slag. Dus dit gaat toch ook een beetje over ons, Lisbeth en Niels, want wij hebben straks misschien wel minder aanbod in Barcelona voor dat weekendje weg. Meer aanbod voor de Catalanen zelf. Dus ja,
1: dit gaat
2: let's get Italian of zo, ja, want dit gaat de verkeerde kant op.
1: Maar nog heel even hoor, als hij in zijn campagnestrategie denkt, de sociaaldemocraat Sanchez, ik ga het helemaal hebben over die huizencrisis. Ja. Ja, dat is toch onder zijn beleid dan ook gebeurd?
2: Ja, maar hij wilde nu nieuwe wetten invoeren om dat aan te pakken en daar hebben andere partijen niet mee ingestemd. Hij vond te weinig steun en nu denkt hij van ja, dan doe ik het wel op een andere manier.
1: Oké, nou ja, hij speelt wel met vuur, ja. Want ja, misschien wordt hij gewoon keihard weggestuurd.
2: Ja, het fenomeen vervroegde verkiezing, snap election, ik vind het een mooi Engels woord. Even wat statistieken erbij. Je hebt verliezen, je hebt gokken. Theresa May 2017 wilde een sterker mandaat voor Brexit-onderhandelingen. Kreeg ze niet. Emmanuel Macron 2024, ja. Europese verkiezingen. Een zware nederlaag, maar dat ging alleen maar achteruit. Geen goed voorbeeld als je kijkt naar snap election, maar wel iemand die het kabinet liet vallen, Geert Wilders, spon daar geen garen bij. Sebastian Kurz 2019 won wel, Boris Johnson 2019 won en Pedro Sanchez in 2023.
1: Oh.
2: Zwaar verlies bij eerdere verkiezingen, dacht ik doe een snap election en hij kwam terug. Okay. Dus het zou kunnen.
1: Maar als de Partido Popular aan de macht komt,
2: ja,
1: de oppositie dus, wat betekent dat dan voor ons in de rest van Europa? Want Sanchez die speelt zichzelf wel in de kijker. Hè? En
2: ja.
1: Neemt altijd een beetje aparte beslissingen. Een beetje een buitenbeentje.
2: Een van de weinige linkse leiders die nog wel hamert op meer vergroening. Niet zomaar alle migranten wegzetten. Ja, dat zou je dus met alternatieven wel kunnen krijgen. Ik moest nog wel lachen, want ik sprak even onze correspondent Joran Lucas. En ik zei, ja, wat als je nou geen Sanchez meer hebt binnen die Europese Raad. En toen was er gelijk één ding waar hij aan dacht als je een andere Spaanse premier hebt.
5: Sanchez spreekt gewoon goed Engels en dat krijg je bij meneer Feijóo, dus de leider van de Partido Popular. Daar gaat het al mis. Dat zal de eerste verandering die je gaat merken.
2: Ja, dus met een nieuwe premier van de Partido Popular. Let's get Spanish.

0: wordt het dan. Dan kunnen de tolken van stal worden gehaald. Want meneer Vego die spreekt weinig Engels. Er zijn nog andere dingen waar we op ons kunnen richten. En daar kunnen we de komende weken op vooruitblikken. Want Spaanse verkiezingen op 29 november.
1: Nog heel even in een breder perspectief. Ja. Europa hebben we het over gehad. Maar ook als je Sanchez natuurlijk in perspectief van grootmacht Amerika en China bekijkt.
0: Ja.
1: Want Trump en Xi, ja, dat zijn niet zijn vrienden.
0: Nou ja, met China doet hij best wel veel zaken. Dus dat is nog wel interessant. En daar vindt hij ook Duitsland aan zijn zijde. Maar ja, Amerika is natuurlijk geëscaleerd met Trump. En ik was nog wel benieuwd naar, nou ja, dat gaan we dan volgen de komende weken. Je hebt verkiezingen in Europa met veel buitenlandse inmenging, waarvoor wordt gewaarschuwd. Nou, de Chinezen hebben wat te verliezen. De Russen misschien ook wel, want misschien dan dat onder Partido de Popular minder steun voor Oekraïne is.
1: Ah.
0: Maar wat dacht je van de Amerikanen, die misschien met een andere leider denken van, hey, dan zitten we weer wat meer op één lijn met Trump. Dus ik denk dat Elon Musk via zijn propagandakanaal genaamd X wel de messen aan het slijpen is.
1: Dankjewel, Geert-Jan Haan. En wil je meer over Spanje, maar ook over de scholierenprotesten in het buurland Frankrijk, dan moet je zeker naar de dagelijkse podcast Make Europe Great Again gaan luisteren. Een nieuwe aflevering staat weer online. Dankjewel.
2: Mobieltjes zouden vanaf volgend jaar de hele schooldag moeten verdwijnen. In een kluis of thuis moeten worden gelaten op basisscholen en middelbare scholen. Dat is althans een dringend advies van het kabinet. Het zou dus niet gaan om een verbod tijdens alleen de les, maar ook in de pauze, in de aula, op het schoolplein.
1: Dat gebeurt toch al? Heel veel scholen hebben al een...
2: Ja, thuis of in de kluis.
1: Precies.
2: Ja, ja, maar je mag hem dus thuis in de pauze wel uit... Nee, uit de kluis halen.
1: Bij mij op school, of dan. De school van mijn zoon niet. Daar moet hij de hele dag of thuis of de hele dag in de kluis.
2: Ja, kennelijk niet overal, want het kabinet vindt dit dan nog een nodige oproep. Kunt het even voorleggen aan Loes Pauwels, gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit. Die houdt zich bezig met jeugd en digitalisering. Hallo. Ja, het klinkt als een grote stap, dus helemaal verbieden. In hoeverre is het inderdaad niet al praktijk?
3: Nou, er zijn al heel veel scholen die al een thuis- of in de kluisbeleid hebben. Dus dat de telefoon de hele dag door, ook in de pauze, thuis moet blijven of in de kluis. Zijn er al heel veel scholen, nog niet overal. Er zijn wel veel scholen al die dat hebben doorgevoerd.
2: Ja, het is best een opmerkelijke oproep, want het kabinet komt dus zelf niet met zo'n verbod, maar laat dat aan scholen over. Is het een goed idee? Kan het werken om... Ja, het hangt af van je doel natuurlijk, om kinderen zich beter te laten concentreren bijvoorbeeld.
3: Ja, nou als je echt kijkt naar beter concentreren, zien we vooral dat het is belangrijk dan of je telefoon wel of niet in de les hebt. Dus in de pauze kan er wel gedoe ontstaan over de telefoon, wat dan nog wel wat doorcijpelt in de les. Wat we vooral zien is dat sommige scholen aangeven dat het bijvoorbeeld gezelliger kan worden in de pauze als leerlingen meer met elkaar gaan praten in plaats van allemaal op hun telefoon zitten. Dus dat is vaak een van de onderliggende gedachten die daarachter ligt.
2: Ja, en is dat een juiste gedachte? Wat ziet u in de praktijk?
3: Nou, in de praktijk zien we dat het... Als we echt kijken naar wetenschappelijk onderzoek, zien we wel dus dat er wel wat positieve effecten genoemd worden. Tegelijkertijd zijn er ook wel wat problemen die nog verschuiven. Bijvoorbeeld dat leerlingen thuis meer hun telefoon kunnen gaan gebruiken, of dat ze toch hun laptop erbij pakken. Ook als we echt kijken naar wetenschappelijke resultaten van de eerste onderzoeken die gedaan zijn, is het niet overtuigend zo dat we nu kunnen zeggen van het is veel beter als er een thuis- of in de kluisbeleid is dan als er een ander soort beleid is. Er zijn ook juist scholen die heel bewust bijvoorbeeld leerlingen in de bovenbouw wel een telefoon toestaan in de pauze, laten toestellen in de pauze bijvoorbeeld, zodat ze langzaamaan leren omgaan ook van hoe kan ik omgaan met mijn telefoon, wanneer gebruik ik hem wel, wanneer niet. En ook al een stukje voor te bereiden op de toekomst, bijvoorbeeld het hbo, universiteit, mbo.
1: Maar is zo'n gebod of verbod van een telefoon op school niet zozeer een kwestie van kinderen minder verslaafd maken, maar vooral de opname van de lesstof bevorderen? Dus dat je kinderen moet leren omgaan met telefoons, dat is misschien een andere taak dan zorgen dat je kinderen zoveel mogelijk leren tijdens een uur Frans of geschiedenis.
3: Ja, maar we zien juist ook als je kijkt naar opname van de lesstof. Dus eigenlijk, er is momenteel al een richtlijn en die gaat echt over die telefoons in de klas. Dus die regels, er is al een advies van het kabinet, dus dat telefoons niet moeten worden toegestaan in de klas. En in de pauze kunnen scholen ook nog zelf een beleid bedenken wat ze daarmee willen. Maar het is niet zo eenduidig dat als je zegt van over verbieden telefoons op school, dat dan in één keer alle problemen opgelost zijn. Ja, dus het zou fijn zijn dat het een heel makkelijke oplossing was. Maar helaas ligt het in de werkelijkheid toch een stukje complexer.
2: Dank, Loes Pauwels, gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit.
1: De verkoop van nieuwbouwwoningen daalt voor het vierde kwartaal op rij. Ja, hoe kan die broodnodige nieuwbouw zo stagneren? Willen mensen de huizen niet? Gaan we zo vragen aan woningmarktexpert Peter Boelhouwer.
4: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
5: De Nostradamus van Kaas komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
4: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
6: Nederland.
4: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
7: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
4: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Thomas van Zijl.
12: Morgen in BNR Zaken doen onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws en Mehdi van der Laan komt langs van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over de vraag of er weer grensoverschrijdende bankenfusies aankomen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
15: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. The Challenge of Leadership. 4 dagen met nieuwe perspectieven op leiderschap, een boxingclinic en aandacht voor jouw eigen leiderschapsuitdaging. En nu ook in het Nederlands. Start 10 november. Schrijf je in via rsm.nl/bnr.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: BNR Verkeer.
6: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal. Ongeluk en pechgevallen veroorzaken veel vertraging. 500 kilometer al bij elkaar. Zo heb je nu oponthoud op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 17 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. De weg is wel weer vrijgegeven daar. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een ongeluk. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook. Zo'n 20 minuten vertraging daardoor. A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom-Oost ook een ongeluk. Kwartiertje vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp bij 11.1. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam controle op knooppunt Prins Klausplein bij 48.4. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren bij hectometerpaal 55.4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moeten worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van den Brink wordt langer en langer. Nog eens 21 gemeenten komen onder toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Ze vangen dus te weinig asielzoekers op. Het zijn bijvoorbeeld Heerenveen, Brabantse Steenbergen en Weert. En de activisten van Extinction Rebellion die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi na zomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Bouwen, bouwen, bouwen hoor je de hele tijd. Maar wat blijkt, we kopen die nieuwbouwwoningen niet. Waar dat aan ligt, dat hoor je zo meteen over een minuut.
21: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Dit jaar echt uitpakken met je bedrijfsfeest? Vier het op het water bij Z-Event Ships.
23: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
22: Een volledig verzorgd winterfeest op het water. Z-Eventships.nl.
23: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
24: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
25: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Brazilië ging gisteren naar de stembus en opnieuw heeft Jair Bolsonaro Telg, een Telg uit die familie, het goed gedaan in de eerste ronde. Het gaat namelijk om de zoon, Flavio, van de vader, die oud-president, die achter de tralies zit. Maar die invloed van de familie Bolsonaro die is sowieso enorm en reikt zelfs tot in de Verenigde Staten. Zometeen, dan proberen we alle lijntjes bloot te leggen. Maar eerst gaan we naar de nieuwbouwhuizen, want er zijn er weer minder verkocht.
2: Ja, voor de vierde keer op rij daalt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, Kadaster en Eurostat. In het tweede kwartaal van 2026 werden er 5700 nieuwbouwwoningen verkocht, 11%, ruim 11% minder dan dezelfde periode vorig jaar. En dat is opvallend, want de totale woningmarkt laat juist herstel zien. Hoe kan het dat juist de verkoop van nieuwbouw, die we zeggen nodig te hebben, of waarvan je vaak hoort, bouwen, nieuwbouwwoningen, die blijft dus stagneren. We vragen dat dan Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Meneer Boelhouwer, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, Jules en Lisbeth. Ja.
2: Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Waarom worden die huizen minder goed verkocht?
0: Ja, er is een aantal redenen voor. Je ziet ook bij de bestaande bouw wel dat de groei er wat uitgaat. Hè. Dus van vorig jaar was er nog een groei van 20%. En die bestaande bouw die loopt vooral omdat er veel huurwoningen verkocht worden. Dus daarom loopt dat nog wel. Bij die nieuwbouw, het is eigenlijk een beetje de krimflatie noemen we dat ook wel. Hè. Je ziet dat de kosten stijgen. Dus ze worden steeds duurder, maar ze worden ook kleiner.
2: Ja.
0: En ja, dus ze wijken ook steeds meer af van wat er in de bestaande voorraad wordt aangeboden. En ja, wat je ook ziet is dat er steeds meer kleine appartementen worden aangeboden. Ja, en dat is voor veel kopers toch een minder geliefd product. Bijvoorbeeld ouderen, die kiezen toch vaak voor een wat ruimere woning.
2: Ah, de nieuwe appartementen die vallen natuurlijk ook onder de nieuwbouwcijfers.
0: Wat zeg je?
2: De nieuwe appartementen vallen ook onder deze nieuwbouwcijfers.
0: Dus je ziet dat er steeds meer minder grondgebonden woningen worden toegevoegd. En daar zit best nog wel veel vraag ook naar. En we bouwen steeds meer kleinere appartementen in steden. Ja, en daar is natuurlijk op een gegeven moment is daar ook wel een grens aan. Dus ja, goed, die bouwkosten stijgen dus. We zien ook dat de hypotheeknormen, die zijn ook aangepast, aangescherpt. Dus het wordt ook lastiger om huizen te kopen, om te financieren. Dus dat ook, speelt met name ook in die nieuwbouw. En je ziet ook bij die appartementen wel dat het heel lang duurt voordat ze klaar zijn. Het is een grondgebonden woning. Kan je anderhalf jaar soms wel bouwen. Mm. Ja, zo'n appartement duurt gauw 2-3 jaar. Dus dan moet je heel veel voorfinancieren. Nou, ouderen kunnen dat vaak niet, krijgen daar geen lening voor. Het is heel duur. En er moet soms zo'n parkeergarage onder, zo'n parkeerbak in. Dat kost veel tijd. Dus ja, dat maakt het allemaal wat kritischer, die appartementen. Ja.
1: En Peter, ja, dat
0: want het aanbod is er wel, hè? Het aanbod is er wel. We zien wel dat er gewoon aanbod blijft komen. Dus we zien eigenlijk dat de vijver waar je uit kunt kiezen toeneemt.
1: Oké, maar dan denk ik, als die vijver ook groter wordt, we moeten gewoon wennen aan minder vierkante meters. We zijn een beetje verwend met al die ruimte.
0: Ja, dat kan je nou wel zeggen, maar ga jij dan naar zo'n klein appartement toe? Er zijn veel mensen, 2/3 van de mensen die wil verhuizen, dat zijn doorstromers. Ja, die kijken naar wat heb ik nu en waar en wat krijg ik straks? Ja, en als die prijs-kwaliteitsverhouding te slecht wordt of steeds minder wordt, dan gaan ze natuurlijk niet verhuizen. En voor die starters is het probleem dat er toch wel hoge prijzen zijn. Dus daar hoor ik ook vaak van dat er best wel veel belangstelling is. Maar dan, op het moment dat er financiering moet worden afgesproken, dan lukt het niet.
2: Dus maar dan is dus het credo bouwen, dat mag wel wat nuance behoefte had. Want je moet misschien wel bouwen, maar dan specifiek woningen die er nog niet zijn en ook woningen die gevraagd worden.
0: Nou, dat laatste is natuurlijk altijd wel heel verstandig om te doen. Je ziet gelukkig wel dat de afgelopen jaren de corporaties echt meer woningen zijn gaan bouwen. Dus meer sociale huurwoningen zijn erbij gekomen. Dat is natuurlijk heel positief. Alleen, ja, die lopen ook tegen hun financiële randvoorwaarden aan. Er komt nu ook een studiegroep vanuit het Rijk. Want ja, rond 2030 zijn die uitgeïnvesteerd, zullen we maar zeggen. Dus daar gaat het in de toekomst ook niet helemaal goed. Maar die houden de productie nog wel op peil. En nou ja, goed, we hebben ook de eerste 7 maanden... Dat is ook CBS-statistieken, zijn er 2000 meer woningen opgeleverd dan vorig jaar. Dus,
2: jawel, maar als dat niet de goede woningen zijn, dan bouw je eigenlijk wel voor leegstand, zeker op lange termijn.
0: Nou, die koopwoningen die zijn niet zo snel leegstand. Die worden gewoon niet verkocht of niet snel verkocht. En daar zit het probleem. Die sociale huursector zijn natuurlijk enorm lange wachtlijsten voor. Dus die worden wel verhuurd. En je ziet dat beleggers natuurlijk ook steeds minder actief zijn. Hè, met name buitenlandse investeerders. Dus ook die middenhuur, die vrijsectorhuur, die staat ook onder druk. Ja.
2: Dank, hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.
1: We gaan naar Robert Vriezen bij het verkeer. Nou, Robert, de afsluitdijk doet zijn naam eer aan.
3: Inderdaad, Liesbeth, want die is dicht, die afsluitdijk. Die ligt in de A7, de weg Den Hoever-Heerenveen. En bij Kornwerderzand is de weg in beide richtingen dicht. Dus in beide richtingen moet je omrijden. Via de A6, via Emmeloord. Dat is een heel stuk natuurlijk. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar ja, er komt maar verkeer bij. Dus de file lost maar niet op. Het wordt zelfs een tikkie langer. 18 kilometer nu tussen Bunnik en Woerden met een uur vertraging. Dikke uur vertraging heb je ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. 13 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Je kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles en wel op de volgende wegen, als mijn scherm meewerkt natuurlijk. Ja, daar zijn ze. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Twello. Controle bij 94.7. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam wordt gecontroleerd bij Amsterdam Zuidoost bij 39.4. En controle op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg bij 5.9.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
7: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
8: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig.
7: Ja, nee,
8: dit is wel een...
1: Tegen de verwachting in won de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië gisteren. Het is de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. En deze Flavio behaalde 2% meer van de stemmen dan de huidige president Lula da Silva. En dat terwijl zijn vader veroordeeld is voor een mislukte coup-poging in 2022. De grote vraag is, hoe groot is die macht nog van de familie Bolsonaro op dit moment? We gaan het bespreken met Kees Konings. Hij is emeritus hoogleraar Brazilië-studies, verbonden aan het CETLA, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika, aan de Universiteit van Amsterdam. En we spreken onze Brazilië-correspondent Wies Ubachs. Zij schreef ook het boek Kind van de Heuvel, waarvoor ze sprak met de Bolsonaro-kiezers. Goedemiddag allebei.
0: Goedemiddag.
1: Ja,
9: goedemiddag.
1: Wies, jij bent in Rio de Janeiro. Hoe is het daar nu? Hoe zijn de Brazilianen wakker geworden na die eerste presidentsronde?
9: Nou, heel verdeeld natuurlijk. Mijn linkse vrienden zijn ontredderd en zeggen dat ze in actie moeten komen, de straat op moeten gaan, andere mensen moeten overhalen om op Lula te stemmen. En de rechtse mensen zijn heel erg blij, zijn opgetogen en zijn in een echte overwinningsmood.
1: Ja, en
9: ook voor de tweede ronde.
1: En wordt dat, zeg maar, die overwinning in deze eerste ronde? Het is een paar procent, hè? Het is niet een landslide. Maar hoe wordt dat verklaard van Flavio?
9: Het wordt verklaard door het feit dat Lula toch niet... hij heeft zijn achterban of zijn mogelijke achterban niet echt kunnen aanspreken. Hij heeft te veel op de oude trom geroerd van zijn eigen verleden als arme jongen die schoenen poetsen. En dat hij daarna als president miljoenen mensen uit de armoede heeft getild. Hij heeft te weinig gekeken naar de huidige realiteit.
1: Ja.
9: Waarin mensen, vooral mensen met een kleine beurs, zitten met het probleem dat alles duur is. Ja. En dat ze dus gewoon niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen.
1: Hij toonde wel zelfreflectie, want de president, Lula, zei vandaag... ja, het resultaat is vaak onverwacht, maar ik moet bekennen dat ik ervan overtuigd was dat ik de verkiezingen in deze eerste ronde zou winnen.
10: O resultado muitas vezes é inesperado. Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno.
1: En Flavio Bolsonaro die reageerde uiteraard positiever op dit resultaat.
11: Tô muito feliz de verdade de o resultado que nós temos aqui agora. São quase 56 milhões de brasileiros e brasileiras que deram esse voto de confiança.
1: Ja, 56 miljoen Braziliaanse mannen en vrouwen hebben ons deze blijk van vertrouwen gegeven. Kees Konings, ja, Bolsonaro Junior noem ik hem dan maar even, die haalde dus 2% meer dan Lula. Wat biedt hij dan aan de Brazilianen?
0: Nou, hij biedt eigenlijk drie dingen, denk ik. Wat Wies net ook al zei, dat klopt helemaal. Een verandering in de aanpak van de economie. Zodanig dat de gewone Braziliaan dat gaat merken. Inderdaad, inflatie is hoog, prijzen zijn hoog. Het is een duur land. Veel Brazilianen hebben schulden. Dus daar heeft hij op ingespeeld, zei het niet specifiek. Tweede belangrijke thema.
6: Dat hij gebruikt, net als zijn vader al deed, onveiligheid, criminaliteit, geweld. En dat hij daar met harde hand adequaat tegen zou optreden. En het derde, wat diffusere thema, zou je een soort cultuuroorlog kunnen noemen. Dat die staat voor conservatieve waarden.
1: Familiewaarden.
6: Ja, daar zijn ze weer. Religieuze waarden. Ja. Ik denk dat die drie dingen bij elkaar de doorslag hebben gegeven.
2: Hoe komt het nou dat ze daar nu zo anders over denken? Want een paar jaar terug stemden ze dus weer voor Lula. Want toen wilden ze van die oude Bolsonaro af. Switchen ze zo makkelijk van gedachtegoed? Of is het ook maar een beetje...
6: Je moet eigenlijk zien dat al minstens 10 jaar... en zelfs een beetje langer Brazilië tot op het bot verdeeld is. En dat de kampen elkaar eigenlijk een beetje in evenwicht houden... behalve bij de verkiezingen van 2018, die vader Jair won. Omdat toen Lula niet mee mocht doen, hij zat toen in de gevangenis. Later is hij weer vrijgelaten en is het vonnis ongeldig verklaard. En zijn vervanger had niet de papieren, het charisma om. Maar eigenlijk zie je die balans... vergelijkbaar met Colombia, trouwens. Die zie je wel een beetje zo. En dan kan het verschillende kanten oprollen. En wat Wies ook al zei, ik denk dat ze daar gelijk in heeft... Hè, dat Lula niet de gelegenheid heeft genomen... of misschien niet heeft gekregen om zijn sterke punten te bespelen. En als hij dat wel had gedaan, had dat misschien voor veel Brazilianen... als oude kost geleken. Ja, ja. Terwijl Flavio, een jaar geleden leek die familie politiek op sterven na dood. Hè, toen vader Jair tot die 27 jaar was veroordeeld. Flavio was eigenlijk een beetje, hij was senator en hij had wel eens met overmacht verkiezingen voor het parlement gewonnen. Maar niemand zag in hem nou eigenlijk de opvolger. En dat is toch in dat jaar, ondanks al het gedoe, de soap van de familie Bolsonaro, waar je een hele uitzending mee kan vullen. Maar dat zullen we niet doen.
2: Daar moeten we het wel even over hebben, inderdaad.
6: En maar hij heeft zich dus op een deels verrassende manier heeft hij zich toch staande gehouden en zelfs ontwikkeld. En dus net wat meer stemmen binnengehaald dan Lula. Want het is inderdaad geen landslide.
1: Nee,
6: is een echte,
1: nu 2%. Maar even over die familie. Want in de Senaat, daar heeft de partij van Bolsonaro een grote overwinning behaald. Het zetelaantal verdubbelde. Wie zit er daar allemaal uit de familie in?
6: Nou, de familie is heel simpel. Zijn stiefmoeder, waar hij overigens een slechte relatie mee had... dat is nu voor de bühne bijgelegd, maar die kunnen elkaars bloed wel drinken. Michele Bolsonaro is 2 jaar jonger dan haar oudste stiefzoon. Michele is tot senator gekozen in het federaal district. En zijn broer, de ene oudste zoon van... Carlos, die is in Santa Catarina. Dat is een rijke staat in het zuiden. Tot senator gekozen. Carlos Bolsonaro heeft als bijnaam de pitbull. Want die voert de haatcampagnes in de sociale media voor de familie aan.
2: Maar dat is allemaal radicaal rechts, hè?
6: Allemaal radicaal rechts.
1: En
6: Michelle is een soort evangelische tradwife. Die vooral dat gevoel ook bespeelt. De familie.
1: Die hebben ze dan nodig voor de cultuuroorlog, inderdaad.
6: Die is zeer goed bruikbaar voor de cultuur.
1: En Wies, dan kijken we naar de Kamer van Afgevaardigden, zeg maar het parlement. Daar is ook familie te bespeuren.
9: Ja, de vierde zoon, Jair Renan, die is gekozen voor de deelstaat Santa Catarina.
1: En waar zijn ze eigenlijk dan niet vertegenwoordigd? Moeten we dit zien als een grote spin met veel poten?
9: Ja, er is nog geen gouverneur Bolsonaro van de deelstaten. Maar voor de rest zijn ze ruim vertegenwoordigd, inderdaad. En,
1: alleen in de politiek?
9: Ze hebben ook wel, wat ze heel goed kunnen, is geld verdienen. En daar zijn ze ook mee in opspraak geraakt. Bijvoorbeeld... Flavio, die werd ervan beschuldigd dat hij nepfunctionarissen had aangesteld. En dat hij uit het loon dat aan deze mensen werd uitgekeerd, dat hij dat naar zichzelf liet sturen. Of naar handlangers die het dan weer aan hem doorstuurden. En dat hij zich op die manier verrijkt heeft. Dat soort spelletjes, daar staat de familie Bolsonaro onbekend.
2: Ja, toch reageren beleggers op de beurs heel enthousiast over deze winst in de eerste ronde. Dus er is kennelijk iets, ja, de beurs is veel hoger geopend in São Paulo. Kennelijk is er toch iets in het beleid. Gaat het altijd zo goed economisch onder de Bolsonaro's?
6: Nou, niet onder vader Jair. Dat was een hele luie bestuurder. Die voerde 4 jaar lang campagne en heeft de pandemie natuurlijk op een rampzalige wijze laten versloffen met bijna 800.000 doden. Zijn zoon predikt een beetje wat Javier Milei in Argentinië ook doet, het anarcho-kapitalisme, iets minder radicaal. Maar dat is voor beleggers goed nieuws, want dat is goed voor landbezitters, de financiële sector, die zijn in de juichstemming. Minder regelgeving. En die schatten ook in dat het aanhalen van de economische banden met de Verenigde Staten onder Trump ook beter is voor, misschien niet voor de economie, maar wel voor de markt in bepaalde commodities.
2: Want het zijn Trump-achtige...
6: De Bolsonaro's zijn vazallen van Trump. Dat kan je zo wel zeggen.
1: Want die houden graag elkaars handen vast?
6: Zij worden graag op schoot van Trump over hun bol gehaaid, laat ik het zo zeggen.
1: Wies?
9: Jazeker, Flavio Bolsonaro is bij Trump op bezoek geweest. En hij heeft ook al aangekondigd dat de aardmetalen waar Brazilië best wel rijk aan is, hè, de zeldzame aardmetalen, dat de VS die kunnen komen halen.
1: Ja. Oké, nou dat is een cadeautje, denk ik.
9: Ja, lijkt me wel.
1: Wanneer zijn de volgende rondes? Of ronde, sorry?
9: De volgende ronde is 25 oktober.
1: 25 oktober. En dan gaan de mensen die nu niet gestemd hebben op een van die twee kandidaten, die moeten dan een keuze maken voor een van die twee kandidaten.
6: Ja, of ze gaan opnieuw niet. Hè. Er is stemplicht in Brazilië, maar de boete daarop is niet zo hoog. En het valt ook wel mee. Hè. Je kan ook in de administratieve problemen komen als je een paspoort wil vernieuwen of zo. Maar er hebben nu 33 miljoen mensen, ruim 21% van het electoraat is niet opkomen dagen. Dus omdat het ook weer in de peilingen ook weer een nek-aan-nek race zal zijn, zal het voor beide kandidaten belangrijk zijn om ook te proberen dat deel van het electoraat aan te spelen en aan te spreken. Ik verwacht dat vooral Lula uit een heel ander vaartje gaat tappen. Dat moet hij, dat heeft hij ook aangekondigd gisteren. En deels misschien thematisch, maar hij zal ook Fabio nu gaan proberen aan te vallen als persoon, zijn reputatie te vernielen. En daar heeft hij nogal wat brandstof voor. Kunnen we een andere uitzending mee vullen. Dus dat zal een heel andere campagne worden. Het was eigenlijk een non-campagne, die afgelopen campagne. Okay. Het ging over gedoe, er werd niet inhoudelijk gedebatteerd. En we zien wel hoe het bal. Lula was ook had te veel zelfvertrouwen.
1: Nou, we gaan het volgen. Dank voor jullie bijdrage. Kees Konings en in Brazilië Wies Ubachs.
12: Tech Update.
2: Moet je en kun je je eigen stem vastleggen als handelsmerk om misbruik met AI te voorkomen? Dat is wel wat de Italiaanse premier Meloni heeft gedaan, zo blijkt vandaag. Ze heeft een verzoek ingediend om patent eigenlijk op haar eigen stem aangevraagd, Jo van Buurik.
13: Hi, Niels en Lisbeth. Jazeker, ze heeft haar een fragment ingediend bij de EU IPO. Dat staat voor European Union Intellectual Property Office. Ja. Dus niks met een beursgang te maken. Geluidsclip van 4 seconden waarin ze 2 keer zegt: Io sono Giorgia Meloni. Oftewel, ik ben Giorgia Meloni, in het Italiaans dus. Interessant ook, de eerste 3 woorden van die zin waren ook de titel van haar biografie van 5 jaar geleden.
1: Ja, en die beroemde toespraak, weet je wel. Ik ben Giorgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder. Ik ben Italiaans.
13: Waar ook nog eens een disco-remix van is gemaakt. Okay. Om het een beetje gek te maken. Maar dat zal Niels Huithuis dan weer kunnen bekoren. Nee, hier is het vooral bedoeld om zichzelf te beschermen. Misschien tegen misbruik door AI. Schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. We kennen immers Legio voorbeeld tegenwoordig van het deepfakes. Gebruik van AI om met name vrouwen en dan zeker ook nog bij uitstek in de politiek slachtoffer te maken door hun beeldenis of geluid daarin te laten terugkeren. Ondanks was ook nog een groep Nederlandse vrouwelijke Kamerleden die daarvoor een actie kwamen om te zeggen: hey, onze gezichten worden notabene zelf misbruikt. Verwerking in AI porno. Nou, Meloni heeft daar ook regelmatig mee te schaften. Heeft ook wel eens een schadevergoeding geëist. Is nog verwikkeld in een zaak met iemand die haar beeldenis misbruikt voor seksueel getint materiaal. De vraag is, gaat het registreren van je stem hierbij helpen? Technisch gezien helpt het niks, want iemand kan het nog steeds gewoon. En op een niveau Nederlands niveau hebben we goed geregeld portretrecht. Dus juridisch ben je al in overtreding als je het zonder toestemming doet.
2: Van de stem?
13: Ja, ook van de stem. Dus lijkt het vooral, en dat is volgens mij wat Meloni ook al een beetje heeft aangegeven, een signaal, ook naar anderen toe, van joh, je kan iets doen, word wakker, laat het niet over je heen gaan. Voor alle mensen die minder machtig zijn dan ik, want Meloni, premier van Italië, laat het er niet bij zitten.
1: Maar dan zou toch eigenlijk iedereen zijn stem moeten laten vastleggen?
13: Ja, misschien wel. Maar dit is een beetje, nou ja, ja
1: niet alleen premiers of bekende DJ's.
13: Dat hoeft niet. Dat hangt er vanaf hoe of je bang bent voor misbruik of ook gebruik van je stem. Want nou, nogmaals, we hebben portretrecht, maar de vraag is meer: zie je het als een kans? Nou, wij zijn hier als radio en podcastmakers in deze studio. Jullie ook nog een stuk langer al on air door de jaren heen. Ik was een paar jaar. Moet je daar iets mee? Want wij lenen onze stem ook nog wel eens voor andere dingen, net zoals heel veel andere mensen. Toevallig hebben we onlangs in de grote techshow de CEO van 11 Labs gesproken. Toch al bekend AI-bedrijf waarmee je stemmen kan genereren met hun eigen model. Nou, later deze week komt het ook op BNR. En dan kan je pas verklappen. Hij zei, we hebben een databank waar tienduizenden professionele en vaak dus ook bekende stemmen in staan. Van mensen die hebben het gewoon ingediend en die geven toestemming. En dan zijn ze een soort tussenpartij. Dan kun je op bestelling Niels Heidhuis iets laten zeggen als Niels Heidhuis ervoor gekozen heeft.
2: En wordt Niels Heidhuis daarvoor betaald?
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat je dan een soort overeenkomst met elkaar sluit. Maar de vraag is inderdaad, ga je dat doen? Zeker als je dat belangrijk vindt.
1: Kijk, als je het niet doet, dan wordt Niels opeens het is wel een prachtige klinkende stem.
13: Ja.
1: Dan wordt hij opeens gebruikt voor een van de documentaire waar hij nooit, dat is dan nog een gunstig geval, waar hij nooit aan heeft meegewerkt.
13: Nee, dus je kan zeggen, ja, maar ik wil dat niet. En dan heb je juridisch al de nodige instrumenten in handen. Maar als je zegt, ja, maar het is een kans en anders pakken ze een stem die lijkt op die van Niels Heidhuis. Ja, we vullen allemaal AI-klussen voor jou in nu.
1: Ja.
13: Dan zou je het ook op die manier kunnen bedenken.
2: Het zou voor het eerst zijn dat ik voor een documentaire inspreker word gevraagd trouwens.
13: Ik zou het je zo horen doen, Niels.
2: Even nog naar ChatGPT, want OpenAI voert een aantal veranderingen door in de advertenties op het platform.
13: Ja, advertenties die er zijn. Ik weet niet, zijn jullie gratis ChatGPT gebruiker toevallig?
2: Nee, maar chat is uit, hè?
13: Nee, ja, nou, dat hoor ik vaak. Maar er zijn mensen die het wel doen en die geen betaald abonnement hebben. Nou, dan krijg je advertenties te zien, ook al sinds vorige maand in Nederland. Die advertenties gaan er anders uitzien, want daar heeft OpenAI net van aangekondigd, we zijn aan het experimenteren met visuele advertenties. Dus niet een tekstje en een linkje naar een leuk product wat lijkt op jouw zoekvraag. Nee, dus ook echt een plaatje. Nou, dat is dus nog een test. Het is alleen in de VS. Het is vooral als je een plaatje laat genereren door ChatGPT. Duidelijk label reclame. Maar, Liesbeth Niels, ik voel de glijdende schaal weer van toen we bij social media gewend waren aan geen advertenties en toen waren we opeens. En streamingplatforms doen het. En zeker op Facebook, Instagram en X is het zo'n heet hangijzer geworden wat er met advertenties op die platforms kan gebeuren. Dat ik vrees dat AI chatbots met advertenties simpelweg nooit een goed idee zijn.
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Rusland is het aantal aanvallen op Kiev behoorlijk aan het opvoeren. Het is bijna verdubbeld, het aantal. En met de winter in aantocht is Rusland ook neemt Rusland de energievoorziening van Oekraïne weer onder vuur. Dat was een ingewikkelde zin. Nou, wat probeert Poetin daarmee te bereiken, dat hoor je zo.
15: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
20: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
21: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
22: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
28: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
5: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Nu in de BNR-app.
25: Estland stuurt soldaten naar de grens met Rusland. Duitsland wil geen schadeclaim betalen aan scheepsbouwer Dame na het annuleren van een order. En het is volgens Brussel nog onbekend hoeveel diesel de EU-landen gaan vrijgeven. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
1: Robert Vries is bij de ANWB. Ja, de afgesloten afsluitdijk. Robert, hoe staat het daarmee?
26: Nou, die is nog steeds dicht, die afsluitdijk. De weg Den Hoeve-Heerenveen. De weg is dicht bij Kornwerderzand vanwege technische problemen. En daardoor moet je een heel eind omrijden via Emmeloord over de A6 in beide richtingen. Verder staat er 600 kilometer file in het land. Dat betekent dat het drukker is dan normaal. Op de A12 Arnhem-Den Haag, nasleep van een ongeluk. 3 kwartier vertraging tussen Bunnik en Woerden. Staat 18 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. A50 Arnhem-Os. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Ravenstein. Die veroorzaakt momenteel 11 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg is die vertraging een half uur. Uur vertraging voor het verkeer op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Dat is na een ongeluk bij Moergestel. 11 kilometer file daar. Goede nieuws is dat alle rijstroken weer zijn vrijgegeven daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Prins Klausplein bij 48.4. En controle op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere Hout bij 109.6.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander, Novak Djokovic, kon daardoor in 1 keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX staat 0,6% in de min op 1123 punten. Grootste stijger, Prozus, 2,7% omhoog. Besi, de grootste daler, 1,7% in het rood. En ook de Dow Jones staat nou een 10e% in het rood.
2: We moeten het zometeen natuurlijk hebben over de ontwikkelingen in Den Haag. Zorgfraude, kun je dat geld wel terugpakken? En ook dit najaar richt Rusland de pijlen weer op de Oekraïnse energievoorzieningen. Staat Oekraïne echt machteloos? Dat gaan we zo meteen bespreken.
0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Hey ondernemer,
9: hier Nadia van der Vlies
8: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
9: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
8: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
9: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
8: scaleupcompany.nl.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen.
12: Download de BNR-app
13: en blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag. 10 miljard euro, zoveel zou er overblijven als alle zorgfraude werd opgelost. Nou ja, je kent de verhalen waarschijnlijk wel. Malafide ondernemers die zorg bij verzekeraars declareren die ze niet geleverd hebben, bijvoorbeeld. Nou, als dat aangepakt wordt, blijft er veel geld over, zou je denken. Maar klopt dat? Dat horen we zo in Studio Den Haag. Eerst gaan we naar Rusland, want dat land intensiveert de aanvallen op Oekraïne.
2: Rusland voert steeds meer aanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En daarbij gaat het niet alleen om militaire doelen, ook energievoorzieningen en infrastructuur ligt onder vuur. Dat kan Oekraïne met de winter voor de deur hard gaan raken. Raakt Oekraïne al hard, maar dat wordt dan in de winter natuurlijk nog ernstiger. Tegelijkertijd komt Bloomberg vandaag met nieuws over de NAVO. Die alliantie werkt aan een plan om eventueel een Russische aanval op NAVO-grondgebied snel af te slaan. We praten erover met defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
29: Goedemiddag.
2: Ja, waarom voert Rusland nu juist het aantal luchtaanvallen op Oekraïne zo sterk op?
29: Nou, daar kun je wel meerdere redenen voor aanwijzen. Eén is dat het op de grond niet zo goed gaat met het Russische offensief. Na 4,5 jaar strijd hebben ze de doelstellingen die ze zich gesteld hebben nog steeds niet bereikt. En leiden ze grote verliezen en zie je zelfs op dit moment door de operatie Vivaldi aan de Oekraïnse kant dat de Oekraïners in staat zijn stukjes grondgebied terug te veroveren. Ten koste van enorme verliezen aan de Russische kant. Soms wel oplopend tot 40.000 doden en gewonden per maand. Dat is ongelooflijk veel. Dat is bijna de hele Nederlandse krijgsmacht, om je even een beeld te vormen. Dus dat is punt één. Ja, weet je, aan de andere kant wil hij natuurlijk laten zien dat hij ergens winst boekt. En dan doet zich een gelegenheid voor op dit moment, juist bij Oekraïne, omdat ze een tekort aan luchtverdedigingswapens hebben. Hè. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En dat komt maar niet op gang, die leveranties. Er zijn allerlei redenen voor, deels onvermogen, deels onwil aan westerse, met name Amerikaanse kant. En daar maakt hij gebruik van. Ja. Dus hij heeft de aanvallen enorm opgevoerd.
3: En staat Oekraïne afgelopen echt machteloos Oekraïne... daar tegenover?
29: Nou, niet helemaal. Het is natuurlijk wel zo dat ze op dit moment door dat tekort gewoon meer verliezen lijden aan de Oekraïnse kant. Meer schade, meer slachtoffers ook. En inderdaad ook steeds meer doelen die je toch moeilijk meer als militair doel kunt omschrijven. Kon je tot enige tijd nog zeggen van ja, weet je, de Russen kunnen niet goed mikken. Mm. En dus raken ze ook wel eens een flatgebouw. Tegenwoordig wordt er zoveel civiele doelen geraakt dat je eigenlijk kunt zeggen van er wordt gewoon gemikt op
3: opzet.
29: Burgerdoelen.
3: Ja. Nou komt vandaag de NAVO ook met een plan, Theory of Victory. En dat gaat over het reageren op een eventuele Russische aanval op NAVO-grondgebied. Tegelijkertijd zegt secretaris-generaal Rutte, die is niet aanstaande. We hebben geen aanwijzing dat Rusland dat binnenkort gaat doen. Wat is het doel van dit plan?
29: Nou, met name natuurlijk, het is een beleidsstuk. Dat moet je eigenlijk. Het is een beleidsstuk van de hand van de opperbevelhebber van de NAVO, die in Shape in België zijn hoofdkwartier heeft in Mons. Mm-hmm. En dat is een Amerikaanse generaal. En die moet natuurlijk zorgen dat, mocht het verkeerd gaan, dat de NAVO voorbereid is op zo'n aanval. En die heeft nu een beleidsstuk geschreven, waarin die stelt hoe die aanval zou kunnen worden afgeslagen. En dat is met een combinatie van grond- en luchteenheden, mm-hmm, waarin ook drones en kunstmatige intelligentie, AI, een belangrijke rol gaan spelen. Dat is eigenlijk zijn visie.
3: Luchtafweertekort, toch?
29: De NAVO komt luchtafweertekort, dus dat betekent ook, en daar is het plan ook eigenlijk voor bedoeld, de staten zover te krijgen, de lidstaten, dat ze gaan investeren om juist dat plan te kunnen uitvoeren. Yes. En het plan is natuurlijk ook bedoeld, zeker het stuk is ook bedoeld, als een soort signaal richting Moskou van pas op, de NAVO bereidt zich voor, je bent gewaarschuwd.
3: Ja. Hartelijk dank Peter Weininga, defensiespecialist Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Robert Vriezen bij de ANWB. Een drukke avondspits op de weg?
14: Ja, zo'n 100 kilometer meer dan dat er normaal staat.
1: Okay.
14: Ja, dat wijd ik toch wel aan een aantal ongelukken en pechgevallen die er eigenlijk aan het begin van de spits gebeurden, waardoor het overal al snel vastliep. Vooral bij Utrecht is het erg druk. En de afsluitdijk is nog steeds dicht in beide richtingen. Dat is de A7 Den Hoeve-Heerenveen. In beide richtingen is hij dicht bij Kornwerderzand. En in beide richtingen dus ook omrijden. Dat gaat via Emmeloord over de A6. Drukte nog op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Dat is de nasleep van een ongeluk tussen Bunnik en Woerden. 20 kilometer file met 3 kwartier. Vertraging. Al rijstroken zijn daar al lang weer vrij. Geldt niet voor de A27, Almere-Gorkum. Rechte rijstrook is dicht bij Hagestein. Uurvertraging vanaf Utrecht-Noord rijdt het langzaam. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein nu een kapotte vrachtauto. Die staat daar op de rechte rijstrook. 14 kilometer file te veroorzaken met 3 kwartier vertraging. En een kapotte auto blokkeert 2 rijstroken van de A58. Dat is vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 10 kilometer file en een half uur vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug bij 38.2. En ook controle op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij de Stichtse Brug bij 108.4.
15: Studio Den Haag.
1: 10 miljard euro. Zo groot zou de fraude in de zorg zijn. Dat is een enorm bedrag per jaar dat de suggestie wekt dat er miljarden overblijven als de overheid harder ingrijpt op die fraude. En die suggestie die komt ook vaak terug in debatten. Zoals bijvoorbeeld bij René Klaassen van de groep Markezoer tijdens een debat over de zorg.
16: 4 minuten per fractie hebben we. Ik ga snel praten, anders ga ik het niet halen. Voor een probleem dat het OM grofweg op 10 miljard per jaar schat. Ruim 40 miljoen euro per seconde dat ik hier zit. 40 miljoen euro per seconde dat ik hier zit. Laat het even tot u doordringen.
1: Ja, 40 miljoen euro per seconde, dat is inderdaad ongekend groot. Maar voor de goede rekenaars, het is 317 euro per seconde. Wie denkt
3: maar dat... ik zeg het kan niet kloppen. Ja,
1: nee, maar wie denkt dat het aanpakken van die fraude de schatkist dan miljarden oplevert, die komt bedrogen uit. Waarom is dat zo? Dat bespreken we met zorgfraudespecialist Thomas Waasdorp van Interferon Consultancy en SP-Kamerlid Sarah Dobbe en ook nog politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag, alle drie.
17: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
1: Thomas Waasdorp, ja, eerst even over dat bedrag van 10 miljard. Waar komt dat vandaan en waar is het op gebaseerd?
4: Nou, dat bedrag van 10 miljard komt eigenlijk voort uit een internationale studie die een aantal jaar geleden is gemaakt. En die hebben eigenlijk een ondergrens en een bovengrens hanteren die. En die ondergrens is 2-3% en de bovengrens is 10%. Nou, als je snel rekent, dan kom je ongeveer uit op 10 miljard. En in een interview heeft het Openbaar Ministerie in 2024 volgens mij hebben ze gezegd dat het 10 miljard is. En sindsdien wordt het eigenlijk gezien als een feit. En heeft men het ook overgenomen in de politiek.
1: Maar is het ook zo makkelijk dan om te frauderen in die zorg?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Daar komt het wel op neer. De pakkans is heel erg laag. En vanuit politie zie je ook dat er een verschuiving is vanuit de drugscriminaliteit naar de zorgfraude. Nou, in principe zegt dat al genoeg natuurlijk.
1: Echt? Nou, dat is een kleine stap van de drugsimport naar zorgfraude. En ik denk dan altijd aan malafide bureautjes die dus zorg aanbieden.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: In. Maar er zit één aspect in en dat vind ik heel kwalijk. Dat is die 10 miljard zorgfraude die er is. En ik zie het kabinet hier iets over schrijven, maar het is te laag, van een te laag ambitieniveau. Deeltpro met 50 plus dat we hier een tandje bij moeten doen. Omdat zorgverzekeraars en andere instanties zeggen, joh, die 10 miljard, daar kunnen we minimaal de helft van terughalen als we betere coördinatie vanuit het kabinet en de regering krijgen. Ja. Deelt u deze mening?
2: Meneer Klaver.
3: 100%. Fraude, als er met gemeenschapsgeld fraude wordt gepleegd, dat moeten we heel stevig aanpakken. Op twee manieren. Eén, het geld terughalen, want dat geld kunnen we veel beter gebruiken. En de mensen die dat doen, ook de straf geven die ze verdienen.
4: Ja, dat geld kunnen we dus veel beter gebruiken. En je hoorde Jan Struijsel zeggen, minimaal de helft van die 10 miljard, dat moeten we gewoon gaan terughalen.
5: Ja.
4: Dus 5 miljard voor de zorg.
5: Sarah Dobbe, Kamerlid namens de SP. Bent u net zo optimistisch als Jan Struijs van 50PLUS? Zijn die miljarden zo terug te halen?
6: Nou, dat vrees ik dat het toch wat moeilijker ligt. Kijk, ik deel wel zijn verontwaardiging, hè, dat er zo ontzettend veel wordt gefraudeerd in de zorg. Want daar is inderdaad geen twijfel over dat dat gebeurt en dat het over enorme bedragen gaat. En dat gaat allemaal ten koste van mensen. Maar als je dan kijkt naar die 10 miljard, dan wordt er soms net gedaan alsof je dat geld dan op een andere manier zou kunnen inzetten, bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk allemaal geld wat voor een groot deel niet naar zorg is gegaan voor mensen die wel zorg nodig hebben. Dus daar zou het eigenlijk terecht moeten komen.
5: Ja.
6: Dus dat geld is niet over in de zorg. Dat moet je natuurlijk wel gewoon aan de zorg kunnen blijven besteden. En er is wel een, denk ik, een deel, weet ik, van dat geld dat wordt gefraudeerd, wat echt waar er wordt gedeclareerd voor zorg die niet nodig is. Hè, waar net wordt gedaan alsof er zorg nodig is. En dan worden er hoge declaraties ingediend. Ja, en dat is misschien wel een deel van het geld waarvan je denkt van ja, dat zou je kunnen besteden aan andere dingen. Maar om te zeggen, er ligt 10 miljard euro op de plank en dat kunnen we terughalen en besteden aan andere dingen. Ja, zo zit het helaas niet.
5: Want, Thomas Waasdorp, stel dat de overheid erin slaagt die zorgfraude succesvol aan te pakken. Ja, waar gaat dat geld dan heen?
7: Nou ja, ik sluit me aan bij mevrouw Dobbe die aangeeft van, nou, grotendeels is de zorg die gedeclareerd wordt in gevallen niet nodig. Maar die wordt ook niet geleverd. En het, dat wil dus niet zeggen dat de zorg die de mensen die zorg dus nodig hebben,
5: ja,
7: dat die na het oplossen van de fraude, dat die dat nog steeds niet nodig hebben. Deze ontvangen geen zorg en daar ligt het grote probleem. Dus die kosten die blijven, ja. Alleen die moeten op de juiste manier besteed worden.
5: Ja, wat ingewikkeld. Want hoe werkt dat dan? Als je die fraude detecteert en je spoort de fraudeurs op, dan zeg je, nou, jullie hebben hier gedeclareerd bij bijvoorbeeld een verzekeraar voor, ik zeg maar even wat, 10.000 euro.
8: Betaal maar terug.
5: Betaal maar terug.
7: Ja, en in de praktijk zien we vaak dat dat geld eigenlijk al weg is. Dat wordt of contant opgenomen of op een andere manier weggesluist, waardoor ja, dat geld is er gewoon niet meer. En dan voordat je tot een daadwerkelijke veroordeling bent of in terecht bent gekomen op het moment dat je het geld kan terugvorderen of echt innen, want dat is eigenlijk het grote verschil, hè? Je kan wel een vordering schrijven, maar dan heb je het geld nog niet geïnd.
5: Nee.
7: En daar ligt echt een heel groot verschil tussen de perceptie en de werkelijkheid.
5: Maar dan kun je toch beslag laten leggen op iemands goederen, maar ook rekeningen?
7: Ja, maar goed, als ze dat niet hebben, dan kan je ook niet beslag leggen.
5: Nee, oké, dus dan bij de constatering is dat geld vaak al weg, bedoelt u?
7: Ja, vaak zie je dat wel, ja. In de praktijk.
5: Leendert, wat doet het kabinet eigenlijk nu al om zorgfraude aan te pakken?
4: Nou, het kabinet heeft voor de zomer aangekondigd een pakket om zorgfraude aan te pakken. Dat gaat dan over, omdat er zit 50 miljoen zit daarbij om dat te doen. Na de zomer hebben ze nog een aantal maatregelen aan toegevoegd.
5: 50 miljoen?
4: Ja, 50 miljoen.
5: Dat is het budget om de fraude. Okay, ja.
8: 10 miljard zeker terug te halen.
4: Ja. En Ingrid Koenraadi van Jaar 21 benadrukt dat het niet gaat om het terughalen van het geld, want daar moeten we het ook nog even over hebben, maar vooral over het voorkomen van fraude.
9: Over die schatting van jaarlijks 10 miljard euro aan zorgfraude is inmiddels al heel veel gezegd. Gelukkig zijn we het hier allemaal over eens dat dat ook echt klaar moet zijn. Maar wat voor mij bij dit debat misschien nog wel wat meer opviel, is de enorme berg aan input die wij vanuit de zorgsector hebben ontvangen. Enorm veel organisaties en allemaal trekken ze aan de bel.

0: boodschap is eigenlijk heel overeenkomstig. Aan de voorkant moeten we strenger zijn. Informatie zit opgesloten in allerlei hokjes. En wie daadwerkelijk wordt gepakt, kan veel te vaak via een andere constructie weer verder. En de sancties totaal niet afschrikwekkend genoeg.
1: Ja, dus kijk naar de voorkant in plaats van het geld terughalen.
2: Ja, want dan, Sarah Dobbe, bent u het met Ingrid Koeradi eens? Is het makkelijk om die zorgmarkt op te komen?
3: Ja, en ik denk, als we nog een slag dieper gaan, dan moeten we ook kijken naar waarom dat zo makkelijk is. En daarin geloof ik echt dat door van de zorg een markt te maken, dus echt iets om geld mee te verdienen, hè, want dat is impliciet, hè, dat impliceert een markt. Dan heb je ook een heleboel ondernemers aangetrokken die daar geld mee willen verdienen. En sommige daarvan hebben daar kwaad mee in zin. En die denken, het is wel hier heel makkelijk om geld mee te verdienen. En wat ik zelf ook heel erg zie is, omdat de zorg is gedecentraliseerd ook nog, dus een deel is op het bordje van de gemeente gekomen, die daar vaak heel weinig handhaving op hebben zitten en heel weinig beeld van hoe dat nu eigenlijk gaat in hun gemeente, zie je dat er een enorme wildgroei is gekomen van zorgbedrijfjes. Een heleboel mensen die starten gewoon een zorgbedrijfje waar geen toezicht op is en waar heel veel geld mee kan worden verdiend.
2: Maar mogen Niels en ik ook
3: loop je wel achter
2: beginnen.
3: De feiten aan.
2: Mogen Niels en ik ook
3: Nou, dat gaat heel makkelijk.
4: Ja? Ja, ik ben nog heel druk met documentaires inspreken, maar ik doe graag mee.
2: Ja, maar ook zonder dat we onze sporen in de zorg hebben verdiend of dat wij kunnen aantonen dat we louter gediplomeerde mensen aannemen.
3: Nou, ik denk dat het je zal verbazen hoe makkelijk dat gaat. En zeker als je kwaad in zin hebt, want die zorgdiploma's die zijn dus ook heel vaak gewoon niet echt bij dit soort types. En daar glip je dus heel makkelijk door het systeem door.
4: Ja, en dat komt natuurlijk ook dus verschil tussen omdat of je puur medische zorg levert of dat je zegt, ik ga leuke dingen doen met bejaarden bijvoorbeeld. Ja. En dan haal je die bejaarden nooit echt op. Toch? Dat soort trucs worden vaak.
3: Nou, ook, ja, maar leuke dingen doen met bejaarden. Het gaat dan ook echt wel zorg die wordt onthouden van ouderen. Ja. Echt zorg die mensen verder nodig hebben. Om, dus het is wel ernstig, hoor. Elke cent zorgfraude, ja, vaak zit daar toch iemand achter die ook zorg nodig heeft en die dat dan niet krijgt. En dat is allemaal zorggeld wat dan wegvloeit en niet naar zorg gaat.
2: Nee. Thomas Waasdorp, is dan die marktwerking een onderdeel van het probleem?
5: Ja, nou, ja ik weet niet zeker of dat een onderdeel van het probleem is. Dat zou kunnen zijn, maar volgens mij zijn er nog nooit echt onderzoeken geweest die dat echt aantonen. Dus ik vind het een beetje te voorbarig om daar echt een conclusie aan te trekken.
2: En wat kunt u wel zeggen wat er zou moeten gebeuren om die fraude aan te pakken aan de voorkant?
5: Nou, ik denk dat we op dit moment een heleboel al mogelijkheden hebben om die fraude aan te pakken. En dat we eerst moeten gaan kijken naar een optimalisatie van de huidige interventiemogelijkheden. De wet Bibop is daar een heel mooi voorbeeld van. Die wordt nauwelijks ingezet door gemeenten om fraudeerende zorgaanbieders te screenen.
2: Ja, Bibop, dat is dat je als ondernemer moet kunnen laten zien dat je je geld op een kosher manier hebt verdiend. Vat ik dat zo goed samen?
5: Ja. Of inderdaad in gaat zetten. Recent heeft Mensenzorgkantoor heeft een rechtszaak verloren. Wat juridisch gezien overigens heel begrijpelijk was, maar echt wel heel erg jammer om de wet Bibok ook bij WLZ-aanbieders in te gaan zetten. Dus dat is wel echt heel erg jammer.
2: Zorgverzekeraars
5: in Nederland. Sorry?
2: Ja, wet langdurige zorg, souffleer ik even.
5: Excuses.
2: Dat is ook een deel van het probleem, al die afkortingen. Je stempelt gewoon wat op een factuur. Ja. En niemand stelt een vraag.
5: Maar dat is inderdaad wel een van de voorstellen van Zorgverzekeraars Nederland ook. Om inderdaad meer informatie op een factuur neer te zetten over onderaannemers, ZZP'ers en AGB-codes. Zodat meer controleerbaar wordt wie welke zorg heeft geleverd.
2: Groot probleem. En heel moeilijk om het geld in ieder geval terug te halen. Dank voor jullie toelichting. Zorgfraudespecialist Thomas Waasdorp, Kamerlid Sarah Dobbe en politiek verslaggever Leendert Beekman.
4: Ik ga meteen even naar het parkeergarage om het BNR-busje om te katten.
2: Tot een kleine ambulance.
4: Dus een kleine ambulance, daar zet ik dan op. Niels en Liesbeth,
2: zorg.
4: Bibop-proof. Bibop-proof zorg. Dat meer.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
13: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
14: Nee, weet ik niet, sorry.
12: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
19: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
23: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan normaal nog steeds. Vooral bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen loopt het ook veelvuldig vast. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijna 700 kilometer file bij elkaar. Zo is de afsluitdijk nog steeds in beide richtingen dicht bij Kornwerder Zand. Dat is de A7, Den Hoeve-Heerenveen. In beide richtingen omrijden via Emmeloord over de A6. Dan gaan we naar de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk 50 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden. Een 19 kilometer file. Vertraging op de A27, Almere-Gorkum. Het rijdt langzaam over 12 kilometer tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Vertraging op de A35, Almelo-Enschede. Tussen Almelo-West en Borne-West. 6 kilometer file na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Ook dat is na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ypenburg bij 48.4. En ook controle op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 63.6.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
27: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
0: De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander, Novak Djokovic, kon daardoor in 1 keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een zwak banenrapport in de Verenigde Staten kan zomaar eens goed nieuws zijn voor beleggers en dan vooral ook voor Donald Trump. Hoe zit dat? Dat leggen we zo uit.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
19: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
5: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte AI-cursussen ga je naar Vijfhart.ai.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
28: Straks hoor je hoe een Nederlands bedrijf de strijd aangaat met goedkope Nederlandse zonnepanelen. En al over 3 jaar gaat de Europese bevolking krimpen. Dan wordt de piek bereikt in de bevolkingsomvang. Dat komt door vergrijzing en te weinig baby's die worden geboren. De inzet van AI wordt vaak gezegd. Hè, nou, dan zijn er te weinig arbeidskrachten, maar ja. AI neemt het over. Dat gaat ons niet redden, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody's. En daar gaan we straks verder over praten na de beurs.
1: Akzo Nobel verkoopt de verftak in Zuidoost-Azië voor 1,2 miljard. Ja, euro of dollars, dat weet Milou Brandt van BNR Beurs. Goedemiddag, Milou.
29: Goedemiddag. Was dat dollars, denk je? Geloof ik. Ja. Maar dan vraag je me wat ja. Een schande.
1: Nee hoor, wij zeggen gewoon dollars en we zoeken het ook nog even op. Ja. Maar Akzo Nobel zit flink in de verbouwing En ze zaten ook in een fusie.
29: Euro.
1: 1,2 miljard euro.
29: Ja, ze klopt. Ze zitten inderdaad midden in een fusie. Ze zijn aan het fuseren met Amerikaanse Axalta. En nu is er dus een deal opeens met het Japanse verfbedrijf Nippon Paint. Dat hebben ze trouwens al eens eerder geprobeerd. Toen die gesprekken nog gaande waren tussen Akzo Nobel en Axalta, kwamen ze een soort van party crashen. Wilden ze eigenlijk alle verfactiviteiten van Akzo Nobel wel hebben. Nippon kreeg toen de deksel op zijn neus. Maar de Japanse verfboer hield vol en blijft dus toch niet helemaal met lege handen achter. Wel een stukje minder krijgen ze dan waar ze voor gingen, niet alles. Ze moeten het doen met de decoratieve verftak dus uit Zuidoost-Azië. 1,2 miljard euro betalen ze inderdaad ervoor. En de bedoeling van Akzo is daar eigenlijk mee dat ze zich echt ergens op willen richten. Ze willen zich concentreren op de gebieden waar ze echt nog schaalgrootte kunnen bereiken. En marktleiderschap van over op de plek waar ze echt goed in zijn. Ja, een decoratieve verf, dat hoort daar dus niet bij. En ondertussen gaat die fusie met Axalta ook dus gewoon door. Dat moet uiteindelijk een verf- en chemiebedrijf van ruim 22 miljard dollar worden. En de koers van Akzo Nobel die steeg vandaag een klein beetje op het nieuws. Zo'n 2,1%.
1: Oké, dan gaan we naar de Verenigde Staten. Naar het banenrapport. Dat verscheen afgelopen weekend. En dat rapport viel een stuk lager uit dan gedacht.
29: Ja,
1: en dat is een oplichting voor beleggers. Dat moet je even uitleggen.
29: Nou ja, we horen vaak dat het allemaal heel goed gaat in de Amerikaanse economie. Ronkende cijfers zien we ook steeds weer. Maar dit banenrapport dat viel dus even tegen. In die zin, er zijn in de Verenigde Staten veel minder banen bijgekomen dan verwacht werd in september.
1: Ja.
29: Ze werd gerekend op zo'n 84.000. Er kwamen er maar 29.000 bij.
1: En de werkloosheid. Verschil.
29: Ja, inderdaad. En dat was maand daarvoor was het ook al een stukje minder dan we verwacht. En de werkloosheid is ietsje gestegen van 4,1 naar 4,2%. Maar ja, beleggers die denken dus goed nieuws, omdat dit weer de kans op een renteverhoging van de Fed eind oktober een stukje kleiner maakt.
1: Mm.
29: Ja, want de zwakke arbeidsmarkt, dat zou dan de inflatie als vanzelf een beetje afremmen.
1: Ja, mensen hebben minder geld.
29: Klopt, ja. En daardoor zouden handelaren dus de kans eerst schatten op 70% dat die renteverhoging nog kwam. Nu is dat nog maar zo'n 25%. Dus dat is opgelucht ademhalen eigenlijk. Je ziet de indices die gingen afgelopen weekend, die zijn een stukje omhoog geschoten. Niet toen de beurs dicht was natuurlijk. En er is nog iemand dus voor wie dat goed nieuws zou kunnen zijn. En dat is dan weer iemand waarvan je zou kunnen zeggen, het is een zekere president aan de vooravond van de midterms, Donald Trump.
6: Oh, wou de naam niet noemen dit keer.
29: Hij die niet genoemd mag worden, inderdaad. die wil natuurlijk helemaal geen renteverhoging. Die zit er niet op te wachten. Die zou nog liever een verlaging zien. Dus voor hem zou dat ook goed nieuws zijn als dat inderdaad hierdoor niet doorgaat.
1: Precies. En tot slot, we hebben nog wel heel even tijd. Filmliefhebbers.
29: Ja.
1: Die moeten opletten.
29: Klopt. Hebben jullie de Odyssee gezien afgelopen zomer?
1: Yes.
29: Nieuwe Spider-Man ook?
6: Nee.
29: Oké. Nou, die zijn in ieder geval wel geweest. En met jullie zijn heel veel mensen naar de film geweest. Want na wat moeilijke jaren, met de pandemie natuurlijk, stakingen in Hollywood, loopt het weer storm in de bioscopen. Qua omzet was het zomerseizoen in de VS zelfs het beste ooit, las ik vandaag in het FD. Met een record van 4,6 miljard aan omzet in de maand augustus. En dat zet menig bioscoopketen nu aan het nadenken. Dus de Britse VU overweegt een beursgang. Canadese marktleider Cineplex wil zichzelf misschien in de verkoop zetten. Het Belgische Kinepolis, dat ook in Nederland actief is, dat wordt door ING dan weer genoemd als een mogelijke koper. Dus al met al brengt een hoop in beweging daar. Ja, dat is wel interessant.
1: Heb jij nog de slotkoers voor de Amsterdamse beurs?
29: Jazeker, die heb ik. We gaan weer groen de dag uit op 16e in de plus. En de grootste stijger, dat is SBM Offshore. En de daler van de dag, dat is Magnum met min 1,3%.
1: Dankjewel, Milou Brandt van BNR Beurs.
29: Graag gedaan.
6: Een hele lastige situatie op de weg, want de afsluitdijk was dicht. Is dat nog steeds zo, Robert Vriezen?
7: Nee.
6: Oh.
7: Dus dat is het goede nieuws.
6: Goed nieuws.
7: Ja, in beide richtingen moet je bij Kornwerder dus al nog wel met 3/4 oponthoud rekening houden. Maar omrijden, dat hoeft dus niet meer via Emmeloord. Verder nog vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. De kop van 21 kilometer file, 50 minuten vertraging. Aanvankelijk gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is al een tijdje weer vrij. Geldt gelukkig nu ook voor de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hagestein. Nasleep van een ongeluk, 12 kilometer file en een uur tijdsverlies. En een uur vertraging heb je ook in het oosten van het land op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Bornewest. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A... Klikkende klik. 13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg bij 5.7. En ook controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 213.0.
26: BNR
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
9: Die Eerste Kamer die wil heel graag duidelijkheid van het kabinet.
10: Het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wel een belangrijk eikpunt geweest, dat toen echt steeds meer mensen televisie kregen.
11: Alle alleenstaanden zijn ook heel handig tegenwoordig. Ja, nee, ja, dit is wel een...
28: Kredietbeoordelaar Moody's waarschuwt dat de Europese bevolking rond 2029 zijn piek bereikt, de omvang van de bevolking, en daarna langdurig gaat krimpen. Daardoor komen er steeds minder werkenden, maar er zijn ook meer ouderen. En dat kan de economische groei op ons continent afremmen en de rekeningen voor onder andere zorg en pensioenen verder opdrijven. Hoe zit dat in Nederland? Dat gaan we bespreken met Leontine Treur, senior econoom Rabo Research, en Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Welkom beiden. Mevrouw Traag, hallo. Moody's waarschuwt voor bevolkingskrimp in Europa. Krijgen we dat in Nederland ook?
12: Nou ja, als ik kijk naar hun projecties, of althans projecties van Eurostat, dan zou je denken van wel. Maar die projectie gaat over de periode nu tot en met 2100. Bij het CBS maken we ook een prognose van de bevolking. Die gaat tot 2070, waarbij we ook wel heel duidelijk zijn dat, ja, naarmate je verder in de tijd vooruit wil kijken, wordt, ja, de afwijking van wat waarschijnlijk is, wordt steeds groter.
28: Ja.
12: Ik bedoel, er kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor die bevolkingsontwikkeling verandert. Als we kijken in onze eigen prognoses, dan zien we tot 2070 dat de bevolking blijft groeien.
28: Oh.
12: Maar die groei wordt wel steeds een beetje kleiner. Dus die groei vlakt wel af.
28: Mm-hmm. Dus maar wij zien niet dat we bereiken op een enig moment ook een piek, zoals dan nu voor 2029 in Europa wordt voorspeld. Dat doet voor Nederland niet.
12: Nee, dus als ik nu kijk naar de prognose van 2025 tot 2070, dan zien wij een continue groei. Met inderdaad wel naar verhouding steeds meer 65-plussers.
28: Dus,
12: dus die vergrijzing zien we in Nederland ook.
28: Ja, de krapste land op aarde blijft dus, of in Europa blijft dus wel groeien, terwijl gemiddeld neemt de bevolking in Europa af.
12: Ja, nou is het zo dat gemiddelde krimp in Europa, ja, die wordt veroorzaakt door verschillende landen, maar andere landen blijven ook groeien. Dus je ziet dat een land als Polen bijvoorbeeld, daar is die veronderstelde krimp fors. Een land als Spanje blijft behoorlijk groeien.
28: Ah,
12: en
28: ja,
12: toch is dat dan niet allemaal... dus gemiddeld,
28: ja,
12: kun je dan een krimp uitkomen.
28: Ja.
12: Zeker.
28: Ja.
12: Nou ja, als je het hebt over zo'n groei van Spanje, kun je ook nog maar afvragen of dat dan een gunstig scenario is, omdat we weten dat daar binnen Spanje ook enorme verschillen zijn.
28: Mm.
12: Dus er zijn regio's die vreselijk vergrijsd zijn,
28: ja,
12: en krimpen. En er zijn regio's die floreren.
29: Ja.
12: Dus al die gemiddelden zeggen ook maar zoveel als dat je
29: misschien ook bekrijgt. Door de Nederlandse ouderen aan de Spaanse costa's, die dan een beetje op de vergrijzing drukken. Ja.
28: En ondertussen zitten we hier
12: bijvoorbeeld
28: met de weinige arbeidskrachten. Nou zegt Moody's ook, dat Leontine Treur, dat de economische groei al afneemt, of althans dat de economie onder druk komt te staan, nog voordat de bevolking daadwerkelijk krimpt. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt en dat heeft eigenlijk, te maken met het feit dat het niet zozeer gaat om met hoeveel mensen je bent, maar ook de samenstelling, wat net al werd genoemd, dus het aandeel werkenden. En als je met wat wij zien is dat we houden trouwens de bevolkingsprognoses van het CBS aan, en dan zien we eigenlijk dat we, als we kijken naar de bevolking van 20 jaar tot aan de AOW-leeftijd, ja, die groeit niet meer. Die blijft een beetje hangen de komende tijd op 11 miljoen. En de afgelopen jaren was het steeds dat de werkzame bevolking groeide, en de hoeveelheid mensen en de productiviteit van die mensen, dat maakt samen de groei.
28: Ja.
13: En als de groei de komende jaren niet meer uit de hoeveelheid mensen kan komen, dan moet het dus uit de productiviteit komen.
28: Ja. En
13: dat zien we dus nu al gebeuren.
28: De productiviteitsgroei is minimaal. Hè. Dat is natuurlijk ook grote zorg voor heel veel Europese landen, inclusief Nederland. Maar merken wij dat dan als Nederland dan ook? Want hier wordt vastgesteld dat de bevolking niet krimpt. Dus zijn wij dan uit de problemen?
13: Nee, hij krimpt niet, maar de grijze druk, zoals dat dan heet, het aantal ouderen ten opzichte van het aantal werkenden, neemt ook toe. Ik heb even gekeken, we gaan in richting 2040 zitten we niet op 18 miljoen, maar op 19 miljoen mensen. Maar nog steeds maar met ongeveer 11 miljoen van de werkzame, van die leeftijd van 20 tot aan AOW-leeftijd. Dus dan heb je wel dat effect dat je dus niet... En je hebt dus wel de hogere lasten van de AOW-uitgaven en zorgkosten. Mm-hmm. En je moet dat met een kleinere groep mensen gaan opbrengen.
6: En zijn er voldoende maatregelen genomen in Den Haag om dat financieel, ook in de rijksbegroting, op te vangen?
13: Ja, kijk, het liefste wil je natuurlijk dat de economische taart groter wordt. Want als de economie groeit, kun je dat makkelijker opbrengen met z'n allen. Terwijl als de taart ongeveer hetzelfde blijft, ja, dan wordt het echt een verdelingsvraagstuk. Wordt er meer belasting betaald of moeten de uitkeringen omlaag? Of laat je de staatsschuld oplopen? Dan zit je inderdaad in zo'n financieringsvraagstuk.
6: Ja, en wat ziet Rabo Research daarover?
13: Ja, wij verwachten inderdaad dat zowel de arbeidsproductiviteit wel weer gaat stijgen de komende tijd. Onder andere dankzij AI, dankzij robotisering. Maar ook omdat het gewoon lastiger wordt en duurder wordt om mensen te vinden. Dus wij verwachten wel een stijging van de arbeidsproductiviteit. Zou misschien nog wat hoger mogen zijn dan wat wij verwachten. We verwachten voor de komende jaren 1,1% groei gemiddeld meerjarig. Terwijl je eigenlijk, als je comfortabel wilt groeien om die uitdagingen aan te kunnen, dan wil je naar 1,5% groei. Dus zou je nog een schepje erbovenop moeten doen. Maar we verwachten ook dat de staatsschuld gaat oplopen. Dat je toch met tegen een begrotingstekort aan zit te kijken.
6: Aha, maar dat is onder de huidige omstandigheden wel een kwestie natuurlijk.
13: En met die oplopende rentes is dat natuurlijk erg vervelend.
6: Ja, dat bedoel ik. Dus dat is wel degelijk een waarschuwing dan, ondanks het feit dat hier de bevolking niet krimpt. Maar goed, grijze druk neemt wel toe.
13: Maar we hebben ook goed nieuws, hè?
6: Namelijk?
13: Wij hebben pensioen in Nederland. Ja. En dat is echt in Europa behoorlijk uniek.
6: Gespaard dus pensioen.
13: Wij sparen voor ons eigen pensioen. En dat wordt niet allemaal door de werkenden betaald.
6: Wat wel opvalt, Tanja Traag, bij het CBS, dat u zegt, de bevolking blijft iets groeien. En dat komt niet uit de vele baby's voort die wij maken.
15: Zeker niet.
6: Dat is migratie. Maar dat is wel opvallend, want er worden allerlei maatregelen aangekondigd om de migratie in te dammen. En eigenlijk zegt u als statisticus, nou, dat zal wel meevallen, het effect daarvan. Die migranten blijven komen, arbeidsmigranten dan met name.
15: In de prognose zit nu niet verwerkt dat we een streep zetten door de volledige migratie of maar deels. Die beslissing is nog niet genomen, dus die zit niet in die prognose. Wat goed is om te weten is dat die groep werkenden tussen 20 en de 65, die blijft redelijk stabiel, die groeit een beetje. En die groeit doordat er migranten naar Nederland komen. Arbeidsmigranten, gezinsmigranten, studiemigranten en een stukje asiel. Dus die dragen wel, je zou kunnen zeggen, die dragen wel bij aan een stukje van de oplossing om tegengewicht te bieden aan die vergrijzing.
6: Ja precies. En dat is dus voor de economie ook belangrijk, Leontien Treur. En u noemde net AI, wat de arbeidsproductiviteit kan vergroten. Maar Moody's zegt nou juist, vergeet niet, AI kan mensen misschien ondersteunen en in het werk, maar ook in de zorg bijvoorbeeld, het wat makkelijker maken en dat je minder handen nodig hebt. Maar dat zijn robots kopen niks. Dus het zijn geen consumenten die een bijdrage leveren aan de economie aan de vraagkant.
13: Ja, aan de andere kant kan je het ook als een positief iets zien. Dat AI en robots geen arbeidsintensieve vraag uitoefenen. Dus dat ze geen vraag uitoefenen naar arbeidsintensieve zaken waar wij mensen wel gebruik van maken, zoals horeca en zorg. Dus dat zie ik juist als positief in tijden van arbeidskrapte.
6: Ja,
13: dus daar heeft Moody's
6: al
13: net
6: geen
13: ander idee
6: hebben.
13: Over dan.
6: Nee, precies. Oké, dit is de nuancering van het Moody's rapport. Hartelijk dank dat jullie bij ons waren. Leontien Treur, senior econoom bij de Rabo Research. En Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS.
26: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
16: Ooit waren we best goed in het fabriceren van zonnepanelen in Europa. Maar toen kwam China en de rest is geschiedenis. Vrijwel alle zonnepanelen komen nu uit dat land. Maar met de zogeheten perovskiet zonnepanelen kunnen we misschien terugkomen. Bij de TNO spin-off Pyrovian in Eindhoven hebben ze op basis van dat materiaal perovskiet een zonnepaneel ontwikkeld dat flexibel is en nog een heleboel andere voordelen biedt. Vanochtend waren de minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, en staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk op werkbezoek in de testfabriek in Eindhoven. En ook verslaggever Martijn de Rijk ging kijken. Martijn, vertel ons, wat is het verschil tussen een zonnepaneel dat nu op mijn dak ligt en een perovskiet zonnepaneel? Is Martijn bij ons?
17: Jazeker, ik ben er.
16: Ja, we horen je nu ook. Hi.
0: Oké, hartstikke goed. Ik weet zeker dat als je een gewoon ouderwets zonnepaneel op je tenen laat vallen, of dat nieuwe zonnepaneel, dat je dat heel erg goed gaat merken. Want een oud zonnepaneel, dat is een stevige glasplaat met daarop siliciumkristallen. En is dus ook loodzwaar en kwetsbaar. Terwijl zo'n perovskiet zonnepaneel, dat is flexibel. Die kristallen die zijn flexibel. En die kunnen dus ook op een plastic ondergrond worden gedaan. En dat voelt een beetje als... denk maar een beetje aan vloerzeil. Oh. Behalve dan dat het doorzichtig is. Ja, en dan kun je dus ook heel mooi een grote rol van produceren. Ook net als bij een vloerzeil. En dan is het ook nog eens in potentie efficiënter dan een ouderwets zonnepaneel. Dus ik ben uiteindelijk met Perovion CEO Stefan van der Beek naar de plek gelopen in de fabriek waar die perovskietkristalletjes allemaal geboren worden, daar in de oven.
2: Aan de achterkant van de oven zit de cleanroom. Daar brengen we de perovskietlaag nat aan.
0: En dan gaat die rol van plastic met perovskiet erop, die gaat zwevend de bocht om en zo?
2: Ja, die gaat zwevend door deze oven heen. Die wordt dus nergens aangeraakt, zodat we geen defecten creëren, geen inhomogeniteiten. Dat is een luchtkussen waarmee die door deze oven zweeft. En waarbij wij heel gecontroleerd dat natte laag laten uitkristalliseren tot het perovskietkristal. En het perovskietkristal, dat zet zonlicht om naar elektrische energie.
0: En dat doet het in een hele dunne laag van...
2: Van een micrometer. Hè. Dus dat is minder dan...
0: Duizendste millimeter.
2: Een duizendste millimeter inderdaad. Dus we hebben eigenlijk heel weinig materialen nodig. Dat noemen we het ook dunne filmtechnologie. En daar kunnen we een plus- en een min-elektrode aan zetten. En dan heb je eigenlijk je zonnepaneel. Je hebt een flexibel substraat dat minder weegt dan een kilogram per vierkante meter. Dus je kunt allemaal oppervlaktes ontsluiten die je nu met normale panelen niet kan ontsluiten. Gebogen oppervlakte, daken die de draagkracht niet hebben, voertuigen, drones.
0: Sky is the limit, zeggen ze dan. Maar dat betekent ook dat het heel weinig materiaal inhoudt. Je hoeft niet veel te versjouwen en zo.
2: Nee, precies. Dus we hebben relatief weinig materiaal nodig en ook weinig energie om te produceren. En eigenlijk het allergrootste voordeel is, die materialen zijn in overvloed beschikbaar. Dus met deze manier van produceren van zonnepanelen ontkoppelen we ons volledig van bestaande waardeketens waar de afhankelijkheid bijvoorbeeld heel erg groot is van andere industrieën. Die afhankelijkheid is hier niet meer.
0: Geen rare earth metals voor nodig?
2: Nee, er zitten geen rare earth materials in onze stek. Nee.
0: Ja, want dat is dan de volgende vraag. Hè. Hoe voorkomen we dat perovskiet de silicium achterna gaat en dat China ons weer voor is?
2: Nou, China is ons op dit moment niet voor. Die voorsprong moeten we behouden. En daardoor moeten wij geld gaan investeren in het opschalen van deze industrie. Dat het uit het lab komt. Nou, dat is precies waarvoor Perovion is uitgespind. Dus wij willen de technologie die ontwikkeld is door TNO, die willen wij naar de fabriek brengen. En dat doen wij in het SolarNL. En dat is gesponsord door het Nationaal Groeifonds. Daar is 49 miljoen in gegaan. Dan zijn we er nog lang niet, maar dat is wel een goede stap in de richting.
1: Nou Martijn, dat klinkt als een soort enorme goed nieuwsshow.
17: Ja, waar kan ik storten?
0: Nou, er is al ongetwijfeld echt honderden miljoenen nodig zijn om een echte grote fabriek te bouwen. De bedoeling is om voor 2030 echt wel een grotere fabriek in Nederland te hebben. En ja, het idee is ook dat er volgend jaar al gewoon kleine proefhoeveelheden beschikbaar zijn. Maar het is inderdaad echt geweldig mooi spul.
1: En dit is toch ook precies wat Peter Wenning, Koemsoes, allemaal bedoelen?
0: Ja, zeker. Ook omdat dit ook weer zo'n typisch Eindhovens biotoopje is waar bedrijven elkaar kunnen helpen. Want ik bedoel, VDL bijvoorbeeld is een van de bouwers van de machines die ze nodig hebben. En zo zijn er nog meer daar in de buurt die dat allemaal nodig hebben. Dus het zal je ook niet echt verbazen dat minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei, dat hij heel tevreden was, net als haar collega. Luister maar eventjes.
18: Het is heel mooi om te zien dat deze nieuwe technologie om zonnepanelen eigenlijk te ontwikkelen gewoon op een grote rol plastic zowel helpt bij de energietransitie als ons minder afhankelijk maakt van China.
0: Dus u ziet het gebeuren en u bent tevreden?
18: Nou ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe hier bij dit bedrijf allerlei kennis van zowel dit bedrijf als ook bedrijven in de omgeving, kennisinstellingen samenkomt. En dat laat maar zien hoe sterk je kunt zijn als je echt gebruik maakt van zo'n heel cluster aan kennis. Ja, en dat doet dit bedrijf precies.
3: Nou, ik heb inderdaad wel wat toepassingen gezien waarvan ik denk, dit klinkt interessant.
0: Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
3: Uiteindelijk moeten ook even de mensen die er echt verstand van hebben.
0: Moet nog eventjes zeker blijken, ja.
3: Moeten er ook naar kijken, maar eerlijk is eerlijk. Het tikt hier wel meerdere boxen aan. Het gaat natuurlijk over autonomie. Dat is denk ik belangrijk. En meer onze eigen capaciteit opbouwen. Nou, dat doet dit bedrijf. En het gaat over slimme toepassen. Nou, en ik heb net een zonnepaneel in mijn handen gehad die je kan oprollen en in je rugzak kan doen. Nou, dat is best interessant. Want als je nu kijkt wat wij onze mannen en vrouwen meesturen aan accu's en aan dieselgeneratoren. Als dat iets minder zou kunnen, dan zou dit wellicht een veelbelovende oplossing kunnen zijn.
0: Ja, en Defensie is natuurlijk een ideale klant. Ja. Hè, want die zijn best bereid om ietsje meer te betalen voor die de onafhankelijkheid van het grid, om het simpel te zeggen.
1: Ja, en ik zie ook al dat je je elektrische fiets al fietsend kunt opladen. Als zo'n stukje zo licht is, dan kan dat wel achterop. Dankjewel, verslaggever Martijn de Rijk.
28: Ja, en aangezien ze ook nog investeringsgeld zoeken, kunnen we natuurlijk ons zorggeld, ons fraudegeld in witwassen.
1: 10 miljard.
28: 10 miljard stoppen we erin.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
19: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
21: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
22: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
23: Nee, weet ik niet, sorry.
21: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
20: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
24: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
25: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
24: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
30: Het moment dat alles begint.
31: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
32: Provider, it starts here.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
34: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
35: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
36: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
37: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
38: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Orvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Nu, in de BNR-app.
5: Duitsland wil geen schadeclaim betalen aan scheepsbouwer Damen na het annuleren van de order. Transavia gaat flink bezuinigen om de winst op te kunnen krikken. En het stroomnet wordt steeds vaker flexibel gebruikt, maar de wachtlijsten worden nog niet korter. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
6: De afsluitdijk was dicht, is weer open, maar zijn de files ook al verdwenen? Robert Vriezen.
7: Nou, bijna. De aansluitdijk is inmiddels wel weer vrijgegeven. Maar op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen nog een half uur vertraging bij Kornwerderzand. De andere kant op een kwartiertje op de A7 vanuit Heerenveen naar Den Hoeven bij Brezandijk. Ook een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 25 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid. 40 minuten vertraging nog op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Een half uur vertraging op de A13 nu vanuit Rotterdam naar Den Haag. Is er een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Er is maar één rijstrook open daar. En op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven een half uur vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven rijden langzaam over 15 kilometer. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij Witmarsum bij 107.8. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt gecontroleerd bij afrit Den Dolder bij 5.0.
8: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond doodgegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. Bedrijven blijven de gevolgen merken van het overvolle stroomnet. De wachtlijst voor een aansluiting is opnieuw een stukje langer geworden, zegt de Club van Netbeheerders. In totaal gaat het nu om 15.500 bedrijven die niet zijn aangesloten. Dat zijn er ruim 300 meer dan eind vorig jaar. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioenen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De AEX is 0,6% in de plus gesloten op 1123 punten. Grootste stijger, SBM Offshore, 2,5% omhoog. Magnum was de grootste daler, ondanks het mooie weer, zou je zeggen. Nou ja, 1,3% in het rood. En de Dow Jones, 0,1% ook in het rood.
12: Denemarken hebben onbevoegde toegang gekregen tot het centrale persoonsregister. En dat kan ook hier gebeuren. Zometeen meer.
13: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. LeadInfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
0: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Klopt, binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
4: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En Mehdi van der Laan komt langs van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over de vraag of er weer grensoverschrijdende bankenfusies aankomen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Wil je weten wat er speelt
19: en of waarom?
20: In de BNR-app.
21: Luister je ook live naar onze programma's.
22: Download de BNR-app.
23: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
11: Goedenavond. Goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje van de Avondspits. Ja, dat de winkelstraat niet heel erg in trek is, dat weten we al een tijdje. Maar afgelopen zomer was het pas echt taai voor winkeliers. En dat had met de hitte te maken, maar er was meer aan de hand. Gaan we zo bespreken. En je kent ze wel, die campagnes die ervoor moeten zorgen dat mensen massaal voor een bepaalde studie of werk in een sector met personeelstekorten moeten gaan kiezen. Ik kan mijn kiestechniek horen bijvoorbeeld. Nou, het kabinet komt nu met een nieuwe strategie, nieuw beleid. Gaat dat beleid het verschil maken? Dat hoor je zo. En er is ook een tech-update met Jo van Buurik. En hij praat over een hele fascinerende vacature bij Apple, Niels.
6: Oh,
11: misschien niet voor ons.
6: Ik probeer een baantje.
11: Eerst naar Denemarken.
6: Onbevoegden hebben in Denemarken toegang gekregen tot het centrale personenregister. Daarin zijn de persoonsgegevens van bijna 9 miljoen mensen opgeslagen. Het gaat dan onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. In Denemarken wonen zo'n 6 miljoen mensen. Het gaat dus ook om gegevens van mensen die zijn geëmigreerd of inmiddels zijn overleden. Hoe groot is de schade van dit lek? Tech-jurist Christian Albeding-Tijm.
25: Dit is wel een vrij ernstig lek. Het gaat dus inderdaad om de gegevens van alle Denen die in het bevolkingsregister staan. Hè, dus het is bij ons het equivalent van wat er allemaal in de DigiD-app staat. Al onze persoonsgegevens. Ja. En dat zijn hele gevoelige gegevens. Ook ons BSN. Denemarken noemen ze dat het CPR staat daarin. Dus dat is een uniek nummer dat ons allemaal onderscheidt.
6: Ja, dus dat gaat tot de kern van privacygevoelige gegevens. En wat zouden mensen daarmee kunnen?
25: Nou, dit is ook op basis van de AVG, de privacyverordening die we in Europa hebben, zijn dit bijzonder gevoelige gegevens. Juist doordat je een BSN vaak gebruikt voor speciale diensten. Denk aan het inloggen bij je ziektekostenverzekering, maak je ook vaak gebruik van je DigiD of je BSN. Maar dat doe je ook als je allemaal gemeentelijke diensten wil afnemen. Dus het is bij uitstek een middel om je mee te identificeren. Nou, en als dat nummer in handen komt van criminelen, dan is er heel veel kans dat er identiteitsfraude ontstaat.
6: Ja, de Deense autoriteiten hebben ook opgeroepen om daar extra alert op te zijn. Hoe is het in zijn werk gegaan? We begrijpen dat er een bedrijf is dat toegang heeft tot het Centraal Persoonsregister en daar zijn onbekenden die zich toegang hebben verschaft.
25: Ja, het is dus niet de klassieke hack in de zin dat de hackers technische beveiliging hebben omzeild en zijn binnengebroken, zoals we het ons zo vaak voorstellen. Maar het is eigenlijk gewoon een menselijke fout geweest. En de AVG schrijft dus voor dat jij ter beveiliging van persoonsgegevens niet alleen technische maatregelen moet nemen, maar ook organisatorische maatregelen. En het zijn juist die organisatorische maatregelen, die menselijke fouten, die zo vaak voorkomen. Ja. Eigenlijk bij alle lekken die we de afgelopen jaren, grote lekken die we de afgelopen jaren zien, is er een menselijke fout geweest. En in dit geval zijn de hackers eigenlijk via een account van een bedrijf dat wettelijk toegang had tot de administratie, zijn ze binnengekomen. Dus hebben ze voorgedaan als een ander.
6: Ja.
25: Ja.
6: En weten we al of men er misbruik van maakt? Liggen die gegevens echt op straat? In de zin dat ook anderen nu overal bij kunnen gaan kijken?
25: Nou, de Denen die zijn nog wat schaars met de informatie die ze verstrekken. Tegelijkertijd worden alle burgers opgeroepen om extra maatregelen te treffen. Als je verdachte activiteit in je e-mail ziet of via de telefoon, om daar niet meteen op te reageren. Nee. Volgens de Denen hebben ze niet alle gegevens weten te krijgen. Maar nou ja, het is net vandaag bekendgemaakt, ja. Dus er is ook nog een hoop onduidelijk.
6: Kan dit in Nederland ook gebeuren?
25: Ja, bij iedere grote gegevensverwerking kan dit gebeuren. Hè. Dus juist ook ons bevolkingsregister, hè, onze gemeentelijke basisadministratie, is hier kwetsbaar voor. Hè. Oh. Dus zowel technisch opzicht, maar ook in organisatorisch opzicht, wat mensen doen ermee.
6: Ja, maar zijn er ook externe bedrijven die zo bij ons bevolkingsregister kunnen?
25: Uiteindelijk kan je overal bij, hè, met name als je dus via een menselijke fout erin komt, hè, dus door dat stiekem te doen. Dus je moet altijd extra checks en balances opnemen. En het belangrijkste is, neem niet te veel informatie op in dat bevolkingsregister. Kijk, vroeger stond er ook informatie over godsdienst in het bevolkingsregister. Het is juist die informatie die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebruikten om onze Joodse medeburgers te deporteren. Dus het gaat er ook om dat je niet meer informatie in dat register opneemt dan nodig.
6: Christian Albeding-Tijm van bureau Brandeis. Overigens zijn Denen die hun naam hadden afgeschermd in het bevolkingsregister niet getroffen door het lek.
11: Oh, dat was een tip.
6: Ja.
2: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
11: In de zomer lagen de winkelstraten er opvallend verlaten bij. Nou, dat kwam natuurlijk door de extreme hitte. Niet echt lekker om te gaan winkelen met zoveel warmte. Maar het komt ook omdat mensen die wel naar winkels gaan dat steeds vaker doen met een duidelijk doel en dus maar één specifiek product kopen. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 3/4 van de consumenten gericht shopt. Naar de winkel, iets zoeken, misschien iets passen en dan weer door. Wat betekent dat voor de toekomst van de winkelstraat? Bespreken we met Rupert Parker Brady. Hij is expert van Retail Denkers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
11: Ja, dat klinkt heel efficiënt, hè? Dat is alles behalve fun shoppen of je laten verleiden door allerlei aanbiedingen of dat ene truitje dat zo vrolijk je aanstaart vanuit de etalage.
3: Ja, nou, ik geloof het niet helemaal wat er uit het onderzoek komt.
11: Oh.
3: Daarbij is het zo dat RMC niet in alle winkelstraten van Nederland meet. Dus het is iets te makkelijk, vind ik, dat dit onderzoek, wat dan één keer in het kwartaal of vaker zelfs soms naar buiten komt. Ze zijn goed in de publiciteit om dan te zeggen dat in heel Nederland alle binnensteden of in alle dorpskernen er tegenvallend winkelbezoek is. Ik sprak net de filiaalmanager van de HEMA in Utrecht bij de Oude Gracht. En die vertelde dat zij afgelopen weekend, toen HEMA 100 jaar het bestaan vierde, met 30% korting, wat niemand heeft gemist, dat ze het meeste omzet ooit hebben gedraaid. En het leek wel Black Friday, zei ze het weekend.
11: Okay,
3: dus ik geloof er niks van dat retailers het echt moeilijk hebben.
11: Ja, maar dat is wel een heel specifiek geval, hè? Een 100-jarig jubileum, veel marketing, een grote omzet.
3: Ja,
11: dat zegt
3: goed,
11: niks over de rest van het jaar.
3: Nee, maar ik denk dat je het wel moet relativeren. Want ik geloof niet dat mensen alleen maar naar een winkel gaan om één ding te kopen. Zo werkt het bij de meeste mensen niet. Jij wel, nou dat vind ik knap. Mannen doen dat inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar als je naar een bouwmarkt gaat, doe je dat. Dan ben je heel doelgericht voor die ene hamer. Maar als je naar de supermarkt gaat, doe je dat zeker niet. En bij de gemiddelde kledingwinkel is dat ook niet echt aan de orde. En bij een warenhuis ook niet.
11: Maar begrijp ik u dan goed dat u eigenlijk het hele onderzoek van Motivaction in twijfel trekt dan?
3: Nou, het is Motivaction en RMC is hetzelfde, hè? Het is gewoon één en dezelfde club.
11: Ja, maar dat onderzoek trekt u in twijfel.
3: RMC is de Ja, ik trek in twijfel. Er is ook de Nationale Bezoekersindex van twee andere bureaus. Argileo en Renseo. En die zeggen wel dat er een daling is. Dat is al jaren sinds COVID aan de orde. Maar mensen komen minder vaak. Maar als ze komen, geven ze wel meer uit. Dus het is niet zo dat retailers hebben het moeilijk. Daar twijfelt niemand aan. Maar dat er dan mensen uiteindelijk echt minder, structureel minder uitgeven in winkels.
11: Oké, nou dan gaan we de winkeliers die die ik de komende dagen spreek, ga ik daar nog ook eens naar vragen. Maar dat is interessant.
3: Ja, dat moet je zeker doen.
11: Ja, een hele andere visie heeft u daarop.
12: Als je iets gekocht hebt wat je niet van plan was te kopen, kun je dat gesprek makkelijk...
11: Gefeliciteerd, ja. Ja. Dank.
3: Rupert. Ja, dan ga je natuurlijk niet vertellen.
11: Nee. Rupert Parker Brady, nee. Dank voor de bijdrage.
12: Ja, Robert Vriezen, je hebt een update. Net een ongeluk gebeurd.
5: Ja, er is net een ongeluk gebeurd op de A13. Dat is vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid. 5 kilometer file, daar een uur vertraging, want er is maar één rijstrook open. Verder nog vertraging op de A7, die file lost maar niet op. Vanuit Den Hoeven naar Heerenveen, bijna een half uur bij Kornwerderzand. Op de A27 gaat het al beter. Vanuit Almere naar Gorkum nog een kwartier vertraging bij Hagestein. En een kapotte bus op de rechterrijstrook van de A50 nu. Vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. 14 kilometer file daar, met 3 kwartier oponthoud. Flitsmeister met snelheidscontroles nog op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Prins Klausplein bij 48.3. En ook nog controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 213.0.
12: Het kabinet komt met een zogenoemde talentenstrategie om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Het doel is om meer zuurstof te geven aan studies binnen wat het kabinet als cruciale sectoren ziet. Cruciale sectoren die belangrijk zijn voor de maatschappij. Daaronder vallen de sectoren digitalisering, energie, defensie, medische biotech. Wat zal het effect zijn van deze strategie? Laten we dat eens bespreken met recruitment specialist en presentator van de podcast BNR at Work, Arjan Helpers. Dag Arjan.
7: Goedenavond.
12: Dat soort campagnes als kiestechniek, of hoe heette het? Met een verstandige meid is op de toekomst voorbereid. Was dat
11: slimme meid.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Weet je, toch die grote, mega grote olifant in de kamer. En dat is dat we veel te veel opleidingen hebben. Dus we hebben heel veel opleidingen, zowel het mbo, hbo als wo. En ja, het studentenaantal daalt. Dus we kunnen wel heel enthousiast roepen van oké, jongens, we gaan meer focus leggen op die vier nieuwe takken. Alleen per saldo krijg je dan nog steeds minder studenten verdeeld over meer opleidingen. Is chaos.
2: Mm-hmm. En bovendien wordt de verantwoordelijkheid nu bij het onderwijs gelegd. Op welke manier?
1: Nou, ik denk wel dat het een hele goede uitgestoken hand is naar het onderwijs van jongens, kijk mee, hoe moeten we opleiden voor kansrijke beroepen? En bijvoorbeeld in het mbo leeft dat al veel langer met het mbo-pact. Dus dit is nog van twee regeringen terug. Dus het is niet dat er nooit naar gekeken wordt. Alleen, ik heb ook gekeken van waar komen die opleiders mee? Hè? En die komen met echt wel prima oplossingen van hoe gaan we dit dan doen? Meer zijnstroom, meer grip op LLO, een leven lang ontwikkelen. We zoeken een brug naar regionale werkcentra, et cetera, et cetera. Alleen zijn een beetje de inkoppers, het laaghangend fruit.
2: Ja.
1: Wat ik echt mis in dit verhaal is, jongens, ik heb het even opgezocht, mbo, hbo en wo, samen 2700 afstudeerrichtingen.
3: Zo.
1: Zijn niet allemaal opleidingen voor kansrijke beroepen, kan ik vertellen.
3: Nee.
1: Dus als je daar nou de eerste helft van afsnijdt.
2: Is dat dan de enige afweging? Hè? Want je kent toch heel veel mensen die iets gestudeerd, die doen nu totaal wat anders. Je kunt na je studie, als je een leuke studie hebt gedaan die een beetje body heeft, dan kan je daarna toch nog van alles worden.
1: Dat is helemaal waar, Niels. Alleen ik denk als we de helft van alle beroepen of alle opleiding en afstudeerrichtingen laten vallen, bij wijze van, dat we nog steeds hetzelfde verhaal krijgen. Er zitten opleidingen tussen, met alle respect, hè, voor alle mensen die zich met hart en ziel er. Ik wil niet meer voor de scheen schoppen.
3: Aromatherapie.
1: Hier komt allround make-up artist, plant-based chef koks, marketing manager, dierengroothandel. Super enthousiast.
2: Nou, chef,
1: hartstikke fijn. Ja, maar specifiek voor plant-based food ontwikkeling, ik vind dat best wel heftig. Als je kijkt naar wat voor opdracht dat wij in die arbeidsmarkt hebben, zeker in techniek, in zorg, in IT en alles wat daarbij komt.
3: Maar dus, bijvoorbeeld, Arjen, de studie communicatie op hbo en op universitair niveau is altijd heel erg populair.
2: Ja.
3: Maar er is niet genoeg werk voor al die afgestudeerde communicatiewetenschappers. Zou je dan in zo'n studie een numerus fixus moeten invoeren bijvoorbeeld?
1: Dat zou serieus een fantastische oplossing kunnen zijn. Alleen als je dat aan het onderwijs zelf overlaat, krijg je dat nooit voor elkaar. En dat heeft te maken met de financiering van het onderwijs. Ja. Dus al die hbo's en die wo's en die mbo's die krijgen betaald aan de hand van het aantal studenten wat ze hebben. Dus die willen voor iedereen die deuren openhouden, aantrekkelijk blijven. En al die afstudeerrichtingen aan blijven bieden. Dus dan moet de minister hier juist zeggen, jongens, oké, we gaan 40% schrappen of 50% schrappen. En de niet kansrijke banen, zoals bijvoorbeeld communicatie of beleid, of de leefomgeving duurzaam management opleidingen, hartstikke interessant. Maar die mogen niet meer dan 20% van het totaal curriculum zijn.
2: Ja,
1: en als al die onderwijsinstellingen dat afspreken, ja, dan kun je veel gerichter gaan opleiden.
2: Dank Arjan. Arjan Elbers van BNR at Work.
4: Tech Update.
3: Opvallendste technieuws bespreken we met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie.
5: Dag,
3: Jo.
5: Lisbeth en Niels, hallo.
3: En we beginnen met dat altijd moeilijke dossier van online leeftijdsverificatie. Want daar hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk nogal uiteenlopende ideeën over, dat blijkt vandaag.
5: Allebei vandaag bekend geworden. Eerder vandaag namelijk de Kamerbrief van staatssecretaris Aerts voor Digitale Economie. Hey, we hadden eerder in de avondspit al een gesprek over als het gaat om smartphones in de klas, social media voor de jeugd, alles wat daarbij hoort. Zeker als het gaat om dat laatste, social media voor jongeren. Hè, want we weten al van Ursula von der Leyen, er gaat een Europese web aan restricties komen, laat ik het zo zeggen. Maar hoe gaan we dat handhaven, ook in Nederland? Nou, daarover heeft Aerts dus een en ander uit de doeken gedaan. Zij zegt, het gebruiken van persoonlijke gegevens, identiteitsbewijzen, foto's scannen, dat is allemaal geen goed idee. Dat is privacygevoelig en bovendien, zeker in het geval van foto's scannen, ook nog inaccuraat.
3: Dat zeg jij ook altijd.
5: Precies. Dus ben ik blij dat zij dat ook zegt. En zegt ze, er gaat gebruik gemaakt worden van een leeftijdsverificatie-app. Nou, het is een tijd geleden dat in Brussel ook al een soort standaardversie, een soort white-label leeftijdsverificatie-app werd gepresenteerd. TNO had al de opdracht gekregen, nou, ontwikkel dat dus even door naar iets wat in Nederland kan werken. En de verduidelijking is nog niet helemaal concreet, maar het zou erop neer moeten komen dat je door te koppelen aan verschillende derde partijen, ik stel mezelf voor banken bijvoorbeeld, die moeten ook weten hoe oud je bent, kan dat die app dan bijhouden hoe oud ben jij echt. En doordat op meerdere

0: derde partijen te baseren, kan dat ook een accuraat beeld geven. Nou, dat moeten we dan voor ons gaan zien. En dat staat dus haaks op wat er vandaag bekend is geworden in het VK, want daar heeft de Times over geschreven, namelijk dat de Britse overheid wil dat iedereen die een nieuw social media account aanmaakt, verplicht zijn ID-bewijs moet uploaden.
1: Oei.
0: En dan hebben we het dus ook over volwassenen.
1: Nee.
0: Niet alleen als jij minderjarig bent en op social media wil. Dus ja, ik ben in dit geval blij dat wij geen Britten zijn. En ik hoop zo ook dat dit niet doorgaat.
1: Ja, maar dat gaat toch precies, dat wordt toch teruggedraaid. Toch nu geweest op al die risico's.
0: Ja, dat is altijd de hoop. En heel veel privacy voorvechters die springen natuurlijk nu op de achterste benen. Ja. Nou, we hebben het natuurlijk ook de laatste week opeens weer over dat ze misschien ooit weer terug in de EU zouden willen. Dan kunnen ze die white label oplossing in Brussel graag gebruiken.
1: Nog even iets anders. Er staat een fascinerende vacature bij Apple online.
0: Ja.
1: Ze zoeken daar een iCup supply specialist. Een iCup?
0: Ja.
1: Ben je dan koffiemaatje?
0: Je hebt het geraden.
1: Echt?
0: Ik wou dit opbouwen. Tot, dit is de belangrijkste baan van kantoor.
1: Oh.
0: Dit zorgt ervoor dat iedereen zijn werk kan doen. Mensen hebben dit nodig om te functioneren. Vooral mensen zoals wij. Inderdaad, je zorgt voor de koffie.
1: Je bent echt de koffiecupjes.
0: Zeker. En dan rapporteer je aan de iCup Service Supervisor. Zorg ervoor dat iedereen zijn dagelijkse dosis zwarte goud, het bakkie plurf, in het Engelse Cup of Joe, notabene, krijgt.
1: Okay.
0: 90 koffieautomaten vallen dan onder jouw beheer. Niet alleen op Apple Park in Cupertino, maar ook op andere locaties. Controleren, bijvullen, reinigen en dergelijke.
2: Ja.
0: Veel werkervaring heb je niet nodig. Alleen een middelbare schooldiploma en een beetje ervaring met dingen doen op de weg.
2: Maar zijn het dan ook speciale Apple-achtige cups?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Zo noemen ze het wel.
0: Ja, blijkbaar wel. Dat moet dus een experience zijn. Dan kun je trouwens uitgaan van een uursalaris van $28 tot $36. En mogelijk wat secundaire voorwaarden. Ik neem aan een iPhone van de zaak bijvoorbeeld. Dus mocht je nou eenmaal niet meer zien zitten en altijd al bij Apple hebben willen werken, je kan daar altijd aan de slag door letterlijk de koffie rond te brengen.
1: Wil je middelbare schooldiploma meenemen?
0: Ja, dat hebben we heel veel mensen gelukkig.
1: Dankjewel, Joe.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Zometeen Milou en Jochem met BNR Beurs over onder andere Akzo Nobel, dat zijn Aziatische verfactiviteiten weet te verkopen.
1: Fijne avond, tot morgen.
4: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
5: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
4: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings.
5: Nederland.
4: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
6: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
4: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
10: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
3: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
17: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
18: Nee, weet ik niet, sorry.
16: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
19: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
20: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress. BNR
21: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar er staat toch nog zo'n 200 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Ook veel vertraging nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En een bus met pech zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven rijdt het langzaam over 13 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond dood gegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. Bedrijven blijven de gevolgen merken van het overvolle stroomnet. De wachtlijst voor een aansluiting is opnieuw een stukje langer geworden, zegt de Club van Netbeheerders. In totaal gaat het nu om 15.500 bedrijven die niet zijn aangesloten. Dat zijn er ruim 300 meer dan eind vorig jaar. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioenen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Akzo Nobel weet opeens zijn verfactiviteiten in Azië te verkopen voor de hoofdprijs. Een hogere waardering dan er op het hele bedrijf werd geboden eerder dit jaar. Zometeen zoeken we voor je uit waarom Akzo opeens zo sterk staat in deals. En ook Donald Trump en de markten halen opgelucht adem. Die renteverhoging eind oktober, die komt er waarschijnlijk toch niet. Dat en meer, zometeen BNR Beurs.
25: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
1: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
4: Techbedrijf verkopen? No monkey business. Check dreamexit.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jochem Visser.
24: Welkom bij de eerste maandag van de maand en de eerste BNR-beurs van de week. Met alvast een mooie opsteker voor beleggers in AkzoNobel. De verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië worden verkocht aan Nippon Paint.
27: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard. Dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
24: En Akzo stond vandaag mooi in de plus, want het bedrijf wist de hoofdprijs te verkrijgen van Nippon Paint, van de Japanners dus. Hoe dat kan, bespreken we zo, want eerder dit jaar boden ze naar verhouding een veel lagere waardering voor het hele AkzoNobel.
28: En zowel de Amerikaanse president als financiële markten halen opgelucht adem. De rente hoeft toch niet omhoog eind deze maand.
29: Job news. The unemployment rate rising to 4.2% after new data showed only 29,000 jobs were added last month. Employers were expected to add about 84,000 jobs in September.
28: Zometeen bespreken we waarom dit banenrapport veel minder banen bracht dan verwacht en wat dat betekent voor de Amerikaanse economie.
24: En dan hoor je ook nog waarom beursgangen opeens allemaal uitgesteld worden, behalve die van bioscopen.
28: De Amsterdamse beurs sloot 16e in de plus op niet minder dan 1123 punten. De grootste stijger, dat is SBM Offshore met 2,5%. En in de VS zijn de borden groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van financieel blog De Beursluisteraar. Welkom Erik.
30: Dankjewel.
24: Goed je weer te zien. Wil ik even beginnen met de gigantische molensteen van schulden die Paramount om de nek heeft gehangen van CNN, HBO, Cartoon Network, Bugs Bunny en Harry Potter.
31: Banks raising roughly $52 billion in a combination of high-grade junk bonds and loans. Today is this debt's first day of trading, and they are all already under pressure. So much so that Bloomberg News is reporting there's been a flurry of angry calls from money managers to Wall Street banks that underwrote the debt.
24: Ja, vanaf morgen is het officieel. Dan heeft klein duimpje Paramount eindelijk het gigantische Warner Brothers overgenomen. Maar daar moest klein duimpje wel 7 mijlslaarzen voor meenemen, want $52 miljard aan schuld was daarvoor nodig en dat werd uitgegeven in 1 week vorige week. En die rentes daarop die zijn nogal gestegen, vandaar die boze belletjes dus. Ze zaten meteen op nominale verliezen, die schuldenkopers. Dat betekent nu 250 miljoen tot wel $500 miljoen aan extra schuldbetalingen voor Skydance jaarlijks. Want dat is de nieuwe naam van het gecombineerde media-imperium werd ook aangekondigd. De banken die al maandag bezig zijn om al die schuld op te halen, die hebben dat risico natuurlijk lekker bij Paramount gelaten in de afgelopen maanden. En het ironische is dus dat al die rechtszaken van staten en vakbonden de schuldenlast van dit bedrijf met honderden miljoenen hebben vergroot. Heb jij er ook een beetje van genoten, Erik, van deze bizarre deal met al die schuld?
30: Nou, het is wel interessant om te volgen, ja, moet ik zeggen. Maar wat het belangrijkste is eigenlijk inderdaad, dat er dus nu gewoon obligaties zijn die 10% rente bieden.
24: Ja.
30: En wat je ook denkt van die overnamedeal, als je denkt dat ze het gaan overleven dit, of dat het een goed verhaal is, dan kan je altijd nog die obligatie kopen voor 10%. Dus in zekere zin laat het een beetje zien het dilemma waar de hele markt nu mee worstelt. Beleg je in aandelen of beleg je in obligaties die langzamerhand hele aantrekkelijke rentes laten zien.
3: En we blijven nog even op het witte doek. Hebben jullie de Odyssee gezien afgelopen zomer?
30: Ja. Gek genoeg heb ik het er elke keer in deze uitzending ook over.
3: Maar echt, ja. De nieuwe Spider-Man misschien dan ook?
30: Nee, die sla ik over.
3: Oké, nou ja, met jullie zijn in ieder geval ook vele anderen naar de bioscoop geweest van de zomer. Na wat moeilijke jaren, met de pandemie natuurlijk, staking in Hollywood, loopt het weer storm in de bioscopen. Qua omzet was het zomerseizoen in de Verenigde Staten zelfs het beste ooit, las ik vandaag in het FD. Een record van 4,6 miljard in de maand augustus. Ja, en dat zet menig bioscoopketen aan tot denken en in beweging. Het Britse VU, dat overweegt een beursgang. Een Canadese marktleider Cineplex wil zichzelf misschien in de verkoop zetten. Het Belgische Kinepolis, dat ook in Nederland actief is, wordt door ING genoemd dan weer als mogelijke koper. Ja, en dat doet sowieso al goede zaken, dat Kinepolis. Het zachte koers dit jaar ruim 60% oplopen. Dus ja, nee, de bioscoop is ondanks de komst van streaming nog lang niet ten dode opgeschreven. Of wat denk jij, Erik? Een cyclisch topje dit of toch een duurzame trend voor de bioscoop?
30: Nou, ik vind het best slim van ze dat ze precies op het moment geld gaan ophalen dat er echt de grootste blockbusters van de laatste jaren zijn.
7: De zon schijnt, fix het dak. Ja,
30: exact. Maar het probleem is natuurlijk, hoe weet je als belegger dat er volgend jaar weer een blockbuster komt? Ik niet. Dus ik, het kan heel goed gaan, maar ik ben niet zo enthousiast.
7: Nou, verderop in beursland is het minder jubelen. Want dit jaar was toch echt een jaar van juichende zakenbankiers die hele dikke fees verdienden aan hele dikke deals en beursgangen. Zeker met SpaceX. Maar dat tij lijkt nu aardig te keren. Van New York tot Londen en ook verderop in Europa en Azië. Aantal beursgangen wordt rap uitgesteld of afgesteld. In alle sectoren eigenlijk. Dus dan praat ik over de nucleaire energie van Holtec. Datacenters van SoftBank's SB Energy, dus een dochter. De mode van A.S. Watson, de boeken van Waterstones. Er zijn nog een hele trits horeca en retailbedrijven. Een van de redenen is natuurlijk dat Anthropic, dat is gewoon een walvis en die neemt het hele zwembad over van de beursgangen. Andere is dat rentes rap overlopen en die geintjes zoals die van Paramount dus ook steeds duurder worden als je dat wil financieren, allemaal die overnames. En überhaupt willen beleggers steeds vaker gewoon cashflow zien in plaats van beloftes. Want volgens BCA Research zijn de aandelen van techbedrijven gemiddeld met 23% gedaald na hun beursgang dit jaar.
3: Dan wil ik naar andere spectaculaire cijfers, namelijk bij het Taiwanese Foxconn, 's werelds grootste contractfabrikant van elektronica, dat rapporteert vandaag een omzetstijging van 47% over het derde kwartaal. Op vrijwel alle fronten gaan de zaken goed. Dus het bouwt apparaten dus voor bedrijven als Sony, Nintendo, Microsoft, Apple. Dus denk aan de iPhone, PlayStations. Nou, die tak groeide, maar ook dan nog de sterke vraag naar AI, die stuurt de omzet. Dus Foxconn is ook een speler in de cloud-divisie, in de netwerken en alles wat AI gerelateerd is. Nou, en die zullen ook nog wel even doorgroeien, die activiteiten. Denkt het bedrijf.
8: The company expects revenue to grow even further in Q4 amid continuing AI hardware demand and the end-of-year peak in consumer tech sales.
3: Ja, nou, beleggers hadden het goede nieuws al ingeprijsd, zo lijkt wel, want Foxconn die heeft een bescheiden plusje van 1,2%.
7: En Donald Trump wil lagere rentes zien, terwijl zijn 6-weekse oorlog al maandenlang de inflatie verhoogt. Maar die renteverhoging op 28 oktober die gaat waarschijnlijk toch niet door, denkt de markt. Zometeen bespreken we waarom dat nu opeens van tafel is. Maar eerst gaan we eens even lekker kliederen met verf, Milou. Vind ik echt wat voor jou ook. Yeah. Want AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verftak in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor 1,2 miljard euro.
9: They just got this deal across the line and guess what? The buyer was Nippon Paint, which is the biggest Japanese paint maker. So definitely an interesting transaction given the previous back and forth and interest between the two.
7: En deze Spaanse Bloomberg-reporter die zegt het goed. Interessante geschiedenis tussen die twee, want AkzoNobel fuseert binnenkort natuurlijk met Axalta. Als alle goedkeuringen verkregen zijn van de toezichthouders, dan bezitten AkzoBeleggers eindelijk 55% van het fusiebedrijf, krijgen ze nog een speciaal dividend. Maar terwijl die fusieplannen af werden gemaakt, kwam Nippon Paint, dus samen met een Amerikaanse partner, nog even partycrashen. En toen boden ze in juli een veel lagere waardering voor heel Akzo dan nu wordt betaald voor die verftak. Dus Erik, Akzo staat mooi in de plus. Waarom zijn beleggers zo blij met die verkoopprijs van 1,2 miljard euro omgerekend?
30: Nou ja, je zegt het al een beetje, omdat AkzoNobel voor dat gedeelte nu 21 keer de EBITDA gekregen heeft of iets dergelijks. Dus ze hebben gewoon een hele goede prijs gekregen voor ongeveer 10% van de onderneming. En er zit misschien ook een beetje in dat beleggers denken, hey, als dat al zoveel waard is, misschien is eigenlijk AkzoNobel als geheel wel een beetje ondergewaardeerd. Ik denk dat het er stiekem ook bij zit. Maar het is natuurlijk vooral dat ze gewoon een substantieel onderdeel voor een goede prijs hebben verkocht.
7: Nou, nu zou ik als belegger altijd zeggen, zeggen dat mijn aandeel ondergewaardeerd is, want dan kan het nog omhoog. Maar het is toch best bijzonder dat men deze zomer voor heel AXO 11,5 keer de EBITDA wilde betalen en nu 20,6 keer of 21 keer de EBITDA voor die hele Aziatische verftak. Waar komt dat gigaverschil opeens vandaan in die paar maanden?
30: Nou ja, ze kopen niet het hele decoratieve gedeelte, zeg maar, alleen het gedeelte wat in feite in hun achtertuin staat. Dus Nippon is daar al marktleider. En die denken dat ze hier veel meer synergievoordelen uit kunnen halen dan als ze het hele gedeelte hadden gekocht waar ook dat trage Europa bij zit. Dus voor hun is het misschien ook een goede deal, omdat zij denken dat ze hier gewoon makkelijker synergievoordelen uit kunnen halen. Oh,
7: gewoon 10 keer de jaarwinst er gewoon even bijgooien, omdat je nog wat synergietjes te maken hebt.
3: Ja, het is er blijkbaar waard.
7: Ja, wat betekent deze verkoop nou voor het verdere verloop van de fusie met Axalta dan?
30: Nou, waarschijnlijk niks. Het staat los van de goedkeuring, maar het is op zich wel praktisch. Ze hebben gewoon dat Azië-gedeelte wat niet core was en waar ze geen marktleider was, dat hebben ze gewoon verkocht tegen een hele goede prijs.
7: Want dat is de nieuwe strategie, marktleider worden overal.
30: Ja, precies. Dat je niet die gedeeltes waar je toch niet onderscheidend bent qua schaalgrootte verkoopt. Nou, daar hebben ze een goede prijs voor gekregen. En nu kunnen ze zich richten op die fusie.
7: En hoe kijk jij dan nu naar het aandeel Akzo Nobel? Want je kan er nog best wat rekenvoorbeeldjes op loslaten. De aandeelhouders van Akzo die krijgen nog een speciaal dividendje van 2,5 miljard euro minus de dividenden die dit jaar zijn uitgekeerd. En dan bezit je uiteindelijk 55% van dat hele fusiebedrijf dus. Dus als we dat nou een beetje op een hoop gooien, staat de prijs van dit aandeel van Akzo dan op een gunstige, neutrale of minder gunstige plek?
30: Ja, de dividend maakt natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit. Dat is natuurlijk vestzak, broekzak.
7: Ja. Het was al van jou dat geld, hè? Dat is geen cadeautje.
30: Nee, okay. Nee, maar kijk, als je het positief bekijkt, dan laat dit zien dat misschien die koers wel een beetje ondergewaardeerd is. Daarnaast is het natuurlijk geen AI. Ook wel prettig voor beleggers, denk ik. Maar al met al, ja, het zal ook niet keer twee gaan of zo. Maar ik denk dat het op zich... waarom goed ik het kiezen? Ik ben gemiddeld positief. Was dat geen keuze?
7: Gemiddeld positief. Oftewel, vanaf 58 kunnen we nog wel een beetje hoger.
30: Nee, ja, het kan nog wel, ja, denk ik.
3: En denk je dat er ook nog een kans bestaat dat er opeens weer nieuwe bieders langs zij komen? Of oude bieders met een nog beter bod om deze trein weer helemaal te verstoren?
30: Nou, die kans is nu kleiner geworden, omdat Nippon in ieder geval nu waarschijnlijk niks meer gaat doen. Die hebben nu wat ze willen, dus die gaan dan niet meer klooien om nog de rest te krijgen, denk ik. Dus ik denk dat die kans verkleind is.
7: En stel nou, die fusie is af, je blijft zitten in Akzo Nobel, je bent nu al aandeelhouder. Wat heb je dan voor bedrijf in handen? Want je hebt een mooie toekomst met meer marktleiderschap en een geprojecteerde omzet van 17 miljard en dergelijke, zegt men dan. Ja. Of heb jij er nog wel wat twijfels over zo'n integratie?
30: Nou, dat is het enige puntje. Dus ik denk dat je, als je naar die waardering kraakt, dan kan het nog best wel wat hoger. Maar ik vind altijd bij die fusies die inschattingen van die synergievoordelen, dat is nu in dit geval $600 miljoen.
7: Ze hadden het overgewaardeerd, hè?
30: Dat denk ik wel. Ja, dat is een beetje zoals een bouwproject in de stad. Het is altijd meer dan je denkt.
7: Maar is er zoveel synergie nodig? Want de een is heel groot in autolak en in Europa. De ander is heel groot in allerlei andere scheepslak en dat soort dingen. Dus er zitten wel echt verschillende takken tussen Axalta en Akzo Nobel.
30: Ja, kijk, als er geen synergievoordelen zijn, waarom zou je dan fuseren? Dan word je een conglomeraat. Maar ik bedoel, ze hebben het sommetje gedaan op basis van verwachte synergievoordelen van $600 miljoen. Ja, dan moet je daar wel een beetje in de buurt komen, lijkt.
7: Ja, minder met elkaar concurreren, makkelijker tijd.
30: Nou ja, dat soort dingen. Dus op zich vind ik het best een prima bedrijf.
22: BNR Beurs.
3: Ja, ronkende cijfers zien we steeds over de Amerikaanse economie. Maar, en viel dat even tegen, ja, er zijn in de Verenigde Staten veel minder banen bijgekomen dan verwacht. In september, waar werd gerekend op zo'n 84.000, kwamen er uiteindelijk maar 29.000 baantjes bij. En steeg de werkloosheid nog ietsje, van 4,1 naar 4,2%. Ja, goed nieuws, concluderen beleggers alweer in reactie daarop. Want dat maakt de kans op een renteverhoging van de Fed in oktober weer een stukje kleiner. Zo koelt die inflatie uit zichzelf wel af, is dan natuurlijk het idee. Erik, ja, hoe verklaar jij dat het zo tegenvalt? Ook als je naar de sectoren kijkt die er wat bij kregen. Dus ja, de gezondheidszorg in de bouw, de maakindustrie en ja, de rest die juist dan verloren.
30: Ja, dit cijfer is traditioneel vrij onnauwkeurig. Er zit ook een soort bandbreedte van 100.000 in. Dus wat dat betreft...
7: Maar dat kan nog bijgesteld worden, zeg jij.
30: Ook dat, ja. Dus wat dat betreft hoef je het niet al te serieus nemen. Maar het laat zien dat we in een low-hire, low-fire arbeidsmarkt zitten. Dus er wordt weinig ingehuurd, maar ook weinig ontslagen. Dan zijn er nog wat seizoenseffecten. Dus al met al vind ik het ook niet heel slecht. Want de werkloosheid is nog steeds laag.
3: Ja, je zou kunnen zeggen, op een totaal van 160 miljoen banen valt zo'n bijstellingje van 50 stel dat het zo wordt, 50k, dat valt dan wel mee.
30: Nou, daarom. En ik denk misschien wel belangrijker inderdaad dat die werkloosheid, die is maar 4,2%. En de arbeidsparticipatie is zelfs gestegen. Dus die arbeidsmarkt ligt er gewoon goed bij.
3: Ja.
30: Maar ook weer niet zo goed dat de Fed misschien denkt, hey, we moeten die rente een beetje gaan verhogen om de zaak af te koelen hier.
7: Nee, dat zou dan meer uit de inflatiekant komen.
30: Nou, exact. En ze hadden al gezegd, een aantal mensen van de Fed, dat ze eigenlijk even willen afwachten wat die vorige renteverhoging nou precies gaat doen. En deze cijfers geven ze eigenlijk alle gelegenheid om de rente niet te verhogen. Althans niet volgende maand. En dat zag je dan meteen terug in de verwachtingen ten aanzien van een renteverhoging. Die, nou, eerst dacht ik geloof 60% kans was er op een renteverhoging al in oktober. Nou, nu is het 70% kans dat er geen renteverhoging is.
7: Maar is dat dan helemaal terecht volgens jou? Want je ziet wel de kans in december ligt nog steeds veel hoger op een hogere rente dan op een gelijkblijvende rente, om het zo te zeggen. Men verwacht er dus nog wel eentje. En dat is ook wel nodig met die brandstofprijs overal.
30: Maar of ik het terecht vind dat ze die rente niet gaan verhogen, of dat de verwachting zo is?
7: Nee, dat ze hem niet gaan verhogen op 28 oktober.
30: Nou, ik begrijp het wel. Maar ik zit zelf in het kamp dat ik denk dat die inflatie nog wel even hoog blijft. En dat ze uiteindelijk wel moeten gaan verhogen. Maar ik begrijp ook met deze cijfers en misschien ook met de midterms dat ze hem even een maandje parkeren. Maar uiteindelijk gaan ze die rente denk ik wel verhogen, ja.
7: Is de hoop dan ook niet gewoon dat je op een gegeven moment gewoon toch een keer een einde ziet aan deze 6-weekse oorlog die al maanden duurt?
30: Zodat je zes weken? Oh, dat had hij
7: ja,
30: eerst
7: dat was heks.
30: Nou ja, dat is wel de hoop. Maar daar is natuurlijk ook een hoop onzekerheid over. Omdat Trump heeft gezegd van dat ga ik na de midterms oplossen. Tja. Alleen hij heeft ook gezegd, ik weet alleen nog niet precies hoe. Onderhandelen, bombarderen.
7: Maar bij Erik, hij zei ook dat hij $5000 aan elke Amerikaan gegeven. Lijkt mij ook inflatoir.
30: Nee, daarom. Dus maar even los van alle gekkigheid. Het is onzeker wat er gaat gebeuren.
7: Ja.
30: En dat voorspelt op zich niet veel goeds voor de gemiddelde namen voor de markt. Maar wie weet, misschien komen ze wel uit. Maar als je het op een rijtje zet wat Iran wil en wat Amerika wil, ja, dan zie ik niet op korte termijn, maar goed, ik ben geen politicoloog, nee, maar zie ik niet even hoe die twee bij elkaar gaan komen heel snel.
7: Nee, en dan nog even over die economie wat breder. Hè? Want hoe langer ik lees, hoe langer ik zie dat de economie gewoon keihard staat te ronken. Milou zei het al heel terecht. Augustus was fantastisch qua banen, participation rate, oftewel iedereen die mee wil doen, die wil vaker meedoen en kan ook meer meedoen. Weinig ontslagen, gigantische uitgaven door techbedrijven. Is er helemaal niks meer dat dit feestje kan verstoren, afgezien van brandstofprijzen?
30: Er zijn altijd dingen die het feestje kunnen verstoren. Ja. En het is natuurlijk toch een economie van
7: Erik Maurits, van al uw partytracks, ja.
30: Twee gezichten. En de beurs is ook een beurs van twee gezichten. Ja. Dus de S&P is vorige maand, ik geloof, maar 0,5% gedaald, ondanks die hoge rente. Maar, ja, maar 78% van de aandelen van de S&P is gedaald. Met andere woorden, het wordt allemaal gedragen door één sector, je raadt het al, IT.
7: Tech.
30: En dat geldt ook voor de economie eigenlijk. Dus er zijn natuurlijk bedrijven die het zwaar hebben door die hoge rente, door dat consumenten minder gaan uitgeven. Dus en wat het verder natuurlijk een probleem kan zijn, is als die olie inderdaad omhoog gaat, hard. Die midterms, als Donald Trump de Republikeinen zwaar verliezen, kan ook iets doen met de beurs.
7: Mm-hmm.
30: We leven nu van datapunt naar datapunt, omdat we van de Fed geen forward guidance krijgen. Maar zodra er weer een datapunt uitkomt, waardoor iedereen denkt, wacht even, de Fed gaat niet één keer verhogen in december, ze moeten misschien wel twee keer verhogen of meer volgend jaar. Nou, dan gaan we weer de andere kant op.
7: Helder.
22: BNR Beurs.
3: Ja, dan kijken we even hoe de beurzen er op Wall Street voor staan. Even kijken, de Dow Jones die staat 2/10 in de plus. De S&P 500 16/10 in de plus. En de Nasdaq die gaat een kop met 19/10 in de plus.
7: Goh, toch het uitblijven van zo'n renteverhoging is toch wel fijn.
3: Het werkt, het werkt.
7: En dan moeten we helaas beginnen bij OpenAI, want het was met weekendje wel. En ook ik wil AI er altijd een beetje uitfietsen, beste luisteraar. Maar ja, gebeurde toch wel wat. Zaterdag stapte bij OpenAI een van de veiligheidschefs op. En natuurlijk had hij heel toevallig direct een opiniestuk klaarstaan voor The Atlantic, getiteld Ik stapte op bij OpenAI omdat de cultuur daar kapot is. Zondag verscheen fan Masayoshi Son bij een eventje in Tokio, om toch maar even te zeggen dat ook hij zich zorgen maakt. Zeker als man die tientallen miljarden heeft geleend om met zijn softbank alles op rood te zetten in het casino van Sam Altman. Want opeens lijkt het toch wel een beetje op dat al die hacks van bedrijven en overheden toch niet zulke goede marketing zijn, zoals we allemaal een beetje vermoeden. Zowat elke dag komt er eigenlijk een nieuwe rechtszaak of gerechtelijk onderzoek bij van
24: gehackte bedrijven, tot de staat Californië, tot de Australische regering. En dat betekent, ja, dat begint toch wel enigszins aan te tikken, want op een gegeven moment is Anthropic beursgenoteerd. Wil je zelf ook, volgend jaar, zegt Sam Altman dan. Maar dan helpt het natuurlijk niet als je in je prospectus tientallen rechtszaken met grote mogelijke schikkingen moet gaan noemen.
3: Ja, en ze praten allemaal wel over het afremmen van AI, maar Goldman Sachs, daar zien ze dat nog niet helemaal gebeuren, want ja, datacenters, niemand wil ze in zijn achtertuin, en iedereen heeft pech, want ondanks het verzet van Amerikaanse burgers en politici, ja, zullen Amerikaanse datacenters toch nog wel even blijven uitbreiden. Goldman Sachs, die moest de prognose zelfs naar boven bijstellen met een uitbreiding van een extra 5 gigawatt tot 64 gigawatt in totaal voor het einde van het jaar. Eind 2027 moet het 90 gigawatt in totaal zijn. Ja, en datacenters, ja, die leveren natuurlijk de rekenkracht, hè, om die AI-modellen te trainen en om te laten draaien. Dat stuit in het hele land op verzet vanwege zorgen over elektriciteitsvraag, energiekosten, maar dan ook nog horizonsvervuiling, geluidsoverlast. En hoewel het sentiment steeds negatiever wordt, blijft Big Tech dus bouwen, bouwen, bouwen.
24: En dan nog even een geinig berichtje van een van de betere rechtszaken van het moment. Grootste en best verdienende handelshuis op Wall Street heet Jane Street. En vorig jaar dook de Indiase SEC keihard op dit bedrijf, want in India wordt 80% van het totale wereldwijde bedrag aan opties verhandeld. Dat liep een beetje uit de hand. Jane Street die zag dat en maakte er handig gebruik van door de hele Indiase index van bankaandeeltjes even een kant op te duwen met de stelderivaatjes. Dat kan makkelijk, hè, met zulke volumes. Vandaag kwam die zaak voor de rechter en Jane Street die beweert daar dat het niks te maken had met prijsbewegingen in de bankenindex. Dat was helemaal au naturel, zeiden ze. Nou, kan je zeggen dat dat klets is, want er zijn twee versies van het hele debakel dat zich 2 jaar geleden voltrok. Of Jane Street is een hele nette tent die de spreads kleiner maakt, de markt efficiënter maakt en derivaatjes naar hun aandeeltjes doet. Of Jane Street manipuleerde de prijs met een strategie die beter werkt als je hem groter maakt. Maar dat had allemaal niks te maken met die prijsbeweging, dus zeggen ze dan, lijkt mij sterk.
3: Nou, wat fijn dat we jou hebben voor dat toch wat beetje ja, realiteit zit.
30: Het is duidelijk hoe jij erover denkt.
3: Ja, op. Ja. We zijn er doorheen voor vandaag, maar morgen is er weer een dag, dus die agenda die nemen we ook nog even door. Heb je zin om lekker te gaan zitten handelen? Nou, dan moet je even niet in China zijn. De beurs is daar namelijk gesloten vanwege Golden Week. Komt door Mao Zedong, die op 1 oktober 1949 de Volksrepubliek China uitriep. En nog elk jaar wordt die dag gevierd met een vakantie van een week. Tot en met woensdag is de Chinese beurs dus dicht. En bij bedrijven blijft er ook veel dicht, maar er is eentje die doet de boeken open. Constellation Brands, 's werelds grootste alcoholische drankenboer, zit bijvoorbeeld achter het coronaatje. Nou, presenteert de halfjaarcijfers van wat niet het beste jaar ever lijkt te gaan worden. Klanten zijn wat minder dorstig, de marges staan wat onder druk. Ja, hoe gaat het management die nou precies beschermen? Dat wordt interessant. De koers staat al 20% lager dan begin het jaar, dus ja, die kan in ieder geval wel een opkikkertje gebruiken.
24: En dit was de BNR-beurs van maandag 5 oktober... waarin iedereen een glimlach op zijn gezicht getoverd kreeg. Donald Trump krijgt een renteverhoging in minder eind oktober. AXO-beleggers die kregen een scherp prijsje voor hun werfdivisie in Azië en Australië. En iedereen die de fusie van Paramount en Warner Brothers belachelijk vond, zal vast ook lachen om die molensteen van schulden om de nek. Onze beursfluisteraar Erik Maurits die staat breed te grijnzen omdat hij een Brazilië-ETF bezit en die in de lucht zag knallen vandaag. Bedankt voor je duidingen, ik kom het weer.
30: Ja. Dankjewel.
3: Bedankt voor het fluisteren inderdaad. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Mocht je een gezicht zoeken bij de stem, dan zoek ons vooral op YouTube, want daar zijn we ook. En morgen zijn we er weer. Tot dan.
24: Tot morgen.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
13: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
12: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
15: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor.
0: Easy met AI.
1: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
2: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
4: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
16: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
17: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
19: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
23: BNR Verkeer.
25: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus, die na de botsing in de Greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. Verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma.
5: Maandag 5 oktober. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn grote Russische aanvallen gemeld op industrie- en havenfaciliteiten in Odessa aan de Zwarte Zee. Met flinke brandschade, maar geen slachtoffers tot gevolg. Door aanvallen op energieinfrastructuur is stroomuitval gemeld in 6 regio's. Bij een aanval op een grenspost tussen Oekraïne en Moldavië raakte een douanebeambte gewond. Gisteren trof een Russische drone de noordelijke brug over de rivier Dnipro in Kiev. Daarmee was dat de 4e achtereenvolgende dag dat de bruggen in de hoofdstad doelwit werden van Russische aanvallen. Ook zondag vielen een dode en 6 gewonden door Russische aanvallen op Kharkiv, de tweede stad. Van Oekraïnse zijde zie ik weer veel droneaanvallen op de stroomvoorziening op de Krim. Dat is echt een campagne die ze voeren. En allerhande logistiek in bezet gebied. 2 militaire vliegvelden. Bij 1 van die aanvallen zouden 2 gevechtsvliegtuigen zijn geraakt. Satellietbeeld van de Ilski-olieraffinaderij, die werd aangevallen iets meer dan een week geleden, suggereert dat de raffinagetorens, waar dus het daadwerkelijke proces plaatsvindt, nu allemaal buiten bedrijf zijn. Ander recent satellietbeeld en videobeeld dat ik ook zag laat zien hoe raffinaderijen en olieopslagplaatsen echt worden ingepakt met gigantische stalen netten tegen drones. Het ziet er heel bijzonder uit. President Zelensky heeft gezegd dat in reactie op de Russische campagne tegen Oekraïnse energieinfrastructuur de aanvallen op Russische energiedoelen zullen worden geïntensiveerd. Heeft hij overigens ook over aanvallen op bruggen gezegd. Op de grond is opnieuw wat Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Liman. Dat is die operatie Vivaldi in Donetsk. Noordelijker ook wat in Kharkiv. Daarnaast vermeldenswaard het Oekraïnse cijfer. Dat is een schatting van het Russisch aantal slachtoffers over de afgelopen 24 uur. Dat is boven de 2000 uitgekomen. Gebeurt een enkele keer. Die schattingen van Oekraïnse kant die zijn altijd wel een stukje hoger dan als je de westerse inlichtingendiensten vraagt. Maar het laat wel zien ongeveer hoe het gaat voor de Russen.
6: Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is oorlog met drones en ballistische raketten die bijvoorbeeld op Kiev terecht te komen. Kijk, dat zou een gamechanger kunnen worden. Ik heb de afgelopen dagen wat stukken gezien die collega's ermee hebben toegestuurd. En dat begint dus nu onder de experts toch enige vrees te ontstaan dat het best mogelijk is dat dat toch een behoorlijk probleem voor Oekraïne kan opleveren. Behalve als ze in staat zijn op heel korte termijn eigenlijk verdedigende raketten voor dat soort systemen te ontwikkelen. Daar wordt heel hard aan gewerkt, maar je weet niet of het gewoon te laat is. En wat je dus nu ziet is dat dus die burgerbevolking direct doelwit is. Dat is echt gewoon iets wat te maken heeft met een verandering in de manier van vechten van de Russen. Dat wordt nu ook door het ministerie van Defensie in Rusland eigenlijk verdedigt die manier van oorlogsvoering met het argument dat de Oekraïners ook burgerdoelen aanvallen en burgers aanvallen. Daarvan heeft Zelensky gezegd, dat is nou precies wat wij niet doen, want wij zijn toch een ander soort mensen. Terwijl hij tegelijkertijd wel heeft aangekondigd, wij gaan door met de aanvallen op de olieindustrie. Interessant is, en dat heeft toch wel grote effecten, dat het aantal elektrische auto's dat wordt verkocht in Rusland behoorlijk in de lift zit. Dat was 5%. Dat is nu 11,5% geworden van het totaal aantal verkopen. Dus dat geeft toch al behoorlijk aan wat hier aan de hand is. Dus ze moeten echt overschakelen op elektriciteit. Nog even misschien één ander punt. En dat is dat ik het opmerkelijk en niet opmerkelijk vind. Laatste opiniepeilingen over wat de mensen in Kiev vinden van al die verschrikkelijke aanvallen. Ik zag daar 2 peilingen van. Eentje die ging over augustus. En toen was het percentage gestegen van 61% naar 69% van de mensen die zeiden van het maakt niet uit, wij houden vol tot het bittere eind. En een nieuwe peiling, september, en dat is denk ik ook gerelateerd aan die verschrikkelijke nieuwe aanvallen die Rusland uitvoert, is dat percentage geklommen naar 83%. Kijk, dan denk je van, ja, wat is hier aan de hand? Maar we weten dat als dit soort operaties door een vijand worden uitgevoerd, dan gaat de bevolking steeds meer achter de leider staan. En die wordt steeds meer geharnast in zijn overtuiging dat dit niet het kan. Dat merk je ook. Als ik zelf al in dat soort gebieden ben en je ziet dat de raketten om je oren vliegen, bij wijze van spreken, dan word je gewoon boos. En zeg je van, dit kan gewoon niet waar zijn. Hier moet iets aan gebeuren. En dat zien we dus nu ook bij de bevolking. Dus het is normaal dat dit gebeurt. En tegelijkertijd blijft het toch iedere keer weer opmerkelijk dat het gebeurt.
0: Ja, dat effect heet rally round the flag. Hè?
6: Ja, exact. Oh. Ja.
3: Maar die bruggenaanvallen, jongens. De afgelopen dagen heeft Rusland meerdere bruggen over de Dnipro in Kiev aangevallen. Eerst de zuidelijke brug, herhaaldelijk. Hè? En zaterdag werd ook de noordelijke brug beschadigd. Meer dan 1/3 van de ongeveer 3 miljoen inwoners van Kiev, dus 1 miljoen, woont aan de oostkant van de rivier. Terwijl veel werk en bestuurlijke functies aan de westkant zijn.
6: Ja, ja,
3: dus
6: ja.
3: Dat het vervelend is, is volstrekt duidelijk. Huh?
6: Ja, nou ja, hier blijkt, dit is onderdeel van het gewoon kapotmaken van de mogelijkheid om gewoon überhaupt economisch te kunnen functioneren. Ja. En om de burgers volop te treffen. Maar goed, ik bedoel, het heeft tot nu toe niet veel effect. Maar de grote vraag is natuurlijk, nou ja, dan refereer ik even aan de stukken die ik binnenkrijg van mijn collega's. Je weet natuurlijk niet of je hier wat mee door kunt gaan. En op een gegeven ogenblik de zaak zo ongelooflijk onbewoonbaar wordt in en rond Kiev, dat je weg moet gaan. Dat zou natuurlijk gewoon kunnen.
0: Ja, de Oekraïners werken natuurlijk heel hard aan snelle interceptiedrones. Ja. Die zijn er ook al, maar moeten nog vooral in massaproductie. Er is ook gisteren of eergisteren een kleine raket aangekondigd. Heel klein raketje. Dat specifiek voor die drones wordt gefabriceerd en volgens mij inmiddels in de testfase is. Maar op dit punt, Rob, we weten hoe serieus het is. Maar aangezien ik jou al jaren hoor uitleggen dat allerlei mensen die denken dat iets een gamechanger is, dat het dat toch niet is. Daar verbaast me dat je dat op dit punt die woorden in de mond neemt.
6: Nou ja, omdat bij een aantal van mijn collega's dat gebeurt. Dus die zeggen van wat gebeurt met de grondoorlog? Nou, dat is helder. Je hebt net even Vivaldi genoemd. Daar is gewoon eigenlijk feitelijk van de passtellingen, daar gebeurt niks. Geldt eigenlijk ook voor de deep strikes, dus de diepteaanvallen van Oekraïne op Rusland. Dat is gewoon heel erg vervelend, maar dat is volstrekt geen game changer. Daarvan heeft Zelensky ook gezegd van hier winnen we de oorlog niet mee, maar we moeten er wel voor zorgen dat het voor Rusland zo onaangenaam mogelijk moet worden. En dan heb je de droneoorlog en de oorlog met ballistische raketten, de strategische aanvallen op het grondgebied van Oekraïne. En die twee, zeker met die jet aangedreven drones in Geraan 5 bijvoorbeeld, wordt dat echt lastig. En dat geldt ook voor de ballistische raketten die niet goed zijn tegen te houden. Dus ja. Het is dat sommige van mijn collega's zeggen dat zou een gamechanger kunnen worden. Ik moet het nog zien. Want dat is ook de reden waarom ik net heb gezegd van nou, kijk eens even naar die opiniepeilingen. Mensen zitten er echt garnast in. En die eigenlijk wat ze doen is hun middelvinger opsteken naar Poetin.
0: Ja. Arjan, jij had nog wat berichten van de Russische kant. Onder meer raffinagecapaciteit.
3: Ja, weet je, ik probeer dat te volgen. En want ik geloof dus als Oekraïne zegt dat ze 51%, zeggen ze vandaag, hè, dus de helft van de Russische raffinagecapaciteit hebben uitgeschakeld, dan ben ik gewoon een beetje wantrouwend. En dan ga ik op zoek naar andere data. Hè. En die is er nu vandaag. Reuters meldt vandaag dat de Russische oliekomsten in 2060 circa 17% lager liggen. En dat de olieproductie in augustus het laagste niveau in 17 jaar bereikte. Dat zijn wel indrukwekkende cijfers. Dat betekent niet dat als Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raffinagecapaciteit is uitschakeld, dat dat waar is. Hè? Soms kan je dat ook vrij snel weer herstellen. Dus dan moeten we gewoon maar de korreltje zout nemen. Maar dat het pijn doet in Rusland is volstrekt duidelijk.
0: Gisteren zondag was bondskanselier Merz in Kiev. Hij kondigde daar €1 miljard extra militaire steun aan. Vooral dus weer gericht op die snelle interceptor drones. En €350 miljoen voor reparaties aan beschadigde energieinfrastructuur. Hij zei daarbij dat Duitsland zich niet laat intimideren door Russische sabotage en dreigementen. Dat is wel zeker iets waar in Duitsland grote zorgen over bestaan. En de Duitse Hoofd van de BMD, de Bundesnachrichtendienst, Martin Jäger. Die zat daarover in de Bondsdag in een hoorzitting. Die zei dat Rusland ook daadwerkelijk militaire steun voor Oekraïne op Europees grondgebied zou kunnen aanvallen. En Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen. Dus die zorg daar. En overigens ook in Estland. Estland verplaatst militaire eenheden dichter naar de grens met Rusland, berichtte Financial Times. Idee zou zijn om dus direct terug te kunnen slaan als de Russen iets zouden proberen. Overigens, daar wordt weer bij gezegd, volgens Estse inlichtingendiensten, wordt zoiets niet direct verwacht. Maar toch, ook de NAVO, Grinkovic, de hoogste NAVO-generaal, werkt volgens, dit zal ik maar weer van Bloomberg, aan een plan, de Theory of, hoe heet het ook alweer? Nou, het had ook een titel. Die heb ik niet opgeschreven. Theory of Victory, ja. Om dus bij een Russische aanval op de Oostflank een snelle overwinning te halen met een combinatie van traditionele troepenmacht en drones en AI. En dat soort werk, dat zou die 12 oktober bij een NAVO-vergadering in Polen presenteren.
6: Ja, opmerk dat het er al niet is. We hebben jarenlang hebben discussies gehad over regionale plannen van de NAVO. Ik heb me altijd verbaasd dat dat er nog niet is. Want we weten al jarenlang dat dit gewoon aan de hand kan zijn. En nu eindelijk eens een keer komt een dergelijke plan daar. Nou ja, beter later nooit, zullen we maar zeggen.
0: Ik had ook nog genoteerd, dat de Europese Commissie extra geld steekt in drone-afweergeschut aan de grens. 130 miljoen.
6: Mm-hmm.
0: En om de berichten uit Europa af te maken, hebben de VS in allerijl 12 B1-bommenwerpers uit Verfurt weggehaald.
6: Ja, dat is een raar verhaal.
0: Na nieuwe dreigementen die dus niet van Rusland zij gezegd, maar van de Iraanse kant zouden komen.
6: Maar dat is toch een raar verhaal. Hoe zouden ze dat willen doen? Wat zouden ze dan willen doen?
0: Dat
6: lijkt mij ook. Of met sabotageoperaties met infiltranten. Ik bedoel, je weet het gewoon niet. Het is wel een raar verhaal. En ik heb begrepen dat ze heel snel weggingen.
0: Ja.
6: Echt heel snel weggingen. Dus er was kennelijk een acute dreiging. Nou, ik hoop dat we daar nog wat meer over horen.
0: Even nog wat Europese dingen. Verder over de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU. Natuurlijk altijd heel veel strubbelingen over en nu extra pijn te verdelen vanwege investeringen in defensie.
6: Ja, en dat heeft te maken met het feit dat het niet alleen gaat om investeringen in defensie, maar ook bijvoorbeeld in de verdere ontwikkeling van Europa op economische gebied, bijvoorbeeld de uitvoering van het rapport Draghi. Dus Europa moet gewoon echt een enorme draai maken op technologisch gebied om bij te kunnen blijven, om die concurrentierace te kunnen volhouden tussen of met Amerika en met China. Dus er moet een hele hoop gaan veranderen. Maar je ziet dan weer dat 17 leiders zeggen van ja, nee, alles goed en wel, maar toch die landbouwsubsidies moeten blijven bestaan. Landen als Italië voorop, die roepen dat dit moet gebeuren. Ik zag overigens Frankrijk opmerkelijk genoeg er niet bij staan. Dat viel mij wel op. Frankrijk zat ook niet in het lijstje van de zuinige types, waar Nederland natuurlijk wel bij zit en Duitsland. Die zeiden van nou, het mag al een tandje minder en laten we maar eens die landbouwsubsidies een beetje afbouwen ten koste van of ten voordele van de economische herstructurering van Europa. Ik bedoel, ik ben daar een groot voorstander van, daarvan om dat te gaan doen. Maar je ziet dus nu dat er echt gewoon twee kampen tegenover elkaar staan. En dan heeft het niet in de eerste plaats, vind ik, te maken met het geld wat je wil gaan stoppen in de herstructurering van de Europese economie. Maar dan heeft het veel meer te maken met de vraag van ja, hoe zuinig ben je nu eigenlijk? En in hoeverre wil je nou dat budget nog gaan verhogen of niet? En ik heb het gevoel dat de leiders die voor die landbouwsubsidies zijn, die moeten blijven, ook tegelijkertijd zullen zeggen, nou ja, dan moeten anderen dat maar betalen. Dan kom je weer bij de zuinige landen terecht. Die zeggen, well, ja, we betalen al 40% van het totale budget.
3: Rob, ik ben het helemaal met je eens. We moeten ook gewoon echt heel kritisch hier zijn. 15% van de Draghi-aanbeveling is maar uitgevoerd. Er zijn te veel landen die gewoon de landbouwsubsidies willen doortrekken. Want dat is allemaal gewoon... Dat is een belangrijke lobby in Europa. En als gevolg hiervan zien we dus ook dat de zuinige landen, weet je wel... Duitsland was er eventjes uit... Je zit er nu weer helemaal in, omdat Merz in grote politieke problemen zit. Heijnen zit er helemaal in. En dan wordt dus de discussie, wij moeten onze netto bijdrage aan de EU zoveel mogelijk verlagen. Dat is de politieke kleur, hè? Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat om dat Europa investeert. En mensen als Heijnen moeten beseffen dat als inderdaad Nederland een grote netto bijdrage levert, dan is dus de impact van de gemeenschappelijke markt op onze economie is 8 keer groter, hè, dan onze netto bijdrage. Ja. Dat hoor je niet van de sceptici. Dan moet je van de daken schreeuwen eigenlijk. Nou, dat doe ik dan maar in deze podcast.
6: Ik vind dat ook inderdaad opmerken. Het getuigt van zo'n gebrek aan besef in welke wereld we op dit ogenblik zitten en wat er voor nodig is om een echte geopolitieke speler te kunnen worden. Dat is denk ik de grootste bedreiging voor de Europese Unie. Gewoon dit gedrag.
0: Ja, absoluut. Laten wij door naar het Midden-Oosten.
6: Mag ik nog iets zeggen over andere Europese leiders die zich druk beginnen te maken over die onder onsjes van een beperkt aantal landen, inclusief Nederland, met Amerika. Daarvan wordt nu gezegd, dat zijn allemaal landen die willen toch vooral ook bij Amerika in een goed blaadje blijven staan. Die zijn bezig om toch heel veel te kopen van de Amerikaanse defensieindustrie. En die hebben nog niet helemaal door van wat er nu eigenlijk aan de hand is in Europa. Die beleiden eigenlijk de Europese NAVO met de mond.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Europa te verdelen, te splijten. Ja. En Nederland gaat verdorie wel naar bergen toe. We hadden ook kunnen zeggen van dat lijkt me gewoon niet zo'n goed idee. Wij moeten een Europese NAVO maken.
2: Nou ja, je moet je niet, denk ik, laten verleiden tot allerlei onder onsjes met de Verenigde Staten. Op ministersniveau is men daar niet toegegaan. Het is op hoger ambtelijk niveau gedaan. Dus je kunt dan nog zeggen van oké, het is geen politieke discussie geweest. Maar het gebeurt nu wel voor de tweede keer.
3: Door naar de Houthis, denk ik, hè?
2: Ja. Ja.
3: Die krijgen er van langs.
1: Ja, misschien nog even bij het begin. Weet je, het maken van zo'n podcast is erg lastig. Hè?
3: Dan lees je zal helemaal aan het begin beginnen.
1: Ja, dan lees je bij Reuters van Iran houdt de straat van Hormuz voorlopig dicht. En tegelijkertijd lees je ook, er varen steeds meer olie- en LNG-tankers door de straat van Hormuz.
2: Ja, maar dat is niet de Houthis.
1: Maar even de context zien. Hè? Oh. In september lag de uitvoer uit het Midden-Oosten op sommige dagen zelfs weer boven het niveau van de oorlog. Maar de route bleef uiterst gevaarlijk. Er waren 7 recente aanvallen op tankers. Nou, nu naar de Houthis toe, want dat is ook heel belangrijk. Die gaan zich dus steeds meer ontplooien. Maar nu krijgen we dus van het officiële Jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië, die gaan dus nu vechten met de Houthis.
2: En nou, experts, dat deden ze al hoor. Ze hebben al een grote oorlog verklaard. Ja, ze gaan volle kracht vooruit. Alleen er valt nog niet zo heel veel van te zien op dit ogenblik. Maar dat is dus wel wat ze gezegd hebben. En dat heeft te maken met het feit dat de Houthis een grote belangrijke weg onder controle hebben gekregen. Van Aden, dus de kustplaats, naar Taiz. En dat ligt een stuk naar het noorden. Je ziet dus echt nu, en dat is denk ik het belang hiervan, dat die oorlog zich verplaatst van de straat van Hormuz naar eigenlijk gewoon het hele gebied van de Rode Zee. Ja. Waardoor dus het Midden-Oosten verder wegzakt in een grote oorlog.
1: Het grote probleem is als Iran hier ook raketten op gaat gooien, dan hebben we dus een hele grote of nog meer regionalisering van de oorlog. Hè?
2: Nou ja, tot nu toe laatste taal over aan de Houthis. He, dus ja. Het is echt, ja. Ja. Nee, het is gewoon niet handig wat hier gebeurt op dit ogenblik.
3: Overigens, dus het Jemenitische regeringsleger heeft volgens Al Jazeera vanmiddag gezegd dat ze de controle over Bab al-Mandab terug hebben. Dus de toegang tot de Rode Zee.
2: Dat is heel mooi.
3: Dat is niet helemaal duidelijk, maar ja.
2: Maar ja, als je gewoon kijkt hoeveel de Houthis nu over de Rode Zee, welk gebied de Houthis langs de Rode Zee op dit ogenblik bezetten. Hm. Dan moet ik nog zien hoor, wat er gebeurt.
3: Hey, er was iets over Musk en Defensie nog. Die zit natuurlijk met zijn satellietbedrijf daar sowieso een beetje in.
1: Je krijgt een hele belangrijke functie bij het Pentagon. Hè?
2: Als nou nee, hij gaat niet als adviseur, maar hij gaat gewoon een commissie voorzitten die zich moet gaan buigen over de vraag hoe de toekomstige oorlog eruit ziet. Nou ja.
3: Wat weet hij daar nou van?
2: Nou, niks. Maar wat je dus ziet is dat oorlog voeren technologisch steeds ingewikkelder begint te worden. Swap. En dat technologie, AI en dat soort zaken een cruciale rol beginnen te spelen bij oorlogvoering. Dus het is op zich niet gek dat je iemand uit de techsector eruit haalt. Alleen, je hebt natuurlijk wel de neiging om als je zulke mensen erbij haalt, en er zitten meer mensen met die achtergrond in die commissie, heb ik begrepen. Dan ontstaat er natuurlijk wel een situatie waarin eigenlijk de technologie het gaat overheersen. En dan krijg je een soort idee dat als je die technologie maar toepast en veel AI toepast, dat je de oorlog wel wint. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat is een veelgemaakte fout. Eén lichtpuntje is dat de Mitre Corporation... Dat is een redelijk onafhankelijke denktank, bipartisan dus voor beide partijen. Dat die toch eigenlijk een beetje de controle houdt over het proces. Dus als op zich is dat wel goed, maar tegelijkertijd weet je. Ja, ik vraag me altijd weer af wat hieruit gaat komen uit dit soort zaken. Zeker als je de defensieindustrie er heel erg bij betrekt.
1: Ja, en nog iets anders. Van het Pentagon wordt steeds meer afhankelijk van Musk's bedrijf. Hè?
2: Ja, zeker. Want het is een belangrijke verstrengeling natuurlijk van de bovenste plank. Dat klopt inderdaad. Ja.

0: Ja.
1: Zakken wij tot slot nog even wat verder af naar beneden. Dan hebben de Amerikanen weer een bootje in de Cariben gebombardeerd. Heel stoer. Ja. En zondag was de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië. Waar de meeste stemmen werden gehaald door Flavio Bolsonaro. En ik begreep dat de meeste andere stemmen, dus die dan niet op de linkse Lula zijn uitgebracht. Die gingen naar andere meer rechtse en ultra-rechtse partijtjes. Wat dus maakt dat Bolsonaro, de zoon van, de beste papieren heeft om eind deze maand de tweede ronde te winnen. Waarmee Trump toch weer een vakje in zijn halfrond in kan kleuren.
2: Ja,
1: en groot en ook, vakje trouwens.
0: En ook een regering die het probleem van Brazilië niet gaat oplossen. Hè? Lula is ook niet geweldig hoor, maar Bolsonaro is het zeker niet.
2: Nee, dat is wel het handelsmerk van dit soort lui. Maar in ieder geval weet je, de conclusie is dat we weer van crisis naar crisis ons voortsleven. Ook op politiek niveau. En dat je echt gewoon niet in staat bent om de eenheid in die westerse wereld te krijgen. Als ik gemakshalve Brazilië even bij de westerse wereld reken.
1: Ja. En met die woorden laten we de luisteraar weer achter in wanhoop. Ja. Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht. Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
4: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
8: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
15: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
16: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
17: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd voet en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
19: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
20: BNR Verkeer.
21: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Door een kapotte bus is de rechterrijstrook dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen naar Eindhoven rijdt het best om via Venlo. Op de A73 naar de A67.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist de werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de Greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. Verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis.
25: Kees koopt en Harry huurt. 2 min of meer identieke levens. 1 verschil? Het huis van hun ouders. Econoom Jono van Loenen ziet de woningmarkt als dé ongelijkmaker van Nederland. En hij heeft slecht nieuws voor wie denkt dat bouwen alles oplost. De vraag van deze week. Hoe heeft de woningmarkt nou zo kunnen ontsporen? En helpt dat nieuwe actieplan van het kabinet? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten Veldser is deze keer mijn co-host. Maarten de Gruyter excuseert zich. Dag Maarten, hoe is het?
26: Fantastisch en wat leuk om in een nieuwe studio te zijn.
25: Ja, mooi is die, hè?
26: Dat is prachtig.
25: Ja, en voor iedereen die ook online kijkt of kleine snippets voorbij ziet komen, we hebben een hele mooie nieuwe studio. Dit is heel fijn. En die nieuwe studio is ook bekostigd, net zoals mensen hun leven willen bekostigen. En dus moeten we het weer over box 3 hebben.
26: Ik vrees het.
25: Minister Heijnen kwam met een oplossing. 2 dagen later draaide hij weer bij. Er is veel kritiek. Kun jij nou aan mijn luisteraar nog eens een keer goed uitleggen wat men nu wil en wat de impact is voor de vastgoedsector?
26: Nou, dat goed uitleggen, dat is best moeilijk. En wat men wil inschatten is al helemaal moeilijk. Maar
25: We doen een poging.
26: Allereerst de overstap naar een vermogenswinstsysteem in plaats van een aanwassysteem. Ja. Dat werd als een groot winstpunt voor de VVD gebracht.
25: Ja, kort gezegd, als ik mijn pand van 3 ton verkoop en ik heb het ooit gekocht voor 2 ton... dan ga ik pas afrekenen over die ton als ik het verkoop.
26: Precies.
25: En nu moet ik elk jaar afrekenen over de waarde.
26: In het oude plan ging het om vermogensaanwas. Dus dan betaalde je ook over de waardestijging. Overigens niet voor vastgoed, maar wel van je aandelen.
25: Ja.
26: En dat kost geld in de perceptie van de overheid. Wat ik over durf te betwisten. Want ik denk het is ook uitstel van geld. Het is niet dat het echt geld kost. Maar goed, om dat geld te bekostigen hadden ze bedacht, we gaan de heffingsvrije voet naar beneden stellen. Naar 30.000 euro. Bijna een halvering. Waardoor er 800.000 extra mensen box 3 belasting moesten betalen. En dat gaat dan om een ja, ik denk een euro, 400, 500 per jaar.
0: Ja, want de heffingsvrije voet is iets van 60.000 euro. Je brengt het terug naar 30.
26: Ja, dus over, dan gaan er mensen...
0: Dus dan vallen er heel veel kleine spaarders... vallen dan in één keer in het box 3 regime.
26: De kleine spaarders zijn de klos. En ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk meer kosten om dat uit te voeren.
0: Want je moet wel de handling betalen.
26: Al die handling, 800.000 mensen moeten dat gaan doen.
0: En het gaat de facto over weinig geld. Want het gaat over maximaal 30.000 euro.
26: En dat is nog maar de directe kosten, de handling bij de Belastingdienst zelf. Maar al die mensen die dat formulier moeten gaan invullen... en moeten gaan opsturen, nou, als ze dat 2 uur kosten... Ja, dat is ook wel een enorme kosten voor de maatschappij.
0: Ja.
26: En voor het vastgoed, dat zou heel erg zijn... zou het forfaitair tarief 1,5% omhoog gaan.
0: In 2027?
26: In 2027, ja. Eenmalig. Ja, en dan heb je het gewoon dat je meer dan 2,5% van de waarde van je pand aan belasting gaat betalen. Terwijl vaak de netto huur niet eens zo hoog is.
0: Nee, precies. Dus je moet het in de verhouding zien tot de... want je hebt een forfaitair rendement, dus die 7,5%. Dat moet je nemen van de hele waarde van het vastgoed. Daar betaal je 36% belasting over. Ja. Want je telt het op bij je inkomen. En dan zeg je, dan kom je op een percentage... wat in veel gevallen dus meer geld is... dan dat je met de waarde van zo'n pand aan huurpenningen kunt innen.
26: Zeker.
0: En dit is toch de kern van het uitponden van wat er gebeurt? Waarom
26: dat is de kern. Dus vastgoedbeleggers zegt ook... ja, we verwachten weer dat die uitpondgolf nog even aanhoudt op deze manier. En dat is natuurlijk doodzonde. En eigenlijk onbegrijpelijk, maar ja. Ik vind die hele box 3... het lijkt wel of niemand... in touches met de samenleving. Hè? Dat die kleine spaarders, daarvan hebben de politieke partijen... of zo, dus die niet in het minderheidskabinet zitten... hebben al zo vaak gezegd, ja, dit is onacceptabel. We moeten die kleine spaarders met rust laten.
0: En dan gebeurt het toch.
26: En dan gebeurt het toch.
0: Ja. Vind je het allemaal paniekvoetbal?
26: Ik vind het zeker paniekvoetbal,
0: Maar ja. we zijn deze voetbal al 5 jaar aan het rondtrappen. Maar nu waren wel eens een probleem wat moet worden opgelost.
26: Nu waren we er bijna. Dus volgens mij dat nieuwe systeem wat ze dan bedacht hebben, dat is prima... ik zou gewoon accepteren dat het op papier in 27 wat minder opbrengt dan gedacht.
0: En
26: ik
0: dat dan maar betalen uit de staatsschuld, want die is slechts 45% van de opbrengst.
26: En mind you, dat ze hadden bedacht dat die wet tegenbewijs... want mensen kunnen natuurlijk al een aantal jaar zeggen... als mijn werkelijk rendement lager is dan mijn echte rendement... dan ga ik een tegenbewijs indienen. Nou, volgens mij is net 1 miljard opgevraagd van de 16,6 miljard die ze gereserveerd daarvoor hadden.
0: Dus een deel van de mensen doet dat niet. De meeste mensen doen dat niet.
26: Merendeel doet het niet.
0: En er is wel voor gereserveerd.
26: Daar is wel voor gereserveerd. Dat potje kan je rustig laten vrijvallen voor 27 en dan ben je ook klaar.
0: Maar dat is interessant, want in de regels, de begrotingsregels staat... dat geld wat gereserveerd is, maar niet wordt opgevraagd... toekomt aan, laten we zeggen, het aflossen van de staatsschuld.
26: Prima toch, en dan laat je de staatsschuld een beetje oplopen op de andere kant. Ja,
0: interessant.
26: Maar we rekenen ons continu arm.
0: Ja. box 2, wil men dan wel wat doen om te kijken... of mensen dan het vastgoed naar box 2 kunnen overbrengen?
26: Ja, dat vind ik, dat is ook heel interessant in het kader van begrotingsregels. Men wil het box 2-tarief tijdelijk verlagen. Ongeveer 1,5% of 1,8%. In de hoop dat mensen dan wat winst gaan uitkeren uit box 2... zodat er incidenteel extra geld binnenkomt. Ik denk alleen, daar hadden we het een tijd geleden ook over... ja, als je dan zo weinig verlaging doet, dan gaat het ook heel weinig effect hebben. Ik geloof niet dat iemand gaat zeggen, joh, ik ga nu mijn winst maar uitkeren... want nu kan ik het voor 29,2% uitkeren en eerst was het
0: 31. Ja, je moet het gewoon dan naar 20% terugbrengen.
26: Ja, 25 wat het was.
0: Ja. Oh ja, precies.
26: Want andersom heeft wel gewerkt. Hè. Toen de verhoging ging van 25 naar toen 33, denk ik, of 32. Toen hebben mensen honderden miljoenen winst uitgekeerd. Dan kwam er incidenteel heel veel geld binnen bij de schatkist.
0: Ja, dus als je het terugbrengt naar die 25, dan kan dat ook wel weer gebeuren.
26: Voor een jaartje zeker, ja.
0: Tot slot nog even ander nieuws. Registerplicht voor makelaars. Daar kwam de minister zelf mee vorige week. Om te zeggen van, nou, we denken dat het nodig is dat er weer een nieuw register moet komen voor de makelaars. Wat we vroeger hadden, rond 2001 afgeschaft. Waarom wil de minister dit?
26: Nou ja, de minister die ziet veel misstanden. En dan heeft ze het over honderden meldingen die bij eigen huis zijn binnengekomen. Ik denk dat die misstanden enorm meevallen. Maar gevoelsmatig vind ik makelaardij wel een beroep... waarvoor je een register zou kunnen hebben.
0: Okay.
26: En waar het dan om gaat, dat is interessant. Hè, want het is in 2001 afgeschaft. En onder het mom, dan komt er meer concurrentie en dan dalen de tarieven. Dus nogal wie dus dat de makelaarsverenigingen het graag weer... terugdraaien, want die kunnen dan hogere tarieven vragen.
0: Ja, alle beschermde beroepen zijn duur.
26: En nu gaat de discussie erover. Hè, van hoe hoog moeten we die barrière leggen? De makelaarsverenigingen zeggen, nee, dan moet er ook een examen komen. Weet ik wat allemaal, een opleiding en noem maar op. En de minister zegt, nee, inschrijven is voldoende.
0: Inschrijven is voldoende, maar dan weten we in ieder geval wie het is. En als er dan een klacht komt, dan kun je ultimo kun je iemand, laten we zeggen, aanpakken via dat register.
26: Precies, dan kan je hem uitschrijven.
0: Geschorst wordt.
26: Ja, want de regels zijn dan bekend.
1: Vastgoed gezocht.
0: 500 en 2000 euro, dat betaalde je begin dit jaar gemiddeld voor een woning in Nederland. Is nogal wat. In 1993 was dat 80.000 euro. Huizen werden ruim 6 keer duurder en stegen daarmee veel harder dan de loonontwikkeling in Nederland. En onze gast stelt dat de woningmarkt daarmee de ongelijkmaker van Nederland is geworden. Met de grootste erfenisgolf erbij wordt dat misschien alleen maar erger. Econoom, columnist en schrijver van het boek Baby Boomer Biljoenen, Jono van Loenen, van harte welkom.
1: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
0: Fijn dat je er bent. Ja, je boek opent dus met, en ik zei het al aan het begin van de uitzending, Kees de Koper en Harry de Huurder. Het zijn 2 klonen met dezelfde cijfers, dezelfde baan, hetzelfde salaris. Het enige verschil is, de een groeit op in een koophuis en de ander in een huurhuis. Waarom kies je eigenlijk juist die woningmarkt als startpunt van wat jij erfocratie noemt?
1: Het is een goede vraag, omdat dat eigenlijk de grote ongelijkmaker geworden is en aan het worden is in Nederland. Dus ik dacht eerst, mijn boek gaat ook niet om rijk versus arm of om ongelijkheid die kleiner moet worden. Ik vind ongelijkheid aan zich niet heel erg wanneer dat gewoon voorkomt uit ondernemerschap of werken. Maar het paradox van de woningmarkt is dat het vaak voorkomt uit een beetje toeval omdat je in die markt hebt gezeten. En vervolgens wordt die kloof, en daar gaan we het zo over hebben, zo groot dat Kees de Koper eigenlijk rustig achterover kan leunen en Harry de Huurder eigenlijk nooit meer een woning kan kopen. En dat is een zeer grote kloof die we volgens mij moeten dichten.
0: Ja, de verschillen zijn ook fors. Dus een 75-plus huishouden met een koopwoning had in 23 gemiddeld 690.000 euro netto vermogen. Dat is dan inclusief de waarde van het huis.
1: Ja.
0: Maar dan wel met aftrek van de hypotheek.
1: Ja.
0: Neem ik aan.
1: Ja.
0: En de huurder 50.000 euro. En jij zegt, ja, dat verschil is zo groot, dat gaat een probleem geven in de maatschappij.
1: Ja, en de erfenisgolf moet nog komen. Dus dat probleem wordt eigenlijk nog groter. Dus je had ESB, die heeft voor de vakantie een studie uitgebracht. Fascinerende studie, heb ik laten zien. Wat is de erfenis? Afhankelijk van of je ouders huren of kopen. En stel je voor, je bent een kind in een huurwoning met ouders met ook een huurwoning, krijg je 18.000 euro erfenis ongeveer. Stel je voor, je bent met een kind in een koopwoning, ouders ook een koopwoning, krijg je 463.000 euro. Dus bijna 500.000 meer. En mijn angst is dat we dan niet meer in een meritocratie leven, waarin je werk en ondernemerschap je succes bepaalt, maar een soort erfocratie, dat de bankrekening door je papa en mama wordt bepaald.
0: Ja, maar die kinderen moeten in de toekomst, die moeten wel weer hele dure huizen terugkopen. Dus
1: ja,
0: die moeten alsnog wel gaan werken, toch?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is niet dat ze niet meer hoeven te gaan werken voor hun geld, op een paar uitzonderingen daar gelaten.
1: Nou ja, als de gemiddelde erfenis 500.000 is ongeveer, dus 463.000 euro, ja, dat is echt een flinke smak geld.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent wel gewoon dat je, weet ik veel, je kan 4 of 3 dagen gaan werken, je kunt een tweede huis kopen. Dus we komen in een soort systeem terecht waarin rentenieren beloond wordt. En dan worden we uiteindelijk dus, daar pleit ik in mijn boek, voor allemaal armer van.
0: Mm-hmm. En als we dan naar de woningmarkt kijken, daar eens even op inzoomen. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen eigenlijk? Want de vraag is, als dat de ontsporing is, hè, maar je zegt het is een enorme waardestijging. Hoe moeten we dat nou verklaren?
1: We hebben het deels aan onszelf te danken eigenlijk. Dus het is niet, we doen het alsof het een soort regenbui is die ons overkomen. We zijn zeik nat geworden. De belangrijkste factor is natuurlijk ook het extreme monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Als geld spotgoedkoop is en we pompen miljarden, biljoenen in de economie. Ja, dat gaat ergens naartoe. Dat gaat rendement zoeken in het vastgoed. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook nog eens een beetje olie op het vuur gegooid. Dus wij zijn wereldkampioen woningbezit subsidiëren. Dus we willen al heel lang wereldkampioen worden, maar daar zijn we het al vele jaren.
0: Met de hypotheekrenteaftrek.
1: Ja. Ja, dus en je had een heel interessante studie van Nieuw Instituut voor Publieke Economie. Die had berekend, oké, als je een woningbezitter, alle woningbezitters van Nederland samen, wat die betalen aan belasting over de eigen woning, OZB, et cetera, gecorrigeerd voor wat ze aan fiscale voordelen ontvangen, krijgen ze een subsidie van 3 miljard per jaar. En ik vond het fascinerend om te lezen. Dus je krijgt eigenlijk geld toe op je eigen woning. Natuurlijk dragen ze op andere vlakken heel veel belasting af.
0: Ja.
1: Maar dan is het niet gek als we wereldkampioen woningbezitsbeheer zijn, dat die prijzen hier veel harder stijgen.
0: Ja, de vraag is of je die getallen met elkaar moet vergelijken. Want we willen eigen woningbezit stimuleren met hypotheekrenteaftrek.
1: Ja, dus
0: die is gelimiteerd over de jaren heen. Want nu is het alleen maar tot de eerste schijf.
1: Mm-hmm.
0: Het was vroeger natuurlijk in de hoogste schijf.
1: Ja. Ja.
0: Hoe luister je naar de analyse, Maarten Veltzer?
26: Nou, een paar kanttekeningen. Eén, ik denk dat dat toch ook door de schaarste komt. Hè? Als er veel minder schaarste was geweest, waren die woningen minder waard geweest. En dan waren die erfenissen ook niet zo groot. Twee, ik vind kopen ook niet zaligmakend. Weet je? Ook een huurder kan beleggen en geld verdienen. En natuurlijk heeft hij wat minder fiscale voordelen. Maar vergis je niet hoe de huurwoning in Nederland gesubsidieerd is. Dus ook niet mals. Via huurregulering, lage grondprijzen.
0: Ja, althans de sociale sector.
26: Het is misschien wat moeilijk. Je hebt minder die discipline van de hypotheekbank aan wie je elke maand moet overmaken. Maar je kan natuurlijk prima bij een van de vermogensbeheerders ook maandelijks sparen. En ik vind een aspect wat ook onderschat wordt, is het. Want Kees en Harry die zijn helemaal gelijk, zeg je. Maar als ik kijk naar erfenissen, vind ik het familieaspect erg belangrijk. Ik geloof dat iedereen bezig is om ervoor te zorgen dat zijn kinderen, de volgende generatie, het beter heeft. Mm-hmm. En dat we dat ook allemaal willen. En dat het hoogste doel is bijna in de samenleving. Mm-hmm. En die erfenissen komen ook best laat. Hè. Die komen pas als mensen 50 zijn. Dus ook een analyse van het FD vandaag.
1: Ja. Gemiddeld is volgens mij 55 als je hem ontvangt.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, laten we zo straks even naar die erfenissen kijken. Maar nog even bij die woningmarkt houden. Want inderdaad, ceteris paribus Harry en Kees, is eigenlijk alles wel gelijk. Want er is ook een moment in het leven waarin de een dus kiest voor een woning en de ander zegt, ik blijf huren. Mm-hmm. En Maarten zegt eigenlijk, ja, die huurder had er ook voor kunnen kiezen om voor zijn appeltje voor de oude dag te zorgen door te gaan beleggen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Dat had
1: wel
0: gekund.
1: Het is wel de assumptie dat de huurder daarvoor kiest. In Nederland ben je gek als je niet koopt, dus iedereen wil kopen. En wie kopen niet? Ja, die dat niet kunnen. Dat is wel gewoon de realiteit waar we in zitten. En dan blijft het feit wel dat ik als Harry, als ik de zoon ben, het is niet mijn verdienste. Dus misschien mijn verdienste van mijn ouders, maar ik heb daar werkelijk wel niets voor gedaan.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is...
0: Jij wordt toevallig geboren in dat huis.
1: Ja, en tegelijkertijd is 60-70% soms van die babyboomers zit van het huis, van het vermogen zit in die eigen woning. Dus het merendeel van het vermogen zit in die eigen woning. Ja, daar is dus ook niet belasting over betaald. Heb je niet zoveel voor gedaan, dat is gesubsidieerd. En dat komt de volgende generatie toe. En ik wil niet meer belasting heffen. De overheid hebben we net al over gehad, is groot genoeg. Maar ik wil eigenlijk kijken, hoe kunnen we de belasting op ondernemerschap en inkomsten fors verlagen? Dan moet volgens mij de belasting op wonen iets omhoog.
0: Er staat tegenover dat toen, en dit is een beetje NS1, maar ik denk dat het voor veel mensen geldt. Ja. Mijn ouders zijn babyboomers, bijna 80. Ik ben 48, dus 55, over 7 jaar komt het.
1: Ja, dan komt hij.
0: Nee, want ze blijven nog heel lang bij mij.
26: ze mogen vast geven.
1: Ja, je mag 7000 per jaar schenken.
0: Precies. Ja, precies. Ja. Dan zij kochten een huis in 81 in Zoetermeer met 12% rente.
1: Ja.
0: Dus zij moesten een enorme stretch doen om dat huis te kunnen kopen. En dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. En ze hadden ook heel veel vrienden die dat...
26: Maar dat is interessant. Ik denk dat die stretch in elke generatie hetzelfde is. Maar het is wat Jona zegt. Omdat die rente zo gedaald is, hè, door het monetaire beleid, zijn die huizenprijzen zo gestegen.
0: Ja, dus je herkent
26: de generatie van die ouders, die denkt dat de woonquote ongeveer gelijk was. Alleen nu heb je met dezelfde woonquote moet je wel 2-3 keer zoveel voor dat huis betalen, relatief.
1: Ja. Ja, de woonquote is natuurlijk de afgelopen jaren fors gedaald. Dus het is ook de paradox dat iedereen in de markt eigenlijk minder is gaan betalen, behalve mensen die buiten de markt zitten.
26: Maar zeg jij ook, Jona, dan in onze samenlevingen, we hadden, geloof ik, 30 jaar geleden was meer dan de helft was huurwoning. Mm. Nu is het veel minder dan de helft. Ja. Meer dan de helft koopt. Maar in jouw ideale samenleving koopt eigenlijk iedereen.
1: Nee, ja, in mijn ideale samenleving heb je een soort geen fiscale discriminatie tussen huurders en kopers. Volgens mij, daar zijn heel veel economen het over eens. Laten we dat fiscaal gelijk trekken, dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt, maar, fiscaal gezien, of je huur of koopt. Maar nu wordt het zo geprikt.
26: Maar fiscaliteit lijkt mij niet de enige trigger. Dan blijf je houden dat mensen die een woning kopen, sparen, gedisciplineerd zijn, die elke maand moeten aflossen. In een wereld waar de bevolking groeit en de schaarste toch altijd zal toenemen, denk ik. Waar bouw ook steeds moeilijker wordt. Dus mijn ideaal, maar ik ben ook liberaal, is toch dat mensen zoveel mogelijk een eigen woning hebben.
1: Ja, ik ben ook liberaal, maar mijn ideaal is dat mensen, dat is eigenlijk het boek, mensen moeten van mij rijk worden in een samenleving door gewoon dingen te doen, dingen te bouwen, te ondernemen.
26: Absoluut.
1: En niet door het bezitten van iets zonder daar verder echt
0: een inspanning voor te leven. Ja, want dat hoort er dus heel erg bij, dat je dus gaat zorgen dat werken meer gaat lonen en dat de inkomstenbelasting dus naar beneden gaat.
1: 1-op-1.
26: Ja. Kijk, mijn theorie is altijd, alle belastingen werken verstorend. Hè? Dus BTW verstoort consumptie, loonbelasting verstoort werken, VPB, vennootschapsbelasting verstoort ondernemen.
0: Ja, je betekent het aftrek verstoort de woningmarkt.
26: Ja, en erfbelasting, dat verstoort doodgaan. En dat is eigenlijk het enige wat je vrij makkelijk niet kan verstoren. Ja, dus ik ben er helemaal mee eens. Maar als de totale belastingpot maar niet omhoog gaat.
1: Absoluut,
26: we moeten naar een kleinere overheid, minder belasting.
1: Ja.
26: En dan is het helemaal niet raar om aan het eind wat minder meer te heffen en het begin wat minder.
0: En dan nog even in relatie met de schaarste. Want Maarten Veldse, jij zegt, een van de redenen dat die woningprijzen zo hard zijn gestegen in Nederland is ook de schaarste. Dus het is ook het feit dat er heel veel geld in de markt was met hele lage rente. Maar ook schaarste.
26: Ja.
0: Jona, je bent zelf huiseigenaar en je verkocht vorig jaar ook een woning met 70.000 euro winst, belastingvrij. Dus jij zegt eigenlijk, die schaarste is voor huiseigenaren helemaal geen crisis. Het is een succes.
1: Ja, dus we hebben het altijd over een wooncrisis. Maar het is alleen een crisis voor de mensen die nog geen woning hebben. De wooncrisis voor mensen zoals mezelf als huiseigenaar is natuurlijk een groot succes. Want de wooncrisis betekent eigenlijk niets anders dan de woningwaardes blijven stijgen. Dus ik word er rijker van.
26: Ja, tenzij je 3 keer zo groot wil gaan wonen.
1: Dan is het probleem. Maar tegelijkertijd is ook, we schreven ook, iedereen schreef, er wonen moet betaalbaar worden. En volgens mij moet je dan drie vragen stellen. Oké, wie wil dat wonen betaalbaar wordt? Dat doe ik wel eens in een zaaltje. Nou, gaan alle handen gaan de lucht in.
0: Ja.
1: Dan vraag ik, wie is woningeigenaar? Nou, dat zit altijd in zo'n zaaltje wel 80-90% woningeigenaar. En dan vraag ik, oké, wie van die woningeigenaren die zojuist hun hand twee keer opstaken, vinden prima dat zijn of haar woning met 20% of 30% de waarde daalt. Nou, dan zie je het draagvlak voor je ogen verdwijnen. Maar dat is een beetje wat betaalbaar wonen is.
0: Maar dat is wat er dus dan wel zou moeten gebeuren. De vraag is hoe. Wij hebben te gast Jona van Loenen in onze aflevering van Vastgoed Gezocht, zoals we er elke week maandag bij zijn. Zijn boek Babyboomer Biljoenen is net uit. En collega John van Schagen die las hem en haalde er 5 opvallende passages uit over de woningmarkt.
2: 264 pagina's stelt het boek van Jona. En de woningmarkt, die komt dus ook volop aan bod. En met enige regelmaat zit je dan toch behoorlijk te verbazen. Deze bijvoorbeeld. Met een modaal inkomen kon je in 2025 maar 2,1% van het woningaanbod kopen. In Amsterdam was dat 0,1%. Afgerond dus 0. Of deze. Volgens de OESO krijgen huiseigenaren nergens zoveel fiscale voordelen als in Nederland. 2 keer zoveel als in Chili, bijna 10 keer zoveel als in Frankrijk en Italië. En dan koopwoningen. Die werden tussen mei 2024 en mei 2025 zo'n €47.000 duurder. Het modale inkomen was toen €44.000. Zelfs wie alles spaarde en geen belasting betaalde, raakte dus alsnog achterop. En wat te denken van deze? Het aantal werkende jongeren dat nog bij hun ouders woont steeg tussen 2018 en 2024 met 33%. 624.000 jongeren zijn het inmiddels. Deze is er ook eentje om te onthouden, voor op een verjaardag bijvoorbeeld. Stel nou dat de huizenprijzen met 6% per jaar blijven stijgen. Dan kost een gemiddelde woning in 2056... Nou, wat denk je? Bijna €3 miljoen.
0: Ja, hoe gaan onze kinderen dat allemaal betalen, vraag je af. Dankjewel, John. Die woningmarkt hebben dus met de beste bedoelingen zelf opgepompt met hypotheekrenteaftrek, jubeltonnen en startersvrijstellingen. En volgens Jona van Loenen wordt dat met die grootste erfenisgolf die eraan komt alleen maar erger. Ja, Jona, eerst even reactie op die prijs. Dat klinkt dan nu in het huidige tijdsbeeld als heel veel geld.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen ik studeerde was een biertje €1,50, €2.
1: Ja.
0: Zegt als ik ooit €4 voor een biertje betaal, dan zou ik knettergek zijn.
1: Dan ben je nu goedkoop uit.
0: Dan ben je nu zelfs in Amsterdam. Ja. In de meeste steden in Nederland is het gewoon €4 hoor. Maar je moet gewoon niet alles in Amsterdam kopen. Maar daarmee bedoel ik te zeggen, inflatie.
1: Ja.
0: Voelt voor ons ook iets als, jumpig, wat is het duur geworden.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook meer gaan verdienen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus we kunnen wel zeggen, ja, dan gaat mijn kind later een huis van 3 miljoen moeten kopen. Maar ja, dat is dan dus de. Waarschijnlijk is dat dan ook de economie waar we in zitten.
1: Ja, maar dat
0: vind je dat niet een beetje een overdreven manier van dat zo weganalyseren?
1: Nou, het is een perspectief om te geven. En wat in het boek ook staat, dus natuurlijk is er inflatie, maar de woningwaardestijgingen zijn afgelopen jaren veel hoger geweest dan de inflatie. Dus als de inflatie ongeveer 2% is geweest, ja, in de berekening was de gemiddelde woningwaardestijging iets minder dan 6%. Dus dat is bijna 3 keer zoveel geweest. Dus dat perspectief moeten we dan ook wel eerlijk vertellen.
26: Ja, daar moet je wel altijd bij beseffen dat het hebben van een woning ook niet gratis is. Hè? Wat jij per jaar in je eigen woning steekt met schilderen. En een woning van nu is ook niet te vergelijken met een woning van 40 jaar geleden. Ja. Daar zit nu een warmtepomp in, daar zit dubbel glas in, hij is geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus we kijken alleen naar de topline, maar ik denk je moet kijken naar de bottomline van het hebben van een woning. En dan is een woning hebben best een dure grap hoor.
0: En de woonquote, die gaat naar beneden. Of bevestigt dat juist jouw analyse?
1: Ja, de paradox is dus als je gewoon de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld
0: kijkt. Woonquote is wat mensen gemiddeld van hun inkomen uitgeven aan wonen.
1: Ja, en dat is zowel gedaald voor private huur, sociale huur als koop. Dus
0: juist.
1: Iedereen die al in die markt zit, is minder gaan betalen.
0: Ja.
1: Waarbij vaak de conclusie wordt getrokken, wonen is goedkoper geworden. Dat klopt, maar wel voor de mensen al met een woning. En natuurlijk de mensen die je per definitie niet meeneemt in die data, zijn die mensen die het überhaupt niet kunnen kopen en nog bij hun ouders op de bank slapen. Ja, dan is het logisch dat dat wel daalt.
0: Ja, en als die willen instappen, hebben die een hele hoge woonquote.
1: Ja.
0: Terug naar mijn ouders, die hadden ook een hele hoge woonquote toen zij instapten.
26: Zo is dat.
0: Dus het is ook onderdeel van het model, zou je kunnen zeggen.
1: Het is onderdeel van het model dat je woonquote gedurende je leven altijd daalt.
0: Ja.
1: Maar nu daalt de woonquote volgens mij onder iedereen op dit moment. Maar dat komt omdat als je eenmaal in die markt zit, ja, dan daalt het vrij fors.
0: Ja, oké, maar dan is het dus aan de mensen die niet kunnen instappen om toch te proberen in te stappen.
1: Ja, en dan precies. En wie kunnen nog instappen straks? Dat zijn mensen met rijke ouders met een flinke erfenis. En wie kan niet instappen? Die mensen die er niet hebben. Dan krijg je een soort twee kastenmaatschappij van zij die voor de rest van leven kunnen kopen.
26: Dat vind ik een te passief
1: kunnen horen.
26: Een te passief wereldbeeld. Weet je, als je naar Milton Friedman kijkt, heeft hij veel over geschreven in de jaren en gezegd, vooral op YouTube en zo leuke filmpjes in de jaren 70. Het is natuurlijk ook de ultieme incentive voor mensen om hard te werken, slim te zijn, slim te ondernemen, om wel die woning te kunnen kopen. En natuurlijk willen ze, als ze hem eenmaal hebben, ook het weer doorgeven aan hun kinderen. Want die willen dat ook weer. Dus dat familieaspect, dat vind ik heel belangrijk. En de prikkel om te ondernemen. En andersom, als je een analyse doet van families die heel veel erven, dan zie je dat na 3-4 generaties vaak toch allemaal weg is, die hele voorsprong. Ja, ja. De Van der Bilt zijn de meest belangrijke, geloof ik. Die waren van de rijkste familie in de 19e eeuw. Na 4 generaties was het allemaal weg.
1: Ja, maar dus de eerste generatie bouwt het op, tweede generatie bouwt het uit en de derde generatie breekt het af. Volgens mij is dat een beetje de weg.
26: Vier is er niks
0: maar,
26: over.
0: Maar Maarten, ik snap het, hè. Dus vermogen opbouwen als incentive, maar niet iedereen wordt ondernemer. Er zijn ook gewoon heel veel mensen met een gewone baan in loondienst. En die, daarvan zegt Jona eigenlijk, ja, die gaan ook een verschil merken. Namelijk, zitten hun ouders in een koophuis of zitten hun ouders in een huurhuis?
26: Helemaal eens, maar dat heeft daarom vraag ik van hoeveel koopwoningen moeten er zijn? En moeten we dan niet stoppen met een hele grote sociale huursector te maken? Dan moeten we mensen juist niet prikkelen om sneller te kopen? Want logisch dat modaal niet kan kopen, want de helft van de woningen is koop. En modaal per definitie is de helft.
0: Creëren we dan niet nog een grotere kloof tussen dat percentage wat wel achterblijft, het is een vreselijk woord om te gebruiken, maar zo voelt het dan een beetje, in die huurmarkt?
26: Oh ja, ik denk dat je dan moet zeggen, kijk, als je naar een land gaat waar 80%, 85% gewoon eigenaar is en 15% om allerlei redenen, of omdat ze niet kunnen betalen, of omdat ze flexibel willen zijn, wil huren. Prima, dat is eigen keuze. En dat je 10% van de bevolking helpt in hun leven, lijkt me ook een prima gezonde samenleving.
0: Ja, je kunt ook naar de Duitse samenleving kijken, die veel meer huurwoningen hebben, waar veel meer gewone middeninkomens in een huurwoning zitten. En omdat er een mietspiegel is, die huren redelijk onder controle zijn. En die mensen dus misschien naast het hebben van een huurhuis ook gewoon kunnen beleggen voor hun oude dag. Dus die markt is wel meer in balans, nog los van het feit dat koopwoningen in Duitsland ook goedkoper zijn.
26: Nee, maar eens in Berlijn vragen of die markt in balans is.
0: Maar we moeten niet altijd Berlijn en Amsterdam maken. Ik heb het over Duitsland.
26: Het grappige is, elk land richt zijn woningmarkt op andere manieren in. En uiteindelijk is de schaarste overal.
0: Ja. Jona van Loenen, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
6: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
5: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
7: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer sla je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sectorexpert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
27: Voor ieder begin ABN AMRO.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
28: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
29: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
28: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
11: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. Vier moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus, die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
16: Wil je weten wat er speelt
17: en of waarom?
16: In de BNR-app
17: kun je ook luisteren naar onze podcast.
16: Download de BNR-app
17: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Economenpanel. De Nederlandse industrie presteert de afgelopen maand beter dan verwacht. En ook na de algemene financiële beschouwingen zijn er nog veel vragen over hoe het kabinet alle plannen gaat betalen. Marieke Blom en Steven Brakman, de ene hoofdeconoom bij ING, de andere hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zijn de leden van het panel. Welkom.
19: Dank je wel.
18: Snel praten, want we hebben grote thema's te bespreken. Onder andere de algemene financiële beschouwingen. Marieke, ik begin met een algemene vraag. Zijn daar de goede dingen besproken of had het over iets anders moeten gaan?
19: Nou, ik heb als econoom wel moeite om er naar te luisteren. En we gaan het daar zo uitgebreider over hebben. Maar wat ik heel erg merk is dat er een soort notie is van dat mensen niet snappen van ja, je geeft een bepaald bedrag uit. Daar moet je ook belastingen bij ophalen. En dan kan je beter maar met elkaar een gesprek hebben over de vraag hoe kan je dat nou zo goed mogelijk doen. In plaats van iedere keer maar een poging doen om die hete aardappel door te schuiven naar een andere groep die dan het minst hard protesteert. Vind ik moeilijk om naar te luisteren.
18: Maar dat is meer politiek dan economie. economisch.
19: Ja, ja, nee. Dus kijk, de politiek is ook hier zeg maar de overheersende factor. Kijk, als je dit aan een groep economen vraagt en je zegt van jongens, hè, we willen een bepaald bedrag bezuinigen over de komende tijd, want we hebben een hele hoge defensierekening liggen. Dan komen economen met maatregelen waarmee je ook de economie nog kan ondersteunen daarmee. Ja, dat zie ik politiek op dit moment op geen enkele manier overwogen worden, laat ik het zo
18: zeggen. Heb jij er ook met lange tanden naar gekeken, Steven? Of helemaal niet gekeken? Is misschien ook gezond?
0: Nou, ik ben het met Marieke eens. Het proces is rommelig, maar er zitten ook wel goede dingen aan. Dus de discussie is toch wat verschoven van gaan we over links of over rechts naar wat meer fundamentelere discussie. Dus denk aan de discussie over box 3. Nou ja, dat wijst toch in de richting van een ietsje fundamentelere discussie over het belastingstelsel. En het zou mooi zijn als de Kamer dit proces aangrijpt om ook naar het belastingstelsel als zodanig te kijken.
18: Ja, maar dat zeggen we toch ook al 40 jaar, 50 jaar
0: Jawel,
18: misschien?
0: Maar we hebben nu een minderheidskabinet. En enigszins paradoxaal zou je kunnen zeggen, de oppositie doet nu volwaardig mee. Dus normaal gesproken worden ze altijd op een beleefde manier genegeerd. Maar nu discussiëren ze mee. En dat zou best eens een keer een verandering kunnen zijn. Dus denk na over het belastingstelsel, dus meer belasting op vermogen, minder op arbeid. Denk ook over de grote kostenposten die op ons afkomen. Klimaat, vergrijzing, de zorg.
18: En de eerste contouren ervan heb jij echt de afgelopen dagen gezien?
0: Heel, heel bescheiden. Door die discussie over box 3. Dat is toch wel een fundamentele discussie. Het gaat over gedoe op de vierkante millimeter. Of die grens ietsje hoger of ietsje lager moet zijn. Maar dat er een discussie is over belasting op vermogen. Nou ja, pak dan alles vermogen mee. Dus ook huren, dividenden, wat heb je, rente. Dan ga je de goede kant.
18: Maar dan wordt de discussie ook meteen een stuk lastiger, denk ik.
0: Jawel, maar het minderheidskabinet, dat is het paradoxale waar ik net op wees. Je praat nu in het hele kabinet over dit soort, de hele Kamer over dit soort zaken. En dat zou ook wel een kans kunnen zijn. Of die kans gegrepen wordt, dat betwijfel ik helaas. Maar het zou kunnen.
18: Nou, het is wel verfrissend om er op die manier eens een keer een blik op te werpen, Marieke.
19: Ja, nou zeker.
18: Het begint van iets groots en iets moois misschien.
19: Nou, maar misschien moeten we het dan even concreet ook hebben wat economen daar dan mee bedoelen. Want ik denk dat er heel vaak het gevoel is dat dit een rechtvaardigheidsdiscussie is. En ik wil toch namens de economen community van Nederland nog één keer uitleggen hoe we het bedoelen. En hoe we het bedoelen is, aan de ene kant, er wordt een bedrag vastgesteld wat we gaan uitgeven met z'n allen. En dat stellen wij even vast, wat dat bedrag ook is. Dan ga je vervolgens als econoom graag optimaliseren hoe je dat bedrag binnenhaalt. Op zo'n manier dat het de economie zoveel mogelijk ondersteunt. Want dan kan het misschien wel zijn dat je aan de ene kant wat meer belasting gaat betalen op een bepaald gedeelte, maar ergens anders krijg je dat terug. En je kunt het ook terugkrijgen in de vorm van hogere groei. Nou, concreet, wat bedoel ik daarmee? We heffen in Nederland weinig belasting op de woning, wat een enorm grote vermogenscomponent is. We heffen weinig belasting op pensioen, wat een enorm grote vermogenscomponent is. Beide componenten zijn illiquide, zoals dat heet. Dat betekent dus dat mensen niet bij dat geld kunnen. En ze zijn enorm opgelopen. Dus mensen gaan maar door en door en door om hun geld in de eigen woning te stoppen. Dan heb je daarnaast nog het vrije financiële vermogen. Daar gaat box 3 over. Maar mensen hebben ook nog ontzettend veel geld in box 2 in de eigen onderneming zitten. Dus alles bij elkaar heeft Nederland gewoon ongelooflijk veel geld opgepot op een manier waarop het niet liquide is, dus we er niet bij kunnen, maar ook op een manier waardoor het niet stimuleert dat we het investeren in onze eigen economie. En daardoor heeft Nederland bijvoorbeeld al jarenlang een spaaroverschot. Dus dat geld hoopt zich maar op en op en op. Terwijl wat je zou willen is dat dat geld gewoon in de vorm van bijvoorbeeld bedrijvigheid in de Nederlandse economie terechtkomt. Dat het in de vorm van infrastructuurinvesteringen in de Nederlandse economie
18: terechtkomt. Maar heb jij de afgelopen dagen dan een startschot gehoord dat er toe zou kunnen leiden dat dat geld in beweging komt? Dat dat ten goede komt aan de economie?
19: Nou, helaas, ik heb denk ik anders geluisterd dan Steven. Ik heb het dus niet gehoord. En sterker nog, wat ik gehoord heb is een gesprek over wat nou kleine spaarders zijn. En daar zakt echt mijn broek van af. Want beste mensen, ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens is op dit moment wordt aangeslagen in box 3. En mogelijkerwijs zou dat richting de 15% of 20% van de Nederlanders kunnen
18: mediaan
19: gaan.
18: Dus dat is het middelste getal, geloof ik, in een hele reeks, ligt op 21.500 euro. Als je het hebt over het spaarsaldo.
19: Ja, dat is inderdaad wat er op bankrekening zit. Dus 50% van de mensen heeft minder dan 21.500. Van de huishoudens heeft minder dan 21.500 euro op de bankrekening. Terwijl we hebben het hier over het mogelijk verlagen van die grens naar 60.000 euro per huishouden.
18: Dus hoeveel mensen hebben hier dan tussen haakjes last van?
19: Ja, dat, ik weet het niet exact, maar ik schat tussen de 5% en 10% van de huishoudens. Hè, dus er werd wel gezegd ook 1 miljoen mensen. Maar het is echt een klein deel van de huishoudens waarvoor dit dan inderdaad eventueel effect heeft.
0: Ja, ik ben er met Marieke. Kijk, het belastingstelsel is, je hebt geld nodig voor wegen en defensie en veiligheid, al die dingen. En dat wil je op een zo min mogelijk verstorende manier doen. En je wil ook nog beleid voeren. Dus dingen voor elkaar krijgen in de economie. Maar je moet ook geen dingen door elkaar halen. Dus het activeren van de besparingen, dat is nou niet zozeer een onderdeel van het belastingplan. Dus het is goed dat het geactiveerd wordt, daar ben ik helemaal met je eens. Dus denk aan het Nationaal Investeringsinstituut, wat nu in de startblokken staat. Nou ja, dat zou je kunnen.
18: Maar je kunt belastingen wel zo inrichten dat het misschien niet alleen maar nutteloos staat te doen. Ach, nou Steven.
0: Dus als je, dus de overheid die wil nu start-ups helpen met makkelijke financiering. En dat zou je kunnen koppelen aan een beleggingsmogelijkheid, dat je dat geld activeert. En dat zou heel goed zijn. En dat moet je dan fiscaal op een goede manier aantrekkelijk maken. Dus dat zou kunnen. Maar wat ik hoop, en wordt al jaren gesproken over het belastingstelsel, pakt dat nu eens aan. Nou ja, en nu in dat minderheidskabinet, ik hoop dat lukt, denk het niet, maar stel dat je toch eens een keer fundamenteel nadenkt over dit soort dingen. Dus aanstaande woensdag komen werkgevers en werknemers bij elkaar om over het sociale stelsel te spreken. Dat kun je eraan koppelen.
18: En over het verdienvermogen van Nederland, want over het Oostrom heeft dat dan weer op zijn agenda staan.
0: Ja, maar ook de heilige huisjes, hè, de hypotheekrente, daar refereerde Marieke net aan. Maar denk ook aan de pensioenleeftijd. We worden met z'n allen ouder. Nou ja, daar mag je niet over spreken. Maar je moet.
18: Nou, in Nederland mag het wel, in Frankrijk helemaal niet. Komen we zo meteen nog over te spreken.
0: Maar goed, ook daar moet je wat aan doen. Dus die pensioenen moeten omlaag, of je moet langer doorwerken, of de premies moeten omhoog. Ja, veel ingewikkelder is het niet. Dus daar moet je ook wat aan doen. En die sociale partners moeten er aanstaande woensdag over spreken. Dus ook de mensen die een sociale uitkering krijgen. Ja, ook daar moet je fundamenteel iets aan doen. Dus je kunt een aantal dingen kun je aan elkaar koppelen, die strikt genomen niet zoveel met elkaar te maken hebben, of in ieder geval niet met het belastingstelsel als zodanig, maar die kun je wel op dit moment in ieder geval op de agenda zetten.
18: Nou, daar is er inderdaad al het nodige gezegd over de sociale zekerheid en of daar wel of niet aan getornd mag worden. Dat is de reden dat ze elkaar woensdag toch weer aan één en dezelfde tafel treffen. Maar ook daarvoor moet nog wel dekking gevonden worden. Daar is een gat ontstaan. En dan wordt er gezegd, ja, dan moet het toch maar van verschillende departementen komen. Onder andere onderwijs zou stevig aan de beurt komen. Begrijp jij dat dan toch weer via deze methode gebeurt, Marieke?
19: Nou, ja, als econoom natuurlijk niet. Hè. Dan wil je zeggen, kijk, onze PISA-scores kachelen achteruit. Dat doen ze overal, maar dat doen ze bij ons nog erger. Dus als ik nu als econoom nadenk over de lange termijn toekomst van Nederland, is dit gewoon echt een zorgelijk punt. Dit zijn de mensen die in de toekomst het geld moeten verdienen voor ons. Hè, en zij moeten gewoon goed voorbereid aan de start komen. Wil dat zeggen dat er geen enkele ruimte is om op zo'n onderwijsbegroting dingen optimaler te doen dan ze nu gedaan worden? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En sommige van die oplossingen voor die lage PISA-scores hoeven ook niet eens per se geld te kosten. Want hè, wat de OECD daarover aangeeft, hè, experts die daar lang mee bezig zijn geweest, die zeggen, nou, er wordt in Nederland wat weinig gebruik gemaakt van wat dat dan heet evidence-based methode. Want iedere school gaat een beetje zijn eigen gang in Nederland. Nou, dat is niet per se een kosteningreep, maar dat gaat wel over de vraag hoe wij in Nederland het zo voor elkaar krijgen dat in de klas op de best mogelijke manier onderwijs wordt gegeven. Ja, en dat hebben we nu niet georganiseerd op die manier. Tijd om daar een gesprek over te hebben, hoeft niet over euro's te gaan.
18: Zodat die mensen uiteindelijk bij jou in de college zal komen, Steven.
0: Ja, bezuinigen op onderwijs is een slecht idee. Dat moet je niet doen. En het gekke is dat in deze discussie eigenlijk niet wordt gesproken over de olifant in de kamer. En dat zijn de defensieuitgaven. Dus de Rekenkamer en het CPB die waarschuwen dat die bedragen gigantisch zijn. En vooral dat ze heel snel stijgen. Dus beide instituten die wijzen erop dat hier verspilling dreigt.
18: En die stijgen dan omdat veel bedrijven, partners van Defensie, daar een slaatje uit denken te kunnen slaan?
0: Ja, dat kan. Dus het beroemde voorbeeld uit de VS, dat er een wc-bril werd gekocht voor $1000. Dus dat soort rare dingen krijg je dan. Maar in ieder geval, waar die instituten meer serieus op wijzen, is dat er onderuitputting dreigt of verspilling. Dat er veel te veel geld beschikbaar is nu op dit moment. Nou ja, dat zou je ook kunnen gebruiken in de discussie die nu gaande is in de Kamer over die bezuinigingen. Dus doe het ietsje rustiger en veel verantwoordelijker.
18: We gaan van het onderwijs naar een andere patiënt, of misschien is het geen patiënt, Europa, in deel 2 van dit panel.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
18: Marieke Blom en Steven Brakman zijn de leden van het Economenpanel. De Europese economie, zou je denken, komt verder onder druk te staan. Afgelopen week lazen we onder andere dat de inflatie in de eurozone is gestegen tot 3,8%. De spread, dat is het renteverschil tussen de Franse en de Duitse obligaties, steeg tot 152 basispunten. De euro staat op een heel laag punt. Maar we beginnen natuurlijk met Marieke's missie. Van de Wall Street Journal tot BNR. Je vertelt aan iedereen die het wil horen dat het wel meevalt met hoe slecht het er aan toe gaat in Europa.
19: Ja, wat ik zeg is, het is een half vol glas. Er komen heel veel uitdagingen op Europa af. Maar als je de kranten leest, dan zou je denken dat alleen dat half lege deel van het glas aan de hand is. Want daar gaan kranten nu eenmaal over. En wat ik denk is dat we als Europeanen, met name eigenlijk onder elkaar, het wat vaker moeten hebben over het half volle gedeelte van het glas. Daar gebeurt namelijk van alles. Het beeld van Europa als een continent wat zo goed als stilstaat is totaal onjuist, hè, is echt een overdrijving van de werkelijkheid. En ik denk dat het Europeanen veel meer vertrouwen zou geven, wat goed kan zijn voor ons bedrijfsleven, omdat het meer gaat investeren daarvoor, door wat goed kan zijn voor onze consumenten, die zich dan wat minder zorgen.
18: Wat borrelt er allemaal in dat halfvolle glas?
19: Ja, nou, ik denk een eerste aspect, hè, mensen maken zich vaak erg veel zorgen over demografische ontwikkelingen en zijn er dan van overtuigd van, nou ja, we hebben straks minder en minder mensen, maar tegelijkertijd hebben we ook een enorm sterke stijging gehad van de arbeidsparticipatie in Europa. Overal in Europa, juist ook in de zuidelijke landen, hebben we het erg weinig over. Maar Italië en in Spanje is dat bijvoorbeeld heel sterk gebeurd. En daarnaast hebben we veel hoger opgeleide mensen dan we in het verleden gehad hebben. Ik ben net in Polen geweest bijvoorbeeld. En daar zie je gewoon dat het opleidingsniveau in een, zeg maar, eigenlijk 2-3 decennia zo ontzettend sterk gestegen is dat zij daar nu een beroepsbevolking hebben die gewoon veel hoogwaardiger is dan in het verleden het geval is geweest. En dus wordt vaak gezegd van Europa is eigenlijk verdoemd door de demografische ontwikkelingen. Nou, ik denk dat we het vaker moeten hebben over hoe positief arbeidsparticipatie en opleidingseffecten zich bijvoorbeeld ontwikkeld hebben over de afgelopen decennia.
18: Steven, jij kreeg al goede zin van de algemene financiële beschouwing. Nou, dan zal je humeur hier ook behoorlijk van opkikkeren, denk ik.
0: Ja, ik ben het eens met Marieke. Ja. Dus zij wijst er met kracht op in het stuk in de Wall Street Journal. Dat is een mooi stuk. The Economist die wijst er ook op deze week in een stuk over Europa. En ook daar wordt eigenlijk een pleidooi gehouden voor dat halfvolle glas. Dus de industrie heeft banen verloren, maar dat is heel erg geconcentreerd. Met name zit dat in Duitsland, in de auto-industrie. Dus van het verlies van banen zie je eigenlijk dat, nou ja, wat was het, 80% vooral in Duitsland plaatsvindt. In Europa breed valt het eigenlijk wel mee. Je ziet ook dat in de farma bijvoorbeeld, in de luchtvaartindustrie, elektrificatie, dat daar de werkgelegenheid groeit. Dus daar valt het ook mee. En wat ik mooi vind, waar de Economist ook op wijst, er is nu een soort China-bashing aan de gang. Dus China is de grote schurk op dit moment in de globalisering. En daar moet je ook een kanttekening bij plaatsen. En waar ze op wijzen in datzelfde stuk, is dat een deel van die producten uit China die zijn goedkoop. Daar heeft vooral de Duitse auto-industrie last van. Hè. Vandaar dat daar die werkgelegenheidseffecten groter zijn. Maar voor het overige exporteert China intermediaire producten, onderdelen, waar we met z'n allen van profiteren en die het concurrentievermogen van Europa versterken. Dus daar wordt ook met kracht op gewezen. Dus eigenlijk is ook de handel met China, dat is een typische internationale economenopmerking, is voor het belangrijkste deel eigenlijk best gunstig. Dus er zijn een aantal problemen, de subsidies en al die geschillen die bij de Wereldhandelsorganisatie lopen. Maar gemiddeld genomen is het positief. Dus ik ben het helemaal eens met Marieke. Het glas is eigenlijk al vol.
18: En voordat mensen denken, joh, ze hebben het wel heel erg gezellig daar over Europa in dat radiostudiootje, maar er zijn toch ook problemen? Die zijn er wel degelijk.
19: Ja, zeker zijn die er. En we zien dat natuurlijk op dit moment met Frankrijk, dat er eigenlijk een politieke impasse is. We hebben eigenlijk in Nederland ook een politieke impasse, als het gaat om de overheidsfinanciën. Maar in Frankrijk erop en erover. En daar zie je dat de overheid eigenlijk voor komend jaar een tekort op de begroting zou hebben van 6,5% van
18: het BBP.
19: Hebben
18: ze niet teruggesnoeid, hè? Wordt 5%.
19: Wordt 5%, ja. Inderdaad. Dus en dat hebben ze dan met moeite gedaan. En daarvan is de hoop dat ze dat dan nu inderdaad door het parlement krijgen. Zeg ik toch nog even bij, omdat we ons vaak vergelijken met de Verenigde Staten. Pas dus, alleen Frankrijk komt daarbij in de buurt van het tekort wat ze in de Verenigde Staten al jarenlang hebben, waar die economie economie van hen zo goed opdraait.
18: Maar waar het ook wel in toenemende mate over gaat, dat dat een keer een probleem gaat worden, dat financiële markten daar nerveus van worden.
19: Precies, hè? Dus als wij naar Europa kijken, dan beginnen mensen vaak te zuchten over dat we zo enorm beladen zijn met schulden. Maar als je naar het gemiddelde van Europa kijkt, naar de EU als geheel, dan zit je op een overheidsschuld ten opzichte van het BBP in de orde van 80%. Hè? Dan neem ik de hele EU daarbij mee. Maar Frankrijk is daarbinnen wel degelijk een probleem. Het oplopen van de spread in Frankrijk maakt het moeilijker voor die economie. Maakt de overheidsfinanciën, die moeten die renterekening wel betalen. Die maakt het voor bedrijven lastiger om te ondernemen. Maar ook dit even in de bredere context geplaatst. Die spreads zijn bijvoorbeeld voor Italië in het verleden nog veel hoger opgelopen. De spreads van Italië en van Spanje lopen weliswaar mee op, maar komen lang niet zo hoog uit als zij in het verleden geweest zijn. En dat zijn voor de stabiliteit van Europa toch hele belangrijke zaken.
18: Dus wordt Frankrijk een Europees probleem of blijft het vooral een Frans probleem?
19: Nou, dat laatste is eigenlijk te hopen. Hè, want op het moment dat de financiële markten met name Frankrijk eruit pikken, krijg je eigenlijk dat die correctie, die politiek heel lastig te maken is, dat die wordt afgedwongen door de financiële markten. En vooralsnog gaat de druk met name.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Alle wegen geblokkeerd als er maar iets gebeurt. En dat zie je in de Verenigde Staten toch een stuk minder. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel een probleem is.
2: Steven, voorbereiding op dit panel wordt natuurlijk altijd ten zeerste aangeraden en ook gewaardeerd. Jij kwam hier binnen met een grafiek onder je arm. Ja, dan moet je leveren ook.
1: Ja. Ja. Ja, nee, de grafiek.
2: Oh, dat was een onderrondje.
1: Nee, het ging over
2: met de rest van Nederland.
1: Het ging over de opmerkingen over de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Daar wordt iedereen nu een beetje zenuwachtig over. Wat je doet, tenminste, dat doe ik. Ik kijk dan naar het is economenjargon, de reële effectieve wisselkoers. Dus je moet niet zozeer naar de euro-dollar koers kijken, maar naar het gemiddelde van alle wisselkoersen met de euro en dan gecorrigeerd voor prijsverschillen. Nou, dan blijkt dat het eigenlijk met de euro best meevalt.
2: Dat glas, dat stroomt bijna over.
1: Ja, nou ja, in ieder geval, er is nu een headline. De Financial Times vanochtend. De euro zakt weer verder weg. Dan kijk je naar de reële effectieve wisselkoers, dan valt eigenlijk wel mee.
3: Ja. Nou, ik denk ook breder. Hè. Ik heb ook een stuk geschreven over technologie, digitale technologie. En wij zetten onszelf hier als Europa dan snel al als de grote verliezers neer. Terwijl het uiteindelijk zo is dat het grootste voordeel van digitale technologie, AI, zal komen door het gebruik ervan. En er zijn denk ik twee dingen te noemen die gunstig zijn voor Europa. Eén, het lijkt erop dat er strijd ontstaat tussen de bouwers van modellen, waarbij juist die open weight, modellen, dat is eigenlijk dat iedereen erop kan verder bouwen, best wel heel goed zijn en heel betaalbaar zijn. Dus dat wat wij heel veel gaan gebruiken wordt misschien wel goedkoper in de loop van de tijd. En twee, Microsoft heeft een hele interessante statistiek waarin ze kijken hoeveel AI er daadwerkelijk gebruikt wordt. En als je dan kijkt naar de Verenigde Staten, zit dat op ongeveer 33%. In veel Europese landen zit het daar flink boven, ook in alle grote markten. In Nederland komen zij op 43%.
2: Maar maakt het dan uit dat het wel van Amerikaanse makelij is, vooralsnog?
3: Dat valt eigenlijk reuze mee, hoezeer dat uitmaakt. Want, één, die prijzen komen dus mogelijk onder druk te staan. Dat betekent dat het betaalbaar blijft voor ons. En twee, het grootste voordeel wat je hier uiteindelijk van hebt is doordat je efficiënter kunt gaan werken. En dat voordeel blijft. En dat is ontzettend belangrijk voor Europa, want het is wel een continent waar vergrijzing harder dan in andere continenten toeslaat. Dus je kunt daar juist heel goed gebruik van maken.
2: Nou, we kunnen de week weer aan.
3: Lekker, hè?
2: Dank op deze maandagochtend. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En tot snel weer. Het panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja. Hoor. Dus
0: in Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
9: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
12: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
13: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus, die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Consultants genoeg in Nederland en toch ziet het Belgische Element 61 ruimte voor groei. De data- en AI-consultant begint met 8 medewerkers, wil binnen 2 jaar groeien naar 30. En dat terwijl het bedrijf zegt dat kunstmatige intelligentie adviseurs juist steeds efficiënter maakt. Maarten Molenaars is hier, partner bij Element 61. Welkom.
5: Dank je.
2: Moet nog 30 worden, maar al wel een ervaren kracht binnen het bedrijf. Degene die het in Nederland voor elkaar moet krijgen. Waarom denk je dat ze voor jou gekozen hebben?
5: Ik denk een stukje toch ondernemend karakter. Een bepaalde visie dat we toch, wat je zegt, er zijn heel veel clubs, maar dat we toch het verschil kunnen gaan maken. Een stukje enthousiasme en uiteindelijk een goede klik met ook onze partners uit België.
2: Wat doen jullie dan anders dan al die anderen die er dus al zijn?
5: Ja, ik denk wat we echt proberen te doen, zeker in de Nederlandse markt, een stukje disruptie veroorzaken. Wat bedoel ik daarmee? Ook het AI in onze eigen werkzaamheden heel erg laten terugkomen. Dus waar we niet zozeer geloven in het traditionele consultiemodel van uren maken en draaien, is dat we echt wel geloven in dat we uiteindelijk ook AI moeten integreren in onze eigen processen.
2: Dat is een opdracht aan jezelf, want je bent niet de eerste die zegt structuren, modellen die draaien op uren. Ja, dat gaat niet meer.
5: Nee, dat klopt. Alleen vervolgens moet je wel ook bezeggen. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel een stukje propositie waarin wij verwachten versnelling te veroorzaken bij klanten. Dus we willen ze daarin kunnen versnellen. Maar uiteindelijk ook een stuk meer waarde toe kunnen voegen door uiteindelijk dat slim in te zetten.
2: Maar jullie zijn een consultant die niet alleen adviseert op het vlak van AI, maar dat zelf ook inzet. En waar ga ik dat dan merken dan, als dat zo onderscheidend is?
5: Nou, we hebben dus zelf uiteindelijk ook collega's ontwikkeld. Ralf, zoals wij die noemen. Onze agentic collega. Eigenlijk een set met agents die we vervolgens inzetten bij uiteindelijk ook onze werkzaamheden die onze consultantsdag dagelijks doen, maar die we ook voor onze klanten ter beschikking stellen om uiteindelijk hun platform te monitoren automatisch, wat uiteindelijk ook weer een werk uit handen neemt.
2: Er zijn een paar losgeslagen de afgelopen weken, hè, die AI-agents. Je moet ze toch wel een klein beetje aan een halsband houden, want anders wordt het
5: zeker
2: een probleem.
5: Ja,
2: maar dus, Ralf is tot nu toe vrij gehoorzaam.
5: Ralf is vrij gehoorzaam. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uiteindelijk de kaders die hij natuurlijk meegeeft. Ik denk dat dat een groot verschil maakt met andere partijen. Is dat wij heel erg de focus leggen op het fundament wat eronder ligt. Kijk, agents horen we overal. AI horen we overal. Maar je hebt het over het topje van de ijsberg. Uiteindelijk het hele fundament wat eronder ligt is noodzakelijk om dat goed in te richten. En daar gaat eigenlijk onze kennisexpertise is daar vanuit daar ontstaan.
2: Maar we zijn meteen bij AI begonnen. En dat is ook voor een deel mijn schuld natuurlijk. Want het ligt voor op mijn tong. Er gaat geen dag voorbij of we hebben het er wel over. Ja. Maar allereerst nog even terug naar wat een klant dan wil. Want een klant heeft een probleem of wil zaken efficiënter maken. Ja. Bij welke vraagstukken komen jullie dan om de hoek kijken?
5: Nou, met name de vraagstuk om in dat proces efficiënter in te richten. Maar ook eens gewoon met het klant mee te denken van joh, we hebben het overal over AI. Hoe gaat dat mijn bedrijf verder helpen? Ik denk dat het een vraag is die bij elk bedrijf nu speelt, maar dat het heel veel experimenteren is. Maar als we echt kijken hoeveel initiatieven er daadwerkelijk ook gaan werken, ja, dan is daar meer voor nodig. Dus dan kom je uiteindelijk ook bij, ja, hoe ga je data goed borgen? Hoe ga je kwaliteit van je data borgen? Hoe ga je agents in controle houden?
2: In die fase zitten we nu zo ongeveer.
5: Ja, dat is een hele belangrijke fase waar heel veel bedrijven nog uitdagingen hebben. Maar wat ook verder gaat dan alleen maar het signaleren. Uiteindelijk moet je ook zorgen dat je data op orde gaat komen. Dat je eigenlijk weer terug gaat naar de bron.
2: Maar op basis van goede data en het goed ordenen van data, het goed gebruiken van data, zou je kunnen zeggen, oké, ik wil mijn rooster anders inrichten, of ik wil mijn administratie op een andere manier proberen vorm te geven. Dat is dan wat jullie doen, of
5: ja,
2: niet?
5: Ja, daar helpen wij bedrijven bij. En uiteindelijk is het ook met name dat wij ze heel erg helpen bij het schaalbaar inzetten van AI. Dus ik denk het fundament is heel belangrijk. Maar uiteindelijk ook, dan gaan er uiteindelijk meerdere agents gaan in een organisatie gaan werken. Vervolgens moeten die ook wel gemonitord worden. Die moeten gecontroleerd worden. En die moeten ook schaalbaar kunnen draaien. Het moet de kosten efficiënt uiteindelijk gaan draaien.
2: Maar dan begrijp ik dus goed dat jullie geen consultant zijn die zegt, oké, klus geklaard, wij verdwijnen weer.
5: Nee.
2: Als het even mee zit, dan zijn jullie jaren betrokken bij de operatie.
5: Dat is wel hoe wij het liefste graag zien. Ja, waarbij Nee, ja,
2: dan blijft de meter ook lekker lopen.
5: Nee, dat is niet zozeer, want wij focussen heel erg op co-development, zoals we dat noemen. Dus het juist in de kracht stellen van de eigen datateams die een klant heeft. Dus wij zijn daarin heel open qua kennis en kunde. Dat dragen we over aan de teams om ze een soort zelfredzaam te maken. Maar uiteraard blijven wij natuurlijk wel graag betrokken om ze uiteindelijk in nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen nemen. Om uiteindelijk bij bepaalde initiatieven projecten te ondersteunen. Maar uiteindelijk wel met het idee dat een klant wel zelfredzaam is.
2: Maar je zegt net AI agents, weet niet precies hoe ik dat voor me moet zien, maar die zouden ook binnen een organisatie kunnen werken.
5: Ja.
2: En op het moment dat jullie zeggen, oké, we stoppen ermee of het contract is afgelopen, dan blijven die AI agents toch ook niet onderdeel van de ploeg, of wel?
5: Als dat uiteindelijk voor de klant is ontwikkeld, dan zijn die natuurlijk onderdeel van de ploeg van de klant.
2: Ja, oh, die blijven gewoon
5: actief. Zeker, ja.
2: Ja. En wanneer komt er toch nog, ik durf het bijna niet te vragen, maar een mens om de hoek kijken?
5: Gelukkig vaak genoeg. Dus uiteindelijk, zeker de fase waarin we natuurlijk nu zitten, is het veel experimenteren. En heb je altijd nog wel de menselijke controle die erop zit. Dat zal ook zeker zo blijven. Ik denk uiteindelijk, hoe ik het in ieder geval zie, dat bedrijven zelf heel kritisch moeten gaan kijken van wat voor processen wil je nou door AI uit laten voeren en waar wil je gewoon nog wel het menselijke contact ook blijven hanteren.
2: Want jullie zeggen ook niet full force AI. Je zou ook best wel kunnen zeggen, hier past enige terughoudendheid.
5: Ja, zeker weten. Ik denk, een heel simpel voorbeeld. Misschien iedereen die uiteindelijk een klantenservice belt en geholpen wil worden, ja, die wil gewoon iemand spreken die ze uiteindelijk verder helpt. En niet direct een AI-agent.
2: Probeer het maar eens. Je moet flink je best doen tegenwoordig. Je moet wel doorzettingsvermogen
5: tonen. Zeker, maar dat zijn denk ik ook wel zaken waar wij als partner zijn er dan. Proberen te challengen. Van, joh, is dit nou uiteindelijk inderdaad het juiste proces? Ga je hier ook het juiste doel mee behalen? Dus om een stukje verder te kijken dan alleen maar technologie. Maar ook wel te kijken van, joh, wat is de strategie van een bedrijf? En waar voegt het waarde toe? In plaats van dat het alleen maar efficiëntie toe...
2: Maar als jullie zaken willen stroomlijnen en toch wat slagvaardiger kunnen maken binnen een bedrijf, dan vereist dat ook wel dat jullie kunnen praten of dat jullie kunnen werken met alle systemen die er al zijn. Hoe agnostisch zijn jullie wat dat betreft?
5: Wij, natuurlijk, we hebben onze voorkeuren qua systemen. Dat heb je altijd. Maar wij zijn daarin wel heel agnostisch qua de datamiddelen die we gebruiken. Heel erg kijkend naar een stukje schaalbare platformen die ook wel inderdaad source agnostisch zijn. Zodat je uiteindelijk ook binnen een bedrijf gaat ook veranderen. Ik bedoel, een bedrijf gebruikt ook niet jaren dezelfde software.
2: Nou ja, dat vroeg ik me wel af. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie soms ergens binnenkomen en dat je denkt, jeetje, dit is lang geleden. Dit is een rommeltje geworden.
5: Ja. Dat zien we zeker. Nou, dat is ook een van de dingen waar we ook dan onze collega Ralf in ieder geval voor inzetten. Omdat ze het zaken hebben we natuurlijk in het verleden vaker gezien. Dus daar leren
2: Ralf
5: wij...
2: heeft brede schouders. Hij moet
5: Ralf
2: uitdrukken.
5: Heeft hele brede schouders. Ja. Dus je zou... wij positioneren hem nu als één collega, maar je zou bijna kunnen zien dat het een heel team is. Wat werkzaam is. Maar dat we wel zien dat zaken die we in het verleden hebben gedaan, ja, die proberen wel dusdanig ook te trainen, weer te integreren in de processen, dat we daar ook weer kunnen leren. En het ook bij andere klanten, waar dezelfde uitdaging speelt, slimmer kunnen inzetten.
2: En werkt Ralf over de grenzen heen? Want jullie hebben een Belgische origine, gaan het nu in Nederland proberen. Is Ralf er ook voor de Nederlanders? Of maakt het er helemaal niet uit?
5: Zeker, dus hij is er ook voor de Nederlanders.
2: Maar vooral voor de Nederlanders, of werkt hij ook goed in België?
5: Hij werkt ook goed in België.
2: Okay, dus hij is
5: een heel belangrijk teamlid voor ons ook in Nederland. En dat zal hij ook voor ons klant daarin zijn.
2: Want je gaf aan, wij denken toch ook dat we in Nederland het nodige kunnen toevoegen. Ja. Maar het is een Belgisch bedrijf, dat valt onder nog weer een grotere groep, More namelijk. Ja. Hoe zit het precies in elkaar?
5: Nou, inderdaad, Element 61 is een Belgisch bedrijf, dochterbedrijf van More. More België. In More hebben we ook in Nederland. En uiteindelijk hebben we dezelfde investeerder die we delen.
2: Ja, Waterland.
5: Die erachter zit. En uiteindelijk hebben we met elkaar de strategie ook bedacht. We willen uiteindelijk dat ook gaan schalen op Europees niveau. Waarin we hebben gezegd, we gaan Element 61 ook in Nederland verder lading geven. En daar trekken we gezamenlijk in op.
2: Ja, want Waterland is een investeringsmaatschappij. Ja. Al langere tijd verbonden aan More. Ik geloof al langer dan 10 jaar. Dus hebben wat dat betreft ook wel enig geduld. Maar heb jij nog stevige doelstellingen meegekregen om binnen afzienbare tijd toch te laten zien dat het inderdaad nog niet te druk is en dat je kans van slagen hebt?
5: Ja, nou, ze zijn nog geen 10 jaar betrokken bij More. Maar inmiddels een jaar of drie. Maar wel met de visie om er voor de lange termijn in te zitten. Kijk, uiteindelijk de doelstelling die daarin leeft is dat we uiteindelijk over de grenzen heen binnen de groep samen willen werken. En dat is ook een van deze initiatieven. Dat we uiteindelijk ook wel de kennis en kunde die we in België hebben opgebouwd, de kennis en kunde die we in Nederland hebben, dat we die samenvoegen. En dat we daar een stukje synergievoordelen natuurlijk ook gaan
2: creëren.
5: Want
2: het is wel ongeveer hetzelfde of je nu een Nederlandse klant bedient of een Belgische klant bedient. Zoveel zal het niet uitmaken.
5: Nee, qua technologie niet. Natuurlijk zijn er wat cultuurverschillen die natuurlijk in België en Nederland verwaarloosbaar zijn. Moet ik wel wennen aan de Belgische taal soms, maar dat maakt het ook wel heel leuk. Maar uiteindelijk is dat redelijk in lijn.
17: En toch nog even naar jou persoonlijk, want ik dacht, ik ga je ook even door AI trekken. En dan kom ik jou tegen bij nog weer een ander bedrijf. Of het moet je tweelingbroer zijn, Redefine IT. Klopt dat ook nog?
5: Klopt, ja.
17: Want daar staat dan weer dat jullie bezig zijn om software binnen bedrijven te implementeren. En toen dacht ik, werd jij nou met het ene bedrijf op AI en met het andere bedrijf op software? Hoe zit dat?
5: Dat zit zo dat wij eigenlijk binnen Moore hebben bij verschillende labels. En Redefine is daar één van. Waarin wij dat bedrijven helpen bij een stuk software optimalisatie en software inrichting. Dat is een ander team wat daar bezig is.
17: Maar dit is hetzelfde bedrijf, Redefine IT.
5: Ja, dat is uiteindelijk valt allemaal onder de Moore groep. Waar dit LMSX van ook onderdeel van is.
17: Moet je dat dan wel zo houden? Ik vond het namelijk verwarrend.
5: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn ook zeker
17: overwegingen.
5: Zeker overwegingen die zeer actueel zijn, dus die ook spelen.
17: Nou, ik vraag het ook omdat ik de afgelopen maanden regelmatig gesprekken heb gevoerd over hoe software zou worden opgegeten door AI. Ja. En bepaalde bedrijven daar ook last van hebben ondervonden. Bijvoorbeeld op de financiële markt, op de beurs. Hoe zie jij dat zelf?
5: Ja, goede vraag. Ik vind het moeilijk om daarin in de toekomst te kijken. Ik ben nog niet zo ver dat ik geloof dat software geen toekomst heeft. En dat we alles maar met AI gaan bouwen. Ik denk zeker dat bepaalde softwarepakketten die er nu zijn, zeker als we kijken naar de financiële markt, dat die een hele belangrijke bron gaan vormen. Alleen ze zullen wel ook moeten evalueren om wel een stukje, ja, noem het AI ready te zijn, uiteindelijk om de data goed te kunnen leveren en de betrouwbaarheid te kunnen borgen. En ik denk dat daar nog steeds een hele belangrijke rol zit. En we kunnen met AI heel veel dingen bouwen. Iedereen kan van alles bouwen. En de vraag is wel, ergens moet je denk ik kwaliteit bewaken. Maar moet je ook wel choose your battles. Je moet uiteindelijk wel op bepaalde echt toepassingen uiteindelijk gaan wedden. En je hoeft niet je hele financiële backbone zelf te gaan ontwikkelen of te gaan bouwen. Nee. Daar zijn gewoon
17: partijen. Goed voor dat je als bedrijf zegt, ik breek nu met mijn softwareleverancier die ook mijn hele boeltje bij elkaar houdt. Ja. Dan moet je voor goede huizen komen. De software heeft nog wel enige tijd van leven.
5: Ja, dat denk ik wel. En kijk, anderzijds is het ook denk ik een hele belangrijke beweging die we al de afgelopen jaren zien. Is dat bedrijven zich steeds bewuster worden van het feit van, joh, we willen op elk moment bij onze data kunnen. Dus we willen uiteindelijk een goed datafundament hebben staan waar we ook onze data toegankelijk hebben.
17: Verschrik je daar wel eens van? Want jij komt dus bij verschillende bedrijven binnen. Jullie bedienen verschillende klanten. Verschrik je wel eens van hun datahuishouding?
5: Ja, zeker.
17: En dan zeg je, I'm here to help.
5: Ja, dus ik zou niet willen zeggen dat er gelijk blij van wordt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ons doel om die data echt goed op orde te krijgen. Maar soms denk ik zeker nog wel, ook bij echt wel gewoon serieuze ondernemingen van, oeh, dit is wel echt even wat aandacht
17: en
5: nodig.
17: En waar schort het dan aan?
5: Ik denk een stukje discipline. Wat we vaak zien is dat de data er wel is, maar bijvoorbeeld definities bijvoorbeeld niet helder zijn. Nou, dat ga je nu bijvoorbeeld ook zien dat als je met AI gaat werken, ja, hoe kijk je naar bepaalde marges toe? Wat voor elementen neem je daar dan in mee?
17: En maar dat is wel iets wat je zegt, dat is een definitiekwestie, maar dat betekent dat we niet over hetzelfde praten terwijl we wel hetzelfde bedoelen? Of?
5: Ja, dus dat inderdaad dat wij bijvoorbeeld in hetzelfde bedrijf werken, maar we allebei een andere interpretatie hebben van bepaalde cijfers. Van hoe we omzet meten.
17: Ja, dus het moet strak getrokken worden.
5: Dat moet strak getrokken worden. En dat zijn uitdagingen die bedrijven ook hebben. Dus enerzijds vaak zien we dat de data er wel is. Maar er komt ook een heel groot stuk bij kijken van, ja, hoe ga je dan ook die data waarborgen? Hoe zorg je dat iedereen het over hetzelfde heeft? Dat er ook uiteindelijk, want als straks agents aan de slag gaan met je data, die zal je ook bepaalde kaders mee moeten geven. Want die gaan gewoon overal zoeken. Maar die missen een stukje context.
17: En je zegt, dit speelt ook bij grote bedrijven waarvan je het misschien niet meer zou verwachten. Nu zijn jullie ook een serieus bedrijf. Zeker in België natuurlijk al een bepaalde staat van dienst. Omzet in de tientallen miljoenen. Ja. In Nederland een team van 8, meen ik. Ja. Maar is dat ook genoeg? Ben je kredietwaardig genoeg, om het maar zo te zeggen, voor de echt grote bedrijven?
5: Ja, nee, zeker weten. Kijk, we zijn nu inderdaad nog met een klein team in Nederland. Dat gaan we snel opbouwen. Maar uiteindelijk hebben we ook wel daarin heel erg gezegd met elkaar. Van, ja, we willen wel gelijk in dezelfde league meespelen in Nederland. Hoe gaan we dat uiteindelijk doen? Ja, door uiteindelijk ook wel met onze collega's, met onze Belgische vrienden, daar heel erg samen op te trekken.
17: Maar wat is die leak? Want je hebt hele grote consultants die zeggen, ach, met hetzelfde gemak doen wij ook AI implementatie of databeheer, doen we er gewoon bij.
5: Ja. Nou, wij zitten heel erg wel in de focus dat we echt focussen op een data- en AI-stuk. Dus heel erg zorgen dat het fundament, het data-fundament goed staat met AI-toepassingen. En daar ligt ook onze focus. Dus wij gaan niet nog ook andere software implementeren of bepaalde licenties.
17: Maar het probleem is dat andere, grotere concurrenten dat misschien allemaal wel kunnen. Die zeggen, wij zijn een one-stop-shop.
5: Ja.
17: En jullie zeggen, wij doen één ding, dat doen we goed.
5: En dat doen we goed, ja. En dat is uiteindelijk onze filosofie wel, dat wij daarin goed doen. Dat wij een stukje partner willen zijn die versnelling brengt. Dat is voornamelijk die ze kwaliteit levert. En die ook wel met een innovatieve blik het bedrijf echt verder kan helpen. Door uiteindelijk een stukje customer zero te zijn. Door uiteindelijk wat wij bij onze klanten pretenderen te doen. Ja. Dat zelf in onze processen toe te passen. Ja, dat gaan de klanten gaan dat zien, gaan dat ervaren.
17: Ja, maar klanten gaan misschien ook, omdat AI voor iedereen toepasbaar is, al zelf aan de slag met zaken die ze voorheen uitbesteden aan consultants. Ja. Aan bedrijven zoals het jouwe.
5: Ja.
17: Dus je zult ook beter moeten bewijzen dat jij iets toevoegt.
5: Zeker. En dat is een hele belangrijk punt. De uitdaging is er natuurlijk ook. Maar uiteindelijk zit daar met name denk ik de crux. Wij vinden het juist heel fijn om te zien dat onze klanten zelf actief met AI aan de slag gaan.
17: Wel.
5: Dat
17: nog ze wel.
5: Aan het experimenteren zijn. Alleen experimenteren met AI gaat uiteindelijk niet ervoor zorgen dat jij AI binnen jouw bedrijfskritieke processen echt gaat implementeren en echt goed schaalbaar gaat inzetten. En daar is uiteindelijk, komen wij uiteindelijk om ze daarmee te helpen. Van ja, wat is daarvoor nodig? Want dat is enerzijds het data-aspect, maar dat is uiteindelijk ook een organisatorisch aspect wat daarbij komt kijken. En die balans vinden is natuurlijk heel belangrijk. En daar kunnen wij ze wel bij helpen vanuit kennis en ervaring.
17: We praten erover door na dit dilemma. Komt-ie aan.
18: Het dilemma.
17: Wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij gebruiken AI totdat consultants helemaal overbodig zijn, of AI is voor consultants geen enkele bedreiging.
5: Dan zou ik voor de eerste gaan.
17: Dat vind ik sportief.
5: Ja, nee. Dus
17: Maarten Molenaars, geniet er nog een tijdje van.
5: Ja, dus daar ga ik. Nee. Kijk, AI gaat natuurlijk gewoon een impact hebben. En AI gaat werk van consultants uit handen nemen. Ik denk dat je het moet nuanceren met welk type consultants je werk uit handen gaat nemen.
17: Element 6-1 is veilig.
5: Ja, ik denk het wel. Maar kijk, het zou naïef zijn om te zeggen dat het geen impact op onze dienstverlening gaat hebben. Nee. Zo simpel is het. Dat is natuurlijk ook wat wij nu in de Nederlandse markt zien. We hebben natuurlijk zelf ook gewoon medewerkers. Uiteindelijk hebben we daar in het verleden altijd projecten mee gedaan.
17: Ik heb jou meer over Ralf gehoord dan over die andere medewerkers.
5: Ja, en die doen heel goed werk met ondersteuning van Ralf. Dus die hebben ook uiteindelijk moeten leren om AI toe te passen in eigen werkzaamheden. Dat is een heel belangrijk ding waar wij in investeren. Door ze in onze eigen academy ook op te leiden. En daar ook mee te laten draaien. Anderzijds zou je ook andere kwaliteiten moeten gaan ontwikkelen als consultant zijnde. En
17: als jij nu zegt, we hebben een team van 8, dat worden de 30. En we kunnen natuurlijk rekenen op die onvermoeibare Ralf. Wat moeten dan die tientallen consultants die jij nog gaat aantrekken, wat moeten die dan kunnen?
5: In ieder geval de context heel goed begrijpen. Uiteindelijk ook, kijk, AI is een hulpmiddel waar we nu staan. Uiteindelijk dat ook goed inzetten en gebruiken om uiteindelijk bij projecten die ze draaien te versnellen bij klanten.
17: Ja, maar dat is natuurlijk een voorwaarde. Anders hebben ze niks te zoeken bij Element 6-1. Toch?
5: Zeker, alleen uiteindelijk is het wel, wij hebben een vrij jonge populatie met ook mensen die we zelf opleiden. Die zou je ergens daar wel in mee moeten nemen. Die moet je daar ook in trainen, die moet je daar aan opleiden. En ik denk dat ook het bijblijven brengen van die kennis een heel belangrijk onderdeel gaat zijn. Want we kunnen volledig gaan gokken op AI. Maar uiteindelijk zijn wij als mens echt nog wel in de lead. En daar moeten we ook in investeren.
17: Maar wat je zegt klopt natuurlijk ook. Hè. Bijna iedereen is ermee aan het experimenteren, aan het vreubelen. Toch kwam ik ergens tegen. Ik dacht zelfs in een bericht van jou dat er op dit moment 6% van alle bedrijven is dat ook werkelijk geld weet te realiseren of te besparen met inzet van AI. 6%.
5: Ja.
17: Waar gaat het dan mis bij die andere 94%?
5: Ik denk een stukje afbakening aan de voorkant. Het experimenteren is natuurlijk heel makkelijk. Dus we beginnen vaak te experimenteren. We gaan snel aan de slag, maar zonder een onderbouwd plan aan de voorkant. Dus waar gaat het mis? Ik denk het ontbreken van een use case. Ik denk ook het
17: dus we doen het wel, maar we hebben het eigenlijk niet nodig. Of we weten niet waarom we het nodig hebben, maar we moeten mee.
5: We willen mee met de trend, met de hype die er gaande is. Maar we weten misschien onvoldoende waar het echt impact gaat hebben op onze processen. Maar ook waar gaat het iets opleveren? Ja. Kijk, uiteindelijk AI is een investering. Maar een investering moet ergens wel wat opleveren. En dus aan de voorkant moet je wel goed nadenken. Wat gaat het opleveren? Wat wordt onze ROI? Dat zijn wel gewoon belangrijke onderwerpen waar je als bedrijf over na moet denken. Waar je je niet moet laten misleiden door de hype die er gaande
17: is. Dit soort percentages, dat is toch een cadeautje voor je? Dan kun je zeggen, luister eens, er gaat nu geld, dat kun je net zo goed door de play spoelen.
5: Ja, en dan kan je uiteindelijk ook experts voor inschakelen om daarmee te helpen. Ja.
17: Wat is er nu, want jullie zijn een tijdje actief in Nederland, hè, dus onder die Belgische paraplu. Wat is er nu meegevallen en wat, als je toch zo eerlijk bent, valt op dit moment nog een tikkie tegen?
5: Nou, ik denk dat wat meegevallen is, denk ik het enthousiasme waarmee we ook onthaald zijn door iedereen. En ook vanuit de collega's van België die heel erg de kansen zien om ook naar de Nederlandse markt toe te gaan. Dus dat vind ik iets moois voor de medewerkers natuurlijk die daar ambities zien. Wat tegen is gevallen, om eerlijk te zijn, is denk ik ook soms wel moeizame gesprekken met bedrijven. Of bedrijven die inderdaad, insinueert het een beetje van die zelf wel weten hoe ze het moeten doen. Dus dat je toch ook wel eens ziet van, we gaan het eerst wel eens even zelf proberen. En dan komen ze later weer terug.
17: Maar is dat ook geen gezonde houding om het eerst zelf te gaan proberen?
5: Ik denk het wel.
17: Begint ook altijd.
5: Ja, ik denk dat het goed is. Maar op een gegeven moment moet je wel zelf een punt bepalen waarop je verder blijft experimenteren. En uiteindelijk uiteindelijk toch wel zeggen van joh, misschien is het handig om hier toch met een externe blik eens naar te laten kijken.
17: Jij zou eigenlijk willen pleiten voor wees nou toch verstandig. Je kunt het zelf proberen, maar bespaar je de moeite.
5: Ik denk zeker blijf het zelf proberen, maar ik denk wel aan de voorkant goed na over wat je toepassing gaat worden. En spar ook wel eens met anderen, gewoon een externe blik. Ik denk dat daar nooit iemand slechter van is geworden. En dat geldt voor elk bedrijf. En dat is niet zozeer dat ze dat met ons moeten doen, maar er zijn genoeg partijen waarmee ze dat kunnen doen. Maar dat wel bedrijven verder gaat helpen om niet alleen maar naar technologische aspecten te kijken, maar ook het organisatorische wat daarin toch echt wel meespeelt.
17: Maarten Molenaar zoals hier van Element 6-1. Gaat het volgen. Je moet proberen in Nederland. Dank voor je komst.
5: Ja, dankjewel.
17: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Maaike Berger, de managing director van SureSync. En daar zijn ze weer uitermate bezig met het uitwisselen van gegevens. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen The Green Quest.

0: en altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
3: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen.
4: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
3: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
4: of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerkster in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam vonden ze bijna €1000 aan kleingeld in zijn zakken. Afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
15: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor mudjeans. De duurzame spijkerbroeken maken geen failliet, maar maken nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Lier nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft Mud Jeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat daken koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, daar zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn. En met name over de fles, want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
0: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld.
15: Mm-hmm.
0: Nou, de bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooi je tenslotte ook niet weg na één keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. Mm-hmm. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij, worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
15: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza en is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen, glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang, maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
11: The Green Quest.
15: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
16: Dag Arme.
15: Als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
16: Sinds de laat middeleeuwen, denk ik. Wow, zoiets. Ja, het is echt wel heel lang.
15: Toen de kleine ijstijd begon, toen begon jij ook.
16: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplichtgevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat, virussen, noem het allemaal op.
15: En dat doe je heel goed, daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
16: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ja, ik heb die informatie gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
15: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen? Wat zijn de leading dingetjes?
16: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
15: Zonnevlam.
16: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
15: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
16: Ja, precies. Dit gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatieindustrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
15: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming?
16: Nee,
15: dat zie je permanent overal.
16: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot.
15: Mm.
16: Ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
15: Maar niet 0,00036 graden.
16: Dat klopt. Dat klopt, absoluut.
15: Maar ja, dan heb ik altijd het Marjan Minnesma-verhaal achter de hand. Hè. We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
16: Nou ja, het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan de landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
15: Je zal wel
16: en er
15: moeten.
16: Zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
15: We gaan even naar jouw enormste staat van dienst krijgen in 2023. Dat is eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld. Komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50 punten met de tekst It's full of crap, en dan begin je. Dat kost uren werk.
16: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
15: Waarom?
16: In vrije tijd. Verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En ja, je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
15: Zou het wel waar zijn, toch? Ja.
16: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die dan langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken van waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Vertel eens niet, is het vooral. Hè?
15: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
16: Ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik het natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Ja. Jongens, kom op, je zit.
15: Maar hoe oud ben je nu?
16: Ik ben 58.
15: Ja, dan denk je dan, get over it. Nou weten we dat jij niet. Jij blijft gewoon verontwaardigd. Ja. Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel journalist van het jaar op in 2021. En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers. Ja. Zie je daar een raakvlak tussen coronatwijfel en klimaattwijfel?
16: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden. Mm. Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mina, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze ondernemingen runnen. Want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, het zijn niet echt meer mensen geworden die in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
15: En versterkt daarin ook.
16: En versterkt, ja, klopt. Ja.
15: Ja, en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
0: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, dit is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatie strijd aan.
16: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
15: Ja, dat mag gewoon. Maar we komen hierop terug.
16: Het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde, daar zie ik ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus. Ja.
15: Yes. Maar niet dat klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is, en het is een belangrijk onderwerp, dat dat toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
16: Het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
0: Ja.
16: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Ja. Dus het is min of meer af. We snappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
15: Een mening en ik heb mijn eigen wetenschap. En
16: dat vind ik fascinerend ook wel.
15: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere.
16: Ja, ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan? Hè? Ja.
15: Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering? Is er een truc?
16: Ja, die truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint er eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
15: Ja. De veroorzakers wel, maar de gewone
16: verdienen, zal ik maar zeggen.
15: Ja.
16: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen een begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat nou verder?
15: Mm-hmm.
16: En die zorgen, die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur nou eigenlijk?
15: Ja. En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
16: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met de erkenning van, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart, ik ben voor economische groei, ik ben voor ondernemen. Ben ik er allemaal voor.
15: Ja.
16: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
15: Wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van 4 planeten naar 1 moeten en dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
16: Daar begint het al een beetje twijfelachtig
15: te worden. Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
16: Het is heel simpel, het is heel simpel. We hebben maar 1 planeet en we hebben er geen 4 en toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt helemaal waar is.
15: Je komt een Jaws achter muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
16: Nicky's ogen vlammen, dus...
15: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
16: Ja, ik merk dat achter het schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners, die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee. Nee. Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
17: Is ook.
16: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik dan altijd.
0: Ja.
17: Ja, en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
16: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog een verdediging. Linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
17: En op rechts is het nu gewoon, het is zo, er is toch niks meer aan te doen, maakt helemaal niet uit of wie het komt. Of, dat is nu 180 graden omgedraaid.
16: Dat vind ik ook. Hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek, en dat is geen wetenschap.
17: Oh ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
16: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van ja, luister, naar onze zonvloed. Ik vind het prima zoals het gaat. Ik wil niets veranderen aan de huidige wereld. En ja, dan zeg ik altijd van ja, betekent dus wel dat wij gewoon over een paar eeuwen misschien Nederland uit moeten, omdat de zeespiegel gewoon omhoog.
17: Je bent echt zeldzaam, Milton. Ik zou zeggen over 35 jaar, maar af. Ik wil nou een ander concreet.
16: Als Rotterdammer denkt dan altijd van ja, dan komt Amsterdam onder water te staan en dat
17: hoor je mij klagen?
16: Ja, gerust.
17: Ik ga op de 16e verdieping zitten in de Kop van Zuid en ik zit goed. In 2024 ging jij bij de Nieuwe Wereld in debat met Peter Baten, die schrijft op Clintail. Dat ging over het boek Onbeslist van Stephen Koenen.
16: Ja.
17: En toen kreeg je behoorlijk op je sodomieten, want iedereen zei, je moet dat soort dingen en mensen het podium niet geven. Ja. Waarom doe je dat wel?
16: Nou ja, het is een deel van de werkelijkheid ook dat dit soort mensen er zijn. En ik vind dat je ook deze mensen zou je mee moeten nemen. Je kunt gaan zitten wachten met je klimaatbeleid tot iedereen links is en links stemt of zo. Maar dat gaat nooit gebeuren, kan
17: nooit.
16: Ik zeggen.
17: Nee.
16: Dus je zult gewoon, dit verhaal moet je gewoon breed maatschappelijk bespreken. Want het gaat ons allemaal aan.
17: En werkt het dan? Of wordt het toch, want daar ben ik altijd zo bang voor tegenwoordig, worden je woorden dan toch weer uit verband geknipt, letterlijk?
16: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op mij zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baten. Ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert bij mensen die toch zeggen van die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
17: Okay, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken. Ja, los van je kennis.
16: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna of meld laten, maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten die heel boos op mij zijn, omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
17: Ja, ik zit er nu al tegenaan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt, kernenergie kan je niet zonder. Ja. En dat vind jij ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
16: Klopt.
17: Dus je merkt dat overal.
16: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar zeggen.
17: Het is ook allemaal
16: rechtvaardigheid zo.
17: Ja.
16: Ik denk, klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
17: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
16: Klopt.
0: Ja, want wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms is ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel ergere dingen. Ja, hoe gaat dat? Hoe is dat voor jou persoonlijk?
16: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk, ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
17: In deze tijd.
16: Niet alleen in deze tijd. Was al, toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
17: Wat leuk. Dat doe je werk wel goed.
16: Dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch, wij journalisten beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
17: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, dat is helemaal mijn taak niet?
16: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service-rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen. Mm-hmm. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
17: Maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, dan gaan we links weer aanpakken en dan rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En dan kunnen we ook lekker kritisch op zijn. Daar word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
16: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
17: In een open samenleving in debat.
11: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Nou, een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrant-journalist en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk. Maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
16: Ja, grappig hè?
17: Hoe verklaar je dat?
16: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden. Als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je klimaat erg? Dan zegt iedereen, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen. En
17: of misschien nog dieper, dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten, dat we daar niet aan willen.
16: Nou ja,
17: dan gaan we toch terug naar vroeger.
16: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat ze een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
17: In ieder geval post-grow.
16: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen niet meer. Terwijl ik denk juist van, ja, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag ik gisteren toevallig.
17: Ja, ik zag het ook.
16: Hartstikke leuk.
17: Door een non. Dat was toch wel
16: door een non.
17: Extra
16: de nonnen binnen de wereld.
0: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk wat nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering is en de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
16: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
0: Mm-hmm. Ja.
16: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaatverandering. Omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, ja, weet je, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En weet je wel, Gaza, dat is een crisis.
17: Dat je acuut moet handelen.
16: Ja, dat je acuut moet handelen.
17: Het moet eigenlijk wel, maar niet zo acuut.
16: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook. Maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ja, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
0: Maar
16: ja,
0: wel ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
16: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
0: Ivan deel miljard van de mensen.
16: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
17: Dat is een mooi bedoel. Wel in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Ja, dus nee, het is onzin. Nee, dat staat nu letterlijk.
16: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
17: Ja.
16: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens
17: stijgt. Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar wel mooi dat
18: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Autokopen die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel. Mm-hmm. Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
2: Nee.
1: Dus ja, dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
2: Dus op het allerkleinste niveau is het al ingewikkeld.
1: Ja, klopt.
2: Zullen we naar het grotere plaatje kijken? Ik heb even een klein verhaaltje voor je. De wereld is chaos. We hebben klimaatdreiging, oorlogsdreiging. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze zitten allemaal in hun angstzaaiende algoritmebubbels. In de verkiezingscampagne van Trump zat al 72 miljoen dollar helemaal speciaal apart gezet voor transgender bashing met de achteraan de LBT-groep. Nieuwe zondebokken, nieuw verdelen heer samen met Orbán en Poetin begint nu steeds duidelijker te worden. We worden uit elkaar gespeeld door een paar witte mannen. De democratie staat onder druk. Vrouwen terug naar het aanrecht. Klimaatontkenning en herbewapening zitten allemaal in hetzelfde verhaal. En wat moeten we eraan doen?
1: Nou, je bent wel bezig geweest, zeg.
2: Ja, ik dacht van nu krijg ik een deskundige aan mijn tafel. Dat ga ik even voorleggen. Ja, hoe kijk jij naar dat grotere geheel?
1: Ja, kijk, dat grotere geheel. Daar val ik eigenlijk wel terug op dat SCP-rapport. Dat vind ik wel erg interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat mensen vinden het klimaat een zeer serieus probleem. Maar als je dan gewoon vraagt aan mensen van buitenaf van wat vind je nou eigenlijk het grootste probleem? Nou, dan komen ze met woningnood, met levensonderhoud, met normen en waarden, met criminaliteit, met zorg, met een heel waslijstje andere dingen. Mm-hmm. Dat vinden ze belangrijkere problemen dan klimaat.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een beetje waar klimaat ook onder leidt. Het is niet zo'n heel zichtbaar probleem. Ja, het is zichtbaar op het moment dat het keihard regent of dat er een bosbrand is.
2: En misschien dus wel degelijk zaak om die grotere samenhang steeds duidelijker te maken. Ja. Dat we ook snappen hoe het in elkaar haakt en hoe we met elkaar eruit kunnen komen.
1: Ja, maar het zit niet zo heel direct in de belevingswereld van mensen. Dus.
2: En daarom ben jij nodig, Maarten.
1: Geweldig.
2: Kan mij niet direct genoeg zijn. Laten we met elkaar meer energie steken in het blootleggen van hoe de verderfelijke krachten op de achtergrond een nieuwe wereld bedreigen. En ik denk dat Maarten Keulemans ons daarbij gaat helpen. Ik ga je enorm bedanken. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nikki, jij mocht kiezen. Wie gaat het worden?
3: Nou, deze week gaat de impactpluim naar 50 vrouwen die het verschil maken. Namelijk afgelopen dinsdag kwam de Top 50 Women in Sustainable Finance lijst eruit. Mm-hmm. Die wordt elk jaar samengesteld door WIFS. En ik denk dat het heel mooi is om vrouwelijk talent extra in het zonnetje te zetten. En juist ook omdat binnen verantwoord beleggen, denk ik, echt vrouwen vaak een drijvende rol spelen. Dus dat is heel erg mooi. En ik vind het eigenlijk extra belangrijk om dit aandacht te geven, gezien minister Eelco Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer meende een finance boy nodig te hebben als CEO voor de nieuwe Nationale Investeringsinstelling.
2: Serieus?
3: Nou, en dat lijkt me echt wat kortzichtig en vooral echt een gemiste kans om het juiste talent te vinden hiervoor, want dan mis je gewoon heel veel talentvolle mensen.
2: Ja, ik geloof het bijna niet, maar ik neem het van je aan. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen, alle boys en girls en alles wat ertussenin woont. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Unbelievable. Unique.
11: Oh yes.
10: Incredible.
12: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
13: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
12: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
13: Ja, praten over tech.
12: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
13: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
14: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerker in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. En stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam vonden ze bijna 1000 euro aan kleingeld in zijn zakken. Afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de zoektocht van Europa naar meer autonomie en soevereiniteit. En deze week, hoe staat het met onze energieonafhankelijkheid? Niet zo best, is de conclusie. Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, die vertelt deze week namelijk dat de EU dit jaar al ruim 100 miljard euro extra heeft betaald aan energieimport. En hij vertelt daarbij, en ik citeer, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Dat is niet zoveel. Komt dat alleen door het gedonder in het Midden-Oosten of zit hier meer achter? En waarom in hemelsnaam hebben Europese landen allemaal een ander plan van aanpak om die prijzen te stutten? Voor de antwoorden zijn hier Stefan de Vries.
16: Bonjour.
11: En Michal van der Toorn.
17: Hallo.
11: En we gaan hier zo dieper op in. En aan het eind van de uitzending hebben we natuurlijk nog de mega-hit. Die komt van Michal. Nou, dat betekent een muzikaal hoogstandje. Dat kan niet anders. Maar eerst...
0: De Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam, Stefan?
16: Ik wil het hebben met jou, Geert-Jan, over grensoverschrijdend gedrag.
11: Niet met Michal.
16: Nee, ik kijk jou aan en je weet precies waar ik het over heb.
11: Nee.
16: Namelijk over de binnengrenzen van de Europese Unie.
11: Oh, die.
16: Ja.
11: Vertel.
16: Eerst het goede nieuws. Sinds gisteren, 1 oktober, controleert Nederland niet meer aan de binnengrenzen. Je weet wel, er was ooit eens een kabinet onder, ik ben zijn naam vergeten, Dick Schoof, een minister, wier naam ik ook bijna vergeten ben, Faber. Ik ben echt haar voornaam vergeten trouwens. Zij voerde die controles in december 2024 in. Voor 6 maanden met veel bombarie. Ik ben toen nog met een patrouille meegeweest van de marechaussee. Was ook een grappig verhaal. Maar die 6 maanden werden bijna 2 jaar. Dat heb je vaak, een tijdelijke maatregel wordt permanent.
11: Ja.
16: Nou, daar is nu een einde aan gekomen. De balans, het aantal verkeersongelukken op de wegen waar de controles waren, nam met meer dan 228% toe. Tientallen gewonden, 4 doden.
11: Ja.
16: Dat is de balans van die controles. 1 aanhouding per 3 dagen. Daar hebben we het allemaal over. De Rekenkamer rekende vorig jaar uit dat de controles de migratie met niet eens een procentje hebben verminderd. De commissie had Nederland en 8 andere landen in juni al gezegd afbouwen die grenscontroles. Maar Duitsland gaat wel gewoon door met het grenstheater. En de commissie die het Schengenverdrag met gevaar voor eigen leven zou moeten verdedigen, kijkt leidzaam toe. Maar ja. Nederland is het afgelopen.
11: Ja, nou ja, ik reed 3 weken geleden naar Duitsland voor die deelstaatverkiezingen, ja, in Sachsen-Anhalt. Ja. En jawel, ik kon lekker eventjes stoppen, afremmen.
16: Ja, schandalig.
17: Zelfs met de trein. Ik moest stoppen bij de Duitse grens om daar mijn paspoort even te laten zien.
16: Ja,
17: in de trein.
11: Ja, maar wat zat er in je tas?
17: Niks bijzonders.
16: Dat maakt niet uit, want daar zijn die controles niet voor. Wat er in je tas zit, wordt ook niet gecontroleerd of in de achterbak.
11: Het gaat om jou en mij.
16: Het gaat om, nou, vooral om jou.
11: Maar ja, op de barricade hebben we nu een groep, precies, Europese academici.
16: Absoluut. Wat er allemaal gebeurt, al die grenscontroles in het Schengengebied, dat kan echt niet, zegt hoogleraar Europees recht Alberto Alemano. Het is een reactie op de grenscontroles die ingevoerd zijn door Italië na wat er gebeurde in Ceuta in Noord-Afrika, Spaanse exclave. Italië heeft grenscontroles ingevoerd met Spanje. Zoals we allemaal weten is de grens tussen Spanje en Italië enorm druk bereisd. Want die is er niet, namelijk. En Spanje heeft als antwoord ook grenscontroles ingevoerd. Het is echt een kleuterklas. Daar moet nu een einde aan komen, zegt Alberto Alemano. Hij is een Italiaan, hij woont in Spanje, hij geeft les in Parijs, echte Europeaan, en is zelf gecontroleerd. En samen met 100 academici uit heel Europa heeft hij nu een formele klacht ingediend bij de commissie. Want het is de commissie die er eigenlijk in moet grijpen, maar dat doet ze niet. En een aantal oud-eurocommissarissen, zoals Josep Borrell, heeft ook ondertekend. En hun punt is dat de Schengen-grenscode zegt dat de commissie een advies moet uitbrengen bij twijfel over noodzaak en proportionaliteit. Nou, daar kun je zeker aan twijfelen als het gaat om Italië en Spanje, maar natuurlijk ook tussen Nederland en Duitsland en overal. En zij eisen nu dat Brussel alsnog in gaat grijpen en een inbreukprocedure start. tegen in dit geval Italië en Spanje. En op termijn eigenlijk tegen alle landen die het Schengen-verdrag aan hun laars lappen.
11: Oké, je begon heel positief. Daarna gingen we toch weer een beetje de negatieve sfeer in. Wat is nou de conclusie van deze Greatometer?
16: Het positieve is, het negatieve is. Of moet je nou een negatieve boodschap verpakken in twee positieve?
11: Blijf bij jezelf.
16: Oké, dan blijf ik negatief. Nee, maar het is natuurlijk nog steeds schandalig dat er grenscontroles binnen Schengen zijn. Maar in Nederland is het nu afgeschaft. Dus dat is positief. Maar het is ook voor het eerst dat de bewaker van de verdragen, de Europese Commissie, door 100 hoogleraren aan hun eigen taak moet worden herinnerd. Dat is niet heel fraai, maar het is natuurlijk een goed initiatief. Dus ik zou zeggen, een grens minder, hoogleraren op de barricades. Allemaal niet heel fraai, maar ik denk dat Europa deze week toch een ietsje greater is geworden.
18: Make Europe great again.
19: We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year.
20: Our support will cover 70% of the increase in fuel costs.
21: Our energy prices remain still far too high. In some member states, electricity costs are 3 times more than in others.
22: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden.
23: Ja, we werden op prijstreiberei reageren. We hebben daartoe het kartelamt met een entsprechende misbruiksaufsicht uitgestattet.
11: Ja, in deze studio hebben we nog genoeg power, maar heeft Europa genoeg energie om de winter door te komen? Ik denk het op zich wel, maar we weten niet hoe koud de winter wordt. En we maken ons vooral druk over die prijzen. We betalen ons blauw aan stromen aan de pomp. En dat is vooral natuurlijk omdat het voorheen heel goedkoop was. Dus voor ons gevoel gaat het allemaal niet zo goed. En Europese leiders worden nerveus. Aan welke knoppen draaien de verschillende landen? En wat is de beste optie om de winter door te komen? Stefan,
16: ja.
11: Daar ben je weer.
16: Hi.
11: Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, ik zei het al.
16: We hoorden hem net ook al even.
11: We hoorden hem al even, maar voor de derde keer toch maar even herhalen. De kracht zit in herhaling. De EU heeft dit jaar al ruim 100 miljard euro extra aan energieimport betaald, zonder daarvoor een molecuul extra aan gas of olie te ontvangen. Wat bedoelt hij daarmee?
16: Ja, eigenlijk bedoelt hij dat we door de spanningen in onder meer de Straat van Hormuz we 100 miljard euro extra betaald hebben voor dezelfde hoeveelheid energie die we vorig jaar ook gebruikten. Dus wat we nu gebruiken is 100 miljard duurder dan vorig jaar. Met dank natuurlijk aan onze oranje vriend in het Witte Huis.
11: De Trump-tax.
16: Precies.
11: Ja. Nu komt Jurgensen ook met een oproep aan de lidstaten om zuiniger met energie om te gaan. Heeft dat dan met prijs te maken of met schaarste?
16: Ja, in zijn brief aan de lidstaten schrijft Jurgensen letterlijk dat Europa een prijscrisis heeft die samenhangt met een bevoorradingscrisis. Dus hij legt die link. Hij wil er ook voor zorgen dat de vraag afneemt, oftewel dat mensen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en daarmee dus de prijzen naar beneden gaan, waardoor mensen weer gemotiveerd worden om die fossiele brandstof te gebruiken. Maar in ieder geval, hij legt wel de link.
17: Ja, dus daarin klinkt wel doordat hij zich ook erkent dat landen zich zorgen maken over die voorraden.
16: Ja, precies.
11: En dan hebben we het nu over gas of olie?
16: In dit geval gas.
11: Ja, hoe precair is die situatie?
16: Nou, de gasopslag is inderdaad uitzonderlijk laag. Die zit nu rond de 70% in de hele Unie. Sommige landen lager, sommige wat hoger. Maar dat is zo'n 12 procentpunt lager dan vorig jaar. En of dat precair is, ja, dat kan Louise van Schaik veel beter uitleggen dan ik. Zij is hoofd EU en Global Affairs bij Instituut Klingendaal en weet veel over klimaat- en energievraagstukken.
24: Ja, er zijn eigenlijk mensen die zeggen van, nou, dat is niet zo heel erg, want nu komt het meeste gas via schepen, hè, dus het vloeibare gas, LNG. Dus, nou ja, het is iets minder erg. En we hebben ook gezien dat we die voorraden niet altijd helemaal nodig hadden. De winters zijn ook iets milder. Maar ja, het is toch wel spannend. En daarbij speelt ook nog een rol dat Nederland traditioneel gezien best wel grote voorraden heeft. Omdat wij natuurlijk een eigen gasbel hadden. Dus eigenlijk uit onze voorraden komt ook het gas wat voor een deel in Duitsland, in België en in andere landen wordt gebruikt.
16: Ja, kortom, de situatie is minder gevaarlijk dan tijdens de vorige energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne. Maar het gaat ons dus wel geld kosten.
11: Ja, Nou, allemaal leuk en aardig dat Jurgensen met deze oproep komt, maar niemand kent de beste man. Wat vinden jullie van de communicatie? Moeten Von der Leyen en Jette zichtbaarder zijn en dit duidelijker uitleggen?
16: Ik denk dat er bij veel mensen zorgen zijn over de hoge prijzen. Tegelijkertijd is dit ook letterlijk de prijs die we betalen voor decennia lang oogkleppen op en blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen uit regio's die geopolitiek behoorlijk onbetrouwbaar zijn. We moeten maar met op de blaren zitten, hoe hard het ook is.
11: Dus je vindt niet dat regeringsleiders wat meer naar voren moeten stappen en uitleggen: jongens, we komen wel door, het valt wel mee met de schaarste, we gaan wel meer betalen, maar we gaan voor je zorgen.
16: Uitleggen is altijd goed, maar de burgers hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
17: Ja, en ik denk ook misschien dat ze dat ook geen paniek per se willen zaaien. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat zouden ze misschien wat meer moeten zeggen, dat er geen paniek moet zijn.
11: Je kan wel dingen uitleggen. Ook omdat nu er weer een nieuw frame is ontstaan. Er was vorige week een Kamerdebat in Nederland. En dat ging over dat wij de gasbelasting niet kunnen verlagen, omdat dat van Brussel niet zou mogen. Nou, hoe zit dat? Er is een coronaherstelfonds. Dat is na corona in het leven geroepen. En daar moesten landen, konden ze daarop intekenen. En dan kregen ze miljarden vanuit Brussel. Als ze beterschap toonden op enkele Europese dossiers. Dus meer digitaliseren of meer verduurzamen. Nederland onder Rutte heeft ingetekend op verduurzaming, elektrificatie en minder gas. En dus is afgesproken dat die gasbelasting niet verlaagd wordt. In ruil voor miljarden euro's. Dat is ons eigen idee geweest. Ja, nu zitten we inderdaad op die blaren. Maar ik heb nog even nagekeken. Er zijn meer landen die zoiets hebben ingevoerd. Die hebben dan wel bijvoorbeeld hun gasbelastingen verlaagd. Hebben nog niet de consequenties daarvan ondervonden. Er is nog geen fonds ingehouden of niet aan hen uitgekeerd. Ik denk dat je dit soort dingen wel mag uitleggen aan de mensen, omdat er weer verkeerde verhalen ontstaan.
16: Ja, maar dan ga je ervan uit dat Kamerleden en politici weten hoe Brussel en Europa werkt. En
11: ja, daar ga ik vanuit.
16: Ja, ik bewonder je optimisme.
11: Oké, Michal. We hoorden Louise van Schaik over de gasvoorraden. Waar staan we nu?
17: Nou, de Europese Unie schreef voor dat de voorraden aan de vooravond van de winter met 90% gevuld moeten zijn. Nou, dat is ook daarna hebben ze dat zelf alweer verlaagd naar 80%. Dus 80% zouden ze gevuld moeten zijn. Dat is niet zo. Gemiddeld staan we op 70%. Nederland en Duitsland hebben maar 58%. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar volgens Van Schaik heeft dat logischerwijs ook te maken met dat we inderdaad van het Russische gas zijn afgestapt.
24: Eigenlijk het idee van die voorraden was toen je nog pijpleidinggas had. Uit Rusland vooral, dat dan die pijpleidingen gas, het kon dan de hele tijd binnenkomen en dan kocht je het goedkoper in de zomer en dan had je het nodig in de winter en dan was dat op die manier handig om te gebruiken. Maar nu zie je dat de prijzen vanwege dus die oorlog in het in de Golf, in het Midden-Oosten, echt een stuk hoger zijn, ook in de zomer.
17: Ja, dus dit model van die gasvoorraden die gevuld moeten zijn stamt dus uit de tijd van het Russische gas, zegt Van Schaik. Dus we kopen nu geen Russisch gas meer. Dus dat is anders gegaan. Dus misschien is dat ook weer niet zo heel erg. Alleen, dan moet je het hele jaar door gaan kijken waar je goedkoop LNG of gas kan krijgen. En dat is niet gelukt doordat er een oorlog is in Iran. Dus we hebben ons daar dan toch weer misschien te veel afhankelijk van gemaakt van die oorlog, van de brandstof daar in de golfregio.
11: Ja, want voorraden, die bouw je op omdat je niet weet klimatologisch wat voor winter je kunt krijgen, maar ook om inderdaad minder afhankelijk te zijn van een winter, maar ook van een leverancier. Nou, ik heb de importcijfers van Q2 van dit jaar er even bij gepakt.
17: Vertel.
11: Ruwe olie. Amerika, bijna 19%. Ja. Die staat bovenaan als leverancier. LNG, 63% afhankelijk van Amerika. Krankzinnig. Ja. Pijpleidinggas, Noorwegen, 51%. Nou, dat zijn onze vrienden. Maar Rusland staat daar op 4 met ruim 10%. Ik zie Algerije hoog in de lijstje staan. En ik vraag me dan ook af, hebben we dan zelf niks? Nou, eigenlijk niet. Ruwe olie. We importeren dus 97% van ons gebruik. Gas, 88%. Kolen wordt zelfs nog de meerderheid van geïmporteerd aan alleen hernieuwbare energie. Dat komt grotendeels uit de EU zelf. Dat is gewoon niet best, toch?
16: Nee, zeker niet best. En het antwoord, als je erboven gaat zweven, dan is het wat je het laatste zei. Hernieuwbare energie, grotendeels uit de EU. Dat heeft natuurlijk voordelen voor het feit dat het schone energie is, maar ook voor de strategische onafhankelijkheid. Het is inderdaad niet best. Nu hebben we wel de Accelerate EU-strategie.
11: Daar word ik warm van.
16: Daar word je warm van.
17: Dat was een half jaar geleden rondom toen de oorlog in Iran begon. Toch toen is dit naar buiten gekomen.
16: Ja, precies. Ja, om sneller te kunnen reageren op hommeles op de energiemarkt. Dat werkt nog niet helemaal. Het gaat nu vooral over communicatie en hoe landen elkaar kunnen helpen. Een soort gereedschapskist. Vrijwillig eigenlijk, of vrijblijvend. Landen mogen nog steeds hun eigen steun regelen. En hoe ze dat aankleden, dat zie je. Daar hebben we het zo nog over. Hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar dat biedt natuurlijk niet echt een oplossing voor de lange termijn. Dat staat ook in die Accelerate EU. Daar gaat het dan om structureel inzetten op elektrificatie, betere energienetten, interconnectie, investeringen, de energietransitie versnellen. Dat zegt ook de eurocommissaris Jurgensen.
17: Inmiddels kennen we hem.
16: Ja, inmiddels kennen we hem. U hoorde hem net. Dat is natuurlijk de lange termijn die eigenlijk al jaren geleden had ingezet moeten worden. Dus Accelerate EU, goede ambitie. Het is nog niet helemaal toegerust voor de problemen die we nu hebben.
11: Nee, en ik vind het heel opmerkelijk, maar elke keer schrikken we toch weer opnieuw van hoge prijzen. En we zijn geneigd om allemaal iets anders te doen. Ik vind dat onbestaanbaar. Even de smaken die we hebben. Hè. Je kunt als overheid belastingen verlagen. Dus accijns, energiebelasting, btw, daar kun je aan sleutelen. Mm-hmm. Je kunt ook directe compensatie geven, in toeslagen denken. Je kunt prijzen reguleren. Je kunt het energieaanbod vergroten. En je kunt vraag verminderen. Dat zijn grofweg de smaken. Ja, we hebben het nu over losse landen. En in de podcast hoor je daar ook meer over. Maar ik ben toch benieuwd, waarom hebben we dit nou vanuit Europa niet geregeld? Waarom gaan landen hier zelf over?
17: Heeft er deels mee te maken omdat met hoe je eigen energiemix is in een land. Hoeveel kan je zelf opwekken uit duurzame bronnen, uit andere bronnen. Hoeveel strategische reserves heb je, kan je die inzetten. Hoeveel kernenergie heb je, hoeveel wind- en waterenergie. Dat verschilt natuurlijk erg per Europees land. Maar ook, hoeveel kan je bevolking aan prijsstijging dragen? In april bijvoorbeeld, toen de oorlog, zoals we net al zeiden, in Iran begon, legden bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië prijsplafonds op. Daar was later ook veel kritiek op, bijvoorbeeld vanuit Brussel, omdat het is wel een populaire maatregel. En het is ook wel politiek intern fijn om dat te doen, want je helpt de mensen. Alleen, het is ook tijdelijk, want als de...
11: En heel duur.
17: Als de want iemand moet die lasten gaan dragen als de inkoopprijs hoger wordt dan de toegestane verkoopprijs onder dat prijsplafond. Ja, dan moet iemand dat verschil natuurlijk opdrijven voor dat verschil. De staat, de leverancier, iemand.
11: Wel bij april Hongarije verkiezingen.
17: Precies.
11: Zo werkt het.
17: Nou, dat is natuurlijk een onderdeel van het antwoord. Waarom heeft iedereen verschillende maatregelen? Maar ook omdat bijvoorbeeld in landen als Roemenië, Hongarije, is ook het aandeel van vaste lasten van de bevolking hoger. Dus ja, ze hebben minder financiële ruimte om die prijsstijgingen die er zullen voor op die blaren te gaan zitten. Want uiteindelijk moet de bevolking voor een groot deel ook op de blaren zitten. En kan niet altijd de overheid voor alles opdraaien. Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus heel veel verschillende dingen. Energiemix, politiek. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste twee antwoord die ik ervoor heb in ieder geval.
11: Ja, wij discussiëren hier nog even verder. Voor de radio zijn we klaar, maar in de podcast gaan we hier langer over door. En dan hoor je de conclusies die we gaan trekken. En vooral de vraag, komen wij de winter door? Daar gaan we antwoord op geven.
1: BNR's megahit.
11: Aan het eind van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Met welke films en muziek komen we de barre winter door? Michal van der Toorn.
17: Je zou denken, ik ben op prachtige plekken op ons continent geweest. Ik ben in Slovenië geweest, ik ben in Parijs geweest.
11: Prachtig.
16: De afgelopen week bedoel je?
17: Vorige week. Dit weekend ben ik in Parijs.
11: Ik dacht al, wat moet ik hard werken deze week? Had jij dat ook, Stefan?
17: Je zou denken, misschien heb ik een leuke tip daaruit meegenomen. Ja. Nee, ik heb heus wel culturele dingen gedaan. Ik heb een impressioniste bekeken.
11: Wat heb je bekeken?
17: Stefan, impressionisten in Museum Russen. Ik heb De Wereld van Gisteren gelezen van Stefan. Stefan Zweig.
16: Echt? Helemaal?
17: Helemaal, maar niet in het Duits. Sorry.
16: Maar toch.
17: Nou goed, daar wil ik het allemaal niet over hebben. Ik heb iets niet heel cultureels meegenomen, maar wel iets hartstikke leuks. Een echte hit. Ik heb in de Eurostar dit boek gelezen. Van Nederlandse bodem, geschreven door een collega, Milou Brandt. Het heet Zwemmen in het geld. En de ondertitel is Zo voorkom je dat je slapend arm wordt. Ze omschrijft heel kort voor mensen die eigenlijk niks over beleggen weten, hoe je dat doet, dat het niet zo heel moeilijk is om mee te beginnen en nou ja, dat je niet zoveel hebt aan heel veel spaargeld. En dan denk ik toch, stel dat iedere Europeaan dit leest, zouden we dan, zoals sommige mensen willen, een beetje meer kapitaal krijgen op dit continent.
11: Moeten er nu kleine lettertjes bij de podcast komen van dit is geen advies van WC1?
17: Nee, maar het is helemaal geen beleggingsadvies natuurlijk. Maar we weten, Europeanen hebben heel veel spaargeld. Zeker als je het vergelijkt met Amerika. Mm-hmm. Waar er dus niet heel veel mee gebeurt, staat daar op die spaarrekening. Hartstikke fijn voor alle Europeanen. Maar we hebben ook, en dan pak ik toch, als we het een beetje in Europees perspectief willen plaatsen, de Bijbel erbij. Namelijk
11: de Bijbel.
17: Het rapport van Mario Draghi. Dus ik vroeg me, wat zou hij nou denken als hij dit leest in het Nederlands? Want hij zegt natuurlijk in zijn rapport, dat is echt een probleem. Want we moeten zorgen ervoor dat bedrijven vaak naar de Verenigde Staten gaan. Of moeten kijken voor investeringen. En daar gaat iets mis. We moeten juist al die investeringen naar Europa krijgen. Mm-hmm. Dus als individuen meer gaan beleggen, dan is dat wel een begin van meer kapitaal in Europa. Wat we zo graag willen. Maar het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, blijkt de laatste jaren. Mm-hmm. Daaraan dacht ik toen ik dit boek aan het lezen was in de trein naar Parijs. Maar dan moet dan natuurlijk wel een belangrijke kanttekening in Europa gebeuren. En moet je niet krijgen dat alle mensen die dit boek bijvoorbeeld lezen in Amerika gaan beleggen. Of niet alleen maar, want we willen ook Europees kapitaal.
16: Ja, maar, en dat is heel lastig. Want
17: dat is heel lastig.
16: Stel, je hebt als Nederlander een spaarrekening in Malta en je wil investeren in een start-up in Finland. Dat is bijna ondoenlijk.
17: Komt ook omdat wij die kapitaalmarktunie niet hebben. Omdat daar ook een hele grote Europese lappendeken is. En ik heb even een econoom, Edin Mujagic, gevraagd. Hij komt namelijk heel graag in Zweden. En hij zegt, daar gaat het wel goed.
2: Al heel lang roepen veel Europese beleidsmakers de Europeanen op om minder te gaan sparen en meer te gaan beleggen. Alleen het lukt niet echt. En een van de belangrijke redenen waarom het niet lukt is dat het niet fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat het wel anders kan, bewijst de landen als Zweden. Daar hebben ze het wel aantrekkelijk gemaakt voor de Zweden om te gaan beleggen. En dan zie je dat ook bijna elk huishouden in Zweden aan het beleggen is. Nou, waarom lukt het daar wel en hier bij ons of in de rest van Europa niet of nauwelijks? Nou, een van de belangrijke redenen daar weer voor is dat de Zweedse overheid doorgaans elk jaar eerder een begrotingsoverschot heeft dan een begrotingstekort. En dat betekent simpelweg dat die overheid geen behoefte heeft of niet afhankelijk is van extra belastinginkomsten. En dan heb je dus de ruimte om beleggen voor de inwoners van je eigen land aantrekkelijker te maken. Dus gezonde staatsfinanciën hebben heel veel voordelen. En één daarvan is dat je dus mensen eerder aan het beleggen krijgt.
17: Nou ja, heb meer geld dus als overheid. Maar wil je zelf je eigen steentje bijdragen aan dat we Europe een beetje great again maken aan Europees kapitaal? Dus lees je boek en oordeel inderdaad vooral zelf over wat je er vervolgens mee gaat doen.
11: Link in de show notes nog een keer de titel.
17: Zwemmen in het geld.
11: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn, Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan. Ciao.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
1: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
2: En sla je slag.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een 500 miljoen euro voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. Een laboratoriummedewerkster in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Wie zijn de nieuwe vrienden, bondgenoten van Europa, nu we steeds minder op de VS lijken te kunnen leunen en de wereldorde aan het verschuiven is? Daar gaan we deze week over hebben in BNR's Big Five van de nieuwe vrienden van de EU. Vandaag bespreken we de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat doe ik met Caspar Kerkels. Welkom. Historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit met focus op het Verenigd Koninkrijk. Ik zal meteen te denken, uit alle landen en regio's in de hele wereld waar je op kan richten, kies jij voor het VK. Waarom?
13: Ja, voor mij is dat eigenlijk een hele logische keus.
2: Leg eens uit.
13: Ja, nou ja. Ik ben er denk ik van kind af aan mee opgegroeid. Mijn vader was leraar Engels op de basisschool, later op de KMA. Dus bij ons thuis stond eigenlijk
2: de BBC
13: aan met al die gekke dingen die je dan natuurlijk voorbij ziet komen als de humor, de comedies, maar ook het cricket, waar ik eerst helemaal niks van begreep en later wel echt aan verslingerd geraakt ben. En op een gegeven moment ging ik geschiedenis studeren. Ik heb het eigenlijk altijd gevolgd, de politiek met name. En op een gegeven moment ook op de universiteit verder.
2: Het is je echt met de paplepel ingegoten.
13: Ja.
2: Dan is dat verklaard. We gaan het hebben over de nieuwe bondgenoten van de Europese Unie. Want daar zijn we naar op zoek in die veranderende wereldorde. Eigenlijk twee vragen dus meteen maar aan jou. Hebben wij in de EU, Nederland-EU, hebben wij in die nieuwe wereldorde het Verenigd Koninkrijk nodig als bondgenoot?
13: Misschien had ik anderhalf jaar geleden had gezegd nee. En dat heeft ook gewoon te maken met die veranderende wereldorde. Met name wat er gebeurt in het oosten van Europa natuurlijk. Rusland die op de deur klopt. En je merkt gewoon dat Europa, ook omdat het niet meer zo kan vertrouwen op die veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten. Dat ze op zoek zijn natuurlijk ook naar wat meer bondgenootschappen en wat zeker. En dan kom je toch al wel vrij snel uit bij het Verenigd Koninkrijk, omdat dat een van de sterkste bondgenoten van Oekraïne bijvoorbeeld.
2: Sinds Boris Johnson, hè? Verandert.
13: Dus dat is ook volstrekt. Iedereen is het daar
2: niet omstreden daar.
13: Niet omstreden, zelfs. Nigel Farage weet dat hij het niet echt kan maken door daar heel kritisch op te zijn. Ja. Dus dat is echt een belangrijke bondgenoot. Je ziet dat ook nu op dit moment natuurlijk. De Verenigd Koninkrijk en Europa zijn allerlei verschillende samenwerkingsmogelijkheden aan het verkennen. Dus ook op het gebied van defensie, dat daar al een enorme stappen in gezet worden. Maar waarom ik zei van,
2: een jaar geleden had je nog nee gezegd.
13: Nee, ja. En omdat je merkt dat die Brexit ook natuurlijk wel diepe wonden geslagen heeft. En ook bij Europa een soort houding heeft gecreëerd van graag of niet.
2: Ja.
13: We gaan niet meer op onze knieën richting het Verenigd Koninkrijk. Zeg maar, kom jullie alsjeblieft terug. Nee. Dus,
2: 10 jaar geleden dacht het VK dat ze ons niet nodig hadden als bondgenoot. Is dat inmiddels veranderd? Zien ze in Engeland ons als een bondgenoot?
13: Ja. En ook dat heeft te maken met die veranderende wereldorde. Ook zij zien het natuurlijk de Verenigde Staten als een minder betrouwbare bondgenoot. Met wie moet je dan de samenwerking opzoeken? Dan ligt Europa toch wel heel erg voor de hand.
2: Ja.
13: En niet vergeten natuurlijk dat niet heel het Verenigd Koninkrijk blij was dat
2: met de Brexit
13: dat uit de EU waren. Dat was
2: een verdeeld eiland.
13: Een enorme verdeeld vraagstuk. En je ziet eigenlijk in allerlei peilingen dat er eigenlijk sinds corona, waarom dat dan precies met corona te maken heeft, is niet helemaal duidelijk. Maar sinds corona een hele stabiele meerderheid en toch een vrij forse meerderheid is voor, of in ieder geval die Brexit ziet als een verkeerd besluit. En ook wel erg open staat voor misschien een rejoin, zoals dat dan nu wordt genoemd.
2: Ja, over die Brexit 10 jaar geleden is dat inmiddels. We hebben toen, tenzij de luisteraar heel jong was, fijn dat je luistert naar BNR dan, maar de meeste luisteraars zullen het hebben meegekregen. Ze wilden weg. Ze wilden uit de EU. Er waren allerlei redenen voor. Ze vonden dat de regels, de wetten, de immigratieregels, het was ook te duur, noem maar op en zo. Het VK verdween uit de EU. Nu 10 jaar verder, hoe is de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk?
13: Die is op zich niet slecht, zeker niet sinds.
2: Ik hoop niet dat je je eigen relatie zo omschrijft met de zucht en die is niet slecht.
13: Nee, het maakt ook een beetje uit. De Brexit zelf is zo vanaf 2020 redelijk afgerond. Dus de verhoudingen zijn. Dus ze zitten niet meer met wapens aan tafel om met elkaar te onderhandelen en het onderste uit de kant te halen. Zeker ook sinds Labour aan de macht is. Labour toch de partij die wat meer richting Europa trekt van oudsher, althans in de laatste decennia. Dat die verhoudingen wat beter zijn. Starmer heeft heel duidelijk aangegeven van, we gaan niet terug in de EU, we gaan niet terug in de interne markt of in de douane-Unie, maar tot die grenzen, die rode lijn zoals hij die genoemd heeft, is er natuurlijk heel veel mogelijk op het gebied van samenwerking. Die wordt ook echt opgezocht. En je ziet nu dat zo'n Burnham echt een nieuwe stap lijkt te maken. En echt zegt van, misschien moeten we ons afvragen of die Brexit eigenlijk wel een goed besluit was geweest. En of en hoe we met wat radicalere vormen van samenwerking toch weer het continent op gaan zoeken.
2: Of over wat voor samenwerking heb je dan?
13: Ja, hij heeft aangekondigd dat hij een lijstje gaat maken met verschillende verschillende opties. En over het algemeen zijn dat eigenlijk vier mogelijkheden. Eén, het blijft zoals het is, dus Brexit, klaar. Andere uiterste, rejoin. Dus we gaan weer terug in de EU. En wat daar intussen zit, zijn bijvoorbeeld deelname aan de douane-Unie. Of deelname aan die interne markt.
2: Ja. Dus eerst zijn we uit elkaar gegaan. Nu weer is er voorzichtig weer wat toenadering. Ja, in de liefde is het dan zo, zeggen veel mensen, je moet nooit teruggaan naar je ex.
13: Ja.
2: Gaat dat hier ook voor?
13: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Europa en het Verenigd Koninkrijk van begin af aan een soort stoplichtrelatie hebben gehad. Van aanstoten, aftrekken. Dat is eigenlijk 80 jaar na die Tweede Wereldoorlog is dat een constante geweest. Mm-hmm. Die Brexit is natuurlijk een heel duidelijke fase geweest in die relatie. Maar er zijn allerlei fases geweest in die naoorlogse relatie tussen het eiland en het continent. Ja, zo maar te zeggen.
2: Dus dat eiland ligt, dat voelt wat eenzaam. Dat ligt aan de ene kant, kijkt het naar de VS, maar ziet ook dat is een bondgenoot die in ieder geval anders omgaat met zijn bondgenoten. Ja. Aan de andere kant ligt de Europese Unie waar ze niet bij willen horen. Dus dan lig je er ook een beetje eenzaam in het midden.
13: Ja, je zegt eenzaam. De Britten vinden dat ook heel fijn.
2: Oh.
13: Dus je zou de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa kunnen... Het gaat eigenlijk niet over de relatie tussen die twee continenten voor de Britten. Voor de Britten gaat het eigenlijk om de relatie met hun eigen geschiedenis. En met zichzelf, hoe zij zichzelf zien. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk gewoon in eerste plaats constateren... het is een eiland met een bepaalde eilandmentaliteit, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, leg dat eens uit.
13: Nou ja, kijk... je hebt al het water rondom. Ja. Dat is de definitie
2: van een eiland.
13: Eiland,
2: dat snap ik nog. Tot zover was ik mee.
13: En dat is dat water is aan de ene kant het gevaar van het Verenigd Koninkrijk. Want je kunt door het blokkade van allerlei handelsroutes kun je zo'n eiland echt uitonderen, bij wijze van spreken. En aan de andere kant is het ook een veiligheidsgordel. He, dus de superieure marine van de Britten, van oudsher... heeft ervoor gezorgd dat, ondanks allerlei pogingen... De Britten maar één keer, of voor het laatst 1000 jaar geleden... bezet zijn geweest door de Fransen vanuit Normandië. Wil hem de veroveraar. Nou ja, we hebben nu natuurlijk het nieuws misschien ook gezien... over het tapijt van Bayeux en zo. Dat gaat daar allemaal over die slag bij Hastings. Sindsdien hebben ze ons hun soevereiniteit behouden... in tegenstelling tot een hele hoop andere landen op het continent, in Europa.
2: Ja. He, dus ze zien zichzelf niet als eenzaam, maar enigszins als superieur?
13: Ja, dus het heeft ook een soort functie. Hè? Dus een soort vorming van je eigen nationale identiteit... van een soort nationale mythe. Het hoeft niet te kloppen, maar het geeft wel aan... van wie wij zijn als Britten, zou je kunnen zeggen. Dus ik kom regelmatig in het Verenigd Koninkrijk... en dan zit je in een hotel en dan moet je altijd een keuze maken... tussen full English breakfast of continental breakfast. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij een beetje symbolisch van hoe zij kijken. Dus je hebt de Britten en je hebt het continent. Dat is al het andere. Dus dat idee van het continent waar ze zichzelf ook niet... ze voelen zich ook niet Europees. Hè? Een peiling die ik laatst zag bleek dat, ik geloof, 64% van de Britten voelt zich niet Europees. In Nederland is dat 26% niet Europees voelt, maar Nederlands of iets anders. Dat zegt eigenlijk heel veel over hoe die Britten naar Europa, naar dat continent kijken. Waar natuurlijk ook steeds het gevaar vandaan kwam in hun geschiedenis. Hè? Dus met van de Spanjaarden tot de Fransen.
2: En nu ook weer, want die Russen die op de deur kloppen, wat je zegt, dat geldt misschien ook minder voor Engeland dan. Want dan heb je dat water nog tussen.
13: Ja, precies. Je hebt altijd dat water. Dus ook een soort gevoel van, nou laten we die afstand maar behouden. En dat sluit niet uit dat ze niet openstaan voor allerlei vormen van samenwerking. Maar wat cruciaal voor ze is dat begrip van soevereiniteit. Ze zijn sinds 1066 altijd soeverein gebleven. Terwijl op het continent, daar zijn allerlei landen door andere landen onder de voet gelopen, bezet. Dat is veranderd. In Groot-Brittannië is dat idee van soevereiniteit, en dat wordt dan vertegenwoordigd door het parlement, die moet eigenlijk alles kunnen bepalen. En iedere vorm van samenwerking, zoals in Europa, die afbreuk doet, al is het maar voor een klein deel, aan die soevereiniteit, dat roept een enorme reactie op.
2: Ja, want dat tast die soevereiniteit, die historische soevereiniteit... is al 1000 jaar volhouden, tast dat aan.
13: Ja. En als je nog iets specifieker ingaat op wat is dan echt die kern van... we moeten alleen zijn is ook wel prima. Dat zit hem, denk ik, in de Tweede Wereldoorlog. Waar je de, dat wordt dan in het Verenigd Koninkrijk de Dunkirk Spirit genoemd. Mm-hmm. Even heel kort geschiedenislesje. Gezondheid.
2: Ik nieste even tussendoor, excuus. Ja.
13: Dus het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers in mei 1940 de inval in Nederland, België, Luxemburg. En natuurlijk ook vervolgens Frankrijk. De Fransen werden in de pan gehakt. De Britten hielpen die Fransen met een expeditionary force. Die gingen dus naar Noord-Frankrijk om de Duitsers tegen te houden. Dat lukte eigenlijk niet goed. Die Duitsers die dreven de Britten in de noordoostelijke hoek van Frankrijk rondom Dunkirk. Ze zaten als ratten in de val. En wat er toen gebeurde was, staat bekend onder de term Operation Dynamo. Dus vanuit Engeland werden allerlei bootjes, voornamelijk plezierjachten, vrachtschepen, door gewone Britse burgers werden het kanaal overgestoken. En die hebben uiteindelijk honderdduizenden Britse soldaten en ook Franse soldaten geëvacueerd. Dat was natuurlijk een enorme nederlaag. Maar laat het maar aan de Britten over om een nederlaag als een
2: overwinning
13: enorme overwinning te presenteren. Ja. En wie deed dat natuurlijk? Dat was Winston Churchill in zijn beroemde speech. We shall fight them on the beaches. Ja. And we shall fight them on the landing ground. We shall never surrender. Nou ja, dat kennen we allemaal een beetje. Maar in die speech, daarvoor zit een passage die volgens mij echt de kern raakt. En daarin zegt hij, we shall prove ourselves able to defend our island nation. Mm-hmm. Dus nou, ons eiland zegt ook iets. En dan zegt hij, if necessary for years, ook al duurt het jaren voordat ons dat lukt. And if necessary, alone.
2: En daar zit het hem in.
13: Daar zit de kern in. Hè. Dat later zegt hij ook van, hè, als ons dat gaat lukken, want dit was allemaal nog, dit moest allemaal nog beginnen. Hè, dus dit was de Britten moet inspreken. Als dat lukt, dan is dit our finest hour. Mm-mm. En dat heeft zich in de hoofden van die Britten genesteld. Mm. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is bijna een trauma voor de Britten dat ze die Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. Want dat heeft ze, als het ware, dat heeft hun mentaliteit dusdanig bepaald, ook na de oorlog, dat ze daar continu naar terug bleven grepen. En dus ook het gevoel hebben gekregen van, wij kunnen het ook alleen. Wat niet klopt, hè, bedoel, ja, natuurlijk in die eerste anderhalf jaar hebben de Britten inderdaad heel knap het relatief zelf moeten doen. Daarna kwamen natuurlijk de Amerikanen in 1941. Precies. De Russen, nou ja, me dunkt, die hebben natuurlijk van twee kanten boren.
2: Maar goed, voor die nationale identiteit, vorming, is dit een cruciaal punt.
13: Wij hebben als een soort Asterix en Obelix,
2: hebben wij dat even geflikt.
13: De tirannie van het continent van de Duitsers, hebben wij ze verslagen.
14: De Big Five. Art Rojakkers.
2: We hebben deze week over de nieuwe vrienden van de EU in BNR's Big Five. Vandaag hebben we het over het Verenigd Koninkrijk met Caspar Kerkels, historicus. Gaf net ook al een klein prachtig lesje geschiedenis en politicoloog aan de Radboud Universiteit. We hebben het over Engeland en dat zelfbeeld in Engeland. We kunnen het alleen. We zijn superieur misschien wel daar aan die mensen op het continent. Ze hebben in ieder geval een slechte smaak als het gaat om ontbijt. Tegelijkertijd heb ik ook, als ik woon hier in Amsterdam, daar komen drommen Britse toeristen en zo naartoe, dan denk ik ook weer niet dat ik naar een heel superieur volk kijk, om eerlijk te zijn.
13: Nee, ze zijn niet de beste diplomaten, hè, voor de Britten. Nee, dat is.
2: Nee, dus het is ook een land dat volgens mij economisch gezien best geleden heeft de afgelopen 10 jaar nadat ze uit Brexit zijn gegaan, toch? Het heeft ze minder opgeleverd dan waar ze op hoopten. Misschien wel die soevereiniteit. En is dat de prijs misschien wel waard voor de Britten?
13: Dus voor de mensen die voor Brexit waren, was het heel veel waard. Ik kan me nog herinneren van dat referendum, het voorkamp van blijven in de EU, dat 90% van de argumenten was, het is goed voor de economie. Mm-hmm. Belangrijkste argument van de Brexiteers was, wij willen take back control, wij willen onze soevereiniteit terug. Ook als dat ten koste gaat van een paar procentjes economische groei. Maar dat kunnen we gewoon weer stoppen in de dingen die wij zelf belangrijk vinden, zoals gratis gezondheidszorg. Nou ja. Het draait bij de Britten echt om die soevereiniteit. En ook hier weer zie je dat al die regeringen, ook sinds de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië, geworsteld hebben met het dilemma van, we willen eigenlijk wel meedoen op een bepaalde manier, maar wel op onze voorwaarden eigenlijk. En wel de lusten, niet de lasten.
2: Ik snap het. En andersom is het zo dat als je kijkt naar Europese landen, Europese Unie, dat is helemaal gestoeld op samenwerking. Op delen van, op gedeelte van je soevereiniteit afstaan, omdat dat gezamenlijk belang je verder zou kunnen helpen. Ja. Dat is het idee in ieder geval. Ja. Staat haaks op die Britse identiteit
13: ook
2: dus.
13: Dat heeft alles met die Tweede Wereldoorlog te maken, want het continent lag in puin. Dus wat was de grote drang van dat Europese, van met name Frankrijk en Duitsland? Duitsland wilde weer nieuw respect krijgen. Hè. Lag natuurlijk op zijn gat, had die jaren van Hitler gehad. En hoe bereik je dat? Door een verzoening met Frankrijk. De oude aardsvijand, hè, waar in 1870, 1914, 1939 drie keer een oorlog mee begonnen was. En de Fransen wilden de Duitsers onder de duim houden. Dus die dachten nooit meer die opbouw van wapens daar in Duitsland. Dus wat is eruit? Dat was uiteindelijk het onderliggend motief voor die eerste voorzichtige Europese samenwerking in de Europese gemeenschap van kolen en
15: Frans-Duitse as.
13: Frans-Duitse as. Daar deden Nederland, België, Luxemburg en Italië aan mee. Hè? Die drie kleine landjes, omdat ze ook het fijn vonden om niet onder de lopen te worden door de twee grote. Dus dat was eigenlijk een soort vredesproces, zou je kunnen zeggen. Terwijl,
15: de Britten hadden geen probleem.
13: Dus op het moment dat die samenwerking op gang komt, werd ook door de Britse premier toen gezegd van waarom zouden wij in godsnaam moeten meedoen met een samenwerking tussen zes landen, waarvan vier landen onder de voet zijn gelopen door die andere twee. En wij eigenlijk heel veel jonge soldaten
15: opgeofferd
13: om die vier te bevrijden.
15: Ja. Ja. Dus dan kijken we dus, want we kijken nu naar nieuwe bondgenoten van de Europese Unie. Dan hebben we het over een land dat dus, wat je heel duidelijk schetst, soevereiniteit nogal hoog in het vaandel heeft. Dus hoe zou zo'n bondgenootschap er nu uit kunnen zien?
13: Ja, nogmaals, hè, dus Burnham die heeft een soort van trap, wil die op gaan stellen met verschillende maten van waarin je ook je soevereiniteit afstaat. Hè. Dus hij zelf, schat ik in, hij heeft ooit gezegd van ik hoop dat ik ooit in mijn leven dat we weer teruggaan in de EU. Dus het is ook wel duidelijk hoe die dat. Maar hij ziet ook nog wel dat die Brexit een trauma is. Het is 10 jaar geleden, maar het heeft nieuwe wonden geslagen die nog steeds niet geheeld zijn. Nee. Dus hij probeert dat ook heel voorzichtig.
15: Voorzichtig, stapje voor stapje. En tegelijkertijd zie je Nigel Farage die weer in opkomst is. De man, die, de grote man toen van Brexit.
13: Ja, die denkt dit is het grootste geschenk wat Burnham mij kon geven.
15: Ja.
13: Want ik zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Hè. Mm-hmm. Hij zit onder allerlei onderzoeken voor zijn geldschieters en zo. En de laatste met die account Binface en zo. Is hij een beetje...
15: Ja, dat was die vuilnisbak waar hij tegen moest uitkomen.
13: Het gaat een beetje minder. Had vorig jaar die.
15: Het is ook wel heel Brits trouwens. Dat je dus een politicus hebt die moet om zijn zetel moet vechten tegen een vuilnisbak. Een man verkleed als vuilnisbak.
13: Hier zouden we zo een uur over kunnen vullen hoor. Er zitten allerlei typische Britse. Het idee van ook de macht op de hak nemen zit hier natuurlijk ook heel duidelijk in. Want dit gebeurt op allerlei. Bij allerlei verkiezingen doen dit soort. Typisch mee? Figuren mee. Meer als een soort van.
15: Als een gimmick.
13: Parodie als een gimmick. Maar. Dus kijk, zo'n Burnham moet wel. En ook hier weer merk je van wat is nou in zijn speech vorige week op het Labour-congres, waarin hij dat aankondigde, van dat hij dat wilde gaan doen, die trap maken.
15: Ja.
13: Gaf hij ook aan van Brexit heeft niet gewerkt. En wat waren dan zijn argumenten? De economie kwakkelt nog steeds. Er zijn grenscontroles, kost geld, reisbeperkingen. We mogen misschien hebben we het daar straks nog over meedoen met Made in Europe.
15: Ja.
13: Dat zijn allemaal economische argumenten.
15: Maar dat doet er niet toe als je over die cultuur hebt, die identiteit, die soevereiniteit, die hang daarna, we besproken hebben.
13: Precies, dus eigenlijk heeft het Verenigd Koninkrijk, ze hebben natuurlijk bijna 50 jaar in die EU gezeten, maar nooit eigenlijk de onderliggende kern van waarom er samenwerking in Europa is erkend. Namelijk.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
1: Hij zei nooit meer. Dat is een beetje dezelfde reactie die de rest van het continent ook had.
2: Maar dat is wel één in een hele lijn van premiers.
1: Ja,
2: dus.
1: De rest waren praktische overwegingen.
2: Ja. Straks, de Europese Unie heeft Londen hard nodig. Maar ja, het is andersom geld. Ja, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Dus cultureel gezien, economisch gezien, maar ook militair gezien. Dat gaan we zo bespreken op de dag dat bekend wordt dat die Amerikaanse bommenwerpers van de Britse luchtmachtbasis zijn teruggetrokken vanwege een nieuwe Iraanse dreiging. Volgens de Amerikanen. Dus ja, hoe zit dat nou weer precies? Je hoort het zo in BNR's Big Five.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja. Hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja. Het
2: heet net voorzitter.
0: En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte.

0: in de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
5: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
6: En sla je slag.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen. En de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
9: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes. Maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
10: Met tranen in mijn ogen. Ik zei, het kan niet. Het kan niet stoppen.
9: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
11: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is €500 miljoen voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. Een laboratoriummedewerkster in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden. En ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Welkom bij het tweede halfuur deze week. Een onderzoek naar de nieuwe vrienden van Europa. Want ja, de VS zijn toch wat onberekenbaarder geworden. De wereldorde is aan het schuiven, dus we moeten weer nieuwe vrienden maken. Misschien is dat wel het Verenigd Koninkrijk. Kasper Kerkels zou het mooi vinden, want hij is historicus en politicoloog en toch ook wel Engeland gek, durf ik wel te zeggen. Ja, aan de Radboud Universiteit, daar is hij aan verbonden. We gaan heel even een oud stapje maken, want vorige week ging het hier over crypto.
15: Ja.
14: Zit je een beetje in de crypto, de bitcoins en zo?
15: Nee, totaal niet.
14: Oké, okay, nou, dan ben ik benieuwd hoe je deze vraag gaat beantwoorden. Want mijn collega Diana Matroos had een week over Big Five, ja, over crypto voorbij de hype. Ze sprak vrijdag met Lucas Wensing. Hij is CEO van cryptobedrijf Amdax. Had jij nog nooit van gehoord?
15: Nee, had ik nog nooit van gehoord.
14: Nou, hij heeft deze vraag voor je.
16: Ja, nou, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel interessant. Die zijn namelijk geen Europeanen meer, al enige tijd. En we hebben een, vanuit crypto een mooi raamwerk neergelegd voor de EU. En daar is heel veel geleerd, is ook heel veel geïnnoveerd. En de UK ligt heel erg achter. Die heeft niet zo'n raamwerk zoals Europa wel heeft. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd of hij verwacht dat in Engeland die Europese regels als een soort van uitgangspunt worden genomen voor de eigen regels, die dan voor de UK gaan gelden. Of dat ze echt helemaal zelf gaan nadenken en een heel nieuw framework gaan opzetten.
14: Ja, nou, je bent nu crypto-expert geworden. Leg het eens uit. Nee, het gaat meer natuurlijk over hoe het VK zich verhoudt tot van die Europese regels. Ja. En dat staat wel symbool voor wat we hier bespreken vandaag. Zeker. Natuurlijk.
15: Dus ja, nee, dit is weer iets wat ze helemaal zelf moeten gaan regelen. Mm-hmm. Daar zijn ze op dit moment ook mee bezig. Volgens mij hebben ze ze ook al wel af. En er komt een nieuw crypto-regime, om het zo maar te zeggen. Dat gaat in vanaf oktober 2027. Dus alle bedrijfjes moeten daar allemaal weer aan gaan voldoen. Mm-hmm. Zoals ik het begreep, lijkt dat wel voor een deel op de Europese regels, maar zijn ze nog net wat strenger ook. En dat heeft misschien ook wel weer te maken, dat is tenminste waar ik meteen aan moest denken, is dat, we hadden het net ook al even over Nigel Farage, hè, dus die ligt onder vuur vanwege allerlei betalingen en giften en geschenken. En één daarvan is 5 miljoen van een crypto-miljardair. Christopher Harburn. Nigel Farage is ook een heel groot voorstander om van het Verenigd Koninkrijk een crypto-walhalla te maken. Dus dat ligt gevoelig. Dus dat die regels nu worden aangescherpt. Ik weet niet of het er direct mee te maken heeft, maar ik sluit niet uit dat het speelt wel nu in het Verenigd Koninkrijk, merk je. Ja.
14: We hebben het in het afgelopen uur veel gehad over de soevereiniteit, dus hoe belangrijk dat is voor de Britten en de relatie met de Europese Unie, dus sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we nu de blik de andere kant op werpen, de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, historisch gezien, hoe zou je dat omschrijven?
15: Ja, ook daar kun je natuurlijk vanuit de geschiedenis van alles over zeggen. Hè. Ze zijn natuurlijk, ze hebben zich natuurlijk op een gegeven moment afgekeerd van de Verenigde Staten zijn ontstaan uit een verzet tegen tegen de regels in het Verenigd Koninkrijk. Maar al heel snel zijn die banden behoorlijk goed geweest. En merk je dus ook inderdaad, als we het nou even hebben over de recente geschiedenis, dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk altijd, in ieder geval voor zichzelf, de relatie met de VS als een special relationship ziet. Hè? Dus ook als belangrijker dan die met Europa. Soms zie je dat in Nederland ook nog een klein beetje, de Atlantische reflex, zoals dat dan vaak genoemd wordt. Hè, dat we ook niet alleen maar naar Europa kijken, maar toch ook wel heel belangrijk vinden om met het Verenigd Koninkrijk, maar vooral ook de Verenigde Staten een goede.
14: Maar mentaal gezien lagen de Verenigde Staten dichterbij dan de EU.
15: Ja, zou je kunnen, ook door een gedeelde taal. Hè? Ook vlakt dat ook niet uit, de invloed daarvan. En zelfs de stap die uiteindelijk gezet werd, hè, na de oorlog nogmaals, als we toch weer even heel kort teruggaan. Geen echte zin om mee te doen aan Europa. Maar op een gegeven moment switch je dat, in het begin van de jaren 60, niet in de laatste plaats, door druk van de Amerikanen. Die zeiden tegen de Britten van, gaan jullie nou gewoon lekker meedoen met Europa? Dat is in hun belang ook alleen maar goed om het oprukkend communisme tegen te gaan vanuit de Sovjet-Unie. Hè? Dus, en dat is een van de argumenten geweest waardoor praktisch en pragmatisch de Britten uiteindelijk toch besloten van, misschien moeten we ons toch ietsje meer richten, ook richten naar de Europeanen. Ja. Dus die banden zijn altijd heel goed geweest. De belangrijkste politieke partner, zou je kunnen zeggen. Ja, dat ligt natuurlijk sinds Trump, is heel, heel simpel, heeft alles met Trump te maken. Natuurlijk ook staat dat onder druk.
14: Ja, dat werd ook heel zichtbaar. Wat was het? Volgens mij april van dit jaar dat die premier Starmer openlijk bekritiseerde, zelfs bespotte tijdens een bijeenkomst. Ging hem napraten, hè, in het Witte Huis was dat. Volgens mij zei hij ook iets over de vliegdekschepen of zo. Het was oude rommel allemaal van Trump over de Britse marine, dacht ik. Het was niet meer automatisch de beste bondgenoot in de ogen van Trump. Er gebeurde best veel in korte tijd. Voor die, waarvan ik zou zeggen, als ik een special relationship heb met iemand, dan is die misschien ook een beetje toxisch.
15: Zeker. En dat had ook te maken, hè, met de deal die met de Chagos-eilanden gesloten is. Hè, waarin het eigenlijk wordt teruggegeven aan Mauritius. Daar was Trump natuurlijk niet zo heel blij mee, omdat daar een belangrijke Amerikaans-Britse vliegbasis is. En dan is Starmer natuurlijk ook nog een man die niet begiftigd met al te veel charisma ook heel makkelijk een mikpunt van spot kan worden van Trump. Tegelijkertijd werd eigenlijk in het begin van die relatie gezegd en gezien dat Starmer dat best goed deed door een beetje te slijmen. Zoals,
14: met die brief van Charles, zeggen, zoals, this is very special.
15: Rutte dat deed, maar inderdaad, wat doe je dan? Je zet het Koningshuis in. Ja. Nou ja, en dat vindt Trump natuurlijk fantastisch, want het Koningshuizen en Koningen, dat is waar hij nog tegen, een van de weinige dingen waar hij nog tegenop kijkt.
14: Dus kwam er dat staatsbezoek.
15: Ja, nou ja, dus dat liep goed. dat, en inderdaad, de laatste half jaar werd dat weer een stukje slechter. Nu hebben we, vorige week was het, anderhalve week geleden, de top bij de Verenigde Naties, waar Burnham en Trump elkaar eerst ontmoeten. En dat wordt over het algemeen gezien toch wel als een groot, in ieder geval in Groot-Brittannië, als een groot succes, diplomatiek succes. Al was het maar omdat Trump geen rare dingen zei.
14: Mm-hmm. En hem niet nadeed.
15: Precies. En Burnham toch redelijk goed overeind bleef en een klap op zijn schouder gaf. Ja. En verder geen grote problemen veroorzaakte. Nee,
14: tegelijkertijd is er dat verhaal van die Britse luchtmachtbasis Fairford. Daar staan Amerikaanse bommenwerpers die vanaf daar ook werden ingezet tegen Iran. Dat was vorige week, was dat verhaal van die bestelbusjes die 's nachts door een boerin werden gesignaleerd. Gespot, de hele buurt werd geëvacueerd, want het zou de voorbereiding kunnen zijn op een terroristische aanslag. Inmiddels zijn de verdachten volgens mij vrij. Zijn er ook geen wapens gevonden, dacht ik. Het is een beetje een onduidelijk verhaal in ieder geval. Maar nu heeft Amerika, nieuws van nu, de 12 bommenwerpers daar weggehaald, of gaan ze weghalen vanwege een nieuwe dreiging vanuit Iran. Ja. Al dus de Amerikanen. Dat zet zo'n verhouding ook op scherp, of niet? Of is het gewoon een incidentje?
15: Dat is altijd heel gevaarlijk om te zeggen dat het een incidentje is. Kijk, in een normale relatie gebeuren dit soort dingen en dan je kunt het weghalen en daar verder geen big deal van maken. Ja. Bij Trump weet je het nooit helemaal. Voor hetzelfde geld roept hij van, kijk, zie je wel, als jullie gewoon meteen vanaf het begin ons de gelegenheid hadden gegeven om vanuit het Verenigd Koninkrijk aanvallen uit te voeren op Iran, dan was dat misschien minder een probleem. Of wat dan ook, wat rare kronkels die hij dan ook had kunnen bedenken. Want dat stak hem natuurlijk wel, dat Starmer vrij lang dat tegengehouden heeft. Uiteindelijk heeft Starmer dat, geloof ik, een paar maanden geleden, of sinds maart, toch toegestaan. Nou, dat heeft de relatie in principe wel weer verbeterd. Dit zijn natuurlijk in principe dingen die verder de relatie niet per se...
14: Dat heeft niet zo'n invloed op. Want als we het over dat militaire aspect hebben, Londen, Engeland, een machtig militair land ook, nucleaire macht ook. We dachten altijd onder de veiligheidsparaplu van de Amerikanen te leven tot het einde der dagen. Daar zijn nu twijfels over. Zouden we onder de paraplu van de Britten mogen schuilen, denk je?
15: We zijn natuurlijk ook gewoon lid van de NAVO. Mm-hmm. En er is een tijdje geleden, een jaar geleden, is er eigenlijk een soort van bondgenootschapje gesloten tussen Frankrijk, Duitsland, Engeland. Mm-hmm. Je kunt zeggen, die zijn toch al bondgenoten, maar dat is nog eens een keer extra bevestigd. Waarin ook werd gezegd van, en eigenlijk heeft dat alles te maken met het wegvallen van die, of het minder worden van die veiligheidsgarantie van de VS. Mm-hmm. Dat als het ene land wordt bedreigd in zijn veiligheid, dat de andere twee dan ze zullen helpen. Mm-hmm. Dus dat is een soort van mini artikel 5, zou je kunnen zeggen, waarin nog een keer wordt benadrukt van, wij steunen elkaar echt.
12: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
14: Vandaag de gast Kasper Kerkels, historicus, politicoloog aan de Radboud Universiteit. Focus op het Verenigd Koninkrijk. En dat komt mooi uit, want dat land bespreken we vandaag. Ik zat in voorbereiding op dit gesprek nog even te kijken naar dat Verenigd Koninkrijk zelf, wat toch ook allerlei delen eigenlijk uit weg willen. Schotland, Wales, zijn we allemaal oproepen om toch onafhankelijk te worden opnieuw.
15: Dat is iets fascinerends. En eigenlijk zie je daarin, als je nou heel diep induikt in van wat die Brexit, hè, van, die kwam toch een beetje uit de lucht vallen, in de zin van dat er is in de jaren 70 is er een referendum geweest over wel of niet in de EU. Dat waren vooral politici die zich daarmee bezighielden. De bevolking was daar niet zo in geïnteresseerd. Mm-hmm. Dat was in rondom Brexit natuurlijk wel anders. Hè. Dat verscheurde echt families. Het was echt een nieuwe politieke scheidslijn die de oude scheidslijnen van etniciteit, klasse, religie volledig overstegen.
14: Was het stereotype ook oud versus jong? Want dat plaatje werd toen vaak gedeeld. Als het aan jonge kiezers had gelegen, waren ze binnen Europa gebleven.
15: Ja, je zag een aantal karaktertrekken in de typische Brexiteer of de typische Remainer. Leeftijd was een hele belangrijke voorspeller. Tegelijkertijd ook opleidingsniveau. Dus hoogopgeleide met name voor blijven in de EU. Het werd ook gezien als een soort opstand van de, zou je kunnen zeggen, de mensen die die niet goed meekwamen met de globalisering. Tegen de elite, zo werd het ook heel erg gepresenteerd. Een soort wraak op heel veel niet-stemmers die al waren afgehaakt, die uiteindelijk toch tegen gingen stemmen.
14: Ja. En dat heeft ook invloed gehad op Schotland en Wales, die hangen naar de onafhankelijkheid.
15: Wat je eigenlijk zag, kijk, het Verenigd Koninkrijk is een politiek gezien ook een land waar met behoorlijk veel achterstallig onderhoud. Op het gebied van de welvaartsstaat, investeringen in publieke sector is in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar echt behoorlijk uitgehold. Mm-hmm. En aan de andere kant, en dan komen we inderdaad op die landsdelen, het is natuurlijk een Verenigd Koninkrijk. De constitutionele inrichting van dat land en de manier waarop die landsdelen wel vragen om meer autonomie, maar dat maar heel mondjesmaat krijgen. Die problemen die zijn eigenlijk extra geprojecteerd op Brussel, op Europa. Dat was de bron van alle kwaad. Terwijl er eigenlijk inderdaad allerlei problemen zijn in dat Verenigd Koninkrijk die, ja, waarvan je ook zou kunnen zeggen, ga die eerst oplossen. Dan ben je al een heel stuk verder. Dat haalt misschien ook een hele belangrijke voedingsbodem weg voor een soort populistische reactie richting Brussel, die natuurlijk een makkelijk slachtoffer is, en met de bureaucraten daar. En je ziet dat zo'n Burnham, die heeft dat dus wel geroepen. Hij roept het, hij moet het nog waarmaken, maar de belangrijkste punten die hij naar voren brengt is: ik wil 40 jaar neoliberalisme onder Thatcher terugdraaien. En ik wil decentralisatie. Dus ik wil de steden, niet alleen Noord-Engeland, maar ook Schotland, Wales, Noord-Ierland, wil ik meer autonomie geven om meer controle te krijgen op hun dagelijks leven.
14: Ja. Ja. Als je nou naar, we hadden het over de identiteit van de Britten. Ze kijken veel naar het verleden. Soevereiniteit is belangrijk. En die van ons. Je ziet hier op het vasteland, het continent, zoals ze het zien, zie je een vorm van zenuwachtigheid ontstaan. Door die Russen die, zoals je zegt, op de deur kloppen. De dreiging die toe lijkt te nemen. Het feit dat we minder op Amerika lijken te kunnen rekenen. Dus je voelt hier een soort nervositeit. En mensen die op zoek gaan naar manieren om daarmee om te gaan. Samenwerking bijvoorbeeld. Dat sentiment, speelt dat ook in Engeland eigenlijk?
15: Absoluut. Kijk, er zijn weinig landen die zo'n sterke bondgenoot, zo'n sterke band voelen met Oekraïne als het Verenigd Koninkrijk. En ik heb ook nagedacht van waar zit hem dat nou in? Ik denk ook, Nederland heeft dat natuurlijk ook. Hè? En bij Nederland kun je heel makkelijk aanwijzen, een heel belangrijke het punt waarin dat duidelijk werd, was natuurlijk die MH17 ramp. Waarin je gewoon ziet wat die dreiging in de praktijk betekent. Mm-hmm. En ze hebben dat op een wat kleinere schaal in het Verenigd Koninkrijk ook meegemaakt in 2018. Ik weet niet of je het kunt herinneren. Er was toen een contra-spion die vergiftigd werd.
14: Er was gewoon een hele sloot aan Russen die vergiftigd werden.
15: Precies, ja. En dat, maar dat, die
14: of uit ramen vielen en zo.
15: Ja, en die in 2018, dat was echt een soort omslagpunt. En
14: Die Skripal.
15: Ja. En zijn dochter, en die heeft het overleefd. Dat heeft echt, wat ik net al zei, hè, van het is volstrekt consensus om de Oekraïners te steunen. En het belang daarvan, dus ook wat je nu ook ziet van het belang van de uitgaven van defensie verhogen en zo. Nou, dat moet natuurlijk ook van de NAVO, maar dat voelen ze ook heel erg zelf. Dat moet, dus je ziet ook afspraken met bijvoorbeeld de Finnen, de Nederlanders en de Britten.
14: Yeah.
15: En de Polen die zich daarbij hebben aangesloten. Nou ja, je kunt Polen en Finland begrijpen, omdat die natuurlijk aan de grens van Rusland zitten. En Nederland en Groot-Brittannië, dat heeft dus echt te maken, denk ik, met het feit dat ze zo heel bewust iets hebben meegemaakt van die dreiging.
14: Ja. En het feit dat ze, zoals je in je geschiedenisles aantoonde, al 1000 jaar soeverein zijn. Ja. Niemand heeft Engeland bezet.
15: Nee.
14: Geeft dat een ander gevoel? Zijn ze daardoor misschien minder, nou ja, ik noem het woord zenuwachtig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zijn ze daardoor misschien meer overtuigd van hun eigen kunnen?
15: Ik denk de Britten, de laatste 10 jaar merk je eigenlijk dat ze vooral zijn gaan twijfelen aan hun eigen. Ik bedoel, de zelfverzekerdheid die ze hadden en die dus ook achter die oud-campagne in Brexit zat, die lijkt volslagen verdampt. Ze zitten met hun handen in het haar, ze weten eigenlijk niet goed. Ze hebben wel het gevoel van er moet iets gebeuren, maar wat en hoe precies.
14: En dat is sinds Brexit?
15: En dat is eigenlijk sinds Brexit, ja. Ja, dus dat gevoel van we kunnen het en we kunnen het alleen.
14: En is dat dan omdat die zondebok is weggevallen? Wat je zei, ja, Brussel was de zondebok.
15: Dus je kunt het nu niet meer op Brussel afschuiven.
14: Het ligt nu aan jezelf.
15: Opeens blijkt het niet het paradijs te zijn uitgebroken. Mm-hmm. Dus ja, dan kun je eigenlijk maar naar één iemand kijken. Dat is naar jezelf. Mm. En natuurlijk in het begin werd natuurlijk gezegd van ja, maar dat ligt aan de mensen die toch nog tegen Brexit waren. En die hebben het te veel tegengehouden. Of wat dan, of we moeten een tijd geven. Maar we zijn nu 10 jaar verder. En je merkt eigenlijk, wat ik al zei, dat sinds een jaar of 6 er een hele stabiele meerderheid is die echt zegt van, dit was een verkeerde beslissing. Hmm. Dat is voor mij wel een teken dat... En dat is misschien in die zin een blessing in disguise, als je denkt van, we moeten misschien, of je hoopt op wat meer samenwerking, is dus ook dat hun intern zelfvertrouwen aan het afbrokkelen is. Hmm.
14: En dat is goed voor samenwerking.
15: Nou ja, zeker, want dan heb je dus het gevoel, oké, we hebben bondgenoten nodig. En wat daar dus nog bij extra helpt, is die
14: onrust van buitenaf.
15: Ja, de onrust van buitenaf. En natuurlijk het vangnet dat de Verenigde Staten altijd is geweest. Mm. Dat is er niet, of daar zitten gaten in.
14: Mm. Morgen gaan we een heel ander land bespreken. Japan, ooit geweest?
15: Nee.
14: Ja, ik ook niet, dus ik vind het interessant. Kasper
15: met Wie is de Mol?
14: Voor mij. Seizoen voordat ik meedeed. Ja, jammer genoeg. Ja. Alhoewel, we waren er. Nicaragua was ook niet verkeerd. Kasper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, is mijn gast morgen. We gaan het dus hebben over Japan. Je mag hem een kettingvraag stellen.
15: Ja, ik was wel benieuwd naar de premier die daar sinds oktober 2025, geloof ik, nu zit. Mm-hmm. Sanae Takaichi. Mm-hmm. Zij wordt de Iron Lady genoemd. En dat deed mij natuurlijk meteen denken aan Margaret Thatcher. Dat is geloof ik ook haar politieke held. En ik vroeg mij heel simpel af, is dat in haar beleid, in haar optreden als premier al zichtbaar? En wat doet dat met samenwerking met Europa of met andere gebiedsdelen? Want nou ja, Thatcher, I want my money back, was nou niet degene die bekend stond om een intense en vriendelijke samenwerking met partners zoals de EU. Dus ben benieuwd.
14: Nou, morgen ga ik de vraag stellen aan Kasper Wits. Tenminste, jij gaat hem stellen en ik ga het antwoord uit hem proberen te peuren. Als we het dan hebben over die premiers, Andy Burnham, nu dus, nou, nog niet zo lang. Hoe lang gaat hij het volhouden, denk je?
15: Ja.
14: Ze wisselen nogal wel eens.
15: Dat is absoluut waar. Wat mij opvalt is dat er is een vermoeidheid ook binnen de Britten van, nou ja, laat iemand nou gewoon even, laten we die een kans geven. Ja. En laten we die echt, laat die iets doen. Laten we hem een tijdje laten zitten. Maar wat mij opvalt is dat hij, en daar heb ik me echt over verbaasd. Ik wist wel, er werd al wel genoemd dat hij charisma had, maar de manier waarop hij zich nu in de afgelopen 2 maanden, want hij zit er pas 2,5 maanden. Dat is echt indrukwekkend in dat opzicht. De manier waarop hij communiceert, politiek gezien.
14: Ja, gitaar spelen ook. Ja, weet ik wat allemaal.
15: Hij doet bijna alles goed. Je hoort ook mensen. Onder Starmer was dat vertrouwen in de politiek echt volledig verdampt.
14: Yeah.
15: Dat is nu gewoon binnen 2,5 maand is dat voor een heel groot deel terug. Yeah. Omdat mensen het gevoel hebben, hij begrijpt ons. Hij kan normaal met ons communiceren met gewone burgers. Hij snapt hoe wij naar politiek kijken, wat er opgelost moet worden. Hij kan het communiceren. Dat is nog iets anders dan het daadwerkelijk.
14: Dus wat dat betreft heeft hij goede papieren.
15: Hij heeft een enorm krediet nu.
14: Oké. Okay. Ja. Kasper Keels, dank u wel. Het was een genot om mee te mogen luisteren. Historicus, politicus, de Radboud Universiteit. Dank voor de komst vandaag.
15: Heel graag gedaan.
14: Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
1: Ontdek wat voor moois Z-Eventships voor jouw bedrijf kan betekenen. Winter aan boord bij Z-Eventships.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Vergaderen, borrelen of feestvieren? Z-Eventships.nl.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Het is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is 500 miljoen euro voor gereserveerd en 250 miljoen daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 politieagenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
14: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care en ook monitoring na afloop van een IC. Opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. Gijs, welkom.
17: Dankjewel, Nina, dankjewel.
14: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
18: Goedemiddag.
14: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig. Alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
17: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie. Gericht op het bed van de patiënt.
14: Ja.
17: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
14: Ja.
17: Dus het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
14: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
17: Ja.
14: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
17: Correct. Nou, in de normale situatie komt de verpleegkundige, denk ik, 3-4 keer per dag om die metingen te verrichten. En nog wat meer metingen dan alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie, maar dat is waar we nu mee beginnen.
14: Ja, maar dat is toch genoeg, zou je zeggen? Waarom moet dat ineens 24 uur per dag?
17: Ja, dat. In die zin is dat op zich genoeg. Of geeft in ieder geval heel veel informatie. Maar we weten ook dat er liggen heel veel patiënten op een verpleegafdeling.
14: Ja.
17: En verpleegkundigen kunnen niet op elk moment op dezelfde plek zijn. En zeker na bijvoorbeeld een operatie kunnen patiënten toch klinisch zieker worden of een complicatie krijgen. En daar wil je op tijd bij zijn.
14: Ja.
17: En we weten al uit onderzoek uit het verleden dat het continu monitoren van patiënten ons in staat stelt om zo'n klinische verslechtering eerder te detecteren en ook vroeger op in te grijpen om de impact wat te minimaliseren.
14: Oké. En jullie camera's, het is een proef, zeg je al. Wat meet die precies? Hij ziet de hartslag. Moet je straks maar even uitleggen hoe je dat in vredesnaam in de camera
17: kan
14: zien.
17: Ja.
14: Dus hartslag en saturatie ook? Dat kan niet, lijkt me.
17: Ademhalingsfrequentie.
14: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die continu meet.
17: Dat zijn de twee dingen die continu meet. Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
14: Ja.
17: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen. En vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
14: Mm-hmm.
17: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt. Op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
14: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig.
17: Ja.
14: Dan wordt dat meteen gedetecteerd. En dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
17: Ja, dan verbinden we daar dan. Dat wordt dan aan een algoritme gevoed. En die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt na een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
14: Oké. Diederik, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
18: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, ja, die kunnen niet alles overzien. Dus ja, die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want ja, dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
14: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, hè, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
18: Ja, nou ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy. Oh ja. Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een oplossing.
14: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle, ja, wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen. Mm-hmm. Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm-hmm. Tussen drie snurkende oude mannen, ja, met alle respect. Ja, ja, dat is vervelend, ja, als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle van,
17: ja, correct,
14: ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw. Ja. Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
17: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens, dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag, denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar dan is het tegelijkertijd ook zo dat, en dat is denk ik ook wel wijd bekend, dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien, kunnen verplegen.
14: Ja.
17: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van de patiënt staat, toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
14: Ja.
17: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten door continu monitor, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen, zodat het geen handeling voor de verpleegkundige is.
14: Mm-hmm.
17: Dan zien we daar al veel waarde van.
14: Ja, ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
17: Ja.
14: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige, ja, meting.
17: Ja.
14: Oké, okay, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag, ja, die je dus, precies, niet meer hoeft te doen.
17: Ja.
14: Laat staan als je het verder uitbreidt.
17: Exact.
14: Ja. Dit gaat wel schelen. Aan de, ja, andere kant gaat het ook ten koste van contact, direct menselijk contact met de patiënt.
17: Ja, dat zou je denken, maar het is niet zo dat dit een vervanging is voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen nog steeds
14: bij
17: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten, meer ruimte voor de verpleegkundigen om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan en een,
14: ja,
17: ja, op een andere manier naar patiënten kijken. En dat doen ze nu ook nog steeds. Alleen, ja, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
14: Ja, ja, ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, nou ja, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van, goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
18: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag.
14: Ja.
18: Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige. Maar de patiënt voelt zich ook fijner als hij het idee heeft, ik word goed in de gaten gehouden.
14: Ja, ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
18: Ja, ja,
14: ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken? Ja, hoe dan?
17: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk. Want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
14: Ja.
17: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt, in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien, dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
14: Ja.
17: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn, onze huid helemaal rood wordt. Dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, maar dan voor ons oog zichtbaar.
14: Mm-hmm.
17: Maar op hartslagniveau kan je dat ook heel klein zien. En dat is wat de camera zowel dag en nacht kan meten en kan detecteren.
14: Een soort microscopische camera.
17: Ja,
14: maar zoomt
17: wel. Die
14: dan in op wat voor lichaamsdeel?
17: Nee, die zoomt in principe niet in. Dat is een camera die echt boven de televisie van in de patiëntenkamer hangt. Dus echt op afstand. Ik denk een meter of 3-4 op afstand van de patiënt.
14: Dus valt niet op?
17: Dus valt eigenlijk helemaal niet op. En dat algoritme wat we daaronder hebben ontwikkeld is echt zo gevoelig dat die, ja, wat ik zei, op pixelniveau die verschillen in kleur en intensiteit kan detecteren.
14: Maar hij filmt je wel helemaal dan? Dus hij heeft je de patiënt in beeld?
17: Ja, de patiënt in beeld, ja, ja. Maar zoals ik zei, dat beeld komt dus niet op een beeldscherm zoals dat wordt getoond in een verpleegpost bijvoorbeeld. Dus dat wordt achter de schermen allemaal haalt het algoritme daar de metingen uit. En die metingen die komen bij de zorgverlener terecht.
14: Ja, oké. Okay. Dus dan eigenlijk als ik patiënt zou zijn, dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
17: Nee.
14: Voor wie dan ook?
17: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
14: Want jullie maken mij tot een soort pixel verhaal. Leg ik het zo goed uit?
17: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, jouw data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
14: ja.
17: Ook?
14: Ja, ja, ja, maar het is natuurlijk, het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, ja, nou, er staat een camera op u, maar ja. U bent niet in beeld. Maak u geen zorgen. U kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
17: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zijn, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten dit eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is. Mm-hmm. En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
14: Ja, ja.
17: Dus die privacy, ja, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar verpleegkundige specialisten ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden. Want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
14: Ja.
17: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
14: Nee, nee. Diederik, werken jullie bij jullie wel op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
18: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Hm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera. Ah. En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
14: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
17: Ja, ja, nou überhaupt de cameratechnologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware, bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme vervolgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering of een complicatie kan voorspellen. En dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet.
14: Mm-hmm.
17: Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben. Maar goed, dat gaat over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
14: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer? Of...
17: Precies. Ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek. Maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen. Zodat je ook echt impact kan hebben. En de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
14: Precies. En dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
17: Ja, misschien wel.
14: En
17: ja.
14: Interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt, je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseert, waar je alle data van hebt.
17: Ja.
14: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
17: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoring technologie zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad. De mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen. Die wil je vroeg detecteren en de impact kunnen minimaliseren.
14: Sneller ingrijpen,
17: juist, correct. En de andere groep zijn, en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
14: Ja.
17: En mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die
14: wil wegwezen,
17: ja,
14: uit
17: die
14: het
17: wil
14: ziekenhuis.
17: Je ook kunnen identificeren, zodat je daar echt een passend, misschien wel voor kort zorgtraject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
14: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bedden dan.
17: Ja, ook dat.
14: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
18: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 data points per dag hebben. En daar kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wilt doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, ja, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
14: Ja, nou, dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
18: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen. En de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie, die is eigenlijk meest voorspellend. Hè. Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen andere activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Oh, ja. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
14: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
18: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling omdat je gelukkig hersteld, minder ziek ben dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn. Ja. Want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
14: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
17: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, is je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
14: zeer hoogwaarschijnlijk.
17: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Want je wil niet dat er een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of een voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
14: Nee.
17: Ik herken dat wel. Dat een belangrijk. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
14: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
18: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegenaan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Hè. Dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
14: Ja. En dat hebben we het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal over een periode van tijd.
18: We nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
14: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel. Want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
17: Ja.
14: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
18: Nee, maar dat is natuurlijk ook. Dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200, 300 euro. Of een plakker of wat een device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs straks ook zo zei. We willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè. Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als we die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. En dat Dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
14: Ja, ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
18: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt. Maar in ons geval...
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.

0: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
2: Bunk noemt zichzelf een AI-bank. Is dat alleen een hip label of word je er ook een betere bank van? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bianca Zwart, Chief Strategy Officer van Bunk. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
3: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleeppoten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is 500 miljoen euro voor gereserveerd en 250 miljoen daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 politieagenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jochem Visser.
13: Welkom bij de eerste maandag van de maand en de eerste BNR-beurs van de week. Met alvast een mooie opsteker voor beleggers in AkzoNobel. De verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië worden verkocht aan Nippon Paint.
14: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard. Dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
13: En Akzo stond vandaag mooi in de plus, want het bedrijf wist de hoofdprijs te verkrijgen van Nippon Paint, van de Japanners dus. Hoe dat kan, bespreken we zo, want eerder dit jaar boden ze naar verhouding een veel lagere waardering voor het hele AkzoNobel.
15: En zowel de Amerikaanse president als financiële markten halen opgelucht adem. De rente hoeft toch niet omhoog eind deze maand.
16: job news. The unemployment rate rising to 4.2% after new data showed only 29,000 jobs were added last month. Employers were expected to add about 84,000 jobs in September.
17: Zometeen bespreken we waarom dit banenrapport veel minder banen bracht dan verwacht en wat dat betekent voor de Amerikaanse economie.
13: En dan hoor je ook nog waarom beursgangen opeens allemaal uitgesteld worden, behalve die van bioscopen.
17: De Amsterdamse beurs sloot 16e in de plus op niet minder dan 1123 punten. De grootste stijger, dat is SBM Offshore met 2,5%. En in de VS zijn de borden groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van financieel blog De Beursluisteraar. Welkom Erik.
13: Dankjewel. Goed je weer te zien. Wil ik even beginnen met de gigantische molensteen van schulden die Paramount om de nek heeft gehangen van CNN, HBO, Cartoon Network, Bugs Bunny en Harry Potter.
18: Banks raising roughly $52 billion in a combination of high-grade, junk bonds, and loans. Today is this debt's first day of trading, and they are all already under pressure. So much so that Bloomberg News is reporting there's been a flurry of angry calls from money managers to Wall Street banks that underwrote the debt.
13: Ja, vanaf morgen is het officieel. Dan heeft Klein Duimpje Paramount eindelijk het gigantische Warner Brothers overgenomen. Maar daar moest Klein Duimpje wel 7 mijlslaarzen voor meenemen. Want $52 miljard aan schuld was daarvoor nodig. En dat werd uitgegeven in 1 week vorige week. En die rentes daarop die zijn nogal gestegen. Vandaar die boze belletjes dus. Ze zaten meteen op nominale verliezen, die schuldenkopers. Dat betekent nu $250 miljoen tot wel $500 miljoen aan extra schuldbetalingen voor Skydance jaarlijks. Want dat is de nieuwe naam van het gecombineerde media-imperium werd ook aangekondigd. De banken die al maandag bezig zijn om al die schuld op te halen, die hebben dat risico natuurlijk lekker bij Paramount gelaten in de afgelopen maanden. En het ironische is dus dat al die rechtszaken van staten en vakbonden de schuldenlast van dit bedrijf met honderden miljoenen hebben vergroot. Heb jij er ook een beetje van genoten, Erik, van deze bizarre deal met al die schuld?
19: Nou, het is wel interessant om te volgen, ja, moet ik zeggen. Maar wat het belangrijkste is eigenlijk inderdaad, dat er dus nu gewoon obligaties zijn die 10% rente bieden.
13: Ja.
19: En wat je ook denkt van die overnamedeal, als je denkt dat, dat ze het gaan overleven dit, of dat het een goed verhaal is, dan kan je altijd nog die obligatie kopen voor 10%. Dus in zekere zin laat het een beetje zien het dilemma waar de hele markt nu mee worstelt. Beleg je in aandelen of beleg je in obligaties die langzamerhand hele aantrekkelijke rentes laten zien.
17: Ja, we blijven nog even op het witte doek. Hebben jullie de Odyssee gezien afgelopen zomer?
13: Ja.
19: Gek genoeg heb ik het al elke keer in deze uitzending ook over.
17: Maar echt, ja. De nieuwe Spider-Man misschien dan ook?
19: Nee, die sla ik over.
17: Okay, nou ja, met jullie zijn in ieder geval ook vele anderen naar de bioscoop geweest van de zomer. Na wat moeilijke jaren, met de pandemie natuurlijk, staking in Hollywood, loopt het weer storm in de bioscopen. Qua omzet was het zomerseizoen in de Verenigde Staten zelfs het beste ooit, las ik vandaag in het FD. Een record van 4,6 miljard in de maand augustus. Ja, en dat zet menig bioscoopketen aan tot denken en in beweging. Het Britse VU, dat overweegt een beursgang. Een Canadese marktleider Cineplex wil zichzelf misschien in de verkoop zetten. Het Belgische Kinepolis, dat ook in Nederland actief is, wordt door ING genoemd dan weer als mogelijke koper. Ja, en dat doet sowieso al goede zaken, dat Kinepolis. Het zag de koers dit jaar ruim 60% oplopen. Dus ja, nee, de bioscoop is ondanks de komst van streaming nog lang niet ten dode opgeschreven. Of wat denk jij, Erik? Een cyclisch topje dit of toch een duurzame trend voor de bioscoop?
19: Nou, ik vind het best slim van ze dat ze precies op het moment geld gaan ophalen dat er echt de grootste blockbusters van de laatste jaren zijn.
13: De zon schijnt, fix het dak. Ja,
19: exact. Maar het probleem is natuurlijk, hoe weet je als belegger dat er volgend jaar weer een blockbuster komt? Ik niet. Dus ik, het kan heel goed gaan, maar ik ben niet zo enthousiast.
13: Nou, verderop in beursland is het minder jubelen. Want dit jaar was toch echt een jaar van juichende zakenbankiers die hele dikke fees verdienden aan hele dikke deals en beursgangen. Zeker met SpaceX. Maar dat tij lijkt nu aardig te keren. Van New York tot Londen en ook verderop in Europa en Azië. Aantal beursgangen wordt rap uitgesteld of afgesteld. In alle sectoren eigenlijk. Dus dan praat ik over de nucleaire energie van Holtec. Datacenters van SoftBank's SB Energy, dus een dochter. De mode van A.S. Watson, de boeken van Waterstones. Er zijn nog een hele trits horeca en retailbedrijven. Een van de redenen is natuurlijk dat Anthropic, dat is gewoon een walvis en die neemt het hele zwembad over van de beursgangen. Andere is dat rentes rap overlopen en die geintjes zoals die van Paramount dus ook steeds duurder worden als je dat wil financieren, allemaal die overnames. En überhaupt willen beleggers steeds vaker gewoon cashflow zien in plaats van beloftes. Want volgens BCA Research zijn de aandelen van techbedrijven gemiddeld met 23% gedaald na hun beursgang dit jaar.
17: Dan wil ik naar andere spectaculaire cijfers, namelijk bij het Taiwanese Foxconn, 's werelds grootste contractfabrikant van elektronica. Dat rapporteert vandaag een omzetstijging van 47% over het derde kwartaal. Op vrijwel alle fronten gaan de zaken goed. Dus het bouwt apparaten voor bedrijven. bedrijven als Sony, Nintendo, Microsoft, Apple. Dus denk aan de iPhone, PlayStations. Nou, die tak groeide, maar ook dan nog de sterke vraag naar AI, die stuurt de omzet. Dus Foxconn is ook een speler in de cloud-divisie en de netwerken en alles wat AI gerelateerd is. Nou, en die zullen ook nog wel even doorgroeien, die activiteiten, denkt het bedrijf.
20: The company expects revenue to grow even further in Q4 amid continuing AI hardware demand and the end-of-year peak in consumer tech sales.
17: Ja, nou, beleggers hadden het goede nieuws al ingeprijsd, zo lijkt wel, want Foxconn die heeft een bescheiden plusje van 1,2%.
13: En Donald Trump wil lagere rentes zien, terwijl zijn 6-weekse oorlog al maandenlang de inflatie verhoogt. Maar die renteverhoging op 28 oktober die gaat waarschijnlijk toch niet door, denkt de markt. Zometeen bespreken waarom dat nu opeens van tafel is. Maar eerst gaan we eens even lekker kliederen met verf, Milou. Vind ik echt wat voor jou ook. Ja. Want AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verftak in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint voor 1,2 miljard euro.
21: They just got this deal across the line and guess what? The buyer was Nippon Paint, which is the biggest Japanese paint maker. So definitely an interesting transaction given the previous back and forth and interest between the two.
13: En deze Spaanse Bloomberg-reporter die zegt het goed. Interessante geschiedenis tussen die twee, want AkzoNobel fuseert binnenkort natuurlijk met Axalta. Als alle goedkeuringen verkregen zijn van de toezichthouders, dan bezitten AkzoBeleggers eindelijk 55% van het fusiebedrijf, krijgen ze nog een speciaal dividend. Maar terwijl die fusieplannen af werden gemaakt, kwam Nippon Paint, dus samen met een Amerikaanse partner, nog even partycrashen. En toen boden ze in juli een veel lagere waardering voor heel Akzo dan nu wordt betaald voor die verftak. Dus Erik, Akzo staat mooi in de plus. Waarom zijn beleggers zo blij met die verkoopprijs van 1,2 miljard euro omgerekend?
19: Nou ja, je zegt het al een beetje, omdat Akzo voor dat gedeelte nu 21 keer de EBITDA gekregen heeft of iets dergelijks. Dus ze hebben gewoon een hele goede prijs gekregen voor ongeveer 10% van de onderneming. En er zit misschien ook een beetje in dat beleggers denken, hey, als dat al zoveel waard is, misschien is eigenlijk Akzo als geheel wel een beetje ondergewaardeerd. Ik denk dat het er stiekem ook bij zit. Maar het is natuurlijk vooral dat ze gewoon een substantieel onderdeel voor een goede prijs hebben verkocht.
13: Nou, nu zou ik als belegger altijd zeggen dat mijn aandeel ondergewaardeerd is, want dan kan het nog omhoog. Maar het is toch best bijzonder dat men deze zomer voor heel Akzo 11,5 keer de EBITDA wilde betalen en nu 20,6 keer of 21 keer de EBITDA voor die hele Aziatische verftak. Waar komt dat gigaverschil opeens vandaan in die paar maanden?
19: Nou ja, ze kopen niet het hele decoratieve gedeelte, zeg maar, alleen het gedeelte wat in feite in hun achtertuin staat. Dus Nippon is daar al marktleider. En die denken dat ze hier veel meer synergievoordelen uit kunnen halen dan als ze het hele gedeelte hadden gekocht, waar ook dat trage Europa bij zit. Dus voor hun is het misschien ook een goede deal, omdat zij denken dat ze hier gewoon makkelijker synergievoordelen uit kunnen halen.
13: Oh, gewoon 10 keer de jaarwinst er gewoon even bijgooien, omdat je nog wat synergietjes te maken hebt.
17: Ja, het is ze blijkbaar waard.
13: Ja, wat betekent deze verkoop nou voor het verdere verloop van de fusie met Axalta dan?
19: Nou, waarschijnlijk niks. Het staat los van de goedkeuring, maar het is op zich wel praktisch. Ze hebben gewoon dat Azië-gedeelte wat niet core was en waar ze geen marktleider was, dat hebben ze gewoon verkocht tegen een hele goede prijs.
13: Want dat is de nieuwe strategie, marktleider worden overal.
19: Ja, precies. Dat je niet die gedeeltes waar je toch niet onderscheidend bent qua schaalgrootte verkoopt. Nou, daar hebben ze een goede prijs voor gekregen en nu kunnen ze zich richten op die fusie.
13: En hoe kijk jij dan nu naar het aandeel AkzoNobel? Want je kan er nog best wat rekenvoorbeeldjes op loslaten. De aandeelhouders van Akzo die krijgen nog een speciaal dividendje van 2,5 miljard euro minus de dividenden die dit jaar zijn uitgekeerd. En dan bezit je uiteindelijk 55% van dat hele fusiebedrijf dus. Dus als we dat nou een beetje op een hoop gooien, staat de prijs van dit aandeel van Akzo dan op een gunstige, neutrale of minder gunstige plek?
19: De dividend maakt natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit. Dat is natuurlijk vestzak, broekzak.
13: Ja. Het was al van jou dat geld, hè? Dat is geen cadeautje.
19: Nee, okay. Nee, maar kijk, als je het positief bekijkt, dan laat dit zien dat misschien die koers wel een beetje ondergewaardeerd is. Daarnaast is het natuurlijk geen AI. Ook wel prettig voor beleggers, denk ik. Maar al met al, ja, het zal ook niet keer twee gaan of zo. Maar ik denk dat het op zich... waarom moet ik het kiezen? Ik ben gemiddeld positief. Was dat geen keuze?
13: Gemiddeld positief. Oftewel, vanaf 58 kunnen we nog wel een beetje hoger.
19: Nee, ja, het kan nog wel, ja, denk ik.
17: En denk je dat er ook nog een kans bestaat dat er opeens weer nieuwe bieders langs zij komen, of oude bieders met een nog beter bod om deze trein weer helemaal te verstoren?
19: Nou, die kans is nu kleiner geworden, omdat Nippon in ieder geval nu waarschijnlijk niks meer gaat doen. Die hebben nu wat ze willen, dus die gaan dan niet meer klooien om nog de rest te krijgen, denk ik. Dus ik denk dat die kans verkleind is.
13: En stel nou, die fusie is af, je blijft zitten in Akzo Nobel, je bent nu al aandeelhouder. Wat heb je dan voor bedrijf in handen? Want je hebt een mooie toekomst met meer marktleiderschap en een geprojecteerde omzet van 17 miljard en dergelijke, zegt men dan. Ja. Of heb jij er nog wel wat twijfels over zo'n integratie?
19: Nou, dat is het enige puntje. Dus ik denk dat als je naar die waardering kraakt, dan kan het nog best wel wat hoger. Maar ik vind altijd bij die fusies die inschattingen van die synergievoordelen, dat is nu in dit geval $600 miljoen.
13: Is altijd overgewaardeerd, hè?
19: Dat denk ik wel. Ja, dat is een beetje zoals een bouwproject in de stad. Het is altijd meer dan je denkt.
13: Maar is er zoveel synergie nodig? Want de een is heel groot in autolak en in Europa. De ander is heel groot in allerlei andere scheepslak en dat soort dingen. Dus er zitten wel echt verschillende takken tussen Axalta en Akzo Nobel.
19: Ja, kijk, als er geen synergievoordelen zijn, waarom zou je dan fuseren? Dan word je een conglomeraat. Maar ik bedoel, ze hebben het sommetje gedaan op basis van verwachte synergievoordelen van $600 miljoen. Ja, dan moet je daar wel een beetje in de buurt komen, lijkt.
13: Ja, minder met elkaar concurreren, makkelijker tijd.
19: Nou ja, dat soort dingen. Dus op zich vind ik het best een prima bedrijf.
10: BNR Beurs.
17: Ja, ronkende cijfers zien we steeds over de Amerikaanse economie. Maar, en viel dat even tegen, ja, er zijn in de Verenigde Staten veel minder banen bijgekomen dan verwacht. In september, waar werd gerekend op zo'n 84.000, kwamen er uiteindelijk maar 29.000 baantjes bij. En steeg de werkloosheid nog ietsje, van 4,1 naar 4,2%. Ja, goed nieuws, concluderen beleggers dan weer in reactie daarop. Want dat maakt de kans op een renteverhoging van de Fed in oktober weer een stukje kleiner. Zo koelt die inflatie uit zichzelf wel af, is dan natuurlijk het idee. Erik, ja, hoe verklaar jij dat het zo tegenvalt? Ook als je naar de sectoren kijkt die er wat bij kregen. Dus ja, de gezondheidszorg in de bouw, de maakindustrie en ja, de rest die juist dan verloren.
19: Ja, dit cijfer is traditioneel vrij onnauwkeurig. Er zit ook een soort bandbreedte van 100.000 in. Dus wat dat betreft.
13: Want het kan nog bijgesteld worden, zeg jij.
19: Ook dat. Ja, dus wat dat betreft hoef je het niet al te serieus nemen. Maar het laat zien dat we in een low-hire, low-fire arbeidsmarkt zitten. Dus er wordt weinig ingehuurd, maar ook weinig ontslagen. Dan zijn er nog wat seizoenseffecten. Dus al met al vind ik het ook niet heel slecht. Want de werkloosheid is nog steeds laag.
17: Ja, je zou kunnen zeggen op een totaal van 160 miljoen banen valt zo'n bijstellingje van 50... Stel dat het zo wordt, 50k, dat valt dan wel mee.
19: Nou, daarom. En ik denk misschien wel belangrijk inderdaad dat die werkloosheid, die is maar 4,2%. En de arbeidsparticipatie is zelfs gestegen. Dus die arbeidsmarkt ligt er gewoon goed bij.
17: Ja.
19: Maar ook weer niet zo goed dat de Fed misschien denkt, we moeten die rente een beetje gaan verhogen om de zaak af te koelen hier.
13: Nee, dat zou dan meer uit de inflatiekant komen.
19: Nou, exact. En ze hadden al gezegd, een aantal mensen van de Fed, dat ze eigenlijk even willen afwachten wat die vorige renteverhoging nou precies gaat doen. En deze cijfers geven ze eigenlijk alle gelegenheid om de rente niet te verhogen. Althans, niet volgende maand. En dat zag je dan meteen terug in de verwachtingen ten aanzien van een renteverhoging. Die, nou, eerst dacht ik, geloof 60% kans was er op een renteverhoging al in oktober. Nou, nu is het 70% kans dat er geen renteverhoging is.
13: Maar is dat dan helemaal terecht volgens jou? Want je ziet wel de kans in december ligt nog steeds veel hoger op een hogere rente dan op een gelijkblijvende rente, om het zo te zeggen. Men verwachtte dus nog wel eentje. En dat is ook wel nodig met die brandstofprijs overal.
19: Maar of ik het terecht vind dat ze die rente niet gaan verhogen, of dat de verwachting zo is?
13: Nee, dat ze hem niet gaan verhogen op 28 oktober.
19: Nou, ik begrijp het wel. Maar ik zit zelf in het kamp dat ik denk dat die inflatie nog wel even hoog blijft. En dat ze uiteindelijk wel moeten gaan verhogen. Maar ik begrijp ook met deze cijfers en misschien ook met de midterms dat ze hem even een maandje parkeren. Maar uiteindelijk gaan ze die rente denk ik wel verhogen, ja.
13: Is de hoop dan ook niet gewoon dat je op een gegeven moment gewoon toch een keer een einde ziet aan deze 6-weekse oorlog die al maanden duurt?
19: Zodat je 6 weken? Oh, dat had hij eerst gezegd.
13: Ja, dat was hekse.
19: Nou ja, dat is wel de hoop. Maar daar is natuurlijk ook een hoop onzekerheid over. Omdat Trump heeft gezegd van dat ga ik na de midterms oplossen. Ja. Alleen hij heeft ook gezegd, ik weet alleen nog niet precies hoe. Onderhandelen, bombarderen.
13: Maar bij Erik, hij zei ook dat die $5.000 elke Amerikaan gegeven, lijkt mij ook inflatoir.
19: Nee, daarom. Dus maar even los van alle gekkigheid. Het is onzeker wat er gaat gebeuren.
13: Ja.
19: En dat voorspelt op zich niet veel goeds voor de gemiddelde namen voor de markt. Maar wie weet, misschien komen ze wel uit. Maar als je het op een rijtje zet wat Iran wil en wat Amerika wil, ja, dan zie ik niet op korte termijn, maar goed, ik ben geen politicoloog, maar zie ik niet even hoe die twee bij elkaar gaan komen heel snel.
13: Nee, en dan nog even over die economie wat breder. Hè? Want hoe langer ik lees, hoe langer ik zie dat de economie gewoon keihard staat te ronken. Milou zei het al heel terecht. Augustus was fantastisch qua banen, participation rate, of Terwijl iedereen die mee wil doen, die wil vaker meedoen en kan ook meer meedoen. Weinig ontslagen, gigantische uitgaven door techbedrijven. Is er helemaal niks meer dat dit feestje kan verstoren, afgezien van brandstofprijzen?
19: Er zijn altijd dingen die het feestje kunnen verstoren. Kijk, ja. En het is natuurlijk toch een economie van...
13: Erik Maurits van Hallo Party Tracks, ja.
19: Twee gezichten. En de beurs is ook een beurs van twee gezichten. Ja. Dus de S&P is vorige maand, geloof ik, maar 0,5% gedaald. Ondanks die hoge rente. Maar 78% van de aandelen van de S&P is gedaald. Met andere woorden, het wordt allemaal gedragen door één sector. Je raadt het al, IT.
13: Tech.
19: En dat geldt ook voor de economie eigenlijk. Dus er zijn natuurlijk bedrijven die het zwaar hebben door die hoge rente, door dat consumenten minder gaan uitgeven. Dus en wat het verder natuurlijk een probleem kan zijn, is als die olie inderdaad omhoog gaat, hard. Die midterms, als Donald Trump of de Republikeinen zwaar verliezen, kan ook iets doen met de beurs. Mm-hmm. We leven nu van datapunt naar datapunt, omdat we van de Fed geen forward guidance krijgen. Maar zodra er weer een datapunt uitkomt, waardoor iedereen denkt, wacht even, de Fed gaat niet één keer verhogen in december. Ze moeten misschien wel twee keer verhogen of meer volgend jaar. Nou, dan gaan we weer de andere kant op.
13: Helder.
10: BNR Beurs.
17: Ja, dan kijken we even hoe de beurzen er op Wall Street voor staan. Even kijken, de Dow Jones die staat 2/10 in de plus. De S&P 500 16/10 in de plus. En de Nasdaq die gaat een kop met 19/10 in de plus.
13: Goh, toch het uitblijven van zo'n renteverhoging is toch wel fijn.
17: Het werkt.
13: En dan moeten we helaas beginnen bij OpenAI, want het was met weekendje wel. En ook ik wil AI er altijd een beetje uitfietsen, beste luisteraar. Maar ja, gebeurde toch wel wat. Zaterdag stapte bij OpenAI een van de veiligheidschefs op. En natuurlijk had hij heel toevallig direct een opiniestuk klaarstaan voor The Atlantic, getiteld Ik stapte op bij OpenAI omdat de cultuur daar kapot is. Zondag verscheen fan Masayoshi Son bij een eventje in Tokio, om toch maar even te zeggen dat ook hij zich zorgen maakt. Zeker als man die tientallen miljarden heeft geleend om met zijn softbank alles op rood te zetten in het casino van Sam Altman. Want opeens lijkt het toch wel een beetje op dat al die hacks van bedrijven en overheden toch niet zulke goede marketing zijn, zoals we allemaal een beetje vermoeden. Zowat elke dag komt er eigenlijk een nieuwe rechtszaak of gerechtelijk onderzoek bij, van gehackte bedrijven tot de staat Californië, tot de Australische regering. En dat betekent, ja, dat begint toch wel enigszins aan te tikken, want op een gegeven moment is Anthropic beursgenoteerd. Wil je zelf ook, volgend jaar, zegt Sam Altman dan. Maar dan helpt het natuurlijk niet als je in je prospectus tientallen rechtszaken met grote mogelijke schikkingen moet gaan noemen.
17: Ja, en ze praten allemaal wel over het afremmen van AI, maar Goldman Sachs, daar zien ze dat nog niet helemaal gebeuren, want ja, datacenters, niemand wil ze in zijn achtertuin. En iedereen heeft pech, want ondanks het verzet van Amerikaanse burgers en politici, ja, zullen Amerikaanse datacenters toch nog wel even blijven uitbreiden. Goldman Sachs die moest de prognose zelfs naar boven bijstellen met een uitbreiding van een extra 5 gigawatt tot 64 gigawatt in totaal voor het einde van het jaar. Eind 2027 moet het 90 gigawatt in totaal zijn. Ja, en datacenters, ja, die leveren natuurlijk de rekenkracht, hè, om die AI-modellen te trainen en om te laten draaien. Dat stuit in het hele land op verzet vanwege zorgen over elektriciteitsvraag, energiekosten, maar dan ook nog horizonsvervuiling, geluidsoverlast. En hoewel het sentiment steeds negatiever wordt, blijft Big Tech dus bouwen.
13: En dan nog even een geinig berichtje van een van de betere rechtszaken van het moment. Grootste en best verdienende handelshuis op Wall Street heet Jane Street. En vorig jaar dook de Indiase SEC keihard op dit bedrijf, want in India wordt 80% van het totale wereldwijde bedrag aan opties verhandeld. Dat liep een beetje uit de hand. Jane Street die zag dat en maakte er handig gebruik van door de hele Indiase index van bankaandeeltjes even een kant op te duwen met de steldivaatjes. Dat kan makkelijk, hè, met zulke volumes. Vandaag kwam die zaak voor de rechter en Jane Street die beweert daar dat het niks te maken had met prijsbewegingen in de bankenindex. Dat was helemaal au naturel, zeiden ze. Nou, kan je zeggen dat dat klets is, want er zijn twee versies van het hele debakel dat zich 2 jaar geleden voltrok. Of Jane Street is een hele nette tent die de spreads kleiner maakt, de markt efficiënter maakt en derivaatjes naar hun aandeeltjes dook. Of Jane Street manipuleerde de prijs met een strategie die beter werkt als je hem groter maakt. Maar dat had allemaal niks te maken met die prijsbeweging, dus zeggen ze dan, lijkt mij sterk.
17: Nou, wat fijn dat we jou hebben voor dat toch wat beetje ja, realiteit zit.
19: Het is duidelijk hoe jij erover denkt, Mira.
17: Ja. Het op, ja. We zijn er doorheen voor vandaag, maar morgen is er weer een dag, dus die agenda die nemen we ook nog even door. Heb je zin om lekker te gaan zitten handelen? Nou, dan moet je even niet in China zijn. De beurs is daar namelijk gesloten vanwege Golden Week. Komt door Mao Zedong, die op 1 oktober 1949 de Volksrepubliek China uitriep. En nog elk jaar wordt die dag gevierd met een vakantie van een week. Tot en met woensdag is de Chinese beurs dus dicht. En bij bedrijven blijft er ook veel dicht. Maar er is eentje die doet de boeken open. Constellation Brands. 'S Werelds grootste alcoholische drankenboer. Zit bijvoorbeeld achter het coronaatje. Nou, presenteert de halfjaarcijfers van wat niet het beste jaar ever lijkt te gaan worden. Klanten zijn wat minder dorstig. De marges staan wat onder druk. Ja, hoe gaat het management die nou precies beschermen? Dat wordt interessant. De koers staat al 20% lager dan begin het jaar. Dus ja, die kan in ieder geval wel een opkikkertje gebruiken.
13: En dit was de BNR-beurs van maandag 5 oktober... waarin iedereen een glimlach op zijn gezicht getoverd kreeg. Donald Trump krijgt een renteverhoging minder eind oktober. AXO-beleggers die kregen een scherp prijsje voor hun verfdivisie in Azië en Australië. En iedereen die de fusie van Paramount en Warner Brothers belachelijk vond... zal vast ook lachen om die molensteen van schulden om de nek. Onze beursfluisteraar Erik Maurits die staat breed te grijnzen... omdat hij een Brazilië-ETF bezit en die in de lucht zag knallen vandaag. Bedankt voor je duidingen en komst weer.
19: Ja. Dankjewel.
17: Bedankt voor het fluisteren inderdaad. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Mocht je een gezicht zoeken bij de stem, dan zoek ons vooral op YouTube. Want daar zijn we ook. En morgen zijn we er weer. Tot dan.
13: Tot morgen.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
3: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
4: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
2: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
4: En sla je slag.
5: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op ePassie.nl. ePassie. Wellbeing that works.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
8: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor Mud Jeans. De duurzame spijkerbroekenmaker ging failliet, maar maakt nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Leer nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft Mud Jeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat

0: dagen koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, daar zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn. En met name over de fles, want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
1: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld. Mm-hmm. Nou, de bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooi je tenslotte ook niet weg na één keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze het 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. Mm-hmm. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij, worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
0: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza en is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen, glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang, maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
2: The Green Quest.
0: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
3: Dag Arme.
0: Als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
3: Sinds de late middeleeuwen, denk ik.
0: Zo ongeveer, iets.
3: Ja, het is echt wel heel lang.
0: Toen de kleine korte ijstijd begon, toen begon jij ook.
3: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplichtgevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat, virussen, noem het allemaal op.
0: En dat doe je heel goed, daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op doet, ook deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
3: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ja, ik heb die informatie heb ik gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
0: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen. Wat zijn de leading dingetjes?
3: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
0: Zonnevlam.
3: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
0: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
3: Ja, precies. Dit gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatieindustrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
0: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming?
3: Nee,
0: dat zie je permanent overal.
3: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot. Mm. Ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
0: Maar niet 0,00036 graden.
3: Dat klopt. Dat klopt absoluut.
0: Maar ja, dan heb ik altijd het Marjan Minnesma verhaal achter de hand. Hè? We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
3: Nou ja, het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan de landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
0: Je zal wel
3: en er
0: moeten.
3: Zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
0: We gaan even naar jouw enorme staat van dienst kijken. In 2023, dat is eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld, komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50
4: punten met de tekst It's full of crap en dan begin je. Dat kost uren werk.
3: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
4: Waarom?
3: In vrije tijd. Nou ja, de verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En ja, je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
4: Zal het wel dus waar zijn, toch? Ja.
3: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die dan langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken. Van ja, waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Wat vertellen ze niet, is het vooral.
4: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
3: Ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik het natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ja ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Ja. Jongens, kom op te zitten.
4: Maar hoe oud ben je nu?
3: Ik ben 58.
4: Ja, dan denk je toch, get over it. Nou weten we dat jij niet. Je blijft gewoon verontwaardigd. Ja. Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel Journalist van het Jaar op in 2021. En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers. Ja. Zie je daar een raakvlak tussen coronatwijfel en klimaattwijfel?
3: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden. Mm. Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mine, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze ondernemingen runnen, want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, het zijn niet echt meer mensen geworden die zo in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
4: En versterkt daarin ook.
3: En versterkt, ja, klopt. Ja,
4: en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
1: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, dit is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatie strijd aan.
3: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
4: Ja, dat mag gewoon. Maar komen hier op terug.
3: Het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde, daar zie je ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus. Ja.
4: Maar niet het klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is. Het is een belangrijk onderwerp dat het toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
3: Kijk, het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
1: Ja.
3: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Ja. Dus het is min of meer af. We snappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
4: Een mening en ik heb mijn eigen wetenschap. En
3: dat vind ik fascinerend ook wel.
4: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere.
3: Ja, ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan? Hè? Ja.
4: Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering. Is er een truc?
3: Ja, die truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
4: Ja, ja. De veroorzakers wel, maar de gewone
3: verdienen, zal ik maar zeggen.
4: Ja.
3: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, ja, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat nou verder?
4: Mm-hmm.
3: En die zorgen, die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur nou eigenlijk? Ja.
4: En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
3: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met, weet je wel, de erkenning van, joh, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart. Ik ben voor economische groei. Ik ben voor ondernemen. Ben ik helemaal voor.
4: Ja.
3: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
4: Wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van vier planeten naar één moeten en dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
3: Dat daar begint het al een beetje twijfelachtig
4: te worden. Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
3: Het is heel simpel, hè? Het is heel simpel. We hebben maar één planeet en we hebben er geen vier en toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt helemaal waar is.
4: Je komt een Jaws-achtig muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
3: Nicky's ogen vlammen, dus.
4: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
3: Ja, ik merk dat achter het schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee. Nee. Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
4: Is ook.
3: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik altijd.
1: Ja.
4: Ja, en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
3: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog een verdediging. Linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
4: En op rechts is het nu gewoon, het is zo, er is toch niks meer aan te doen, maakt helemaal niet uit of wie het komt. Dat is nu 180 graden omgedraaid.
3: Dat vind ik ook, hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek, en dat is geen wetenschap.
4: Nou ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
3: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van ja, luister, naar onze zonvloed. Ik vind het prima zoals het gaat. Ik wil niets veranderen aan de huidige wereld. En ja, dan zeg ik altijd van ja, betekent dus wel dat wij gewoon over een paar eeuwen misschien Nederland uit moeten, omdat de zeespiegel gewoon omhoog.
4: Je bent echt zeldzaam, Milte. Ik zou zeggen over 35 jaar, maar ik wil nou een ander concreet.
3: Als Rotterdammer denkt dan altijd van ja, dan komt Amsterdam onder water te staan en dat
4: hoor je mij klagen?
3: Ja, gerust.
4: Ik ga op de 16e verdieping zitten in de Kop van Zuid en ik zit goed. In 2024 ging jij bij de Nieuwe Wereld in debat met Peter Baten, die schrijft op Clintel. Dat ging over het boek Onbeslist van Stephen Koenin.
3: Ja.
4: En toen kreeg je behoorlijk op je sodomieten, want iedereen zei, je moet dat soort dingen en mensen het podium niet geven. Ja. Waarom doe je dat wel?
3: Nou ja, het is een deel van de werkelijkheid ook dat dit soort mensen er zijn. En ik vind dat je ook deze mensen zou je mee moeten nemen. Je kunt gaan zitten wachten met je klimaatbeleid tot iedereen links is en links stemt of zo. Maar dat gaat nooit gebeuren, kan
4: nooit.
3: Ik zeggen.
4: Nee.
3: Dus je zult gewoon, dit verhaal moet je gewoon breed maatschappelijk bespreken. Want het gaat ons allemaal aan.
4: En werkt het dan? Of wordt het toch, daar ben ik altijd zo bang voor tegenwoordig, worden je woorden dan toch weer uit verband geknipt, letterlijk?
3: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op mij zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baten. Ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert bij mensen die toch zeggen van, die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
4: Oké, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken.
3: Ja,
4: los van je kennis.
3: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna of meld laten, maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten die heel boos op mij zijn, omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
4: Ja, ik zit er nu al tegenaan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt, kernenergie kan je niet zonder.
3: Ja.
4: En dat vind je ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
3: Klopt.
4: Dus je merkt dat er overal.
3: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar
4: zeggen. Het is ook allemaal
3: rechtvaardigheid zo.
4: Ja.
3: Ik denk, nee, klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
4: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
3: Klopt.
1: Ja, want wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel erger dingen.
3: Ja.
1: Ja, hoe gaat dat? Hoe is dat voor jou persoonlijk?
3: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk, ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
4: In deze tijd.
3: Niet alleen in deze tijd. Was al, toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
4: Wat leuk. Dat doe je werk wel goed.
3: Dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch, journalisten, wij beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
4: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, ja, dat is helemaal mijn taak niet?
3: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service-rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen.
4: Mm-hmm.
3: Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
4: Maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, dan gaan we links weer aanpakken en dan we rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En dan kunnen we ook lekker kritisch op zijn.
3: Oh.
4: Dan word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
3: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
4: In een open samenleving in debat.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Na een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrant-journalist en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk, maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
3: Ja, grappig, hè?
4: Hoe verklaar je dat?
3: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden. Als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je klimaat erg? Dan zegt iedereen, ja, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen. En
4: of misschien nog dieper dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten dat we daar niet aan willen.
3: Nou ja,
4: dan gaan we toch terug naar vroeger.
3: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
4: In ieder geval post-grow.
3: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen niet meer. Terwijl ik denk juist van ja, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag Christen toevallig.
4: Ja, ik zag het ook. Ja.
3: Hartstikke leuk.
4: Door een non. Dat was toch wel
3: door een non.
4: Extra
3: de nonnen binnen de wereld.
1: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk wat nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering is en de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
3: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaatverandering. Omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, ja, weet je, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En weet je wel, Gaza, dat is een crisis.
4: Acuut moet handelen.
3: Ja, dat je acuut moet handelen.
4: Het moet eigenlijk wel, crisis, maar niet zo acuut.
3: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook. Maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ja, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
1: Maar wel ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
3: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
1: die van deel miljard van de mensen.
3: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
4: Dat is een mooi bedoel. Wel in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Ja, dus nee, het is onzin. Nee, dat staat nu letterlijk.
3: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
4: Ja.
3: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens stijgt.
4: Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar wel mooi dat jij ook vanuit je wetenschapsjournalistieke ervaring dingen ook echt onzin noemt en weet hoe het zit. En dat vind ik wel mooi.
3: Nou, het zwakke punt van de klimaatprognoses van ook het IPCC is gewoon dat ze gewoon niet goed innovatie hebben meegenomen in hun denken.
4: Wat ook moeilijk is natuurlijk. Maar
3: dat is heel moeilijk. Niemand kan voorspellen wat voor innovatie we krijgen. Niemand had AI kunnen zien aankomen. Niemand had kunnen zien aankomen dat zonnepanelen zo snel zouden gaan.
4: Klopt. Daarom ga ik altijd van de grondstoffen schaarste uit. En dat je voelt dat daar zitten toch enorme bottlenecks waar we doorheen moeten.
3: Ja.
4: En daar zijn we nog niet uit. Opvallend vind ik ook interessant om jou te vragen is dat mensen regelmatig roepen dat grote vervuilers worden ontzien en dat de rekening bij de gewone man, de gewone huishoudens terechtkomt.
3: Ja.
4: Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik vind dat een heel moeilijk debat. Ik zie dat ook wel gebeuren. Ik zie inderdaad ook wel dat we gewoon, weet je wel, de mensen, de haves worden voorgetrokken boven de have-nots. Ik zie het
4: lijkt in ieder geval zeker zo. Ja.
3: Ik woon zelf in een arbeidersbuurt en je ziet dat gewoon, ja, de mensen met het geld die gaan dan, weet je wel, een elektrische auto kopen. Die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel.
4: Mm-hmm.
3: Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
4: Nee.
3: Dus ja, dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
4: Dus op het allerkleinste niveau is het al al ingewikkeld.
3: Ja, klopt.
4: Zullen we naar het grotere plaatje kijken? Ik heb even een klein verhaaltje voor je. De wereld is chaos. We hebben klimaatdreiging, oorlogsdreiging. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze zitten allemaal in hun angstzaaiende algoritmebubbels. In de verkiezingscampagne van Trump zat al $72 miljoen... helemaal speciaal apart gezet voor transgender-bashing, met de achteraan de LBT-groep. Nieuwe zondebokken, nieuw verdelen heer samen met Orbán en Poetin begint nu steeds duidelijker te worden. We worden uit elkaar gespeeld door een paar witte mannen. De democratie staat onder druk. Vrouwen terug naar het aanrecht. Klimaatontkenning en herbewapening zitten allemaal in hetzelfde verhaal. En wat moeten we eraan doen?
3: Nou, je bent wel bezig geweest, zeg.
4: Ja, ik dacht van, nu krijg ik een deskundige aan mijn tafel. Dat ga ik even voorleggen. Ja, hoe kijk jij naar dat grotere geheel?
3: Ja, kijk, dat grotere geheel. Daar val ik eigenlijk wel terug op dat SCP-rapport. Dat vind ik wel erg interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat mensen vinden klimaat een zeer serieus probleem. Maar als je dan gewoon vraagt aan mensen van buitenaf van, wat vind je nou eigenlijk het grootste probleem? Nou, dan komen ze met woningnood, met levensonderhoud, met normen en waarden, met criminaliteit, met zorg, met een heel waslijstje andere dingen. Mm-hmm. Dat vinden ze belangrijkere problemen dan klimaat.
4: Ja.
3: En dat is natuurlijk wel een beetje waar klimaat ook onder leidt. Het is niet zo'n heel zichtbaar probleem. Ja, het is zichtbaar op het moment dat het keihard regent of dat er een bosbrand is.
4: En misschien dus wel degelijk zaak om die grotere samenhang steeds duidelijker te maken, dat we ook snappen hoe het in elkaar haakt en hoe we met elkaar eruit kunnen komen.
3: Ja, maar het zit niet zo heel direct in de belevingswereld van mensen. Dus.
4: En daarom ben jij nodig, Maarten.
3: Oh, geweldig.
4: Kan mij niet direct genoeg zeggen. Laten we met elkaar meer.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt.

0: Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
2: Ben, koffie, thee, limo?
3: Water maar gewoon.
2: Dat was niet een van de opties.
3: Oh ja.
2: Water. Ben, ja. Heb jij wel eens iets niet durven zeggen op je werk?
3: Oh, heel veel dingen. Ja, Nee, er zijn ja, dat is een goeie. Maar ja, als je echt iets heel stoms doet bijvoorbeeld, heb ik al eens gedaan, dat je
2: wat.
3: Het allerlaatste moment dat je erachter komt dat iets wat je hebt geschreven, dat het toch heel anders zit. En dan op het allerlaatste moment dat je net voordat je op de send-knop drukt, dat je erachter komt van verdorie, maar klopt het echt wel? Dan ga je checken en ben je toch nog anderhalf uur langer bezig, omdat je stuk toch helemaal opnieuw op de kop moet.
2: Ja.
3: Het wordt als gezegd, je moet een goed verhaal niet doodchecken.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, in mijn werk, als je zegt, ik wil zo graag evidence-based werken, dan moet je ook, als er bijvoorbeeld een heel leuk psychologisch effectje wordt gevonden,
2: moet je
3: toch kijken van, ja, maar is er geen onderzoek dat eigenlijk dit ontkracht?
2: Ja.
3: En soms dan vind je het zo leuk, dan ja, op een of andere domme manier, dan heb je het al 100 keer gedaan en vergeet je dat toch weer. En het stom is altijd, dan word ik dus heel, heel boos op mezelf.
2: Ik heb wel eens in een team gezeten met werk. Daar durfde ik niets te zeggen. Ik durfde geen kritiek te hebben, maar niemand durfde dat daar.
3: Ja.
2: En dat was echt, als je iets zei, dan was je echt het haasje. Dan kreeg je de baas tegen je. En dat was, om het even heel modern te zeggen, een heel erg onveilige werkomgeving.
3: Ja.
2: En daar gaan we het over hebben, Ben. Want het is een mooi onderwerp voor deze aflevering, namelijk psychologische veiligheid.
4: Dit is de Ben Tichelaar podcast. De leukste manier om de schijn op te houden dat je precies weet waar je mee bezig bent. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
3: Psychologische veiligheid.
2: Het is volgens mij een van de meest populaire managementbegrippen van de afgelopen 10 jaar. Wat is het nou precies?
3: Ja, nou, er zijn allerlei definities in de omloop, maar degene die het echt op de kaart heeft gezet, dat is Amy Edmondson. Dat is een psychologe die aan Harvard verbonden is. En zij zegt, het is een gedeelde overtuiging dat je in een team, dus het speelt op teamniveau, veilig risico's kunt nemen in het contact met anderen. Dus iedereen vindt dat, is een gedeelde overtuiging. Het gaat erom dat je risico's kunt nemen, niet zomaar risico's, maar in het contact met andere mensen. Dus je durft op een gegeven moment wel je fouten te vertellen. Of je hebt een idee wat nog niet af is. En dat deel je gewoon.
2: Ja.
3: Je denkt, nou, dit kan toch echt beter. En dat zeg je dan ook gewoon. Nou, al die dingen die je ook net noemt, zeg maar.
2: Maar je zou denken, al heel snel, het gaat over dat we gewoon allemaal heel aardig doen tegen elkaar en dat we conflicten vermijden.
3: Ja, maar dat is het dus niet.
2: Nee,
3: want als iemand dus, maar goed, daar komen we later misschien nog wel over te spreken. Maar Amy Edmondson zegt ook, als iemand het voor andere mensen onveilig maakt, dan moet je er juist hard in gaan als leidinggevende.
2: Ja.
3: Dan moet je dus zeggen, joh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Ga jij maar even koffie halen.
2: Maar het gaat dus om een veilige omgeving waar je durft te zeggen wat je wil.
3: Ja.
2: Nou, je kijkt naar iemand, ik werk al mijn halve leven in Hilversum. Daar hebben we nogal wat ervaring met.
3: Ja, er zijn hele boekwerken over geschreven.
2: Onveilige situaties. Ik noem maar even DWDD, NOS Sport destijds, om maar een paar dingen te noemen. Veel mensen durfden daar niet aan de bel te trekken. Overigens, sommigen wel, moet ik er even bij zeggen.
3: Ja, en hoe liep het daarmee af?
2: Nou, niet altijd even goed, kan ik je melden. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is wel veranderd hoor. Hoop
3: maar dat versterkt het effect natuurlijk wel. Hè. Mensen schatten. Kijk, psychologische onveiligheid, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is niet zo dat mensen laf zijn in de regel. Maar we maken allemaal heel, heel snel vaak in sociale situaties een inschatting van: ja, kan ik dit hier wel of niet zeggen? Heb ik er iets aan als ik het wel of niet zeg? Nou, heel vaak is de inschatting nou niet slim.
2: Ja, ja. Laten we van DWDD naar een iets grotere ramp gaan. Die met in 2003 met de Space Shuttle Columbia.
3: Ja.
2: Dat is een mooi voorbeeld. Wat leren we daar van de risico's? Eigenlijk van een cultuur waarin mensen zich niet durven uit te spreken.
3: Ja, nou eventjes gewoon, ik ken het natuurlijk niet van dichtbij, dit verhaal. Amy Edmondson, die ik net noemde, die onderzoekster, die heeft het helemaal in kaart gebracht. Ik heb een keer een seminar met haar mogen doen. Dan was ik dagvoorzitter en heb natuurlijk heel goed opgelet. En ja, dat is altijd mooi.
2: As you do.
3: Ja, nee, ik vond het fascinerend. En blijkt dat er bij die lancering van die Space Shuttle ging er iets mis. Er gingen wat stukjes los, zeg maar, van die Space Shuttle. Die kwamen tegen de vleugel aan. Of eigenlijk van een grote brandstoftank, daar vloog iets vanaf. Dat kwam tegen de vleugel aan. En toen ging het om de vraag: hoe risicovol is het om dat ding te laten terugkeren als hij door de dampkring dan weer komt? Hè? Dan wordt het allemaal ontzettend heet en zo. En er was een ingenieur, Rodney Rocha.
2: Ja?
3: Ik dacht later ook, ja, Russia. Dat is wel een beetje
2: Russia.
3: Dat is misschien een risicootje, ook als je bij de NASA werkt met zo'n naam. Maar goed, even heel flauw hoor. Maar die had wel het gevoel van, nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dus hij begon dat tegen collega's te zeggen. En zijn directe bazen verboden hem toen om contact op te nemen met mensen hoger in de hiërarchie. Dus hij wist, of dacht eigenlijk al, van dit gaat niet goed. En achteraf natuurlijk ongelooflijke spijt dat hij niet harder hierover aan de bel heeft getrokken.
2: Want wat gebeurde er?
3: Bij terugkerende dampkring is dat ding verpulverd met de mensen erin. He, dus het was inderdaad wat hij dacht, van die bescherming van die vleugel tegen de hitte is niet goed genoeg meer. Dus misschien moeten we een andere manier zien te verzinnen om ze terug te krijgen.
2: Maar hij durfde, of hij mocht dit niet eens vertellen.
3: Ja, het is een kwestie van mogen en durven. Want er zijn natuurlijk, op een gegeven moment kan iemand jou verbieden, jouw directe baas kan jou verbieden, joh, ik wil niet dat je hiermee de organisatie ingaat. Maar misschien denk je wel van, nou ja, what the heck.
2: Ja, ja.
3: Ook al kost het mijn carrière. Het gaat wel om de levens van die astronauten. Dus later heeft die Rodney Rocha ook best wel wat kritiek gekregen. Ook van binnen de NASA. Ja, maar had je toch je rug recht moeten houden. Ook tegen zo'n baas. Maar ja, dat is natuurlijk wel makkelijk praten achteraf.
2: Ja, ja. Maar dat is nou het extreme voorbeeld van psychologische onveiligheid.
3: Ja.
2: Lijkt mij zo.
3: Ja.
2: Dus je zou kunnen zeggen, we weten nu hoe het niet moet. Op deze manier.
3: Ja.
2: Maar jouw Amy Edmondson die ontdekte dat, een mooi voorbeeld, de beste ziekenhuisteams, want we hebben het nu over hoe het dan wel moet, de beste ziekenhuisteams maken ogenschijnlijk de meeste fouten.
3: Ja, dat is wel grappig. Dat is echt pionierswerk van haar geweest. Dat is ook het leuke bij dit soort onderzoek. Zij ging echt zitten bij vergaderingen van medische teams. Dat is in midden jaren 90 was dat ze dat onderzoek deed. En keek wat er eigenlijk gebeurde. Gewoon observeren. Hoe gaan die mensen met elkaar om? En ze kennen natuurlijk ook de statistieken van die teams. Dus wat er bijvoorbeeld wordt bijgehouden bij operatieteams. Dat noemen ze dan post-operatieve complicaties. Hè? Dus na de operatie, hoeveel complicaties worden er gemiddeld gescoord? En ook hoeveel fouten worden er gemeld? En een van de dingen die ze constateerden was dat in teams waar die eigenlijk zeg maar heel goed scoorden wat betreft complicaties, werden ook heel veel fouten gemaakt. Dat je denkt, hé, maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En ja goed, het ligt natuurlijk voor de hand, omdat we nu over dit onderwerp praten, dus je raadt het al.
2: Ja.
3: Dat in teams waar dus weinig fouten ogenschijnlijk werden gemaakt, daar werden ze gewoon onder het vloerkleed gevlogen.
2: Ze werden wel gemaakt, maar
3: ze werden gewoon gemaakt.
2: Ze werden niet gemeld.
3: Ze werden niet gemeld, ja.
2: Ja, ja. Grappig.
3: Geveegd. Ze werden onder het vloerkleed geveegd. Ja.
2: Maar dit is natuurlijk heel fijn als die psychologische veiligheid er is. Want dat betekent dat iedereen zich vrij voelt en goed voelt.
3: Ja, ja.
2: Maar wat heeft, even denken vanuit een werkgever, wat heeft een onderneming eraan?
3: Nou, nogal wat. Het blijkt dat wanneer mensen door die psychologische veiligheid, er zit een soort tussenstapje, meer informatie met elkaar gaan delen, eerder aan de bel trekken, sneller ideeën delen. Mm-hmm. Dan zie je eigenlijk op twee fronten zie je voordelen. Eén is gewoon meer in de sfeer van betrokkenheid. Ik voel me meer thuis bij deze organisatie. Dat betekent minder verloop, leukere samenwerking. Nou, dat is sowieso goed. Maar ook keihard bewezen, dat is grappig. Dat is ook een groot onderzoek van Google geweest. Er komen ook echt meer innovaties uit zo'n team. Dus gewoon goede ideeën waar je gewoon geld mee kunt verdienen. Heel hard.
2: Het is ook tegelijkertijd ook zo logisch ook allemaal, toch?
3: Ik bedoel,
2: ja, als je je ergens vrij voelt. Ik bedoel, neem nou ons. Wij kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang.
3: Ja.
2: Maar ik voel me erg op mijn gemak. En dan gaat het toch ook. Dan wordt het product ook beter, lijkt mij.
3: Dan wordt het product beter. Dan durf je ook dingen te zeggen. Soms dan durven we te veel. Dan knippen we er gewoon uit. Hè. Dat kan ook. Ja.
2: Precies.
3: Ja, maar het mag is. Kijk,
2: en
3: het is niet zo.
2: De luisteraar lekker niet.
3: Ja. Het is niet zo, want dat wordt natuurlijk vaak gedacht, hè, dat er bazen zijn die psychologische onveiligheid veroorzaken. Maar het begint al veel eerder. En dat is ook wat Amy Edmondson vaststelde. Dit ontwikkelen mensen al op de basisschool. Op de basisschool leer je al gewoon, hè, als je zo een beetje richting de 12 jaar gaat zeker, dat sommige dingen kun je beter niet zeggen.
2: Ja.
3: En bepaalde kleren kun je ook beter niet aantrekken. Het is eigenlijk een beetje triest, maar we leren elkaar eigenlijk al heel jong dat psychologische veiligheid, nou, dat heb je thuis misschien een beetje. Nou, dat moet je ook maar hopen.
2: Mm-hmm.
3: Maar op het schoolplein bestaat het zeker niet. Zeker als de juf of de meester er niet bij is, dan is die psychologische veiligheid er niet. Dan gaan we ons conformeren aan de rest. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, komen mensen binnen in hun werk met die bagage al. Dus je moet eigenlijk het moet gewoon reparatiewerk worden gedaan.
2: Jij zei net, Google heeft dus onderzocht wat echt succesvolle teams nou anders maakt.
3: Ja, dat is een heel groot project geweest. Dat heette Google Aristoteles of Google Aristotle, hè, zoals het dan op zijn Amerikaans heet. En het grappige is, kijk, dat werk van Amy Edmondson, dat was al in de jaren 90 gedaan. En toen op een gegeven moment ging Google dat zo midden in de jaren 2010, gingen ze dat onderzoeken.
2: Ja.
3: En er was een hele bekende journalist, iemand die in de managementwereld heel bekend is, Charles Duhigg, en die schrijft voor de New York Times. En die schreef over dat onderzoek van Google een heel groot artikel. En daar ging de hele wereld over. Ik heb het ook gezien.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb er vervolgens weer een stukje over geschreven voor NRC destijds. Dus dat werd verspreid. En het belangrijkste punt bij Google was, je moet allemaal dingen goed doen als team, allemaal heel belangrijk. He, dus ook structuur en helderheid en allemaal dat soort dingen, belangrijk. Maar de absolute nummer één, het ding dat alle andere dingen doet werken, is die psychologische veiligheid. En hup, in één keer was Amy Edmondson wereldberoemd. Want daarvoor kenden alleen academici dat verhaal een beetje. En in één keer ging dat de hele wereld over.
2: Maar dat gaat dus over dat je je veilig voelt en vrij voelt. En dat je daardoor dus als team heel goed presteert.
3: Ja. En het bewezen dus ook binnen Google, wat nog steeds natuurlijk een toonaangevend techbedrijf is. Ja.
2: En wisten jouw vier dochters dit niet al lang, toen zij vroeger naar die show op televisie keken over samenwerken?
3: Ja, ik heb er toen een stukje over geschreven. Er was een populaire animatieserie, die heette Wonderteam.
2: Ja.
3: En er werd gezegd, wat maakt ons sterk? Teamwerk, ja. Ja, het is een beetje.
2: Maar ik zie zo die kleine tegelaartjes zo rondrennen. Papa, wat maakt ons sterk? Teamwerk.
3: Ja, nou, ze vonden dat heel leuk. Het was een heel schattige, leuke, vriendelijke kinderserie. En op een gegeven moment, toen was, dat was een beetje de vraag bij Google, van hoe creëer je een wonderteam? Nou ja, in het echte wonderteam zat er een eend, een cavia en een schildpad. Dus wel qua diversiteit wel een heel goed, heel goed team. Maar goed, in ieder geval, en die redden allerlei andere dieren. Ja, wat was heel, en dan zongen ze een liedje over.
2: Oh.
3: Heel mooi.
2: Even voor de helderheid. De dochters Tichelaar zijn volwassen vrouwen geworden inmiddels.
3: Ja, dus oude serie, jongens. Ja.
2: Even nog één ding, want het kan ook doorslaan, psychologische veiligheid. Ik had het hier met een vriendin over en die vertelde mij, dit zeg maar, op haar werk werd het eigenlijk tegen haar gebruikt. Zij is een van de directeuren. Iemand namelijk, een werknemer, had geen zin in feedback van haar.
3: Ja.
2: En die zei toen, ja, sorry, ho, stop. Als je zo tegen me praat, dan voel ik me niet veilig.
3: Ja. Ja, nou, er zijn ook onderzoekers die zien dat ook. Hè, dat mensen zich als het ware, dat te veel consensus komt. Dat mensen niet meer kritisch op elkaar durven te zijn. En er wordt een soort theatervoorstelling, wordt het dan. Hè, dan ben je niet meer echt met elkaar in gesprek.
2: Mm-hmm.
3: En het kan ook een excuus zijn voor mensen die eigenlijk gewoon lousy werk leveren. Om gewoon die feedback buiten de deur te houden. Dus eigenlijk zeggen bedrijfskundigen, dat zegt trouwens Amy Edmondson zelf ook, je moet het wel combineren met heldere afspraken en hoge standaarden. Je moet ook wat van elkaar verwachten. Het is niet alleen maar lief zijn voor elkaar.
4: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
3: Ja, nou, heel leuk rapport. Het is al wel weer een paar maandjes oud in de wereld van AI, want daar gaan we het over hebben. Gaat het natuurlijk wel heel snel, maar dit gaat minder over AI misschien zelf dan over de mensen die AI gebruiken. En volgens mij veranderen die niet zo snel. Een mega grote studie van KPMG in de Universiteit van Melbourne. Hebben ze 48.340 mensen ondervraagd over de hele wereld. Nou, waanzinnig veel. En dan gaat het over AI-gebruik. Nou, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt, maar 42% van de mensen die AI gebruiken, verzwijgt dat soms tot erg vaak op hun werk. Dus heel veel mensen gebruiken AI stiekem. En dat zijn dus volwassen mensen die gewoon volwassen werk doen. En bijna 40%, 39% het onderzoek, die heeft AI-gegenereerde content wel eens gepresenteerd als eigen werk. Ja, dus het zijn niet alleen maar studenten doen dat nog veel meer. En dat zag ik ook in het onderzoek echt nog veel meer. Maar ook gewoon volwassen collega's. Hè, gewoon 4 op de 10 die AI gebruikt, heeft wel eens gezegd, ja, heb ik gewoon echt zelf helemaal zelf bedacht. Ja.
2: Terwijl je toch veel beter kan zeggen, nee, ik heb AI laten meedenken. Daarna als input voor mijn creativiteit, dan ben je er gewoon gelijk vanaf.
3: Het is ook tegenwoordig de norm op heel veel plekken. Hè. Dus ook op werkplekken, ook bij onder journalisten. Je moet transparant zijn over de manier waarop je AI gebruikt. Ja, dat lijkt me heel goed.
2: Is het eigenlijk is het een soort AI-schaamte, zou je kunnen zeggen?
3: Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat mensen dus eigenlijk ook wel een beetje eigenlijk ben je natuurlijk vaak een beetje teleurgesteld in jezelf. En dan maak je iets en denk je, nou, best een leuk mailtje. En dan laat je chat of Gemini of what you have, laat je er even naar kijken. En, en dan wordt het zoveel beter dat mensen denken, oh, ben ik ook een sukkel.
2: Oké, Ben, laten we het hebben over de moeder aller kwesties. Want hoe creëer je nou die sfeer waarin mensen eerlijk durven te zeggen wat er echt speelt? Ja. Amy Edmondson heeft het over de leiders.
3: Ja, de leiders en dan niet de leiders aan de top van de organisatie. Die zijn natuurlijk ook wel best belangrijk. Maar degene met de meeste invloed zijn de teamleider. Want het blijkt namelijk dat binnen organisaties de psychologische veiligheid per team enorm kan verschillen. Als je grote organisaties met elkaar vergelijkt, dan zijn ze allemaal zo'n beetje gemiddeld. Ik zal wel ergens rond de 7,5 weer zijn, zoals bij alles. Maar als je binnen een organisatie kijkt, dan blijkt het dus per team enorm te verschillen. En dat is ook wel herkenbaar, toch? In de ene clubje waar je vergadering mee hebt, is het leuk en gezellig en iedereen durft alles te zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb op heel veel redacties gewerkt, werk nog steeds op redacties, en het verschilt zo erg wie daar de manager is, wie de leider is, wie de eindredacteur is.
3: Precies. Ja. Dus die teamleider heeft een heel grote invloed.
2: Ja,
3: precies.
2: Zeker. Ja. En wat zegt zij daar dan over?
3: Ja, zij raadt eigenlijk 3 stappen aan. Zoals dat vaak in managementboeken gebeurt. Hè. Er worden altijd dingen in 3 stappen aangeraden. Ze zegt, je moet, om het even heel snel neer te zetten, je moet de toon zetten. Dat is eigenlijk gewoon de dingen voorbereiden, goede afspraken maken. Dan moet je participatie stimuleren. Dat doe je dus ook echt gewoon in vergaderingen. Mensen gewoon vragen stellen. En je moet, als mensen met iets komen, productief reageren. Die 3 stappen, daar kun je natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dit zijn die 3 dingen moet je weten.
2: Daar komen we zo meteen wel iets verder over te spreken. Maar als psychologische veiligheid, als dat met name ligt aan het gedrag van leiders van een team, dan moet je ook natuurlijk weten wat voor fouten maken die leiders heel vaak. Want dan kunnen ze daarvan leren.
3: Ja, zeker weten. Ja. Het probleem is vaak dat leidinggevenden denken dat iedereen wel weet hoe het hoort. Nou, dat is wel misschien een eerste fout. Dus je moet gewoon, dat is die stap 1, de toon zetten. Je moet heel duidelijk aangeven, luister, zo gaan we hier met elkaar om. En dan moet je blijven herhalen. Want er zijn ook vaak weer nieuwe mensen bij. En nieuwe mensen, of tijdelijke mensen, die blijken zich psychologisch vaak nog onveiliger te voelen dan de gewone teamleden. Dus telkens als er weer nieuwe mensen zijn, maar ook gewoon als je terug bent van vakantie. Het is 3 weken geleden dat je voor het laatst vergaderd. Blijf gewoon iedere keer herhalen van, hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe gaan we om met fouten? Als iemand een fout maakt, dan zeggen we niet tegen elkaar, hoe kon je zo stom zijn? En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dat is interessant. Nou, slikken. Misschien kunnen we er iets van leren.
2: Ja, maar dat is wel echt een hele cruciale.
3: Ja,
2: want volgens mij is dat toch een, tenminste, ik denk even aan mijn eigen arbeidsverleden, dat gebeurt toch best vaak dat de eerste reactie is van, nou, in dit geval bij mij eindredacteuren, Oké, wie heeft dit gedaan?
3: Ja, wie heeft het gedaan? Naming en blaming, hè? Dat is en shaming vervolgens.
2: Ja. En dat komt er dan hop, flopt er zo uit. Ja. Waarschijnlijk. Maar jij zegt, je moet eigenlijk meteen zeggen, Oké, dit is gebeurd. Maakt niet uit wie het heeft gedaan, maar wat kunnen we ervan leren?
3: Ja, en dat is natuurlijk tegennatuurlijk voor de meeste mensen. Want in eerste instantie denk je, wat ongelooflijk stom. En inderdaad, wie heeft dat gedaan? Maar de kunst is, en daarom moet je die spelregels ook telkens blijven herhalen, zijn een soort gedragsregels die je eigenlijk neerzet. Zeg maar, ja, we zitten hier op, bijvoorbeeld als je... Je hebt over een redactie om iedere week een beter programma te maken. Of iedere week een beter tijdschrift. Mm. Of we zitten hier om de komende week, als je gewoon een commerciële organisatie bent, om onze klanten deze week nog weer beter te bedienen. Als dat het doel is, als je daarvoor doet, dan is terugkijken wie is er zo stom geweest. Ja, behalve natuurlijk als er heel veel geld verloren is gegaan, of er is tegen allerlei regels gezondigd. Maar gewoon de normale dagelijkse fouten, ja, die zijn er inderdaad... Ja, om van te leren.
2: En dan gaat het dan specifiek om die allereerste reactie die leiders geven, die managers geven?
3: Die is essentieel. Want je kunt wel eerst heel boos worden en daarna dat proberen weer goed te praten. Maar het gaat er eigenlijk om, zegt Edmondson, wat er in die eerste 10 seconden gebeurt. Dus hoe reageer jij direct op iets? En dat moet een natuurlijke nieuwe reactie worden. En dat kost tijd om dat te leren met elkaar als team.
2: Nog even, deze kwam ik ook tegen toen ik dit zat te lezen hierover. Jij kent de namen beter. Daniel Kahneman.
3: Ja.
2: Die adviseert om vergaderingen te beginnen met een minuut stilte.
3: Ja, dat komt uit zijn boek Thinking Fast and Slow. Dat is een heel beroemd boek, hè, ons feilbare denken. En daarin zet hij allerlei dingen op een rijtje, maar ook soms hele leuke tips. Kijk, je wilt uiteindelijk, dat is die tweede stap van Amy Edmondson, dat je zorgt dat iedereen participeert. Je wilt dat als je een team hebt van zeg 10 mensen... en er zitten wat introverte mensen bij die ook heel slim zijn, en er zitten maar extraverte mensen in die vaak als eerste spreken, is het risico dat als je iets belangrijks bespreekt, dat die extraverte types die steken direct een hand op die beginnen, en voor je het weet zit je met z'n allen in 1 tunnel... die door zo'n extravert persoon bedacht is.
2: Ja.
3: Als je dat wil voorkomen, als je betere beslissingen wilt nemen, zegt Kahneman, die heeft het dan niet zozeer over psychologische veiligheid, maar over besliskunde of beter beslissen, laat dan iedereen eerst een minuutje in stilte opschrijven wat ze belangrijk vinden rond een specifiek thema. Maak dan als voorzitter van de vergadering de ronde. Haal even bij iedereen op, misschien wel van jong naar oud, of van introvert naar extravert. Haal dan op, wat vinden mensen belangrijk? Noteer dat. En dan heb je een overzicht. En dan is er het risico van tunnelvisie, zal ik maar zeggen, wordt dan enorm verkleind. Maar het is tegelijkertijd een manier om te zorgen dat iedereen mag meedoen.
2: Ja. Want het gebeurt zo vaak. Degene met de grootste bek krijgt gewoon meteen alle aandacht. En daar blijft het dan een beetje bij hangen. Ja. Ja.
3: Of mensen die emotioneel enorm betrokken zijn met bepaald onderwerp, die gewoon niet kunnen wachten tot het agendapunt komt. En dan barsten ze los. Ja, dan is de hele discussie eigenlijk. Dan is de diversiteit in de. En dan bedoel ik vooral de intellectuele diversiteit. Dat mensen echt ook verschillend over dingen kunnen denken. Dat is dan al gewoon een gepasseerd station.
2: Er was ook nog een laatste stapje, Ben.
3: Ja, dat is dat je als teamleider productief reageert. Maar heel kort maar even. Kijk, je kunt als iemand iets zegt wat 90% dom is, dan kan je de schijnwerper richten op die 90% of op die 10% die wel goed is. En als teamleider moet je jezelf af en toe een beetje forceren. Je moet waarderend kijken.
2: Ik moet hierom lachen. Dat vind ik grappig. Ja, ik denk ook heel vaak wat jij nu zegt. Niet jij, hè?
3: Nee, maar goed, ja.
2: Niet jij, maar gewoon thuis denk ik dat. Wat je nu zegt is voor 50% dom.
3: Ja, precies. Ja. Nou, maar toch, als je de relatie goed wil houden, ga je voor die andere 50%, denk ik.
2: Ja. Heel herkenbaar. Juist.
4: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
2: Kijk eens hoe laat het is.
3: We moeten naar de tips.
2: Tijd voor de tips. Tip 1.
3: Leer beter reageren op slecht nieuws. Dus ja, je moet echt jezelf erin trainen. Dingen zeggen als dankjewel dat je dit zegt. Hoe kunnen we helpen? Ook al is het... Kijk, in het begin even moeilijk je strot uit. En dit moet je gewoon oefenen. Dat is het eerste.
2: Tip 2.
3: Leer betere vragen stellen. Dus vragen stellen is essentieel voor een goede leidinggever. Je moet dingen vragen als, wie ziet dit anders? Wat missen we nog? Wat zie ik over het hoofd? Je moet ook een soort intellectuele bescheidenheid gewoon tonen als leidinggevende.
2: Laten weten dat je het niet altijd zelf weet.
3: Precies, ja. Ook al denk je van wel, dan doe je maar alsof. Ja.
2: En tip 3.
3: Ja, dat is dat je psychologische veiligheid moet combineren met hoge standaarden. Dus het betekent dat je moet alles kunnen zeggen tegen elkaar en het werk serieus nemen.
2: Zoals wij dat doen, Ben.
3: Precies.
2: Gezellig en eerlijk. En op hoog niveau.
3: Dat laatste ook vooral.
4: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarin gewoon alles gezegd kan worden. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
1: is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Dit is jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Wat is de brandstof die kiezers in beweging krijgt om naar het stembureau te gaan? Dingen als angst, woede of juist enthousiasme. Of toch hoop, of misschien letterlijk wel brandstof. Door de oorlog met Iran bereikten de dieselprijzen afgelopen weken recordhoogtes. Dat maakt het voor republikeinse kandidaten bij de komende midterms steeds moeilijker Trumps oorlog met Iran te verdedigen. Trump denkt daarom aan een exportverbod voor diesel. Hij ziet trouwens een heel andere oorzaak.
1: We're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it. The big problem is the refineries in Russia are being blown up. This isn't really a Middle Eastern problem.
0: Ja, joh, het ligt gewoon aan de oorlog met Oekraïne. Zo'n exportverbod is zelfs volgens Trumps eigen energieminister trouwens een slecht idee. Ondertussen proberen republikeinen op een heel andere manier brandstof te vinden voor hun verkiezingscampagne. Een hoorzitting met speciaal aanklager Jack Smith moest een complot tegen Trump blootleggen. Maar de tank van dat verhaal bleek al snel leeg. Dit is aflevering 366 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma. Ik heb mijn brandstof hier voor me, een hele mok vol. En ik zit natuurlijk in Washington DC.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit een gloednieuwe studio in Amsterdam. Echt prachtig.
0: Ah.
2: Ja, dus jammer dat je dat net niet ziet, Jan. Maar dat komt weer een keer.
0: Voor de luisteraars die hem ook nog niet gezien hebben. Wat zie jij nou om je heen? Wat is er anders?
2: Het ziet eruit als een hele mooie, warme huiskamer. Of een heel mooi, supermodern kantoor. Groot. 5 zitplaatsen met microfoons. Heel mooi licht. Prachtige camera's waarop wij... Maar je moet je voorstellen dat hier een discussie wordt gevoerd met bijvoorbeeld 4 mensen en een presentator. Dat kan allemaal met eigen camera's. Dus het is echt state of the art. Ik kan niet anders doen.
0: Dat klinkt goed. Is er nog ruimte voor een Amerika-podcast-mok daar, denk je? Kan je die daar nog ergens stiekem wegzetten?
2: Nou, ik denk dat dat net lukt. Eerlijk gezegd.
0: Moeten we misschien eens proberen.
2: Ja, gaan we doen.
0: We gaan er weer eentje weggeven.
2: Okay. Dus, wij zijn onder het wakend oog van Luc, die vandaag in zijn eentje zo ongeveer alles doet. Redactie, toekijken op ons, de teksten, maar ook de knoppen. Dus dat
0: zal die jonge moes aan het eind van de dag.
2: Ja, die kunnen we straks wegdragen. Nou. Jan, wat viel jou deze week op?
0: Ja, het ging weer heel veel over AI hier. En dan merk ik in de stad ook de onrust daarover bij Amerikanen. Hè. Mensen die demonstreren tegen die datacenters. Ook tegen die AI-camerasystemen. Vlogcamera's hebben we het ook eerder in BNR De Wereld over gehad. Maar Trump die blijft juist vol inzetten op AI. En dat gebeurde deze week. Hij hield een soort AI-dag. Hij lanceerde America.gov, een overheidsportal waar je als een soort ChatGPT of Claude vragen kan stellen aan de overheid. In de toekomst moet je daar ook dingen kunnen regelen, wordt gepresenteerd als een grote revolutie op dat gebied. En dat gingen we natuurlijk allemaal testen, Bernard. Dus naast de normale vragen ook, wie won de verkiezingen van 2020? Nou, ik heb een paar keer het antwoord Joe Biden gekregen, dus dat klopt gewoon. Maar ook 1 keer het antwoord, dat is politiek commentaar, dat kan ik niet doen. Was er grootschalige fraude in de verkiezingen van 2020? Nou, dan zegt hij nee. Er waren wel individuele gevallen, maar dat waren eigenlijk, zo vat ik het dan maar even samen, eerlijke verkiezingen. Nou, allemaal dingen kan je zo vragen. Klimaatverandering, hè? Komt dat nou door mensen? Nou, Trump vindt van niet. Deze overheidsportal zegt toch van wel. En we merken ook dat af en toe die antwoorden wat verschillen. Dus de vraag is ook eventjes hoe dit gaat blijven. Houden we in de gaten natuurlijk. Maar wat ik een hele mooie vond, Bernard, als je hem vraagt, ben je artificial intelligence of super intelligence? Dat laatste is natuurlijk hoe Trump dit systeem en alles met AI noemt. En dan zegt hij, ik ben super intelligence. Dus precies wat Trump ook wil. En ik merkte dat deze chatbot doet dat goed. Maar die Elon Musk'en van deze wereld, die ook deze week in het Witte Huis waren, die hebben daar nog moeite mee. En ik ben ook benieuwd of de wereld omgaat. Noem jij het al super intelligence?
2: Dat eerlijk gezegd neig ik daar wel naar. Want als je de waarschuwing hoort van sommige van die techbazen, dan moeten we uitkijken dat we niet een soort Frankenstein creëren. Hè? Dat op een bepaald moment die artificial intelligence voor zichzelf aan het werk gaat zonder onze commando's en het leven over kan nemen op bepaalde. En dat is wel. Daarmee vind ik die benaming super helemaal niet zo slecht gevonden hoor.
0: En het grappige is natuurlijk dat Trump dit juist rebrandt met het idee van dat artificial intelligence. Hij heeft ook een beetje een negatief imago.
2: Ja, maar dat...
0: Ik maak er gewoon super van. En dan alles wordt beter dan super.
2: Ja, dat is waar. Maar de mensen zijn zo iedereen begrijpt waar het over gaat. En overigens vind ik ook de hele discussie heel interessant. Hè, want Trump zegt dus tegen alle twijfelaars, waarschuwingen. Niet zeuren, jongens, dit is gewoon de toekomst. Laten we daar nou gewoon hard op inzetten met datacenters en al. En hij had president Xi van China op bezoek. En die vindt dat eigenlijk ook. Dus de twee grootste landen, die vinden dat ook op dit punt... als ik het zo mag noemen, een soort eerlijke strijd echt wel aankunnen en ook aan moeten. Dat de wereld echt die kant op moet. Dus ik begrijp Trump zijn beweegredenen. Alleen, ik zou het zo nooit zeggen. Ik zou zeggen, ik luister wel naar mensen die er verstand van hebben. Maar dat is zijn stijl niet. Dus,
0: nee. Hij kijkt dan letterlijk America first. Dit is het beste voor het land. De rest, daar kan ik me allemaal niet druk om maken. Wij moeten China voor blijven.
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Duidelijk antwoord. Super Hammelburg, wat is jou opgevallen deze week?
2: Ja, dat, een klein berichtje, maar ik moest er vreselijk om lachen. Dat Mark Carney, de premier van Canada, dat die wellicht wordt voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. En daar moest ik ontzettend om lachen. Want dat is natuurlijk ook de man die vorige week heeft gezegd... ja, het gaat zo slecht in die relatie met Amerika. We moeten misschien ook denken aan een vorm van zelfverdediging... of bewapening of zo. Nou, dat is nogal wat, zeg.
0: Ja.
2: Terwijl Trump nog steeds denkt dat het de 51ste staat is. Dus is dat dat. En er gaat ook het gerucht dat Time Magazine... Carney zal uitroepen tot Person of the Year. Dus ja, dat is natuurlijk allemaal ook politiek... maar dat zijn we van Time Magazine gewend. Hè. Die geven dat ook altijd toe. Maar dat zou een politieke keuze zijn. Ik moest ontzettend lachen erom. Dus,
0: Bernard, ik ken één iemand die Time Magazine covers inlijst en ophangt... zelfs als ze niet echt zijn. En die persoon wil ook heel graag de Nobelprijs voor de Vrede. Als Carney die dingen nou gaat krijgen... Dat is niet bevorderlijk voor de vrede, denk ik.
2: Nee, en ook niet voor de verzameling. Nee, klopt. Jan, we hadden het in het begin al over. De dieselprijzen in Amerika zijn de afgelopen weken tot recordhoogte gestegen. En dat maakt republikeinse kandidaten voor de midterms zenuwachtig. Bijvoorbeeld Ashley Hinson in Iowa.
3: It's unacceptable, and I will continue to work with anybody to get solutions across the finish line for immediate relief for our families, our farmers, our seniors, our small businesses, just like the people standing behind me here today. It's why I've called for an immediate and successful end to the war in Iran so that families can see some relief at the pump and at the checkout line.
2: Ja, dat is best begrijpelijk, want Iowa is een boerenstaat, dus daar heb je heel veel gebruik van. Grote vrachtauto's, die hebben allemaal diesel. Maar ook alle grote machines die ze gebruiken in... Het is een maisland. En dan heb je al die hele grote machines om dat te oogsten. Loopt allemaal op diesel, dus ik kan me best voorstellen. En in Michigan had je ook een Republikeinse senaatskandidaat... Mark Rogers, die oproept tot een einde van de oorlog. Jan, wordt het steeds duidelijker dat... de oorlog met Iran Trump de midterms zou kunnen kosten.
0: Ja, ik denk wel dat wij roepen dit al wat langer. Hè? Maar en mensen om ons heen zien dat ook, hoor. Daar zijn wij echt niet uniek in. Maar je ziet echt, Trump staat onder druk. En of dat nou fataal wordt in die midterms, dat moet nog maar blijken. Want jij en ik weten ook, Trump presteert bijna altijd beter dan verwacht tijdens verkiezingen. Maar je ziet wel echt, dit is het onderwerp waar het pijn doet, waar mensen zich zorgen om maken. En Republikeinen dus ook, dat deze Ashley Hinson nu kritisch is op die Iran-oorlog, dat zegt ook wel wat. Ze is niet direct kritisch richting Trump. Ze zegt niet Trump doet het verkeerd. Maar die Iran-oorlog, dat weet natuurlijk iedereen wie die oorlog begonnen is. Dus dat is wel heel duidelijk. En ook die kandidaat in Michigan, die Rogers, die maakte zelfs een campagnespotje van. En Alaska, ook zo'n staat waar precies wat jij omschrijft diesel belangrijk is. Deze kandidaten die voelen de druk van hun kiezers. En Trump voelt nu de druk van deze kandidaten. Ja. En dit zijn ook dus nog kandidaten in normaal gesproken diep rode republikeinse staten. Hè? Ja. Dat de republikeinen zich in Iowa zorgen maken, dat zegt echt wel wat.
2: Dat zegt heel veel. En ik denk ook dat die zorgen terecht zijn. Want het is inderdaad ook in Europa en de rest van de wereld, die dieselprijzen lopen echt uit de hand. Trouwens, de gewone benzineprijzen ook. Maar het gaat natuurlijk in dit geval echt om diesel. En de hele agrarische gemeenschap in een groot deel van de wereld, denk ik, gebruikt voornamelijk diesel. Dus je merkt dat enorm. En je merkt het dus ook in dingen als de voedselprijzen. Want ja, dat moet allemaal door worden berekend aan de producenten van voedsel. En dus ook weer aan de winkel waar je koopt, de supermarkt bijvoorbeeld. Dus het heeft ook een enorm inflatieachtig effect. Het slaat door met... Het zijn allemaal kopietjes van kopietjes van kopietjes. En elke keer wordt zo'n prijs gaat enorm omhoog. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze echt heel, heel, heel zenuwachtig zijn. En de vraag, maar die moeten we erbij stellen, Jan, vind ik, doen we ook altijd, is... die midterms die zijn op 3 november. Dat duurt nog even, dat duurt nog een maand. En het zou kunnen dat, wat voor reden dan ook, deze crisis een beetje afkoelt. Hè? Dus we moeten een slag om de arm houden. En het is ook niet zo dat elke kiezer het presidentiële pad verlaat. Dus, omdat een lokale kandidaat iets vindt. Het kan best zijn dat die kiezer denkt, nou, ik ben het met die kritiek wel eens, maar ik stem toch op hem. Hè? Ik noem maar wat.
0: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke
2: dat
0: is.
2: Dat wordt de grote vraag.
0: Ik denk dat veel Republikeinen zullen denken, veel Trump-stemmers zullen denken, ja, maar wat is het alternatief? En ik denk dat niet veel, nou ja, we gaan het zien, maar ik denk dat niet heel veel mensen gaan denken, oh, dan stem ik wel op een democraat. Want die zien ook dagelijks al die verhalen over democraten die communisten zijn en die het land helemaal kapot maken. En, ja, stap dan maar eens over. Dat lijkt me niet zo makkelijk.
2: Ja, nee, precies. Dat is het effect wat ik ook steeds maar bedenk. En het is altijd zo, als je geïnteresseerd bent of als je gaat stemmen, dan verdiep je je misschien even oppervlakkig of wat meer in een kandidaat of in verschillende kandidaten. En er is niemand met wie je het op alle punten eens bent. Mm-hmm. Gewoon, die bestaan niet. Een kandidaat waarvan je denkt, ik ben 100% met alles eens. En dat geldt dus ook voor meneer Mark Rogers, die dus in Michigan zegt die oorlog moet worden beëindigd. Nou, zullen een heleboel mensen zeggen, nou, daar heeft hij wel een punt. En anderen zullen zeggen, ja, maar daar gaat het mij niet om. Ik blijf toch gewoon republikeins. Dus hij blijft mijn stem krijgen. Dat bedoel ik maar, ja.
0: Ja, nee, zeker. Ja, en Trump die dreigde ook met een verbod op de export van diesel. Hè? De minister van Energie, Chris Wright, die heeft ook gezegd, nou, dat heeft eigenlijk geen zin. Dat is helemaal niet slim om dat op die manier te doen. Misschien moeten we eerst even neerzetten zo'n exportverbod, Bernard. Dat is eigenlijk een beetje America first voor diesel. Hè? Diesel voor de Amerikanen, we exporteren niet naar het buitenland.
2: Nee, dat klopt. Vroeger was het de verkoop van fossiele brandstof door Amerika aan het buitenland wettelijk verboden. Dus het is dan een hele stap geweest, dat was onder Jimmy Carter, om dat te liberaliseren en om uiteindelijk, en volgens mij is dat onder Trump 1 pas echt goed op gang gekomen, dat Amerika niet alleen de grootste olieproducent ter wereld werd, maar ook een grote leverancier van fossiele brandstof. Denk aan het vloeibaar gas, maar ook aan olie. Dus Amerika exporteert een enorme hoop. En dat gebeurt heel vaak in de vorm van ruwe olie. Maar nog veel meer gaat in de vorm van het eindproduct. Dus er wordt heel veel geraffineerd in die producerende landen. Dat gebeurt trouwens ook, ik noem maar wat, in Saoedi-Arabië. Daar gebeurt hetzelfde. Dus daar kun je ruwe olie kopen, maar daar kun je ook benzine kopen of diesel. En die wordt dan als eindproduct geëxporteerd. Dat is veel duurder, maar het is voor de gebruiker veel en veel makkelijker. En voor de oliemaatschappij ook, want die hoeft dan niet dat zelf nog te raffineren. Er is geen verbod meer op het exporteren van fossiele brandstof. Dus ja, dat zouden ze kunnen invoeren. En ze zouden kunnen zeggen, we verbieden de export van diesel in dit geval.
0: Ja, en dat klinkt op zich logisch. Ik denk dat past ook eigenlijk in Trumps straatje. Gewoon diesel voor de Amerikanen en het buitenland bekijkt het maar. En toch zegt dan bijvoorbeeld zijn eigen minister van Energie, maar je hoort het ook van meer olie-experts, dit is niet slim. Of tenminste, hier zit een groot gevaar aan. En ik geloof dat Trump dat gevaar in ieder geval wel overweegt, dat hij dat meeneemt, want hij heeft het er al een week over dat hij dit wil doen en hij doet het maar niet. Dus ik denk wel dat hij erover nadenkt. Maar wat is dat gevaar dan?
2: Nou, het gevaar is, dat is altijd met olie of met diesel, is dat de wereldprijs wordt vastgesteld internationaal. Daarom is die ook in Amerika zo idioot hoog. Want je kunt de vraag stellen, en dat is wat bij Trump in zijn hoofd zit: als wij zulke enorme producenten zijn en we raffineren zelf zoveel, hoe kan het dan dat het bij ons zo duur is? Nou, dat komt omdat de Amerikaanse fossiele brandstofprijzen zich aanpassen aan de wereldprijs. Dus ja, het is in India duur en het is in Zimbabwe duur en in Frankrijk duur en in Nederland en dus ook in Amerika. Los van de vraag of je exporteur bent. En hij blijft maar vasthouden aan het idee: als ik zelf voldoende voorraad heb en voldoende kan produceren en raffineren, dan glijdt het probleem van mij af. Dan is ons land gevrijwaard. Vandaar ook dat hij zo hamert op de deal die hij heeft gesloten met Venezuela, waar iets van 60% van alle olie nu, ik zal maar zeggen, behoort tot de Amerikaanse voorraad. Die is overigens nog niet geraffineerd, die olie. Maar ook dat doet helemaal niets aan de olieprijs. En je ziet ook dat de markten, daar heeft die energieminister volkomen gelijk in, dat die ook alleen maar nerveus worden van dit soort ideeën. Dus ja, hij denkt al een week na. En mijn idee is dat hij er vanaf moet zien van dit idee. Dat hij echt moet gaan kijken naar de oplossing van het probleem. En dat is de oorlog of de situatie in het Midden-Oosten, de relatie met Iran. Daar zit het hem in. De staat van Hormuz, gewoon de dingen waar we het al maar over hebben. Daar zit het probleem.
0: Ja, ik begrijp ook van dat het risico van het zelf aan de knoppen draaien is, dat je het dan juist een beetje verprutst. Dat er bijvoorbeeld raffinaderijen dan gaan denken van: oh, wacht even, we exporteren niet zoveel meer. Dan moeten wij onze capaciteit een beetje terugbrengen. Maar om die twee dan, om de vraag en het aanbod dan op hetzelfde niveau te krijgen, dat kan nog wel even duren. Dat is best ingewikkeld. Dat doet mij dan een beetje aan de coronaperiode denken, waarin ook vraag en aanbod op verschillende plekken, dat klopt er gewoon niet meer. En dan krijg je dat er niemand meer in het vliegtuig zit. Maar er gaan ook minder vluchten. Dus gaat de prijs van tickets gaan toch omhoog. Dat soort vergelijkingen dan.
2: Ja, zo is het. En er zit bovendien in al dit soort dingen een enorme vertraging.
0: Ja.
2: Want al is het alleen maar door de export. Gesteld nou dat de vloeibaar gas naar Nederland komt. Hè? Dat gebeurt vanuit Amerika. Dat moet de oceaan over. Dat zit in grote tanks. Dat moet worden overgepompt in andere tanks. Dat moet dan weer naar een industrieel pompstation. Dat gaat het verdelen over de gasmaatschappijen. Voordat het is geladen in Amerika en wordt gebruikt bij de consument of fabrikant in Nederland, ik noem maar wat, daar gaan we in zo'n paar maanden overheen. En dat is geld voor dit soort dingen ook. Dus je kan zeggen, nou, ik doe een exportverbod op diesel. Maar de markt reageert daar waarschijnlijk negatief op en er gebeurt helemaal niks met de prijzen. Dus hij heeft er gewoon niks aan.
0: Kan ik dan een beetje concluderen als niet-olie-expert, dat zijn wij nadrukkelijk allebei niet natuurlijk, nee, maar wij zien dit vanaf de zijlijn, als niet-olie-experts, dat de kans dat Trump hier iets voor vindt voor die midterms, ze zeggen ook altijd het duurt maanden voordat dat doorberekend is, die prijs, dat dat eigenlijk dus niet meer gaat lukken, dat het al te laat is?
2: Ja, dat mogen we en dat zegt hij zelf ook. Hè. We lieten aan het begin van de podcast ook een fragmentje horen waarin hij in een tussenzinnetje zei van ja, benzineprijzen zijn inderdaad wel een beetje omhoog. Zoiets van, ja, ik weet het. Hij heeft ook al een paar keer gezegd van, nou en. zo erg is het ook weer niet, jongens. Dat is typisch iemand die zelf nog nooit van zijn leven geldproblemen heeft gehad.
0: Hij hoeft ook nooit te tanken natuurlijk. Die biest die staat altijd vol met benzine.
2: Is altijd keurig volgetankt. Met gewone benzine overigens. Hij rijdt zelf geen auto en dat mag hij ook de rest van zijn leven niet meer doen als president of oud-president. Dus hij heeft er niet zoveel mee te maken. Maar zonder flauwekul, ik denk dat wat dat betreft hij, ja, hoe gek het ook klinkt, toch een beetje fout maakt dat hij te weinig kijkt door de ogen van zijn eigen kiezer in Montana of Wyoming of noem die staat er maar op. Waar de stijging, of Iowa, waar de stijging van de dieselprijs echt een enorm probleem is. Hij onderschat, denk ik, de maat. Nou heb ik altijd geleerd dat Je moet niet kijken naar hoeveel iets kost. Je moet kijken naar het verschil met de laatste keer dat de prijs nog redelijk was. He, dus het is als de prijs per gallon $5 is, dan denk je, oh, wat veel. Hoeveel was het voor de crisis? Nou, $4. Dus hij is maar $1 gestegen in die hele periode. Zo moet je dat. En dat is de manier waarop Trump er naar kijkt. Het is ook niet het einde van de wereld, jongens. En daar vergaloppeert hij ze volgens mij electoraal enorm mee.
0: Ja, en daar heb ik dus hetzelfde gevoel als waar we het volgens mij vorige week of de week ervoor over hadden. Toen ging het over AI. Dan denk ik van Trump, die zo'n neus had voor wat zijn achterban voelt, die dat precies goed aanvoelde, altijd de goede dingen zei. En in dit geval, Iran is zo'n grote fout geweest. Daar heeft hij zo niet nagedacht over wat zijn eigen achterban daarvan vindt.
2: En alles wat er is aan experts op dit gebied, bijvoorbeeld op het gebied van oorlog, dat verdwijnt. Als je nou ziet dat minister van Defensie Hegseth bezig is om zijn eigen Pentagon te onthoofden. Daar gaan alle toppers gaan eruit. Een hele zwik generaals worden allemaal ontslagen. Ja, dat moet je als je in een oorlog verwikkeld bent nou net niet doen. In ieder geval niet op dit moment. Dus hij maakt het zich ook steeds maar weer moeilijk in dat conflict met Iran. En hij kan het niet oplossen. En de vraag was, redt hij iets of redt hij het voor de midterms? Nee, gaat niet lukken, Jan.
0: Nee. En om het even naar ons te trekken. Hè. Europa haalt nu ongeveer de helft van zijn diesel uit Amerika. Trump heeft ook altijd gezegd van energie, haal dat maar bij ons vandaan. Wij zijn betrouwbaar, op ons kun je bouwen. Hoe groot wordt het probleem?
4: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je per

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Zometeen in de Amerika-podcast. Republikeinen dachten te scoren met een slam dunk bij de hoorzitting van speciaal aanklager Jack Smith. Maar de senatoren van Trumps partij waren niet voldoende thuis in basketbal. Hoe dat zit, hoor je zo. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Unbelievable.
1: Unique warriors.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelen.

0: uitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
2: De hoorzitting in de Senaat van speciaal aanklager Jack Smith moest een groot complot uit het Biden-tijdperk blootleggen. Dat was het plan van de Republikeinen. Maar de hoorzitting liep uit op een heel pijnlijk moment voor senator Eric Smith, die zich iets beter in basketbal had moeten verdiepen. Hij dacht dat hij Smith te pakken had, maar hij werd uiteindelijk zelf de talk of the town. We laten zo dat fragment horen waar dit om ging. Zeer vermakelijk. Ik zou iedereen ook aanraden om even het YouTube-fragmentje terug te zoeken. In dit fragment wordt straks Jack Smith, dus de speciaal aanklager, beschuldigd van een geheime reis naar Atlanta. Eerst even kort, Bernard, toch even terug. Wie was Jack Smith ook alweer en waarom is het belangrijk of hij in Atlanta is geweest?
3: Ja, die is aangesteld als speciaal aanklager door de regering Biden om een aantal dingen te onderzoeken. Eén was de dossiers die Trump had meegenomen naar Mar-a-Lago.
2: Oh ja, die geheime documenten.
3: Ja, want dat is in strijd met een regel in Amerika dat alles wat in het Witte Huis aan papier ooit is geproduceerd of afgeleverd naar het Nationaal Archief moet. En Trump had een heleboel meegenomen en dat lag door heel Mar-a-Lago verspreid tot op de gasten-wc aan toe. Er stonden grote
2: bij
3: dozen.
2: Bij de Gouden Kraan.
3: Bij de Gouden Kraan, precies. Hij onderzocht ook de kwestie van de bestorming van het Capitool. Dat was dus echt een hele ernstige zaak. En daarmee samenhangend natuurlijk die hele Stop the Steal-beweging. Dus de groep Amerikanen die onder leiding van Trump ontkende dat Biden had gewonnen. En beweerde dat de verkiezingen waren gestolen. En er was ook nog een kwestie in Atlanta. Nou ja, er was een. De beschuldiging was, daar hebben we veel over gesproken, dat Trump daar geprobeerd had de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. Door de verantwoordelijke ambtenaar op te bellen en zeggen: doe mij nog eens even 11.000 stemmen, want daar heb ik recht op. En die man, een overtuigde republikein, die zei: ja, maar zo werkt dat niet, sorry, dat kan ik niet doen. Nou, al die affaires kwamen terecht bij Jack Smith.
2: Ja, precies. En Smith die heeft uiteindelijk zijn rapporten afgeleverd. We hebben niet alles daarvan meer gezien, want Trump die was toen inmiddels president. En hij heeft ontslag genomen. Maar hij is nu een van de koppen van Jut. Die link met Atlanta, die heb je net genoemd. Dus die Republikeinse senator Eric Schmidt, die wil bewijzen dat Jack Smith in Atlanta is geweest. En dat ging dus zo.
4: Did you go to an NBA game between the Golden State Warriors and the Atlanta Hawks on February 3rd, 2024?
5: What city would that be in?
4: Atlanta.
5: No.
4: Okay. So your testimony today is that you did not go to a Hawks game on February 3rd, 2024. Is that correct?
5: I have no recollection of
4: okay.
5: that.
4: Okay. Yeah. The day before Fannie Willis came clean with her affair with the prosecutor, you know, the Atlanta prosecutor that was also trying to get Trump. The next day, were you in Atlanta?
5: I do not believe so.
4: Okay. Did you ever go to Atlanta during your time as special counsel?
5: I really don't think so. It's possible I flew through the Atlanta airport on the way to Florida, but I do not have a recollection of going to Atlanta. I definitely did not go to a Hawks game. I'm okay. Sure of that.
3: Ja, fantastisch.
2: Ja, ja. En ook de beeld erbij, hè? Want die Eric Schmidt, die je zag dat kleine glimlachje. Weet je, als je met iemand aan het kaarten bent of zo, en diegene wil niet toegeven dat hij goede kaarten heeft. En ja. Dan zie je zo'n lachje en denk je, wacht eens even, jij hebt iets. Zo keek hij toen hij dus nog dacht dat hij Schmidt de aanklager in de kladden had.
3: Ja.
2: En hij noemt ook nog Fannie Willis, hè? Die aanklager, want die zou een relatie hebben gehad met, of ja, dat is volgens mij wel bewezen, die had een relatie met een medewerker en daarom moest zij zich uiteindelijk terugtrekken. Dat speelt hier ook nog. Dus best een ingewikkeld verhaal.
3: Ja.
2: Maar hij had dus, deze senator had sms'jes waarin stond dat er in februari een stoel bij een basketbalwedstrijd was geregeld voor Jack Smith. En die sms kregen we toen te zien op een heel groot bord met een afbeelding van die Fannie Willis erbij, met haar lover ook. En dat was een enorme verdachtmaking, want de conclusie was dus, die dag was er een wedstrijd van de Hawks in Atlanta en daar was Jack Smith bij. Nou, die zal dus ook die Fannie Willis hebben gesproken om Trump weer te pakken. En toen kwam dus dat kleine lachje van ik heb je. En hij waarschuwt dan ook nog een keer van volgens mij hebt u nu al mijnheid gepleegd, meneer Jack Smith. En die Jack Smith, ja, die zit daar verbijsterd van, hey, waar hebben jullie het over? Ik was helemaal niet in Atlanta. En uiteindelijk herinnert Jack Smith zich dat hij wel bij een andere basketbalwedstrijd is geweest rond die tijd. En je hoort daarna de democratische senator Amy Klobuchar die duidelijk maakt wat hier nou misging.
5: I recall going to a University of Maryland basketball game where Caitlin Clark was playing. Right around that time. And the Marshall Service was there with me. You could check if that was the exact date. It was Maryland playing Iowa.
6: Could it then be that University of Iowa is the Hawkeyes? That might be the confusion over the names of the team, but perhaps you should have looked at it more carefully.
4: Whose questioning is this, by the way, Mr. Chairman?
6: Are you using your time, Senator? Is this what this is? No.
4: Are we just having like an open session here?
6: Question, but I think that people should have their facts straight before they accuse someone of being a dirtbag and not get the team wrong.
4: I stand by that statement.
2: Ja, ook dat dirtbag, hè? Want die Smith die dacht echt van, ik heb die man zo, het is gewoon een dirtbag. Die had echt een heel verhaal over dat die aanklager dus een, dat het echt een boef was.
3: Ja.
2: Maar wat gebeurde hier nou?
3: Nou, wat er gebeurde was dat het inderdaad een verwarring van namen, zoals Amy Klobuchar naar mijn idee terecht zei, de beschuldiging was dat hij naar een wedstrijd was geweest in Atlanta van de Hawks. De Haviken, zo heet het plaatselijke team, het basketbalteam. En hij zegt, ja, maar ik ben helemaal daar niet geweest. Maar wacht eens even, ik heb in die tijd wel een basketbalwedstrijd gezien. Daar speelt, dat was, de ene, dat was trouwens een vrouwenteam.
2: Ja.
3: En daar heb ik naar gekeken op de tribune. En dat waren de Hawkeyes. En die worden ook wel eens in de lokale media bijvoorbeeld de Hawks genoemd. Dus daar zat de verwarring in. En dat is natuurlijk echt een kolossale fout. Het is ongeveer, moet je voorstellen dat in de Tweede Kamer bij een parlementaire enquête een Kamerlid het verschil niet zou weten of nog nooit gehoord zou hebben van PSV, Ajax of Feyenoord. Dat was een beetje wat er gebeurde.
2: Ja. En daar dan een hele grote claim bij legt van ik heb jou, jij bent een boef, want jij was daar en daar. En dan blijkt het dus inderdaad niet Amsterdam, maar Rotterdam te zijn geweest, bij wijze van spreken. En echt, die beelden, we hebben er allemaal, en overal in Amerika hebben mensen hier zo van gesmuld. Want die Eric Schmidt, die senator, die gaat echt van triomf naar chagrijn. Je hoort hem daar ook van, Klobuchar, in wiens tijd ben je eigenlijk nu deze vraag aan het stellen? Wie heeft hier de leiding? Hij is echt boos daar. En wat ik ook een heel mooi detail vond, senator Kennedy, ook een republikein, die sprong op om te helpen dat bord vast te houden waar die sms'jes op stonden. En die begint dus heel van, ik wil je bij horen. Dit is het moment waarop wij speciaal aanklager Smit eventjes flink de oren gaan wassen. Je ziet bij hem ook ineens dat ongemakkelijke van, wacht even, waar ben ik in beland? Dit is helemaal niet een triomfmoment. Dit is een pijnlijk moment. Dit is een blunder. Ja. En de vrouwelijke senator die ook naast die Eric Smit zit, die kijkt alsof ze naar een horrorfilm zit te kijken. Die ziet het uiteenvallen.
3: Die foto is de hele wereld overgegaan. Ongelooflijk, die vrouw die kijkt, de verbijstering straalt van de gezicht. Het is echt, dat is een voor mijn prijswinnaar, die foto.
2: Drama van hoog niveau dit.
3: Ja, en ze had er zelf eigenlijk niks mee te maken. Het was gewoon een collega-senator. Maar zij zag wat voor politieke ramp zich hier zomaar afspeelde. Eigenlijk om niks. En wat er nog bij kwam, Jan, dat voor die Smit, die senator, was dat er die ochtend een artikel over hem was verschenen bij Axios, de nieuwssite, waar die genoemd werd als mogelijke vicepresident onder Vans. Hoe hangt dat nou samen met deze hoorzitting?
2: Ja, nu ga ik even speculeren hoor, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar dat is natuurlijk wel heel toevallig. Dat op de ochtend van deze hoorzitting kwam dit berichtje naar buiten. Op de dag dat Eric Smit dacht, ik ga Jack Smit echt neerhalen, dit wordt mijn dag. Op die ochtend verschijnt dan dat bericht dat hij in beeld is als running mate voor JD Vance. En dan denk ik bij mezelf, volgens mij is dat zo'n berichtje, dat is gepland. Dat komt uit zijn eigen bureau, uit zijn eigen kantoor. Want hij is ook de enige met het belang hier. Hè? Hij is degene die zichzelf al eventjes naar voren wil duwen, juist op deze dag.
3: Zijn claim to fame, zo gezegd.
2: Ja, precies. Hij dacht, dit gaat het worden. En laat ik dan, dit is even tactisch, dit naar buiten brengen. Dat ik ook nog in beeld ben om running mate te worden. Maar het is allemaal in elkaar gestort. Het was echt een blunder.
3: Ja, Ik weet dat wie geïnteresseerd is in deze zaak, het gaat de hele wereld over. David was de afgelopen dagen in Nederland en die had het nergens anders over dan over dit schandaal. Kan je nagaan? Ja, het was echt, iedereen die geïnteresseerd is in Americana en ook in sport, die dacht, wauw, fantastisch, wat gebeurt er hier? De vraag is, wat voor reacties heeft dit teweeggebracht onder de media en natuurlijk vooral onder de rechtse media, de pro-Trump media?
2: Ja, hier komt dan ook alweer even de relativering, hoor. Want aan de ene kant denk je dan, zo'n Eric Smit, dit overleef je niet, zeg maar. Al je grote ambities moeten even het raam uit, want dit is gewoon een blunder landelijk op televisie. Maar denk ook alweer, en dat zegt iets over de tijden waarin we leven op dit moment, waarin eigenlijk ook op een bepaald moment niets meer wat uitmaakt. Als ik kijk naar wat rechtse media, hij zat bijvoorbeeld bij de Charlie Kirk podcast. Charlie Kirk is er natuurlijk niet meer, maar die podcast bestaat nog wel. Daar werd hij echt onthaald van, daar had je hem toch even mooi beet, hè, die Jack Smit. Dit was toch wel even een gotcha moment waaruit bleek dat die Jack Smit inderdaad een enorme dirtbag is. Dus hij werd verdedigd alsof er nooit wat gebeurd is. En dat betekent dus wel dat als jij een Trump-stemmer bent, of in ieder geval in die rechtse kant zit, en je volgt je nieuws via dat soort podcasts, dat je dan dit moment eigenlijk helemaal niet meekrijgt. En dat je een heel ander gevoel hierbij krijgt. En gewoon dat gevoel houdt van, die Eric Smit die was iets op het spoor. En Jack Smit, die speciaal aanklager, dat is inderdaad degene die hier fout zat.
3: Ja, dat is wel typisch Trumpiaans opereren, hè? Ja. Dus je neemt een stelling in en het maakt niet uit hoe het verhaal zich ontwikkelt. Je houdt gewoon vast aan die stelling.
2: Ja, ja. Het doet me een beetje denken, ik ben even haar naam kwijt, maar je had zo'n PVV-kamerlid die op een bepaald moment een tweet stuurde, die bleek niet te kloppen. En wat zei ze toen ook alweer? Het had kunnen kloppen. Deze tweet had kunnen kloppen. Ja. En dat is een beetje wat hier ook gebeurt.
3: Ja, en het is natuurlijk
2: ook
3: zei je?
2: Was dat Faber, dacht ik?
3: Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik herinner me wel. Ja. Maar in elk geval, de theoreticus van dit volhouden is natuurlijk Steve Bannon. Die in jouw boek uitvoerig wordt beschreven. Die is heel erg van die theorie. Hè? Neem een standpunt in en laat het nooit meer los. En ook Roy Cohn, de man, de advocaat die Trump heeft getraind. Die deed dat ook. Die had dat ook als, standaard.
2: Ja, ik ben nu een boek over Roy Cohn aan het lezen. Daar moeten we binnenkort ook weer eens
3: over hebben. Ja, daar moeten we het over hebben. Wat een geweldig interessant en spannend. Ik zag trouwens ergens een reclame voor het boek. Ik ga het ook lezen, hoor. Dus dat mogen we niet missen. Hey, Jan.
2: Nee, zeker. Dat komt nog terug.
3: Ja, zullen we naar de luisteraars vragen?
2: Ja,
3: ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
2: Ja, en we geven deze week ook nog een mok weg. Dus blijf vooral luisteren om te horen of jij hem misschien wel gewonnen hebt. En ik zeg er ook nog maar even bij, heb je specifieke vragen over de midterms, hoe dat werkt? Of misschien zit je zelf ook in een spannende staat, of heb je ooit eens iets meegemaakt wat met de midterms te maken heeft? Een mooi verkiezingsverhaal eigenlijk. Laat dat ons weten. Die zijn we allemaal aan het verzamelen. En misschien komt die gewoon volgende week langs. Maar misschien dat we hem ook even bewaren voor onze speciale midterm podcast. Want we gaan weer extra afleveringen maken.
3: Ja, één dingetje. Nou, je zegt dat nou zo. Gisteravond was ik aan het bellen met een bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Omdat ik mijn ticket moest regelen voor onze gezamenlijke uitzending over de midterms in New York. Ja. Het was iets niet duidelijk online, dus ik belde voor hulp. En toen kreeg ik een mevrouw aan de telefoon en die bleef maar praten, want die kende de podcast. Maar die zei ook, ik heb zelf mijn hele jeugd doorgebracht in Amerika. En ik leef zo mee. Ik begon allerlei vragen te stellen. Vond ik zo apart.
2: Wat goed. Dus jij vliegt business class, begrijp ik,
3: nee,
2: toch?
3: Hoor.
2: Dat regelen ze. Jammer.
3: Nee. Dan zou ik nog heel even met de hoofdredactie moeten overleggen.
2: Maar precies.
3: Ja. Maar dan, nee hoor. Want er staat heel veel op. Dat is toch wel even fijn om te zeggen. Er staat heel veel op het programma de komende tijd. Jij gaat, als het goed is, reportagereizen maken over de verkiezingen. We gaan extra podcasts maken. En dat kost allemaal een hoop geld. Dus dat gaan we niet uitgeven aan een idioot duur ticket. Integendeel.
2: Ah, jammer.
3: Ja, jammer.
2: Nou goed, ik snap het. We zien er in ieder geval naar uit. We gaan een hoop leuke dingen doen. Dus hou dit podcastkanaal ook in de gaten. Hey, laten we eens beginnen met iemand die een vraag stelde. Wat meer op de toekomst gericht. Met dezelfde achternaam als ik. Maar het is volgens mij geen familie. Danique Posma.
7: Hoi Bernard en naamgenoot of wellicht verre familie Jan. Dit is Danique Posma, momenteel 3,5 weken op reis door Amerika. Van Denver naar San Diego, door Colorado, Utah, New Mexico, Arizona en Californië. Mijn vraag voor jullie. Bernie Sanders is voor mij echt een held. Maar gezien zijn leeftijd ben ik ook erg bang dat zijn ideologie niet lang meer uitgedragen gaat worden door hem. Ik ben benieuwd wie hoog scoren op de Bernie Sanders schaal. Kunnen jullie een lijstje maken met de prominente sociaaldemocraten, maar dan voorbij de usual suspects en bekendere namen als AOC en Mamdani?
3: Ja, dat is een goede vraag. In de eerste plaats, dat zeg ik altijd, Bernie Sanders is geen democrat. Die is onafhankelijk.
2: Maar die stemt met ze mee.
3: Hij stemt met ze mee, maar het is wel altijd belangrijk om het vast te stellen. Ja. Hij is nooit lid geworden van de Democratische Partij. Dus dat is nu echt een onafhankelijke. En daarom vind ik het altijd zo interessant. Dus Danique komt met een mooi voorbeeld. Oké. Jan. Wie hebben we nog meer behalve AOC en Mamdani?
2: Ja, ik zat even wat dieper na te denken. En sowieso goed dat, Danique, dat je deze vraag stelt. Want die democraten, we hebben het veel over Trump, maar daar gebeurt ook echt wel wat. Dus interessant. Even een naam die je misschien niet meteen verwacht, omdat dat niet meteen een naam is die als meest linkse democraat bekend staat. Maar Ro Khanna. Dat is wel een democraat, iets meer op het midden gericht, maar wel ook sterk als het gaat om een beetje die economisch populistische koers die Bernie Sanders ook vaak, Medicare for All bijvoorbeeld, is ook veel met de vakbonden bezig, anti-monopoliebeleid. Hij zit wel wat meer in het midden en daardoor misschien niet helemaal, zuiver genoeg voor echt die hele linker flank van de socialistische democraten. Maar ik vind het toch een interessante kandidaat op dat vlak. En als je wel echt wat harder aan die kant gaat zitten, Ilhan Omar natuurlijk. Rashida Tlaib, dat is ook een bekend Kamerlid. Die zijn allebei lid van de gang waar ook AOC in zit. En erg op werknemersrechten, ook dat Medicare for All. Die zitten echt wat harder aan die linkerkant. En nog een naam waar ik het dus door wat dieper nadenken op uitkwam. Greg Kassar, vrij onbekend buiten Texas, denk ik, congreslid. Maar wel iemand die sinds, wat is het, ongeveer een jaartje, de voorzitter is van de Congressional Progressive Caucus. En wel iemand om in de gaten te houden, Greg Kassar dus. Maar ik denk ook, Bernard, AOC nog steeds op eenzame hoogte als het gaat om deze...
3: Ja, en die, je merkt ook dat ze bezig is om hoe moet ik het zeggen, haar imago een beetje bij te poetsen. Ze presenteert zich steeds vaker als iemand die niet extreem is en toch een beetje begrip toont voor andere kanten.
2: Ze probeert een beetje richting het midden te kruipen. Ja,
3: dat is mijn indruk, ja. Maar ja. Het maakt het alleen maar spannend.
2: Ja, zeker. En er gebeurt een hoop op die linkerflank. Ik ben wel heel benieuwd. Dus we houden dat in de gaten. En ook dus complimenten aan alle luisteraars die daar ons vragen over stellen. Want dit is een goede manier om daar ook de vinger aan de pols te houden. Zo, heel fijn. Ja. En Daniek, fantastische reis die je maakt. Dus we zijn jaloers. Thomas dan.
8: Ik heb deze keer een vraag over de front porch. Een iconisch stijlmiddel in diverse Amerikaanse films. Maar tegenwoordig natuurlijk met de airconditioning en de backyard is dat helemaal verschoven. Is de front porch helemaal verdwenen of is die nog steeds aanwezig in de Amerikaanse cultuur? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met de front porch.
3: Nou, ja. Antwoord is, reken maar dat die er nog is.
2: Ja.
3: Als je gewoon een beetje buiten de steden komt, in wat dan heet de residential areas of de voorsteden of zelfs op het platteland, daar zie je nog heel veel huizen, vaak heel mooi gebouwd met van die met een frontpoortje waar het voordeel van is dat die leunt op zuilen meestal. En dus is het daar donker. Dus het neemt veel zon weg. Het heeft ook nadelen. En inderdaad, door airconditioning is de functie een beetje weg. Maar ik zie nog met grote regelmaat mensen ook op een frontpoortje zitten. Met een drankje in de hand of een hapje eten. Jij niet dan?
2: Ja, hier in de stad ook. In Washington heb je ze ook. En dan zie je mensen s'avonds echt inderdaad lekker daar zitten. Soms met een waaier aan het plafond wel. Vooral in coronatijd deden mensen dat ook echt veel meer. Zag je het veel meer gebeuren. En ik merk ook wel wat Thomas hier ook zegt. Dat het wel een beetje wat minder wordt soms. Dan zie je bijvoorbeeld een nieuw huis ergens op het platteland. Supermooie porch. En daar zie ik dan zelden iemand op zitten. Omdat ze dan toch liever in de achtertuin zitten. Met wat meer privacy of in die airconditioning. Dus ja. ik, het is er nog zeker, maar je ziet ook wel wat Thomas hier signaleert.
3: Ja, dat zou ongetwijfeld. Ja, dat wel. Maar ik ben blij dat ik kom vaak buiten, als ik in New York kom, buiten de stad. En nogmaals, daar zie ik er een hele hoop.
2: Ja,
3: en
2: het
3: is ook een prachtige bouwstijl, eerlijk is eerlijk.
2: Ik zou er zelf ook zo eentje willen, een mooie front porch. Ja. Charco Schuurman dan nog. Die zegt, ik vraag me af wat of Trump nog wel eens in Camp David zit. Want je hoort altijd van, hij zit in Mar-a-Lago, hij zit bij de golfbaan. En hij vraagt zich dan ook af, gebruikte presidenten zoals Bush, Obama en Biden ook Camp David veel? Of hadden ze andere plekken waar ze liever naartoe gingen?
3: Nou, de meeste presidenten zijn niet zo gek op Camp David. Dus ze zitten er wel, ook Trump hoor, van tijd tot tijd.
2: Trump zei vroeger wel eens van, het is een beetje een oude zooi. Ik geloof dat hij nu wat bijgedraaid is. Maar
3: nee, dat is ook zo. En dat vonden zijn voorgangers eigenlijk ook. En ze hebben allemaal natuurlijk hun eigen buiten. Kijk, Trump heeft Mar-a-Lago. En Bush 1, die had Kennebunkport in Maine.
2: Ja, en, heel mooi huis aan het water.
3: Precies, en Obama die ging altijd terug naar, als het even kon, naar Chicago. Of die ging naar de kust van Massachusetts. Dus, maar voor af en toe zijn er internationale conferenties of belangrijke gasten. En dan gebruiken ze het nog steeds. Overigens, dat Camp David is genoemd naar de zoon van Eisenhower. Die heette David.
2: Ja, de kleinzoon, toch?
3: De kleinzoon van Eisenhower. En daarvoor heette het Shangri-La, dat terrein. Dus het heeft een mooie geschiedenis. Maar nogmaals, de meeste presidenten lopen er niet mee weg.
2: Nee, ik moet altijd wel lachen, want ik geloof dat Eisenhower zei van Shangri-La. Ik krijg mijn mond helemaal niet uit. Ja. Shangri-La. Dat is een beetje te chic voor een Kansas farm boy. Maar ik vind dat een beetje hippie-achtig klinken, Shangri-La. Vind je niet?
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Maar goed, het is Aziatisch. Dus,
2: zullen we hem daarmee afsluiten, Bernard?
3: Ja, hey Jan, nou nee, niet voordat de jury. Ja. Dat zijn tegenwoordig Luc en jij, voordat de jury bekendmaakt wie de mok wint.
2: Ja, Bart Obladen die had een tijdje geleden de vraag van... Trumps termijn is straks voorbij... En alle leden van zijn kabinet hebben dagboeken geschreven. Welk dagboek zou je dan het liefste lezen? Vond ik een hele leuke en originele manier... om nu al een beetje terug te kijken op de Trump-regering. Dus ik zeg, Bart, jij krijgt die mok. En Bernard, wiens dagboek zou jij willen lezen?
3: Ik denk van Rubio. Omdat we steeds denken dat aan de ene kant is die roomser dan de paus... maar aan de andere kant is hij ook vaak de stem van de redelijkheid. Wat is er al die tijd door die man zijn hoofd gegaan?
2: Ja, volgens mij gaf ik toen hetzelfde antwoord ongeveer. Oh, dus ik ben het helemaal met je eens. Die blik, hè? Die blik, dan denk je, wat denkt hij nou echt? Man,
3: precies, ja. Nou, hey, gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast hebt. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet wil je dan ook zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
2: Ja, wie wil dat niet? Bernard, tot volgende week.
3: Tot volgende week, Jan.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. Twee mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. En dan nu het weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: De Nederlandse industrie presteert de afgelopen maand beter dan verwacht. En ook na de algemene financiële beschouwingen zijn er nog veel vragen over hoe het kabinet alle plannen gaat betalen. Marieke Blom en Steven Brakman, de een hoofdeconoom bij ING, de ander hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zijn de leden van het panel. Welkom.
6: Dankjewel.
5: We gaan snel praten, want we hebben grote thema's te bespreken. Onder andere de algemene financiële beschouwingen. Marieke, ik begin met een algemene vraag. Zijn daar de goede dingen besproken of had het over iets anders moeten gaan?
6: Nou, ik heb als econoom wel moeite om er naar te luisteren. En we gaan het daar zo uitgebreider over hebben. Maar wat ik heel erg merk is dat er een soort notie is van dat mensen niet snappen van ja, je geeft een bepaald bedrag uit. Daar moet je ook belastingen bij ophalen. En dan kan je beter maar met elkaar een gesprek hebben over de vraag hoe kan je dat nou zo goed mogelijk doen. In plaats van iedere keer maar een poging doen om die hete aardappel door te schuiven naar een andere groep die dan het minst hard protesteert. Vind ik moeilijk om naar te luisteren.
5: Maar dat is meer politiek dan economisch.
6: Dus kijk, de politiek is ook hier zeg maar de overheersende factor. Kijk, als je dit aan een groep economen vraagt en je zegt van jongens, hè, we willen een bepaald bedrag bezuinigen over de komende tijd, want we hebben een hele hoge defensierekening liggen, dan komen de economen met maatregelen waarmee je ook de economie nog kan ondersteunen daarmee. Ja, dat zie ik politiek op dit moment op geen enkele manier overwogen worden, laat ik het zo
5: zeggen. Heb jij er ook met lange tanden naar gekeken, Steven, of helemaal niet gekeken? Is misschien ook gezond?
7: Nou, ik ben het met Marieke eens. Het proces is rommelig, maar er zitten ook wel goede dingen aan. Dus de discussie is toch wat verschoven van gaan we over links of over rechts naar wat meer fundamentelere discussie. Dus denk aan de discussie over box 3. Nou ja, dat wijst toch in de richting van een ietsje fundamentelere discussie over het belastingstelsel. En het zou mooi zijn als de Kamer dit proces aangrijpt om ook naar het belastingstelsel als zodanig te kijken.
5: Ja, maar dat zeggen we toch ook al 40 jaar, 50 jaar
7: Jawel,
5: misschien?
7: Maar we hebben nu een minderheidskabinet. En enigszins paradoxaal zou je kunnen zeggen, de oppositie doet nu volwaardig mee. Dus normaal gesproken worden ze altijd op een beleefde manier genegeerd. Maar nu discussiëren ze mee. En dat zou best eens een keer een verandering kunnen zijn. Dus denk na over het belastingstelsel. Dus meer belasting op vermogen.